0: eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op die laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. NTR.
2: Niet alles wat waardevol is, levert direct iets op. Soms moet je op eigen houtje bouwen, zweten en doorzetten. Al weet je wat de waarde is van wat je maakt? Ga je door als je weinig oplevert? Of eet je van de voldoening?
3: CJ Felicia.
4: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: Goedenacht hier in het Europese deel van ons koninkrijk. Un feliz anoche en a very good evening voor onze luisteraars in het Caribisch deel van het koninkrijk. Vanuit Hilversum is dit de Nacht van Caribisch Netwerk. Vanuit Curaçao naar Nederland en van een pasproject tijdens corona naar een bekende papiamentstalige podcast van deze generatie. Met On Brand geven ze een podium aan Caribische verhalen, makers en ondernemers. In hun eigen taal en op hun eigen manier. Vandaag de gast, Angel-Marie Capriles en Joim Coffee van On Brand Podcast. Bonocci.
5: Bonocci.
2: Hoe is het met jullie?
5: Goed.
2: Ja?
5: Ja.
2: Ja, mooi.
6: Goed.
2: Joim, met jou ook?
6: Yes, het is een eer om hier te zijn.
2: Oh, wat leuk. Zijn jullie nachtmensen? Zijn jullie wakker te vinden vaak in de nacht?
5: Nee, dit is buiten de normale stiepritme, denk ik.
6: Maar ben ik aan het slapen nu, maar...
2: Ja. Nou ja, onze excuses, maar wel heel leuk dat jullie hier zijn vandaag. En allereerst, zoals ik al zei in de intro, jullie hebben een podcast gemaakt in... Ik zei jullie taal, maar het is onze taal. Papiamento. En die is al bijna 6 jaar dat jullie daarmee bezig zijn.
5: Ja.
2: Vertel me een beetje, hoe is On Brand tot stand gekomen?
5: Ja, wat je ook net zei. On Brand is echt vanuit een passie of een hobby begonnen. Want het was corona, iedereen zat thuis. Dus je zit online bezig eigenlijk op socials, YouTube, Spotify. En ik heb toen Dream ontmoet, ook via socials. En ik zei tegen hem van, ik hou van podcast. En hij was ook een van de enige mensen die ik toen de tijd... dan wist hij ook naar podcast luisterde of keek. Ja. Dus uiteindelijk dachten we, laten we gewoon eentje beginnen. En augustus 2020?
6: December.
5: December waren we gewoon van een idee tot echt... daarmee begonnen.
2: Ja. Wat goed. En hoezo dachten jullie, we gaan dit in het papiament maken?
6: Nou, het is omdat, dat is ons moedertaal natuurlijk. En destijds waren er niet zoveel. En eerlijk gezegd, helemaal geen podcast in het papiament. Dus wij dachten, waarom zouden wij dat niet kunnen doen?
2: Ja, precies. Ja. Precies, dus jullie zagen gewoon een
6: gat in de markt.
2: In de markt, letterlijk. Ja. En is er een moment geweest die jullie echt naar dat besluit heeft gepusht van dit hebben.

0: wij nodig als community?
1: Ik denk vooral, als ik voor mezelf kan of als allebei kan praten. Ik denk dat het best wel belangrijk is om representatie en uitleg en misschien soms ook verhalen te delen in je eigen taal. We komen uit Curaçao, we wonen in Nederland, dus je spreekt de hele dag bijna alleen Nederlands misschien. Je kijkt media in het Engels en soms hoor je wel Spaans hier en daar of een andere taal. Maar wat het meest bij jou stilstaat en ik denk het meest bij jou gevoelwijs blijft, is dan je eigen taal. Dus voor ons was het super belangrijk om toch wel te kiezen om het in het papiermens te houden. Want we hebben ook 1 of 2 keer geëxperimenteerd met Engels. Mm-hmm. Maar je blijft toch terugkomen naar wat echt bij jou voelt en bij jou past. En dat is dan papiermens. Maar ik moet wel zeggen, we zijn van de generatie die een beetje de taal mengt.
0: Ja.
1: Dus je krijgt dan een publish podcast in plaats van heel puur papiermens podcast.
0: Ja, precies, precies. Ja, dat is inderdaad een fenomeen die onder de jongeren, de mensen van onze leeftijd, van de Gen Z naar de Gen Alpha, verder dat wij meer op Engels zijn gefocust. Of niet alleen Engels, maar ook gewoon de talen überhaupt. Dus gewoon ze allemaal door elkaar mengen. Maar daar komen we weer op terug. Maar met jullie podcast, On Brand, wat zou je zeggen, Dream, wat zou je zeggen dat die missie is?
2: We hebben natuurlijk, heel goede vraag, we hebben natuurlijk wel een missie. Het gaat vooral om een blueprint geven voor wat je nodig hebt om succesvol te worden hier in Nederland. Mm. Dus daarom interviewen we artiesten, ondernemers, iedereen die iets gaat, wil en zal bereiken. Vanuit de Afro-diaspora, dus tot nu toe mensen uit Aruba, Bonaire en Curaçao. Maar we staan natuurlijk open ook voor mensen uit de SSS. En ja, met hen voeren wij gesprekken over, oké, wat heb je nodig, wat heb je gedaan om succesvol te worden hier in Nederland? Ja. Dat is het eigenlijk.
0: Ja, en wat zie je dan onder succesvol? Wat definieer je als succesvol?
2: We focussen tot nu toe best wel op ondernemers en artiesten. Dus het gaat eigenlijk om hun creative journey, laat maar zeggen. Dus wat hebben ze gedaan? Welke stappen hebben ze ondernomen? Wie waren hun mentoren? Dat soort dingen. Ja.
0: Mm-hmm. Ja, ja. En dit hebben jullie dus ook op eigen houtje gedaan. je lacht aan jou. Wat was dat een uitdaging voor jullie?
1: Het is nog steeds zeker een uitdaging.
2: Ja,
1: het is dan, het is geen hobby meer. Het is een hele grote, het is ook een bedrijf. Het is een platform. Maar het is wel een uitdaging, want het is wel begonnen vanuit ons eigen zakgeld eigenlijk.
0: Ja.
1: We waren allebei studenten, het was maanden sparen en dan pas bepaalde apparatuur kunnen kopen of bepaalde dingen kunnen doen om de kwaliteit te verhogen. En het is nog steeds dan een uitdaging omdat we ook niet met sponsors of investeerders, subsidies werken. Dus we proberen dan ook zelf gewoon authentiek te houden. Het is een uitdaging omdat je dan wel best wel veel geld investeert in iets dat je misschien niet altijd financieel terugkrijgt.
0: Ja.
1: Maar het brengt wel heel veel waardering en heel veel emoties bij om het zelf te kunnen doen. En dan niet op de misschien verantwoordelijkheid van iemand anders.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Het is wel belangrijk om te zeggen, de grootste investering die wij hebben gedaan is in onszelf. Mm-hmm. Dus kijk, apparatuur en dat soort dingen, dat kan iedereen aanschaffen, maar we steken heel veel tijd in prep. En ja, kijk, je hebt zelf een programma hier, dus je weet hoeveel tijd het neemt eigenlijk om onderzoek te doen, redactie, chemistry calls. En we hebben het vaak met artiesten en ondernemers. Dus je moet echt onderzoek gaan doen naar, oké, wat doen zij, waarom doen zij dat? En dat neemt heel veel tijd.
1: Mm-hmm.
2: Daarnaast, ik heb een rechtenstudie gedaan en dan nog een rechtenstudie. Dus ik wist niks van media of podcast, et cetera. Mm-hmm, mm-hmm. Dus in de productie, aan de productiezijde. Dus ik heb moeten leren van 0 tot 100 wat een camera is, ISO, friggin' shutter speed. Mm-hmm, ik heb geen idee. Ja. Editen. Dus dat is de grootste investering eigenlijk in onszelf, in onze competenties, in onze skills eigenlijk als, niet alleen als interviewers, maar ook als producers.
0: Ja, ja. En wat maakt het dat jullie nu dat toch zijn blijven doen? Ook al dat je niet per se een fysieke waardering terug voor krijgt. Dat je zegt, je investeert in jezelf. Maar wat maakt dat je doorgaat?
1: Ik denk vooral, je merkt dat artiesten, makers hebben dit toch wel nodig. Want het was begonnen met, oh, je ziet bijvoorbeeld een rapper die komt op een brandaflevering. We gaan een interview doen. Het is echt een hele goede misschien een goede aflevering met heel veel diepte. We hebben op hun muziek gefocust, maar ook het persoonlijke deel gefocust. En dan merk je wel dat andere artiesten ook behoefte hebben om dit te kunnen ervaren. Dus dan sturen ze ook misschien een DM of een bericht naar, hey, ik wil ook heel graag naar jullie platform komen. Dus je merkt wel dat de impact en ook emotionele en misschien sociale impact best wel hoog is. Ja. Dus er is wel die, het bestaat niet. Dus je wilt wel onderdeel of meedoen met iets dat het niet bestaat.
0: Ja, interesting wat ze daar zegt, dat het niet bestaat. Hoe... Mm. Zou je het meer kunnen uitleggen?
1: Er bestaan andere papiamentstalige podcasts. En vooral, ik denk, wij komen uit Curaçao, dus ik kan alleen vanuit mijn perspectief van Curaçao praten. Maar er bestaan andere podcasts die dat ook doen. Maar niet op het manier dat wij het doen en ook niet in Nederland.
0: Ja. En wat is die manier?
1: We proberen dan zo van tevoren echt te zitten met de gasten. Een chemistry call doen, dus om te kijken, oké, is er wel een connectie tussen ons tweeën, of ons drieën dan? En dan heel, heel diep gaan in, wie ben jij? Waarom doe je dit? Wat is de reden dat je echt elke dag opstaat met, oké, ik blijf dit doen, dit is dan mijn passie? En dit nemen we mee en analyseren we dat in je, tijdens de aflevering.
0: Ja.
1: En ik denk dat veel artiesten en makers dat heel graag willen meemaken, omdat je het gevoel krijgt dat iemand je ziet en iemand je ook begrijpt.
0: Mm-hmm. Ja. En ik denk van wat je zegt dat het niet bestaat, is dat geen andere, dat vooral voor papiamentstalige makers,
1: mm-hmm.
0: dat zij niet op deze manier zich kunnen uiten in hun eigen taal.
1: Ja.
0: Dus dat denk ik dus dat ook niet bestaat voor hun. Zodat mensen juist verlangen om over zichzelf te kunnen praten in hun eigen taal.
1: Ja.
0: En wat meer diepgang te kunnen geven.
1: Ja.
0: En dat vind ik juist heel mooi aan jullie podcast. Moet ik even een complimentje even erin steken. Maar ik vind het heel mooi aan jullie podcast dat jullie de diepte ingaan. Maar dat jullie ook echt de redactiewerk hiervoor doen.
1: Ja.
0: Je lacht.
2: Ja, omdat ik wil gewoon bouwen op wat Angel net zei. Ik denk, de waarde eigenlijk van ons platform is soms, eerlijk gezegd, in wat je niet ziet.
0: Ja.
2: Dus niet per se wat we uitzenden of publiceren, maar de manier waarop wij omgaan met artiesten in de chemistry call en van onderzoek doen, maar ook echt gaan luisteren naar hun muziek, echt gaan kijken, wat voor business heb je gaande. Maar ook bijvoorbeeld hoe wij produceren, dus met een call sheet, met een call time. Hey, wat eet je? Wat zijn je, dieetwensen? Dat soort dingen. Dus we doen echt heel veel.
0: Ja.
2: Intangible dingen die je niet per se on camera ziet.
1: Mm-hmm.
2: Maar uiteindelijk als je ons gesprek hoort, dan heb je wel een idee van oké, het vloeit wel heel smooth. Maar dat is omdat we al het voorwerk hebben gedaan. En dat zie je niet per se on camera.
0: Ja.
2: Maar wel de resultaten daarvan.
0: Ja, precies. En hoe hebben mensen hierop gereageerd op de podcast zelf? Wat waren de reacties van het publiek?
1: Het is nog steeds raar om iemand fysiek te horen, hey, ik ken je van On Brand. En vooral op Curaçao, dus we gaan vaak ook voor werk naar Curaçao. Dan komt iemand misschien en zegt hij, oh, ik hou van jullie podcast of ik hou van de bepaalde aflevering die jullie hebben gemaakt. Dus tot nu toe, in de afgelopen 6 jaar, was het altijd positief geweest.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar ben ik wel blij mee.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is wel nog steeds raar om te horen, oké, mensen vinden dit wel leuk. Dus we doen het niet voor niks.
0: Ja.
1: Want je zit in je studio en je maakt een aflevering en je hoopt dat iemand naar kijkt en luistert.
0: Precies.
1: Maar als je het echt in het fysiek hoort, dan is het wel best wel cool en raar tegelijkertijd.
0: Ja. Hoe is het voor jou, Shaim?
2: Nou, ik denk, wat Angel zegt, daar sluit ik me ook aan bij. Maar ik denk dat ons platform toch wel een... Ik zie On Brand meer als een your rapper's favorite rapper. Dus het is een platform waarbij mensen die een of andere poging hebben gedaan in media, productie of iets creatiefs. Zij zien de echte waarde eigenlijk van wat wij doen. Dus het is niet ik denk dat het mainstream is per se. Je hebt natuurlijk mensen die wel luisteren, maar ik denk in de creatieve sector, ja, daar denk ik dat we meer bekend zijn om voor wat wij doen.
0: Ja.
2: Zo zie ik het in ieder geval.
0: Ja, binnen de creatieve industrie.
2: Ja.
0: Van de papemissarige diaspora hier in Nederland. Mm-hmm. Ja,
2: precies.
0: Ja. Ja. En wat maakt het? Want je noemt dat het niet mainstream is, maar wat maakt het dat het niet mainstream is? Wat maakt dat het jullie anders daarin zijn?
2: Ik denk er zijn verschillende redenen. Ten eerste, ik denk dat wij tot nu toe meer konden doen om het meer mainstream te maken. Dus dit soort dingen, dus bijvoorbeeld mediarondes doen en meer crossover collabs doen met toch wel mainstream platforms. Dat is nummer 1. Mm-hmm. En nummer 2, ik denk onze content is edutainment. Dus het is educatief, maar het is ook entertainment.
0: Ja.
2: En als je niet per se bepaalde content maakt waar je heel veel sensatie hebt, is het moeilijk precies, om door te breken.
0: Ja, precies. Ja.
2: Het zijn die twee dingen. Dus aan de ene kant is het onze eigen schuld. Aan de andere kant is het gewoon part of the game.
0: Ja, maar waarom zeg je, je had dat eerste wat je had genoemd, waarom had je dat niet gedaan?
1: We hebben geen echte reden.
0: Nee, oké.
1: Nee. We hebben gewoon echt heel lang gefocust op onze eigen platform. En dan nooit gedacht van, hey, laten we ook naar iemand anders platform gaan om ook onze verhalen te delen.
0: Mm-hmm.
1: Dus er is eigenlijk geen reden om het niet te doen, maar we hebben het gewoon nooit gedaan.
0: Ja.
2: Het is iets wat we gewoon moeten doen. Het is gewoon iets wat we op dit moment moeten gaan doen als we willen groeien.
0: Ja.
2: En je kunt niet altijd wachten totdat mensen je uitnodigen.
1: Oh.
2: Dus niet.
1: Close mouths don't get fed.
0: Nee,
1: so,
0: precies. Ja. Maar wel leuk dat je dan hier zijn.
2: Hey, dankjewel.
0: En net hadden we het over de Papja English.
2: Publish.
0: Publish. Hebben jullie die term gecoind zelf, denk ik?
2: Ja, ik denk het wel.
1: Ja, ik denk het wel.
2: Zo niet, dan. Dan
0: is het nu publish. Maar dus dat is het mengen van het papiermens in Engels.
1: Mm-hmm.
0: En in mijn geval ook Nederlands en ook Spaans. Dus ik vind het vaak heel moeilijk om in één taal een hele zin te kunnen opbouwen.
1: Ja.
0: Überhaupt.
1: Ja.
0: Dus want ik denk vaak in al die talen tegelijk. Maar dat is dus niet iets wat ik alleen daarin ben, maar voor verschillende mensen van onze leeftijd en van de komende generaties. Wat zijn de reacties hierop? Want dat is ook gaande tijdens jullie podcast. Krijgen jullie daar ook reacties op van mensen?
1: Ja, we krijgen vaak kritiek op hoe we dan publish spreken tijdens de podcast. En het komt eerlijk vooral vanuit de oudere generatie. Dat ze meestal aangeven van, oké, jullie moeten een taal kiezen. Het is of Engels of papiermens.
0: Mm-hmm, mm-hmm,
1: en je hoort dat niet van de Gen Z of Gen Alpha generatie, maar wel van de oudere generatie. Van oké, dit klopt niet of ik begrijp je niet. Jullie gebruiken dan moeilijke woorden. Het is dan misschien niet understandable, kijk daar.
0: Behapbaar.
1: Als je verschillende talen tegelijkertijd doet.
0: Ja.
1: Dus
0: ja, ja.
1: We krijgen echt vaak kritiek op, hey, kies gewoon of Engels of papiermens om het duidelijk te houden.
0: Ja, maar hoe gaan jullie hiermee om dan?
2: Nee. Kijk, on brand heet on brand voor een reden. On brand betekent jezelf zijn. Als ik niet mezelf ben, dan is er geen on brand.
0: Ja.
2: Dus ja, daar houdt het op. En vaak heb ik gesprekken gevoerd met mensen vanuit de oudere generatie. En ik voer lange gesprekken met hen over, oké, dit is waarom wij dat doen.
1: Mm-hmm.
2: En vaak na een gesprek begrijpen ze het wel.
0: Mm-hmm.
2: En ik denk dat het heel mooi is dat wij dat kunnen doen. Want het is niet een teken van, oh, wij kunnen geen papiermens spreken. Ik kan heel goed papiermens spreken.
1: Mm-hmm.
2: Ik kan heel goed papiermens schrijven. Maar het is een teken van, kijk hoeveel talen wij beheersen.
0: Mm-hmm.
2: Kijk hoe we elkaar kunnen begrijpen terwijl we vier verschillende talen door elkaar mengen en nog steeds verstaanbaar zijn. Dus het is een teken van kracht. Niet van, het is een teken van kracht.
0: Ja.
1: Maar ik denk ook tegelijkertijd begrijp ik ze ook wel. van, oké, als je het niet oefent, dan verlies je het ook. Ja. En ik denk ook als iemand papiaments wil leren, dan kan je het ook niet goed leren als je 2-3 verschillende talen tegelijkertijd hoort.
3: Ja, precies.
1: Dus we kiezen ook voor papiaments omdat we ook zien de waarde van in je eigen taal. Dus ik begrijp ze wel, maar als ik ook probeer om alleen papiaments te praten, dan is het dan niet super natuurlijk voor mij.
0: Ja, ja, ja. Tegelijkertijd ga je hele moeilijke woorden proberen.
1: Die je nooit dagelijks nooit gebruikt.
0: Uit te spreken, ja, precies. En dat vind ik persoonlijk soms moeilijker dan als ik het in Engels zou zeggen, bijvoorbeeld. Maar zien jullie taal als iets dat kan veranderen, dat kan bewegen?
2: Ja, zeker. Er komen, elk jaar zijn er nieuwe woorden voor nieuwe dingen. Huh? Dus ja, het beweegt.
0: Dus ook met invloed van andere talen?
2: Tuurlijk.
0: Ja?
2: Tuurlijk. In het papiaments heb je heel veel leenwoorden. Heb je woorden die vanuit een merk zijn ontstaan. Dus weet je, dus ja, het is vloeiend, het is dynamisch. En zo hoort het ook te zijn.
0: Ja, ja. Angela, ik zie je denken. Jij bent ook tweetalig opgevoed thuis.
1: Ja.
0: Hoe denk jij hierover?
1: Ik ben dan het papiaments in Engels opgevoed. En dan je kijkt sowieso telenovela en zo in het Spaans. Dus wat mij betreft denk ik dat het wel heeft te maken met je opvoeding en je omgeving. Dus je kan niet verwachten dat iemand misschien alleen één taal spreekt, terwijl ze ouders hebben vanuit 2 verschillende achtergrond. Dus het beweegt inderdaad. En ik denk dat we naar een nieuwe wereld gaan waar het heel normaal is misschien om het te mengen. En dan misschien waar het ook heel normaal is dat Engels de universele taal is. Dus ik ben er mee eens, maar ik ben nog gewoon een beetje zoekend in, oké, hoe blijf je dan wel true to yourself, bij jezelf dan, maar nog steeds met iedereen kunnen communiceren.
0: Ja, ja, ja. Nee, dat is inderdaad mooi wat je zegt. En ik denk dat taal ook meer... Het heeft meer vloeiend. Het blijft in beweging. De taal, de papiamentstaal, de Nederlandstaal die we misschien 100 jaar geleden spraken, is niet hetzelfde wat we nu spreken. Dus soms is het ook wel oké als we dit omarmen. En toevallig, ik weet niet of jullie dit hebben gezien, maar dat gesprek over het Oogstfeest op Curaçao. Dat is steeds meer wat een soort van een Met Gala wordt. Zeiden mensen dat het steeds meer moderner wordt. Dat het steeds meer verandert. Hoe denken jullie trouwens hierover? Het is een beetje een zijstapje, maar het past in dit gesprek over taal. Maar
1: ik denk dat we open moeten zijn voor vernieuwing en innovatie. Maar toch wel met elementen van het traditionele en wat het maakt wat het is.
0: Ja, precies.
1: Dus ik kan wel begrijpen dat mensen willen dat Oogstfeest niet per se carnaval gaat worden. Maar ik denk dat je wel een nieuwe blik moet vinden van oké, zo was het vroeger, maar nu doen we het zo.
0: Ja.
1: En dan de combinatie van de nieuwe en de oude generatie samen blenden en dat je nieuwe Oogstfeest tradities kan bouwen.
0: Ja, ja, mooi. Mooi. We gaan even naar muziek luisteren. Jullie hebben muziek meegenomen. En ik denk, we gaan even luisteren. Je hebt Ilvia Agustina meegenomen. Ayo.
1: Classic.
0: dit is een jeugdsentiment voor mij.
1: Definitely denk, ook voor mij.
0: Ja. Ik denk 2008, 2009.
1: Ja, zoiets. Ik was misschien veel te jong om die liedje te zingen. Dus...
0: Ja, ja, waar gaat het over? Ayo, van Ilvia Agustina.
1: Ilvia is afscheid aan het nemen van een partner, een nieuw ex dan. Het was een heel dramatische musicvideo.
0: Ja,
1: het was echt gewoon heel telenovela-achtig weer. Aan het zingen over die man, die liefde die gewoon is verbroken. Dus ik was gewoon heel... Het was heel theatrical, ja. Om dat met 10 of zo thuis te zingen voor mijn ouders.
0: Ja, precies. Ja, ja,
1: dus
0: ja,
1: vandaar dat ik die heb meegenomen.
0: Nee, heel herkenbaar. We gaan naar luisteren. Ayo. Ah,

0: Ayo van Ilvia Gustina.
1: De nacht van het Caribisch Netwerk.
2: CJ Felicia.
0: Ja, als je luistert, ik zit hier in de Nacht van Caribisch Netwerk met de makers van On Brand podcast, Angel en Joim. Die allebei ook op Curaçao zijn opgegroeid en inmiddels naar Nederland gekomen. Hoe was dat? Want jullie jullie zeiden dat jullie in 2020 waren begonnen met de podcast. Maar daarvoor waren jullie al hier in Nederland aan het wonen, studeren. Mm-hmm. Hoe was dat?
3: Ik was met 19 naar Nederland verhuisd, naar middelbare school. Om te studeren, wat heel standaard is.
0: In 19 was of in 2019?
3: Ik was 19.
0: Je was 19?
3: Ja, ik was 19, okay. Ja. Dat was in 2017, ja.
0: Okay.
3: Ik ben hier naartoe verhuisd om te studeren, wat heel standaard is voor mensen die uit het Caribische gebied komen. En ik ben met het idee gekomen van, hey, ik ga communicatie studeren, want ik wist dan niet zo goed wat ik wilde doen. Ik wist wel, het moet wel in de richting artistieke richting zijn. Maar uiteindelijk heb ik een jaar communicatie gedaan. Paste toch niet bij mij. Het was een hele brede studie. En je krijgt van alles in je eerste jaar. Maar ik vond dat juist dan niet prettig. Omdat ik dan te veel keuzes kreeg.
0: Mm-hmm.
3: Dus heb ik een jaar daarna een switch gemaakt voor een studie die heet Trendonderzoek en Conceptontwikkeling. Ook weer een vage studie met een hele lange, chique naam. Maar mijn eerste jaar was best wel moeilijk. Want ik was alleen, ik was in een nieuwe stad. Ik had weinig familie of vrienden in de buurt.
0: Ja.
3: Dus ik was best wel vaak alleen dan. En ik moest een nieuwe taal, Je spreekt wel Nederlands op Curaçao, maar dan niet.
0: Vloeiend in worden.
3: Op hetzelfde niveau. Een nieuwe stad, nieuwe cultuur. Dus het was best wel moeilijk om te integreren en dan prettig voelen in mij.
0: Was je ver van familie en vrienden?
3: Ik had wel nichten en neven die dan in Nederland wonen, maar iedereen was aan de andere kant van Nederland.
0: Ja, want waar zat je dan?
3: Tilburg.
0: In Tilburg, oké. Okay. Ja. Ja, en iedereen zat in de Randstad of
3: Randstad dergelijks. Of Groningen, Leeuwarden.
0: Ja, dan is het wel ver.
3: Ja, is het wel ver.
0: Ja. En en hoe was die transitie voor jou, Joim?
4: Ja, ik had een andere pad genomen. Ik had gestudeerd op Curaçao, dus naar mijn middelbare school. Ik was gebleven om mijn bachelor te doen aan de UOC.
0: Mm-hmm.

0: Maar uiteindelijk heb ik een jaar communicatie gedaan. Paste toch niet bij mij. Het was een hele brede studie. En je krijgt van alles in je eerste jaar. Maar ik vond dat juist dan niet prettig. Omdat ik dan te veel keuzes kreeg.
1: Mm-hmm.
0: Dus heb ik een jaar daarna een switch gemaakt voor een studie die heet Trendonderzoek en Conceptontwikkeling. Ook weer een vage studie met een hele lange, chique naam. Maar mijn eerste jaar was best wel moeilijk. Want ik was alleen. Ik was in een nieuwe stad. Ik had weinig familie of vrienden in de buurt.
1: Ja.
0: Dus ik was best wel vaak alleen dan. En ik moest een nieuwe taal. Je spreekt wel Nederlands op Curaçao. Maar dan niet.
2: Vloeiend in worden.
0: Niet op hetzelfde niveau. Een nieuwe stad, nieuwe cultuur. Dus het was best wel moeilijk om te integreren en dan prettig voelen in mijn eigen.
1: Was je ver van familie en vrienden?
0: Ik had wel nichten en neven die dan in Nederland wonen, maar iedereen was aan de andere kant van Nederland.
1: Ja, want waar zat je dan?
0: Tilburg.
1: In Tilburg, oké. Ja. Ja, en iedereen zat in de Randstad of
0: Randstad dergelijks. Of Groningen, Leeuwarden.
1: Ja, dan is het wel ver.
0: Ja.
1: En en hoe was die transitie voor jou, Julian?
3: Ja, ik had een andere pad genomen. Ik had gestudeerd op Curaçao, dus naar mijn middelbare school. Ik was gebleven om mijn bachelor te doen aan de UOC. Was een bewuste keuze voor mij. Dus daarna ben ik hier naartoe verhuisd in 2019 om mijn masterstudie te volgen. En dus ik was meer volwassen eigenlijk. Dus ik was best wel ready eigenlijk voor het leven in Nederland. Alleen COVID slag aan in 2020. Dus alles stopte dus een beetje. Maar ja, mijn transitie was, ik was ready, maar aan de andere kant, 2 maanden nadat ik was verhuisd, had ik een best wel erge ongeluk gekregen. Ik had mijn pols gebroken voor de tweede keer. En ik kon niet meer naar school. Dus ik ben links. Dus ik kon niet meer schrijven. Ik kon letterlijk niks doen. Ik had zenuwbeschadiging. Dus ze moesten echt een metalen plaat in mijn arm, in mijn pols plaatsen en dan alle zenuwen weer recht trekken. Dus ik moest weer opnieuw leren hoe ik moest schrijven en alles. Dus ik kon niet meer naar school. Dus dat betekent dat ik stuurvertraging had opgelopen. Maar gedurende die periode, omdat ik in de eerste vak al niet kon volgen, kon ik eigenlijk mijn master niet in een jaar afronden. Maar wat ik had gedaan is, gedurende mijn rehabilitatie had ik alle boeken en alles gelezen, dus zelfstudie gedaan.
1: Ja.
3: Dus toen ik was begonnen, zeiden ze van maar dat kan je niet doen, gewoon met de andere vakken volgen, want de basis was in dat eerste blok. Ik dacht van oké, maar ik heb alles gelezen, dus het komt vast wel goed. Dus uiteindelijk had ik mijn master in 1,5 jaar afgerond, want ik wist alles al zo'n beetje.
1: Ja,
3: dus ik kon meteen mijn scriptie schrijven en dan de volgend jaar, de eerste 2-3 maanden of zo, de eerste vak volgen en dan afronden. Maar dat was allemaal gedurende COVID.
1: Ja. Dat lijkt me ook heel moeilijk te zijn om en door een ongeluk te hebben en ook nog dat de tegenslagen van een master moeten doen. Dat allemaal tegelijk lijkt me echt wel moeilijk.
3: Ja en nee. Het was moeilijk omdat ik toch wel de eerste 2 maanden dacht van ik ben pas hier naartoe verhuisd. Ik moet nu even gaan kijken van hoe ik dit ga redden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ging het niet om kamers wonen of alleen wonen. Ik woonde met mijn zus en haar familie. Dus ik had wel mensen rondom mij heen.
1: Mm-hmm.
3: En dat maakte het makkelijker.
1: Een groot verschil.
3: Ja.
1: Mm-hmm. Ja.
3: En vooral toen COVID begon. Ja, veel mensen waren alleen. Ik was niet alleen. Ik was in een huis met een hele familie. Dus dat maakte het wel makkelijker.
1: Mm-hmm. En denken jullie dat de Caribische identiteit, want jullie hebben het ook allebei meegemaakt van verhuizen vanuit de eilanden hier naar Nederland, dat sterker wordt eenmaal je hier in Nederland bent?
0: Ja, zeker. Voor mij wel.
1: Ja, hoe heb je dat meegemaakt?
0: Ik denk bijna 3-4 jaar niet meteen op vakantie geweest.
1: Mm-hmm.
0: Dus je mist best wel veel veranderingen in de familie. Mensen worden ook ouder, dus je mist wel heel belangrijke momenten in hun leven. Dus je begint wel die hoe zeg je dat? Pride.
1: Ja,
0: je begint je pride te voelen van waar je vandaan komt, je tradities.
1: Trots.
0: Trots. Je voelt je trots van de cultuur, je taal, de mensen, wie je dan ook je vrienden en je familie.

0: benoemd. Dus wat mij betreft was het ook hoe langer ik weg ben, hoe hoger die gevoel van, oh, ik ben Judy Corso.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. En hoe uit is dat zich voor jou?
0: Ik denk vooral in een brand. Want mm-hmm. je zou dan niet een hele platform bouwen als je dan niet waardeert waar je vandaan komt. En ziet dat je moet investeren in talenten, makers die dan ook uit je eiland of uit de eilanden komen. Dus ook vooral meer leren over mijn eigen geschiedenis. Mijn eigen familiestamboom. Waar komt mijn familie vandaan? Wie ben ik als Curaçaoënaar? Hoe kan ik ook impact maken op een of andere manier op de eilanden, maar ook de nieuwe generatie die moet komen.
1: Mm-hmm. Ja, ja, ja. En dit is zodanig dus het ontstaan van On Brand ook.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja. Ja, ja, ja. We hadden het ook eerder hierover gehad, jullie podcast On Brand. Maar het is inmiddels meer dan alleen een podcast. Hoe uit dat zich?
2: Oké, dus On Brand heeft twee takken. Je hebt On Brand Podcast en je hebt On Brand .cw Productions. Mm-hmm. Omdat je op een gegeven moment heel veel apparatuur hebt aangeschaft, heel veel kennis hebt opgedaan eigenlijk in qua productie en dat soort dingen, dachten we, oké, die spullen liggen gewoon daar zo, dus het zou goed zijn om ook wat omzet te kunnen draaien daarmee. Dus mm-hmm. wij dachten, oké, wat wij voor onszelf hebben gedaan, kunnen we ook voor andere mensen doen.
1: Ja.
2: Dus daaruit is onbrand.cw Productions ja, ontstaan. Waarbij wij eigenlijk impactgedreven content en projecten creëren eigenlijk voor organisaties. Maar vooral met sociaal-maatschappelijke doelen. Dus het is niet commercieel per se. Het is wel een onderneming, wel een bedrijf. Maar de focus ligt altijd op sociaal-maatschappelijk impact creëren.
1: Ja, ja. En wat zijn het? Impactgedreven?
2: Yes, content.
1: Content. Wat?
2: Of projecten, ja, dat ook.
1: Noem eens een voorbeeld van een impactgedreven content.
0: Een project bijvoorbeeld. We hebben laatst een project, we doen ook project management, dus projectmanagement. En we hebben afgelopen maanden aan een project gewerkt die heet Quiba Courage.
2: Of Courage mm-hmm. Cave.
0: Of Courage Cave op de Bovenwindse eilanden. En met Quiba Courage hebben we gewoon een hele project opgezet waar jongeren uit alle 6 eilanden de kans krijgen om te leren hoe ze van een idee tot een event komen of tot een hele project komen. Dus we hebben workshops, we hebben dat zelf niet gedaan, het was op afstand. Maar met de lokale partner, en we waren in Bonaire begonnen, dus met een lokale Bonaireaanse partner, waren we begonnen met workshops geven aan jongeren over hun identiteit, geschiedenis en identiteit, storytelling, networking en ook budgettering. Mm-hmm. Want je moet dan ook je project kunnen financieren.
1: Mm-hmm.
0: En aan het einde mochten ze dit pitchen aan 3 juryleden. En ook een prijsgeld winnen om het te kunnen doen.
1: Ja.
0: Dus dat is dan een voor.
2: En daarna?
0: En daarna krijgen ze nog steeds wel 1-op-1 coaching om het echt te kunnen uitvoeren. Van begin tot einde. Mm-hmm. En vanuit mensen die ook lokale professionals zijn.
1: Ja. Ja.
0: Dus dat is dan een voorbeeld van een echt impact-driven project die we nog steeds doen op de eilanden.
2: Nog eentje voor je. Ik heb nog eentje voor je. Dat is een project. Bijvoorbeeld content, we maken ook podcasts. Dus we focussen op long-form content. Een van onze klanten, dat is Speak Up Tilburg. En dat is een organisatie van 2 mensen die in een rolstoel zitten.
1: Mm-hmm.
2: Waarbij ze hebben een podcast die wij produceren. Waarbij ze het hebben over wat het betekent eigenlijk om een persoon te zijn die in een rolstoel zit. En hoe hun leven eruit ziet.
1: Mm-hmm.
2: En hoe ze taboes en vooroordelen willen doorbreken. Omdat zij dat vaker ervaren eigenlijk in hun dagelijkse leven.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is een podcast die wij produceren, bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, ja, ja. En dat is bijvoorbeeld dat is een Nederlandstalige podcast.
2: Dat is een Nederlandstalige podcast.
1: Ja, precies. En ik vond het interessant, want ik las dat je, Joachim, dat jij je baan had opgezegd om dit te gaan doen.
2: Ja.
1: Wanneer stap je over van iets wat jullie noemden een passion project naar ik zeg mijn baan hierop om dit te gaan ondernemen?
2: Oké, in mijn geval, ik ben iemand die altijd wilde gaan ondernemen, maar ik was best wel risico-averse. Mm-hmm. Dus ik had mijn

0: in twee opleidingen heel makkelijk kunnen afronden. Dat is geen flex, maar het is gewoon een feit. en ik had een hele goede baan. Maar ik had ook een hele goede manager. Mm-hmm. Dat moet ik ook echt zeggen. Van, bij mijn laatste baan had ik van tevoren gezegd van kijk, dit ga ik tijdelijk doen. Uiteindelijk wil ik stoppen en voor mezelf gaan werken. Dus ik heb best wel lang gespaard. Gewoon een goede plan gemaakt van oké, als ik X bedrag heb, dan kan ik stoppen. Want dan weet ik dat ik de komende 6 maanden al mijn rekeningen kan betalen als ik 0 klanten heb bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus dat heb ik zo gedaan en dan uitgevoerd. En op een gegeven moment kwam er een periode waarbij ik heel veel nee moest zeggen aan verschillende kansen en producties en projecten. En het was niet meer logisch om te blijven werken en die kansen te missen. Dus ik zei van oké, dan ga ik stoppen. En ja, we hadden toen 1 klant en dat was Speak Up.
1: Ja.
0: En voor de rest hadden we niks. Maar ik ging letterlijk hustelen de andere maanden, letterlijk. De maanden daarna, ik ging echt hustelen. Dus ik rende rond als een madman. en dan heel veel ervaring opgedaan. Want kijk, ik wist niet zo heel veel van productie en dit. Maar
2: klopt.
0: Ik ben gek, dus.
3: Ja.
0: Ik ging gewoon, ik dacht van, ja, weet je, I'll figure it out.
3: Ja, maar je zegt je had geen ervaring, maar want jij had wat was jouw master?
0: Financieel recht.
3: Ja, financieel recht. Dus dat was helemaal iets anders, dan media, communicatie, productie. Maar toch heb je jezelf daarin kunnen. Ik zie je nadenken.
0: Weet je wat het is? Dit is een anekdote. Ik had na mijn master financieel recht een poging gedaan om digitale technieken mede te doen aan de Hogeschool Utrecht, als ik me niet vergis. En dat is een associate degree.
3: Ja.
0: Dus ik had dat 1 maand gedaan en ik dacht, oh, dit is cool. Weet je, ik heb mijn twee WO-opleidingen. Oké, nu wil ik echt iets anders gaan doen. En destijds waren we al begonnen met On Brand.
3: Mm-hmm.
0: En ik was 1 maand daarmee bezig. En ik dacht, dit is cool. Ja, weet je, we hadden een schooltrip hier in het Mediapark. We moesten, helpen produceren bij een of andere NOS-show. Dus ik dacht, dit is cool. Maar uiteindelijk kreeg ik een brief van Duo. En ze zeiden van, hey, hoezo ga je een associate degree doen? Je hebt een master.
3: Je hebt een master.
0: Ik zei van, ja, maar waarom kan dat niet? Zei van, nee, dat is niet de bedoeling. Je moet naar een PhD of zoiets.
3: Ja.
0: Daarna, dat kan niet. Dus je moet, ik weet niet, 17.000 euro of zoiets betalen per jaar. Ik dacht van, ja, dat heb ik dus niet.
3: Nee.
0: Dus ik moest stoppen. Ja.
3: Mm-hmm.
0: Dus dat is mijn enige ervaring met mediaproductie. Een maandje.
3: een maandje studeren. Maar ja, dat kan je ook altijd voor altijd in je zak steken.
0: Ja, precies. Ja.
3: Maar je zei dat je ook risico-averse bent.
0: Ja.
3: Maar toch had je die stap genomen.
0: Ja.
3: Hoe ga je van iemand zijn die risico-averse is naar ik neem een stap in een andere richting?
0: Je moet gewoon plannen. Hoe beter je plant, hoe meer risico je kan nemen.
3: Maar dat is geen risico meer dan.
0: Nee, maar ik ben risico-averse, dus daarom moet ik plannen. En als je een plan hebt, dan heb je minder risico's. Mm-hmm. Want daarom plan je.
3: Mm-hmm. Ja.
0: Zo doe je dat.
3: Ja, precies. En Angel, wanneer was het voor jou dat je dacht van, hey, nu zitten we goed met onze podcast. Dit is een hele toffe gast die we hebben in onze programma.
1: Ik denk als je terugkrijgt van bijvoorbeeld onze ouders van hey, dat was een hele goede aflevering.
3: Mm-hmm.
1: Want bijvoorbeeld de moeder van Dream die luistert ook mee en kijkt ook mee. Dus dat vind ik best wel grappig. Terwijl ze het nog steeds wel misschien een broadcast noemt in plaats van een podcast. maar je ziet dan wel, je vrienden die supporten ook, je familie supporten ook. En ik ben dan nog steeds niet fulltime in het on-brand production en podcast side. Maar ik ga wel steeds meer in de richting van. Omdat ik merk van ik wil meer tijd en energie instoppen.
3: Ja.
1: Dus ik denk dat het wel een beslissing gaat zijn in de toekomst. Wanneer is de toekomst, weet ik nog steeds niet. Maar die komt wel.
3: Nou, je kan altijd plannen.
0: Hey,
1: inderdaad.
0: There you go.
3: En wat zijn eigenlijk de grootste obstakels die jullie hebben meegemaakt in het maken van deze podcast?
1: Hmm.
0: Ik denk voor mij, het is iets nieuws. Dus je moet vaak heel veel in jezelf investeren voordat mensen geloven in wat je. Ja, voordat andere mensen geloven in wat je aan het doen bent.
3: Mm-hmm.
0: Dus veel van, hey, wat doe je precies? Ah, ik weet het niet. En dan op een gegeven moment zien ze een van hun favoriete artiesten in gesprek met ons en dan denken ze van, oh, je bent wel goed bezig.
3: Ja.
0: Maar dat is 3 jaar later, weet je. Dus dat ja. eigenlijk. Maar ja. dat is een van de grootste obstakels. En ik denk voor mij ook gewoon leren. Leren, nieuwe dingen leren en dan steeds weer proberen te fine-tunen. Want Angel kan het aan jullie vertellen, dus ook aan het publiek. Ik zit de hele dag te kijken van, oké, wat kan beter? Hoe kunnen we dit beter doen? Hoe kunnen we dit beter doen? Ik ben best wel obsessief wat dat betreft. En als je goed kijkt naar Onbrand, als je letterlijk 6 jaar geleden kijkt en letterlijk per aflevering zie je iets veranderen of iets aan het proberen zijn of een verbetering of een andere editingstijl of een andere audio of een steeds blijft een verandering omdat ik toch wel weer probeer te fine-tunen. Maar ja, dat eigenlijk.
3: Ja.
1: Ik denk ook een van de grootste uitdagingen is dan dat we het met z'n tweeën doen.
0: Ja.
1: Dus bijna alles. Nu hebben we wel meer hulp. En hebben we vrienden die ook willen meehelpen met de productie. Maar we doen bijna alles zelf. Dus het editen, social media, administratie, communicatie, grafisch ontwerp. Dus het is best wel veel werk als je met z'n tweeën een werk moet doen van misschien een hele team.
3: Ja, precies. Ja.
1: Dus dat blijft wel nog steeds wel een uitdaging. Dus we staan wel open voor stagiaires.
0: Ik denk een van de grootste uitdagingen was gewoon intern.
1: Ja,
3: ja.
1: Ook.
0: Want op een gegeven moment, we waren met z'n drieën eerst.
3: Mm-hmm.
0: We waren z'n drieën, Angela en ik waren de host. We waren een producer, shout-out Ordina. Zij was de producer, maar ze besloot op een gegeven moment films te gaan produceren. Mm-hmm. En dat doet ze heel succesvol nu, moet ik ook zeggen.
3: Ja.
0: Maar dat betekent wel dat op een gegeven moment, toen zij stopte, wij moesten zelf gaan kijken, oké, wat is een camera, dingen aanschaffen. En op een gegeven moment deed ik veel van het werk. Mm-hmm. En Angel niet per se
1: niet
0: evenveel.
1: Goed. Eerlijk, productie. Het was gewoon niet goed.
0: Ja.
1: Ik deed de social media, maar ik was gewoon niet goed in social media.
3: Mm-hmm. Yeah.
1: Dus we moesten een hele moeilijke gesprek uitvoeren van, oké, wil je dit wel doen?
0: Ja.
3: Mm-hmm.
1: Want ik investeer nu zoveel tijd en energie in en jij doet het niet. Dus het is geen eerlijke verhouding van inzet.
3: Ja.
0: Ja, dus ik moest een hele moeilijke gesprek.
3: En hoe ga je zo'n moeilijke gesprek aan?
0: Ik zei van, kijk, ik heb een visie en ik heb een missie. Maar ik ben letterlijk ook een beetje gek. Dus ik kan heel lang iets doen zonder dat ik een bepaald resultaat behaal. Maar ik zie het wel, dus het komt wel. Maar het duurt gewoon lang.
1: Mm-hmm.
0: En zij is meer van, hey, yo, dit is niet wat ik wil doen en ik zie het niet. Maar je hebt iemand nodig die dat wel gaat doen. Dus,
3: je ziet, ja.
0: Ja, dus op een gegeven moment zei ik van, weet je, we gaan stoppen. Want ik heb bepaalde sacrifices die ik heb gedaan om, weet je, bepaalde dingen die ik wil doen, heb ik niet gedaan. Om ervoor te zorgen dat wij dit samen kunnen doen. Maar weet je, ik voel me verantwoordelijk voor ons. Maar het is ons. Dus jij moet ook jouw ding kunnen doen. En we zeiden oké, dan gaan we gewoon stoppen. En we waren gewoon gestopt. En dan letterlijk elke dag die gesprekken gevoerd van, hey, kijk, wat gaan we doen? En daaruit ontstond eigenlijk onze grote rebranding.
1: Ja.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ja, mooi. Dus het was belangrijk om met elkaar in gesprek te blijven eigenlijk.
0: Ja.
1: En nog steeds, want we doen het met z'n tweeën. We nemen alle beslissingen zelf. We hebben geen baas, we zijn de baas.
3: Nee, precies.
1: Dus je moet kijken, oké, wat wil jij, wat wil ik? Hoe kunnen we wel aan een eerlijke balans komen?
3: Ja.
1: En soms gebeurt dat niet, maar we moeten wel elkaar steunen met die beslissing.
0: Zeker.
3: Ja.
1: En dan ook echt gewoon doen. Dus dit was een gesprek van, ik denk, 3 jaar geleden.
0: Ja.
3: Mm.
1: En we hebben nog steeds dat soort gesprekken. Niet van, gaan we dit doen of niet? Maar meer van,
0: niet van, dus hoe we dat gaan doen. Niet of we dat gaan doen.
1: Ja, hoe en dan hoe kunnen we dit verbeteren? Wat kunnen we anders doen? Dus het blijft wel gewoon echt communicatie.
3: Ja. En net zei je ook dat jullie verantwoordelijkheid voelen voor dit project.
1: Mm-hmm.
3: Of hebben jullie ook verantwoordelijkheid voor de community, heb je dat gevoel ook? Dat je het meer dan alleen voor jezelf doet?
1: Ja. Zeker wat betreft de mensen die dan echt elke week of elke om de week dan luisteren. Dan voel je het wel van, oké, we moeten, de inhoud moet goed zijn, kwaliteit moet goed zijn. En uiteindelijk ook dat ze het gevoel krijgen dat ze ook onderdeel zijn van de podcast. Dus wat mij betreft voel ik wel die verantwoordelijkheid van... dit moet wel iets zijn dat ze ook willen.
3: Ja.
0: Aan de andere kant denk ik ook qua... meer van een holistic standpoint is het ook belangrijk... dat we ook mensen interviewen of de gesprekken die we voeren... of ja, de onderwerpen die we bespreken ook... ja, toegevoegde waarde hebben voor onze eigen samenleving. In het geheel, maar ook voor onze mensen. Dus uit het Caribisch gebied. Dat is heel belangrijk. Dus soms betekent dat we nee moeten zeggen aan bepaalde gasten. Soms, soms kunnen we bepaalde onderwerpen niet goed bespreken... omdat wij niet, weet je, geen kennis of geen ervaring hebben in een bepaald gebied. Je moet heel safe omgaan eigenlijk met je platform... daar staan we natuurlijk voor. Maar ook omdat er niet zo heel veel platforms zijn... die ja, eigenlijk doen wat wij doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus er is een bepaalde toegevoegde waarde... wat je moet leveren aan je publiek. Anders ja, doet het meer damage dan ja, goede dingen eigenlijk.
3: Die verantwoordelijkheid lijkt me te zwaar. Is dat zo?
1: Ik voel het niet als zwaar. Want uiteindelijk zijn we toch degene die de beslissing moeten maken van... oké, past dit wel of niet met de missie en visie-identiteit van on-brand... en ook van ons persoonlijk. Dus het is soms moeilijk om misschien die grens te vinden... maar ik vind het niet per se zwaar.
0: Weet je wat het is? Ik denk, voor on-brand hadden we nooit slechte feedback gekregen. Mm. Alleen... ik heb een andere platform. En dat zie je nu op mijn pad. Retra Papil. Mm-hmm. En daar heb je een andere soort verantwoordelijkheid. Omdat het... Als er misschien twee andere platforms zijn. Net als on-brand. Er is geen andere platform net als die van mij van Trapapil. En het gaat om geld. Het gaat om financiële geletterdheid in het papiemens.
3: Ja.
0: En geld is heel ticklish als onderwerp in onze community.
3: Ja, zeker.
0: Dus daar... ja, het is echt een groeiende platform, maar daar kreeg ik meteen al tegenslagen.
1: Uh-huh.
0: Dus mensen hadden opinie van, je moet niet in bepaalde ondernemingen of bepaalde business investeren. Deze mensen zijn, weet je, het begon echt.
3: Uh-huh.
0: Dus het is, in on-brand is het makkelijk. Want ja, we hebben het best wel over ja, ondernemingen en artiesten, creatieve dingen, muziek.
3: Ja,
0: maar,
3: human interest.
0: Ja, maar geld, dat is een ander tak van sport.
3: Precies. Ja,
0: dus daar voel ik zelf een hoge mate van verantwoordelijkheid. Mm-hmm. En het kan moeilijk zijn. Het kan heel moeilijk zijn, omdat je toch wel meer... ja, je hebt meer invloed eigenlijk in de manier waarop mensen... denken en ja, wat ze van je vinden eigenlijk.
1: Een gevoeliger onderwerp.
0: Het is een gevoelig onderwerp, dat is het. Precies.
3: Ja. En laat je daardoor dus ook... dat pas je aan wat de kritiek die binnenkomt? Of ga je juist daarin door?
0: Dat is een hele mooie vraag.
1: Heel goede vraag.
0: Ik denk, ik ben nog steeds mens. Dus soms is het oké om even een stap terug te nemen... en te zeggen van oké, ik voel me... weet je, ik voel me niet zo oké met wat deze persoon... of een platform heeft gezegd over wat ik doe. Maar aan de andere kant, kritiek en feedback kan ook terecht zijn.
3: Mm-hmm.
0: Dus je moet heel goed kunnen splitsen tussen wat je emotioneel eigenlijk voelt en wat terecht is.
3: Mm-hmm.
0: En op basis daarvan kan je dan een volgende stap nemen van oké, dit neem ik wel mee, dit neem ik niet mee. Dus zo heb ik het aangepakt.
1: Mm-hmm.
3: Ja. En als we kijken naar de Nederlandse media. Hier, de medialandschap in Nederland. Wat zien jullie dat er ontbreekt qua verhalen?
1: Meer Caribische gezichten. Meer authentieke verhalen van de Caribische gemeenschap.
0: Meer CJ Felicia. Facts.
1: Ook.
3: Andere, ja.
1: Maar ik denk dat vooral.
3: Maar meer mensen die... als CJ Felicia.
0: Ja.
3: Hoeft niet per se.
1: Maar dan gewoon meer van ons ook. Gewoon die hier bij NPO werkt, op tv, in film. Maar echt ook gewoon authentieke verhalen waar wij dan de hoofdrollen zijn. En dan niet de Caribische vriendin die ze op vakantie ontmoeten.
3: Oh ja,
0: facts.
3: Precies. Dat is een goeie. Die ja, precies. Precies op dat moment daar was.
0: Ja, precies.
3: Ja. Maar hoe bepalen jullie dat zelf in jullie eigen podcast. Van dit zijn de verhalen die belangrijk zijn. Want überhaupt, het is, je moet iemand zijn die papa mee spreekt. Maar hoe trechter je van dit is een verhaal die aandacht nodig heeft?
0: Ik denk dat we niet per se focussen op verhalen. We focussen op wie de persoon is en wat zij eigenlijk willen doen. En op basis daarvan krijg je eigenlijk hun verhaal zo'n beetje automatisch mee. Mm-hmm. Ja, zo doen we dat eigenlijk.
3: Ja, ja, ja. Ja, en wanneer voel je dat je impact hebt met de personen die in jouw podcast komen? Wanneer voel je dat deze persoon, die kwam iets vertellen en dat heeft iets aangeraakt in de gemeenschap?
1: Ik denk voor mij, als ik ook iets van leer. Er waren echt gasten geweest waar ik denk van, oh, dit was echt een goeie. Omdat ik zelf voel van, ik heb vragen gesteld uit nieuwsgierigheid, maar ook vragen die misschien mensen willen horen.
3: Ja.
1: Dus dat is dan een van de manieren waar ik dus impact, dat ik zelf impact voel van de aflevering en van de gasten. Dat ik zelf iets leer en dat ik uiteindelijk wel ook een band creëert met die gast.
3: Mm-hmm.
1: Ik denk de meeste gasten zijn ook uiteindelijk soort van vrienden geworden. Of we hebben wel een goede band of relatie met hun. Maar dat was omdat we ook oprecht zijn en ook een goede gesprek hebben. En nog steeds wel hun support in wat ze doen. En dat zij dat ook met ons doen.
3: Ja, ja. Want ik zag op Instagram een video van jullie. Die werd best wel goed bekeken. Waarop ik heel veel reacties heb gezien van verschillende mensen op... Dat was een video van Snati Elisa.
1: Oh, ja, ja, ja.
3: De commentaren, they were spread out. Van alle kanten, positief, maar ook negatief.
1: Ja,
3: het heeft echt iets aangewakkerd in de community.
1: Mm-hmm.
3: Hoe ga je hiermee om?
0: Weet je wat het is? Ik ben degene die alle edits doet. Dus op een gegeven moment weet ik precies hoe ik iets in elkaar moet zetten om die reacties te krijgen. Dus... Mm. Het werkt letterlijk zo. Hey Angel, ik ben bezig met editen. Wil je viraal gaan of niet?
3: Ja.
0: Zo werkt het. Want ik wist gewoon op basis van de laatste jaren dat we bezig zijn. Oké, wat willen de mensen horen? En ik wist gewoon dat zou gebeuren.
3: Mm-hmm.
0: Hetzelfde geldt voor TikTok. Ik weet precies wanneer iets weet je, heel veel reacties gaat brengen en wanneer niet. Dus de eerste keer toen dat gebeurde, was het een clip over... of je naar de borrel moet gaan of niet.
1: Oh, ja.
0: Dat was de eerste keer. Dus toen dacht ik van, oké. Dat was de eerste keer op TikTok dat het echt viraal ging.
1: Mm-hmm.
0: Een van onze eerste clips, ik dacht van, oké, dit is echt... Weet je, heel veel reacties, dan ga je commenten en terug dingen zeggen. Maar op een gegeven moment denk je van, oké, de eerste drie mensen geef ik een reactie op. Maar de andere mensen, jullie kunnen onderling een gesprek voeren. We hebben ons werk gedaan.
3: Ja, precies. Heel interessant. We gaan er zo mee... over hebben.
0: Ja.
3: Maar we gaan eerst tussenuit voor het nieuws van 4 uur. En daarna gaan we verder in gesprek met On Brand. Heb jij een vraag en ben je aan het luisteren voor Dream of Angel? Stuur je vraag in via de gratis NPO Luister app of bel naar 0800 11 21. En dan gaan we door hier in gesprek met Dream en Angel van de On Brand podcast. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Die maatregelen treffen 25 bedrijven. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 jaar zijn uit huis geplaatst. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. NTR.
2: Buonanotte, good evening, goeienacht. Mijn naam is Titus Felicia en welkom bij het tweede uur van de nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals in het Caribisch gedeelte van ons koninkrijk wordt gezegd, de avond van het Caribisch Netwerk.
0: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: We spreken nog met onze gasten van de On Brand podcast. Heb je een vraag? Je kan altijd nog via de NPO Luister app een vraag insturen of bellen naar 0811-21. Vorig uur spraken we nog over hun Caribische roots, het ontstaan van de On Brand en het belang van de reputatie in de media. Nu ben ik erg benieuwd naar ook de plannen die jullie hebben voor de toekomst. Joeyme en Angel, jullie zijn er nog.
4: Yes.
2: Ja, jullie zitten er nog. Jullie zijn nog wakker.
4: Ja.
2: Ook al dit niet jullie ritme is. Maar ik ben benieuwd. Ik ben over heel veel dingen benieuwd. Maar hoe kijken jullie naar de toekomst?
4: Toevallig zijn we eigenlijk op een break met On Brand.
2: Ja.
4: We hebben de afgelopen paar maanden dachten we, oké, we moeten iets veranderen in wat we nu doen. Om ook meer sowieso impact te kunnen creëren, maar ook gewoon om de werk dat we doen misschien op een andere manier te zetten waar het niet zoveel tijd en energie en geld misschien gaat kosten. Dus we zitten nu op een soort van een break, niet voor een hele rebranding, maar meer voor waar staan we nu en waar willen we naartoe. We hebben wel grote plannen, maar je moet wel soms een beetje een stap achter nemen om de full picture te krijgen van dit is hem en dit hier gaan we naartoe. Dus we zijn wel met On Brand bezig, maar ik denk dat we nu ook meer focus geven aan Trapapil, omdat daar veel aandacht gaat, maar ook vooral vanuit het publiek.
2: Ja.
4: Daar zit de vraag nu. Dus Trapapil zeker. En wat betreft wat ik doe is dan gewoon hosten voor filmfestival bijvoorbeeld of dingen in de modewereld.
2: Ja, klopt. Modewereld zei je?
4: Ja.
2: Oh, wat leuk, want ik ging het hebben over de filmwereld. Maar daar heb je dus ook. Je bent een aficionado, zeg maar, voor de filmindustrie. Daar hebben jullie ook. Heb jij dan ook veel over gemaakt en meegedaan? Hoe ga je daarmee om?
4: We houden allebei van films. Mm-hmm. Het is echt een passie. En ik denk, zo net zoals podcasting was het begonnen van... Hey, ik hou van films, zij ook, laten we iets doen daarmee. Mm-hmm. En ik zit de hele dag misschien achter de computer op YouTube... video's te kijken van een filmanalyse of hoe hebben ze dit gedaan. Niet per se hoe ze dat maken, want ik wil niet per se films maken. Maar ik hou om wel daarover te praten en dissecting waarom mm-hmm. het zo is. Dus... We hadden laatst de Curaçao International Film Festival gedaan. Ik heb de hosting gedaan in The Cave. Dat was de eerste editie van The Cave. Waar het was gewoon eigenlijk industry talks. Ja. Met mensen die dan in de filmsector werken. Of dat het op een of andere manier ook onderdeel zijn van het festival. En we hopen dan, of ik hoop dat we ook in de toekomst meer doen voor de filmindustrie in Curaçao en op de andere eilanden.
2: Ja.
4: Want het bloeit echt. En het heeft ook gewoon meer aandacht nodig vanuit de journalistieke kant van de eilanden.
2: Ja. En je zegt het bloeit echt. Wat zie je dat je zegt dat het echt bloeit?
4: Je ziet steeds meer

0: Vooral jongeren naar Nederland komen om film te studeren. Onder andere Rudina bijvoorbeeld was een van de jongeren die vanuit Bonaire hier naartoe is gekomen. Maar op de eilanden merk je steeds meer shortfilms die naar buiten komen. Die ook naar de filmfestivals in Nederland komen. Bijvoorbeeld Rotterdam Film Festival of op Curaçao of in het Caribische gebied. Dus ik denk dat we een mooie kans hebben om Curaçao en de andere eilanden te positioneren als, hey, wij hebben ook talenten, we hebben ook kennis over film. Jullie kunnen ook hier naartoe om dat te krijgen of meer acteurs te vinden, producenten, directeurs. Dus er zit nu een hele mooie grote kans daar en ik hoop dat mensen daar ook iets mee doen.
1: Ja, ja, ja. Een vraag die ik niet had gesteld in de vorige uur. Want iets dat jullie ook veel doen is, of hebben gedaan, is zijn albumanalyses van artiesten. Mm-hmm. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen om dat te gaan doen? Of waarom was dat nodig?
2: Ik denk, nou, in mijn. Ik was eerst begonnen als artiest. Dus ik heb een aantal liedjes uitgebracht en ook een EP. En ik speelde heel lang drum in bands en dat soort dingen. Dus muziek is eigenlijk een van mijn grootste passies. Naast podcasting en beleggen en investeren en dat soort dingen.
1: Ja.
2: Muziek is altijd een van mijn grootste passies geweest. Dus ja, muziek is iets wat iedereen naartoe luistert. En weer, niemand doet albumanalyses. Oké, dan gaan wij dat doen. Ja. Zo is het zo begonnen. Oh, niemand doet het? Oké, dan gaan wij dat doen.
1: Ja,
2: dat is het, pretty much.
1: Ja, precies. En want dat is ook niet iets wat niet bestaat. Vanuit ons, niet echt bestaat. Uit onze cultuur.
2: Nee.
1: In onze, ik zoek het woord voor farandula. Maar ja.
0: Entertainment?
1: Onze entertainment.
2: Ja. Industrie, ja.
1: Industrie op Curaçao. Dus dat jullie dat zijn gaan doen, dat geeft meteen andere licht en meteen meer diepte in wat mensen gaan doen. En persoonlijk denk ik dat geeft ook de motivatie aan andere mensen die maken. Dat ze gaan denken, oh, mensen gaan echt naar kijken naar wat ik maak. Mm-hmm. Ik ga iets van meerwaarde op de markt zetten.
0: Ja.
1: Maar speaking of, ik wil dat wij deze gaan analyseren.
2: Oké, check.
0: Okay.
1: En als we terug zijn, dan kunnen we erover hebben.
0: Oké. Okay.

0: De maneira minha.
1: De nacht van Caribisch Netwerk.
2: CJ Felicia.
0: Ja, dat horen we zojuist in de nacht van Caribisch Netwerk. Ik zit hier met de makers van On Brand Podcast en ik had ze een opdracht gegeven.
3: Ja. Ja.
0: Want dit is ook iets wat ze doen in hun podcast, het analyseren van muziek. En ik dacht, ik vind deze een leuke, dat jullie zelf hebben meegenomen om te gaan analyseren. Wat horen we hier?
3: Oké, dit is dan Diva Squad. Diva Squad was een meidengroep van years ago, ik denk meer dan 10 jaar geleden misschien. Mm-hmm. En dit was echt een van die hit songs van toen. Als we dat analyseren, denk ik, het was echt een van die sign of the times muziek. Waar je denkt van, oké, ik denk alle meiden kennen dit. De verse, yeah. Bar for bar, verse to verse.
0: Yeah.
3: Iedereen kent dit en het geeft ook aan van, I don't know, een beetje een soort van empowering achtig gevoel als tienermeiden zijnde van, oh, ik ben een soort van beter dan jou, maar dat is niet misschien het geval.
0: Ja.
3: Maar nog steeds wel, hey, I have like swag. Ik denk swag was toen ook een woord van toen.
0: Ja.
3: Dus zo zie ik het met Diva Squad eigenlijk.
4: Wie waren deze twee meisjes?
3: Ze waren drie.
4: Wie waren ze?
3: Amy Miu, ze maakt nog steeds muziek nu.
0: Mm-hmm.
3: En Gianni May maakt nog steeds muziek, ja. En er was nog een derde, maar ik weet haar naam ook niet meer. Mm-hmm.
4: Ja.
3: Dus waren met z'n drieën.
4: Dit vormde wel de basis voor hen als artiesten, want ze maken nog steeds muziek.
0: Mm-hmm.
4: Dus als je nu gaat kijken naar wat Amy Miu doet, dan kan je letterlijk een bepaalde groei en dynamiek zien in wat zij toen had vastgesteld als artiest, zijnde in een meidengroep en wat zij nu is. Dus je kan echt een groei zien eigenlijk van haar als artiest. En ik vind dat mooi.
0: Ja. Maar wat zegt dit nummer over cultuur?
3: Over cultuur?
0: Over ons cultuur.
3: Ik denk vooral, want we hebben muziek zoals ritme combina, rap, hip-hop, die bestaat nog steeds wel. Maar je ziet steeds de ontwikkeling van hoe het was en wat het nu is. Dus je ziet nu misschien R&B in het papiament. Je ziet more rock indie muziek in het papiament.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik denk wat het zegt van onze cultuur is dat we nog steeds een genres aan het ontwikkelen zijn die misschien niet eerder bestaan of bestonden dan in het papiament.
0: Ja.
4: Wat ik altijd ook interessant, nu dat je dat vraagt, ik denk wat ze ook zeggen en op basis waarvan ze denken, hey, dit is wat een diva is.
3: Yeah.
4: Dus bepaalde elementen die naar voren komen van, oh, als je dit niet hebt, dan ben je geen diva.
3: Mm-hmm.
4: Weet je, dus dat zijn ook culturele dingen, want in een andere cultuur, misschien zouden ze iets anders als diva beschouwen. Dus is ook interessant.
0: Ja, precies. Terwijl we het over muziek hebben, ik wil naar het Caribisch nieuws die je hebt meegenomen, Joim.
4: Yes.
0: Vertel.
4: Vertel. Nou, er is een jonge bekende rapper, die het heel goed doet, als ik het mag zeggen. Hij heet Dindy Spray en hij is nu midden in een rechtszaak voor een of andere reden. En een van zijn statements, van zijn stellingen was, hey, meneer de rechter of mevrouw de rechter, ik ben een role model. Het is niet terecht dat ik hier zit.
0: Mm-hmm.
4: Er zijn mensen die op mij
0: rekenen.
4: Op mij rekenen. En ik vond dat heel interessant en heel mooi en heel complex hoe hij dat aangeeft gedurende zijn rechtszaak. Want ergens heeft hij gelijk.
0: Ja,
4: maar aan de andere kant kan ik me wel voorstellen op basis van zijn muziek en zijn de onderwerpen die hij soms bespreekt eigenlijk, dat het niet zo gezien wordt dat hij role model is. Maar ergens is hij wel role model, want hij is populair. En op een gegeven moment heb je gewoon een publiek en mensen die hem volgen.
0: Ja.
4: Dus het is heel complex hoe je dat ziet. En dan heb je nog een andere issue. Zouden we lyrics en creatieve expressie in een rechtszaak kunnen brengen?
0: Ja.
4: En wordt dat als echt gezien of is dat een creatieve expressie?
0: Ja.
4: Dus dat vond ik heel interessant en complex.
0: Ja. vind ik ook. Want kan de staat dan hem op attenderen van jij bent een role model, dus je moet anders gedragen en anders uitkomen als artiest? Wat denken jullie hierover?
4: Dat is een hele goede vraag. Dat is juist waarom ik dit interessant en complex vind, want ergens kan dat wel, maar dan is de volgende vraag, oké, dan als hij verandert wat hij nu doet, wat dat ook is, positief of negatief, dus het ligt niet aan mij om aan te geven wat dat is, mm-hmm. Dan blijft hij dezelfde role model op dezelfde manier. Ja, dat is ook een volgende vraag.
0: Zal hij dezelfde blijven?
4: Dat is dan een volgende vraag. Dus mm-hmm. dat zijn interessante gesprekken en het is ook een slippery slope. Mm-hmm. Als je creatieve expressie in een rechtszaak brengt en het als echt beschouwt, dan is het niet meer creatieve expressie.
0: Ja.
4: Dan begin je eigenlijk barrières te creëren voor creatieve expressie, omdat je straks moet gaan rekenen op, ze brengen dit in mijn rechtszaak voor een of andere reden. Dus het is een slippery slope.
0: Je kan dan geen thriller roman gaan schrijven meer, want dan ben jij ook...
4: Je bent een moordenaar.
0: Ja, precies. Mm-hmm. Ja, precies.
4: Ja.
0: Maar ze zeggen ook wel life imitates art. Hij zit daar niet voor niks. Wat is dan wijsheid? Wat zou je als wijsheid geven aan zo'n rechter? Van...
4: Ik zou geen wijsheid geven aan een rechter, want ik ben geen rechter.
0: Nee, maar vanuit jouw perspectief, van public...
3: Public persoon, ja.
4: Ik denk dat je alleen kunt controleren wat... Je hebt alleen een controle wat je zelf doet of niet doet.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
4: Dus ik wil niet zeggen dat je moet gaan... Ja, dat je bepaalde barrières moet zetten voor jezelf, kan je... creatieve expressie, maar je moet wel weten dat het mogelijk is dat straks, als er iets gebeurt en je naam eigenlijk naar voren komt in een bepaalde situatie, dat je er is een risico dat je creatieve expressie, wat je hebt gemaakt, gebruikt kan worden tegen jou. En dat is gewoon een feit. Ja. Het is niet een kwestie van, vind ik het goed of fout? Nee, het is gewoon een feit. Mm. Dus op basis daarvan moet je dan op een bepaalde manier gedragen en dan bepaalde dingen doen. Zo zie ik het.
0: Ja. Maar in andere nieuws, Angel, je had dan ook over een muziekartiest in Caribisch nieuws. Wat was jouw Caribisch nieuws?
3: Ja, mijn Caribisch nieuws was dat de rapper Juni Martina, de fashion designer Kiana
0: Crony
3: had liedjes van Juni Martina tijdens haar New York Fashion Week. Show.
0: Mm-hmm.
3: En ik vond het heel mooi om te zien hoe we dus de eilanden ook gewoon mengen tijdens zo'n mooie moment voor haar.
0: Yeah.
3: Tijdens de New York Fashion Week. Omdat we dus ook soort van het publiek introduceren naar, oké, dit is papiamentstalige muziek. Dit is een rapper die het heel goed doet in de muziekindustrie.
0: Mm-hmm.
3: Dus ik vond het heel mooi om te zien hoe ze dat in beeld en ook in muziek heeft gepresenteerd.

0: gebracht aan het publiek daar.
1: Ja, ja. En Julie Martinez is ook iemand die jullie al te gast hebben gehad.
0: Ja,
1: In jullie podcast.
0: Jij ook, toch?
1: Ja, hij was ook hier vorig jaar, volgens mij was hij in ons programma. Maar inderdaad, hij maakt wel, zoals je eerder ook had benoemd, hij maakt ook wel muziek in onze taal. Dus het voelt elke keer weer als iets dat iets opnieuw wordt uitgevonden.
0: Ja.
1: Dus het is een genre die al bestaat, ergens anders, en dan die nu in het papiermens wordt gemaakt. Het voelt meteen als, oh, dit is helemaal iets nieuws.
0: Ja,
1: en, dus ik vind het waanzinnig wat hij eigenlijk doet. En ook meteen wil ik eraan vragen. Jullie Caribische helden, waar kijken jullie dan naar op?
0: Ik had Diana Lebax als een Caribische held. Ik vond boeken lezen echt superleuk vroeger. Doe ik het nu? Ja, maar echt minder dan toen ik klein was. Want toen je klein was of als kind, kreeg je het een soort van verplicht op school en ook thuis om te lezen.
1: Ja.
0: Maar zij was echt iemand die ik dacht van, oké, ik wil in de toekomst ook een schrijver worden. Of ik wil ook mijn eigen kinderboeken schrijven. Dus bij mij heeft zij een hele grote impact achtergelaten van, als je het leuk vindt om te schrijven, misschien is dat ook een carrière.
1: Ja.
0: Dus dat was ook een representatie van wat kan.
1: Ja. Ja, mooi, mooi. Ja, inderdaad. Want Diana Lebax, ik weet nog heel goed. Ze kwam op toen ik op de basisschool zat, kwam ze één keer met een workshop.
0: Mm-hmm.
1: En ik zat misschien ik was misschien 8 of 9. En toen was het voor het eerst dat ik met een mindmap moest gaan werken. Dus zij had het uitgelegd van hoe zij schrijft. En toen had ze een mindmap gemaakt. Toen moest iedereen dat gaan maken.
0: Mm-hmm.
1: En voor de rest van mijn leven, als ik een mindmap maak, ik dan maak het precies op die manier.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar inderdaad, zij was echt, zij is of was echt een pionier geweest. Voor papiermentalige literatuur.
0: Ja, ja.
1: En vooral voor jongeren. En dat moeten we eigenlijk best wel koesteren, vind ik. Ja. Ja, ja. En Joey, voor jou, naar wie kijk jij dan op?
2: Ik had Tula en Medardo de Marchena. Als ik me niet vergis, dat is zijn naam.
1: Mm-hmm.
2: En ja, Tula is best wel cliché. Maar abstract gezien, mijn ding is, ik heb heel veel respect voor mensen die niet alleen kritiek geven, maar ook actie eraan plakken.
1: Mm-hmm.
2: Dus mensen die zeggen van, hey, dit moet anders, of dit kan anders, maar ze doen echt iets ermee. Dus gaan ook in actie.
1: Ja.
2: En deze twee personages dus, hebben dat gedaan. Op hun eigen manier. Tula in zijn tijd en Medardo de Marchena. En ze hebben ervoor betaald met hun leven.
1: Ja, ja. Ja. Kan je meer een beetje vertellen? Want Tula kennen we als verzetstrijder. Maar Medardo de Marchena, veel mensen kennen hem niet.
2: Ja, ik kende hem niet. Vorig jaar had ik toevallig een gesprek gevoerd met een artiest in Curaçao. Dat was Sylvia Waterloo, als ik me niet vergis. En ik had een interview met haar gedaan. En in haar atelier had ze heel veel met Medardo de Marchena geïnspireerde artistieke werk. En ik dacht van, oké, wie is dit? En ze had het uitgelegd. En hij was iemand die voor zijn tijd heel revolutionair was. Want hij had kritiek op alles eigenlijk, qua de structuur, de koloniale structuur, dus Shell, alles eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: En uiteindelijk werd hij naar een internment camp gestuurd, als ik me niet vergis, in Bonaire.
1: Mm-hmm.
2: Omdat hij letterlijk als gevaarlijk werd gezien voor de staat.
1: Mm-hmm. Ja.
2: En dat is wat ik bedoel dus. Je hebt niet alleen maar kritiek, maar je probeert iets te doen en je betaalt ervoor met je leven. En dat is, wonderbaarlijk voor mij.
1: Ja. Als we naar kijken naar wat hij heeft gedaan, hoe zie jij dat? Hoe kan jij jou inzien in wat hij heeft gedaan?
2: Ik denk, wij leven in een wereld waar wij heel veel luxe positie. We hebben gewoon een luxe positie.
1: Mm-hmm.
2: Maar toevallig heb ik een platform. Dus ik probeer op mijn eigen manier, vooral met On Brand bijvoorbeeld, toch wel zo'n beetje tegen te gaan in wat content is en wat sensatie is en wat, weet je wat we allemaal kunnen zien op Instagram, op TikTok. Mm-hmm. We proberen bijvoorbeeld met Onbrand toch wel gesprekken te voeren met toegevoegde waarde. Dat is nummer 1. En met Trapappeel bijvoorbeeld probeer ik toch wel op een andere manier tegen te gaan in bepaalde gewoontes die wij hebben omtrent geld. De manier waarop wij geld zien en dan niet per se als iets wat een middel is om die wij ten eerste voldoende van hebben. Mm-hmm. Maar ook iets wat gebruikt kan worden om onze positie als mens en als ook persoon uit het Caribisch gebied te verbeteren.
1: Ja.
2: En dat is niet per se de manier waarop ik was opgegroeid met geld. Mm. En ik weet vanuit ervaring met gesprek met andere mensen, ze hebben ook ze hebben het ook niet zo meegenomen eigenlijk vanuit hun hoe zij zijn opgevoed.
1: Ja, mm-hmm. Precies. Ja. En voor jou, Angel, welke kwaliteit zou jij eigenlijk willen hebben van Diana Lebax?
0: Oeh, goede vraag. Welke kwaliteit? Misschien het loslaten van perfectionisme.
1: Mm-hmm.
0: Denk vooral als je boeken schrijft of iets fysieks gaat verkopen, moet je het zo vaak doen dat het gewoon heel normaal wordt.
1: Mm-hmm.
0: En je moet dan wel een soort van loslaten van perfectionisme of dat alles heel goed moet zijn, want anders komt die boek ook gewoon niet.
1: Nee, niet uit. Nee.
0: Uit.
1: Ja.
0: Dus ik zou dat willen. Gewoon dingen uitproberen, experimenteren, fouten maken en dan nog steeds doen.
1: Ja.
0: Dus loslaten van controle, loslaten van perfectionisme en gewoon doen.
1: Ja, ja. Ik wil het ook met jullie hebben, of met jou, Dream, hebben, voornamelijk. Want je hebt ook hiernaast ook een andere podcast, Trapappeel. En dat letterlijk betekent papier maken.
2: Of geld maken.
1: Geld maken.
2: Ja.
1: Jij hebt een financiële achtergrond.
2: Mm-hmm.
1: En dus je hebt ook de ervaring van de podcast. Dus dacht je van, ik ga deze twee combineren. Of heb ik het mis?
2: Nou, ik was altijd gefascineerd met geld, maar in de context van vrijheid. Dus van wat geld kan doen. Niet wat geld kan kopen, of weet je, auto's, Rolex, dat soort dingen. Maar meer, financiële vrijheid. Mm-hmm. Hoe meer geld je hebt, hoe meer soms opties je hebt om, eerlijk gezegd, een betere leven te kunnen leven. En misschien hoort het niet zo te zijn, maar zo is het wel.
1: Mm-hmm.
2: Zo is het wel. Dus ik was altijd gefascineerd met beleggen, investeren, financiële vrijheid, opties hebben en zelf kunnen beslissen wat je doet met je tijd.
1: Ja.
2: Daarom ben ik ook financieel recht gaan doen. Waarbij ik in mijn master heb geleerd wat een IPO is, mergers and acquisitions, corporate governance, dat soort dingen. Daarna heb ik bijna vijf jaar gewerkt in de financiële sector. Bij verschillende banken als analist. In dit geval anti-witwas, anti-terrorismefinanciering.
1: Mm-hmm.
2: Maar in het echt, praktisch gezien, heb ik duizenden gesprekken gevoerd met mensen, met organisaties, met platforms over hoe zij hun bankproducten gebruiken. Dus daadwerkelijk hoe ze hun geld gebruiken. Dus waarom van crypto naar boerderij kopen, melk- en veerechten, dat soort dingen. Dus alles omtrent geld en de manier waarop zij hun bankproduct te gebruiken. En wat ik daar heb gehaald is dat de manier waarop mensen hier in Nederland kijken naar hun geld en de manier waarop ze investeren, hun relatie met geld is heel anders dan wat ik gewend ben eigenlijk. Hoe mm-hmm. ik was opgegroeid.
1: Ja.
2: Dus vandaar mijn fascinatie voor geld. En ik was gewoon beginnen met beleggen en investeren in COVID. Gewoon dingen proberen.
1: Zoals veel mensen.
2: Ja. Gewoon proberen. En ik raakte gewoon heel gefascineerd. En toevallig was het ook wat ik in mijn master heb geleerd eigenlijk. Dus
1: mm-hmm.
2: Daaruit is Trapappeel ontstaan. Een platform waar ik vooral gesprekken voer en informatie geef omtrent financiële geletterdheid.
1: Ja.
2: In het papiermens. Weer in het papiermens, omdat wij
1: precies
2: dat niet hebben.
1: Ja. Ja, ja. En dus wel hebben over gehad dat er heel veel kritiek op was. Maar je bent toch doorgegaan. En waarop baseer je dan waarop zet je die autoriteit die je hebt van jouw kennis, van jouw achtergrond? Waarom baseer je dat om dan toch te kunnen doorgaan?
2: Oké, dus ik had wel een paar tegenslagen, maar ik heb heel veel meer positieve reacties gekregen. Dus ik heb bijvoorbeeld iemand die 64 was, die mij een voice note van 2 minuten had gestuurd van, hey, ik had nooit hierover gedacht, of dat wist ik niet. Oh, wauw, ik had dit nodig. En zo zijn er letterlijk honderden berichten binnengekomen over, oké, dit zijn nieuwe dingen waarover we het nooit hebben. Ik geef helemaal geen advies. Ik kan dat niet doen, ik zou dat niet doen. Ik ben niet gecertificeerd om dat te doen.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik wil letterlijk het gesprek aangaan. Dus ja. Beginnen van, hey, wat denken jullie hiervan? Dit heb ik gedaan. Het is nooit van, koop dit. Dat heb ik nooit gedaan, dat zou ik ook niet doen. En ook omdat ik een master heb in financieel recht, heb ik letterlijk geleerd van, oké, dit mag je wel en niet doen.
1: Ja.
2: Dit heb je nodig als financiële dienstverlener, wat ik niet ben. Dus het zou niet... Het is weer hetzelfde gesprek. Je moet safe zijn, je moet responsible zijn met je platform. En daar ben ik gewoon heel bewust van.
1: Ja.
2: Aan de andere kant, ik heb wel een master's in.
1: Ja, precies.
2: In dat onderwerp. Dus het is niet dat dit uit de lucht valt.
1: Nee,
2: en ervaring in de bankwereld. Dus ja. Dat ook.
1: En komen veel mensen naar je toe voor financiële hulp nu?
2: Ja, maar ik geef geen financiële hulp.
1: Nee.
2: Nee.
1: Oké.
2: Okay. Educatieve informatie en suggesties. Dat.
1: Ja, oké. En hoe zie jij dat voor je dan in de toekomst?
2: Ik denk, een van de volgende stappen die ik wil gaan nemen is dan mijn WFT's behalen. Om dat wel te kunnen doen. In het papiermens.
1: Ja, precies.
2: Dat wil ik doen, want ik ken geen financiële adviseurs die papiermens spreken.
1: Nee, ook niet op de eilanden.
2: Ik heb geen idee, maar dat is een probleem dus. Dus het is weer van, ik weet niet wie dat doet, dus dan ga ik het doen.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nee, dat is mooi. Dat is ook mooi dat je weggestapt van die risico-averse.
2: Hey, there you go.
1: om die stap te nemen.
0: Mm-hmm.
1: Want dat is echt iets.

0: financieel recht heb ik letterlijk geleerd van oké, dit mag je wel en niet doen.
1: Ja.
0: Dit heb je nodig als financiële dienstverlener, wat ik niet ben. Dus het zou niet... Het is weer hetzelfde gesprek. Je moet safe zijn, je moet responsible zijn met je platform. En daar ben ik gewoon heel bewust van.
1: Ja, ja.
0: Aan de andere kant, ik heb wel een master's in.
1: Ja, precies.
0: In dat onderwerp. Dus het is niet dat dit uit de lucht valt.
1: Nee.
0: En ervaring in de bankwereld. Dus ja. Dat ook.
1: En komen veel mensen naar je toe voor financiële hulp nu?
0: Ja, maar ik geef geen financiële hulp.
1: Nee.
2: Ja.
0: Nee.
1: Oké.
0: Okay. Educatieve informatie en suggesties. Dat.
1: Ja, oké. Ja, oké. En hoe zie jij dat voor je dan in de toekomst?
0: Ik denk, een van de volgende stappen die ik wil gaan nemen is dan mijn WFT's behalen. Om dat wel te kunnen doen. In het papierment.
1: Ja, precies.
0: Dat wil ik doen, want ik ken geen financiële adviseurs die papierment spreken.
1: Nee, ook niet op de eilanden.
0: Ik heb geen idee, maar dat is een probleem dus. Dus het is weer van, ik weet niet wie dat doet, dus dan ga ik het doen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, ja. Nee, dat is mooi. Dat is ook mooi dat je weggestapt van die risico-averse.
0: Hey, there you go.
1: om die stap te nemen.
2: Mm-hmm.
1: Ja. Want ja, dat is echt iets dat... ook nodig is. We hebben niet bevestigd of het wel of niet op de eilanden is, maar het is wel iets, als je zegt, dat is wel iets dat nodig is. Dat mensen kunnen leren van een entiteit dat niet de bank is of de overheid die jou gaat leren over hoe je moet omgaan. Dus die meer op een persoonlijke manier dat kan doen. Voor jullie staat er heel veel in de toekomst allebei. Voor jou in de mode blijkbaar, maar ook in de film, ook qua hosting. Voor jou in de podcast-industrie. Wat hopen jullie te bereiken de komende 3 jaar?
2: De komende 3 jaar? Ik denk vooral, of wat ik dan mis, is het fysiek gedeelte van het podcasten. Dus ik zou heel graag een live show willen doen, bijvoorbeeld een on-brand live show.
1: Ja.
2: Of dat we gewoon vaker de mensen die naar ons luisteren kijken persoonlijk kunnen zien, in gesprek kunnen gaan. En ook misschien connecten met andere mensen die dan ook naar on-brand podcast kijken of luisteren.
1: Mm-hmm.
2: Dus dat is wel een van de, ik denk, voor mij grootste wensen nu.
1: Ja, leuk.
0: Voor mij, ik wil gewoon mensen inspireren om in zichzelf te investeren.
2: Mm-hmm.
0: En in onszelf te investeren. En hoe dat eruit ziet, gaan we zien. Maar uiteindelijk, als ik dat doe, komt het vast wel goed.
1: Ja, mooi, mooi. En hebben jullie nog een laatste advies voor iemand die nu op het punt staat om misschien een podcast te beginnen of een boek te schrijven of met een film te gaan beginnen? En maar die kunnen het niet doen of die zien het niet zitten. Wat zouden jullie zeggen om aan hun te geven, mee te geven?
2: Vooral durven. Gewoon doen. Ik denk dat het heel makkelijker is om te zeggen gewoon doen. Ja, go do it. Maar meer van, als je merkt, ik zou dit heel graag willen zien, doen, lezen, en het bestaat niet, dan moet je het zelf doen.
1: Mm-hmm.
2: So, soms krijg je geen blueprint van hoe het moet, dus dan ben jij de blueprint. Als jij het eerst maakt, dan weet de rest wel, zo moet het.
1: Ja.
2: En dan, het maakt het ook extra speciaal als je het ook in je eigen taal doet.
1: Mm-hmm.
2: Dus ook al is het misschien geen Nederlands, geen Engels, op je mens, Spaans, Portugees, wat dan ook.
1: Mm-hmm.
2: Alles bestaat al, maar dan misschien niet in het papierment. Dus dit is dan juist je kans om het te beginnen.
1: Ja, ja. En je sluit er helemaal bij aan. Verder hoef je niks te zeggen.
0: Ja.
1: Nou, Joim Koffie en Angela-Marie Capriles. Super bedankt dat jullie hier zijn gekomen. Dat jullie in de Nacht van Caribisch Netwerk waren geweest. Voordat we sluiten, waar kunnen mensen jullie vinden?
2: Sowieso op YouTube en Spotify. On Brand Podcast. Daar vind je wel alle oude en misschien nieuwe afleveringen die online komen. Of ook op Apple Podcasts. Of op Instagram, TikTok, LinkedIn.
0: Facebook.
2: Facebook.
1: Overal.
2: Dus overal.
1: Ja, nou. Hartelijk bedankt. We gaan nu luisteren naar muziek van jou, Joim, okay. Naar Mimi Zeng.

0: Felicia.
1: De rest van dit uur werpen we licht op een belangrijk initiatief. Het Oranje Fonds reikt jaarlijks de appeltjes van Oranje uit. De prijs voor sociaal-culturele initiatieven die zich inzetten voor een inclusieve, betrokken samenleving. We spraken Pablo Aguirre van het Oranje Fonds. Vanmiddag zijn we hier in Den Haag bij Pablo Aguirre, programmaadviseur van het Oranje Fonds. En we gaan met hem in gesprek over de initiatieven die worden gesteund, zoals Appeltjes van Oranje. Pablo, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag. Hoe is het?
1: Goed, met jou ook?
2: Jazeker. Ik ben heel blij dat we even een moment samen kunnen pakken.
1: Ja, want jij komt ook zelf uit Aruba. Wat houdt het in om als adviseur te kunnen werken?
2: Ja, nou, ik ben dus inderdaad een programmaadviseur voor het Oranje Fonds. En dat houdt in dat ik eigenlijk heel veel mooie projecten aanvragen kan beoordelen en eigenlijk geld kan toekennen. En niet alleen voor projecten in Nederland, maar ook voor projecten op de Cariben. En nou ja, ik werk eigenlijk in de pijler gelijke kansen. Dus alle projecten die ik beoordeel gaan over het bieden van kansen aan mensen die het anders niet uit zichzelf kunnen krijgen. Maar we houden ons ook bezig met projecten die armoede proberen te bestrijden. En op de Cariben doen we dat, maar dan ook voor andere projecten. Zoals projecten die buurtgenoten met elkaar in contact brengen. Of mensen die zich eenzaam voelen ook met andere mensen in contact brengen. En ik doe dat met veel liefde. Ja.
1: Nou, leuk. En voor de mensen die het nog niet kennen, wat doet Appeltjes van Oranje? Wat is de bedoeling van dit initiatief?
2: Ja, de Appeltjes van Oranje is dus de prijs van het Oranje Fonds voor sociale initiatieven in het hele Koninkrijk. De appeltjes worden dan jaarlijks uitgereikt door Hare Majesteit, de koningin van Nederland. En er worden dus jaarlijks drie organisaties gekozen die zich echt heel goed inzetten voor de gemeenschap. En elk jaar wordt een ander thema gekozen. Vorig jaar was het thema onmisbare schakels. Dat waren dan organisaties die in de brede zin iets doen voor de gemeenschap. Maar dit jaar valt het in een ander thema, en dat is de samen armoede doorbreken. En nou ja, wat wij doen is organisaties die melden zich aan om te kijken of ze mogelijk de prijs kunnen winnen. Dat is dan een prijs van een geldwaarde van 25.000 euro. Maar ook een mooie standbeeld wat gemaakt is door nu prinses Beatrix, toenmalige koningin. En het mooie aan de Appeltjes van Oranje is dat we op die manier de organisaties heel mooi in de schijnwerpers kunnen zetten. Maar niet alleen de organisaties en wat zij doen, maar ook de vrijwilligers met wie ze werken en de voor mensen voor wie ze het doen, die krijgen dan ook aandacht van de media, de pers, maar ook van het Oranje Fonds.
1: Je zegt, organisaties kunnen zichzelf aanmelden. En hoe gaat dat eigenlijk?
2: Inderdaad, de aanmeldprocedure gebeurt dan online. Alleen dat is al verstreken natuurlijk. We zijn nu door naar een volgende ronde. Maar organisaties die kunnen zichzelf aanmelden, inschrijven eigenlijk. Ze dienen een voordracht in. En dat heb ik samen met mijn collega's beoordeeld. En we hadden dit jaar 99 aanmeldingen in totaal. Dat is 14 van de Cariben en dan de rest hè, van Nederland. En aan de hand van bepaalde beoordelingscriteria hebben we toen een keuze gemaakt van wie doorgaat naar een tweede ronde. Zo keken we een beetje naar de aanpak, naar wat voor doelgroepen zij helpen. We keken ook natuurlijk naar wat organisatorische aspecten, zoals hun jaarrekeningen en dergelijke.
1: Maar dan hebben we het over de kanshebbers dus.
2: Inderdaad, daarna kwamen dus de kanshebbers. Dus nu hebben we een lijst van 50 kanshebbers. 10 van die komen dus uit de Cariben. Ja. Dus dat is heel, heel fijn. Ja.
1: En dus wanneer gaat het van kanshebber naar nominaties?
2: Ja, inderdaad. Nadat we dus deze kanshebbers hebben gekozen, nu gaat eigenlijk, of zometeen, gaat de stem 10-daagse in. Dat zijn 10 dagen van 18 tot en met 27 mei dit jaar, waar zij eigenlijk hun netwerk aan zet moeten zetten eigenlijk. Zij moeten hun vragen om zoveel mogelijke stemmen te krijgen, om zo direct een mogelijke genomineerde te worden. Degene die de meeste stemmen krijgt van de 50 kanshebbers, die wordt dan direct een genomineerde. De anderen eigenlijk, die moeten dan op 12 juni aanstaande op de Cariben. Die moeten dan, de Caribische dan bedoel ik, die gaan dan een pitch houden over hun aanpak en wat zij allemaal doen. Van die 10 gaan wij normaal gesproken dan 2 Caribische dan kanshebbers eigenlijk omvormen tot genomineerden. En die mogen dan straks bezocht worden door het panel. En die zijn mogelijke winnaars. Uiteindelijk hebben we dus 10 genomineerden. En van die 10 kiezen we dan 3 die een appeltje winnen op Paleis Noordeinde.
1: Ja, en dus de mensen die op de eilanden zijn, die hebben dus altijd een kans om in de genomineerden te zitten.
2: Ja, we proberen inderdaad altijd een plek te bieden aan de Caribische projecten. Nou, het is wel zo, hè, op de Cariben hebben we minder mensen in totale. En dus daardoor ook minder organisaties en stichtingen. Maar relatief gezien zijn mensen op de Cariben heel erg actief. Ze zetten zich echt goed in voor elkaar. Dus de projecten en de inschrijvingen die we ontvangen, die zijn ook heel erg van hoog niveau. Natuurlijk willen we ze ook de kans bieden om dan een prijs te winnen. Dus vandaar dat we ook op de Cariben een pitchavond organiseren. Ja, waar we dus uiteindelijk de genomineerden kiezen. Maar in Nederland gebeurt er ook een pitchavond. En op die manier proberen we inderdaad gewoon de eilanden en Europees Nederland dan op dezelfde niveau te krijgen. En zorgen dat we een kans bieden aan ze allemaal. Want daar staan we ook voor als Oranje Fonds.
1: Ja, en dus vorig jaar bij die vorige Albertus van Oranje waren er ook Caribische winnaars die tussen de 3 winnaars waren.
2: Inderdaad, ja. Vorig jaar heeft de Fundación Provista Corsao heeft een appeltje van Oranje gewonnen uit Curaçao. En zij zetten zich in voor mensen met een visuele beperking. En ze hebben inderdaad gewonnen. En dat was puur omdat zij en een hele goede organisatie zijn met een fantastisch team. Die ook al jarenlang zich inzet voor mensen met een visuele beperking. Dus voor ons was het heel mooi. Nou, ons, dan bedoel ik het Caribe-team binnen het Oranje Fonds, was het heel fijn. Want dat betekent dat we weer het Caribisch deel van het Koninkrijk in de schijnwerpers kunnen zetten. En dat is voor mij als Arubaan zijnde ook gewoon een enorme eer om te weten dat we hele goede projecten hebben op de Cariben die altijd een kans kunnen maken.
1: Ja, we staan nu met 50 kanshebbers en 10 van de eilanden. Wat is het thema van dit jaar eigenlijk?
2: Ja, zoals ik eerder zei, het thema van dit jaar is samen armoede doorbreken. Armoede natuurlijk is een heel hardnekkig probleem. En als we over armoede hebben, dan bedoelen we niet alleen maar financiële problemen of dat mensen niet rond kunnen komen. Maar we hebben het ook over het feit dat veel mensen weinig kansen krijgen door hun achtergrond of door misschien hun financiële staat. Maar het gaat ook om de ontwikkelkansen die sommige kinderen niet krijgen of families die niet verder kunnen gaan dan hun huidige stand van zaken thuis. En wat wij willen doen is armoede doorbreken door middel van het financieren van projecten die mensen in hun kracht zetten. En dan bedoelen we projecten die bijvoorbeeld coaches met families en gezinnen linken om te zorgen dat zij hun financiële draagkracht vergroten door middel van bijvoorbeeld budgetcoaching of leerwerktrajecten. Je kan ook denken over lotgenootcontacten, waar mensen met elkaar praten over de uitdagingen die ze meemaken, waar zij dus met elkaar kunnen leren en kennis kunnen vergen om dan zichzelf te helpen. Want het gaat allemaal om mensen zelfredzaam te maken door middel van hulp. En dat doen we ook door middel van organisaties die met vrijwilligers dat doen. Dus heel vaak zijn vrijwilligers misschien ervaringsdeskundigen die ook veel weten over de problematiek en die dan ook precies weten hoe ze met de doelgroep moeten werken.
1: Kan je een voorbeeld noemen?
2: Natuurlijk. Een goede voorbeeld. Er zijn nu dus 10 kanshebbers. Dus ik moet maar een paar uitkiezen. Maar op Sint Maarten heb je bijvoorbeeld de Freegan Food Foundation. Dat is een voedselbank, of eigenlijk een soort voedselwinkelbank, kan je zeggen. Voor mensen met weinig financiële kracht. En wat zij doen is Naast het geven van eten voor mensen die dat niet zelf kunnen betalen, geven ze ook coaching over persoonlijke financiën. Ze hebben mensen die de deelnemers begeleiden naar voorzieningen die bestaan vanuit de overheid. Maar ze helpen ze ook met het sociale netwerk opbouwen. En dat is heel erg belangrijk voor mensen die dan heel vaak net buiten de samenleving eigenlijk wonen. Dat is op Sint Maarten, als ik nog een voorbeeld kan benoemen. Dan geef ik ook een voorbeeld van Trampolin Patrabau op Aruba. Dat is een organisatie die jongeren, of jonge volwassenen moet ik zeggen, met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking, een psychosociale beperking of cognitieve beperking, echt een brede doelgroep. Zij begeleiden hun door middel van leerwerktrajecten. En op die manier proberen ze hun in hun krachten te zetten. Heel vaak doen ze dat door middel van leerwerktrajecten in de horecasector. Om waar mogelijk die jongeren ook te plaatsen bij een werkgever. Waar ze ook begeleid door kunnen groeien als mensen. En op die manier proberen we dan te zorgen dat die jongeren eigenlijk zelfstandig ook zelfredzaam en financieel sterker in hun eigen schoenen kunnen staan.
1: Ja, en je noemt bijvoorbeeld Freegan, die uit Sint Maarten. Die waren dus ook vorig jaar kanshebber. Ik zie dus dat er verschillende organisaties ook voor verschillende doeleinden bij Oranje Fonds kunnen aansluiten. Dus.
2: Ja, inderdaad. Het zijn echt een heleboel type momenten waar wij als Oranje Fonds in contact kunnen komen met organisaties. De Appeltjes van Oranje is dus onze jaarlijkse prijsuitreiking. Maar daarnaast kunnen organisaties altijd aanvragen indienen. Vanuit de Cariben gebeurt dat via onze lokale adviseurs. En dat doen we op Aruba via CD Aruba, op Curaçao via Corazón pa Curaçao en op Sint Maarten via onze collega Fleur Hermanides, via de samenwerkende fondsen website. Dus projecten kunnen altijd binnenkomen bij het Oranje Fonds. En dan kunnen we altijd kijken of we het kunnen behandelen en dus uiteindelijk een bedrag kunnen toekennen. Maar daarnaast hebben we ook onze jaarlijkse de NL Doet dag. Maar dan op de Cariben, op elk eiland. De Aruba Doet, Curaçao Doet, Bonaire Doet, Stacia Doet. Nou ja, het is heel mooi dat wij als fonds toch wel verschillende mogelijkheden bieden aan organisaties. En ze kunnen ook jaarlijks terugkomen, of vaker. Hè?
1: Ja, ja, dus je noemt ook andere dingen die de Oranje Fonds doet. Wat zijn andere manieren die jullie deze initiatieven dus steunen? Naast NL Doet, in zijn geheel, waarmee helpt de Oranje Fonds deze initiatieven?
2: Ja, het Oranje Fonds is natuurlijk een financierder. Dus wij financieren projecten. Maar wat we ook doen, en dat is heel mooi dat je het ook vraagt, is het Oranje Fonds heeft ook veel ervaring en veel netwerk. En in die zin proberen we telkens om organisaties, zoals bij de Appeltjes, in de schijnwerpers te zetten. We proberen in die zin om hun stemmen aan tafel te brengen. Want wij hebben de mogelijkheid om dat te doen. En daarnaast zijn we ook een organisatie die door hun netwerk ook organisaties kunnen helpen met advies over hun projecten, over hun aanpak, over hun financiën. Maar ook kunnen we ze met elkaar linken. En dat is ook het mooie van initiatieven zoals de Appeltjes van Oranje, waar organisaties met elkaar in contact komen. En ze kunnen achterkomen dat, hey, we doen dingen die wellicht op elkaar goed aansluiten. Dus misschien kunnen we samen blijven werken. En dat is iets wat heel mooi is en wat best wel uniek is aan het fonds.
1: Ja, dus het is niet alleen geld uitgeven.
2: Zeker niet, zeker niet.
1: En de winnaars, die komen wel hierheen en die krijgen wel een prijs aan het einde van de dag aan de winnaars. Hoe hebben andere winnaars in het verleden dit besteed? Wordt er naar gekeken hoe ze dat doen of kunnen ze vrij mee doen wat ze willen?
2: Ja, het mooie, we staan natuurlijk bekend als fondsen dat we altijd willen kijken waar het geld naartoe gaat. Alleen in dit geval is het een cheque. Dus de drie winnaars van de Appeltjes van Oranje, die ontvangen een cheque ter waarde van €25.000 elk. En dat is eigenlijk vrij besteedbaar geld. Het is natuurlijk wel de bedoeling of de verwachting dat ze het inzetten voor hun doelgroep en voor de aanpak die ze al zo mooi doen, waardoor ze ook dus een appeltje hebben gewonnen. En in die zin hopen we dat ze dan hun eigen organisatie kunnen versterken. Wij zien niet echt per bonnetje wat ze daarmee doen. Maar wat we wel weten is dat de Appeltjes heel goed helpt met de promotie van wat zij doen. We weten bijvoorbeeld dat Take Care B&B in Nederland, dat zij ook veel meer vrijwilligers hebben kunnen werven, omdat de naamsbekendheid gewoon is vergroot. En op Curaçao is Provista Corsao ook heel erg gegroeid in de zin van veel mensen kennen ze nu. En in Nederland ook. En wat mooi is, is dat je daar echt gewoon ziet dat de Appeltjes een mooie aanleiding is voor een boost in de organisatie met geld. Maar ook een boost qua marketing, kan je zeggen, maar dan voor een goede doel.
1: En waarom is het belangrijk dat we allemaal gaan stemmen voor deze initiatieven?
2: Ja, en dat is heel belangrijk, want deze initiatieven die doen heel goed werk. Het is heel belangrijk dat zij dan weten dat ze met jullie kunnen steunen. En dan bedoel ik met de luisteraars van vandaag. Dat jullie zijn de netwerk, jullie zijn de mensen die hun kennen misschien. Aan de kanshebber zou ik ook zeggen, gebruik alles wat jullie kunnen om jullie netwerk te bereiken. De stemtiendaagse is niet alleen bedoeld voor om een kans te hebben om een genomineerde te worden. Maar het is ook bedoeld om echt gewoon aan jullie eigen promotie en communicatie te werken. Dus het is een moment waar jullie netwerk kunnen inzetten. Jullie kunnen groeien in vrijwilligers misschien, of in het bereik van de doelgroep. Of wellicht werkt het ook als een lobbyingstrategie om te laten zien dat jullie echt hele belangrijke doelen nastreven en dat jullie heel goed werk doen.
1: En heb jij zelf een favoriete?
2: Dat mag ik helemaal niet zeggen. Nee, echt niet. Toen we de voordrachten lassen, ik moet echt lachen, want telkens dacht ik, deze zou ik gewoon direct morgen een check kunnen geven. Maar dat kan helaas niet. En ik heb mijn, tot nu tenminste, heb ik gedaan wat ik moest doen. Ik ga ze wel zien op Curaçao bij de pitchdag. En wellicht heb ik daarna wel een favoriet, maar voor nu niet.
1: Ja. En waar kunnen mensen stemmen? Wanneer kunnen mensen stemmen hiervoor?
2: De stemtiendaagse, dat is volledig online. En die kan je doen vanuit elke deel van de wereld. Het is gewoon via onze website van de Appeltjes van Oranje 2026. En het is gewoon door middel van een button online. En dat staat gewoon open op onze website vanaf 18 mei. Tot en met 27 mei. Dus 18 tot en met de 27e. Dat zijn de 10 dagen waarin mensen kunnen stemmen. Als jullie de link niet zien op Facebook, op LinkedIn, dan vind ik het een beetje raar, want we gaan echt heel hard met de promotie. En dat verwachten we ook van jullie allemaal.
1: Ja. En ik hoop ook dat als jij luistert, dat jij ook gaat stemmen. Want zoals je al hebt gehoord, het zijn verschillende initiatieven die heel veel mooie dingen doen. Maar toch wil ik even stilstaan bij de Caribische deelnemers. Zodat we ze even noemen. Want we hadden 2 aangehaald vandaag. Maar wie zijn het allemaal die vanuit het Caribisch gebied meedoen?
2: Ja, dat zijn inderdaad 10. De eerste, misschien kan ik eerst ook even iets vertellen over de verdeling. Want we hebben dus 3 kanshebbers vanuit Aruba. 4 vanuit Curaçao. 2 uit Sint Maarten en 1 uit Seychelles. Helaas, van Bonaire en van Saba hebben we geen kanshebbers. En dan kan ik ze wel benoemen. We hebben dus Excellence Center in Education Foundation in Curaçao. Freegan Food Foundation op Sint Maarten. Foundation Adra Aruba op Aruba. Fundación Panos Comunidad ook van Aruba. Fundación Mang Unico op Curaçao. Fundación Centro di Barrio Trobanda op Curaçao. Leaders for Change Sint Maarten. Mega D Youth Foundation in Seychelles, nog 2, Stichting Hestia Curaçao en de laatste op de lijst is Stichting Trampoline Patrouille van Aruba.
1: Ja, hele mooie initiatieven allemaal. Ik hoop dat als jij luistert dat je ook gaat stemmen. En weet je wanneer ook de uitreiking van de Appeltjes van Oranje is?
2: Ja, natuurlijk. Dat is op 8 oktober van dit jaar op Paleis Noordeinde.
1: Ja, oké. En jij zal er ook bij zijn.
2: Natuurlijk, ja.
1: Mooi. Dankjewel voor de interview, Pablo Aguirre. Heel veel succes met de kanshebbers en de latere genomineerden. En ook met de uitreiking van Appeltjes. En wij blijven dit uiteraard in de gaten houden.
2: Hartelijk dank aan jullie voor jullie tijd. We zijn heel blij dat het Caribisch Netwerk onze de tijd geeft, maar niet alleen ons, maar dus alle kanshebbers en alle mooie stichtingen en organisaties die zich inzetten voor het ander. om samen armoede te doorbreken.
1: Dankjewel.
2: Thanks.
1: Je hoorde net Pablo Aguirre van het Oranje Fonds. Stemmen voor de beste sociale initiatieven kan vanaf aanstaande maandag 18 mei. Om te stemmen ga je naar www.appeltjesvanoranje.nl. Nu is het moment voor het NOS Nieuws van 4 uur. Tot zo.

0: NPO Radio 1.
1: 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. Nationalistische Israëliërs hebben gisteren de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Daarbij werden Palestijnse burgers en winkels aangevallen. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen reizigers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: CJ Felicia.
3: De nacht van Caribisch Netwerk.
4: Buonanotte, good evening. Goedenacht, mijn naam is DJ Felicia en welkom bij het 3e uur van de Nacht van Caribisch Netwerk. Of zoals we in het Caribisch deel van ons koninkrijk wordt gezegd, de avond van Caribisch Netwerk. Later in dit uur gaan we in gesprek met onze correspondent Oscar van Dam. Maar eerst hoor je aflevering 3 van de podcast Zwart Gat. Vorige week hoorde je Hoe Shard Ik Alles en Eva Kleven hun puberteit als geadopteerde kinderen. Ze spreken mede-geadopteerden voor wie de puberteit een extra ingewikkelde fase bleek te zijn. Deze week luisteren we naar de aflevering 3.
3: De Nacht van Caribisch Netwerk. Met het beste van NPO Radio 1.
4: Niks is wat het lijkt. DNA zorgt ervoor dat je een zoektocht kunt starten. Een match vindt of je intuïtie bevestigd kunt krijgen. We horen verhalen van divers geadopteerden over de rol die DNA-testen in hun leven hebben gespeeld.
5: Funix Podcast.
6: De vorige keer in Zwart Gat.
7: Gewone pubers of pubers die dus bij hun biologische ouders opgroeien, die kunnen al je helemaal gek maken en die testen heel erg je geduld. Maar adoptiekinderen testen je onvoorwaardelijke liefde.
8: Ik denk dat met adoptie nooit niks zeker is, zeg maar. Daar ben ik wel achter gekomen niks is wat het lijkt.
9: Dan doet Bridget een voorstel aan Charit dat ze niet kan weigeren.
10: En zei ze, schrijf een brief aan je moeder.
9: Wow, je had gewoon ineens een directe lijn met je biologische moeder?
10: Opeens. Maar het komt goed. Ik zorg dat die brief bij haar terechtkomt.
9: Stel je voor, je denkt jarenlang dat je biologische moeder dood is. Maar dan ontmoet je iemand die je vertelt dat ze leeft. Dat ze getrouwd is en gezond. Dat ze opnieuw moeder is geworden. En dat je dus 2 broertjes of zusjes hebt. En ook al is dit meer informatie dan je ooit had verwacht, er komt nog meer. Want deze persoon, Bridget, een katholieke non, stelt voor om je in contact te brengen met je biologische moeder. Het enige dat je hoeft te doen is een brief schrijven aan haar. En dan stuurt zij hem door.
10: Het heeft me 3 jaar gekost om die brief te schrijven. De ene keer is het een interview, De andere keer stel ik me juist heel boos op, dan weer heel onderdanig. Ik kan de juiste toon en de juiste woorden niet vinden. Maar als ik 21 ben, stuur ik mijn brief eindelijk naar India. Het duurde telkens anderhalve week voordat post daar was en dan anderhalve week voordat er post terugkwam. Na 3 weken had ik een bericht terug. Het kan toch niet.
0: Was dat het enige wat er in die kutbrief stond?
10: Nou, waarschijnlijk nog van alles wat dat God allemaal andere plannen met me had en weet ik veel wat. Maar het kwam erop neer. Het kan niet. Dit is Zwart Gat.
9: Een 6-delige podcast over adoptie van Vanix voor NPO Luister.
10: Gemaakt door ons,
9: Eva Kleven
10: en Charit Alles.
9: Aflevering 3.
10: Niks is wat het lijkt. Ik krijg een appje van Eva.
11: Dus wij zijn met z'n allen lekker aan het bouncen op Usher. Ik vond trouwens echt een supergoed optreden tijdens de Super Bowl. Tegelijkertijd wordt in het land waar ik geboren ben, boven een plek waar op dit moment 1,5 miljoen gevluchte mensen zitten, worden er luchtaanvallen uitgevoerd. What the fuck?
9: Oorlog, bezetting, conflict, genocide. Terwijl jij naar deze podcast luistert, is er in mijn geboorteland Israël, zoals je weet, iets verschrikkelijks aan de hand. Deze serie gaat over adoptie. En dat onderwerp is voor mij sowieso al lastig. Maar de juiste woorden vinden voor de situatie waar ik nu in zit, vind ik eigenlijk nog moeilijker. Vooral met het oog op de toekomst. Kijk, ooit wil ik veilig naar Israël kunnen reizen om mijn biologische moeder te ontmoeten. Als ik nu in deze podcast alles zou zeggen wat ik vind en voel, zonder na te denken over de eventuele consequenties, breng ik dan niet die ontmoeting in gevaar? Nou ja, wat ik probeer te zeggen, we doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan.
10: De meeste mensen met een migratieachtergrond voelen binding met het land waar ze zelf of waar hun familie vandaan komt. Dat komt vaak door die familie, die je om je heen hebt of die je juist opzoekt tijdens vakanties of mist omdat ze ver weg zijn. Het komt door de taal die je ook spreekt, of het eten wat jullie eten thuis, of door de cultuur die je op een andere manier dicht bij je draagt. Maar als je geadopteerd bent, groei je op als Nederlander. Je spreekt thuis meestal alleen Nederlands, je eet op zijn Nederlands, je leeft op zijn Nederlands. Het land van herkomst is vaak ver weg, zowel gevoelsmatig als dat het echt ver weg is. Voor mij geldt dit zeker ten opzichte van India. En voor Eva ook wat betreft Israël, al ligt dat dus net wat gecompliceerder.
11: Weet je, het gekke met Israël is dat zodra ik me bewust werd van dat land, dat er in Nederland eigenlijk alleen maar, zolang ik het eigenlijk ken, gezeik over is.
9: En dat is op dit moment zeker niet anders. Maar opeens is er een andere binding met het land dan alleen die afstandelijke die ik meekreeg door nieuwsfeiten. Een andere dan alleen ja, het gezeik. Opeens is daar familie. En dus ook nieuwsgierigheid, liefde, bezorgdheid en warmte.
11: En ik merk dat, ja, het helpt natuurlijk ook niet dat ik er was toen er een oorlog uitbrak. Maar ik merk dat nu ik er familie heb wonen, dat ik ineens denk, ja maar wacht even, dit heeft echt alles met mij te maken. Ineens heeft het een soort andere betekenis gekregen. Ik vul het opeens anders in. Ik ben er ook nu aan gebonden. Want mijn moeder is daar.
9: Het scheelt een hoop dat ik weet dat mijn biologische moeder en haar familie veilig zijn. Als zwarte Bedouïnen vormen ze een minderheid binnen de minderheid in dat gebied. Ze wonen enkele kilometers van Gaza vandaan, maar ze zijn veilig. En wat ook heel fijn is, ik heb mijn moeder weer online gezien voor een gesprek.
0: Dus ik heb weer met haar gemeet, samen met de maatschappelijk werkers, met Devora en Jamila. Dat was super fijn. Het is niet dat we hele diepzinnige dingen hebben besproken. En eigenlijk was het een soort herhaling van het eerste gesprek, maar gewoon haar zien zitten. En ook de welwillendheid van haar om mij te leren kennen of te ontmoeten.
10: Die tweede digitale ontmoeting heeft 2 dingen teweeggebracht. Het eerste is dat Eva het mobiele nummer van haar biologische moeder heeft gekregen. En daardoor is er ineens heel veel contact tussen hen.
0: Nou, Oh, een kusje. En toen had ik een gemist gesprek. Ik dacht, ik bel haar even terug. Nou, dan hangen we 9 minuten met elkaar aan de telefoon. En dan hebben we het precies nergens over. Want ik kan haar niet verstaan en zij mij niet. Dus zitten we net zo een beetje elkaar aan te kijken.
12: Oh, dan zijn jullie aan het feesten.
0: Ja, duimpjes omhoog. En dan laat zij zien waar ze is. Met welke mensen. En volgens mij heeft ze net een kleinkind van haar laten zien.
12: Huh?
0: Heel schattig.
12: Het tweede gevolg dat die digitale ontmoeting heeft veroorzaakt, of eigenlijk een gevolg van de hotline die er nu tussen hun is, is dat er foto's heen en weer worden geappt. En dus kijk ik nu, as we speak, voor het eerst naar een foto van Eva's moeder. De mond vind ik echt heel erg hetzelfde. Je hebt wel echt een hele andere neus.
0: Ja.
12: En je hebt ook echt andere ogen.
0: Ja.
12: Maar de mond en de wangen. En jij hebt ook van die kuilen in je wangen als je lacht. En die heeft zij ook.
0: Ja.
12: Ze ziet er hier niet heel klein uit.
0: Ze is waarschijnlijk wel echt heel klein.
12: Ja, dat moet wel. Anders kan ze jou, weet je, dat kan niet. Want jij bent ook al zo'n opvouwbaar exemplaar.
0: Ja, ja, ja.
12: In handig meeneemformaat.
0: Nou, letterlijk. Vrij letterlijk. Oh nee, is het een cadeautje of gaat hij zo mee?
12: Ja, ja. Moeten we het inpakken. Cadeautje.
9: Bij adoptie is niks wat het lijkt. Precies wat je Sarah al hoorde zeggen in de vorige aflevering. Niks loopt zoals je verwacht dat het gaat lopen. Sarah dacht dat haar moeder dood was, maar ze leeft nog. En daarbovenop heeft ze ook nog een grote kans om met haar in contact te komen door simpelweg een brief te schrijven. En als dat dan na 3 jaar zoeken naar de juiste woorden eindelijk lukt, krijgt ze te horen dat het toch niet kan. Zonder een duidelijke reden. Ik ga naar mijn geboorteland om mijn moeder te ontmoeten. Maar die hele ontmoeting vindt precies nooit plaats. En ik ben ineens in levensgevaar. We gaan dus van hoop naar teleurstelling en weer terug. In de vorige aflevering hoorde je Robert al. 38 jaar, geboren in Haiti en samen met zijn tweelingbroer geadopteerd.
12: Hoe oud was jij toen je besloot dat je ging zoeken?
13: 23 was het. Voor de eerste keer.
9: Hij en ik hebben buiten onze adoptie nog iets gemeen. We weten allebei hoe het voelt als je land van herkomst, waar je dus verder zo weinig binding mee voelt, vaak negatief in het nieuws is.
12: Waarom besloot je op dat moment dat je meer wilde weten?
13: Ja, toen was er een ramp geweest in Haiti. Dus,
12: die aardbeving?
13: Die aardbeving, ja.
12: Ja.
13: Ja. Dus dat, ja, dat had mij gewoon geraakt, zeg maar. Dus logisch natuurlijk, raakt iedereen. Maar als je daar vandaan komt, natuurlijk nog meer. Dus dat was voor mij, zeg maar, de aanleiding om te gaan zoeken.
12: Bij die aardbeving vallen meer dan 220.000 doden en raken 300.000 mensen hun huis kwijt. Logisch dat Robert op dat moment wil weten of zijn familie nog leeft.
13: Eigenlijk, toen ik 18 was, heb ik een brief geschreven naar Spoorloos. Kreeg ik een brief terug van, we kunnen je niet helpen.
12: Omdat Spoorloos geen team in Haiti heeft, krijgt hij een mail terug waar een duidelijke nee in staat. En nog iets meer dan dat.
13: Maar er stond echt een zinnetje wat me had geraakt. Zoiets van, ja, en als ik je een tip mag geven, ik denk ook niet dat die dossiers nog intact zijn. Ik geef je weinig kans. Dat ik denk van, hè? Je bent toch zo'n Spoorloos. Je moet toch mij gewoon een beetje proberen te poweren. En niet te zeggen van, hey, je hoeft toch niet te gaan zoeken. Want dit gaat over mijn leven.
0: Ja, ja.
13: Het is niet jouw leven of zo. Het is gewoon, en het is misschien niet fijn voor jouw programma. Of dat ik daarin kom. Maar het is wel voor mijn leven gewoon. Dat ik dacht van, nee man, dit is helemaal niet flex.
12: Robert laat zich niet uit het veld slaan. Maar richt zijn focus in plaats daarvan op het Rode Kruis. Want die kunnen ook zoeken naar biologische familie.
13: En had ik een heel goede intake en zo. En toen ging ik weg. Toen zei ze, ja, we kunnen een oproep voor je doen. Maar per oproep is dat dan, volgens mij was het €500 of zo.
0: Shit.
13: Ja, en we adviseren de 3 of zo. Toen dacht ik van €1500, nou ja, ik ben 23.
12: Waar moet je dat vandaan halen?
13: Dus toen heb ik het gelaten. Maar ik ben wel dus al gaan zoeken, maar ik heb het toen gelaten en niks gevonden. En gewoon een beetje teleurgesteld natuurlijk.
9: We gaan van hoop naar teleurstelling. En weer terug.
12: Nadat Bridget, de non, mij schrijft dat ik toch niet in contact kan komen met mijn biologische moeder, wil ik even niks meer met haar te maken hebben. Dat lukt maar half, want ze blijft contact zoeken met mij en mijn ouders. In 2007, we e-mailen af en toe, geeft ze aan dat ze naar Nederland komt voor een cursus. Samen met een andere non en dat ze me heel graag wil zien.
10: Ik bied haar dan toch maar aan om in mijn appartementje in Amsterdam te verblijven. En zodoende heb ik in november van dat jaar twee oudere Indiase nonnen in mijn huis. En ik had natuurlijk de hele tijd het idee, zij is hier met een reden. Want zij gaat nu alsnog aan me vertellen wat er allemaal is. Of misschien zijn we toch familie van elkaar. Weet je, ik dacht, wie weet is ze wel gewoon de tante of zo van mijn moeder. Ze vertelt me als ze in Amsterdam is dat we geen familie zijn. Dat ik gedeeltelijk Portugees bloed heb. Ze geeft me de achternaam van mijn biologische moeder. Maar zegt later dat ze zich vergist heeft en geeft ineens weer een andere achternaam. Heeft mijn moeder ooit die brief gehad? Heb ik ook aan haar gevraagd. En toen zei ze, ja, maar ze wilde niks meer met je te maken hebben. She didn't want to have anything to do with you. Ik hoor het haar nog zeggen.
0: Holy, gaat het even met die non?
10: Nou, echt, Eva, ik weet nog zo goed. Die heeft me zo onderuit getrapt. En het voelde voor mij echt alsof ik met een moker op mijn bek werd geramd. Echt serieus, anders kan ik het niet zeggen. En ik kon het al helemaal niet handelen, omdat mijn 17-jarige brein sowieso al ervan had gemaakt. Oké, dus ze is niet arm, ze is niet dood.
0: Ja.
10: Dus ze had gewoon geen zin in me.
0: Nee. Charrette laat het contact weer verwateren. Maar Bridget zorgt dat ze altijd een lijntje met elkaar houden. Via Facebook of via de mail. Fast forward naar 10 jaar later. Charrette besluit voor het laatst een poging bij Bridget te wagen.
10: Ik wil gewoon weten, wat is er gebeurd? Waarom ben ik daar geboren? Waarom ben ik hier terechtgekomen? Wat is er gebeurd?
0: Wat is er gebeurd?
10: Wat is de reden dat ik hier ben? Kun je het me alsjeblieft vertellen? Toen heb ik haar gemaild en ik heb gewoon alle vragen erin gezet. Klopt het dat ze getrouwd is? Klopt het dat ze toen ongehuwd zwanger was? Klopt het dit? Klopt het dat? Het antwoord wat ik bijna alleen maar kreeg was, het doet er niet toe wat het verhaal is. Het gaat erom dat je nu veilig en gezond bent. En dat God het goede met je heeft gedaan. En dat je een leven te wachten staat. En je hebt een gezin en je hebt kinderen. En richt je daarop. En maak je niet boos over wat er is gebeurd. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. En daar is het toen bij gebleven.
0: Zoveel moeite, tijd, drama, al die teleurstellingen. Ja, je vraagt je misschien af waarom je als geadopteerde überhaupt zou willen zoeken. Dat vragen we aan psycholoog en psychotherapeut Malou Genevase.
7: Zo'n menselijk behoefte om te willen voelen dat je verbonden bent aan het leven. Aan de mensen waar je vandaan komt, aan de cultuur. Maar dus ik denk dat het zo'n menselijke behoefte is om te willen weten wie ben ik en wat is mijn plaats op de wereld. En wat is mij gebeurd en waarom. En de waarom is misschien inderdaad niet altijd ook iets wat verder helpt. Of wat niet fijn is om te horen. Ja, het is heel moeilijk om uit te leggen aan mensen die niet geadopteerd zijn waarom dat zo belangrijk is om te weten waar je vandaan komt. Maar ook mensen die gelukkig zijn, die een goede band hebben met hun adoptieouders, die relaties, vrienden, whatever hebben, kunnen die behoefte heel sterk voelen. Om wel terug naar je, naar de kern. Ja, omdat ze zeggen ook toch terug naar je roots of naar je wortels. Dus echt zo'n gevoel dat je verbinding voelt met de kern van het leven.
10: Een eerste stap om te gaan zoeken kan het tv-programma Spoorloos zijn. Het nadeel daarvan is dat je zoekt met een cameraploeg in je nek, als je al wordt uitgekozen, en dat zij niet in alle landen zoeken. Je hoorde Robert al over Haiti, maar ook mijn geboorteland India zit er bijvoorbeeld niet bij. Ze hebben er geen team en dus zoeken ze daar niet. Een stuk makkelijker en toegankelijker zijn tegenwoordig commerciële DNA-testen. Die laten je niet alleen zien waar je roots liggen, maar ook word je gematcht met familie over de hele wereld. Als zij tenminste ook zo'n DNA-test hebben gedaan.
0: Dat was bij mij dus het geval. Ik vertelde je al dat uit mijn DNA-test bleek dat ik echt een mixje ben van allerlei roots. En dat ik door die test te doen erachter kwam dat ik een biologisch nichtje heb in Nederland. Nou, dat was wel iets wat me echt omver blies natuurlijk. Mijn nichtje is ook geadopteerd uit Israël. Ze is zo'n 10 jaar jonger dan ik en lijkt als 2 druppels water op mijn biologische moeder. We hebben elkaar inmiddels al een paar keer ontmoet, maar de eerste keer dat ik haar zag voelde het ronduit magisch. Vanaf het moment dat we elkaar aankeken had ik eigenlijk het idee dat ik haar al kende, zonder dat ik ooit met haar gepraat had. Ze voelde echt als een onderdeel van mij en van wie ik ben.
9: Ik was zo verbaasd dat ze echt dezelfde handen had als ik en dezelfde oren. Het voelde helemaal niet alsof ik een nieuw persoon leerde kennen op dat moment. Ze was er altijd al of zo. Het is toch bizar toevallig dat onze biologische ouders broers of zussen van elkaar zijn. En we allebei in Nederland terecht zijn gekomen.
10: Ik ben inmiddels 44 jaar. Ik heb voor het laatst een poging gewaagd om meer over mijn achtergrond te weten te komen bij Bridget in 2017. Zal ik dan nog één keer? Ik wil echt zo graag mijn verhaal weten. En over een tijdje is iedereen dood die er nog iets over kan weten. Ik besluit, best onverwacht ook voor mezelf, toch nog een keer in mijn afkomst te duiken. En de eerste stap die ik zet, een DNA-test bij MyHeritage.
9: DNA is de drager van erfelijke informatie die opgeslagen wordt in je genen.
10: Al die kleine stukjes DNA zorgen ervoor dat jij een unieke DNA-code hebt. Die code is voor de helft afkomstig van je moeder en voor de andere helft van je vader. Maar omdat het in een soort blender zit, is je DNA niet volledig hetzelfde als bijvoorbeeld bij je broer en zus.
9: Zij krijgen ook de helft van je vader en moeder, maar het kunnen net andere deeltjes zijn of ze zitten in een andere volgorde.
10: DNA speelt niet alleen een grote rol bij het oplossen van misdrijven. Het zorgt er ook voor dat mensen kunnen checken of ze echt familie van elkaar zijn. En in ons geval kan het helpen bij het vinden van biologische familie.
9: Sinds de opkomst van de commerciële DNA-test zijn er steeds meer mensen die hun wangslijm of spuug opsturen naar de databanken van bijvoorbeeld MyHeritage, Ancestry of FamilyTree DNA.
10: Deze databanken kijken naar waar de roots liggen van jouw unieke DNA. Dus welke bloedlijnen en afkomsten lopen er door je lijf. Maar ze kijken ook naar verwantschap, waardoor je dus familie kunt opsporen.
9: Er zitten voor- en nadelen aan die commerciële tests.
10: Een voordeel ervan is dat het niet heel duur is. Het kost tussen de 50 en 100 euro om je te laten testen.
9: Omdat veel mensen het doen, wordt de DNA-databank steeds uitgebreider en dus nauwkeuriger.
10: Een nadeel is dat vooral in de westerse wereld DNA op deze manier wordt getest en dat je dus vooral verwantschap kunt vinden met mensen uit het Westen.
9: Daarnaast zijn tegenstanders huiverig voor het afleveren van DNA aan een commerciële databank.
10: De meeste databanken staan in de VS en daar nemen ze het een stuk minder nauw met privacywetgeving dan bijvoorbeeld in Europa het geval is.
9: Een DNA-test kan een zoektocht dus op gang helpen. Het kan iets bewijzen of het zorgt ervoor dat je intuïtie bevestigd wordt.
14: Ik ben Rodrigo, ik ben 42 jaar oud. Ik woon in Almere. Toen ik 2,5 maand oud was, ben ik geadopteerd vanuit Colombia. En ik kwam terecht in een gezin met 2 ouders en 2 eigen kinderen.
10: Aan alle geadopteerden die je in deze podcastserie hoort, hebben we gevraagd waar ze af wilden spreken. Wat is een plek waar ze zich thuis of in ieder geval fijn voelen? Voor Rodrigo was dat duidelijk.
14: Op de hei. Ik vond het wel een mooie omgeving. Rust, natuur, oorsprong. En ik ben graag in de natuur.
10: Ja? Ja? Wat gebeurt er met je als je in de natuur bent?
14: Het valt heel veel van je af. En kom je tot jezelf. En in Colombia, waar ik vandaan kom, is ook veel natuur.
9: Ja, een fijne omgeving. Dus thanks dat je deze plek hebt uitgekozen. Doet ons ook goed.
10: Ja, doet ons ook goed. Is ook heel fijn voor ons. En je hoort dus wel af en toe inderdaad de hondjes en de kraaien.
9: Hm? Ja.
10: Leuk dat ik het zeg en dat ze dan meteen weer beginnen.
9: Ja, cue kraaien.
10: Waardeer ik. Ja. Maar het is wel heel fijn om even bij te zijn.
14: Ja.
10: Met jou.
9: Rodrigo groeit op in een fijn, warm gezin in de omgeving Rotterdam. En heeft een plezierige jeugd en sterke band met zijn adoptieouders. Rond zijn 25ste besluit hij dat hij wil zoeken naar zijn roots.
14: Ook wel weer omdat mijn ouders mij daarin assisteerden, in begeleiden.
10: Stimuleerden
14: ook, want ja, ik had toch het idee van allemaal papieren en waar moet ik beginnen dan? Mm-hmm. Puur praktisch, van hoe moet ik dat aanpakken? En dat hebben ze gelukkig doorgezet met mij ook, ook omdat ik zelf wilde. En we zijn op een gegeven moment met een rootsreis naar Colombia gegaan. Daar zou ik mijn familie ontmoeten. En die heb ik ook ontmoet.
10: Hoe ging dat?
14: De roots-organisatie die hier in Nederland zit, die is gaan zoeken met de papieren die ik heb.
10: Als jij nu, net als ik tijdens dit gesprek, denkt, hoe dan? Hoe kan hij in één keer zijn ouders ontmoeten? Dat zit zo.
12: Als je geadopteerd wordt, wordt er een dossier voor je aangelegd. Dat dossier bestaat uit papieren vanuit je geboorteland. Bijvoorbeeld de documenten waarin staat dat er afstand van je gedaan is. De plekken waar je geweest bent, medische gegevens enzovoort. En er zitten Nederlandse papieren in. Rechtbankpapieren, verslagen van de kinderbescherming, getuigenissen van je adoptieouders en hun dierbaren. Dat dossier is soms heel dik, soms heel dun. En in het geval van Rodrigo vooral heel compleet.
14: Omdat ik legaal geadopteerd ben, in ieder geval de gegevens kloppen. En daar hebben ze de moeder gevonden die in mijn papieren staat, die mijn moeder is.
12: Dus de naam van jouw moeder staat ook in jouw papieren?
14: Ja, volledig.
12: Okay. Staat ook voor iedereen in het leegaantje, maar nee, bij mij niks. Dus vandaar, oké, ja, ga door.
9: Rodrigo komt al in contact met zijn Colombiaanse moeder als hij nog in Nederland is. Dus nog voor de rootsreis. Hij krijgt een e-mail en ontvangt haar foto.
14: Ik bleef uren naar die foto kijken. Ik wist eigenlijk nog ineens wat ik voelde. Maar ik voelde wel iets van, jij bent mijn moeder, jij bent mijn oorsprong, ik kom uit jouw buik. En ik moest het toen nog aan plaatsen eigenlijk, omdat het zo onrealistisch was.
0: Ja, ik heb ook mijn biologische moeder gevonden. En ik kan me ook nog herinneren dat ik heel erg moest wennen aan dat dit ineens een hele nieuwe realiteit was met deze waarheid. En iets wat ik eigenlijk had voorgenomen dat misschien wel nooit zou gebeuren, was ineens al zo. Dus ik werd ook een beetje ingehaald doordat het zo was. En dat wat jij zegt van naar die foto kijken, dat herken ik wel heel erg. Dat je denkt, dit is dus echt zo. Dat je jezelf bijna moet knijpen van, dit bestaat nu in mijn leven.
14: Ja.
0: Heel raar.
14: Ja.
9: De reis die Rodrigo met zijn Nederlandse ouders maakt, is dus een rootsreis. In dit geval een groepsreis met allemaal geadopteerden naar hun land van herkomst. Die wel of niet hun ouders gaan ontmoeten. Ze gaan onder andere naar Rodrigo's kinderthuis. Dat vindt hij heel ontroerend en ook wel confronterend. Ja, hij ziet ineens allemaal kleine Rodrigo'tjes rondlopen. En dan is het zover. Als een van de eerste van de groep gaat hij zijn moeder ontmoeten.
14: Zij was dan opgehaald uit een gedeelte van Bogota, naar het veilige gedeelte waar wij dan zaten, in een hotel. En zat ze in de hotelkamer. Op mij te wachten. En ik kwam binnen in de hotelkamer. En ja, in één keer een hele warme ontmoeting, omhelzing. En ja, zag ik mijn Colombiaanse moeder ontroerd, tranen in de ogen. Mm-hmm. En ik moest lachen eigenlijk van verdriet, van blijdschap. En het voelde heel fijn aan.
12: Rodrigo en zijn Colombiaanse moeder hebben allebei foto's meegenomen van mensen en momenten uit hun leven. De ontmoeting voelt heel goed en Rodrigo is blij. Maar na ongeveer anderhalf uur, als zijn biologische moeder weg is, schiet er opeens een gedachte door Rodrigo's hoofd.
14: Ja, maar wie zegt dat dit mijn moeder is?
9: Het is niet echt een gedachte, het is meer een gevoel.
14: En ik schrok van mezelf.
9: Een gevoel dat hem niet loslaat.
14: Puur intuïtief, niet door het verhaal. Ik was overtuigd van dat zijn kind heeft afgestaan ter adoptie. Ik vond het een heel fijne ontmoeting. Mijn Colombiaanse moeder liet foto's zien van mijn halfbroers en zussen. En die waren allemaal groter, grover, blanker dan ik. En natuurlijk kan ik net een kind zijn van één vader en zij van andere vaders. En natuurlijk hoef je helemaal niet op elkaar te lijken. Dus dat was de overtuiging of waarom ik zei van, ja, mijn intuïtie zei dit, hier klopt iets niet.
12: Mm-hmm.
14: Is dit wel mijn moeder?
9: Rodrigo deelt zijn twijfels. Eerst met zijn Nederlandse ouders en daarna ligt hij de organisatie van de reis in. Maar alle feiten lijken te kloppen. De naam van zijn Colombiaanse moeder, die hij ontmoet heeft, staat in zijn dossier. En zij denkt ook dat hij haar zoon is. Hij gaat terug naar Nederland.
14: Ik heb het laten rusten. En pas anderhalf jaar na de ontmoeting de knoop doorgehakt. Doordat ik in de tussentijd met de verschillende mensen om me heen heb gepraat. En die zeiden, nou, blijf je bezighouden. Dan heb ik een DNA-test aangevraagd. Omdat ik al die tijd contact had met mijn Colombiaanse moeder. En ja, die uitslag heeft mijn intuïtie bevestigd.
9: Want het bleek niet jouw Colombiaanse moeder te zijn.
14: Het bleek niet mijn Colombiaanse moeder te zijn.
12: Voelde Rodrigo dat de vrouw die als zijn moeder werd voorgesteld niet zijn moeder was? Kun je dat op die manier voelen? Ook al heb je haar nog nooit eerder bewust gezien.
9: Blood is thicker than water, wordt wel eens gezegd. Er gaat niks boven een bloedband. Maar psychotherapeut Malou, zelf ook geadopteerd, je hoorde haar al eerder deze aflevering, die heeft daar een ander idee over.
7: Mijn adoptiemoeder is echt mijn moeder, mijn mama, zeg maar.
15: Ja.
7: En daarnaast heb ik ook een biologische moeder en dat is ook mijn moeder.
15: Mm-hmm.
7: Maar
15: die zal je geen mama noemen?
7: Die zou ik niet mama noemen. En al zou ik op mijn 7e zijn gevallen en mijn knie open zouden hebben gehaald, dan was ik naar mijn moeder, mijn witte moeder, gerend. Mm-hmm. Als ze er allebei waren geweest.
15: Mm-hmm.
7: Dus in die zin kan je zeg maar verschillende gevoelens bij verschillende mensen hebben.
9: Het heeft dus niet alleen met bloed te maken. Het heeft ook te maken met wie je als je moeder beschouwt of wie het meest dichtbij voelt. En dat is misschien wel de vrouw die je heeft opgevoed. Die naast je bed heeft gezeten toen je ziek was. Die je naar school bracht en die pleisters plakte als je gevallen was.
15: En dit heeft ook alles te maken met nature en nurture. Het verschil is simpel. Nature is wat je vanuit je genen hebt meegekregen. Wat in je DNA zit dus. Maar nurture is wat je door je opvoeding hebt meegekregen. Vroeger, toen interlandelijke adoptie net opkwam in Nederland, werd gedacht dat het nature-gedeelte er niet echt toe deed. Dat het vanzelf weg zou gaan als je er maar genoeg nurture overheen zou gooien. Maar inmiddels is duidelijk dat dat niet het geval is. Je neemt altijd een deel van je biologische ouders en je cultuur mee in je leven. Zelfs als je er niet mee bent opgegroeid.
0: We kregen vroeger altijd op de basisschool schoolmelk. En ik ging bijna over mijn nek. Elke keer als die kratten weer naar binnen werden gereden. Ik heb nooit van mijn leven een glas melk gedronken. Een boterham met kaas gegeten. Dat is gewoon niet wat ik lekker vind. Dat is niet wat mijn lichaam fijn vindt.
15: Ik weet dus nog dat toen ik in India was, toen was ik 17. En ik was niet met een roetsreis, maar we waren wel met zo'n groepsreis. Met dus allemaal andere Nederlanders, bijna. Er was één ouder Surinaams Hindoestaans stel bij. En zij en ik gingen zo lekker op de warmte. En het was 37, 38 graden. Ik zweette niet eens. Ik ging er zo lekker op. Ik huppelde gewoon rond. En ik voelde me gewoon helemaal senang.
9: Nu zijn dit natuurlijk lichamelijke dingen. Die zitten zeker in je DNA, want in je lijf. Maar ook mentaal merken we dat we niet altijd lijken op de mensen bij wie we zijn opgegroeid. Of op Nederlanders.
15: Ik heb echt India's temperament. Ik heb geen Nederlands temperament.
0: Nee.
15: Zeker niet.
0: Dat kan ik je vertellen na het maken van deze podcast met Charit. Die meid is niet Nederlands.
15: ik heb echt te veel vuur. En ik ben er inmiddels gewoon heel erg blij mee.
9: We nemen je even mee terug naar Robert. Die op een redelijk lompe manier was afgewezen door Spoorloos. En die geen geld had voor een zoektocht via het Rode Kruis. Daarna probeert hij nog een keer iets via een meisje dat hij tijdens zijn mbo-opleiding ontmoet. Maar het lijkt erop dat die mensen hem alleen geld uit de zak willen kloppen. Kortom, echt soepel gaat het nog niet.
15: Volgens mij is het wel een soort thema in jouw leven dat telkens alles
13: tegelijkertijd
15: komt.
13: Ja, alles tegelijkertijd.
15: Oké, we maken een flinke sprong in de tijd. Robert is inmiddels begin 30. Hij is getrouwd met een fantastische vrouw. En samen hebben ze twee kinderen die allebei nog heel klein zijn. De jongste is zelfs nog een baby.
13: Ja, ik leerde dus Planky Skea heet dat. Dat is de Haiti groep in Nederland. Die leerde ik een beetje kennen. Echt voordat ik vader werd. Was ik naar zo'n open dag was ik geweest. Of bijeenkomst. En ja, ze hadden het over het DNA-project. En vooral over de misstanden rondom adoptie. Want mijn adoptiezusje, die had dus mijn documentaire toegestuurd. En dat 21 minuten lang. En dat ging eigenlijk alleen maar over de misstanden in Haiti.
15: Die misstanden waar Robert het over heeft, hebben alles te maken met de nonnen in Haiti. Die kinderen ophaalden bij arme gezinnen en ze naar weeshuizen.

0: van deze podcast met Jarrit. Die meid is niet Nederlands.
1: Ik heb echt te veel vuur. En ik ben er inmiddels gewoon heel erg blij mee.
2: We nemen je even mee terug naar Robert, die op een redelijk lompe manier was afgewezen door Spoorloos en die geen geld had voor een zoektocht via het Rode Kruis. Daarna probeert hij nog een keer iets via een meisje dat hij tijdens zijn mbo-opleiding ontmoet, maar het lijkt erop dat die mensen hem alleen geld uit de zak willen kloppen. Kortom, echt soepel gaat het nog niet.
1: Volgens mij is het wel een soort thema in jouw leven dat telkens alles
3: tegelijkertijd
1: komt.
3: Ja, alles tegelijkertijd.
1: Oké, we maken een flinke sprong in de tijd. Robert is inmiddels begin 30. Hij is getrouwd met een fantastische vrouw en samen hebben ze 2 kinderen die allebei nog heel klein zijn. De jongste is zelfs nog een baby.
3: Ja, ik leerde dus Plan Kiskea heet dat. Dat is een Haiti groep in Nederland. Die leerde ik een beetje kennen. Echt voordat ik vader werd, was ik naar zo'n open dag was ik geweest. Of bijeenkomst. En ja, ze hadden het over het DNA-project. En vooral over de misstanden rondom adoptie. Want mijn adoptiezusje, die had dus mijn documentaire toegestuurd. En dat 21 minuten lang. En dat ging eigenlijk alleen maar over de misstanden in Haiti.
1: Die misstanden waar Robert het over heeft, hebben alles te maken met de nonnen in Haiti. Die kinderen ophaalden bij arme gezinnen en ze naar weeshuizen brachten. De ouders kregen de belofte dat ze altijd naar hun kinderen toe konden. Dat ze op deze manier een opleiding zouden krijgen en genoeg zorg en eten. Waardoor ze hun kind in vertrouwen meegaven. Maar ondertussen boden de nonnen de kinderen illegaal aan ter adoptie. En werden ze naar Europese landen gevlogen. Eigenlijk zijn deze kinderen dus gestolen.
3: En toen ik dat las of zag, toen dacht ik gelijk van wow, what the fuck. Dit lijkt wel echt op mijn verhaal. En hier moeten we induiken. Sowieso was ik ook helemaal in shock. Het heeft echt ons basisgezin helemaal geschokt. Want wij waren allemaal, toen we dat laatste dachten we van wat de fuck is hier nou gebeurd? En omdat DNA niet liegt, toen dacht ik van ik moet mijn DNA gaan opsturen.
2: Stichting Plan Kiskea heeft een Facebook-platform waarop allerlei profielen staan van Haitiaanse mensen die hun familie zoeken. Robert probeert een profiel aan te maken. Maar omdat het niet helemaal lukt, heeft hij telefonisch contact met Judy, een man van de organisatie. Judy zit Robert een beetje achter zijn kont aan voor het opsturen van zijn DNA-kit.
3: Toen had ik hem aan de lijn. Ja, heel snel zou ik de DNA-kit opsturen. Maar ja, tuurlijk, ik vond het spannend, dus ik wachtte gewoon weken. Dus hij dacht van ja, ik ga hem gewoon bellen. Heb je het nou al gedaan? Ik zei ja, ik heb toevallig gisteren gedaan of weet ik veel wat. Hij zei ja, heb je ook op die profielen gekeken? Toen zei ik ja, het was niet veel bijzonders. En toen zei hij Oké, ja, ik zou ook nog even kijken. 5 minuten later belt hij terug. Hij zegt, ga eens naar die site. Toen zei hij, ga eens naar de eerste profiel. Toen drukte ik op dat eerste profiel. En daar stond gewoon mijn familienaam. Belloni stond daar. Zag ik ineens Belloni en dan de naam André Rosset. En toen ging ik verder klikken. En toen zag ik een hele waslijst met namen en met achternamen. En toen dacht ik van, ja, dit zijn de achternamen die ik op mijn arm heb getatoeëerd.
1: Ook bij Robert staan de namen van zijn ouders gewoon in zijn dossier. Hij heeft ze al een hele tijd op zijn lijf staan in de vorm van een tattoo op zijn bovenarm.
3: Hier zo staan ze
0: dan. Oh ja.
3: Staat dan de achternaam Belloni, dat is van mijn vader.
1: Ja.
3: En Laguerre is van mijn moeders kant.
1: En Haiti.
3: Ja, en Haiti, ja. Overal hier ook. Haiti is veel gerepresenteerd op mijn lichaam in ieder geval.
1: Mooi.
3: Ja.
1: En in je lichaam.
3: En in mijn lichaam, ja. Ja, dan kreeg ik bijna hartstilstand daar zo. Dus en daar was mijn vrouw toen ook bij, met de baby nog hier zo. En ik was echt gewoon frozen.
1: Wat gebeurde er met je?
3: Ja, ik was bevroor. Ik had alleen maar tranen, zeg maar. Maar geen bewust van dat ik tranen had. Maar ja, ik wist niet wat er gebeurde. Ik dacht van, dit kan niet, man. Dit bestaat niet. Maar ja, we moesten nog wachten op DNA natuurlijk. Dus DNA wachten. En echt binnen anderhalve week, terwijl het echt maanden zou duren, binnen anderhalve week kreeg ik een bericht in mijn mail dat het DNA-uitslag bekend was.
2: Het is dan 9:00 ochtends en Robert is net op zijn werk aangekomen. Hij wil het liefst de DNA-uitslag aan het einde van de dag thuis openen, met zijn vrouw erbij.
3: Toen dacht ik, nee, maar ik ga dit niet redden. Dus 5 minuten later, ik opende dat ding en stond er 100% match met de zus. En dat was natuurlijk die André Rosé, wat ik al had gezien natuurlijk.

0: En ja, dan weet je gewoon, je hebt je familie gevonden.
1: Zoveel ontdekkingen. Eva vindt via de DNA-test haar biologische nichtje. Rodrigo komt er met die test achter dat hij gekoppeld is aan de verkeerde biologische moeder. Robert vindt zijn biologische zus. En de uitslag van mijn DNA-test?
2: Wat is het?
1: Wat?
2: Wat is het?
1: Wat is het?
2: Ja, wat is je zaakpost?
1: Ik weet het nog niet. Ik ga nu kijken. Kom hier mee kijken. Met mijn man Maarten en mijn jongste zoon open ik de uitslag van de commerciële DNA-test. Ik hoop natuurlijk op een match. Liefst nog met een zus of een broer, een neef of een nicht.
3: Moet ik inloggen en zo.
1: Zodat het niet meteen zo in my face is van... Hallo, hier is je moeder.
3: Laten we beginnen. Nou, volgens mij kom ik uit India, jongens. Maar Iberisch... Dat is dus toch...
4: Europees.
3: Toch Portugees.
5: Ja, maar 1,5%, ja.
3: Ja, maar dan nog. Dat zou dan dus wel een voorouder of zo kunnen zijn. Achterneef in de 3e graad. Neef in de 4e graad. Dochter van achternicht in de 3e graad. Neef in de 4e graad.
6: Helemaal niks. Geen broers, zussen, nichten of neven. Laat staan een vader of moeder. Charit vindt alleen zulke verre familieleden dat ze nog niet eens 1% DNA met ze deelt. De DNA-test is voor haar dus eigenlijk nutteloos. Maar toch besluit ze niet op te geven. De volgende stap, het FIOM contacten om haar dossier in te zien. Of haar adoptiedossier nog bestaat en of het FIOM het heeft, is de grote vraag. Wat erin staat, is pas daarna een punt. Maar dat ze door gaat zetten, is duidelijk. Ze zoekt een metafoor om aan me uit te leggen hoe eng deze zoektocht eigenlijk voor haar voelt.
3: Ik voel me als Tom Cruise in Mission Impossible. Zonder de Scientology. Ja. Dat hij zo naar beneden wordt gelaten in de, weet je, die scène, weet je welke ik bedoel?
7: Ja, ja.
3: Dat hij zo naar beneden wordt gelaten. Ik ben nu aan het zakken en ik denk nog steeds, oké, ga ik me echt laten zakken? Ga ik dit echt doen? Gaat dit lukken? En wat het ook echt ingewikkeld maakt, is dat ik het er niet met mijn moeder over kan hebben. Omdat zij Alzheimer heeft. Dus ik kan het er vooral met mijn vader over hebben. Maar ik heb het er nooit met hem over gehad. Niet op deze manier. En dat is eigenlijk nu het meest moeilijke.
6: De volgende keer in zwart gat.
1: Dus ik kijk haar aan en inderdaad, ik zag wel wat herkenning. Maar het was nog steeds wel een vreemde vrouw.
8: Maar uiteindelijk die uitslag met de DNA-test, ja, was ik eigenlijk in shock. Was ik eigenlijk woedend, was ik ook boos.
9: En we waren 2 maanden thuis. En toen kreeg ik op mijn Facebook een berichtje, je broer en zus zijn gevonden.
6: Wil je Zwart Gat in 1 keer luisteren? We hebben 6 afleveringen voor je klaarstaan in de NPO Luister-app. Download hem gratis.
10: Luister ook naar de podcast van Benacht Van.
11: Met elke dag een goed gesprek uit het holst van de nacht.
10: In je favoriete podcast-app.
12: Dat was aflevering 3 van de podcast Zwart Gat van Phonix. Nederland heeft niet met de Caribische eilanden gesproken voordat er werd gestemd over de VN-resolutie over slavenhandel. Dat meldde de NOS vandaag. In maart bestempelde de Verenigde Naties de transatlantische slavenhandel tot de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van de stemming. Aan de lijn hangt onze vaste correspondent op Curaçao, Oscar van Dam. Bonocci, Oscar.
13: Bonocci, komt erbij.
12: Bom, hoe reageerden de eilanden hierop?
13: Nou, toen de staatssecretaris Erik van den Burg hier kwam. Twee maanden geleden. Het was net die stemming geweest. Mm-hmm. Toen hebben we in een persconferentie aan hem gevraagd van waarom. En hij legde het volgende uit. Nee, we hebben geen contact met de eilanden gehad. Dat heeft Nederland op zichzelf beslist. En we hebben niet meegestemd. Omdat je zulke dergelijke grote grootheden niet met elkaar kunt vergelijken. Dus je kunt niet zeggen dat slavernij erger was dan de jodenvervolging of iets dergelijks. En er was nog iets inhoudelijks. Ja, wij hebben dat, dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken met zijn ambtenaren besloten. Dus het was eigenlijk al bekend dat het niet zo besproken was. Nu dit via de NOS weer naar voren is gebracht, ja, zijn er verschillende reacties van mensen die zeggen van ja, dat had natuurlijk wel gemoeten. En vandaag tijdens de persconferentie van premier Jette werd ook weer gezegd, we zijn één koninkrijk. Ja, dan hoor je ook heel veel mensen zeggen, ja, dat klinkt allemaal wel mooi, maar als je dan niet met elkaar overlegt, wat stelt het dan voor? Dus ja, er wordt wel op gereageerd, ja.
12: Ja, ja, en we hebben de reactie van oud-premier Suze Kamila Reumer van de toenmalige Nederlandse Antillen op het nieuws van Radio 1-journaal van gisteren.
4: Ja. Nou, het is compleet verkeerd van Nederland, want het gaat om het Koninkrijk en daar zitten vier landen in. En volgens de hoogste wet van het Koninkrijk, het statuut, had Nederland de Caribische landen moeten consulteren.
12: Ja, dus daar op het punt wat je ook benoemt, van dat Rob Jette zei dat we zijn één koninkrijk. Zij noemt dat ook van wij zijn vier landen binnen het Koninkrijk. Wat denken andere mensen ook zo?
13: Ja, er zijn zeker meer mensen die daar zo over denken. Maar die gedachte die de staatssecretaris van de Burg uitte van de minister van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het buitenlands beleid van het Koninkrijk. Dus die neemt uiteindelijk de beslissing. Het had mooier geweest, het had beter geweest, maar het geeft aan dat dat inderdaad het geval is. Nederland kan uiteindelijk gewoon die beslissing nemen als ze dat willen. En ja, daar is lang niet iedereen het over eens. En daar praten we ook al heel lang over het feit van ja, wat stelt het Koninkrijk nu voor? En dit is weer echt zo'n voorbeeld van ja, als het er echt op aankomt, ja, wat stelt het dan voor?
12: Ja, en wie zijn er dan de mensen die hiermee oneens zijn? Of wat vinden ze hiervan?
13: Nou ja, in de politiek hoor je veel mensen, maar ook op Facebook. En Suze Kamila Reumer staat niet alleen. Zij kan het, ja, gewoon ook omdat zij natuurlijk een meester in de rechten is en oud-premier is. Wegen haar woorden natuurlijk wat meer dan iemand die, zeg maar, emotioneel erop reageert. Mm-hmm. Zij legt uit, en dat hoor je ook heel goed in het fragment, waarom dat wel had gemoeten. En ik las dat Rob Jette niet tijdens deze persconferentie, maar wel eerder heeft gezegd dat het beter op een andere manier had kunnen aangepakt worden. Ik pak het er even bij wat hij precies zegt. Hij is hier nu zo op bezoek geweest bij al die verschillende eilanden, alle zes de eilanden in zes dagen heeft hij bezocht. Mm-hmm,
12: yeah.
13: En hij zei daar over dat het niet zo handig was, volgens mij.
12: Ja.
13: Het was niet zo handig dat beter aangepakt moet worden.
12: Ja.
13: Ja, maar dat is natuurlijk weer achteraf, hè.
12: Precies, want verder had Kamila Reumer ook nog wat te zeggen over de verklaring dat zij dan heeft dat Nederland de Caribische land niet om de mening heeft gevraagd.
4: Ja, het kan niet anders dan bewust zijn gebeurd. Er wordt lang over deze resoluties onderhandeld. Zoals ik u zei, wij zijn ook ieder keer prominent op het Verenigde Naties toneel als onderdeel van het Koninkrijk. Dus er kan geen kwestie van zijn dat wij gewoon toevallig vergeten zijn.
12: Ja, ja, dus zij zegt dat het bewust gedaan is.
13: Ja.
12: En terwijl premier Rutte zegt dat het niet handig was.
13: Premier Jette die zei het verdient geen schoonheidsprijs. We zijn met de EU-landen niet uit de tekst van de resolutie gekomen en hebben ons daarom onthouden van stemmen. Dat was van tevoren niet duidelijk gemaakt aan de zes eilanden en Suriname. En hij zegt dat hij het later heeft uitgelegd en dat men dat waardeerde. Ja,
12: ja.
13: Zeg het maar. Pisas, de minister-president, gebruikte de persconferentie vandaag niet om hier nog op in te gaan. Het was allemaal heel mooi en lief en warm en veel glimlachjes tussen Pisas en Jette.
12: Ja.
13: En er werd dus niet vanuit zijn mond naar voren gebracht dat het anders had gemoeten.
12: Nee, precies. En want Uiteraard is Camille Reumer parlementslid op Curaçao. Dus zij zit in de oppositiepartij Manpin. En zij wil wel hier een debat hierover. Hoe denken de regeringspartijen? Of het regeringspartij, MFK, hierover?
13: Nou ja, we hebben maar één regeringspartij en dat is MFK. En op dit moment heeft de MFK daar geen punt van gemaakt. Ik denk als je het als Pisas naar het parlement gaat, dat hij ook zal vinden dat men daar overleg over had moeten plegen. Maar het is niet zo, in ieder geval op dit moment niet zo, dat hij er zulke harde woorden aan uit als Suzy Kamedia Reumer doet, wat ik net zeg. Veel meer samenwerking en er zijn ook plannen voor een koninkrijksconferentie elk jaar om te voorkomen dat zulke zaken in de toekomst nog een keer gaan voorkomen. Ja. Dus hij neemt het niet zo hoog op.
12: Nee, klopt. Want we hadden ook in het nieuws, in het journaal gehoord dat Semaar dat heeft aangeboden om de koninkrijksbijeenkomst te willen organiseren.
13: Ja.
12: Is dat het enige toezegging van de landen dat nu op tafel staat?
13: Wat nu concreet op tafel staat is een koninkrijksconferentie. Dat had ook de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties van de Burg ook al eerder aangegeven dat er aan gewerkt wordt. En Jette heeft eigenlijk van het begin af aan als premier dat gevoel van het koninkrijk willen benadrukken. Hij is ook heel snel na zijn beëdiging hier naar alle eilanden gekomen. Dus er wordt heel erg het beeld gebracht van, nou jongens, samenwerken, het komt goed als we maar gewoon veel overleg hebben. En er heerst hier op Curaçao, maar ik zag het ook op Sint Maarten en op Aruba, in ieder geval van de premiers, helemaal geen sfeer van, jullie kunnen dit beter aanpakken, jullie kunnen dit beter aanpakken.
12: Mm-hmm.
13: Er werd wel gesproken over twee punten die al heel lang spelen, sinds 10-10-10. Het democratisch deficit. Als de vier landen, de vier landen in het Koninkrijk, het niet met elkaar eens zijn, telt Nederlands mening altijd zwaarder dan die van de andere landen. En een geschillenregeling. Wat moet je doen als de landen tegenover elkaar staan? Ook in dat geval heeft Nederland altijd het laatste woord. Daar vinden de eilanden van dat aangepast, geregeld moet worden.
12: Ja.
13: Ja, en Jette wil daar ook heel graag over praten. Maar daar zijn geen concrete beslissingen over.
12: Maar, en daar hebben ze ook niet over gesproken bij de persconferentie vandaag.
13: Ze hebben het genoemd als punten die inderdaad aangepakt zouden moeten worden. Maar misschien dat jij vaker een persconferentie van Jette zit, nu die dat als minister-president in Nederland doet. Ik had hem nog niet zoveel gezien, maar hij weet alles met een glimlach aan te horen en een mooie draai aan te geven. Dus
12: ja.
13: Het was echt een goed weershow.
12: Mm-hmm. Maar verder de bezoek van premier Jette op de eilanden. Hoe is dat gegaan?
13: Nou ja, ook een goed weershow. Heel veel vrolijke foto's. Heel veel geposeerd met kinderen. Nee, kijk, aan de ene kant, het wordt heel erg gewaardeerd dat de minister-president, wat is het, 3 maanden na zijn aantreden, de stap neemt om daadwerkelijk de eilanden te bezoeken.
12: Ja.
13: Elk eiland 1 dag, zeg maar. Nou, op Bonaire ging dat even mis, omdat hij was gaan zwemmen en geprikt was door een kwal en daardoor enige uren in het ziekenhuis moest doorbrengen. Dat is verder allemaal goed gekomen. Hij had een ernstige allergische reactie gekregen. Maar voor de rest is het ook een kennismakingsbezoek. En het woord samenwerken viel echt heel vaak tijdens al de persconferenties. Op Bonaire kreeg hij nog wel een beetje kritiek op het feit dat, hè, toen hij nog minister van Klimaat was, toen was alles over het klimaat belangrijk en nu die premier is, wilde hij daar niet over praten. Dat zou dan te maken hebben met dat hoge beroep in die Greenpeace-zaak. Maar toch vonden veel mensen dat wel opvallend. En door die allergische reactie kon hij ook niet bij een bijeenkomst zijn waar Greenpeace hem een brief wilde overhandigen. Hij is wel naar die stortplaats gegaan in Célibon, waar heel veel over te doen geweest is. Maar een bezoek is denk ik wat Jette betreft heel goed verlopen, omdat er heel veel aardige woorden en goede intenties zijn uitgesproken. Maar het is niet zo dat er iets nu voor de bewoners van de eilanden verandert door het bezoek van Jette.
12: Ja.
13: Dat is misschien ook niet eerlijk om te verwachten. Dit is gewoon een bezoek om de goede banden te benadrukken.
12: Ja, precies. Maar je zei het is verder goed gekomen met het bezoek, maar er was ook kritiek op de foto die Rob Jette had geplaatst op social media.
13: Oh ja? Oh, dat weet ik niet. Wat voor foto was dat?
12: Ja, klopt. Hij had een foto vanuit het ziekenhuis op social media geplaatst.
13: Ja.
12: Met een aantal, het was toevallig op de dag van de verpleegkundige. Ja. Maar de diversiteit was er niet te zien op de foto. Dus daar vonden mensen iets van vergeleken met de realiteit van de diversiteit bij het ziekenhuis.
13: Ik zag die foto binnenkomen en toen had ik het er meteen met collega's op het werk over. Ja, het zijn inderdaad allemaal blanke blonde dames die om de minister-president heen staan. En je zou meer diversiteit in het ziekenhuis verwachten. Dat is volgens mij ook realistisch. Maar ja, hoe dat gekomen is, dat weet ik niet. Ik kan me niet voorstellen dat mensen bewust uit de foto zijn gelaten. Maar het was inderdaad nogal opvallend. Want ook als je andere foto's van de dag van de verpleging zag, ook op Bonaire.
12: Ja.
13: Het is niet dat er alleen maar mensen van één kleur daar werken. Er werken mensen van heel veel verschillende kleuren in het ziekenhuis. Dus ik weet niet hoe dat gegaan is. Ik denk ook dat echt door, dat hij op die manier wilde laten zien dat alles goed met hem ging of zo. Hè?
12: Ja.
13: Vrolijk met een duim omhoog. Ik ben weer in het ziekenhuis geweest.
12: Mm-hmm. Ja, en het ziekenhuis op Bonaire vergt dus ook veel aandacht. Dus op dat gebied kan er ook meteen aandacht besteed worden.
13: Ja.
12: Want nu heeft hij first-hand ervaring van hoe het aan toe is.
13: Ja, maar jij weet ook dat de minister-president altijd net iets meer...
12: Net iets meer, maar ik hoop dat hij wel eens gaan rondkijken hoe het daar echt is.
13: Ik hoop het ook. Het is alleen maar goed dat de minister-president daar geweest is.
12: Ja.
13: Kijk, op zo'n muziek wordt er altijd aandacht besteed aan de zaken die waar verbetering nodig is. Hij is in wijken geweest, arme wijken op Curaçao, zoals dat dan heet. Hij heeft aandacht daarvoor besteed. Hij vindt dat hij heel goed beeld van de eilanden gekregen heeft. Maar altijd zijn er natuurlijk andere politici of een begeleiding bij of wat dan ook. Dus het is ook heel moeilijk voor hem, denk ik, om een goed, eerlijk beeld te krijgen van de eilanden. Maar ik denk wel dat je kunt zeggen dat hij tijdens die 6 dagen een uitputtend druk programma heeft afgewerkt. Dus hij heeft wel heel veel mensen gezien en gesproken.
12: Ja.
13: En nogmaals, wat ik lees over wat de kranten in Aruba, Sint Maarten en Bonaire over het bezoek schrijven. Allemaal positief, blij dat hij geweest is, maar geen concrete resultaten. Maar er wordt wel gesproken over die Koninkrijksconferentie, dat is belangrijk. En een ander punt, die strijd binnen de centrale bank van Curaçao en Sint Maarten, daar had ik hem naar gevraagd tijdens de persconferentie. Voor Nederland is natuurlijk ook geen goed nieuws als die bank niet met elkaar om kan komen. En toen gaf minister-president Pisas aan dat op 1 en 2 juni Curaçao en Sint Maarten om tafel gaan zitten. En dan is de bedoeling dat als ze weglopen van de tafel, dat alle problemen rond de centrale bank opgelost zijn.
12: Laten we hopen.
13: 1 en 2 juni.
12: Ja. Vandaag meldde ook in de avond het NOS dat op Saba dat hulpdiensten een zoekactie waren gestart naar een vermiste Nederlander.
13: Erik Matthijssen.
12: Ja, nu hebben we een naam en achternaam, Erik Matthijssen. Is er inmiddels al wat nieuws over dit geval?
13: Ja, dat de zoektocht nog steeds doorgaat. Er is dus sinds hij is woensdag gaan wandelen. Donderdagochtend is begonnen te zoeken omdat hij niet teruggekeerd was. Het is een 50er. Hij lijkt best wel veel op mij als ik naar zijn foto kijk, maar ik weet niet hoe dat kan. Het is een man die een ervaren wandelaar is, wordt gezegd. Dus het is niet de eerste keer dat hij zo'n tocht heeft gemaakt. Maar ze hebben hem niet kunnen vinden. Ze hebben hem overal naartoe gezocht donderdag. En ze hebben wat de overheid gezegd heeft, ze hebben nu heel erg bekeken waar die kan zijn. Er zijn camerabeelden geanalyseerd. Verschillende wandelroutes zijn nu uitgesloten. Hij is tussen Middle Island en de Silver Mine Trail. En wie Saba kent, die denkt van hoe kun je nou zo lang verdwaald zijn op Saba. Maar we hebben eerder dit jaar een man gehad uit Saba die ook 48
12: verdwaald
13: uur
12: was.
13: Verdwaald was. Ik weet niet of je dat, volgens mij hebben we dat nog besproken.
12: Klopt. Ja, inderdaad.
13: Ja.
12: Ja, maar de oppervlakte van Saba is niet heel groot. Dus,
13: nou, daarom. Maar als hij in een soort ravijnachtig... Saba is klein, maar het heeft de hoogste berg van het hele koninkrijk.
12: Ja.
13: En daar zitten, ja, ik noem het ravijnen, maar dat zal waarschijnlijk een beter woord voor zijn. Maar zeg maar, naast het pad kun je zo 30 meter naar beneden vallen. En dan is het heel moeilijk je van boven te zien. Dat betekent niet dat je ernstig gewond raakt, maar dan kom je er gewoon moeilijk uit. Dus ja, eerst moeten ze dus weten waar die precies kan zijn en dan moeten ze dat minutieus gaan zoeken. Maar inmiddels gaat hij nu de tweede nacht in dat hij niet
12: te vinden is. Ja,
13: dus voor zijn familie een drama.
12: Ja. En terwijl we het hebben over drama, heel kort ook de Rutte en Dick Advocaat gate. Hoe zijn dingen inmiddels met de elftal van Curaçao?
13: Men wil het allemaal, hoe zeg je dat, begraven, niet te veel meer over praten. Het is nu eenmaal zo, Advocaat is terug. De behandeling met Rutte had beter gekund. De spelers hebben video's uitgebracht waarin ze zeggen dat ze echt niks tegen Rutte hebben.
12: Ja.
13: Maar uiteindelijk zijn sponsors en voetballers blij dat Dick Advocaat terug is. En ook de bond heeft zich erbij neergelegd dat dit nu de beste mogelijkheid is. Dus... ja, dit was echt een gate en dat verdient geen schoonheidsprijs. Maar nu gaan we met de oudste bondscoach ooit naar het WK.
12: Ja.
13: En er moet maar iets goeds uitkomen.
12: Ja, nou, helemaal goed. Laten we voor het beste hopen. Dankjewel, Oscar. Tot de volgende week. We hadden vandaag weer heel veel besproken. Tot zover de nacht van Caribisch Netwerk. Tegen het Caribisch deel van het Koninkrijk zeg ik goedenavond. Tegen het Europese deel van het Koninkrijk zeg ik goedemorgen. Vannacht in de nacht van 8 mei is het mij genoegen geweest. Mijn naam is CJ Felicia. Bedankt voor het luisteren. Zometeen hoor je vroeg. En tot de volgende keer in de nacht van Caribisch Netwerk.

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste koninkrijksconferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen de Nederlanders niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. In het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Ze hebben vaak een leven lang hard gewerkt en gevochten voor hun plek in de Nederlandse samenleving. Maar nu ze ouder worden, raken zij en hun kennis vaak uit beeld. Ik heb het over ouderen met een migratieachtergrond.
3: Vroeg. Anna Pleizier.
2: Goedemorgen, lieve luisteraars. Dit is Vroeg van vrijdag 15 mei. In Nederland leven ruim 1 miljoen ouderen met een migratieachtergrond. Ja, toch is er weinig aandacht voor wie zij zijn en waar hun behoeften liggen. Daar moet verandering in komen. En daarom sloegen programmamanager innovatieve projecten Rieke Schouten van stichting RCOAK en vergrijzingsexpert Jelte Bakker de handen ineen voor het project Community Forming met ouderen migranten. Ja, wat dit project precies inhoudt en ja, hoe we deze groep beter zichtbaar kunnen maken, bespreek ik vanmorgen met Jelte en Rieke. Die zitten hier allebei in de studio. Welkom allebei. Jelte, om even bij jou te beginnen. Zou je een korte introductie kunnen geven van het project?
4: Ja, zeker. Want we vonden elkaar inderdaad op dit thema. En ik denk allereerst vanuit intrinsieke motivatie en interesse, maar ook omdat we allebei best wel, ik wil niet zeggen schrokken, maar we opkeken van dat aantal, 1 miljoen. We hadden niet verwacht dat, hè, toen we erin doken, dat de groep werkelijk zo groot zou zijn. Dus, en op zich, kijk, die aantallen, het is indrukwekkend, maar dat is niet waar het om gaat. Maar dat was wel het laatste zetje, denk ik, voor ons te zeggen van, nou, dit pakken we beet en hier duiken we in. En ik doe dus eigenlijk alles binnen de vergrijzing. Maar zelf, ik was verbaasd over dat, het feit dat we over 1 miljoen heen zijn.
2: Ja, en kan je iets meer vertellen over wat het project inhoudt, wat jullie doen?
4: Ja, dus in mijn werk zie ik eigenlijk al jaren dat deze groep eigenlijk vaak over het hoofd wordt gezien. Kijk, sowieso, de oudere burger is vaak niet in het vizier. Ook al is die groep natuurlijk ook enorm.
2: En veel dan eenzaamheid ook onder die groep, sowieso.
4: Zeker, dus heel veel uitdagingen. Maar alsnog, en zeker als het over zaken gaat die wat positiever zijn, dan wordt de oudere burger vaak over het hoofd gezien. En dan is deze groep er nog slechter aan toe, zou ik zeggen. Dus dat is ook de reden om te zeggen van, hey, we duiken erin. En we kijken uiteraard naar de uitdagingen, maar vooral ook wat de kansen zijn. En de positieve punten. En zo kwamen we ook op die communities uit. Omdat we erachter kwamen dat de groep eigenlijk best wel goed georganiseerd is. In sommige gevallen. En vooral hele mooie dingen doet. En daaruit ontstaat gemeenschappen. Dat is natuurlijk community is eigenlijk een Engels woord. Dus laten we een Nederlandse term gebruiken. Die gemeenschappen die zijn heel krachtig in heel veel gevallen. En er zit veel meer potentie in dan nu wordt gezien vaak. En ook nu wordt benut door bijvoorbeeld gemeenten waar ze actief zijn. Dus dat hebben we in kaart gebracht. Daar hebben we een serie over geschreven. Rieke is vooral heel erg op pad gegaan. Dus ze zal straks wel over vertellen.
2: Ja.
4: En daar zijn eigenlijk heel veel en mooie verhalen uitgekomen. Maar vooral ook heel veel inzichten waar we heel veel mee kunnen.
2: Ja, ja, dan ook even om naar jou te gaan, Rieke, hierover. Jij bent vanuit de RCOAK het land ingaan. Dus om die verhalen te verzamelen. Nou, straks gaan we daar heel uitgebreid op in. Maar eerst ook even kort van, wat is de RCOAK? Wat doen jullie daar eigenlijk?
3: Ja, we zijn een fonds. We bestaan al meer dan 420 jaar in Amsterdam. Echt heel oud. RCOAK staat voor Rooms-Katholiek Oude Armenkantoor. Dus het is van huis uit een katholiek fonds. En dat is opgericht in de tijd dat Nederland protestant werd. Hè, de periode na Willem van Oranje. Toen de katholieken eigenlijk meer ondergronds moesten. En zij moesten ook voor hun eigen armen en ouderen zorgen. En dat heeft een aantal rijke katholieke Amsterdamse families toen gedaan. En daar is het fonds uit ontstaan.
2: Nou, we zijn nu heel oud dus.
3: Heel oud.
2: Ja.
3: We zijn nu niet meer katholiek, maar we zijn er nog steeds wel voor armen en ouderen.
2: Ja.
3: En dat is wel interessant, want dat zijn eigenlijk allebei twee groepen die je niet zo makkelijk ziet. Niemand wil arm zijn, niemand wil oud zijn. En juist daarom willen wij daar als SCOWK wel bij blijven.
2: Ja, ja, dus jullie zijn het land ook ingegaan en daar gaan we zo uitgebreid op in. Ik kan me voorstellen dat iemand misschien wel zit te luisteren en denkt, nou, ik heb eigenlijk wel een vraag over alles wat wij gaan bespreken tot 6 uur. Nou, als je een vraag hebt dat treft, want je kan die insturen via de gratis NPO Luister-app. En dan komt die vraag straks misschien wel even langs. En om jullie even de tijd te geven om na te denken over een goede vraag om te stellen, gaan we eerst even luisteren naar muziek. En stuur dus vooral je vragen in via de gratis NPO Luister-app.

0: Welkom terug bij Vroeg. We hebben het over ouderen met een migratieachtergrond. Vandaag tot 6 uur. Heb je een vraag, stel hem vooral in de gratis NPO-luister-app. Rieke, je vertelde net al eventjes over wat jullie doen bij de RCOAK. Je werkt toch zelf op het gebied van innovatie. Jullie bestaan al heel erg lang. Ik kan me voorstellen dat er in de afgelopen jaren ook best wel veel is veranderd in hoe jullie je werk doen. Kan je daar wat over vertellen?
1: Nou ja, dat klopt. We zijn natuurlijk eigenlijk meer dan 400 jaar een behoorlijk wit fonds geweest. En toen wij er een paar jaar geleden achterkwamen dat er al zoveel oudere migranten zijn, was dat best wel een eye-opener voor ons. Maar we hadden eerst de neiging om heel erg op die problemen in te zoomen, die er natuurlijk ook zijn, hè. Daar wil ik ook niet stiekem over doen. Oudere migranten hebben gemiddeld genomen andere en meer problemen dan Nederlands met een Nederlandse herkomst. Maar door zo erg op die problemen te focussen, zagen we niet de kracht die er in die community zit. Nee. En daar kwamen we eigenlijk achter via een aantal initiatieven. En dat was voor ons wel een hele nieuwe weg om te gaan. Dus dat heeft ons wel veel gebracht.
0: Ja, we gaan straks uitgebreider in op al die initiatieven en die verhalen, maar dat past dus ook heel goed in die nieuwere strategie.
1: Ja, en wat daarbij komt is dat we als fonds ook de weg op zijn gegaan om een beetje bij de projecten weg te gaan. Dus je ziet dat fondsen zich heel vaak richten op weer een nieuw project. Ja. En dat moet dan vooral nieuw zijn. Dus als iets al langer bestaat, mag je er vaak geen geld voor aanvragen. Ja, en we ontdekten dat je op die manier bijvoorbeeld geen gemeenschappen kunt bouwen.
0: Ja, als je elke keer
1: wat nieuws doet. Want vaak is het wiel al uitgevonden en weten initiatiefnemers ongelooflijk goed waar ze mee bezig zijn. En willen ze daar vooral mee verder. Ja. En dus dat willen we als fonds ook mogelijk maken. En dan ook om hen te helpen om hun organisatie verder uit te bouwen. Ja. Want als je alleen geld aan projecten geeft, dan kan een organisatie zich niet vernieuwen, niet aan marketing doen, geen nieuwe systemen bouwen, geen nieuwe mensen aannemen.

0: nemen. En dat willen we als fonds ook mogelijk maken.
1: Ja, dus meer focus op die lange termijn projecten die al lopen, die ook al vaak goed gaan, in plaats van elke keer iets nieuws. En dan wil ik toch het ook nog eventjes, voordat we iets dieper ingaan op wat jullie precies doen en de verhalen die jullie hebben gemaakt en de projecten die er zijn, ook nog eventjes uitzoomen en kijken naar, even iets met een helikopterview, kijken naar waar hebben we het nou over. Jelte, dan ga ik even terug naar jou. Want waarom is het belangrijk dat deze doelgroep van migranten, ouderen, beter in kaart wordt gebracht?
2: Ja, dus ik heb een achtergrond als socioloog. Dus ik denk vooral in groepen. En kijk, wat je ziet, we zitten in een vergrijzingstrend. Die duurt nog tot 2040, minimaal. Maar daarna zijn we ook allemaal blijvend langer ouder. Worden we ouder. Mm-hmm. En dan is het wel goed om te kijken naar welke groepen zijn er binnen die enorme groep. En wat hebben die nodig? Maar vooral ook, wat kunnen die bijdragen? Wat ik al net al zei, deze groep is wel eigenlijk over het hoofd gezien voor lange tijd. En als het dan wel over die groep gaat, want het is leuk wat Rieke vertelt over het SJOK. Jullie zijn eigenlijk een voorloper. Je ziet hetzelfde nu gaande ook wel bij overheden en gemeenten, ook kleinere gemeenten. Dat langzaam een beetje de ogen open gaan. Maar dan is het wel goed om die groep in kaart te brengen en te zien van, wat zit er allemaal in die enorme groep van 1 miljoen? Want mensen hebben dan heel vaak, en ook beleidsambtenaren, mensen in binnen bedrijven hebben dan vooral mensen met een Turks of Marokkaans of Surinaams achtergrond, dat die heel erg zichtbaar zijn geweest, in het nieuws zijn geweest, niet altijd positief overigens. Maar die groep is veel diverser. Dus toen wij erin doken, zagen we ook van, er zijn ook heel veel mensen met een Europese herkomst. Er zijn mensen die niet alleen maar voor werk naar Nederland zijn gekomen, maar ook voor de liefde. En er zijn niet alleen maar mensen die als gastarbeider naar Nederland zijn gekomen, maar ook al in de jaren 60 en 70, voor wat we nu zeg maar hoog of kwalitatieve jobs zouden vinden. Die groep is heel erg divers. En als je dat gaat zien, dan zie je ook van, hey, we kunnen deze mensen niet op een hoop gooien als het gaat om beleid. Of als het gaat om...
1: Waarom kan dat dan niet?
2: Allereerst omdat de groep gigantisch is. En ook omdat als je beleid gaat maken of een nieuw product als bedrijf zijnde, storend, maar ook remmend als je de groep ziet als alleen maar hulpbehoevend. Of alleen maar vanuit 1 herkomst. Of alleen maar, ze worden alleen maar in een groot stedelijk gebied. Want dan er is vaak een doodlopende straat.
1: Maar je zegt, er zijn dus verschillende groepen. Je noemde al even bijvoorbeeld Marokkaanse mensen met een Marokkaanse achtergrond, met een Turkse of met een Surinaamse. Of mensen die uit Europa hierheen gekomen zijn. Waar moet ik dan aan denken? Wat dan specifiek bijvoorbeeld andere dingen zijn waar ze tegenaan lopen?
2: Ja, je noemde bijvoorbeeld het punt van eenzaamheid. Hè? Dus als het gaat over eenzaamheid, binnen de vergrijzing gaat het vaak over eenzaamheid, want dat is een serieus probleem. Dan scheelt het wel veel of je inderdaad in de jaren 60 vanuit Turkije of Marokko naar Nederland bent gekomen. En je vaak in een hele andere familie samenstelling zit dan wanneer je vanuit Zweden voor de liefde bent gekomen in de jaren 70 of 80. En misschien taal minder een probleem is. Maar je met hele andere uitdagingen zit als het gaat om eenzaamheid. Dus als een gemeente of een fonds of een stichting gaat nadenken over interventies om eenzaamheid te verminderen, dan zijn het wel hele nuttige dingen. Om te zien van, over welke groep hebben we het? Hoe groot is die groep? En wat kunnen we bijvoorbeeld voor eenzaamheid verzinnen? Of wat gaan we subsidiëren?
0: Misschien kan ik nog een voorbeeld geven vanuit de groepen die ik heb bezocht. Want ik ben bijvoorbeeld bij een groep Turkse vrouwen geweest, die via Uppe bijeenkwamen in Amsterdam. En dat waren voor een groot deel vrouwen die echt heel weinig uit huis geweest waren. Mm-hmm. Die altijd voor de kinderen en hun man gezorgd hadden. En voor wie de drempel om naar buiten te gaan heel groot was. Die vaak alleen maar hun eigen taal spraken. En voor wie de betekenis dus heel groot was om andere vrouwen te ontmoeten en hun wereld groter te maken. Ik ben ook bij een groep in Amersfoort geweest. Die heette de Koppietje Ketjil groep. Dat waren ouderen met een Nederlands-Indische achtergrond, hè, dus van voormalig Nederlands-Indië. En zij kwamen uit een veel groter gebied bij elkaar. En voor hen was er vooral de pijn van de geschiedenis, zeg maar, wat zij allemaal meegemaakt hebben in de oorlog, maar ook onderzoek kan naar hoe ze hier in Nederland zijn ontvangen. Zij zijn eigenlijk niet eens migranten en worden vaak wel zo gezien. Dus voor hen lag de betekenis, zij zijn vaak heel goed geïntegreerd, maar lag de betekenis in het gezamenlijke verleden en om daar ruimte voor te hebben.
1: Ja, dus dat is een andere manier van waar die behoeftes liggen, dus in die verschillende groepen. Want aan de ene kant kan je ook zeggen, ouderen, eenzaamheid is onder alle ouderen een probleem. Maakt niet uit wat voor kleur je hebt of waar je vandaan komt. Maar toch leggen jullie ook uit, want het is toch van belang ook al is het misschien een beetje ongemakkelijk, om ook een soort splitsing te maken in die groepen, omdat die dus andere behoeftes hebben.
2: Ja, en het is mooi dat je dat ongemak aansnijdt. Ja. Wat je dus veel ziet bij, laat ik even de beleidsambtenaren weer pakken, want het is een hele grote groep, dus niemand hoeft zich aangesproken te voelen. Maar je ziet wel bij veel beleidsambtenaren en vervolgens ook de mensen in de gemeente of in het veld die je mee aan de slag moet, dat er heel veel ongemak is om, zeker met een groep mensen met een migratieachtergrond, om door te vragen, om op zoek te gaan naar oplossingen. Juist omdat je snapt de cultuur niet helemaal, of je bent bang om iemands steen te staan. Dus vaak is het heel goed bedoeld. Maar dat ongemak zorgt voor veel nadelige effecten. En daarom is het inderdaad goed om wel allereerst die kennis te verzamelen en dan wel het gesprek aan te gaan. En je merkt wel dat veel mensen die bezig zijn met beleid of de uitrol van zulke interventies tegen eenzaamheid, ja, dat toch wel veel ongemak en veel blinde vlekken zitten.
1: Ja. Ja, en ook om dat ongemak nog even, om daar even nog lekker in te blijven zitten.
2: Ja,
1: wij zijn hier wel nu 3 witte mensen die praten over en eigenlijk ook analyseren, of nou, jullie analyseren ik stel de vraag, maar goed, over wat er in die gemeenschappen gebeurt. Ergens zaten wij ook als redactie een beetje te struggelen van, kan dat eigenlijk wel? Moeten we ook niet iemand juist aan tafel van kleur of iemand die uit die gemeenschappen zelf komt. Rieke, kijk eerst even naar jou. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, daar ben ik. Die gedachte had ik ook. Dus ik ben het daar wel een beetje mee eens. Bij de initiatiefnemers die wij hebben gesproken en geïnterviewd, zaten wel diverse mensen van kleur.
1: Mm-hmm.
0: Ik voelde dat ongemak ook. En ik heb toen ik de bezoeken bracht, ook daarom wel een beetje eerst op de achtergrond gehouden. En ook, ik ben daar heel erg als mens aanwezig geweest. Dat klinkt misschien een beetje vaag, maar dus niet als iemand van het RCOAK, maar gewoon als mens. Dus
1: ja,
0: ik heb altijd een persoonlijke touch gegeven in de verhalen. En juist ook om dit verschil een beetje te overbruggen. En dan merk je dat als je er als mens aanwezig bent, dat eigenlijk dat verschil wel heel gauw wegvalt. Ook bij mezelf, dat vond ik wel heel mooi om te zien.
1: Ja, en ik denk ergens ook, Jelte, je kan ook natuurlijk zeggen, het is ook gewoon goed dat we het hierover hebben, dat jullie hier naar kijken, dat we het zien met z'n allen. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, nee, ik ben het er helemaal mee eens. En ik denk ook dat het begint ook inderdaad, denk ik, bij ons nu het ongemak bespreken.
1: Ja.
2: En ook zien dat het eigenlijk anders moet. Want dat is denk ik een feit. En dat wij toevallig, want het is ook vrij toevallig, zeg maar, gezamenlijk dit project in zijn gerold en dit eruit is gekomen, dat is natuurlijk mooi. Maar dit is denk ik ook vanuit ons, en vanuit, denk ik, als je uitzoomt, een blinde vlek waar je iets mee moet.
1: Ja, en je bent nou eenmaal socioloog, je bent nou eenmaal wit. Dus dat wil niet zeggen dat je, zeg maar, dat je nooit meer een andere groep mag onderzoeken, toch?
2: Nee, dat is waar.
1: Dat is natuurlijk ook zo.
2: Ja, nee, dus ik doe meer dan dit. Maar ik denk wel dat zeker als je het gaat hebben over oplossingen. En wat ik al zei, dat de stap naar beleid en zeker ook de stap naar dingen veranderen in de echte wereld, dan denk ik wel dat je dat doorgaans niet alleen met witte mensen moet doen.
1: Ja.
2: Om succesvol te zijn.
1: Ja.
2: En niet alleen maar om succesvol te zijn, ik denk ook om het op een leuke en goede manier te doen. Ik bedoel, dat moet geen witte aangelegenheid zijn, zoals het nu wel is.
1: Ja,
2: eventjes, dit uur. Ja,
1: ja, zoals we het zeggen, met mensen praten, niet alleen maar over mensen praten. Maar jullie zeggen allebei van, je zijn daar bewust van. Nou, ik denk dat natuurlijk de eerste stap is. En dat is hartstikke belangrijk. Jullie zeggen ook, we praten ook met mensen. We kijken ook hoe we kunnen zorgen dat we de vooroordelen of blinde vlekken misschien voor kunnen zijn.
0: Ja, en in ons team zitten ook wel mensen die zelf ook een migratieachtergrond hebben. Dus bij het RCOAK hebben we ook wel regelmatig bijeenkomsten met initiatiefnemers uit het land. Ook van hele kleine organisaties die lokaal bezig zijn, bijvoorbeeld voor de Turkse gemeenschap of de Marokkaanse gemeenschap of voor een Poolse gemeenschap of wat dan ook. En we merkten als fonds ook, dat is nog wel mooi om te zeggen, dat wij ook moesten veranderen. He, zo'n fonds is toch ook best wel een systemisch ding. Je moet formulieren invullen, aan allerlei eisen voldoen. En we kwamen erachter dat dat een drempel was voor kleine organisaties van migranten. Ook wel een beetje met de toeslagenaffaire in het achterhoofd. Dus mensen denken, ja, ik kan nu leuk €10.000 krijgen, maar straks zet ik 1 vinkje verkeerd en moet ik het allemaal terugbetalen. En daarom begeleiden we deze organisaties ook wat meer in het doen van een aanvraag en ook weer verantwoorden. En daarvoor hebben we ook iemand betrokken die zelf ook een migratieachtergrond heeft. En die dat iets meer begrijpt, hoe dat werkt. En die misschien daardoor ook iets veiliger voelt.
1: Ja. Ja, ja, helder. Dus jullie zijn er in elk geval bewust van en goed mee bezig, ook op die manier om te kijken van, hey, hoe kunnen we dat doen? En wat je al zegt, het team is veel diverser dan, nou ja, dan wat we hier vandaag aan tafel hebben. Zit je te luisteren en denk je, ik heb eigenlijk wel een vraag aan mijn gasten van vandaag. Dat zijn Rieke Schouten en socioloog Jelte Bakker. En Rieke is van Stichting RCOAK. Stel ze dan in de gratis NPO Luister-app. Er zijn al een aantal vragen binnengekomen, dus daar gaan we naartoe.
3: Vroege vragen.
1: Nou, los nog van vragen, ook opmerkingen van Herman bijvoorbeeld. Die zegt van ja, bezuiniging in de ouderenzorg, dat hij dat heel erg vindt. Dat ouderen ook een goede dag, een goede oude dag verdienen. En Herman vraagt daar ook bij, hij heeft dus het idee dat daar wel steeds meer op bezuinigd wordt. Jelte, klopt dat?
2: Op de zorg?
1: Ja, op de ouderenzorg met name, heeft Herman het over hier.
2: Als je het gaat ontleden, er wordt niet per se bezuinigd. Maar er komen veel meer ouderen bij. En de middelen blijven niet gelijk, maar die lopen minder hard mee. Dus inderdaad, er is minder te besteden. Ja, alleen dit gaat niet alleen over zorg.
1: Maar Herman, ik denk dat voor Herman dit een dat die daar ook aan moet denken. Dat nu we het hier over hebben, dat hij misschien dat koppelt aan. Is er ook wel genoeg geld in de brede zin van het woord. Peet, die vraagt nog, dat is een vraag voor Rieke. Waar komen de fondsen vandaan voor de stichting?
0: Onze eigen middelen. Okay. Ja, dat bedoel je? Zijn gelden die wij al van heel lang hebben en die we beleggen. En het rendement van het belegd vermogen gebruiken we om mooie projecten en initiatieven te ondersteunen.
1: Ja. Nou ja, hartstikke helder. Jullie bestaan ook al heel lang, dus dat hebben jullie al lang kunnen doen. Saar die zegt, is er een groep die misschien nog onzichtbaarder is dan anderen? En ook de vraag daarbij, hoe kan dat dan? Of wat doen zij dan anders? Of wat maakt dat de ene groep misschien zichtbaarder is dan een andere groep, Jelte?
2: Ja, zeker. En zeker bij die hele grote groep mensen met een migratieachtergrond heb je inderdaad mensen, je noemde net bijvoorbeeld mensen met een Poolse achtergrond die de laatste 10, 15 jaar best wel zichtbaar zijn geworden. Maar goed, dat was aan het begin natuurlijk ook weer wennen aan een groep die in Nederland inkomt, al dan niet voor werk. En die zelf allereerst weg moet vinden. Maar je ziet ook dat de samenleving dat dan aan moet wennen. En dan is taal natuurlijk een ding. Maar goed, als mensen met een andere cultuur en andere gebruiken een land binnenkomen, dan gebeurt er natuurlijk een hoop. Dus ja, dat zie je. Het is ook goed om te zeggen dat binnen mensen met een Marokkaanse achtergrond of Turkse zitten natuurlijk ook gigantisch veel verschillen. Ja. Hè? Mensen zijn ook geneigd om dat plat te slaan. Terwijl allereerst, het zijn allemaal mensen, dus het is eigenlijk allemaal NS1. En binnen die gemeenschappen zitten ook gigantische verschillen. En ook binnen steden bijvoorbeeld zijn mensen met een bepaalde achtergrond, hebben zich heel anders ontwikkeld.
1: Ja, ja, precies. Maar dus je ziet ook wel dat daar verschil in zit, dat sommige groepen ook misschien beter de weg weten te vinden. Naar misschien, wat je ook al zei, het aanvragen van fondsen misschien beter de weg weten te vinden naar de instituties dan andere groepen.
2: Ja. Ja, dat zie je zeker. En je ziet natuurlijk ook dat in sommige gemeenten is er ook gewoon meer.
1: Ja,
2: dus het is ook heel erg een samenspel tussen inderdaad, binnen die grote groep heb je heel veel subgroepen die hun weg al dan niet vinden. Maar die wonen ook allemaal in andere gemeenten die zich ook anders hebben ontwikkeld. Waar ook zeker de afgelopen 20 jaar veel is veranderd. En de gelden niet per se meer zijn geworden, ook niet voor dit soort zaken. Dus dat is een complex samenspel waar we mee te maken hebben. En misschien toch nog even terugkomend op de vraag van net over zorg. Want kijk, inderdaad, de kosten voor de zorg worden alleen maar groter. Deze groep wordt ook alleen maar groter. En wat je eigenlijk wil is deze groep zo lang mogelijk uit de zorg houden natuurlijk. Of uit de hele complexe en dure zorg. En dat was natuurlijk ook wel ook een van de redenen om dit vast te pakken. En te kijken van, hey, hoe kunnen we deze groep, die staat al vaak in zijn kracht, zeker de communities, maar hoe kunnen we dat uitbreiden en daar nog een grotere groep op aanhaken? Want je ziet wel dat als je eenzaamheid vermindert, dat het verbruik van zorg ook minder wordt.
0: Ja, klopt. En tegelijkertijd zit er iets geks in dat deze groep, dat je ook juist wil dat die toegang krijgt tot zorg en welzijn.
1: Dus ook daarin hebben zij misschien ook wel een achterstand.
0: Zeker. En dat dat heeft heel veel met taal te maken, maar ook met vertrouwen. Dus je ziet ook dat deze communities of gemeenschappen ook vaak een rol hebben om elkaar daarin ook wat veiligheid te bieden. He, dus er komt dan eens ook wel eens iemand over mantelzorg spreken. Of iemand is bij een instantie geweest of weet hoe je een traplift moet aanvragen of wat dan ook. Mm-hmm. En mensen helpen elkaar dan ook om die toegang te krijgen tot wat ze wel nodig hebben.
1: Ja, dus daar is het ook nuttig voor. En in de aandacht aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen die we natuurlijk begin dit jaar hadden, had ik een aantal mensen ook te gast daarover. En die, nou, om even aan te haken wat jij net zei, Jelte. Die zeiden ook inderdaad, het verschilt heel erg altijd per gemeente. Dus ook als het gaat om jeugdzorg, maar ook dus om dit soort dingen van hoe werken de loketten, hoeveel geld is er beschikbaar, hoeveel doet de gemeente zelf om actief toenadering te zoeken, of in hoeverre denken ze, nou, ze moeten naar ons toe komen. Dat lijkt me ook lastig als socioloog, of als je dus adviezen moet geven, dat je denkt, ja, dan moet je eigenlijk constant maatwerk leveren bij elke gemeente. Of hoe houden jullie daar rekening mee?
2: Ja, het is in zekere zin wel maatwerk. Kijk, het is natuurlijk wel zo dat wat gemeenten doen verschillen, hoe de populatie eruit ziet, is anders. Alleen, er zijn natuurlijk ook al veel gelijke factoren die je mee kan nemen. Maar inderdaad, zeker in grote steden moet je echt wel gaan kijken naar staddeelniveau bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: En er zijn gewoon heel veel factoren. Hè. Ik bedoel, zorg werd al genoemd en welzijn. Maar bijvoorbeeld het element vervoer, dat wordt vaak over het hoofd gezien. Maar je kunt nog zoveel mooie dingen hebben voor een groep. Maar als er geen vervoer is om ergens te komen, zeker bij ouderen, is dat een gigantisch struikelblok. Dus soms denkt de gemeente van, nee, dat hebben we heel goed geregeld. Weet je wel, dat is bijna aan de hele gemeente is er gratis vervoer of is er vrijwilligersvervoer. Maar dan zijn ze net één staddeel of één wijk vergeten, die toevallig heel erg vergrijsd is. En dan, ja, dan zie je dat dat gigantische consequenties kan hebben, zeker over de loop van een aantal jaren.
1: Ja, ja, ja, je stapt misschien ook weer niet zo heel makkelijk meer op de fiets om 20 minuten door een drukke stad te fietsen op een bepaalde leeftijd. We zijn voor nu door de vragen heen, maar aan het einde van de uitzending hebben wij weer een blokje waarin we wat vragen kunnen voorleggen van de luisteraars. Dus heb jij een vraag, stel hem dan in de gratis NPO Luister-app.
3: Luister ook de podcast van Vroeg.
4: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
1: We zijn zo weer bij je terug. Dan praat ik met Rieke Schouten van Stichting RCOAK en socioloog Jelte Bakker verder over de positie van oudere migranten in Nederland. Dan gaan we dus dieper in op die projecten waar Rieke al een aantal keren over begon. Maar eerst gaan we naar muziek. Een toepasselijk nummer voor vandaag is Fleetwood Mac over het verstrijken van de tijd. Dit is Landslide.

0: 15 mei. Ja, ruim 1 miljoen ouderen in Nederland hebben een migratieachtergrond. Ja, onder ouderen in Nederland is eenzaamheid en isolatie een groot probleem. Maar gelukkig zijn er heel veel initiatieven die dit probleem tegen willen gaan. Ja, hoe zien die initiatieven eruit? Wat doen ze precies? Wat maakt ze nou zo succesvol? Of maakt het initiatief misschien niet succesvol? Daar ga ik verder over praten met mijn gasten van vandaag. Rieke Schouten van Stichting RCOAK. Die eigenlijk helemaal in die projecten zit en wat ze allemaal doen. En daar zijn ook allemaal verhalen over geschreven. En ik zit hier met socioloog, ik mag misschien ook wel zeggen vergrijzingsexpert Jelte Bakker. Die zit hier ook in de studio. Zit je te luisteren en heb je vragen? Stel ze dan in de gratis NPO Luister-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, Rieke, we hebben het eerste half uur ook een beetje met de helikopterview gekeken naar wat is er allemaal aan de hand en waarom zijn deze groepen belangrijk om er aandacht aan te besteden. Maar nu is het tijd om tot 6 uur lekker die praktijk in te gaan. Want jij bent met dit onderzoek of dit project het land ingetrokken. Kan je even helemaal vertellen van waarom heb je dat gedaan en waarom was het belangrijk om te doen en wat is er gebeurd?
1: Nou, ik wilde bij die 7 initiatieven gaan kijken. Dat leek me gewoon geweldig om een keer mee te doen.
0: Ja, en dat zijn dus initiatieven van mensen met diverse migratieachtergronden in Nederland. Die
1: op hen gericht, ja, en voor een deel van hen en met hen ontwikkeld. En dat zijn allemaal initiatieven die al meerdere jaren geld aanvragen bij het RCOAK en waar we al langer mee oplopen. En het leek me mooi om bij hen te gaan kijken en te beschrijven hoe die communities eruit zien. En ook te ontdekken wat die communities nou succesvol voor maakt.
0: Ja.
1: En we noemen dat in de serie het juiste zetje. Dus eigenlijk zeggen we, er is bij oudere migranten vaak meer eenzaamheid. Het is belangrijk dat zij meer uit hun isolement komen voor de groepen waarvan dat geldt. Hè. Laten we die diversiteit niet vergeten. Maar waarom lukt dat systeempartijen, zou ik maar zeggen, vaak wat minder goed? Dat horen we heel vaak. We kunnen ze niet vinden, we kunnen ze niet bereiken.

0: Heb je vragen, stel ze dan in de gratis NPO Luister-app. Vroeg. Anna Pleizier. Ja, Rieke, we hebben het eerste half uur ook een beetje met de helikopterview gekeken naar wat is er allemaal aan de hand en waarom zijn deze groepen belangrijk om er aandacht aan te besteden. Maar nu is het tijd om tot 6 uur lekker die praktijk in te gaan. Want jij bent met dit onderzoek of dit project het land ingetrokken. Kan je even helemaal vertellen van waarom heb je dat gedaan en waarom was het belangrijk om te doen en wat is er gebeurd?
1: Nou, ik wilde bij die 7 initiatieven gaan kijken. Dat leek me gewoon geweldig om een keer mee te doen.
0: Ja, en dat zijn dus initiatieven van mensen met diverse migratieachtergronden in Nederland. Die
1: op hen gericht en voor een deel van hen en met hen ontwikkeld. En dat zijn allemaal initiatieven die al meerdere jaren geld aanvragen bij het SCORK en waar we al langer mee oplopen. En het leek me mooi om bij hen te gaan kijken en te beschrijven hoe die communities eruit zien. En ook te ontdekken wat die communities nou succes voor maakt.
0: Ja.
1: En we noemen dat in de serie het juiste zetje. Dus eigenlijk zeggen we, er is bij oudere migranten vaak meer eenzaamheid. Het is belangrijk dat zij meer uit hun isolement komen voor de groepen waarvan dat geldt. Hè. Laten we die diversiteit niet vergeten. Maar waarom lukt dat systeempartijen, zou ik maar zeggen, vaak wat minder goed? Dat horen we heel vaak. We kunnen ze niet vinden, we kunnen ze niet bereiken. En waarom lukt dat bij deze initiatieven wel zo goed? Wat is dat juiste zetje dat zij weten te geven om mensen erbij te betrekken en mensen ook groter te maken, zodat ze ook hun eigen rol gaan pakken?
0: Ja, laten we een aantal van de initiatieven even concreet langslopen. Ik wil graag beginnen bij het Danspaleis. Dat klinkt heel spannend en gezellig. Wat is het Danspaleis?
1: Ja, dat is eigenlijk het ouderwets gezellige dansfeest waar de ouderen, toen zij zelf 20 waren, naartoe gingen. Die sfeer wordt teruggeroepen. Dat is eerst opgericht voor ouderen met een Nederlandse afkomst. Maar ja, ouderen met die migratieachtergrond zijn waarschijnlijk met hele andere muziek en in een andere cultuur opgegroeid. Dus als zij zich thuis willen voelen, zou je dat ook terug willen moeten brengen. En dat is dus gedaan. Dus er zijn dansfeesten voor allerlei culturen. En ik ben bij een Chinees danspaleis geweest.
0: En hoe was dat?
1: Ja, dat was fantastisch. En dat confronteerde mij ook wel weer met mijn stereotype beelden. Want ik dacht, ik ga op van die muziek dansen van het Chinese nieuwe jaar. Zoiets stelde ik me voor.
0: Ja.
1: En dat is muziek waar ik weinig mee kan, waar ik weinig mee heb. Maar dat was een eye-opener voor mij. Want ik had er nooit aan gedacht dat veel ouderen met een Chinese achtergrond uit Hongkong komen. En die zijn opgegroeid in een kolonie met Engelse muziek.
0: Ah, ja.
1: Dus het eerste waar wij op dansten was Cliff Richard. Dat had ik nooit verwacht. En die ouderen schakelden net zo makkelijk over van Cliff Richard naar een Chinees liedje. En dat vond ik prachtig.
0: Ja, dat is inderdaad, dat is ook dan meteen mijn vooroordeel, wat meteen kapot gevallen is. Dus dat is zo mooi dat je dat vertelt. En je zegt al van, ze dansen samen. Dus dat is denk ik ook voor eenzaamheid een van de oplossingen, dat je dan samenkomt met elkaar een activiteit ook hebt. En wat maakt verder nog meer dat zo'n initiatief belangrijk is? Of wat zit er nog meer
1: achter? Het is de hele setting. Dus er dansen allerlei vrijwilligers mee. Ik vind het woord vrijwilliger eigenlijk al niet eens passen, want ze horen gewoon bij die gemeenschap. Mm-hmm. En die nodigen iedereen ten dans uit, of je het eerst spannend vindt of niet. Dat gaat heel subtiel, dus er zit heel veel liefde en aandacht in. Zij bewegen echt mee met de mensen die er zijn en wat zij willen en hoe dat voelt voor hen. En daarbij is het ook zo dat muziek opent ook heel veel. Die ervaring heb je zelf waarschijnlijk ook. Muziek en dans, die doet ook verschillen overbruggen. Dus als je met iemand gedanst hebt, kun je bij wijze van spreken geen ruzie maken daarna. Want je bent verbonden met elkaar. Dus dat zorgt ook dat vooroordelen wegvallen.
0: Ja, en je hoeft ook niet altijd te praten. Dat is misschien ook wel even lekker.
1: Dat is ook heerlijk.
0: Dat je gewoon met elkaar een activiteit hebt, lekker met elkaar bezig bent. Want en dat mocht er eventuele taalbarrières zijn, dan heb je die natuurlijk ook weer verholpen.
1: Zeker, en er is ook altijd iemand uit de gemeenschap zelf. In dit geval is dat Suki. Je hebt ook een stichting Tianyang, die hier nou bij betrokken is, een Chinese gemeenschap. En zij vertaalt ook veel en zij weet ook de culturele brug te slaan tussen de, toch wel vaak witte crew en de Chinese ouderen.
2: Ja, mooi. Ja, dit gaat dus, het Danspaleis, dat wordt dus gefocust op bewegen, op dansen, op muziek. Maar ook via taal kun je ervaringen delen. Je noemde het net al even, de groepsgesprekken die UP organiseert. Kan je nog

0: kort vertellen ook, want je zei al even dat zijn dat gaat echt gefocust op gesprekken met vrouwen die anders hun huis niet of weinig uitkomen. Mm-hmm. Kan je daar ook iets meer over vertellen?
1: Ja, bij de UP-methodiek heb je een groepsgesprek volgens een bepaald format, waarin heel veel openheid is en rust om met elkaar te praten. En zij noemen dat vaak wel wat meer schurende onderwerpen. Dus het kan ook gaan over pijn of verlies of over liefde of over spijt, over dat soort onderwerpen. Zo'n onderwerp wordt centraal gesteld en er is vaak een gesprekstarter die mensen op allerlei ideeën brengt en herinneringen van vroeger. En dan ontwikkelt het gesprek zich waarbij veel naar elkaar geluisterd wordt, maar ook dan weer op elkaar gereageerd. En dat zorgt vaak voor heel veel herkenning. Dus vrouwen komen bijvoorbeeld achter dat ze allebei uit een minder veilig huwelijk kwamen, of dat ze allebei te maken hebben met geestelijk gezondheidsproblemen in hun familie. En die vrouwen zoeken elkaar dan ook makkelijker weer op als ze weten dat bij een ander speelt. Dus de taboes worden ook doorbroken.
0: Ja, dat is mooi dat je dat ook zegt, die taboes. Want Jelte, vanuit jouw expertise zie je vaak dat het moeilijk is om taboes te bespreken, juist in deze groepen. Is dat misschien daar meer het geval, of is dat dan ook weer een vooroordeel van mij?
2: Ja, er spelen ook vooroordelen inderdaad, denk ik, van mensen van buiten de gemeenschap. Maar je ziet wel inderdaad dat schaamte om dingen bijvoorbeeld over in een familiaire sfeer bespreekbaar te maken. Daar is ook een onderzoek naar gedaan. Dus zeker. Dus ik denk dat zo'n methodiek die daar is voor is ontworpen om. Dat gaat dwars door culturen heen, hè? Ja, deze precies. Methodiek. En dat is heel erg mooi. Ja. Dat als je met een stukje cultuur en met stapjes langzaamaan wel dingen kan beetpakken en bespreekbaar kan maken. Waar je lang voor hebt geschaamd. Of waar je gewoon niet over durfde te praten, om wat voor reden dan ook. Die langzaamaan wel bespreekbaar te maken. Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi. En zeker in dit geval in een serie, hè? Want je weet dat je bijvoorbeeld nog meerdere keren gaat terugkomen in deze groep, dan voel je ook niet de druk van het moet nu, of het moet überhaupt, weet je, het kan gewoon ontstaan. En ik denk dat ook, je had het over het juiste setje, wat is er nou nodig om iets succesvol te maken, zeker ook voor de groep met een migratieachtergrond. Nou, die continuïteit is heel erg belangrijk, hè? Daar hebben we het nog niet over gehad.
1: Absoluut.
2: En ik wil weer niet terug naar de systemen en naar macro en dergelijke, maar
0: mag wel, hoor.
2: Nou, maar goed, heel even een stapje terug inderdaad, want je ziet wel dat heel veel van dit soort initiatieven na een jaar stoppen. Ja. En als we dan weer even terug gaan naar dit voorbeeld, dan zie je dat er net vertrouwen is opgebouwd, dat net de gesprekken zijn gestart, dat er net een groep is gevormd, dat mensen elkaar ook buiten op straat tegenkomen, dat er herkenning komt buiten het vertrouwen. En als het dan weer wegvalt, ja, dan is al het kapitaal, al het sociale kapitaal, alle gezelligheid die is ontstaan, die valt weg. En als je die continuïteit met fondsen en ook een gemeente die meedoet wel kan waarborgen en dingen gaande kan houden en sterker maken, maar vooral groter. Dus als de eerste keer 10 mensen meedoen, perfect. Maar als er 5 jaar later 150 mensen zijn aangesloten bij de community, ja, dan zie je echt die impact op wijk, of misschien zelfs op stedelijk niveau. En dat is waar je wel naar op zoek moet. En dan weer even terugpakken op de grote aantallen. Dat is waar je naar op zoek moet als je die hele grote groep wil gaan bedienen.
1: Ja, sterker nog, anders is het geen community, zou ik zeggen. Dus een community, dat ben je. Dat is niet een projectje wat je doet. Dat is het grote verschil. En dat zie ik ook bij al deze initiatiefnemers. Die zitten er ook met hart en ziel in. Dus dat als je vraagt, wat is nou het grootste zetje, dan is dat vooral dat kloppende hart van de initiatiefnemer. En daar hoort bij dat je de mensen bij wijze van spreken ook in je mobiel hebt zitten. Dat ze je kunnen bellen of dat jij hen belt als ze er een keer niet zijn. Dat je betrokken bent bij hun leven. Het is super gelijkwaardig. Het is niet dat jij goed doet voor de ander, maar je hebt met elkaar een mooie middag. En ja, iedereen heeft een andere rol daarin. Dat is het grote verschil.
0: Ja, en je zei aan het begin ook al even van de uitzending, er is een verschil tussen elke keer weer een nieuw projectje. Dat is die neiging die bij fondsen er soms is, van er is weer wat nieuws, daar geven we weer geld aan. Want je zei, dit is, en nu beschrijf je ook heel mooi, en ook Jelte, wat het belang is van dat zo'n project doorgaat. En niet dat er elke keer weer een nieuw project bij komt.
1: Ja, want anders kun je zelfs de eenzaamheid van mensen groter maken. Dat moet je je wel realiseren. Als je mensen even uit hun huis haalt en er daarna niet meer bent, ja, dan kan de eenzaamheid zelfs sterker worden.
0: Ja, daar heb ik maar helemaal niet over nagedacht eigenlijk.
1: Ja, en daar wordt vaak niet over nagedacht. Nee. Dus je moet, als je met mensen begint om zoiets te doen met ze, dan moet je goed nadenken over hoe je hiermee door kan gaan.
0: Ja. Ja, goede opmerking ook nog daarbij. Een andere manier van gemeenschapsvorming waar we ook nog even bij stil willen staan bij een van die communities is bij de stadsreporters, buurtredacties van oudere bewoners in kwetsbare wijken. We vroegen initiatiefnemer Mirna Lichthart naar de impact van deze bijeenkomsten. Laten we heel even luisteren.
3: Wat mij raakt is hoe mensen opbloeien zodra ze serieus worden genomen. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Gehoord worden, een rol hebben en gelijkwaardig samenwerken doet iets essentieels. Mensen bouwen samen iets waar ze trots op zijn en zetten hun kennis en energie in voor de buurt. Dan voel je dat je ertoe doet en van betekenis bent. Dat zie ik niet alleen gebeuren bij oudere migranten, maar ook bij andere mensen die meer geïsoleerd zijn. Je ziet spanning verdwijnen en er komt weer zin om mee te doen.
0: Ja, zin om mee te doen. Daar eindigen we mee, Rieke. Dat horen we in het einde van dit fragment. Is dat iets wat je dus vaker ziet gebeuren?
1: Heel erg vaak. En bij deze was dat wel heel expliciet. Het is natuurlijk ongelooflijk vrolijk om met elkaar een mooie productie te maken en dan trots te zijn op het resultaat. Ja, hoe leuk is dat? En er zat ook heel veel vrolijkheid en plezier in de community van heel verschillende mensen. Dus wat zij daar ook leren als interviewer is om open vragen te stellen, om echt nieuwsgierig te zijn. En die houding, die helpt hen ook naar elkaar. Dus toen ik er was, hadden ze net een film gemaakt over queerboxing. Er was één deelnemer met een queer achtergrond. Mm-hmm. En zij zijn naar die boksschool geweest. Maar wie daar stond te filmen, waren mensen ook die afkomstig zijn uit islamitische landen. Ik weet natuurlijk niet of ze zelf moslim zijn. Maar ik vond het wel prachtig om te zien dat ze dat toch met elkaar deden en dat ze verschillen kunnen laten bestaan. En dat noemen ze zelf ook als belangrijke meerwaarde, dat ze ja echt de verbinding met elkaar hebben gevonden.
0: Ja. Ja, en dat is dus in het geval van dit initiatief, wat ik al even kort zei, dus buurtredacties, dus mensen gaan met elkaar een krant of een reportage maken. En dan is dat dan specifiek over de buurt? Of over...
1: Ze maken films. Over de buurt. En vaak gaat het ook wel, het zijn vaak buurten waar veel speelt. Maar ze doen het altijd op een hele positieve manier. Dus dan gaat het bijvoorbeeld over zwerf of afval of over onveiligheid. Ze gaan de straat op, interviewen mensen. En dat wordt allemaal mooi gemonteerd door professionals en onder leiding van professionals ook tot echte films. Waarbij ze zelf overigens ook kunnen helpen met het echte maken van een film. En het plezier zit daar ook heel erg in de betekenis die ze hebben. Want mensen in de wijk waarderen het heel erg. Ook de gemeente komt regelmatig bij hen van die film willen we graag gebruiken. En dat geeft natuurlijk ook gewoon het gevoel van een rol in de wijk. En het is niet alleen een gevoel, het is een feit dat ze een rol en betekenis hebben voor de wijk. En dat willen we natuurlijk allemaal. Betekenis hebben in het leven en voor anderen. En dat maakt voor een groot deel het plezier uit.
0: Ja, en in dit project ben je dus 7 initiatieven langs gegaan. Mm-hmm. Daar hebben jullie ook verhalen over geschreven. Maar het doel van dit project is denk ik ook, als ik het goed heb begrepen, om dus te leren ook van die initiatieven en te kijken van hey, wat zijn dingen die we nog over het hoofd hebben gezien? Wat zijn dingen die we hiervan kunnen leren en mee kunnen nemen? Jelte, jij bent ook aan de slag gegaan met deze verhalen om te kijken van hey, wat kunnen we hier nou verder mee? Ik wilde zeggen, misschien wel beleidsadviezen, maar misschien is dat niet helemaal het geval. Maar wat neem je hieruit mee en wat doen jullie daarmee? Om gemeentes bijvoorbeeld te adviseren.
2: Ja, want het is natuurlijk tot nu toe erg. We hebben eenzaamheid en zo beter gepakt, wat natuurlijk heel erg voor de hand ligt. Maar ja. er zit ook, denk ik, gigantisch veel waarde en potentie binnen deze community sowieso, maar ook binnen deze gigantische groep. En ja, er zitten gigantisch veel inzichten in, maar laten we er eentje heel concreet maken, is dat als je het hebt over impact maken en actief zijn in de wijk. Kijk, dit is een groep die bijvoorbeeld in sommige gevallen naar Nederland is gekomen, zichzelf van waarde heeft gemaakt, in de communities actief zijn. En die zeggen, als je daarmee gaat praten, zeggen ze ook van ja, we zien ook een hele grote groep nieuwkomers nu in Nederland binnenkomen. En die zien we eigenlijk dezelfde struggle doormaken als wij 30, 40, 50 jaar geleden. Die kunnen we best helpen. Nou, ik denk dat daar zo gigantisch van waarde zit die nu niet wordt gebruikt. En dit is natuurlijk vrij complex, hè. Maar dit is wel een groep die gigantisch veel kennis en levenservaring heeft opgedaan. En die bereid is om, niet in alle, maar in sommige gevallen, de groep nieuwkomers nu te helpen. En als je ziet wat alle uitdagingen op dit moment zijn met die groep nieuwkomers, dan denk ik dat dat iets is waarvan ik zeg van nou, dat, daar moet je echt induiken en daar moet je mee aan de slag gaan.
0: Ja, ja, Rieke, is er ook nog iets wat jij zegt van dit heb ik eruit geleerd en op deze manier probeer ik daar iets mee te doen? Of nou, te adviseren, dat kan ik ook.
1: Ja, wat wij

0: heel graag willen eigenlijk is dat andere partijen die meer zouden willen betekenen voor oudere migranten, maar niet weten hoe, dus waar wel de wil zit, maar niet de kennis, dat die hier wat aan hebben. En we denken daarbij ook aan welzijnsorganisaties die het vaak ook lastig vinden om deze ouderen te betrekken, ook omdat ze vaak alleen maar generiek aanbod mogen hebben. Dus zij mogen vaak niet echt op doelgroepen gericht zijn. En ik denk dat zij toch wat kunnen hebben aan de tips en ideeën die er hierin zitten. En zij kunnen er ook voor kiezen om het niet zelf te doen, maar een bondje te sluiten met dit soort initiatieven. En ik hoop dat dat veel meer gaat gebeuren.
1: Ja, dat het ook niet ergens blijft hangen. Want dat is denk ik soms ook wat je zegt. De wil is er soms wel, maar de kennis niet hoe we dat doen. Of de juiste mensen weten elkaar dan weer niet te vinden. Of jij hebt een bepaalde conclusies, of jullie misschien bepaalde conclusies, dit project, die waarvan je ook niet wil dat ze in een la belanden. Dus om dat bij elkaar te krijgen. Hoe kan je dat? Dat lijkt me het lastige aan dit soort dingen.
0: Nou ja, we hebben in ieder geval bedacht dat we nog een mooie inspiratiebijeenkomst gaan organiseren. Ergens eind dit jaar of begin volgend jaar. En dan juist meer gericht op mensen uit grotere organisaties. Om die te helpen ook deze goede zetjes, deze juiste zetjes te geven. En misschien wel met hulp van die 7 initiatieven. Want dat hoeven ze niet altijd zelf te doen.
1: Nee, dus ook dingen die er al zijn. Jelte, hoe zorg jij dat de conclusies of de adviezen of de dingen die uit dit project komen bij de juiste mensen terechtkomen?
2: Ja, nou, ik denk vooral het zichtbaar maken, maar vooral ook de mensen aan tafel krijgen die eigenlijk de experts zijn geworden. Dus we begonnen dit gesprek met, er zitten nu 3 witte mensen op tafel die dit even hebben geanalyseerd en hierover komen praten. Maar bijvoorbeeld in die 7 initiatieven zie je dat er gigantisch veel ervaringsdeskundigheid is. Dus in elk community zit, denk ik, er zitten sowieso een aantal mensen die je eigenlijk aan tafel wil krijgen bij. Ik pak weer even de beleidsambtenaren erbij. Want daar zit de kennis. Daar zit over wat werkt, weet je wel. Met welke dingen moet ik rekening houden. En dat kan natuurlijk iets wat zacht onderwerp zijn vanuit de cultuur. Maar dat kan ook een heel hard onderwerp zijn, of materieel zoals vervoer. En ik denk dat het is leuk dat wij het hebben geanalyseerd, maar juist die kennis vanuit die communities naar andere plekken brengen. En als de community goed werk doet in Amsterdam, dan is het fijn om die persoon ook in misschien een wat kleinere gemeente uit het zuiden een keer aan tafel te krijgen en daarover te spreken. Zo van, wat werkt bij ons? En wat zijn de factoren? En wat kun je meenemen? Dus ik denk dat de deskundigheid vanuit de community zorgen dat die op andere plekken kan worden ingezet en dat die de inzichten kunnen komen vertellen, dat is denk ik wel iets wat meer moet gebeuren. En waarvan ik hoop van, nou ja, hebben we wellicht een zetje gegeven.
0: Ja, en wat ik dan als allerliefste wil dat toch wordt overgebracht, is dat verschil tussen zijn en doen. En ik denk dat ook als je bij een grote welzijnsorganisatie werkt, dat je daar ook mee aan de slag kan. Dus dat je een beetje afstapt van iets goeds doen voor deze mensen naar hoe kan ik met hen samen een community gaan vormen. Dus dat is een soort fundamentele houding van gelijkwaardigheid. Mm-hmm. Die bij een van de initiatieven Sfera echt in het DNA zit. Alles wat zij doen gaat over die gelijkwaardigheid. Ja, daar kunnen we denk ik wel met elkaar wat over leren.
1: Ja, jij hebt ook nog een persoonlijke zoektocht gehad naar aanleiding van deze initiatieven, vertelde je.
0: Ja, dat klopt. Want wat jij aan het begin zei van we zijn hier allemaal wit, dat voelde ik ook. En ik was als laatste bij de OBA met een groep Surinaamse vrouwen. En ik voelde me letterlijk heel wit. En toen zei een van die vrouwen, toen ik naar Nederland kwam in de jaren 50, toen was ik de eerste zwarte op de HBS, waar haar woorden, dat zwarte. En ik dacht, ja, en ik ben hier nu de enige witte. En toen ben ik gaan zoeken in mijn eigen stamboom. Heel leuk, ik ben geholpen door Isaac, een van de mannen uit de Indische groep in Amersfoort, ouder dan 80, die heeft mij geholpen met mijn stamboomonderzoek. En ik ontdekte daar een Zwitserse voorvader en een Belgische voorvader. En die bleken allebei naar Harderwijk gekomen te zijn, waar mijn familie vandaan kwam. Vanwege het koloniale werfdepot dat daar zit. Dat speelt rond 1800 dit. En ik ontdekte dus dat die Belgische voorouder in 1819 is vertrokken naar wat wij nu voormalig Nederlands-Indië noemen, om daar dus in het Vreemdelingenlegioen Nederlands grondgebied te beschermen. Hij is daar tot 1832 geweest. En toen dacht ik, wauw, dan kun je denken dat je echt een Nederlands meisje bent. En je hebt gewoon migratie in je familie en je hebt koloniaal verleden in je familie. En dat vond ik wel bijzonder om dat te merken.
1: Ja, ja, en ook wel ja, een goede realisatie. Want we hadden toen net even tijdens een liedje even kort over met elkaar. Dat eigenlijk heel veel mensen in Nederland migratieachtergrond hebben. Alleen
0: ja, de wereld is een dorp,
1: weg.
0: Hè?
1: Ja. Ja, ja, want ik zei het al even, mijn voorvaderen komen ook uit Duitsland en Frankrijk. Dus ja.
0: Ja, hoezo Nederlands?
1: Ja, ja, precies. Heb jij ook zoiets ontdekt, Jelte? Of...
2: Nee, ik heb het niet ontdekt, maar dat zal ongetwijfeld zijn, want dat geldt bijna voor iedereen.
1: Ja, precies.
2: En ik denk dat, want dat is denk ik ook goed, dat is niet per se een beleidsadvies, maar dat is denk ik ook goed waarschijnlijk voor iedereen die in Nederland woont, om inderdaad dit wat meer te beseffen. En om iets voorbij je eigen waan te kijken, of het nou de waan van de dag is, of de waan van je eigen, nou ja, misschien cultuur of afkomst die je ziet, want het is vaak anders dan je denkt.
1: Ja. Ja, dus als we nu kijken ook naar mensen die hierheen komen, dat is van alle tijden en plaatsen. Dus dat is misschien ook inderdaad goed om in onze oren te knopen. Ik zie dat er veel reuring in de app is. Dat is mooi om te zien. Denk jij, ik heb de valreep ook nog een vraag. Stel hem dan in de gratis NPO Luister-app. En misschien komt jouw vraag dan ook nog wel langs.
3: Vroege vragen.
1: Ja, ik zie dus ook wat opmerkingen binnenkomen over dus een beetje het ongemak dat we over migranten praten in plaats van met hen. Bijvoorbeeld van Gerard uit Rotterdam. Gerard, we hebben dit eerder in het uur uitgebreid besproken. Dus er komt een podcast van deze uitzending. Dus ik zou zeker aanraden om dat misschien even terug te luisteren. Want we zijn het eigenlijk wel een beetje eens en wij snappen dat ongemak. Dat wil ik nog even gezegd hebben. En ik zie ook veel opmerkingen binnenkomen van mensen die zeggen... En dat is misschien ook wel een vooroordeel om weer even op tafel te gooien. Die zeggen, ja, ik had juist altijd het idee dat bij mensen met een migratieachtergrond dat die familiebanden veel, veel belangrijker zijn. Dat je altijd, weet je wel, dat de opa's en oma's veel meer betrokken worden bij de families dan we misschien bij Nederlandse gezinnen hebben. Dus dat mensen zeggen, oh ja, interessant. Want hun vooroordeel is dan een beetje van... Eenzaamheid is toch niet zo'n ding in migrantengroepen? Jelte, hoe herken jij dat vooroordeel?
2: Ja, daar is ook veel onderzoek naar gedaan. En ook in Nederlandse context. En je ziet inderdaad dat er vaak heel veel nabijheid is. Heel veel familie. Maar het is niet zo dat er dan geen eenzaamheid kan zijn.
1: Nee.
2: En juist die nabijheid en juist die barrière tussen de familie en de rest van de wijk of de stad, waar bijvoorbeeld taal dan een barrière is, of financiële zorg en dergelijke, ja, die zorgen vaak voor eenzaamheid. Ja. Dus dat jij veel familie in huis hebt continu, wil niet zeggen dat je geen eenzame gevoelens kan ervaren.
1: Ja, en hoe kijk jij daar naar, Rieke?
0: Ja, dat klopt. En om toch nog weer even naar de Marokkaanse en Turkse groepen te gaan, zit daar toch ook vaak een verschillende verwachting in. Dus ik schetste net al even dat het vaak om vrouwen gaat. Dus het beeld is, de mannen hebben vaak keihard gewerkt. De vrouwen waren binnenshuis. Die hadden verwacht terug te gaan naar hun land van herkomst. Ja. Dat is niet gebeurd, omdat hun kinderen hier op school zaten en hier hun leven opbouwden, onder andere. Relatief vaak sterven de mannen eerder. Dat is bij Nederlandse mannen zo, maar bij migranten is dat nog vaker. Die vrouwen blijven alleen achter. En die zijn opgegroeid in een setting waar opa en oma echt in huis waren en heel nauw betrokken. En dat is hier in Nederland niet. Dus hun kinderen die hebben vaak goede banen. Die wonen in andere steden, hebben een druk leven. Die komen, net als bij ons, zou ik maar zeggen, op zondag langs. En de rest van de week moeten ze het toch zelf doen.
1: Ja.
0: En dan is het echt heel lastig als je niet geleerd hebt om zelf de deur uit te gaan en als je de taal slecht spreekt.
1: Ja, ja, ja, dat maakt het dan ingewikkeld. Ik zag ook wel wat vragen of opmerkingen binnenkomen over hoe zit het dan met misschien de opa's en oma's en de kleinkinderen of de kinderen van is daar dan ook misschien te weinig contact? Zowel, maakt niet uit wat voor achtergrond je dan misschien hebt, maar dat misschien daar ook een beetje een verantwoordelijkheid ligt.
2: Ja, zeker. Maar goed, het is de volgende wordt het eraan gaat. Je bent eenzaam, maar niet alleen.
1: Precies, wat je net ook zei.
2: Ja, je kunt nogmaals op heel veel momenten mensen om je heen hebben. Maar het wil niet zeggen dat de eenzaamheid wegneemt. En je kunt ook behoeftes hebben buiten je familie. Hè? Laten we wel
1: ook dat.
2: Wezen.
0: En dit soort ingewikkelde mijn huwelijk was toch wat moeilijk. Ik kreeg niet de vrijheid van mijn man. Ik vind het moeilijk. Ik mis mijn thuisland. Die bespreek je niet zo makkelijk met je kinderen. Die bespreek je met leeftijdsgenoten.
1: Ja, precies. En het is ook belangrijk, denk ik, om mensen om je heen te hebben. Wat je zegt, leeftijdsgenoten of mensen buiten de familie met wie je dat ook kan bespreken. En niet je kinderen
0: Ja, toch? Dat is toch veel veiliger en prettiger. Ja.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is heel belangrijk. Ik zie de tijd wegtikken op de klok. Ik zag nog één hele leuke vraag binnenkomen van Siam. Is er iets wat jullie echt hebben

0: geleerd wat je nog niet wist? Want jullie zitten natuurlijk door je werk al best wel goed in deze materie. Dus jullie hebben wel dit project gedaan. Maar het is niet dat alles waarschijnlijk nieuw voor jullie was. Maar is er toch iets waarvan je zegt van, oh, dat wist ik echt niet. Dat was echt een eye-opener.
1: Ja, ik zit even te denken.
0: En jij hebt natuurlijk ook al het een en ander verteld al.
1: Ja, dat zijn van die hele praktische dingen over die Chinese ouderen bijvoorbeeld. Ja. En wat op mij wel heel erg indruk heeft gemaakt is die koloniale geschiedenis en hoe dat doorleeft. Dus bij de emigratiegeneratie in Utrecht heb ik ook diverse Surinaamse ouderen gesproken. En ook bij de OBA. Ik had het eerder al over die Nederlands-Indische ouderen. En ik was er wel van onder de indruk hoe weinig wij daar hiervan weten en wat er allemaal gebeurd is.
0: Ja.
1: Dat mensen naar Nederland zijn gerepatrieerd door de Nederlandse overheid vanuit Nederlands-Indië dan. En heel weinig erkenning hebben gekregen en zich eigenlijk geen onderdeel hebben gevoeld van die Nederlandse samenleving eerst. En toch heel hard hun best hebben gedaan om te integreren. En dat is ook supergoed gelukt.
0: Ja.
1: Dus van beide kanten was ik onder de indruk van eigenlijk onze schuld. En ook van hun moed en doorzettingsvermogen om hier een mooi leven op te bouwen.
0: Nou ja, prachtig om daar de uitzending mee af te sluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken. Jelte Bakker, socioloog en expert in vergrijzing en programmamanager van de innovatieve projecten. Rieke Schouten van Stichting RCOAK. Ik wil jullie heel erg bedanken dat jullie de dag met mij en de luisteraars wilden beginnen. Dit was Vroeg van vrijdag 15 mei. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zitten wij weer voor je klaar. Oh nee, niet morgen. Maandag moet ik zeggen. Maandag zitten we weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. En nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal.
2: NPO Radio 1. 6 uur. Het NOS Radio 1-journaal.
3: Goedemorgen, het is vrijdag 15 mei. Het bezoek van president Trump aan China is in volle gang en dat is een duidelijke ontmoeting tussen twee wereldmachten. En de burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Een overzicht van het nieuws. Thomas Delsing.
4: De noodverordening in het Groningse Stadskanaal geldt tot en met zondag in de omgeving van de woningen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op social media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Mensen die niets te zoeken hebben in de wijk mogen er de komende dagen niet komen. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. En zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals, nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen daar worden gedood. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. Op het Caribische eiland Saba wordt nog altijd gezocht naar een Nederlandse vermiste wandelaar. De man van in de 50 keerde woensdag niet terug van een wandeling bij een strand aan de westkust, een van de weinige plekken op het bergachtige eiland waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. En ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied

0: wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
1: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
2: In Peking is de tweede dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan zijn Chinese collega Xi in volle gang. Op dit moment is Trump te gast in het kantoor van Xi. En daar wordt zelden een regeringsleider uitgenodigd. Correspondent Gabi Verberg in Peking. Gabi, wat gaan ze nog meer doen vandaag?
3: Ze hebben vanmiddag nog een werklunch in kleine kring en daarna zit het bezoek erop.
2: De vorige keer dat Trump in China op bezoek kwam, 2017, wat is er sindsdien veranderd?
3: Ja, ik denk dat de belangrijkste verschuiving is dat de positie van China ten opzichte van de VS veel sterker is geworden. Zowel op economisch als militair als politiek gebied. Ja, China is veel minder afhankelijk geworden van de export naar Amerika. Ze zijn veel meer gaan exporteren naar de VS. Maar het is een kleiner aandeel van China's totaal export geworden. Als je kijkt naar importen zie je dat China ervoor gezorgd heeft veel minder afhankelijk te zijn van de VS als het gaat om essentiële goederen zoals voedsel en olie. Dit zijn twee beschermende maatregelen. Daarnaast heeft China ook een aantal wat aanvallendere economische maatregelen getroffen. Bijvoorbeeld dat ze de handel in kritieke aardmetalen zijn gaan domineren en daar exportrestricties op instellen, mocht de VS iets doen wat China niet zo prettig vindt. Nou, dat is economie. Op militair gebied zie je dat China aan een opmars bezig is. En het loopt nog steeds achter op het Amerikaanse leger. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar waar het China om te doen is, en dat is het uitoefenen van regionale militaire macht. Nou, op dat gebied zie je dat China razendsnel inloopt op de VS. En tot slot politiek. Hè. China is veel aanweziger in de internationale arena. Het is machtiger binnen VN-organisaties. Het zit in allerlei raden die zich richten op het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika. Dus over de volle breedte is China veel machtiger en invloedrijker geworden dan 9 jaar geleden.
2: En is dat een beetje te zien in de manier waarop Xi Trump ontvangt?
3: Zeker, zeker. Het blijkt uit zijn speeches, hè, waar hij beide landen herhaaldelijk wereldmachten noemde. Hij zet China echt op gelijke voet met de VS. En verder vind ik Xi ook heel erg ontspannen ogen, zelfverzekerd ook. Hij lijkt echt zin te hebben in alle ontmoetingen. En het is natuurlijk ook best wel lekker om gesprekken in te gaan in eigen huis, wetende dat je goede kaarten in handen hebt.
2: En zitten er dan 2 gelijkwaardige wereldmachten aan tafel, of is China misschien zelfs de bovenliggende partij, of in ieder geval aan het worden?
3: Ja, dat verschilt een beetje per dossier, denk ik. Maar je ziet vooral dat de twee leiders de ontmoetingen heel anders beleven. Trump bijvoorbeeld, die maakte gisteren al wereldkundig dat hij allemaal deals had gesloten. Hij zei, China gaat meer sojabonen kopen en meer vliegtuigen kopen. En China gaat de markt openstellen voor Amerikaanse bedrijven. En dat zijn voor Trump allemaal overwinningen. Dat zijn dingen die belangrijk zijn voor zijn achterban en dus voor zijn positie in de VS. Voor China is dit klein bier. Ja, dan kopen ze iets minder sojabonen van Brazilië. Helemaal geen probleem. Vliegtuigen heeft China nodig, dus die zullen ze graag afnemen. En de markt openstellen zullen ze alleen doen waar ze graag Amerikaanse investeringen willen. Dus Trump heeft dit nodig en China die levert nauwelijks iets in. En waar we denk ik op moeten letten is, wat krijgt China hiervoor terug? En gaat dat ten koste van de Amerikaanse belangen? Dat is de grote vraag. En ik denk dat we daaruit kunnen aflezen wie hier nou echt de bovenliggende partij is geweest. Ja. Of is. Ja.
2: En is dan de olifant in de kamer Taiwan ook nog? Of is er wel over gesproken?
3: Zeker, daar is uitgebreid over gesproken. Gisteren in ieder geval, vandaag weet ik nog niet. En hier wil Trump dan weer niks over zeggen en China wel. China ziet Taiwan natuurlijk als een afvallige provincie die het graag ooit wil inlijven met militair geweld als dat nodig is. Nou, de VS heeft nooit gezegd Taiwan te hulp te schieten, maar ze leveren wel wapens. Nou, dat is een doorn in het oog van China. Nou, en Xi Jinping zei daar gisteren over, als de VS de kwestie Taiwan verkeerd behandelt, kan dat tot een groot conflict leiden in de relatie. En dan komt de relatie tussen China en Amerika mogelijk in gevaar. En misschien is dit dus wel waar de VS op gaat inleveren. Trump krijgt mooie deeltjes, maar daarvoor moet hij zich in ruil wel minder gaan bemoeien met Taiwan. Of hij dat ook echt nu al gaat doen, Dat weten we niet. Maar hij is tot nu toe in ieder geval wel heel erg bereid geweest om met China over Taiwan te praten. En dat op zich is al een trendbreuk. Hè. Voorgaande Amerikaanse leiders hebben dat decennia lang principieel niet gedaan. En Trump doet dat wel. En daar zal China in deze gesprekken ten volste gebruik van gaan maken. En ik denk ook in de aankomende 3 gesprekken die dit jaar nog gepland staan ook.
2: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: 6:08. In Zembla ging het over de illegale handel in zware pijnstillers zoals oxycodon of fentanyl. Die zijn gemakkelijk via WhatsApp of Telegram te bestellen. Francesco raakte verslaafd en slikte 10 jaar lang het zeer zware middel oxycodon. Hij legde uit waarom het zo verslavend was.
4: Je voelt je lekker en de pijn valt weg. En waar je last van hebt, dat voel je niet meer. Dus dat geeft jou alleen maar weer een reden om het dan die keer na weer te doen.
2: Overmatig gebruik van die zeer zware pijnstillers, opioïden, kan levensgevaarlijk zijn, zegt hoogleraar medicatieveiligheid Kees Kramers.
5: Het probleem van die opioïden is als je veel te veel neemt, dat je ophoudt met ademen en dat is levensgevaarlijk, daar kan je aan overlijden. En in de VS overlijden al flink wat mensen, jonge mensen vaak, aan het misbruik, het gebruik van die opioïden. En dat is een van de belangrijke redenen dat een dokter moeilijk doet bij het zomaar uitgeven van opioïden.
2: Door de slechte registratie van medicijnafval en retouren kunnen dergelijke pijnstillers op die zwarte markt terechtkomen. Dat zijn altijd kwetsbare bedrijfsprocessen, zei Ron Nieuwendijk, fraudedeskundige bij onderzoeksbureau Hofman.
6: Dat is echt een zwakke plek, want in de meeste gevallen gaan die medicatie in een soort afgesloten container. Dat blijft vaak even op een afdeling staan en uiteindelijk gaat het naar de apotheek en de apotheek neemt het in en verwerkt dat. Nou ja, en daarin zit vaak een gebrek aan registratie. Ik bedoel, de apotheek krijgt niet een lijstje erbij van als je nu de ton opent, zit er dit en dit en dit en dit in.
2: In Langste Lijn en Omstreken was zangeres Lenny Koer. Binnenkort emigreert ze naar Tel Aviv. Ze kan niet meer tegen de haat en nijd in Nederland, zegt ze. Lenny Koer vertelde over een optreden dat werd onderbroken door demonstranten.
7: Als je er goed naar luistert, lijkt het net als ze zegt: Lenny Koer is een violist.
8: Ja.
7: Dat dacht ik eigenlijk.
8: Was het maar zo.
7: Ja, toen dacht ik van, nou, je bent niet goed geïnformeerd, ik speel gitaar. Ik dacht eerlijk waar dat ze dat zei eerst. Maar goed, toen begreep ik het snel. Ik ben ontzettend intelligent, dat snap je wel. Toen begreep ik dat ze zionist bedoelde. Maar ik stond erbij en ik keek ernaar.
2: Koer emigreert naar eigen zeggen niet alleen vanwege de, in haar woorden, vervelende dingen die ze zelf meemaakte.
7: Wat ik zie gebeuren in Nederland, is dat het dat de verdeling steeds groter wordt en dat de allerkleinste groepering in Nederland, dus een klein beetje jodendom wat hier nog is, dat het eigenlijk in de steek gelaten wordt. Ja. En dat is iets, het patroon wat we al vaker hebben gezien in Europa. Ik zie dat steeds erger worden en dat doet me ontzettend zeer.
2: In RTL Tonight aandacht voor mentale druk bij topsporters. Journalist en presentator Erik Dijkstra schreef er een boek over waarin hij topsporters interviewde. De druk zorgde vaak voor grote stress, maar was soms ook noodzakelijk, zag Dijkstra.
9: Je hebt die druk en die immense stress ook ergens nodig om de beste versie van jezelf te worden. Hè? Om heel scherp te worden en echt over je eigen grenzen bijna heen te gaan. En Jaap Stam heb ik ook gesproken. Nou, Jaap Stam, heel eerlijk, daar was ik vroeger in de jaren 90 gewoon een beetje bang voor, weet je dat? Nee, maar Jaap Stam, die was al kaal in de tijd. Toen was niemand nog kaal. Dat was echt, als die je aankeek, dan denk je van, dat gaat niet goed. En Jaap Stam zei, ik heb van de eerste wedstrijd bij SV Kampen tot de allerlaatste bij Ajax altijd stress gevoeld. Altijd druk.
2: Oud-tophockeyer Maartje Paume herkende die enorme druk. Nadat ze 2 keer Olympisch kampioen was geworden, 2 keer was benoemd tot beste speelster van de wereld en captain van haar team was, kreeg ze, zoals ze het zelf noemt, een sportburn-out. Ze was duidelijk over wat zou kunnen helpen om de druk te verlichten.
10: De druk gaat er zijn, weet je, dat gaat niet weg. En als je op de top wil presteren, dan zal de druk er zijn. Dus omarm het en accepteer het en maak het uiteindelijk ook gewoon kenbaar en bespreekbaar. En ik denk dat dat echt wel stap 1 is.
2: En dat was gisteravond op Radio en TV.

0: Harry Nilsson, Gotta Get Up. De sekswerkbranche vindt een verhoging van de minimumleeftijd geen goed plan. Dat schrijft Trouw deze ochtend.
1: Het kabinet is van plan om de minimumleeftijd voor sekswerkers te verhogen van 18 naar 21 jaar. Echt een heel slecht idee, zegt de sekswerkalliantie Destigmatisering. Volgens hen maakt de maatregel mensen alleen maar extra kwetsbaar, omdat ze de illegaliteit in zullen gaan. De verhoging van 18 naar 21 zal er volgens de alliantie niet voor zorgen dat er straks geen 18-jarige sekswerkers meer zijn. Ze gaan het dan gewoon stiekem doen, zeggen ze tegen Trouw. Een nieuwe CO2-heffing op aardgas die over anderhalf jaar wordt ingevoerd zal mensen met een slecht geïsoleerd huis het hardst raken. Dat lezen we in het AD. Ze worden dan ook bijna gedwongen om hun huis te isoleren. Anders kunnen de energiekosten tot wel €800 per jaar oplopen. Prijsvergelijker Keuze.nl ziet dat er al energiebedrijven zijn die hun leveringsvoorwaarden zo hebben aangepast dat ze de gasprijs ook bij een vast contract mogen verhogen. Als consument denk je dus een vaste prijs te hebben, maar bij 6 van de 16 onderzochte leveranciers blijkt dit niet zo te zijn, zegt Keuze.nl tegen het AD. Het Centraal Bureau voor de Statistiek kan al dagen niet meer bij hun servers door de brand bij het datacentrum in Almere vorige week. Dat schrijft het FD. Daardoor is de data ook niet te bereiken voor beleidsmakers, bedrijven en burgers. De organisatie kan niet zeggen wanneer data over inflatie, bevolkingsgroei en criminaliteit bijvoorbeeld weer aangeleverd kunnen worden. Het kan zeker zijn dat we zo vertraging oplopen, zegt het CBS. De afgelopen dagen publiceerde het Statistiekbureau wel een aantal nieuwsberichten die eerder al klaar stonden. Bedrijven zijn verplicht om bepaalde gegevens aan het CBS door te geven, maar dat was afgelopen week niet mogelijk, schrijft het FD. En het gebruik van antidepressiva tijdens een zwangerschap geeft geen groter risico op een kind met ADHD of autisme. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit een internationale analyse. Psychiaters hebben gegevens van 37 eerdere onderzoeken op een rij gezet. En doordat er zoveel gegevens waren, konden de onderzoekers volgens de krant hun resultaten corrigeren op verstorende factoren. Iets wat in eerdere studies minder goed lukte. In Nederland krijgt volgens de Volkskrant 15-20% van alle zwangere vrouwen te maken met psychische klachten. En van hen gebruikte 2-3% antidepressiva.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
0: De Britse premier Keir Starmer zit er nog steeds. Maar op heel verschillende manieren liet de drie kopstukken uit zijn Labour-partij gisteren zien dat ze klaar lijken om het in een leiderschapsverkiezing tegen hem op te nemen. En daarmee lijkt zo'n verkiezing voor Starmer uiteindelijk onvermijdelijk. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, hoe ging dat gisteren met die kandidaten die dus klaar lijken voor een leiderschapsverkiezing?
3: Ja, de dag begon met Angela Rayner. Zij was tot vorig jaar zomer nog de vice.

0: premier van Starmer moest aftreden in verband met een belastingsschandaal. Daar liep nog steeds een onderzoek van de Belastingdienst naar haar. Ja, dat hield haar eigenlijk tegen. Maar vroeg in de ochtend, maakte ze bekend dat dat onderzoek is afgerond en dat ze is vrijgepleit door de Belastingdienst. Ja, dus ze kan zich nu mengen in die strijd om het partijleiderschap. Dan Wes Streeting, de minister van Volksgezondheid. Nou, de hele week zoemde het al van geruchten. Zou hij durven opnemen tegen Starmer? Nou, gisteren zegde hij vertrouwen op in de premier, nam ontslag als minister, maar zette niet die laatste stap, hè, de premier uitdagen, maar gaf wel aan in zijn ontslagbrief dat hij wel mee wil doen aan leiderschapsverkiezingen op een latere datum, want Labour wil wachten op de derde naam in dit rijtje, Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Maar die kon Starmer niet opvolgen, omdat hij geen parlementszetel heeft. Maar gisteren werd bekend dat een Labour-parlementariër zich opoffert voor Burnham, geeft zijn zetel op en daarmee ontlokt hij een tussentijdse verkiezing. En Burnham maakte meteen bekend dat hij zich kandidaat stelt voor die verkiezingen. Dus zo heeft hij een weg terug in het lagerhuis en dus ook een route naar de ultieme prijs, het premierschap.
1: Dus Rayner, Streeting, Burnham, wat voor profiel hebben zij?
0: Ja, Rayner is een zwaargewicht in de Labour-fractie, zeer invloedrijk, is vooral populair bij de linkervleugel. Wes Streeting hoort juist weer bij die rechtervleugel van de partij, heeft zeker zo zijn aanhangers, maar is niet onverdeeld populair, ook omdat hij ja, steeds meer werd gezien als een Judas die koste wat het kost Starmer ten val wilde brengen. En tot slot Andy Burnham, ja, heeft namen gemaakt als een vrij succesvolle burgemeester van Manchester. Hij is zonder twijfel de meest populaire Labour-politicus van dit moment. En volgens de meeste peilingen ja, zou hij de beste kans maken om Starmer op te volgen, als hij erin slaagt die lagerhuiszetel te veroveren.
1: Maar zou hij daar snel in kunnen slagen?
0: Niet zomaar. Dan moet hij nog eerst wel een paar obstakels overwinnen. Eerst moet hij toestemming krijgen van het partijbestuur, want die kan zijn kandidatuur in principe nog tegenhouden. Maar Downing Street heeft al aangegeven gisteren dat de partij Burnham niet zal blokkeren. En dan moet hij natuurlijk ook die verkiezingen nog winnen. En dat is geen garantie meer voor Labour. Ze hebben ook vorige week wel gezien met die lokale verkiezingen. Het kiesdistrict waar het om gaat, Makerfield, is in het noordwesten van Engeland. Nou, traditioneel een Labour-bolwerk, zou je zeggen. Maar bij die lokale verkiezingen vorige week werd Reform UK met afstand de grootste in Makerfield. En partijleider Nigel Farage heeft meteen gezegd dat ze er alles aan zullen doen om die zetel af te pakken van Labour.
1: Hoe dan ook staat de zaag inmiddels van verschillende kanten flink in die stoelpoten van Starmer. Wat doet dat met hem?
0: Ja, flink beschadigd natuurlijk, hè. Dat was hij natuurlijk al na die dramatische verkiezingsnederlaag. Voorlopig is hij nog niet weg, want eerst moeten er dus die tussentijdse verkiezingen komen in Makerfield. Dan moet Starmer officieel uitgedaagd worden voor het partijleiderschap door tenminste één van zijn rivalen. Dan moeten nog alle andere rivalen beslissen of ze wel of niet meedoen. En het partijbestuur bepaalt hoe de verkiezingen vervolgens verlopen. Nou, we zijn al snel 2-3 maanden verder voordat we weten wie de nieuwe leider wordt van Labour.
1: Maar dan is Starmer toch wel aangeschoten wild?
0: Ja, geen garantie dat hij ook echt weg is. Want volgens de regels mag Starmer als zittend premier automatisch meedoen aan die leiderschapsverkiezingen. Dus hij krijgt een kans om zijn positie te verdedigen.
1: Arjen, dankjewel. Correspondent Arjen van der Horst. Morgen treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En daarna nog 9 keer. De zanger is zo populair dat sommige fans al 2 dagen van tevoren voor het stadion staan om de beste plek te bemachtigen. Verslaggever Steve Bouwman ging kijken hoe dat eraan toe gaat.
2: Er wordt hier al even ingezongen, hier op tientallen meters van het stadion af, waar zo'n 30 meiden zitten uit Nederland.
3: Ja, ik vind het wel gezellig zo, net een beetje als op de camping staan.
4: Het is kletsen, het is ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
2: Spanje, Frankrijk, Duitsland.
5: Just like talking to people, we also took some stuff we can do for uni, we're just spending time with each other.
2: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken. Waarom staan die hier en niet daar bij de hekken voor de rij?
3: We mogen niet op het terrein van de arena's, laten we zeggen, zijn de beveiligers ook allemaal gezegd. En dit is

0: officieel gezien niet terrein van de arena. Dus gaan we hier zitten.
1: Slaapzakken zijn meegenomen en van die gouden reddingsdekens om warm te blijven. Kan je eens uitleggen waarom zit je al een paar dagen van tevoren hier te wachten voor het concert?
0: Omdat ik vooraan wil staan. Ja, je zou denken, je hebt VIP, je hebt sowieso kans op een goede plek.
1: Een paar honderd euro neergelegd?
0: Ja, 312 euro. Het is echt te gek voor woorden eigenlijk.
1: Ga je alsnog hier in 12 graden buiten twee dagen van tevoren te wachten?
0: Ja, maar ik heb wel gewoon heel veel lagen aangetrokken. Ik wel goed warm heb.
1: Je hebt een capuchon, nog een capuchon eronder.
0: En een muts. Ik heb ook nog handschoenen, maar ik heb het nu niet zo heel koud. Dus ik moet voorbereid zijn.
1: Het is allemaal waard.
0: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik daar sta, dan absoluut.
1: Ja, ze zitten dus samen op een grasveldje op afstand van de arena. Er is dus niet echt een rij. Ze hebben zelf een nummersysteem bedacht.
0: Als je hierheen komt, dan is het van, nou, welk vak zit je? Zit je in de GA Front Left, VIP, Disco? En dan wordt degene die dat regelt, daar wordt ze naartoe geweest. En die geeft je van, oké, je bent nummer 23 hier, je hebt je bandje.
2: Hi guys, you can add your names here.
1: Yeah. Een aantal dames noteert in hun telefoon wie er hoe laat aankomt. En met die bandjes en lijstjes gaan ze dan naar de beveiliging vlak voordat het concert begint. En zij laten dan deze meiden één voor één binnen. Een formule die al veel vaker heeft gewerkt, zeggen ze hier.
2: And then our rules, so this is the checkpoints for the day. So you just have to be there at those.
1: Er is wel een regel. Je moet je elke dag op een aantal tijdstippen melden.
2: Okay. And you are allowed to skip one during the day.
3: Hey, zien jullie vaker wel hier zitten?
4: Ja.
1: Politie loopt hier af en toe langs.
5: Ook even in te checken hoe het met ze gaat. Hoe ze een beetje op elkaar letten.
3: Ja.
5: En ook om even te checken van, joh, blijven zij die van plan om hier te slapen? Want dan nemen we dat gewoon in de avond en de nacht gewoon meer mee met het toezicht.
1: Jij blijft echt hier tot aan het concert?
0: Nee, ik ga straks van naar huis, maar ik slaap naar me zeggen bij een vriendin.
1: Dan kom je morgenochtend terug?
0: Ja. Ja, precies.
1: Om je plekje te behouden, als het ware.
0: In theorie wel, ja.
5: Kijk, als zij in een stoel willen zitten in een slaapzak, ja, daar is niet aan verboden.
1: Nee.
5: Maar stel, ze gaan hier een heel tentenkamp neerzetten, is het een ander verhaal.
1: Ja.
5: En dan hebben wij als politie natuurlijk ook gewoon een zorgplicht en een zorgtaak ten aanzien van de minderjarigen natuurlijk.
1: Ja. De meeste dames gaan zaterdag naar Harry Styles. De eerste van 10 shows hier in Amsterdam. In Europa treedt hij verder alleen in Londen op. Het gevolg, het concert is bij lange na niet uitverkocht. En er zijn relatief veel buitenlandse fans bij. En hoewel ze veel voor hem over hebben, zoals je hier merkt, zijn ze niet per se blij met deze opzet.
6: We weren't too happy about it. Because for us, obviously, it gets more expensive to travel to another country.
0: Je betaalt gewoon uiteindelijk gewoon, nou, misschien duizenden euro's meer dan als hij naar jouw land toe komt.
1: Dus ook grootheid Harry Styles kan dingen beter doen.
0: Ja.
7: Fans van Harry Styles voor de Johan Cruijff Arena. Het is 7:04. Dan gaan we moeiteloos door naar twee andere wereldsterren. Want het WK-nummer van Shakira en Burna Boy is uit. De Colombiaanse en de Nigeriaan stopten er flink wat wereldritmes in.

0: NPO Radio 1.
1: De hoofdpunten van het nieuws, Thomas.
2: In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de woningen van twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. In Jeruzalem is de jaarlijkse omstreden vlaggenmars gehouden. Daarmee vieren nationalistische Israëliërs de annexatie van Oost-Jeruzalem in 1967. Die is internationaal nooit erkend. De mars gaat altijd gepaard met geweld tegen Palestijnse burgers en winkels. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. En net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen de Nederlanders niet meer bij de beste 4 eindigen. En het weer in het oosten en zuiden eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij maximaal 12 graden.
1: Het eerste jaar van het Phoenix Museum in Rotterdam zit erop. Zometeen de directeur van dit kunstmuseum dat volledig is gewijd aan migratie.
3: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
4: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
5: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
4: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
5: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
6: Ciao Nederland! Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar Fiat.nl.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
1: Het Phoenix Museum in Rotterdam opende een jaar geleden de deuren. Het museum, het enige kunstmuseum in Nederland dat volledig is gewijd aan migratie, vertelt verhalen over vertrekken, aankomen, over heimwee en ergens opnieuw beginnen. 500.000 mensen kwamen in het eerste jaar kijken. Directeur van het museum is Anne Kremers. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Hoe kijkt u terug op dat eerste jaar?
9: Een heel bijzonder jaar. We hebben echt jaren gebouwd aan deze nieuwe plek. Meer dan 8 jaar. En als de deuren dan geopend gaan worden, dan wordt het eigenlijk van iedereen. En dan ben je natuurlijk ontzettend benieuwd of er zoveel mensen gaan komen als je hoopt. Maar ook hoe mensen het museum ervaren. Dus het was een heel bijzonder jaar. En kunst komt pas echt tot leven als het in leven wordt gezet door het publiek.
1: Als het gezien wordt.
9: Ja, precies. Als het gezien wordt, als het gevoeld wordt en beleefd en ervaren.
1: Migratie is natuurlijk op dit moment een beladen thema. Hè? Merkt u dat aan bezoekers?
9: Wat we vooral

0: Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op de Nederlandsekluis.nl.
2: Het Phoenix Museum in Rotterdam opende een jaar geleden de deuren. Het museum, het enige kunstmuseum in Nederland dat volledig is gewijd aan migratie, vertelt verhalen over vertrekken, aankomen, over heimwee en ergens opnieuw beginnen. 500.000 mensen kwamen in het eerste jaar kijken. Directeur van het museum is Anne Kremers. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoe kijkt u terug op dat eerste jaar?
3: Een heel bijzonder jaar. We hebben echt jaren gebouwd aan deze nieuwe plek. Meer dan 8 jaar. En als de deuren dan geopend gaan worden, dan wordt het eigenlijk van iedereen. En dan ben je natuurlijk ontzettend benieuwd of er zoveel mensen gaan komen als je hoopt. Maar ook hoe mensen het museum ervaren. Dus het was een heel bijzonder jaar. En kunst komt pas echt tot leven als het in leven wordt gezet door het publiek.
2: Als het gezien wordt.
3: Ja, precies. Als het gezien wordt, als het gevoeld wordt. En beleefd en ervaren.
2: Migratie is natuurlijk op dit moment een beladen thema. Hè? Merkt u dat aan bezoekers?
3: Wat we vooral zien is dat migratie heel menselijk is. Zolang we bestaan als mensen bewegen we eigenlijk al over de wereld. Dus migratie is iets heel menselijks. En dat is ook iets dat we willen benadrukken. Het is ook niet iets van deze tijd. Het is universeel en tijdloos. En juist door niet met een vinger te wijzen in het museum, maar door de ogen van kunstenaars naar migratie te kijken. Wat u net al zei over afscheid nemen, over thuiskomen. Raken we mensen. En dat krijgen we ook terug. De meeste van onze bezoekers die zeggen eigenlijk heel emotioneel geraakt te zijn. Heel veel mensen zeggen ook dat wij hen echt aan het denken zetten. Want eigenlijk is er in iedere familie wel een migratieverhaal te vinden. En soms is dat verhaal heel erg op de voorgrond en soms op de achtergrond. Maar het feit is gewoon dat ons leven gevormd wordt door migratie. En juist door daar naar te kijken, zonder daar heel belerend over te doen, dat maakt indruk.
2: En als ze dan zeggen, heeft me aan het denken gezet, wat bedoelen ze dan?
3: Nou, dat het ook over henzelf gaat. Dat hebben wij als conservatoren en ook in de opbouw van de collectie heel erg benadrukt. En onderzoek naar gedaan. Eigenlijk wat wij willen is dat iedereen binnenkomt en denkt, wij gaan naar een kunstmuseum over migratie. En vertrekt en denkt, oh, dit gaat ook over mij. Dus wij hebben ons werk goed gedaan als een bezoeker zich herkent in een van de verhalen, in een van de kunstwerken die verteld wordt. Want dan komt het thema ineens heel dichtbij. En dan gaat het niet alleen over de ander, maar dan gaat het ook over jezelf. En dat is wanneer het binnenkomt.
2: U kreeg ook wat kritiek in dat eerste jaar. Hè. In het museum hangt de migratietijdlijn. Belangrijke momenten in de Nederlandse migratiegeschiedenis. En daarin bleek dus geen verwijzing te zitten naar Indische Nederlanders. Na die kritiek heeft u de migratietijdlijn aangepast. Hoe kijkt u daarop terug?
3: Nou, ik denk dat er altijd kritiek is. En die migratietijdlijn is ook niet volledig. Het zijn 100 stappen in de migratiegeschiedenis. En wat we vooral niet hebben willen doen bij het openen van het museum is voor iedere gemeenschap een hoekje in te richten. We willen juist laten zien dat er heel veel universele waarden zitten in het bewegen, in het migreren. Juist mensen willen verbinden in plaats van polariseren. En natuurlijk vergeten we ook iets. Het museum is gemaakt door mensen. En juist door af en toe ook gewoon je fouten toe te geven en te zeggen, oh ja, dit hadden we inderdaad moeten toevoegen. Dus we hebben het ook gewoon gelijk aangepast.
2: Ja goed, als je belangrijke momenten, dan kies je natuurlijk sowieso al wel.
3: Dat klopt, dat kiezen we. En dat doen we in die tijdlijn met name. Ja, dat klopt, dat is zo. Ja, we kiezen. En we kiezen natuurlijk nooit helemaal goed. En we kunnen het ook nooit goed doen voor iedereen. Ik vind het juist prettig ook als er kritiek is. Dat betekent dat mensen er iets van vinden. Ik zou het heel erg vinden als het mensen koud laat en onverschillig.
2: Nou, dat bleek dus niet, inderdaad. Nee. Begin deze week maakt u ook bekend dat het museum gaat uitbreiden. Er komt 650 vierkante meter bij. Wat

0: de bezoeker daar gaan zien?
1: Ja, dus we bouwen verder. Phoenix is nog lang niet klaar. En in de komende jaren bouwen we aan een internationaal tentoonstellingsprogramma. Vanaf 19 november is onze eerste tentoonstelling te zien van het internationale kunstcollectief Slavs en Tatars. En hun werk gaat eigenlijk over dat cultuur zich helemaal niks aantrekt van landsgrenzen. Het beslaat eigenlijk het hele gebied tussen de Berlijnse muur en de Chinese muur. En ze laten zien dat eten, taal, mythen en tradities zich eigenlijk helemaal niks aantrekken van de door mens gemaakte landsgrenzen.
0: Ja, dus daar komen de tijdelijke tentoonstellingen. Dit is dan de eerste. Dank, directeur van het Phoenix Museum, Anna Kremers.
2: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
3: Mail naar r1jn@nos.nl.
2: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Bij een plaag denk je misschien aan sprinkhanen, kakkerlakken, muizen. Maar in Australië zorgen konijnen voor grote problemen. De knuffelbare knaagdieren verwoesten zelfs complete Australische ecosystemen. Deskundigen maken zich grote zorgen, hoort correspondent Meike Weijers.
4: I see a lot of droppings around.
5: Yes. There's bug heaps and things.
4: Oh. Ja, het ligt hier helemaal vol met konijnenkeutels.
5: You've got infestations right through this area.
4: We staan op de top van een heuvel in de buitenwijk van Canberra. Het is heel groen hier. Daar in de verte zie ik er een aantal wegspringen. Een stuk of 4, 5. Ja, het zijn zo'n aaibare, onschuldige beestjes. Zo zien ze eruit in ieder geval. Maar hier in Australië horen ze niet thuis. They've really dug in quite deep.
5: Well, yeah, they've dug in among all these rocks and the likes.
4: En flinke gaten hebben ze gegraven in de heuvel. Ik ben hier met Brian Cook. Hij wordt ook wel de godvader van de konijnenpreventie genoemd.
5: Rabbits are listed in terms of threats to native animals and native species, native plant species, to something like 300 different species.
4: Brian vertelt dat konijnen eigenlijk de belangrijkste bedreiging zijn voor veel inheemse soorten. En dan gaat het om dieren, maar ook om planten. En daarnaast zijn konijnen ook een natuurlijke prooi voor andere invasieve dieren. En dan heb ik het over vossen en katten. Die jagen op de konijnen. En omdat er veel konijnen zijn, zijn er dan ook veel meer vossen en katten die ook weer grote schade aanrichten. Dus door dit domino-effect is het konijn het meest schadelijke invasieve diersoort in Australië. Ze bedreigen wel meer dan 300 inheemse soorten.
5: At certain times of the day you can see 40 or 50 rabbits out grazing.
4: Overal zijn tekenen van de konijnen en op veel momenten van de dag zie je hier zeker 40, 50 konijnen rondspringen. En Brian groeide op vlakbij de plek waar voor het eerst de konijnen werden uitgezet, die uiteindelijk uitgroeiden tot die enorme plaag die het nu is. Dat gebeurde in de 19e eeuw, rond 1850. Een Engelsman zette toen 24 konijnen uit op zijn landgoed omdat hij zijn grote hobby miste. En dat was konijnenjagen. Dus het begon met een handjevol konijnen, maar slechts enkele jaren later was dat aantal enorm geëxplodeerd. Rond de jaren 40, 50 van de vorige eeuw waren er meer dan 600 miljoen konijnen in heel het land. En daarom werd een nogal extreme maatregel genomen. Er werd een virus geïntroduceerd om de konijnen uit te roeien. En dat virus, myxomatosis geheten, was ontzettend effectief. Maar er is nu een groot probleem, want de konijnen zijn resistent geworden tegen dat virus. Hier bij het landelijke wetenschapsbureau CSIRO wordt onderzoek gedaan naar de virussen. We gaan nu het laboratorium in. In dit deel van het onderzoekslab wordt nu onderzoek gedaan naar een nieuw virus.
6: I'm trying to determine how many infectious particles are there in my sample.
4: Ze heeft een grote pipet in haar hand en is bezig om deeltjes virus in hele kleine reageerbuisjes te spuiten. En zo hopen ze uiteindelijk een virus te vinden dat geschikt is om vrij te laten onder de konijnenpopulaties.
7: They just have this amazing capacity to expand because of their ridiculous capacity to breed.
4: En daarom is het nu een race tegen de klok. Dat zegt Tanya Strive. Zij is hoofdonderzoeker van het konijnenonderzoeksteam. Want konijnen planten zich voort als, konijnen. De populatiegroei is dus exponentieel. En daarom roepen deskundigen op om alles op alles te zetten, alleen ontbreken.

0: breekt nog de politieke wil. En daarmee ook de financiering voor de ontwikkeling van een nieuw virus.
1: Biocontrol has been a victim of its own success. If it's successful, rabbits are not in everyone's face.
0: Omdat het vorige virus zo'n succes was, zien mensen nu het probleem niet.
1: Yeah, look, Australia has lost so much because of rabbits already. But it still has so much more to lose.
0: Er is al zoveel verloren gegaan door de schade die konijnen aanrichten, maar er is nog heel veel om voor te vechten.
1: We need to do what we can. I mean, what else can we do?
2: Een bijdrage van consument Meike Weijers. Het gaat honderden miljoenen kosten om Lelystad Airport geschikt te maken voor vakantievluchten en straaljagers, ontdekte Follow the Money.
3: Omdat Defensie er straaljagers wil gaan stationeren, moet het vliegveld omgebouwd worden tot luchtmachtbasis. Het plan van een combinatie tussen straaljagers en vakantievluchten is volgens Follow the Money gebaseerd op bierveeltjesberekeningen, want een echte doorrekening is er niet. Defensie weet nog niet hoeveel en wanneer de straaljagers komen, en ook over het stallen van de jachtvliegtuigen is nog niets te lezen. De uitbreiding van Lelystad Airport kostte tot nu toe al 240 miljoen... maar om het straaljager klaar te maken moet er nog eens honderden miljoenen bij. De avondvierdaagse in Loosdrecht roept op om neutrale kleding te dragen, schrijft de regionale omroep NH. De organisatie van de tocht kreeg signalen dat enkele ouders van plan waren om hun kind mee te laten lopen in t-shirts met daarop de tekst AZC nee. Wij zijn daar heel erg van geschrokken, zegt een van de bestuursleden tegen de omroep. Dat is natuurlijk niet de bedoeling, vervolgt hij. Dit jaar doen er ongeveer 1600 kinderen mee in Loosdrecht. Meerdere scholen hebben zich aangemeld. Die zijn door de organisatie allemaal geïnformeerd over de oproep. De avondvierdaagse start aankomende maandag. In steeds meer kleine dorpen verdwijnen supermarkten, bibliotheken en scholen. In Herkingen op Goeree-Overflakkee besloten inwoners daarom zelf in actie te komen en openden ze hun eigen dorpswinkel, vertellen ze aan Hart van Nederland.
4: We hadden zelf ook echt het gevoel van een winkel is toch iets sociaals. Een dorp en een dorp met een supermarkt heeft een ander, of met een winkel heeft een ander stempel als een dorp zonder winkel.
3: De supermarkt sloot anderhalf jaar geleden, maar volgende week kunnen bewoners van Herkingen weer gewoon in het eigen dorp boodschappen doen. En het Leids Universitair Medisch Centrum heeft nieuwe werkkleding. Het huidige volledig witte en lege kleding wordt vervangen door iets minder lege kleding. Zo is het LUMC-logo op de uniformen geplaatst en zijn de kragen en mouwen voorzien van een blauwe rand. Medewerkers zijn er blij mee.
5: Het voelt toch een beetje raar als je in zo'n witte jas staat verder niks op. Nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
6: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als labjas.
3: De nieuwe kleding is volgens de makers ook stukken beter voor het milieu dan de oude. Het is namelijk gemaakt van gerecycled materiaal.
7: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
8: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert?

0: Lidus Hidding met Hollywood 7. Het is 7:09. In Leeuwarden wordt vanmiddag een plaquette onthuld voor de 19e-eeuwse predikant François Haverschmidt. Beter bekend als de dichter Piet Paaltjens. Menig scholier heeft voor literatuurles de gedichten uit zijn bundel Snikken en Grimlachjes gelezen. Zijn geboortehuis staat in Leeuwarden en daar komt dus ook de plaquette. Johannes Keekstra maakte in coronatijd een boek en een theaterstuk over Haverschmidt, alias Piet Paaltjens. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: En u houdt vanmiddag een voordracht bij de onthulling. Waar komt het initiatief voor deze plaquette vandaan?
1: Het initiatief komt van Peter de Haan, dat is een echte Leeuwarder, een stadshistoricus en fanaticus. En die dacht er moeten plaquetten komen op het geboortehuis van deze grote schrijver. Naar aanleiding van de biografie waar nu aangewerkt wordt door Marita Matthijssen, letterkundige en zij was jarenlang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in 19e eeuwse literatuur. Ze verwacht in 2028 haar boek uit te kunnen geven. En zij is veel in Leeuwarden geweest, in gesprek met bijvoorbeeld Peter, die haar meenam naar het geboortehuis en andere bijzondere plekken in het leven van Haverschmidt. En ik heb haar ook gesproken. En zo kwam dit idee.
0: Waar komt uw eigen interesse voor Haverschmidt vandaan?
1: Nou, ik kom dan weer uit een gehucht in Noordoost-Friesland, de Waddenregio boven Dokkum, zeg maar. Dus waar je eigenlijk bijna Nederland afvalt aan de bovenkant. En ook Haverschmidt heeft daar alles mee te maken, want zijn eerste predikantsbestaan sleet hij daar. En dat noem ik zo, omdat hij dat ook zo ervoer. Haverschmidt was namelijk dominee, maar beter bekend als de dichter Piet Paaltjens. Piet Paaltjens, als je die gedichten kent, dat past niet helemaal bij het beeld dat je misschien zou hebben van een 19e-eeuwse dominee. Zijn gedichten zitten vol van verlangen naar vrouwen, af en toe een drankje, lust en een hang naar de dood. Dat past niet helemaal bij het beeld misschien. Het was een hele creatieve jongen en ondanks wat ik net zeg ook een vrolijke jongen, zeker als kind, als jongeling. En hij ging theologie studeren in Leiden vanuit Leeuwarden. En hij was klaar om de wereld te veroveren als dominee. Maar zijn eerste ambt kwam hij uitvoeren in Foutchem, een gehucht. Dus daar in die regio, in de Waddenregio, waar ik ook vandaan kom. En ja, hij zag dat hij had dan niet zo'n fraaie tijd. En dat heeft hij dan weer onder eigen naam heel fraai beschreven. En toen ik die tekst tegenkwam, dat raakte mij wel. Door de bescheiden humor die erin zit, maar ook de beschrijvingen van het landschap die ik ook wel herkende en ook wel nog wel iets van de sfeer die hij omschrijft. Ook al was het 150 jaar later toen ik die teksten las. Ja. Als al liefhebber van de gedichten van Piet Paaltjens.
0: Het zijn misschien niet zo dominee en de gedichten, dat is misschien niet helemaal te rijmen. Kunt u misschien iets laten horen wat zijn stijl typeert?
1: Nou, wat zijn stijl echt typeert, en dan zou zo'n bekendste gedicht misschien iets zijn, De Zelfmoordenaar. Dat is ook al een omineuze titel natuurlijk. En ondertussen is het ook erg komisch, je moet ervan houden. Maar het is echt een sterk staaltje van zijn zwarte humor en ook van zijn dichtkunst. Het is een langer gedicht, dus ik ga het niet helemaal voordragen, maar ik ga even een proef doen daarvan. In het diepst van het woud, het was al herfst en erg koud, liep een heer in zijn eentje te dwalen. Nou, en dan hoor je het verhaal over die man die door het bos dwaalt op zoek naar een tak om zich aan te verhangen. Dat lukt. Daarna beschrijft de dichter hoe de seizoenen door het bos trekken en wat er dan ondertussen met het lichaam van die man gebeurt. Tot er een warme zomer aanbreekt waarin een jong stel een boom zoekt om een potje onder te gaan vrijen. En zij vinden die boom. En net als de boel op stoom komt, dan glijdt de laars van het reeds verteerde linkerbeen van de man naar beneden en valt bovenop het paar. En dan eindigt het gedicht met: in een wip was de lust om te vrijen geblust bij het paar. Zelfs geen woord dorst het spreken. Het zag van schrik zo spierwit als een laken wendit reeds een dag op het gras ligt te bleken.
0: Ja, het is triest en humorvol tegelijk, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Het is diep triest, zeker in het licht van zijn eigen levensloop. Want hij, nog niet als hij deze gedichten schrijft, maar jaren later, dan komt hij ook niet op een prettige manier aan zijn einde. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn gemoedstoestand. Het is een man die, hij krijgt het zwaar te verduren in zijn ambt en in zijn dualiteit tussen zijn dichterschap en zijn ambt als predikant.
0: En was hij dan als dichter uiteindelijk geslaagder dan als dominee?
1: Uiteindelijk wel. Hij zal de meeste jaren van zijn leven slijten in Schiedam, waar hij predikant is. En daar loopt op een gegeven moment zelfs de kerk leeg.
0: Want ze pruimen hem niet?
1: Nee, ze pruimen hem niet, omdat hij uiteindelijk zelfs van zijn geloof valt. En hij vindt nog lichtpuntjes in het schrijven en het dichten. En Piet Paaltjes, die ontstaat dus in zijn studententijd in Leiden. Dus als hij nog heel jong is. Maar die blijft eigenlijk zijn leven lang bij hem. De bekende bundel Snikken en Grimlachjes wordt ook veel later uitgegeven, als hij dus in Schiedam al predikant is. Hij zal er ook altijd mee blijven spelen wie nu Piet Paaltjes is. Hij houdt vol dat hij dat zelf niet is. Schrijft zelfs brieven aan zichzelf. Onder die naam. Dus het blijft mysterieus. Een mysterieuze man, geboren in Leeuwarden aan de Voorstreek.
0: En vandaar dus die plaquette die vandaag wordt onthuld vanmiddag.
1: Zeker.
0: En daar is Johannes Keekstra bij en houdt een voordracht. Dank u wel voor dit verhaal.
1: Geen dank. Fijne dag.
2: NPO Radio 1.
3: Corruptie, fraude, arbeidsuitbuiting en ontbossing van het Amazonegebied. Het is een lange lijst waar de Braziliaanse vleesgigant JBS zich schuldig aan maakt.
4: Eigenaren die vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken, omkoping.
3: Het vleesverwerkingsbedrijf is inmiddels in Nederland neergestreken.
5: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen.
3: En opvallend, de vleesgigant heeft ook de vegetarische markt in Nederland grotendeels in handen.
6: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet, zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben.
2: KRO NCRV.
3: Morgen in Pointer. Om 14:00 op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
7: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap, in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
7: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
10: Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
11: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
12: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
13: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
14: NPO Radio 1. 7 uur.
2: Astrid Kersenboom.
14: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. In het Stadskanaal is een noodverordening ingesteld na onrust over de mishandeling van twee kinderen. Een overzicht van nieuws, Thomas Delsing.
15: De noodverordening in het Groningse Stadskanaal geldt tot en met zondag in de omgeving van de woningen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op social media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Mensen die niets te zoeken hebben in de wijk mogen er de komende dagen niet komen. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De 4 landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 55.000 dieren daar worden gedood. 25 bedrijven in de omgeving moeten hun kippen voorlopig binnenhouden. Ook mogen in een straal van 10 kilometer geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. Een schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran al 2 containerschepen en een olietanker. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. Het politieke besluit daarvoor was in februari al genomen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging nu goedgekeurd. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen reizigers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden.
0: Zometeen spreken we een klinisch psycholoog die gespecialiseerd is in trauma bij kinderen over de kindermishandeling in Stadskanaal.
16: Ster. Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
17: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds maar moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
19: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
18: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
19: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
20: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
21: Wij zijn Medipoint.
22: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
23: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
22: En voor de aangepaste fiets van Maria.
24: En zo kan ik er weer op uit.
22: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
25: Medipoint.
22: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De politie heeft twee vrouwen aangehouden uit de gemeente Stadskanaal die van worden verdacht dat ze hun kinderen ernstig hebben mishandeld. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Leonie Koppens is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Het verslag van de Raad voor de Kinderbescherming leest als een gruwelverhaal. De mishandeling van een van de kinderen wordt echt in detail benoemd. Het meisje werd geslagen, geschopt, in de kelder opgesloten, vastgeketend. Soms gedwongen te eten, soms op andere mensen juist uitgehongerd. Uiteindelijk is ze zelfs in een coma beland. Wat dacht u toen u dat las?
4: Nou, het eerste wat ik dacht was dat het weer een zaak is waarvan we achteraf kunnen zeggen dat we het hadden kunnen zien aankomen. En ik ben dit in mijn werk als klinisch psycholoog meerdere keren tegengekomen. En ik heb me daar verder in verdiept. En in Amerika, op Amerikaans congres waar ik ben geweest, heb ik daar meer over geleerd. Omdat er in Amerika al meer onderzoek naar wordt gedaan. En daar zie je dat het een terugkerend patroon is wat eigenlijk heel herkenbaar is. En onder andere wat ook in deze beschikking staat, vastbinden of opsluiten, voedsel inzetten als straf, koude douches, vernedering, isolatie van de buitenwereld. En vaak twee daders die elkaar versterken. En in 100% van de onderzochte casussen in de VS was er ook een moeder of een stiefmoeder betrokken. Nou, als je dat naast deze beschikking legt, dan vinkt het bijna alles af. Dus dat is een heel herkenbaar en ook al beschreven patroon. Je moet het wel herkennen.
0: Ja, maar het komt dus blijkbaar veel vaker voor dan wij met z'n allen denken.
4: Ja, dat is ook een lastig daaraan, dat we met z'n allen denken dat het überhaupt niet. We denken liever dat het niet voorkomt, omdat het gewoon ook heel akelig is om te bedenken of je voor te stellen dat dit echt gebeurt. Maar juist daardoor, doordat we zo wegkijken, kijken we ook van die kinderen weg.
0: Ja, het doet natuurlijk heel erg denken bijvoorbeeld aan die zaak in Vlaardingen, hè, met dat pleegmeisje. Ja. Want ook bij deze kinderen zijn wel hulpverleners ingeschakeld, ook in huis geweest. Kinderen zijn niet weggehaald. Terwijl op school was echt wel duidelijk, er is iets aan de hand. Ze heeft honger, ze is moe, ze heeft verwondingen in het gezicht.
4: Ja. Dat is helaas ook een onderdeel van het patroon. Dat in alle zaken die in Amerika beschreven staan, is er ook was dan dat heet dan in Amerika anders, maar zeg maar veilig thuis betrokken. En dat zie je in dit tijdpad eigenlijk ook, hè, dat er al in februari 2025 de eerste meldingen zijn. En dan volgt het op. En het patroon is ook dat het steeds verder escaleert. Dus je ziet ook dat dit meisje uiteindelijk op de IC belandt en kunstmatig in coma gebracht moet worden, omdat ze een septische shock heeft. En het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek. Maar niemand die telt die signalen op tot wat het werkelijk is. Hè. Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. Ja. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: En u zei net heel specifiek dat heel vaak de moeder erbij betrokken is.
4: Ja.
0: Is dat iets waardoor mensen juist vaak denken dat er niet mishandeling is, omdat er een moeder is?
4: Ik weet niet of dat de gedachtegang is, maar het is in elk geval wel anders dan dat we in de meeste andere, hoe moet je het noemen, reguliere kindermishandeling tegenkomt. Ik weet niet in hoeverre, maar het is wel in elk geval een kenmerk waarbij je juist moet denken van, goh, dat zou ook te maken kunnen hebben met een andere vorm van kindermishandeling.
0: Ja. Wat ik eigenlijk bedoel is het voor heel veel mensen onvoorstelbaar dat een moeder dat haar kind aan zou doen, waardoor ze het niet
4: zeker
0: zien?
4: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk in het algemeen dat mensen zich niet voor kunnen stellen dat ouders dat niet kunnen doen. En ik kan me ook voorstellen dat het specifieker nog is dat moeders dat niet kunnen doen. Maar dat zou ik niet zeker weten, maar ik kan me dat wel voorstellen wat u zegt.
0: Maar inmiddels hebben we dus echt wel meerdere voorbeelden. U heeft echt kinderen ook
4: zeker
0: in behandeling. Dus hoe komt het dat hulpverleners het dan toch niet zien?
4: Ja, ik denk dat dat komt in eerste instantie dat ze wegkijken en in tweede instantie dat de losse signalen worden gezien en dat het niet wordt opgeteld als een, ja, een zichtbaar, herkenbaar patroon. En ik denk dat daar vooral meer aandacht voor moet komen. Dus dat, ja, dat de signalen opgeteld moeten worden en niet als los beoordeeld moeten worden.
0: En hoe krijgen we dat voor elkaar?
4: Ja, ik denk dat er meer kennis moet komen. Want ik probeer dit al een jaar of 8 onder de aandacht te brengen. En ik merk dat het eigenlijk heel moeizaam landt bij professionals. Wat denk ik weer te maken heeft met dat we het liever niet zien en niet geloven. Het is ook heel spannend, denk ik, zeker voor jongere professionals. Want je beticht ouders van iets wat ontzettend ernstig is. En ja, professionals zijn soms ook heel erg bang om dat te doen. Dus ik denk dat dat ook meespeelt. Dus ik denk dat er in eerste instantie meer kennis moet komen. Hè, zodat die zaken eerder herkend worden als geen losse problemen, maar een mogelijk patroon. Ik denk ook dat er goed naar school geluisterd moet worden. Dat is in deze casus natuurlijk ook, school heeft echt wel aan de bel getrokken. Maar ook weer dat het dan als losse signalen worden gezien. Ja. En ik denk ook dat er, als er vermoeden is van child torture, van ja, hoe het dan in Nederland ook moeten noemen.
0: Maar kindermishandeling, zware kindermishandeling.
4: Nou ja, ik denk dat het anders genoemd moet worden dan zware. Het is echt doelbewust, het is structureel, het is patroonmatig. Dus
0: marteling.
4: Dus we moeten daar een goede naam aan. Ja, het is marteling. Ja, en dat is het zeker. Ja, en ik denk dat dat ook is wat we niet graag uitspreken. Maar als we dat vermoeden, dan moet het meteen multidisciplinair, ook met de politie. Want zoals in deze casus ook, is er bewijsmateriaal op film. En dat is ook een kenmerk, dat het heel vaak wordt opgenomen. Dus je hebt ook, in dit geval is het niet gewist, of zijn die bewijsmaterialen er nog? Maar je moet daar ook al snel politie bij betrekken. En dat zijn we als hulpverleners ook niet gewend.
0: Nee. U bent dus gespecialiseerd in wat die kinderen is overkomen. Wat hebben deze kinderen nu nodig?
4: Ja, wat ze in elk geval nodig hebben is zo snel mogelijk een stabiele, veilige situatie met mensen waar ze op kunnen leren vertrouwen. Hè, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ze hebben nu geleerd dat mensen niet betrouwbaar zijn en ernstig gevaarlijk zijn. Dus dat is vooral belangrijk, een stabiele, veilige relatie. Therapie is ook zeker belangrijk. Maar op de lange termijn is die vaste, stabiele plek met mensen die er echt voor ze zijn. En er moet ook gekeken worden welke mensen die nu veilig voor ze zijn, moeten behouden worden in de kring rondom een kind. Dus ik denk dat dat voorop staat naast...
0: Dat moet je dan ook heel zeker weten.
4: Specifieke therapie. Ja, dat moet je zeker weten. Dat is zeker zo. Ja.
0: Dank u wel. Leonie Koppens, klinisch psycholoog.
5: Het NOS Radio 1 Journaal.
0: Het is 7:13. Rusland heeft met drones en raketten veel Oekraïnse energiecentrales vernietigd. De Oekraïners proberen zich hier nu beter tegen te beschermen. En dus bouwen ze geen grote centrales meer, maar verspreiden bijvoorbeeld batterijen, zonnepanelen en gasgeneratoren. Om te zien hoe dat in zijn werk gaat, is Siewert Zomer in Oekraïne. Hij is voorzitter van Energie Samen, een club van zo'n 700 Nederlandse energiecoöperaties. Siewert Zomer, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Hoe is het om voor het eerst in Oekraïne te zijn?
6: Heerlijk, prachtig, ja.
0: Dat klinkt heel gek.
6: Ja, het is een land in oorlog, maar het leven gaat hier ook door. Dus ik was een paar dagen in Lviv. Dat is een prachtige stad, dat is een soort Praag, Budapest. En er zijn geen toeristen. Dus dat is, als je een stad wil zien, echt een mooie stad wil zien zonder toeristen, is dat een heerlijke stad. Ja.
0: Maar zie je dan niks van de oorlog?
6: Ja. In Lviv niet, ja. Nee, je ziet... toen ik naar de trein ging, reden de mobiele afweergeschut door de straten snel. Dan is er wat aan de hand. Maar voor de rest is het daar rustig. Dit is het westen, hè? Dit is aan de Poolse grens.
0: Maar er zijn ook grote oorlogsgraven bijvoorbeeld.
6: Ja, dat is dan, hè, je loopt langs en je denkt van heerlijk stadje en het zonnetje. En dan opeens sta je in een park en daar staan platen met jongens die daar en meisjes die daar uit die stad overleden zijn. En dan krijg je een klap aan je gezicht, ja. Want dat is dan niet zo'n monument.
0: Nee,
6: zoals je dat in Nederland ziet van 80 jaar geleden. En dat je op die graven kijkt en denkt van nou, die waren jong. Dit is het hier en nu. En dat zie je dan wel. Ja. En dan
0: landt het even. Want zij zijn dus echt wel bezig met hun eigen energietransitie. Hè? Wat voor projecten heeft u al gezien?
6: Ja, ik ben naar de Brofnik geweest. Of Drohobic. Daar is de waterinstallatie, die is zichzelf helemaal aan het verduurzamen. Zorgen dat ze hun eigen energie opwekken. Dus dat zijn allemaal zonnepanelen. Ik ben op bezoek gegaan naar een technische school. Die zijn samen met een organisatie waar wij mee samenwerken. Dat is Repowering Ukraine. Die willen veteranen gaan opleiden. Om ervoor te zorgen dat ze zonnepanelen kunnen installeren. Er zijn gewoon veel te weinig handjes. Want daar hebben we in Nederland ook last van. Om dat te installeren. Die willen veteranen opleggen. En ik ga vanmiddag naar een ziekenhuis. Die voornamelijk ook ondergronds is. Maar bovengronds hebben ze de decentrale energiesystemen gebouwd. Met batterijen, zon.
0: Want ze willen echt daar naartoe, omdat die oude energiecentrales kwetsbaar zijn natuurlijk, hè, voor alle Russische aanvallen. En hebben zij dan projecten, ziet u dingen daar gebeuren waarvan u iets kunt leren?
6: Nou, mijn vermoeden is, zij zijn daar nu mee bezig. En ik zie gewoon dat het razendsnel gaat. Landen in oorlog die gaan hier niet lopen discussiëren of het CO2-besparing of Parijsdoelstellingen. Die pakken gewoon door. Mijn vermoeden is dat, net als bij hun oorlogsvoering, dit is gewoon de tweede strijd die ze voeren om onafhankelijk te worden, dat razendsnel gaat zijn. Het zie je al, dat ze vorig jaar hadden ze niks en nu hebben ze dit soort centrale systeem. Ongetwijfeld dat we daar van elkaar kunnen leren.
0: Ja, want wat kunnen ze van u leren?
6: Ik was bijvoorbeeld daar in Drohobic en ik kwam daar en daar stond een grote plaat van Ready for Investments. Hun idee was van, nou, we trekken weer buitenlandse investeerders aan en die gaan het voor ons doen. En toen legde ik uit van, ja, als je echt onafhankelijk wil zijn, je wil zelf zeggenschap hebben over je energie, zelf zeggenschap hebben over die geldstromen die eruit komen, dan zou je jezelf moeten organiseren in energiegemeenschappen. En dat is wat wij de afgelopen jaren hebben gedaan als Energie Samen. Wij bouwen ook lokale, decentrale energiesystemen met bewoners, bedrijven in gebieden. En zij ook. En ja, daar ging echt een lampje branden van, ja, we waren afhankelijk van Poetin, van gas. Maar straks zijn we dan weer afhankelijk van andere buitenlandse investeerders. Dus we moeten onszelf organiseren. Dat is een beetje de deal die we gesloten hebben. Ja. Zij organiseren zich en wij gaan proberen helpen om de eerste investeringen die zij moeten doen, om die in Europa te organiseren. Want dat zie je ook. Ze willen heel graag, ze willen met heel veel dingen. Maar alles is gericht om die oorlog te winnen. Die waterzuivering, die wilde doorinvesteren. Dat was een rendabele investering. Maar het geld ging gewoon naar ziekenhuizen en naar opvang van vluchtelingen in die gemeente. Dus dat paste niet. Dus hun focus is het winnen van die oorlog. En dat is helemaal terecht.
0: Dank u wel. Siewert Zomer, voorzitter van Energie Samen vanuit Oekraïne. Een Australische groep neonazies is op een lijst van verboden haatgroeperingen gezet, lezen we bij ABC News.
15: Volgens de Australische minister van Binnenlandse Zaken hebben leden zich schuldig gemaakt aan gedrag dat het risico op geweld bevordert. Mensen die de groep steunen, financieren, trainen of nieuwe leden recruteren kunnen tot 15 jaar cel krijgen. Door de jaren heen gebruikten de neonazies verschillende namen, maar ook als ze opnieuw een nieuwe naam kiezen, blijven ze verboden. We hoeven dan alleen de regel aan te passen en niet dit hele proces opnieuw te doorlopen, zegt de minister tegen ABC News. Het besluit van Amerika om toch geen 4000 militairen naar Polen te sturen komt volgens Politico bij bondgenoten en het Pentagon als een verrassing. Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, wat ze daar het ministerie van Oorlog noemen, besloot op het allerlaatste moment de militairen toch niet naar Polen te sturen. Waarom hij dat besluit nam, is volgens Politico niet bekend. Polen wordt door Trump en Hegseth als modelpartner gezien, omdat het land veel geld investeert in defensie. De Amerikaanse militairen zouden eigenlijk voor 9 maanden naar het land toe gaan. Ook binnen het Amerikaanse ministerie van Defensie kwam het besluit om dat niet te doen dus als een verrassing, zeggen bronnen tegen Politico. In Bolivia zijn mijnwerkers de straat op gegaan en gaan gooien met dynamiet. Dat meldt persbureau Reuters. In het land wordt gedemonstreerd tegen de huidige president, Rodrigo Paz. De demonstranten eisen zijn vertrek vanwege de slechte economie in het land. Tijdens de protesten waren er explosies te horen. Dat bleken volgens Reuters staven dynamiet te zijn. Sommige demonstranten probeerden ook het Koninklijk Paleis binnen te komen. De afgelopen weken hebben de mijnwerkers, maar ook boeren en docenten verschillende wegen geblokkeerd uit frustratie. Bij de VRT gaat het over een opmerkelijke video die gisteravond te zien was tijdens de tweede halve finale van het Songfestival. De presentatrice staat daarin in een klaslokaal en geeft les over de LHBTI-geschiedenis van het Songfestival. Die is volgens haar minder groot dan vaak wordt gedacht.
7: Of the 72 acts that have won the Eurovision Song Contest so far, only 8 singers have been openly LGBTQIA+.
15: Van de 72 winnaars van het Songfestival zijn er maar 8 die openlijk onderdeel zijn van de LHBTIQ+ gemeenschap, legt de presentatrice uit. Opvallend genoeg was de video niet te zien bij de Britse BBC. Waarom niet, is niet duidelijk.
8: Het NOS Radio 1 Journaal.
0: De play-offs voor het kampioenschap bij het hockey zijn begonnen. De vrouwen van SCRC hadden hoge verwachtingen, maar verloren hun eerste wedstrijd van Amsterdam met 3-2. Volgens SCRC-coach Robert van der Peppel had zijn team de kansen niet goed benut.
9: Laat je ze leven inderdaad. En werd het maar 1-0 uiteindelijk. Nou, zij scoren vrij snel de 1-1. Ik denk dat de eerste keer dat zij in de cirkel kwamen. Dus al met al klopte dat wel in het begin. En daarna wordt het wel wat rommelig, denk ik, van beide kanten. Dus uiteindelijk hebben zij hun wapens goed benut, denk ik. En wij wat minder.
0: Sportcommentator Suze van Kleef. Kunnen de vrouwen van SCC het nog recht zetten, denk je?
10: Ja, natuurlijk wel. Het is mentaal wel even slikken, denk ik. Het hele jaar ongeslagen geweest, eerste geworden in de reguliere competitie. En als het er dan op aankomt, dan verliezen van de nummer 4, Amsterdam. Maar dat je veel kansen mist, betekent ook dat je ze wel creëert. Dus dat zal ook wel benadrukt worden in aanloop naar de return. Tegenstander Amsterdam was vooral gevaarlijk door de strafcorners of de wapens, zoals de coach het net noemde, waar er 2 van in het doel van SCHC belanden. Dus ook daar moet naar gekeken worden. Al met al geen fijn begin voor de nummer 1 en winnaar van de Eurohockey League, SCRC. Maar ook geen ramp. Hè. Morgenmiddag is de return thuis in Bilthoven. Dan moet het wel gebeuren, want SCRC wacht nog steeds op de eerste landstitel in de clubgeschiedenis. Bij de andere halve finale bij de vrouwen waren de verschillen ook klein. Kampong tegen de titelverdediger Den Bosch werd 1-1. En ook bij de mannen is er nog niets beslist. Regerend landskampioen Amsterdam en Oranje-Rood die hielden elkaar in een spectaculaire wedstrijd in evenwicht. 2 keer kwam Amsterdam voor, 2 keer kwam Oranje-Rood terug. 2-2 gelijk werd het uiteindelijk. Rotterdam deed wel goede zaken, won de uitwedstrijd tegen Pinoké met 2-1. Morgen dus de returns van deze halve finales en dan weten we wie er om de landstitel mag gaan spelen.
0: Bij het voetbal spelen komende zondag alle clubs in de Eredivisie om 2:30. Oh, lekker ouderwets is dat dan, hè?
10: Zitten we weer allemaal.
0: Ja, en het zijn leuke middagen bij Langs de Lijn.
10: Zeker.
0: Wat is er nog te verdienen voor de clubs allemaal?
10: Ja, bovendien gaat het om Europees voetbal. De derde plek die is nog vakant. Die geeft recht op de voorronde Champions League. De strijd gaat tussen Twente, NEC en Ajax.

0: Twente staat op dit moment derde, is ook in topvorm, staan 2 punten los van NEC. Dus zij hebben de beste uitgangspositie, maar ook de zwaarste wedstrijd uit tegen de landskampioen PSV. Dan de stuntploeg van dit seizoen, NEC, die aast op nog 1 laatste stuntje, maar moeten zelf in ieder geval thuis winnen tegen Go Ahead Eagles. En dan Ajax volgt op weer een punt daaronder, waardoor de kansen op een derde plek heel klein zijn. Amsterdammers moeten zelf winnen van Heerenveen en hopen ook vooral op een uitglijder van NEC, waardoor ze nog vierde kunnen worden, wat dan weer recht geeft op plaatsing Europa League. De 5e plaats, die wil iedereen vermijden, want dan moet je komende week nog aan de bak in de playoffs voor de Conference League. Dat wil niemand, maar ik denk vooral Ajax niet. Nee.
1: Onderin is het ook spannend, want wie moet er nog gaan strijden met de club uit de eerste divisie en kan dus eventueel nog gaan degraderen, hè?
0: Ja, dat is inderdaad nog spannend, want de directe degradanten die zijn bekend, hè, NAC en Heracles. Maar de vraag is, wie eindigt er op de 16e plek en veroordeelt zichzelf dus tot de nacompetitie, die dan weer kan leiden tot degradatie. Nou, de wedstrijdplanners van de KNVB hebben een hele goede inschatting gemaakt, want de 2 ploegen die daar nog tegenstrijden, Telstar en Volendam, die staan zondag tegenover elkaar. Een soort finale dus, maar dan om je veilig te spelen. Telstar heeft de beste papieren, want heeft meer punten. Een gelijkspel is dus genoeg voor hen, en dat betekent dan weer dat Volendam moet winnen om die nacompetitie te ontlopen. Dus heerlijke wedstrijd, denk ik. Hoogspanning aan de dijk in Volendam.
1: En dan zondag de bekerfinale bij de vrouwen. Twente en PSV tegen elkaar. Wie is de favoriet daar?
0: Ja, het wordt wel een lekker weekendje zo, hè? Overal worden de prijzen verdeeld.
1: Beslissingsmaand.
0: Ja, toch lekker, hè? Ja. Ze ontlopen elkaar niet veel. PSV werd vorige week voor het eerst in de geschiedenis landskampioen. Zitten dus lekker in de flow. En de dubbel zou dit seizoen nog historischer maken. En Twente, van oudsher toch de grootmacht bij de vrouwen, zal wel even moeten wennen aan het gevoel dat ze niet meer de beste zijn. Het zal ook wel brandstof zijn, denk ik, om het mislopen van het kampioenschap enigszins te compenseren met de bekertitel. Het is dezelfde finale als vorig jaar. Toen werd hij gewonnen door Twente. Nu zou ik zeggen PSV licht favoriet.
1: Suze, dankjewel.

0: Start the Jam.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Mensenrelatie, Radboud Visser.
12: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
11: Jazeker.
13: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
14: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
15: NPO Radio 1.
16: De hoofdpunten, Thomas.
17: In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de woningen van 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 21... Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland Oekraïnse steden in een van de heftigste luchtaanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een man van 27 doodgeschoten. Hij werd zwaar gewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. En op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera.
18: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, ik vond het koud vanmorgen.
19: Ja, klopt. Het was ook koud. Op sommige plekken heeft het zelfs gevroren. Lokaal in Brabant en Gelderland temperaturen zelfs net iets onder nul. Op gewone waarnemhoogte, dat is 1,5 meter. En aan de grond heeft het zelfs op uitgebreide schaal licht gevroren afgelopen nacht.
18: En hoe gaat deze dag dan verder?
19: Ja, deze dag is begonnen in het binnenland met redelijk wat zon. Maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe en trekken inmiddels ook al buien over Nederland. Vooral in het noorden en westen komen nu buien voor, trekken gewoon verder en er komen er ook meer aan. Dus het wordt een vrij buiige dag met slechts af en toe wat zon tussendoor. Ook fris voor de tijd van het jaar met temperaturen rond de graad of 11 vanmiddag bij een matige tot aan zee vrij krachtige noordwestenwind.
18: En het weekend?
19: In het weekend gaat de temperatuur langzaam omhoog. Het blijft wel wisselvallig. Morgen wordt het een graad of 13 en zondag ongeveer 15 graden. En kijken we nog wat verder vooruit, dan blijft ook de eerste dagen van volgende week nog wisselvallig. Maar later wordt het droog met veel zonneschijn. En de temperatuur gaat verder omhoog. Woensdag lokaal al een graad of 20. En de dagen daarna zelfs op grote schaal 20 graden en meer.
18: Johnny, dankjewel. De baas van de Fed, het stelsel van centrale banken van de Verenigde Staten, vertrekt. Zometeen onze economieverslaggever hierover.
0: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
15: Dynamisch.
0: Maar in de winter wil ik zekerheid.
20: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
21: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
22: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
23: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa draait door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
24: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
18: Vandaag stopt Jerome Powell als voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Amerikaanse banken, de Federal Reserve. En daarmee gaat een lang gekoesterde wens van president Trump in vervulling. Ruben Echt van onze economieredactie. Ja, Trump heeft het al heel lang op de voorzitter van de Fed gemunt, nou, want die deed niet precies wat hij wilde, hè?
25: Nee, en dat is ook leuk, want hij had hem zelf aangesteld in zijn eerste termijn met natuurlijk alle lofgezangen die er maar waren, want deze man zou het buitengewoon goed gaan doen. Alleen dat werd zijn grootste vijand later, want Donald die wil graag dat de rente omlaag gaat. En die was lang heel hoog in de Verenigde Staten, boven de 5%. Onder meer om de coronacrisis te bestrijden. Die is wel omlaag gegaan sindsdien, om de economie weer wat vooruit te helpen. Maar sinds Donald Trump terug is in het Witte Huis, is die onveranderd op een relatief hoge stand van 3,5 tot 3,75% gebleven. Ja, en Trump die wil dat lenen goedkoop wordt. Is goed.

0: NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
1: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
2: Vandaag stopt Jerome Powell als voorzitter van het Amerikaanse stelsel van Amerikaanse banken, de Federal Reserve. En daarmee gaat een lang gekoesterde wens van president Trump in vervulling. Ruben Echt van onze economieredactie. Ja, Trump heeft het al heel lang op de voorzitter van de Fed gemunt, nou, want die deed niet precies wat hij wilde, hè?
3: Nee, en dat is ook leuk, want hij had hem zelf aangesteld in zijn eerste termijn met natuurlijk alle lofgezangen die er maar waren, want deze man zou het buitengewoon goed gaan doen. Alleen dat werd zijn grootste vijand later, want Donald die wil graag dat de rente omlaag gaat. En die was lang heel hoog in de Verenigde Staten, boven de 5%. Onder meer om de coronacrisis te bestrijden. Die is wel omlaag gegaan sindsdien, om de economie weer wat vooruit te helpen. Maar sinds Donald Trump terug is in het Witte Huis, is die onveranderd op een relatief hoge stand van 3,5 tot 3,75% gebleven. Ja, en Trump die wil dat lenen goedkoop wordt. Is goed voor bedrijven, is goed voor consumenten, vindt hij. En ja, het gebeurde allemaal niet. En hij dreigde Powell als voorzitter van de Fed te ontslaan. Andere Fed-gouverneuren die werden zelfs vervolgd. Powell zelfs nog even, vanwege de verbouwing van het Fed-kantoor. Alles probeerde hij om hem te laten buigen om zijn zin te krijgen.
2: En nu gaat Powell dus weg, maar dat is gewoon omdat zijn termijn erop zit, hè?
3: Zijn termijn zit er inderdaad op, ja.
2: Wie gaat hem opvolgen?
3: Dat is Kevin Warsh. 56 jaar is hij, dus nog relatief jong. Een oud-bankier, voormalig economisch adviseur onder George Bush Jr. Hij was ook nog zelf even lid als gouverneur van de Fed tussen 2006 en 2011. Hij is de rijkste voorzitter die de Fed ooit gaat krijgen. Want dat komt omdat hij getrouwd is met Jane Lauder. Dat is de dochter van Ronald Lauder, een steenrijke zakenman. En een oud-studievriendje van Donald Trump, dus dat zoekt elkaar gezellig op. Samen heeft hij zelfs zo'n $100 miljoen op de bank. Hij solliciteerde het afgelopen jaar echt openlijk naar de positie van de Fed. Allemaal ingezonden brieven in de Wall Street Journal. Het beleid van de Fed, dat was allemaal maar niks.
2: Gaat hij dan nu meteen de rente verlagen zoals Donald Trump wil?
3: Ja, nou is er nog wel een klein grijs gebied. Zijn aanstelling is 2 dagen geleden, of zijn voordracht door het Witte Huis is 2 dagen geleden goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat. Dat was allemaal nog nipt, vanwege dus zorgen of hij geen marionet van de president wordt. En ja, volgens Trump is het allemaal in kannen en kruiken en gaat de nieuwe Fed-directeur, ook de nieuwe Fed-baas, precies doen wat hij zegt.
4: Interest rates should be much lower than they are right now.
5: And you think they will go lower later this year?
4: When Kevin gets in, I do, yeah.
3: Nou, als Kevin komt, dan gaat de rente omlaag. Dit interview is van een paar weken geleden op Fox News. Nou, het is dan nog niet helemaal duidelijk of Warsh vandaag ook begint. Maar bij de eerstvolgende Fed-vergadering, ja, dan zullen toch heel veel mensen, heel veel ogen veel nauwkeurigheid kijken wat er allemaal gebeurt.
2: Ja, want sowieso president Trump dus, maar wie nog meer?
3: Nou, de financiële markten, want die zijn al lang een beetje bezorgd over de VS. Die hebben een gigantische staatsschuld en die wordt er nou niet bepaald kleiner op. De economie die krijgt ondertussen klappen door de oorlog in Iran. De benzineprijzen die worden alsmaar hoger. Het idee van het verlagen van de rente is dat creëert banen. Maar ja, dan is er de werkeloosheid in de Verenigde Staten en die vraagt daar nou niet echt om. En ondertussen lopen de prijzen in de VS alsmaar op. De inflatie is boven de 4% gekomen. Amerikanen beginnen daarover te mopperen. Ja, een lagere rente is nog meer te besteden, want er valt meer en makkelijk geld te lenen. Dus dan gaan die prijzen nog steeds omhoog. En eigenlijk vraagt dus die inflatie om een renteverhoging. Minder besteding, minder vraag. En daarmee moeten in ieder geval die hoge prijzen niet zo meer de lucht ingaan. En het is ook voor de financiële markten een teken dat de Fed ook die inflatie serieus neemt. Dat ze ernaar kijken dat dit niet iets wat zomaar eventjes gebeurt, zoals Trump zegt. Ja, en als de rente omlaag gaat, ja, dan geeft dat juist een heel omgekeerd beeld. Dan denk je, daar zit gewoon een marionet.
2: En is dat erg?
3: Nou, dat geeft in ieder geval investeerders de kriebels, want die willen investeren. Ze willen hun geld gewoon ook terug. Ja, als ze politieke wensen en wat goed is voor de economie en het terugbetalen van schulden, ja, daar houden ze dus niet van. En als beleggers het niet vertrouwen, ja, dan worden die problemen natuurlijk alleen maar groter.
2: En het,

0: is dat ook een beetje eigen schuld dan?
1: Nou, normaal wel, hè. Maar ja, die dollar is een belangrijke wereldwijde munt. Voor Nederland is de VS bijvoorbeeld een grote handelspartner. We exporteren veel. Nou, als het daarom eruit gaat, dan merken we dat zeker, hoor.
0: Maar kan Boris die rente zo makkelijk verlagen?
1: Nou nee, er is een raad van gouverneurs, hij doet dat niet alleen. En het grotendeel van die raad die is niet op de hand om die rente te verlagen, maar misschien juist wel te gaan verhogen. De Trump-gezinden hebben de minderheid, want Powell die zwaait weliswaar af als voorzitter. Hij blijft nog wel anderhalf jaar lid van de Fed.
0: Oh.
1: Hij heeft wel afscheid genomen.
2: Thank you very much everyone. I won't see you next time.
1: Dit was bij de laatste rentevergadering. Hij nam dus al wel afscheid, maar hij blijft nog even aan. Naar eigen zeggen om ervoor te zorgen dat de Fed onafhankelijk blijft. Zijn termijn als gouverneur die loopt namelijk tot 2008, door de zomer van 2008. Ja, en daarmee kun je zeggen dat de nieuwe baas van de Fed wel
0: 2028.
1: Wat zin in neem. Een lastige baan krijgt, want ja, die Walsh die moet aan de ene kant de president te vriend houden en aan de andere kant de financiële markten. En hij moet de economie natuurlijk proberen te redden, de VS. Ja, hij heeft nu al de slechtste baan die je eigenlijk kunt hebben.
0: Maar die heel graag wilde hebben.
1: Be careful what you wish for, you might get it.
3: Ruben, dankjewel.
4: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
5: Goedemorgen, lieve mensen van Radio 1.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
6: Hey Astrid, een vraagje.
7: Ik hoorde net een reportage in het Radio 1-journaal.
4: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
8: Ik ben erg benieuwd naar de mening van de correspondent die daar vandaan komt.
4: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
0: Het noorden van Frankrijk trekt veel liefhebbers die speuren naar resten van de Eerste Wereldoorlog. Maar waar dat jarenlang oogluikend werd toegestaan, treedt de Franse staat steeds harder op. Oorlogsresten vallen onder de Franse erfgoedwet en mogen daarom niet zomaar worden meegenomen. Een reportage van Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin.
9: Al van jongs af aan was de Nederlandse Fransman Jean-Paul de Vries gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog. Hier in Romain-sous-Montfaucon kwam hij als kleine jongen al met zijn ouders. Toen iemand hem op de camping tipte om eens te gaan kijken in de velden en bossen, ontdekte hij voor het eerst de sporen die de Eerste Wereldoorlog hier hebben achtergelaten. Karkassen van geweren, verweerde helmen, stukken hout uit de loopgraven. Het noorden van Frankrijk lag er vol mee. En nu, bijna 50 jaar later, woont Jean-Paul hier in Romagne. En runt hij al zo'n 20 jaar een museum. Waar zijn privécollectie in een oude boerenschuur staat tentoongesteld. Zijn museum is een van de best bewaarde geheimen van Europa, volgens de populaire reisgids Lonely Planet.
10: Ja, ik heb dus mijn hele leven ben ik altijd trouw gebleven dat deze collectie uit 5 kilometer rondom dit huis moest komen. En in het begin was dat puur een kwestie van logica, want je rugzak was zo zwaar en zo vol na 2 kilometer, je moest naar huis. Maar uiteindelijk is dat mijn handtekening geworden om de mensen te laten zien, een soort van stempel, wat doet een oorlog met een dorpje zoals Romagne, met alleen maar die 5 kilometer hieromheen. Dit is wat we uit de grond halen aan rotzooi. Dat is dus wat die oorlog heeft achtergelaten. Zo'n impact dat het alleen al heeft op zo'n klein dorpje. Kun je nagaan aan de plekken zoals Verdun, waar 300 dagen is gevochten.
9: Zijn museum sluit binnenkort de deuren. De reden is dat wat hij doet in strijd is met de Franse erfgoedwet. Jarenlang werd oogluiken toegestaan dat mensen restanten van de oorlog meenamen uit het veld. Nu wordt daar steeds harder tegen opgetreden. En ook de Vries moet daar aan geloven. Afgelopen najaar werden 25.000 objecten in beslag genomen. En er komt mogelijk ook een rechtszaak.
10: Nou, er is gelukkig nog veel te zien, want ze hebben het wel in beslag genomen, maar hier achtergelaten totdat de rechtszaak geweest is. Maar ik heb wel het geluk gehad dat mijn vrijwilligers hebben gezegd dat Jean-Paul, jij kunt niet dit museum zo met een sisser laten aflopen naar alles wat dit museum heeft betekend voor de wereld. En die zijn met 12 man sterk uit Nederland gekomen en we hebben 48 uur knoehard gewerkt om gewoon nieuw leven in dit museum te blazen. Gewoon, dit museum mag niet zomaar verdwijnen. En daar ben ik ook heel blij om dat ze dat gedaan hebben, want ik was klaar om de sleutel om te draaien en te zeggen het is voorbij. Maar we gaan er nou nog een jaar lang een waardig afscheid geven aan dit museum. Voor mezelf, maar ook voor de duizenden vaste gasten die hier toch al 20 jaar bij mij komen. Ik heb met de archeologische dienst samengewerkt. Ik heb met de demineurs samengewerkt. Douaniers, policiers, gendarmen. Iedereen komt hier al jaren over de vloer om aan een nieuwe collega dit museum te laten zien. Of juist om iets op te halen wat ik voor hun veilig heb gesteld. En op een of andere manier is dat, ik weet niet, nooit heeft iemand daar wat van gezegd. En misschien met de verandering van de wet dat die pas nu wordt toegepast. Maar ik weet niet, we weten niet wat de reden van is waarom ik in één keer de hele verzameling kwijt ben.
9: Al sinds de 19e eeuw kent Frankrijk voorlopers van wat nu de Code du Patrimoine wordt genoemd. Een verzameling wetten om het nationale erfgoed te beschermen. Op basis van deze wetten wordt illegale handel bestreden. En de bescherming van historische monumenten wordt geregeld. En er wordt ook bepaald hoe met archeologische vondsten wordt omgegaan. In 2016 werd die bepaling verder aangescherpt, legt jurist Marie Cornu ons uit. Zij is gespecialiseerd in erfgoedrecht.
3: De juge a considéré sur des affaires qui ont concerné des objets issus de la Première Guerre mondiale.
9: Ze zegt, ja, de rechter heeft in zaken over vondsten uit de Eerste Wereldoorlog geoordeeld dat archeologie niet alleen over heel oude objecten gaat. Ook recente vondsten kunnen als archeologisch erfgoed worden beschouwd. En alles wat daaronder valt, is in handen van de staat.
3: Doivent être entre les mains de l'État.
9: Dus dat geldt ook voor alle spullen die nog op boerenakkers te vinden zijn. En bijvoorbeeld naar boven komen als het land wordt omgeploegd.
10: Dit zijn de spikes die onderaan de militair is genomen om niet uit te glijden in de winter. Dit zijn waarschijnlijk deeltjes van een gasmaskertonnetje geweest. En stukken glas van de oude bierflesjes, de wijnflesjes. Het ligt gewoon helemaal vol nog. Maar dit is dus wat al een 10 meter, eigenlijk nauwelijks zoeken, alleen maar kijken naar de grond wat je opraapt.
9: Ja, maar dit mag jij nu niet meenemen terug naar het museum?
10: Nee. Dat had ik in het verleden had ik alles mee in huis genomen. Nu zou ik het gewoon laten liggen. En ik denk dat ik het ook niet mee eens. Ik zal er niet meer naar op zoek gaan. Want het is een enorme verleiding. Ik weet het, maar ik ga het niet meer doen.
0: Een reportage van correspondent Saskia Houtuin. Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt in Utrecht gedacht aan een soort NL-alert voor een vol stroomnet.
11: Volgens RTV Utrecht moet het als volgt werken. Als ergens te veel stroom wordt gebruikt, krijgen mensen een pushmelding op hun telefoon met bijvoorbeeld het verzoek om de elektrische auto wat later op te laden. Op deze manier hoopt de provincie problemen met het stroomnet te voorkomen. In zo'n NL-alert-achtig systeem zien wij wel potentie, zegt netbeheerder Tennet tegen de Omroep. De provinciebestuurders die het bedachten willen de consumenten die gehoor geven aan de melding ook een vergoeding geven. Of het plan er ook echt komt, moet nog blijken. In Limburg is de eerste veilige oversteekplaats voor vleermuizen aangelegd. Bij Echt werd eind vorig jaar een viaduct gesloopt en een nieuwe aangelegd met een brede groenstrook. Op die groenstrook zijn bomen en planten geplaatst die voedsel aantrekken voor de vleermuizen, horen we bij LA Nieuws.
12: We hebben hier allerlei verschillende soorten aangeplant. Hier staat bijvoorbeeld een Spaanse aak en dit is een meidoorn en daar beneden staat wat brem. En dat zorgt ervoor dat vleermuizen op ieder moment wat te eten hebben. Want al die plantensoorten die brengen verschillende insecten met zich mee.
11: Vier of vijf soorten maken al gebruik van de passage, waaronder de zeldzame en beschermde ingekorven vleermuis. In een bos bij het Brabantse Berkel Enschot is een illegale reef gestopt, meldt de Omroep Brabant. Zo'n 75 mensen waren in het gebied naast de snelweg gaan dansen en feesten. Er waren twee tenten opgezet met onder iedere tent een DJ. De politie kwam het feest op het spoor door verschillende berichten op social media. Samen met handhavers en medewerkers van de gemeente Tilburg gingen ze een kijkje nemen en besloten ze het feest te beëindigen. Alles werd netjes afgebroken en meegenomen en de opruiming verliep volgens de Omroep rustig. In het bosgebied worden wel vaker illegale feestjes gehouden, meldt Omroep Brabant. En ondanks het slechte weer op Hemelvaartsdag trokken veel kampeerders er toch op uit voor het lange weekend. Terwijl sommigen misschien de zon opzoeken, bleven veel kampeerders gewoon in eigen land. En de regen, die hield ze zeker niet tegen, horen we bij NH Nieuws.
13: We komen hier met ongeveer 40 camperbussen met allemaal oldtimers.
14: Het moet juist een beetje koud zijn en een klein beetje regenen. Dan heb je een beetje een uitdaging. Anders wordt het zo'n luie Spaanse vakantie dat je heel in de zon gaat leggen bakken. Dat is ook niet leuk.
11: Ja. Dat is ook een mening. Ik denk dat veel mensen er anders over denken. Maar goed, wel fijn voor deze man dat hij zijn uitdaging heeft gekregen. Ook bij de spottersplek langs de polderbaan van Schiphol bleek het volgens NH opvallend druk, ondanks de frisse wind.
4: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
15: Op NPO Radio 1.

0: Call It Love van Poco. Het is 8:08. Dit weekend staat Zwarte Meer in het teken van het wereldkampioenschap Sjoelen. Naast deelnemers uit Nederland komen de spelers uit 15 andere landen op dit WK af. Ze gaan proberen zoveel mogelijk punten te scoren met de houten schijven en er dus uiteindelijk met die wereldtitel vandoor te gaan. Dennis Eiken is voorzitter van de Nederlandse Algemene Sjoelbond. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: 16 verschillende landen strijden dus in Drenthe om die titel. Aan welke landen moet ik denken?
1: Dan moet je even denken aan landen zoals België, Frankrijk, Duitsland, Engeland. Maar ook bijvoorbeeld de Filipijnen, Amerika, Noorwegen, Oekraïne. Een wijdverspreid geheel.
0: Nou, ik had gedacht dat Sjoelen een oud-Hollands spelletje was.
1: Ja, dat is het ook eigenlijk van origine. Dan moet ik zeggen dat in België en Duitsland wordt al veel langer gesjoeld. Maar we zien eigenlijk de laatste 10 jaar dat ook zeg maar in andere landen zeg maar gesjoeld gaat worden. En dat komt deels zeg maar doordat Nederlanders naar die landen vertrekken en daar het sjoelen in meenemen.
0: En die nemen de sjoelbak mee.
1: Ja, die nemen de sjoelbak mee of die laten inderdaad gewoon onze fabrikanten zeg maar sjoelbakken daar aanleveren. En ook daar de lokale bevolking zeg maar daar enthousiast mee maken. En vervolgens krijg je daar eigenlijk een soort olievlek effect. Waardoor ook daar het sjoelen naartoe gebracht wordt.
0: Maar maken de deelnemers uit andere landen dan wel echt kans op de titel?
1: Jazeker, als we bijvoorbeeld kijken naar het afgelopen WK 2 jaar geleden in ook in Nederland toevallig was dat een Duitse vrouw die wereldkampioen met dames is geworden. Maar het is wel zo dat de Nederlanders wel topfavoriet zijn. Maar de andere landen gaan steeds beter gooien en naar de internationale concurrentie die groeit.
0: Wat is voor u het mooie aan sjoelen?
1: Het mooie aan sjoelen vind ik dat je hebt weinig materiaal nodig. Pak een sjoelbak en je kan gelijk gaan sjoelen. En iedereen kan meedoen. Hè? Of je nou jong, oud, een beperking hebt of geen beperking. Met welke instelling je ook wil. Je kan altijd sjoelen, zeg maar. En je hebt het in een paar minuten heb je sjoelen geleerd. Maar om echt goed te worden, zeg maar, dan moet je wel een paar jaar oefenen. Wat gewoon eigenlijk gelijk staat aan darts of bowlen bijvoorbeeld.
0: Ja, dus je moet wel echt trainen ook voor het WK.
1: Ja, kijk, weet je, het gaat om een stukje hand-oogcoördinatie, concentratie. Je moet er druk aan kunnen, want ja, gooi je die ene schijf wel in het juiste vak of niet op het moment dat het toe doet. Ja, dat kan het verschil maken tussen plek 1 en plek 4. Dat brengt gewoon een hoop spanning met zich mee. Je ziet ook gewoon niet dat er één speler echt bovenuit steekt. Maar dat het jaar op jaar gewoon een andere speler is die kan winnen. En dan zie je er gewoon dat die top breed verspreid is. Dus je moet echt aan de bak en echt goed je best doen om kans te maken op die wereldtitel.
0: We hebben hier dus een echte sjoelbond. Want u bent de voorzitter daarvan. Hoe zit dat in andere landen? Hebben ze daar ook sjoelbond?
1: Nou, dat ligt heel erg verschillend per land. Je kan je voorstellen als het sjoelen daar net aangekomen nog niet zodanig georganiseerd is als een bond. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Frankrijk, Duitsland, zijn landen zeg maar met ook gewoon een aantal honderden deelnemers zeg maar waar gesjoeld wordt. Maar we willen het ook steeds internationaler maken. En toevallig hebben we gisteravond met de delegaties uit andere landen hebben we een akkoord bereikt om een internationale organisatie op te gaan richten. Dus daar gaan we mee aan de slag. Ook omdat je ziet dat in sommige andere landen om daar de support goed te krijgen een internationale bond wel nodig is. Dus die landen willen een zetje gaan geven.
0: Want wat is er dan nodig in die andere landen?
1: Nou, je ziet vaak dat overheden bijvoorbeeld voor bepaalde subsidies om zaken geregeld te krijgen om onder de aandacht te brengen, dat ze dan wel vragen van oké, maar waar ben je dan bij aangesloten als internationale bond? En dan kunnen we op dit moment dus nog niet zeggen van oké, dat we dat hebben. Maar hiermee willen we dat wel gaan doen om zo sjoelen steeds internationaler op de kaart te zetten.
0: Vandaag dus begint dat WK. Is het ook een gezellige boel?
1: Ja, zeker. Hè. Dus enerzijds een stukje topsport inderdaad. Maar er zijn hier ook in totaal dus 350 deelnemers uit die 16 verschillende landen. En sommigen die komen echt gewoon echt voor de gezelligheid. En een deel inderdaad is hier echt inderdaad om die wereldtitel binnen te slepen. Het is een mooie groep mensen bij elkaar die één ding allemaal voor ogen hebben, zeg maar. En dat is lekker sjoelen en proberen zo hoog mogelijk te scoren. En daarmee de wereldtitel binnen te halen.
0: Over een uurtje beginnen de eerste wedstrijden. Dank u wel, Dennis Eiken, voorzitter van de Nederlandse Algemene Sjoelbond.
2: NPO Radio 1.
3: Human. Mensen die maanden, soms jaren dood in huis liggen. Niemand die ze mist. Hoe kan het dat sommige mensen zo eenzaam zijn en vaak zo vervuilen? Wat zijn de verhalen achter deze tragiek? In veel grote steden zijn initiatieven om deze mensen toch te bereiken en iets van hun eenzaamheid te verlichten. En hen, als het eigenlijk al te laat is, toch een mooie uitvaart te geven. In de publieke tribune praat Koen Verbraak met mensen die zich het lot van deze Einzelgängers hebben aangetrokken.
2: Morgen om 3:00 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
2: NPO Radio 1. 8:00.
9: Astrid Kersenboom.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. De Chinese president Xi ontvangt de Amerikaanse president Trump in Peking. En de burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
10: De noodverordening in het Groningse Stadskanaal geldt tot en met zondag in de omgeving van de woningen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op social media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Een abortuspil die in de VS veel wordt gebruikt blijft daar voorlopig toch beschikbaar via de post. Het gaat om het medicijn mifepriston dat verkrijgbaar is zonder langs te hoeven gaan bij een dokter. Een rechter verbood eerder de levering per post omdat daarmee de strengere abortuswetten van bepaalde staten overtreden kunnen worden. Het Hoge Rechtshof draait deze beslissing nu terug. In ieder geval zolang er nog geen definitief vonnis ligt. Dat wordt volgend jaar verwacht. Bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 55.000 dieren daar worden gedood. 25 bedrijven in de omgeving moeten hun kippen voorlopig binnenhouden. Ook mogen in een straal van 10 kilometer geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het lichaam van een van de Italianen is inmiddels gevonden in een grot op 60 meter diepte. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. Nooit eerder vielen bij een duikongeluk in de Malediven zoveel doden. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen in het Nederlands Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Het weer in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen een mix van zon, wolken en regen bij maximaal 14 graden.
0: Zometeen onze correspondent in Peking over de 1-op-1 ontmoeting daar nu tussen de leiders van China en de Verenigde Staten.
11: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
13: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
14: Pap, die moeten we hebben!
13: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
15: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
16: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winfort. Kijk op winfort.nl.
17: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: De Amerikaanse president Trump kreeg vanochtend nog een rondleiding door Zhongnanhai, het zwaar bewaakte complex waar president Xi en de Chinese leiders werken. En de twee leiders hebben elkaar daar 1-op-1 gesproken in de Rozentuin. Correspondent Gabi Verberg. Inmiddels is Trump net weer onderweg naar het vliegveld, terug naar de VS. Hoe was het vandaag?
18: Klopt. Ja, het was vandaag aanzienlijk kleiner en intiemer dan gisteren. Trump en Xi die werden vandaag bijgestaan door 4 à 5 topfunctionarissen. De Amerikaanse en Chinese CEO's die gisteren deelnamen aan een aantal programma-onderdelen, die waren er vandaag niet bij. En ook de familieleden van Trump heb ik nog niet gezien. Dus het was vandaag een soort van kleiner gezelschap. Misschien de puntjes een beetje op de i zetten.
0: Ja, dus het was nogal privé, zou ik maar zeggen. Is dan wel bekend wat ze hebben besproken in die Rozentuin?
18: Nou, Trump was vooral onder de indruk van de rozen. Hij noemde ze de mooiste rozen die hij ooit had gezien. Sorry. Ja. en daarop waren de mensen die C hoorden zeggen tegen zijn personeel van, nou, stuur hem wat rozenzaadjes toe. En vervolgens hebben de mannen zich afgezonderd. Ze hebben ergens in de tuin met z'n tweeën kort gesproken. Daarna hebben ze zich weer bij hun gezelschap gevoegd. Maar wat daar besproken is, dat weten we niet. Nee.
0: Maar er kwam hier iets binnen. Trump maakte na afloop een korte opmerking over Iran.
19: We did discuss Iran. We feel very similar to Iran. We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. We want the straits open. We're closing it now. They closed it, then we closed it on top of them. But we want the straits open. And we want them to get it ended.
0: Trump zegt dus, we staan er hetzelfde in wat betreft Iran. We willen dat het conflict eindigt, dat de straat van Hormuz open gaat. Is dat ook zo? Staan ze hetzelfde in?
18: Ja, zeker grotendeels. Zeker. Ja, kijk, Xi heeft niks gezegd tegen de pers, maar het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wel. Die stuurde een lang bericht uit. En de inhoud daarvan is grotendeels in lijn met de woorden van Trump, maar dan wel iets eloquenter. Kijk, China wil ook een einde aan het conflict. China wil dat de straat open gaat. En China is nooit voorstander geweest van de ontwikkeling van nucleaire wapens in Iran. Maar aan het bericht voegden ze wel toe dat ze ook vonden dat het conflict nooit had moeten ontstaan. En dat kun je wel zien als een kritiek op de VS. Dat zat er van Chinese zijde wel ook in.
0: En zijn er nog andere gevoelige thema's aangesneden, zoals bijvoorbeeld de oorlog in Oekraïne?
18: Ja, volgens het Chinese persbureau is er ook gesproken over de crisis in Oekraïne. Ze noemen ze dat hier. Ze vermijden het woord oorlog. Ook is er gesproken over het Koreaanse schiereiland. Maar daarover zijn verder geen details naar buiten gekomen. Trump had voorafgaand aan het bezoek ook beloofd om het te hebben over het lot van Jimmy Lai, de voorvechter van de persvrijheid in Hongkong die in gevangenschap zit. Ja, ook daarover is nog niks naar buiten gekomen. Dus of dat besproken is of niet, dat weten we nog niet.
0: Gabi, dankjewel. Correspondent Gabi Verberg. Het is 8:08. Morgen treedt Harry Styles op in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En daarna nog 9 keer. De zanger is zo populair dat sommige fans al 2 dagen van tevoren voor het stadion staan om de beste plek te bemachtigen. Verslaggever Steve Bouwman ging kijken hoe dat gaan toegaat.
20: Er wordt hier al even ingezongen, hier op tientallen meters van het stadion af, waar zo'n 30 meiden zitten uit Nederland.
21: Ja, ik vind het wel gezellig zo, net een beetje als op de camping staan. Het is kletsen, het is, ga je naar de wc met mij? Ja, is goed hoor.
20: Spanje, Frankrijk, Duitsland.
22: Just like talking to people. We also took some stuff we can do for uni. We're just spending time with each other.
20: Zitten hier op klapstoeltjes met koekjes, blikjes, Red Bull worden opengetrokken. Waarom staan jullie hier en niet daar bij de hekken voor de rij?
21: We mogen niet op het terrein van de arena's, laten we zeggen, zijn. Heeft de beveiligers ook allemaal gezegd. En dit is officieel gezien niet het terrein van de arena, dus gaan we hier zitten.
20: Slaapzakken zijn meegenomen en van die gouden reddingsdekens om warm te blijven. Kan je eens uitleggen waarom zit je al een paar dagen van tevoren hier te wachten voor het concert?
21: Omdat ik vooraan wil staan. Ja, je zou denken, je hebt VIP, je hebt sowieso kans op een goede plek. Een
20: paar honderd euro neergelegd?
21: Ja, 312 euro. Het is echt te gek voor woorden eigenlijk.
20: Ga je alsnog hier in 12 graden buiten 2 dagen van tevoren te wachten?
21: Ja, maar ik heb wel gewoon heel veel lagen aangetrokken, dat ik wel goed warm heb.
20: Je hebt een capuchon, nog een capuchon eronder.
21: En een muts. Ik heb ook nog handschoenen, maar ik heb het nu niet zo heel koud, dus ik moet voorbereid zijn.
20: Het is allemaal waard?
21: Ja, uiteindelijk wel. Zodra de adrenaline inkikt, zodra ik er sta, dan absoluut.
20: Ja, ze zitten dus samen op een grasveldje op afstand van de arena. Er is dus niet echt een rij. Ze hebben zelf een nummersysteem bedacht.
21: Als je heen komt, dan is het van, nou, welk vak zit je? Zit je in de GA front left, VIP, disco? En dan wordt degene die dat regelt, daar wordt je naartoe gewezen. En die geeft je van, oké, je bent nummer 23 hier, je hebt je bandje.
23: Hi guys, you can add your names here.
20: Een aantal dames noteert in hun telefoon wie er hoe laat aankomt. En met die bandjes en lijstjes gaan ze dan naar de beveiliging vlak voordat het concert begint. En zij laten dan deze meiden 1 voor 1 binnen. Een formule die al veel vaker heeft gewerkt, zeggen ze hier.
23: And then our rules. So this is the checkpoints for the day. So you just have to be there at those.
20: Er is wel een regel. Je moet je elke dag op een aantal tijdstippen melden.
23: Okay. And you are allowed to skip one during the day.
1: Hey, zien jullie vaker wel hier zitten.
3: Dus, ja.
15: Politie loopt hier af en toe langs.
4: Ook even in te checken hoe het met ze gaat. Ze een beetje op elkaar letten.
1: Ja.
4: En ook om even te checken van, joh, blijven zij die van plan om hier te slapen? Want dan nemen we dat gewoon in de avond, in de nacht gewoon wat meer mee met het toezicht.
15: Jij blijft echt hier tot aan het concert?
21: Nee, ik ga straks van naar huis, maar ik slaap naar me zeggen bij een vriendin.
15: Dan kom je morgenochtend terug?
21: Ja, precies.
15: Om je plekje te behouden, als het ware.
21: In theorie wel, ja.
4: Kijk, als zij in een stoel willen zitten in een slaapzak, ja, daar is niet aan verboden. Nee. Maar stel, ze gaan hier een heel tentenkamp neerzetten, is het een ander verhaal. Ja. En dan hebben wij als politie natuurlijk ook gewoon een zorgplicht en een zorgtaak ten aanzien van de minderjarigen natuurlijk.
15: Ja. De meeste dames gaan zaterdag naar Harry Styles, de eerste van 10 shows hier in Amsterdam. In Europa treedt hij verder alleen in Londen op. Het gevolg, het concert is bij lange na niet uitverkocht. En er zijn relatief veel buitenlandse fans bij. En hoewel ze veel voor hem over hebben, zoals je hier merkt, zijn ze niet per se blij met deze opzet.
22: We weren't too happy about it, because for us obviously it gets more expensive to travel to another country.
21: Je betaalt gewoon uiteindelijk gewoon, nou, misschien duizenden euro's meer dan als hij naar jouw land toe komt.
15: Dus ook grootheid Harry Styles kan dingen beter doen.
21: Ja.
0: Fans van Harry Styles voor de Johan Cruijff Arena. De sekswerkbranche ziet het verhogen van de minimumleeftijd niet zitten. Dat schrijft Trouw.
10: Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerk verhogen van 18 naar 21 jaar. Volgens een organisatie die voor hen opkomt, worden sekswerkers extra kwetsbaar omdat ze de illegaliteit ingaan. De verhoging zal niet zorgen voor een eind aan 18-jarige sekswerkers. Ze gaan het dan gewoon stiekem doen, zeggen ze tegen Trouw. De BBC was aanwezig bij een omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem. Het Palestijnse gebied werd in 1967 door Israël geannexeerd, maar het wordt door veel landen niet erkend. De jaarlijkse mars gaat vaak gepaard met racistische leuzen en geweld tegen Palestijnse bewoners, vertelt deze journalist van de BBC.
5: We've just seen one young Jewish boy arrested, handcuffed by the police after spitting on one of the volunteers who's come to protect the Palestinians in the city today.
10: Veel Palestijnse bedrijven moesten dicht om geen doelwit te worden van geweld. Als Lelystad Airport geschikt gemaakt moet worden voor straaljagers, gaat dat volgens Follow the Money nog eens honderden miljoenen euro's kosten. Het vliegveld is al voor bijna een kwart miljard verbouwd voor vakantievluchten, maar het kabinet wil er ook straaljagers kunnen stallen. Follow the Money zegt dat het plan nauwelijks is uitgedacht en heeft het over bierveeltjesberekeningen. En het besluit van de VS om toch geen 4000 militairen naar Polen te sturen komt volgens Politico als een grote verrassing. Polen wordt door de

0: Amerikanen als een modelpartner gezien. Het leek dan ook een uitgemaakte zaak dat er militairen heen zouden gaan. Toch besloot Pete Hegseth, de Amerikaanse minister van Defensie, de missie van 9 maanden te annuleren. Niemand weet waarom hij dat deed. Bij bondgenoten en het Amerikaanse ministerie van Defensie kwam het als een verrassing. Het Leids Universitair Medisch Centrum is klaar met de volledig witte werkkleding. Ze presenteerden nieuwe uniformen die beter passen, van het logo zijn voorzien en een aantal blauwe randen heeft. De medewerkers zijn er blij mee.
1: Het voelt toch een beetje raar als je in zo'n witte jas staat, verder niks op. Nu voel je wel meer onderdeel van het ziekenhuis.
2: Hij is wat getailleerder, dus je hebt niet meer zo'n soort aardappelzak die je aan hebt als labjas.
0: De kleding is volgens de makers ook milieuvriendelijker, omdat hij gemaakt is van gerecycled materiaal.
3: Het wordt de HT genoemd, Harlingen-Terschelling. De koningswedstrijd onder het sloeproeien. Een bikkelharde wedstrijd waarin ieder jaar 150 sloepen de golven en de wind trotseren op de Waddenzee. Maar dit jaar dreigt het te heldhaftig te worden vanwege zwaar weer. Daarom is de vraag of ze wel gaan starten, die sloepen. Slag heeft Matthijs van de Wiel in de haven van Harlingen. Matthijs, is er al meer over bekend?
4: Ja, helaas. De organisatie heeft zojuist besloten dat het niet doorgaat.
5: Dat klopt. Ja, helaas.
4: Dit is Simon Klinkenberg van de organisatie. En we staan in het ochtendzonnetje. Ik voel een heel klein briesje. Het is inderdaad niet zo warm. Maar wat is er aan de hand?
5: Ja, HT gaat niet door in verband met weersomstandigheden.
4: Wat verwacht u?
5: Nou, de verwachting is dat het windkracht 5 wordt en blijft.
4: Dat is niet extreem op de Waddenzee?
5: Nee, maar wel met windstoten van 6, 7 en dan de temperatuur.
4: Het is nu een graad of 10, het water is koud.
5: Het wordt ook niet warmer. Het water is koud, een graad of 11. Dan met de windsnelheden en de windrichting. Dan is het gewoon niet de goede omstandigheden.
4: Wat is het risico? Wat kan er gebeuren? Want je hebt heel veel mensen, al die sloepen liggen hier trouwens, kleurrijk uit het hele land naar Harlingen gekomen voor dit hele belangrijke weekend.
5: Ja, het is gewoon de omstandigheid, zeg ik, is niet goed. Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, buiswater over. En dat is het risico is te groot.
4: Ja, ik dacht dat je het juist heel erg warm kreeg van dat harde roeien.
5: Je krijgt het wel warm, maar dan moet de temperatuur eromheen ook warm genoeg zijn.
4: Ja, eerst hoe vaak geroeid zelf voordat u in het bestuur zat?
5: Zelf 18 jaar.
4: Ja. Hoe zwaar is het? Vertel het even.
5: Wij waren op zich altijd heel goed getraind. We zaten ook wel bij de top 10 in Nederland. Alleen dan is het niet zo zwaar, maar er zijn heel veel ploegen die minder goed geroeid hebben.
4: Ja. Nou ja, in ieder geval is het een wedstrijd waar roeiers zich lang op voorbereiden, naar uitkijken. Een weekend is het in het teken van dat roeien. En dan ben je er helemaal klaar voor. Dan lig je hier met de sloep. En hoe groot is dan de teleurstelling? Dat hoorde ik net aan boord van een van de grote zeilschepen waar de roeiers op slapen. En die zeilschepen, die charterschepen, die gaan ook straks richting Terschelling. En dan ging ik even aan boord om de reacties te horen.
6: Goedemorgen.
7: Hoi jongens.
4: Hoe is de stemming hier?
7: Ik ben blij dat je vraagt.
6: Ja. Heel slecht. Je maakt een planning. Je gaat ervan uit dat je kapot gaat straks. En dan is dat wel een teleurstelling dat dat niet gebeurt. Ja. He, dus ja, het is natuurlijk een verstandig besluit. Maar het is niet eentje die we voorstaan.
4: Want het is iets waar je naartoe leeft.
8: Nou ja, in mijn geval is ook mijn eerste HT zou het zijn. Dus,
4: en dan tel je pas mee als je hem geroeid hebt.
8: Nou, dat is wel. Daar doe je het voor. Dat is het echte werk.
4: Dus je zag er al een beetje tegenop, of niet?
8: Ook. Maar dat hoort er ook bij, hè? Dat is een beetje de spanning eromheen, denk ik.
4: Maar snap je het besluit?
9: Jazeker. Onderkoeling is een factor. Deze wind hebben we vaker gehad.
4: Het gaat er toch juist om dat het heel ruig is?
9: Ja, dat is de uitdaging.
6: Ook wij willen niet het gevaar opzoeken natuurlijk. Hè. Het is wel iets wat veilig moet gebeuren. En als je daar met 600 man op het water zit, kun je niet gered worden. Hè, dat bestaat gewoon niet. Hè. Met z'n allen in één keer van het water af moet, dat kan niet. Hè. Dus wat dat betreft is het een verstandige beslissing. Maar ja, we zijn geen watjes natuurlijk.
8: En nu moeten we gaan nadenken hoe verder. Dus het is enorm balen.
4: Enorm balen, zegt deze mevrouw Simon Klinkenberg. Ja, u bent verantwoordelijk, hè? Het komt niet anders.
5: Jazeker. Ik ben verantwoordelijk hier voor Harlingen. Dus dat kan gewoon niet.
4: Nee. En ondertussen worden de sloepen alweer klaargemaakt voor de terugreis. Ze hebben niet kunnen varen dan dit jaar de HT naar Terschelling.
3: Verslaggever Matthijs van Wiel vanuit Harlingen. Bij een plaag denk je misschien aan sprinkhanen, kakkerlakken of muizen. Maar in Australië zorgen konijnen voor grote problemen. De knuffelbare knaagdieren verwoesten zelfs complete Australische ecosystemen. Deskundigen maken zich daarom ook grote zorgen, hoort correspondent Meike Weijers.
7: I see a lot of droppings around.
10: Yes. these bug heaps and things.
7: Ja, het ligt hier helemaal vol met konijnenkeutels.
10: You've got infestations right through this area.
7: We staan op de top van een heuvel aan de buitenwijk van Canberra. Het is heel groen hier. Daar in de verte zie ik er een aantal wegspringen. Een stuk of 4, 5. Ja, het zijn zo'n aaibare, onschuldige beestjes. Zo zien ze eruit in ieder geval. Maar hier in Australië horen ze niet thuis. They've really dug in quite deep.
10: Well, yeah, they've dug in among all these rocks and the likes.
7: En flinke gaten hebben ze gegraven in de heuvel. Ik ben hier met Brian Cook. Hij wordt ook wel de godfather van de konijnenpreventie genoemd.
10: Rabbits are listed in terms of threats to native animals and native species, native plant species, to something like 300 different species.
7: Brian vertelt dat konijnen eigenlijk de belangrijkste bedreiging zijn voor veel inheemse soorten. En dan gaat het om dieren, maar ook om planten. En daarnaast zijn konijnen ook een natuurlijke prooi voor andere invasieve dieren. En dan heb ik het over vossen en katten. Die jagen op de konijnen. En omdat er veel konijnen zijn, zijn er dan ook veel meer vossen en katten die ook weer grote schade aanrichten. Dus door dit domino-effect is het konijn het meest schadelijke invasieve diersoort in Australië. Ze bedreigen wel meer dan 300 inheemse soorten.
10: At certain times of the day you can see 40 or 50 rabbits out grazing.
7: Overal zijn tekenen van de konijnen en op veel momenten van de dag zie je hier zeker 40, 50 konijnen rondspringen. En Brian groeide op vlakbij de plek waar voor het eerst de konijnen werden uitgezet, die uiteindelijk uitgroeiden tot die enorme plaag die het nu is. Dat gebeurde in de 19e eeuw, rond 1850. Een Engelsman zette toen 24 konijnen uit op zijn landgoed omdat hij zijn grote hobby miste. En dat was konijnenjagen. Dus het begon met een handjevol konijnen, maar slechts enkele jaren later was dat aantal enorm geëxplodeerd. Rond de jaren 40, 50 van de vorige eeuw waren er meer dan 600 miljoen konijnen in heel het land. En daarom werd een nogal extreme maatregel genomen. Er werd een virus geïntroduceerd om de konijnen uit te roeien. En dat virus, myxomatosis geheten, was ontzettend effectief. Maar er is nu een groot probleem, want de konijnen zijn resistent geworden tegen dat virus. Hier bij het Landelijke Wetenschapsbureau CSIRO wordt onderzoek gedaan naar de virussen. We gaan nu het laboratorium in. In dit deel van het onderzoekslab wordt nu onderzoek gedaan naar een nieuw virus.
11: I'm trying to determine how many infectious particles are there in my sample.
7: Ze heeft een grote pipet in haar hand en is bezig om deeltjes virus in hele kleine reageerbuisjes te spuiten. En zo hopen ze uiteindelijk een virus te vinden dat geschikt is om vrij te laten onder de konijnenpopulaties.
12: And they just have this amazing capacity to expand because of their ridiculous capacity to breed.
7: En daarom is het nu een race tegen de klok. Dat zegt Tanya Strive. Zij is hoofdonderzoeker van het konijnenonderzoeksteam. Want konijnen planten zich voort als, konijnen. De populatiegroei is dus exponentieel. En daarom roepen deskundigen op om alles op alles te zetten. Alleen ontbreekt nog de politieke wil. En daarmee ook de financiering voor de ontwikkeling van een nieuw virus.
12: Biocontrol has been a victim of its own success. If it's successful, rabbits are not in everyone's face.
7: Omdat het vorige virus zo'n succes was, zien mensen nu het probleem niet.
12: Yeah, look, Australia has lost so much because of rabbits already. But it still has so much more to lose.
7: Er is al zoveel verloren gegaan door de schade die konijnen aanrichten, maar er is nog heel veel om voor te vechten.
12: We need to do what we can. I mean, what else can we do?
3: Een bijdrage van correspondent Meike Weijers.
13: Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Ook elke zaterdag tussen 7 en half 9.

0: Lifetime Gold Kimono. Overal nu Stam.nl met Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Astrid.
0: Ja,
1: een klassieke zou je kunnen zeggen vanochtend. Het vertrouwen in politici. Dat bleek deze week, meldt het CBS, dat nog maar 21% van de Nederlanders had in 2025 vertrouwen in Nederlandse politici. Ja, inmiddels zit er natuurlijk een nieuw kabinet, net begonnen, nog niet heel voortvarend. Wordt of is ook een moeilijk verhaal. Vraag is dus, na het zoveelste onderzoek naar dat vertrouwen, hoe kunnen we dat nou herstellen een keer? Hè? Dus de stelling is, de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. De vraag is natuurlijk hoe. En wat is daarvoor nodig? Denkt u dat het misschien ligt aan de politici, waar u zelf op stemt? Zou natuurlijk ook kunnen. Welk dossier moet als eerste worden aangepakt wat u betreft? Welke beloftes wilt u horen en vooral uitgevoerd zien? En waarom lukt dat maar niet volgens u? Of is het vertrouwen eigenlijk nooit weg geweest? Dat kan natuurlijk ook, hè. Dus u kunt vol vertrouwen of met een gebrek daaraan bellen met 0800-1101 of reageren via stand.nl.
2: Ster. Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrenhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Odido. Nu bij Dirk. Tony Chocolonely, €2,99. Zo, dat is goedkoop.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: NPO Radio 1.
0: De hoofdpunt van het nieuws, Thomas.
8: Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 24. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de woningen van twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. In Vaals is vannacht een man van 27 doodgeschoten. Hij werd zwaargewond gevonden in een parkje en overleed kort daarna. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De Harlingen-Terschelling-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling.
0: Bij Weerplaza, Johnny Willemsen. Johnny, wat voor een dag krijgen we?
9: Een dag met veel buien. De buien trekken vanuit het noordwesten over het land. Er staat ook redelijk wat wind bij. Een matige tot vrij krachtige wind uit het noordwesten. En het is fris voor de tijd van het jaar. We zitten half mei en normaal gesproken zou het ongeveer 17 graden moeten zijn. Maar vanmiddag is het hooguit een graad of 11. En tijdens een bui zelfs nog een paar graden koeler.
0: En wat voor een weekend?
9: Het gaat geleidelijk, gaat de temperatuur wat omhoog. Zaterdag wordt het 13 graden en zondag 14 of 15. Er zijn minder buien dan vandaag, maar op beide dagen komt nog een bui voor. Er is ook ruimte voor de zon. En na het weekend gaat de temperatuur geleidelijk verder omhoog. Maandag een graad of 15, dinsdag 17 graden en in het midden van de week temperatuur rond de graad of 20. Aanvankelijk nog een paar buien, maar in de loop van de week steeds vaker droog en geregeld zon.
0: Johnny, dankjewel. De zaak in het Stadskanaal, waar twee kinderen langdurig zwaar zijn mishandeld, maakt weer veel los. Zo een klinisch psycholoog. Hoe kon dit weer gebeuren?
7: Ster. Kom naar O. Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets o-festival.nl.
10: TrueLease met Grenke.
11: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
10: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
11: Precies wat we nodig hadden.
10: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
13: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
14: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
13: En voor de aangepaste fiets van Maria.
15: En zo kan ik er weer op uit.
13: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
13: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
12: Medipoint.
13: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
16: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
17: Een arbodienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
18: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
17: Lef Arbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. lefarbo.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin, sparen en beleggen, slim geregeld.
0: De politie heeft twee vrouwen aangehouden uit de gemeente Stadskanaal die ervan worden verdacht dat ze hun kinderen ernstig hebben mishandeld. In het verslag van de Raad voor de Kinderbescherming worden de mishandelingen van een van de kinderen in detail benoemd. Het meisje werd geslagen, geschopt, in de kelder opgesloten, vastgeketend, werd op sommige momenten gedwongen om te eten, op andere momenten juist uitgehongerd en uiteindelijk belanden ze zelfs in een coma. De kinderen waren inmiddels uit huis geplaatst. Leonie Koppens is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen. En zij vertelt dat het opnieuw een zaak is die je had zien kunnen aankomen.
20: Ik ben dit in mijn werk als klinisch psycholoog meerdere keren tegengekomen. En ik heb me daar verder in verdiept. En op Amerikaans congres waar ik ben geweest, heb ik daar meer over geleerd. Omdat er in Amerika al meer onderzoek naar wordt gedaan. En daar zie je dat het een terugkerend patroon is wat eigenlijk heel herkenbaar is. En onder andere wat ook in deze beschikking staat, vastbinden of opsluiten, voedsel inzetten als straf, koude douches, vernedering, isolatie van de buitenwereld. En vaak twee daders die elkaar versterken. En in 100% van de onderzochte casussen in de VS was er ook een moeder of een stiefmoeder betrokken. Nou, als je dat naast deze beschikking legt, dan vinkt het bijna alles af. Dus dat is een heel herkenbaar en ook al beschreven patroon.
0: Je moet het wel herkennen. Ja, maar het komt dus blijkbaar veel vaker voor dan wij met z'n allen denken.
20: Ja, dat is ook een lastig daaraan, dat we met z'n allen denken dat het überhaupt niet, we denken liever dat het niet voorkomt, omdat het gewoon ook heel akelig is om te bedenken of je voor te stellen dat dit echt gebeurt. Maar juist daardoor, doordat we zo wegkijken, kijken we ook van die kinderen weg.
0: Ja.

0: uitgehongerd en uiteindelijk belanden ze zelfs in een coma. De kinderen waren inmiddels uit huis geplaatst. Leonie Koppens is klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen. En zij vertelt dat het opnieuw een zaak is die je had zien kunnen aankomen.
1: Ik ben dit in mijn werk als klinisch psycholoog meerdere keren tegengekomen. En ik heb me daar verder in verdiept. En in Amerika, op Amerikaans congres waar ik ben geweest, heb ik daar meer over geleerd. Omdat er in Amerika al meer onderzoek naar wordt gedaan. En daar zie je dat het een terugkerend patroon is wat eigenlijk heel herkenbaar is. En onder andere wat ook in deze beschikking staat, vastbinden of opsluiten, voedsel inzetten als straf, koude douches, vernedering, isolatie van de buitenwereld. En vaak twee daders die elkaar versterken. En in 100% van de onderzochte casussen in de VS was er ook een moeder of een stiefmoeder betrokken. Nou, als je dat naast deze beschikking legt, dan vinkt het bijna alles af. Dus dat is een heel herkenbaar en ook al beschreven patroon. Je moet het wel herkennen.
0: Ja, maar het komt dus blijkbaar veel vaker voor dan wij met z'n allen denken.
1: Ja, dat is ook een lastig daaraan, dat we met z'n allen denken dat het überhaupt niet. We denken liever dat het niet voorkomt, omdat het gewoon ook heel akelig is om te bedenken of je voor te stellen dat dit echt gebeurt. Maar juist daardoor, doordat we zo wegkijken, kijken we ook van die kinderen weg.
0: Ja, dat doet natuurlijk heel erg denken bijvoorbeeld aan die zaak in Vlaardingen, hè, met dat pleegmeisje. Ja. Want ook bij deze kinderen zijn wel hulpverleners ingeschakeld, ook in huis geweest. Kinderen zijn niet weggehaald. Terwijl op school was echt wel duidelijk, er is iets aan de hand. Ze heeft honger, ze is moe, ze heeft verwondingen in het gezicht.
1: Ja, dat is helaas ook een onderdeel van het patroon. Dat in alle zaken die in Amerika beschreven staan, is er ook was dan dat heet dan in Amerika anders, maar zeg maar veilig thuis betrokken. En dat zie je in dit tijdpad eigenlijk ook, hè, dat er al in februari 2025 de eerste meldingen zijn. En dan volgt het op. En het patroon is ook dat het steeds verder escaleert. Dus je ziet ook dat dit meisje uiteindelijk op de IC belandt en kunstmatig in coma gebracht moet worden, omdat ze een septische shock heeft. En het probleem is dat hulpverleners en leerkrachten die zien die losse signalen wel, zoals honger, moeheid, een blauwe plek. Maar niemand die telt die signalen op totdat het werkelijk is. Hè. Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat ze dan in Amerika child torture noemen. Ja. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
0: En u zei net heel specifiek dat heel vaak de moeder erbij betrokken is.
1: Ja.
0: Is dat iets waardoor mensen juist vaak denken dat er niet mishandeling is, omdat er een moeder is?
1: Ik weet niet of dat de gedachtegang is, maar het is in elk geval wel anders dan dat we in de meeste andere, hoe moet je het noemen, reguliere kindermishandeling tegenkomt. Ik weet niet in hoeverre, maar het is wel in elk geval een kenmerk waarbij je juist moet denken van, goh, dat zou ook te maken kunnen hebben met een andere vorm van kindermishandeling.
0: Ja. Wat ik eigenlijk bedoel is het voor heel veel mensen onvoorstelbaar dat een moeder dat haar kind aan zou doen, waardoor ze het niet
1: zeker
0: zien?
1: Ja, dat zou heel goed kunnen. Ik denk in het algemeen dat mensen zich niet voor kunnen stellen dat ouders dat niet kunnen doen. En ik kan me ook voorstellen dat het specifieker nog is dat moeders dat niet kunnen doen. Maar dat zou ik niet zeker weten, maar ik kan me dat wel voorstellen wat je zegt.
0: Maar inmiddels hebben we dus echt wel meerdere voorbeelden. U heeft echt kinderen ook
1: zeker
0: in behandeling. Ja. Dus hoe komt het dat hulpverleners het dan toch niet zien?
1: Ja, ik denk dat komt in eerste instantie dat ze wegkijken en in tweede instantie dat de losse signalen worden gezien en dat het niet wordt opgeteld als een zichtbaar, herkenbaar patroon. En ik denk dat daar vooral meer aandacht voor moet komen. Dus dat de signalen opgeteld moeten worden en niet als los beoordeeld moeten worden.
0: En hoe krijgen we dat voor elkaar?
1: Ja, ik denk dat er meer kennis moet komen. Want ik probeer dit al een jaar of 8 onder de aandacht te brengen. En ik merk dat het eigenlijk heel moeizaam landt bij professionals. Wat denk ik weer te maken heeft met dat we het liever niet zien en niet geloven. Het is ook heel spannend, denk ik, zeker voor jongere professionals. Want je beticht ouders van iets wat ontzettend ernstig is. En professionals zijn soms ook heel erg bang om dat te doen. Dus ik denk dat ook meespeelt. Dus ik denk dat er in eerste instantie meer kennis moet komen. Hè, zodat die zaken eerder herkend worden als geen losse problemen, maar een mogelijk patroon. Ik denk ook dat er goed naar school geluisterd moet worden. Dat is in deze casus natuurlijk ook. School heeft echt wel aan de bel getrokken. Maar

0: ook weer dat het dan als losse signalen worden gezien.
1: Ja.
0: En ik denk ook dat er, als er vermoeden is van child torture, van ja, hoe het dan in Nederland ook moet noemen, maar
1: kindermishandeling, zware kindermishandeling.
0: Nou ja, ik denk dat het anders genoemd moet worden dan zwaar. Het is echt doelbewust, het is structureel, het is patroonmatig. Dus
1: marteling.
0: Dus we moeten daar een goede naam aan. Ja, het is marteling.
1: Ja,
0: ja, en,
1: dat,
0: ja
1: torture,
0: dat is het
1: ja.
0: Zeker. Ja, en ik denk dat dat ook is wat we ja, niet graag uitspreken. Maar als we dat vermoeden, dan moet het meteen multidisciplinair, ook met de politie. Want zoals in deze casus ook, is er bewijsmateriaal op film. En dat is ook een kenmerk, dat het heel vaak wordt opgenomen. Dus je hebt ook, in dit geval is het niet gewist, of zijn die bewijsmaterialen er nog? Maar je moet daar ook al snel politie bij betrekken. En dat zijn als hulpverleners ook niet gewend.
1: Nee. U bent dus gespecialiseerd in wat die kinderen is overkomen. Wat hebben deze kinderen nu nodig?
0: Ja, wat ze in elk geval nodig hebben is zo snel mogelijk een stabiele, veilige situatie met mensen waar ze ja, op kunnen leren vertrouwen. Hè, want dat gaat natuurlijk niet zomaar. Ze hebben nu geleerd dat mensen niet betrouwbaar zijn en ernstig gevaarlijk zijn. Dus dat is vooral belangrijk, een stabiele, veilige relatie. Therapie is ook zeker belangrijk. Maar op de lange termijn is die vaste, stabiele plek met mensen die, ja, die er echt voor ze zijn. En er moet ook gekeken worden welke mensen hè, die nu veilig voor ze zijn, moeten behouden worden in de kring rondom een kind. Dus ik denk dat dat voorop staat
1: ja,
0: naast
1: dat moet je dan ook heel zeker weten.
0: Specifieke therapie. Ja, dat moet je zeker weten, dat is zeker zo.
1: Leonie Koppens, klinisch psycholoog.
2: Het NOS Radio 1 Journaal. In de ochtend en
3: in de middag.
2: Van 4 tot 6.
1: De Britse premier Keir Starmer zit er nog steeds. Maar op heel verschillende manieren lieten drie kopstukken uit zijn Labour-partij gisteren zien dat ze klaar lijken om het in een leiderschapsverkiezing tegen hem op te nemen. En daarmee lijkt zo'n verkiezing voor Starmer uiteindelijk onvermijdelijk. Correspondent Arjen van der Horst vertelt hoe verschillende kandidaten zich openlijk klaarmaken voor een gooi naar het premierschap.
4: Ja, de dag begon met Angela Rayner. Hè. Zij was tot vorig jaar zomer nog de vicepremier van Starmer. Moest aftreden in verband met een belastingsschandaal. Daar liep nog steeds een onderzoek van de Belastingdienst naar haar. Ja, dat hield haar eigenlijk tegen. Maar gisterenochtend, vroeg in de ochtend, maakte ze bekend dat dat onderzoek is afgerond en dat ze is vrijgepleit door de Belastingdienst. Ja, dus ze kan zich nu mengen in die strijd om het partijleiderschap. Dan Wes Streeting, de minister van Volksgezondheid. Nou, de hele week zoemde het al van geruchten. Zou hij durven opnemen tegen Starmer? Nou, gisteren zegde hij vertrouwen op in de premier. Nam ontslag als minister, maar zette niet die laatste stap, hè, de premier uitdagen. Maar gaf wel aan in zijn ontslagbrief dat hij wel mee wil doen aan leiderschapsverkiezingen op een latere datum. Want Labour wil wachten op de derde naam in dit rijtje. Andy Burnham, de populaire burgemeester van Manchester. Maar die kon Starmer niet opvolgen, omdat hij geen parlementszetel heeft. Maar gisteren werd bekend dat een Labour-parlementariër zich opoffert voor Burnham, geeft zijn zetel op en daarmee ontlokt hij een tussentijdse verkiezing. En Burnham maakte meteen bekend dat hij zich kandidaat stelt voor die verkiezingen. Dus zo heeft hij een weg terug in het lagerhuis en dus ook een route naar de ultieme prijs, het premierschap.
1: Dus Rayner, Streeting, Burnham, wat voor profiel hebben zij?
4: Ja, Rayner is een zwaargewicht in de Labour-fractie. Zeer invloedrijk, is vooral populair bij de linkervleugel. Wes Streeting hoort juist weer bij die rechtervleugel van de partij. Heeft zeker zo zijn aanhangers, maar is niet onverdeeld populair. Ook omdat hij ja, steeds meer werd gezien als een Judas die koste wat het kost Starmer ten val wilde brengen. En tot slot Andy Burnham ja, heeft namen gemaakt als een vrij succesvolle burgemeester van Manchester. Hij is zonder twijfel de meest populaire Labour-politicus van dit moment. En volgens de meeste peilingen ja, zou hij de beste kans maken om Starmer op te volgen als hij erin slaagt die lagerhuiszetel te veroveren.
1: Maar zou hij daar snel in kunnen slagen?
4: Niet zomaar. Dan moet hij nog eerst wel een paar obstakels overwinnen. Eerst moet hij toestemming krijgen van het partijbestuur. Want die kan zijn kandidatuur in principe nog tegenhouden. Maar Downing Street heeft al aangegeven gisteren dat de partij Burnham niet zal blokkeren. En dan moet hij natuurlijk ook die verkiezingen nog winnen. En dat is geen garantie meer voor Labour. Ze hebben ook vorige week wel gezien met die lokale verkiezingen. Het kiesdistrict waar het om gaat, Makerfield, is in het noordwesten van Engeland. Nou, traditioneel een Labour-bolwerk, zou je zeggen. Maar bij die lokale

0: Alle verkiezingen vorige week werd Reform UK met afstand de grootste in Makerfield. En partijleider Nigel Farage heeft meteen gezegd dat ze er alles aan zullen doen om die zetel af te pakken van Labour.
1: Hoe dan ook staat de zaag inmiddels van verschillende kanten flink in die stoelpoten van Starmer. Wat doet dat met hem?
0: Ja, flink beschadigd natuurlijk. Hè. Dat was hij natuurlijk al na die dramatische verkiezingsnederlaag. Voorlopig is hij nog niet weg, want eerst moeten er dus die tussentijdse verkiezingen komen in Makerfield. Dan moet Starmer officieel uitgedaagd worden voor het partijleiderschap door tenminste één van zijn rivalen. Dan moeten nog alle andere rivalen beslissen of ze wel of niet meedoen. En het partijbestuur bepaalt hoe de verkiezingen vervolgens verlopen. Nou, we zijn al snel 2-3 maanden verder voordat we weten wie de nieuwe leider wordt van Labour.
1: Maar dan is Starmer toch wel aangeschoten wild.
0: Ja, geen garantie dat hij ook echt weg is. Want volgens de regels mag Starmer als zittend premier automatisch meedoen aan die leiderschapsverkiezingen. Dus hij krijgt een kans om zijn positie te verdedigen.
1: Zijn correspondent Arjen van Horst. Geen Nederlanders in de play-offs van de Premier League darts.
2: En dat met nog één speelronde te gaan. Na gisteravond kunnen Michael van Gerwen en Gian van Veen zich niet meer in de top 4 spelen. Laatstgenoemde kwam gisteren nog wel tot de halve finale, maar verloor van de Welshman Gerwyn Price, die zich daarmee wel plaatst voor die play-offs.
3: Een 6-4 win en een spot in de final. En een place in de play-offs. Gerwyn Price is not looking a limp through to the O2. He is looking to storm through.
2: Wel fijn om weer een keer dartsgeluid te horen. Ja. Met enthousiast publiek op de achtergrond.
1: Eindelijk.
2: Dat mocht ook wel weer een keer naar de laatste tijd. Van de 8 plaatst alleen de top 4 van die wedstrijd zich voor de play-offs. En dat redden van Gerwen en van Veen dus niet. Zij staan 5e en 6e. En wat bezielt deze fans? Kopt Sportza boven een opmerkelijk moment tijdens de Giro d'Italia gisteren. Tijdens de tv-uitzending was duidelijk te zien dat het peloton bij een rotonde werd lastiggevallen door twee jongens die even later de weg opstapten en renners probeerden te duwen. Volgens de Italiaanse politie gaat het om jongens van 19 uit het plaatsje waar het gebeurde. Tegen hen is aangifte gedaan. De organisatie van de Ronde van Italië vindt het onacceptabel. En vandaag is het op de dag af 10 jaar geleden dat dit sportmoment geschiedenis werd.
4: En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo hey, yo ho, yo fucking hell, wat bizar. Ongelooflijk.
2: Max Verstappen won toen zijn eerste Formule 1 race. In de Telegraaf een gesprek met oud-Red Bull-kopstoek Helmut Marko. Hij was erg onder de indruk van de toen pas 18-jarige Verstappen. Veel mensen, inclusief de teambaas, vonden het te vroeg om hem door te schuiven. Dus na de overwinning in Barcelona voelde het volgens Marko fantastisch om critici de mond te snoeren. Het was geweldig, zegt hij, een nieuw, fris, jong gezicht als uithangbord. En vandaag gaat de inmiddels 28-jarige Verstappen volgens het AD iets heel anders doen. Want na 4 wereldtitels in de F1 is Verstappen bezig aan uitstapjes buiten die sport. Zoals ook vandaag, want dan begint de 24 uur van de Nürburgring. En 24 uur betekent ook echt 24 uur. Dus ook in de nacht, en daar kijkt Verstappen heel erg naar uit. Want rijden in het donker, dat wordt waarschijnlijk het beste gevoel, zegt hij. Dan is de auto het snelst, dus daar kijk ik enorm naar uit. En gelukkig hoeft hij het niet helemaal alleen te doen. Want deze 24 uur rijdt hij in een team. Samen met 3 andere coureurs die elkaar dus afwisselen.
5: Van 6 tot half 10.
6: Het NOS Radio 1 Journaal.
5: Radio 1 Journaal.

0: Mika Miller, A Little More Time for Love. In Leeuwarden wordt vanmiddag een plaquette onthuld voor de 19e eeuwse predikant van Zwaan-Haverschmidt, beter bekend als de dichter Piet Paaltjens. Menig scholier heeft voor literatuurles de gedichten uit zijn bundel Snikken en Grimlachjes gelezen. Zijn geboortehuis staat in Leeuwarden en daar komt dus ook die plaquette. Johannes Keekstra maakte in coronatijd een boek en een theaterstuk over Haverschmidt, alias Piet Paaltjens. En vanmiddag houdt hij een voordracht bij de onthulling. Hij vertelt waar het initiatief voor de plaquette vandaan komt.
1: Het initiatief komt van Peter de Haan. Dat is een echte Leeuwarder, een stadshistoricus en fanaticus. En die dacht er moeten plaquetten komen op het geboortehuis van deze grote schrijver. Naar aanleiding van de biografie waar nu aangewerkt wordt door Marita Matthijssen, letterkundige en ze is jarenlang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in 19e eeuwse literatuur. Ze verwacht in 2028 haar boek uit te kunnen geven. En zij is veel in Leeuwarden geweest, in gesprek met bijvoorbeeld Peter, die haar meenam naar het geboortehuis en andere bijzondere plekken in het leven van Haverschmidt. En ik heb haar ook gesproken. En zo kwam dit idee.
0: Waar komt uw eigen interesse voor Haverschmidt vandaan?
1: Nou, ik kom dan weer uit een gehucht in Noordoost-Friesland, de Waddenregio boven Dokkum, zeg maar. Dus waar je eigenlijk bijna Nederland afvalt aan de bovenkant. En ook Haverschmidt heeft er alles mee te maken, want zijn eerste predikantsbestaan sleet hij daar. En dat noem ik zo, omdat hij dat ook zo ervoer. Haverschmidt was namelijk dominee, maar beter bekend als de dichter Piet Paaltjens. Piet Paaltjens, als je die gedichten kent, dat past niet helemaal bij het beeld dat je misschien zou hebben van een 19e eeuwse dominee. Zijn gedichten zitten vol van verlangen naar vrouwen, af en toe een drankje, lust en een hang naar de dood. Dat past niet helemaal bij het beeld misschien. Het was een hele creatieve jongen en ondanks wat ik net zeg, ook een vrolijke jongen, zeker als kind, als jongeling. En hij ging theologie studeren in Leiden vanuit Leeuwarden. En hij was klaar om de wereld te veroveren als dominee. En, maar zijn eerste ambt kwam hij uitvoeren in Foutchem, een gehucht. Dus daar in die regio, in de Waddenregio, waar ik ook vandaan kom. En ja, hij zag dat hij had dan niet zo'n fraaie tijd. En dat heeft hij dan weer onder eigen naam heel fraai beschreven. En toen ik die tekst tegenkwam, dat raakte mij wel. Door toch ook de bescheiden humor die erin zit, maar ook de beschrijvingen van het landschap die ik ook wel herkende en ook wel nog wel iets van de sfeer die hij omschrijft. Ook al was het 150 jaar later toen ik die teksten las. Ja. Als al liefhebber van de gedichten van Piet Paaltjens.
0: Het zijn misschien niet zo dominee en de gedichten, dat is misschien niet helemaal te rijmen. Kunt u misschien iets laten horen wat zijn stijl typeert?
1: Nou, wat zijn stijl echt typeert, en dan zou zo'n bekendste gedicht misschien iets zijn. De Zelfmoordenaar, dat is ook al een omineuze titel natuurlijk. En ondertussen is het ook erg komisch, je moet ervan houden. Maar het is echt een sterk staaltje van zijn zwarte humor en ook van zijn dichtkunst. Het is een lange gedicht, dus ik ga het niet helemaal voordragen. Maar ik ga even een proef doen daarvan. In het diepst van het woud, het was al herfst en erg koud, liep een heer in zijn eentje te dwalen. Nou, en dan hoor je het verhaal over die man die door het bos dwaalt op zoek naar een tak om zich aan te verhangen. Dat lukt. Daarna beschrijft de dichter hoe de seizoenen door het bos trekken en wat er dan ondertussen met het lichaam van die man gebeurt. Tot er een warme zomer aanbreekt waarin een jong stel een boom zoekt om een potje onder te gaan vrijen. En zij vinden die boom. En net als de boel op stoom komt, dan glijdt de laars van het reeds verteerde linkerbeen van de man naar beneden en valt bovenop het paar. En dan eindigt het gedicht met: in een wip was de lust om te vrijen geblust bij het paar. Zelfs geen woord dorst het spreken. Het zag van schrik zo spierwit als een laken wen dit reeds een dag op het gras ligt te bleken.
0: Ja, het is triest en humorvol tegelijk, hè?
1: Ja, zeker. Zeker. Het is diep triest, zeker in het licht van zijn eigen levensloop. Want hij, nog niet als hij deze gedichten schrijft, maar jaren later, dan komt hij ook niet op een prettige manier aan zijn einde. En dat heeft natuurlijk alles te maken met zijn gemoedstoestand. Het is een man die, hij krijgt het zwaar te verduren in zijn ambt en in zijn dualiteit tussen zijn dichterschap en en zijn ambt als predikant.
0: En was hij dan als dichter uiteindelijk geslaagder dan als dominee?
1: Ja, uiteindelijk wel. Hij zal de meeste jaren van zijn leven slijten in Schiedam, waar hij predikant is. En daar loopt op een gegeven moment zelfs de kerk leeg.
0: Want ze pruimen hem niet?
1: Nee, ze pruimen hem niet, omdat hij uiteindelijk zelfs van zijn geloof valt. En hij vindt nog lichtpuntjes in het schrijven en het dichten. En Piet Paaltjes, die ontstaat dus in zijn studententijd in Leiden. Dus als hij nog heel jong is. Maar die blijft eigenlijk zijn leven lang bij hem. De bekende bundel Snikken en Grimlachjes wordt ook veel later uitgegeven, als hij dus in Schiedam al predikant is. Hij zal er ook altijd mee blijven spelen wie nu Piet Paaltjes is. Hij houdt vol dat hij dat zelf niet is. Schrijft zelfs brieven aan zichzelf. Onder die naam. Dus het blijft mysterieus. Een mysterieuze man, geboren in Leeuwarden aan de Voorstreek.
0: Zijn schrijver en theatermaker Johannes Kekstra.
2: NPO Radio 1. Podcast. Docs.
3: Ah, maar dat is een poëzie. Jawel, dat is een dichter.
4: Is dat een schrijver?
5: Het was een cultfiguur. Dichter Joti het hoofd.
6: Op een dag zal ik weg zijn.
7: En wat dan?
6: En wat dan?
5: In Joti proberen Winter de Kok, Hanna Mensink en Robbe Embrecht Joti beter te leren kennen.
8: En ik zat daar een beetje te kijken en stond daar iemand achter een toog met gelakte nagels.
5: Deze week in Docs, de eerste aflevering van het tweeluik Joti. Docs is een podcast van NTR en VPRO. Nu op NPO Luister.
9: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
10: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
11: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
13: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
14: Wat geeft jou rust? Een tentoonstelling over geloof met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
13: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: NPO Radio 1. 9 uur.
2: Astrid Kersenboom.
11: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. 5 Italianen zijn omgekomen bij een duikongeluk in de Malediven. En dan wordt aangifte gedaan tegen Tweede Kamerlid Marcus Zoon. Een overzicht van het nieuws, Thomas Delsing.
15: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op social media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen naar 24. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De 4 inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. Bij een pluimveebedrijf in Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. Alle ongeveer 55.000 dieren daar worden gedood. 25 bedrijven in de omgeving moeten hun kippen voorlopig binnenhouden. En ook mogen in een straal van 10 kilometer geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. Het bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump nog een gesprek onder 4 ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. Tijdens het 2-daags bezoek is onder meer gesproken over Iran, handel en over Taiwan. President Xi heeft Trump gewaarschuwd dat onenigheid over Taiwan kan leiden tot een groot conflict tussen de VS en China. Hij wil Trump bewegen om wapenleveranties aan het eiland te stoppen of uit te stellen. Trump zei daar niets over. Over Iran zei Trump dat China en de VS op 1 lijn zitten en dat de oorlog moet worden beëindigd. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken er buien over het land. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen een mix van zon, wolken en regen bij maximaal 14 graden.
0: En er is verkeersinformatie. Wijnand Zwaan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Astrid. Ja, het valt natuurlijk erg mee op de Nederlandse wegen. Toch is er nu wel 1 file ontstaan. En wel op de A59 van Den Bosch naar Os. Tussen Nuland en Os 3 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht.
0: Zometeen een technisch duiker over het duikongeluk bij de Malediven. Waarbij 5 Italianen zijn omgekomen.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
16: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
17: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
18: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
19: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
18: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
19: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
20: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kaesmit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
23: Start je dag zonder barst.
24: Opgelost. Autotaalglas.
22: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
25: Cabaret.
1: Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: 5 Italianen zijn omgekomen bij een duikongeluk in de Malediven. Ze waren grotten aan het verkennen op zo'n 50 meter onder zeeniveau. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk, maar het is het duidelijkste ongeluk ooit voor de Malediven. Technisch duiker Pim van der Horst, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Het is dus nog niet bekend, maar gezien uw ervaring met grotduiken, wat is er mogelijk misgegaan?
5: Nou, wat al opvalt is de diepte van de duikers, hè. Dat is 50 meter. En als ze met lucht hebben gedoken, dus wat je normaal gewoon inademt, dan kan dat wel een negatief effect hebben. Je kan op die diepte kan je last krijgen van narcose, hè, waardoor je beoordelingsvermogen erg afneemt.
0: Narcose? Nou, normaal gesproken, want?
5: Ja. Dat noemen ze ook wel eens de dronkenschap van de diepte. Dus het is eigenlijk, of de wet van Martini. Dus elke 10 meter die je onder water gaat, is eigenlijk een glas Martini. Dus op die diepte heb je ongeveer 5 glazen Martini op. En dan, de ene kan er wat beter tegen als de ander. Nou, en in een grot kan dat een probleem opleveren.
0: Wat krijg je gewoon niet genoeg zuurstof binnen, is het dat?
5: Nee, dat is de narcotische werking van stikstof. In de lucht zit stikstof en als je dat op diepte inademt, dan krijg je die bijwerkingen. Nou, dat vangen we meestal op als technisch duiker, door die stikstof te vervangen door helium. Nou, en daardoor krijg je minder last van die narcose, of eigenlijk helemaal niet meer.
0: Maar denkt u dan dat ze geen helium hebben gebruikt of dat daar misschien iets mee misgegaan is?
5: Ja, het is lastig om helium te krijgen sowieso. Het is vrij duur. En op de Malediven, het ligt een beetje afgelegen, is het de vraag of ze dat hebben gebruikt. En die 50 meter onder normale omstandigheden kan je daar wel met lucht naartoe duiken, maar in een grot. En wat ook meespeelde daar, dat heb ik meegekregen, is dat het weer was omgeslagen. Maakt het allemaal wel erg spannend en erg lastig.
0: Ja, want dit soort duiken, dat doe je niet zomaar. Hier moet je ervaring voor hebben. Een van de omgekomen mensen is waarschijnlijk ook een hoogleraar, een marine bioloog, die dat heel veel vaker deed. Het was haar werk. Dus er kunnen gewoon dingen misgaan, ook al heb je veel ervaring.
5: Klopt, maar het hangt inderdaad wat je zegt erg af van de training die je hebt gehad. Want grotduiken is niet zomaar iets wat je zomaar kan gaan doen. Daar zitten hele zware trainingsopleidingen zitten daaraan vast. En ik had ook gelezen, ze waren met z'n vijven. Dus in een grot is het meestal niet, heb je niet erg veel ruimte. En als er een beetje stoffig is, en je zwemt dan met 5 duikers, dan kan het best wel zo zijn dat het zicht in die grot van 10 meter binnen een minuut teruggaat naar een halve meter of nog minder. Dus dan vind je de uitgang niet meer.
0: Ja.
5: Er zijn hele zware procedures voor dat je een lijnen moet leggen. Zodat je, als je die lijn nog hebt, dat je altijd de uitgang nog weet te vinden.
0: Ja, dus pak je gewoon het lijntje vast en dan kom je vanzelf terug.
5: Ja, simpel gezegd komt het daar wel om. Ja. Maar je moet er wel op trainen, ja.
0: En een van die duikers is op 60 meter diepte gevonden. Wat zegt dat u? Want u kent die grotten, hè?
5: Nee, die grotten die ken ik niet. Okay. Ik ben wel grotduiker, maar Malediven staat ook niet echt bekend om het grotduiken. Iedereen kent het van de mooie blauwe zee en witte stranden.
0: Yeah.
5: Maar het weer kan behoorlijk omslaan. Maar wat ik wel heb gelezen is dat die grot, de maximale diepte van die grot, is 60 meter. Dus meestal lopen die gangen naar beneden toe. Nou, en het diepste punt daar was 60 meter. Dus als iemand de verkeerde kant op zwemt, dat hij denkt dat hij naar de buitenkant zwemt, naar buiten zwemt, dan kan hij best wel dieper de grot in zwemmen. Of als hij verdronken is, dan zakt hij gewoon naar de bodem toe.
0: Ja. Om het dan een tragisch ongeluk dus, waarschijnlijk.
5: Ja, zeker. Ja. En zeker met zo'n grote groep. Want bij grotduiken ga je ook meestal niet met zoveel mensen tegelijk een grot in.
0: Dank u wel. Technisch duiker Pim van Horst. Het noorden van Frankrijk trekt veel liefhebbers die speuren naar resten van de Eerste Wereldoorlog. Maar waar dit jarenlang oogluikend werd toegestaan, treedt de Franse staat steeds harder op. Oorlogsresten vallen onder de Franse erfgoedwet en mogen daarom niet zomaar worden meegenomen. Een reportage van Frankrijk-correspondent Saskia Houtuin.
8: Al van jongs af aan was de Nederlandse Fransman Jean-Paul de Vries gefascineerd door de Eerste Wereldoorlog. Hier in Romagne-sous-Montfaucon kwam hij als kleine jongen al met zijn ouders. Toen iemand hem op de camping tipte om eens te gaan kijken in de velden en bossen, ontdekte hij voor het eerst de sporen die de Eerste Wereldoorlog hier hebben achtergelaten. Karkassen van geweren, verweerde helmen, stukken hout uit de loopgraven. Het noorden van Frankrijk lag er vol mee. En nu, bijna 50 jaar later, woont Jean-Paul hier in Romagne. En runt hij al zo'n 20 jaar een museum. Waar zijn privécollectie in een oude boerenschuur staat tentoongesteld. Zijn museum is een van de best bewaarde geheimen van Europa. Volgens de populaire reisgids Lonely Planet.
9: Ja, ik heb dus mijn hele leven ben ik altijd trouw gebleven dat deze collectie uit 5 kilometer rondom dit huis moest komen. En in het begin was dat puur een kwestie van logica, want je rugzak was zo zwaar en zo vol na 2 kilometer, je moest naar huis. Maar uiteindelijk is dat mijn handtekening geworden om de mensen te laten zien, een soort van stempel. Wat doet een oorlog met een dorpje zoals Romagne, met alleen maar die 5 kilometer hieromheen? Dit is wat we uit de grond halen aan rotzooi. Dat is dus wat die oorlog heeft achtergelaten. Zo'n impact dat het alleen al heeft op zo'n klein dorpje, kun je nagaan aan de plekken zoals Verdun, waar 300 dagen is gevochten.
8: Zijn museum sluit binnenkort de deuren. De reden is dat wat hij doet in strijd is met de Franse erfgoedwet. Jarenlang werd oogluiken toegestaan dat mensen restanten van de oorlog meenamen uit het veld. Nu wordt daar steeds harder tegen opgetreden. En ook de Vries moet daaraan geloven. Afgelopen najaar werden 25.000 objecten in beslag genomen. En er komt mogelijk ook een rechtszaak.
9: Nou, er is gelukkig nog veel te zien, want ze hebben het wel in beslag genomen, maar hier achtergelaten totdat de rechtszaak geweest is. Maar ik heb wel het geluk gehad dat mijn vrijwilligers hebben gezegd dat Jean-Paul, jij kunt niet dit museum zo met een sisser laten aflopen na alles wat het museum heeft betekend voor de wereld. En die zijn met 12 man sterk uit Nederland gekomen. En we hebben 48 uur knoehard gewerkt om gewoon nieuw leven in dit museum te blazen. Gewoon, dit museum mag niet zomaar verdwijnen. En daar ben ik ook heel blij omdat ze dat gedaan hebben. Want ik was klaar om de sleutel om te draaien en te zeggen, het is voorbij. Maar we gaan er nou nog een jaar lang een waardig afscheid geven aan dit museum. Voor mezelf, maar ook voor de duizenden vaste gasten die hier toch al 20 jaar bij mij komen. Ik heb met de archeologische dienst samengewerkt. Ik heb met de demineurs samengewerkt. Douaniers, policiers, gendarmen. Iedereen komt hier al jaren over de vloer om aan een nieuwe collega dit museum te laten zien. Of juist om iets op te halen wat ik voor hun veilig heb gesteld. En op een of andere manier is dat, ik weet niet, nooit heeft iemand daar wat van gezegd. En misschien met de verandering van de wet dat die pas nu wordt toegepast. Maar ik weet niet, we weten niet wat de reden van is waarom ik in één keer de hele verzameling kwijt ben.
8: Al sinds de 19e eeuw kent Frankrijk voorlopers van wat nu de Code du Patrimoine wordt genoemd. Een verzameling wetten om het nationale erfgoed te beschermen. Op basis van deze wetten wordt illegale handel bestreden. En de bescherming van historische monumenten wordt geregeld. En er wordt ook bepaald hoe met archeologische vondsten wordt omgegaan. In 2016 werd die bepaling verder aangescherpt, legt jurist Marie Cornu ons uit. Zij is gespecialiseerd in erfgoedrecht.
10: De juge a considéré sur des affaires qui ont concerné des objets issus de la Première Guerre mondiale.
8: Ze zegt, ja, de rechter heeft in zaken over vondsten uit de Eerste Wereldoorlog geoordeeld dat archeologie niet alleen over heel oude objecten gaat. Ook recente vondsten kunnen als archeologisch erfgoed worden beschouwd. En alles wat daaronder valt, is in handen van de staat. Dus dat geldt ook voor alle spullen die nog op boerenakkers te vinden zijn. En bijvoorbeeld naar boven komen als het land wordt omgeploegd.
9: Dit zijn de spikes die onderaan de militaire schoen horen om niet uit te glijden in de winter. Dit zijn waarschijnlijk deeltjes van een gasmaskertonnetje geweest. En stukken glas van de oude bierflesjes, de wijnflesjes. Het ligt gewoon helemaal vol nog. Maar dit is dus wat al een 10 meter, eigenlijk nauwelijks zoeken, alleen maar kijken naar de grond wat je ophaalt.
8: Ja, maar dit mag jij nu niet meenemen terug naar het museum?
9: Nee. Dat had ik in het verleden had ik alles mee in huis genomen. Nu zou ik het gewoon laten liggen. En ik denk dat ik het ook niet meer eens, ik zal er niet meer naar op zoek gaan. Want het is een enorme verleiding. Ik weet het, maar ik ga het niet meer doen.

0: Vive nous, van Bon Entendeur en Louis Chédid. De HT, de sloeproeiwedstrijd Harlingen-Terschelling, wordt ieder jaar gehouden. Een bikkelharde wedstrijd waarin 150 sloepen de golven en de wind trotseren op de Waddenzee. Maar dit jaar gaat het niet door. Vanochtend werd bekend dat op de Waddenzee te heldhaftig zou worden. En daarom is de wedstrijd afgelast en gaan de sloepen het water niet op. Verslaggever Matthijs van de Wiel in de haven van Harlingen. Waarom hebben ze dat dus besloten?
1: Ja, op het laatste moment. Ze hebben gehoopt dat het weer de voorspelling beter zou worden. Maar het risico op onderkoeling is te groot. En dat is de combinatie van harde wind uit het noordwesten. En de golfslag die daarmee komt. Maar ook de temperatuur die laag is. De gevoelstemperatuur die nog veel lager is. En de regen. Je wordt nat. En dan kan het heel snel fout gaan. Met zoveel sloepen op het water. Zoveel mensen. Het risico was te groot. Terwijl alles klaar lag. Hier in de haven. Al die sloepen uit het hele land, kleurrijk, liggen er klaar voor. En alle roeiers, die slapen op grote zeilschepen, de bruine vloot van die charterschepen die dan meevaren. Dat is het spektakel, normaal gesproken, ieder jaar. Maar de organisatie is verantwoordelijk dan voor de veiligheid. En heeft vanochtend na overleg met de Rijkswaterstaat gezegd, we gaan het niet doen. En ja, die roeiers, die zijn natuurlijk teleurgesteld.
2: Ja, zwaar. Ja, hard getraind. Dan reken je erop dat je echt een keer een echte HT krijgt.
1: Wat is een echte HT?
2: Ja, toch wel een beetje uitdagende omstandigheden. Dus niet vlak water en wind mee, zeg maar.
1: Oh,
2: dus,
1: u wilde graag hoge golven?
2: Ja, wij wilden graag hoge golven, ja. En je traint het hele jaar hard. Dus we waren goed voorbereid. En dan met zo'n mooie sloepen. Hij ligt daar, die witte daar, de stad Deventer. Ja, dus je wilt graag gaan. Ja, helaas.
1: Veiligheid, hè?
2: Ja, nee, dat snap ik. Aansprakelijkheid, veiligheid, dat is heel belangrijk. En dat snap ik ook wel, alle respect voor de organisatie.
1: Het hoeft mij een keer mis te gaan en dan zet het hele land op zijn kop. Waarom hebben ze het toch door laten gaan?
2: Dus, dat snap ik. Dus, maar ja, goed, we gaan er een feestje van maken. En,
1: Hoe dan?
2: Ja, we gaan naar de overkant, we gaan lekker zeilen vandaag. Dus dat is ook weer elk nadeel heeft zijn voordeel.
1: Wind genoeg, hè?
2: Wind genoeg om lekker te zeilen. En natuurlijk, het HT-feest gaat gewoon door aan de overkant.
3: Ja, helaas. Maar het is niet anders. Als het niet kan, dan kan het niet.
1: Was u er klaar voor? Harde wind en de kou?
3: Ja, dat weet je natuurlijk pas achteraf, maar ik had het wel graag gedaan.
1: Hard getraind?
3: Hard getraind.
1: En wat betekent deze race dan?
3: Ik heb hem nog nooit geroeid, dus voor mij was het wel een race die je als roeier wil je die een keer roeien. Dat is in de roeiwereld een beetje een ding. Het is de race van het jaar. Ja, de koninginnenrace noemen ze toch?
4: Ja, hier worden mannen geboren. Hier worden mannen geboren.
3: Aan vrouwen?
4: Ja, het is gewoon jammer.
1: Bent u het er niet mee eens met het besluit?
4: Ik ben, ik respecteer het besluit van de organisatie. En we moeten wel zijn, het is een stuk kouder. De wind gaat en er wordt regen verwacht. Dus de kans op onderkoeling is gewoon aanwezig. En je hebt windkracht 5 tegen. En het blijft een dikke 30 kilometer harken in het water. En het is maar net wat voor sloep je hebt. Heb je een hoge, dan valt het ietsjes mee. Heb je een wat lagere, dan klotst het ook naar binnen. Je hebt golfjes van gemiddeld een meter. Nee, 1,20 meter op het wat met deze wind. Dus ja, dan klots je aardig heen en weer. En is het risico best wel groot. 148 sloepen die naar een eiland toe willen. Met een organisatie die moet proberen om alles veilig te houden. Ja, als wij een aantal boten uitstappen, zeggen we redden niet meer. Dan is de reddingsbrigade die is bezet met het wegslepen van andere boten. Dus is er echt wat aan de hand. Dan hebben ze geen poppetjes om ze in te zetten om die mensen gezond van het water af te halen. Een serieuze
3: aard. Niet zomaar natuurlijk. Ze lassen hem echt niet zomaar af.
4: We zijn het hele jaar aan het trainen. We hebben er heel veel uren in gestoken. En dan sta je hier. We zijn al in de opmars hierheen. Vanaf woensdag zijn we al in de weer. Met de sloepen, remaken, et cetera. Trailers, boten, alles. Ja, dat valt nu in duigen. En je wil roeien. Roeien is een verslaving.
1: Maar vandaag gaat het niet gebeuren.
4: Mijn voorstel was van, god jongens, zullen we dan toch nog een stukje gaan roeien? Maar de chagrijn is te groot. Jammer.
3: Het is jammer, maar we gaan alsnog naar de Schelling. En,
1: daar is feest, geloof ik, hè? Grote feesten.
3: Dus we gaan daar vandaag heen en zondag weer terug.
4: Nou, dat is wel slecht voor onze gezondheid, want het is een dag extra dronken worden. Ja, want wat moet je dan?
0: En dat was het. In de haven van Harlingen, de mensen van het roei. Nee, sloeproeien, zo moet ik zeggen.
5: Reactie aan de redactie.
6: Eerder hoorden we Leonie Koppens, klinisch psycholoog en gespecialiseerd in trauma bij kinderen, over de mishandeling van twee kinderen uit Stadskanaal. De politie heeft 2 vrouwen aangehouden die verdacht worden van deze kindermishandeling. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Lotte stuurde een spraakbericht in met een vraag over die uithuisplaatsing.
7: Hoe zet je het systeem zo op dat er wel voldoende waakzaamheid is, maar je eigenlijk meer vanuit bekrachtiging van ouders werkt dan dat ik streven zou moeten zijn om kinderen uit huis te halen?
0: Daarvoor hebben we Leonie Koppens. Goedemorgen weer.
8: Goedemorgen.
0: Wat zijn uw gedachten daarover?
8: Nou, ik denk dat het streven dat kinderen bij hun ouders opgroeien en niet uit huis geplaatst worden, is ontzettend belangrijk. En tegelijkertijd is het ook belangrijk dat er een, om je te realiseren dat er een groep volwassenen is, ouders ook, die intentioneel aan kinderen mishandelen. En daar is uithuisplaatsing wel noodzakelijk.
0: Maar wat natuurlijk bedoeld is, hoe hou je dat uit elkaar?
8: Ja, ik denk dat daarvoor meer kennis nodig is over deze intentionele manier van kindermishandeling.
0: Ja, dus die heel erge gevallen.
8: Ja, die precies. Dus waar we het vanochtend ook over hadden, dat er een patroon herkenbaar wordt. Dat mensen niet alleen kijken naar de losse signalen, maar dat de kennis er is om het te herkennen en te weten dus in welke gevallen wel gedacht moet worden aan uithuisplaatsing.
0: Dus betere coördinatie zal al helpen.
8: Ja, betere coördinatie en meer kennis, zodat het beter herkend wordt. En dan ook de juiste beslissing genomen kan worden.
0: Dank u wel, Leonie Koppens.
6: Amateur-archeologen in het noorden van Frankrijk mogen daar niet meer zomaar oorlogsresten uit de Eerste Wereldoorlog opgraven en meenemen. De Franse erfgoedwet moet dat voorkomen. En die wet wordt steeds strenger gehandhaafd, was net nog te horen in een reportage van correspondent Saskia Houtuin. Jobbe liet via de NPO Luisterapp weten dat we in Nederland ook regels hebben rondom het opgraven van oorlogsresten. Hij werkt zo'n 15 jaar met de archeologie van de Tweede Wereldoorlog.
9: Misschien is het voor de luisteraars goed om te weten dat je ook in Nederland niet zomaar mag zoeken naar vondsten en sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Ook dit is in onze erfgoedwet verboden. Er is een uitzondering voor zoeken tot 30 centimeter diep met een metaaldetector. Maar dat mag dan alleen in gebieden die niet al bekend staan als een archeologisch monument. Maar generiek alles wat dieper ligt en eigenlijk generiek alle sporen uit de Tweede Wereldoorlog vallen ook onder de erfgoedwet en mag je dus niet opgraven als particulier. Waaraan ik dan wel moet toevoegen dat de Nederlandse overheden zich steeds meer bewust zijn van dat metaaldetectie een hele belangrijke hobby is, een hele belangrijke manier van met erfgoed bezig zijn voor burgers. En dat dus ook steeds meer wil faciliteren dat dat mogelijk is en dat dat mag.
0: Ja, dus als je per ongeluk vindt, dan mag het misschien wel weer wel.
6: Ja,
0: maar niet echt zoeken.
6: Niet echt zoeken.
0: Nou, duidelijk.
6: Niet te diep. Ja. En in Zwartemeer is dit weekend het WK Sjoelen. Deelnemers uit 16 landen, waaronder Nederland, doen mee en gaan de strijd aan om zoveel mogelijk punten te scoren met de houten schijven en er dus uiteindelijk met de wereldtitel vandoor te gaan. Voorzitter van de Nederlandse Algemene Sjoelbond, Dennis Eiken, vertelde vanochtend dat er voornamelijk landen uit Europa meedoen, zoals Duitsland, België en Frankrijk. En Harry wil wel weten wat het woord voor Sjoelen is in die talen.
0: Leuke vraag.
6: Nou.
0: Ja. Nou, Dennis Eiken liet dat via een spraakbericht weten.
10: Internationaal worden er eigenlijk 3 benamingen gebruikt voor het Sjoelen. Dat is uiteraard ook het Sjoelen. Dat zie je ook gewoon terugkomen in Nederland uiteraard. Ook België, Frankrijk zijn de benamingen die daar gebruikt worden. Als je kijkt naar onze oostenburen in Duitsland, Scandinavië, is dat met name Jakkelo. En internationaal wordt ook nog het woord shuffleboard gebruikt als term voor het Sjoelen.
0: Zou Dennis Eiken, voorzitter dus van de Nederlandse Algemene Sjoelbond.
5: 3 voor de dag.
0: In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht wordt de Nakba herdacht. De vlucht van honderdduizenden Palestijnen bij de stichting van de staat Israël in 1948. De 3 verdachten die dinsdagavond werden aangehouden na de rellen bij de noodopvang in Loosdrecht worden voorgeleid aan de rechtercommissaris. Het gaat om een 28-jarige man uit Huizen en 2 minderjarigen uit Korthoef en Amersfoort. Zanger Dotan houdt een benefietconcert voor de Amsterdamse Vondelkerk. In deze kerk ontstond tijdens de jaarwisseling een grote brand. Dotan zou eigenlijk vanavond in de Vondelkerk optreden. Hij verplaatst het concert naar een andere locatie en alle opbrengsten gaan naar het herstel van die Vondelkerk. Buurtbewoners hoopten begin januari al op herstel.
11: Ja, verschrikkelijk gewoon. Echt rauw. Dit is zo'n prachtig gebouw. Heb ik altijd gezegd, altijd als ze hier langs liepen, dan ja, je wordt emotioneel van.
12: Het meest bijzondere is wat er nu weg is. Dat is de toren die hier in het middendeel stond en die helemaal verbrand is en met het dak. ja, doet pijn. Maar ook een uitdaging om dit gewoon met de stad en met het land te zeggen dat we dit moeten en kunnen en willen herstellen.
0: Zometeen spraakmakers Carl-Johan.
13: Goedemorgen Astrid, ja daar ben ik. De stelling is vanochtend, de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. Dat doen we omdat het vertrouwen in Nederlandse politici een dieptepunt heeft bereikt, hoorden we deze week van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Nog maar 21% van de Nederlanders had in 2025 vertrouwen in Nederlandse politici. Nou, we hebben inmiddels natuurlijk verkiezingen gehad, een nieuw kabinet dat ook niet heel erg voortvarend van start gaat. De vraag is natuurlijk hoe dat politieke vertrouwen teruggewonnen kan worden. Kan het überhaupt? Wat is er voor nodig? Welk dossier moet als eerste worden aangepakt? Zou u misschien op een ander moeten stemmen om ervoor te zorgen dat die beloftes wel worden waargemaakt? Nou, dat soort vragen allemaal. Ik ben heel benieuwd. 0800-1101 of reageer via stand.nl op de stelling: de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen.
0: Dat ben ik al, Johan. Thomas heeft nog de hoofdpunten van het nieuws. Alvast een heel fijn weekend.
5: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
6: Er is veel verontwaardiging over uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnen. In een interview met journalistiek platform Left Laser zei Marcus Sauer dat hij Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld wil tegenhouden aan de grens. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen. Ze zeggen dat deze uitspraak strafbaar is. Het dodental van de Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de woningen van twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij de huizen waren al ruiten ingegooid. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het tweedaagse bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump nog een gesprek onder vier ogen met president Xi. Trump zei dat wat betreft de oorlog in Iran Xi en hij op één lijn zitten en dat de blokkade in de straat van Hormuz zo snel mogelijk moet worden opgeheven. Het weer. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. Het wordt 10 tot 12 graden. Morgen een mix van zon, wolken en regen. Dan maximaal 14 graden.
5: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Carl-Johan de Zwart.
13: Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vanochtend is Sui Prenen, procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Goedemorgen, mevrouw Prenen.
14: Goedemorgen.
13: We gaan het straks hebben over sextortion, waarbij daders vaak jonge meisjes aanzetten tot bijvoorbeeld het delen van naaktbeelden en dan worden afgeperst. Een ernstig probleem dat ook nog eens flink toeneemt. Hoe die daar bij het OM mee omgaan, dat bespreken we om 11 uur. Andrew Makkinga is er ook, journalist en presentator. Goedemorgen, Andrew.
15: Goedemorgen, Carl.
13: Alvast hier voor het Mediaforum. Daarin dit opmerkelijke filmpje uit de Songfestival-uitzending van gisteravond dat de BBC niet heeft uitgezonden.
16: Yes, Hugo?
17: Why are there only gays at the Eurovision now? Have they taken over?
13: Ja, misschien goed bedoelde songfestival humor, maar ook een veroorzaker van ongemak. En we beginnen met weer een laagterecord in stand.nl. Het vertrouwen dat Nederlanders hebben in politici is in 10 jaar tijd niet zo laag geweest, hoorden we deze week. Dat meldde het CBS. Kan het kabinet Jetten daar wat aan doen? Of u zelf misschien? De stelling is: de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen.
5: Deel uw ervaring.
18: Op 0800 1101.
19: Ik zie het niet zitten.
20: Het vertrouwen in de politiek.
19: Ik ben helemaal klaar met de politiek.
21: Heb jij een beetje vertrouwen in de politiek?
22: Niet mega erg. Het blijft ook dalende.
20: Het gaat niet de goede kant op.
22: Het gaat helemaal niet de goede kant op.
23: Nog maar 21% van de Nederlanders zegt dat ze er een beetje geloof in hebben.
24: Wat ik heel goed snap is dat mensen zoiets hebben van: wat heeft de politiek de afgelopen jaren nou aan problemen opgelost en voor elkaar gekregen?
25: Te weinig zien dat de politiek levert waar zij om vragen.
26: Dat Den Haag vooral met zichzelf bezig is.
27: Mensen willen zien dat je knokt voor de dingen die je belangrijk vindt.
28: Je bent daar niet om een kaartclubje te creëren of vrienden te maken. Je bent daar om een land te regeren.
29: De grote vraag is nu natuurlijk: hoe kan het dat er zoveel mensen zijn die nog wel vertrouwen hebben in de landelijke politiek?
13: Spraakmaker Sophie Preenen, procureur-generaal bij het OM. Merken jullie dat als het vertrouwen in politici daalt, dat dat ook geldt voor het vertrouwen in de rechtsstaat? Merk je daar als OM ook wat van?
1: Ja, ik weet niet of het één op één zo vast te stellen is, maar we zien zeker dat op het moment dat er politiek veel minder vertrouwen is, dat er ook vragen worden gesteld over hoe goed werkt onze democratische rechtsstaat eigenlijk.
13: Ja, dat is een hele keurige formulering
1: van
13: wantrouwen.
1: Ja, klopt. En wat we natuurlijk zien in de afgelopen jaren is op het moment dat er onvoldoende vertrouwen is, of als er echt ook onvrede is over het politiek beleid, dat er veel meer demonstraties zijn in de samenleving. En die demonstraties eindigen steeds vaker, ook we hebben het gezien de afgelopen keren bij de asielzoekerscentra, in gewelddadigheden. En daar hebben wij als Openbaar Ministerie dan weer een rol in. Ja. In het optreden.
13: En daar word je dan ook weer een soort kop van jut in.
1: Ja.
13: In dat hele proces.
1: Wat doen we dan? En doen we dan genoeg? Dat klopt.
13: Ja. En Roer Makkinga, hoe is het met jouw vertrouwen in politici?
2: Ik zie politici meer als tools die je kunt gebruiken als burger. En ik denk dat je niet te veel vertrouwen in ze moet hebben. Dat misschien onderdeel is van het probleem. Politiek is volgens mij

0: de hogere kunst van het herverdelen van middelen. En ik heb het idee dat de mensen steeds meer van politici verwachten. En klinkt een beetje misschien controversieel, maar niet altijd genoeg naar zichzelf kijken. En wat doe je zelf? Zit je in de oude raad van de school? Ik woon in een flat en er is van alles aan de hand. De gate gaat af en toe niet open, maar ja, wil ik in de VVE of blijf ik zeiken in de WhatsApp-groep? Snap je wat ik bedoel?
1: Ja, zeker.
0: En soms heb ik de indruk dat we ook, ja, dat we moeten onszelf iets meer een spiegel voorhouden. Want neem zo'n Gidi Markus-Sauer gisteren. Die zegt dat Palestijnse vluchtelingen met evenveel geweld teruggestuurd moeten worden. Nou, dan kan ik me voorstellen dat er heel veel mensen op de PVV hebben gestemd.
1: Met maximaal geweld.
0: Maximaal geweld. Ja. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen op de PVV hebben gestemd. Hij komt daar vandaan. De PVV was eens met die genocide die daar nu plaatsvindt. Dan zou ik ook wel tegen mezelf zeggen, goh, ik was ook voor die partij. De consequenties zijn dat er nu vluchtelingen zijn. Misschien moet ik maar op mijn hoofd gaan krabben en de volgende keer een andere keuze maken.
1: Ja. Ja. Dus aangifte tegen hem gedaan, hè, mevrouw Prenen, nu dus. Daarom is het in het nieuws, tegen Markus-Sauer. Oproepen tot geweld of het aanwakkeren van haat tegen een bevolkingsgroep. Hoe schat u die zaak in?
2: Ik ken onvoldoende de details, maar we gaan het zeker onderzoeken. En op het moment dat er aanwijzingen zijn van strafbaarheid, dan komt het ook bij het Openbaar Ministerie.
1: Ja, heeft het vrij duidelijk gezegd, dus die aanwijzingen zijn er wel.
2: Dat klopt. Tegelijkertijd zijn dit soort uitspraken en altijd zeer contextgevoelig. Dus in welk context is gezegd?
0: Hij is een politicus.
2: Ja. Het is een politicus in een bepaald debat misschien. Ja.
1: Nee,
2: maar
1: een
2: op
1: filmpje,
2: zichzelf.
1: In een videofilmpje. Dus niet in de Kamer.
2: Nee.
1: Dat maakt uit, hè?
2: Ja, zeker. Maar wij beoordelen altijd en hebben we met heel veel omstandigheden rekening te houden.
1: Ja, ja. Goed, gaan we volgen. De politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. Paul van den Hurk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe staat het met uw gevoel daarover?
3: Nou, het gras is mij volgens mij zojuist voor de voeten weggemaaid. Maar nee, ik denk dat je een politicus in zoverre niet kunt vertrouwen dat je gewoon weet dat op het moment dat hij belooft van alles om op jouw stem te winnen. En daarna komt hij in een coalitie terecht, dan zal hij moeten gaan schipperen.

0: heel veel mensen op de PVV hebben gestemd. Hij komt daar vandaan. De PVV was eens met die genocide die daar nu plaatsvindt. Dan zou ik ook wel tegen mezelf zeggen, goh, ik was ook voor die partij. De consequenties zijn dat er nu vluchtelingen zijn. Misschien moet ik maar op mijn hoofd gaan krabben en de volgende keer een andere keuze maken.
1: Ja, ja. Dus aangifte tegen hem gedaan, hè, mevrouw Prenen. Nu dus, daarom is het in het nieuws tegen Marcus Sauer. Oproepen tot geweld of het aanwakkeren van haat tegen een bevolkingsgroep. Hoe schat u die zaak in?
2: Ik ken onvoldoende de details, maar we gaan het zeker onderzoeken. En op het moment dat er aanwijzingen zijn van strafbaarheid, dan komt het ook bij het Openbaar Ministerie.
1: Ja, hij heeft het vrij duidelijk gezegd. Dus die aanwijzingen zijn ook wel.
2: Dat klopt. Tegelijkertijd zijn dit soort uitspraken en altijd zeer contextgevoelig. Dus in welk context is gezegd?
0: Hij is een politicus.
2: Ja. Het is een politicus in een bepaald debat misschien. Ja.
1: Nee,
2: maar op zichzelf.
1: In een videofilmpje. Dus niet in de Kamer.
2: Nee.
1: Dat maakt uit, hè?
2: Ja, zeker. Maar wij beoordelen altijd en hebben we met heel veel omstandigheden rekening te houden.
1: Ja, ja. Goed, gaan we volgen. De politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. Paul van den Hurk, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe staat het met uw gevoel daarover?
3: Nou, het gras is volgens mij zojuist voor de voeten weggemaaid. Maar nee, ik denk dat je een politicus in zoverre niet kunt vertrouwen, dat je gewoon weet dat op het moment dat hij belooft van alles om op jouw stem te winnen, en daarna komt hij in een coalitie terecht, dan zal hij moeten gaan schipperen met zijn idealen om tot een coalitie te komen.
1: Ja.
3: Mm-hmm. Ik ben van mening dat je moet stoppen met het meten van vertrouwen in de politici, omdat je daarmee een verkeerd beeld schept. Want op het moment dat jij zegt van ik vertrouw de politici niet, en dan snap je de hele democratie niet. En geloof je dan überhaupt in een democratie?
1: Ja. Heeft u zelf, hoe u dan dat heeft beleefd, ook sinds de verkiezingen dan nu? Er zit nu een kabinet, niet zo heel erg lang nog. Kunt u aangeven hoe u dat dan persoonlijk heeft gevolgd en wat dat met u doet? Hoe dat is
3: nou,
1: gegaan?
3: Je ziet dat er een minderheidskabinet zit. Ja. Nou, dat maakt het voor het kabinet verschrikkelijk moeilijk om beslissingen door de Kamer te krijgen. Ik denk dat ze van tevoren gedacht hebben, joh, we gaan de ene met die partij en de andere met die partij en de andere met die partij. Gaan we kijken of we dat voor elkaar krijgen. En daarmee hebben ze eigenlijk hun hand overspeeld door de partijen tegen elkaar uit te spelen. En te zeggen van ja, maar als jij dat doet, wat je ziet gebeuren is van ja, wij gaan daar niet in meestemmen, want dan moeten we dat andere ook hebben. En ze hadden gedacht dat dat weer met een andere partij geregeld zou kunnen worden. Tenminste, zo zie ik het.
1: Ja.
3: En daarmee heb je als minderheidskabinet ben je feitelijk kansloos.
1: Ja, zeker, ja. Maar is het, want ik proef bij u niet een enorm gebrek aan vertrouwen op zich. Het systeem is zo geregeld dat het, ja, dat kan bijna niet anders dan dat een deuk oploopt. En dat moet je misschien even niet de hele tijd willen meten.
3: Nou, dat moet je niet de hele tijd willen meten. Daar moet je de nadruk ook niet op leggen. Je moet de nadruk op leggen dat wij leven in een democratie.
1: Ja.
3: En zou je dat willen veranderen, dan moet je die kiesdrempel misschien fors omhoog gooien. Waarbij je zegt van nou, die hele kleine partijtjes, die willen we eigenlijk niet in de Kamer hebben, omdat die versplintering te groot wordt.
1: Ja.
3: Want het blijft het recht van de meeste stemmen.
1: Ja, precies. En het wordt ook lastig besturen en dus lastig je beloftes waar te maken dan op die manier. Paul van den Hurk, hartelijk dank. Fijne dag nog. Josje den Ridder, u doet onderzoek naar vertrouwen in de politiek voor het Sociaal en Cultureel Planbureau. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Het vertrouwen in politici en de Tweede Kamer is historisch laag. Even maar heel simpel, hoe komt dat?
4: Historisch, dit zijn cijfers sinds 2012. Hè, dus de historie gaat nog wel wat langer terug.
1: Ja.
4: Maar de belangrijkste reden is dat mensen vinden, vooral sinds 2021... dat er grote problemen zijn in Nederland. Dus een aantal, ik denk aan immigratie, klimaat, wonen. Dus er zijn veel dingen om op te lossen. Maar dat de politiek eigenlijk niet in staat is om die problemen op te lossen. Dus ze doen niks. En als ze iets doen, dan doen ze het verkeerde in de ogen van mensen.
1: Mm-hmm.
4: En dat is, als we met hem praten, de belangrijkste reden waarom ze weinig vertrouwen hebben.
1: Ja, u heeft zelf, want dit zijn eigenlijk cijfers van het CBS, hè, waar we het nu over hebben. U heeft van de zomer nog onderzoek gedaan als Sociaal en Cultureel Planbureau. En daaruit bleek dat 60% van de Nederlanders politiek Den Haag een onvoldoende geeft. En 71% heeft nog vertrouwen in het democratisch systeem. Is dat laatste niet veel belangrijker eigenlijk?
4: Ja, dat is denk ik allebei belangrijk. Dus kijk, ik ben wel met de vorige spreker eens dat in een democratie vertrouwen is een soort smeermiddel, dus het helpt politici om moeilijke beslissingen te nemen.
0: Ja.
4: Maar het is wel zo dat het heel moeilijk is om vertrouwen te hebben. Want vertrouwen is niet vanzelfsprekend. De politiek is heel machtig, het gaat

0: gaat over toekomstige situaties die je moet inschatten. En het is ook niet zo dat hoog vertrouwen per definitie goed is. Wat we eigenlijk in een democratie willen is dat burgers heel kritisch naar de politiek kijken. En als de politiek het niet goed doet, dan is het ook niet zo gek dat het vertrouwen laag is.
1: Nee, dat is eigenlijk een hele gezonde reflex dus eigenlijk.
0: Ja, dat is heel gezond. En wat je wel wil, en dat komt over dat vertrouwen in de democratie, de tevredenheid met de democratie, je wil wel dat mensen het systeem waarin we leven tot op zekere hoogte steunen.
1: Ja.
0: En op zich doet een meerderheid van de mensen dat, maar we zien ook dat dat een beetje aan het afnemen is. Omdat er ook wel mensen zijn die zeggen van ja, op zich, we vinden het goed dat er een democratie is en we zijn blij dat we kunnen in een vrij land leven waarin we ook kunnen kiezen bij verkiezingen. Maar is het nou zo dat het systeem wat wij hebben met die vele partijen en nu ook een minderheidscoalitie, dat dat echt helpt om die problemen in Nederland op te lossen? Dus, en we zien wel dat meer mensen daaraan beginnen te twijfelen en dat is misschien wel een reden van zorg.
1: Ja,
0: dat is wel een minderheid die daaraan twijfelt.
1: Maar goed, dat neemt dus wel ietsje toe, als ik u goed begrijp. Jullie zeiden ook vlak voor de verkiezingen, een soort oproep was dat, of advies aan de politiek ook, doe geen onrealistische beloftes, hè, weet ik nog. Dat was een notitie toen. Doe beloftes die je echt alleen maar kunt waarmaken en maak daar scherpe keuzes in. Dat was jullie advies toen. Hebben ze dat ter harte genomen?
0: Ik vind dat ja en nee. Kijk, ik denk dat dit, het is voor een deel een cliché, omdat het altijd al geldt. En ik denk dat het heel belangrijk is. En we blijven het ook zeggen omdat het zo belangrijk is. Kijk, volgens mij is het herstellen van het vertrouwen geen doel op zich. En politiek zit er niet om het vertrouwen hoog te hebben. Politiek zit er, of de overheid is er, om dingen voor ons allemaal, zeg maar, te zorgen dat we in een welvarend land leven waarin mensen het goed hebben. En om dat te doen, dat is best moeilijk, want je moet keuzes maken. En mensen hebben hele verschillende ideeën over wat goed is en hoe zij bepaalde dingen willen bereiken. En daarvoor is het dus nodig dat politici duidelijk zijn over waar zij heen willen, dus een visie hebben.
1: Mm-hmm.
0: Laten zien wat mensen vinden en wat zij zelf vinden en daarin realistische keuzes maken.
1: Ja.
0: En we zien eigenlijk dat de politiek al jarenlang dat misschien onvoldoende doet, maar dingen belooft die ze niet kunnen waarmaken.
1: Ja.
0: Of problemen waarvan ze weten dat ze er aankomen niet oplossen. Kijk, denk aan het gebied van gezondheidszorg.
1: Ja.
0: Recent weer over de hypotheekrenteaftrek. Dus er zijn allemaal problemen die we kunnen zien aankomen. Die echt problemen worden voor mensen in Nederland of voor de overheidsbegroting. Die niet worden geadresseerd omdat politici dat moeilijk vinden en ze geen keuzes durven maken.
1: Ja, precies. En jullie zeggen, hier hebben we het ook expliciet over asiel, hè, in die notitie, in dat advies.
0: Dat gaat ook over migratie.
1: Ja.
0: En er wordt eigenlijk gezegd, alle politieke partijen zeggen, en Nederland zegt dat ook, we willen grip op migratie. Maar je zult toch moeten expliciteren wat grip op migratie is. Of dat je gaat om asielmigratie, of misschien ook om arbeidsmigratie. En hoe je dat wil bereiken. En wat daarvan ook de gevolgen zijn voor migranten, maar ook voor Nederlanders. Hoe je dat wil bereiken. En ja, eigenlijk soms blijft die discussie een beetje hangen in, ja, we willen allemaal grip, maar wat het dan precies is, maken mensen niet duidelijk. En dat levert problemen op.
1: Ja, is het probleem ook niet gewoon dat eerlijk zijn over wat haalbaar is geen stemmen oplevert?
0: Ja, dit is een onderdeel van het probleem. Dus eigenlijk wat goed is voor de verkiezingen, hè, dus hoe partijen kiezers winnen bij verkiezingen, is niet per se wat ook nodig is voor betrouwbaar bestuur op de lange termijn.
1: Nee. En als je dan even kijkt naar die kiezer, hè, die dat vertrouwen kwijt is, en we hadden het net al een beetje over het zelfkritisch vermogen ook. Moet die zelf niet ook wat aan verwachtingsmanagement doen? En niet denken in termen van u vraagt, wij draaien?
0: Ik denk dat verkiezers geldt ook voor politici. Hè, want daar zitten gewoon steeds twee kanten aan de medaille. Dus politici doen soms onrealistische beloftingen, hebben hele hoge, houden die verwachtingen ook heel hoog. En het is dus niet zo raar dat mensen hele hoge verwachtingen hebben als politici steeds maar zeggen. Of die verwachtingen steeds maar aanwakkeren. Dus daar zit de kant van de politiek.
1: Mm-hmm.
0: En aan de kant van burgers zit, ja, je kunt beslissen op welke partij je stemt en in hoeverre je bereid bent om een partij te stemmen die eerlijk is, die soms ook zegt van ja, dit en dit is nodig, maar dat gaat u ook pijn doen. Dat zijn beslissingen die kiezers zelf moeten maken. En ja, daarin hebben we allemaal een rol.
1: Ja. Oké, hartelijk dank Josje den Ridder van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ja, er wordt gereageerd op de stelling, de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. Daniel van Zalen die schrijft dat hij het vertrouwen al terug heeft door premier Rob Jette. Nou, wat er geweest is dit een verademing. Els Bertens van Kempen is het daar niet mee eens. Die vindt dat Jette geen gezag uitstraalt. Wat als eerste dringend moet worden aangepakt zijn de georganiseerde rellen, zoals afgelopen week bij het opvangcentrum in Loosdrecht. Er waren wel burgemeesters, maar de premier ontbrak. Lammert Wierstra reageert dat politici hun handen vol hebben aan de burger in Nederland. Als we ons als samenleving eens zouden willen gedragen, kan er geld vrijgemaakt worden aan zaken die de burger verder helpen. Dan ontstaat er ook weer meer vertrouwen. Ellen Kuners, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: U reageerde ook op onze stelling, de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. Hoe is het met u gesteld?
2: Nou, ik ben helemaal enthousiast over de vorige spreekster. Mevrouw de Ridder. Eens. Bent u er nog?
1: Ja hoor, ik ben er nog. Ik luister aandachtig.
2: En ik denk dat het heel belangrijk is dat politici gaan staan voor de lange termijn. Mm-hmm. Dat ze veel meer denken in het belang van het grote geheel. Dus al die groepen die nu zo boos zijn, ga serieus nemen waar hun zorgen zitten. En ga dat aanpakken vanuit een beeld van 10, 20 jaar. Weet je, hoe zorgen we dat dingen weer rechtgebreid worden?
1: Ja.
2: Mensen, ja, welzijn hebben. We waren ooit een veel solidairdere maatschappij. Dat hebben we losgelaten.
1: Ja.
2: En ja, wat mij betreft hebben Bontebal en Jette hun ziel verkocht. Dus mijn vertrouwen is nu heel laag.
1: Hun ziel aan wie verkocht?
2: Nou, wat zou je zeggen van de VVD?
1: Oh ja, de derde partij natuurlijk. Ja.
2: Ja, en überhaupt nemen ze. Bedoel, deze uitspraak over van die Markowitz, of hoe heet die?
1: Markesauer, ja.
2: Ja, die bedoel ik. Daar moet het hele kabinet toch meteen zeggen. Kan niet uit de kamer met die man, ben je helemaal gek geworden. Ja, ga tegen de wet in.
1: Ja. Dat is even de vraag. Want er is wel aangifte gedaan, inderdaad. Klopt. Zijn er politici in de Tweede Kamer of misschien bij u in de gemeente? Dat mag ook, hè. Waar u wel vertrouwen in heeft, waarvan u denkt, kijk, zo moet het.
2: Nou, ik hoor wel geluiden waar ik wel vertrouwen in heb. Ik ben zelf tamelijk enthousiast over Volt. Ik zie dat Pro bezig is om zich echt weer te repositioneren. Ik vind dat de ideeën van D66 oorspronkelijk redelijk goed waren. Maar ik snap niet waarom ze zoveel hebben ingeleverd.
1: Nee, nou ja, om te kunnen regeren.
2: Ja, maar misschien moet je dat gevecht met die anderen aan de voorkant aangaan. Moet je ook lef hebben om te zeggen, hier staan wij voor, dit is goed voor het land. Als jij daar niet in mee kan bewegen, willen wij niet met jou werken.
1: Ja. Is er bij u een soort van kantelpunt geweest waarop dat vertrouwen een enorme deuk kreeg? Of is het zeg maar zo heel gestaag, een beetje zo weggezakt?
2: Nee, ik ben langzaam maar zeker steeds meer afgehaakt onder het hele VVD-verhaal. Van de afgelopen kabinetten. Omdat ik zag dat, ja, zij die het goed hebben, die krijgen het beter. En zij die het niet zo goed hebben, daar wordt van alles aan beloofd, maar er wordt niet gehandeld. En mensen worden zelfs beschuldigd van alles en nog wat en komen in de problemen. En ook dat wordt dan niet opgelost.
1: Nee, nee. Het is in ieder geval een zaak van de lange adem, mevrouw Kunas. Hartelijk dank dat u even wilde reageren op de stelling, de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. Teun Gauthier, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Zeg ik het goed op zijn Frans?
3: Ja hoor, hartstikke goed.
1: Ja, van het centrum, het centrum van actief burgerschap. Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar toch even uitleggen. Wat doen jullie?
3: Wij zeggen eigenlijk, mooie gesprekken hiervoor ook, dat we heel erg kijken naar de politiek en het openbaar bestuur. Dat zij dingen voor ons moeten oplossen. Maar wij zeggen, we kunnen als samenleving gewoon ook heel veel zelf oplossen. En ik denk dat we een deel daarvan moeten terughalen. En we hebben huizen van actief burgerschap. Dat is waar bewonersinitiatieven samenkomen en samen dingen beginnen en samen dingen gaan oplossen. En we hebben het Centrum van Actief Burgerschap hier opgericht op een landgoed in Doorn. Waar we met de overheid aan het werk gaan om anders met die samenleving om te gaan. We zeggen, doe het niet voor de samenleving, maar doe het met de samenleving. Ja. Begin bij wat er al is. Uh-huh. En ga samenwerken, want je kan het niet alleen oplossen. En wat de vorige spreker zei, dat er beloftes worden gedaan die niet worden waargemaakt. Dat is gewoon waar.
1: Uh-huh.
3: En dat hoeft ook niet, want ze hoeven het niet alleen te doen. We kunnen en willen helpen als samenleving ook.
1: Ja, ja. Zou het dan ook een oplossing zijn om die beloftes niet te doen? Of althans, wat reëlere beloftes?
3: Nou, ik weet niet helemaal. Kijk, in de 60, 70 jaren is die overheid die beloftes gaan doen. Die hebben dingen naar zich toe getrokken. Wij gaan de eenzaamheid oplossen. Wij gaan de armoede oplossen. Wij gaan werkgelegenheid creëren. Dat is gewoon niet waar. Dus wij hebben als bewoners ook gezegd, oké, nou, als jij het doet, moet jij het doen. Dat hadden we niet moeten doen. Dus ik denk dat we terug moeten naar de problemen die we moeten oplossen. Want die moeten we wel oplossen. En die kunnen we ook gewoon oplossen. Kijk naar Mamdani in New York. Die lost gewoon een paar dingen echt op. Dus die zijn oplosbaar, maar niet alleen. Die overheid kan dat helemaal niet alleen. Dus we moeten het vermogen. Ik bedoel, er zijn 2.500 energiecoöperaties in Nederland die een enorme bijdrage leveren aan de verduurzaming.
1: Ja.
3: Gewoon bewoners die dat met elkaar doen. Nou, benut die. Gebruik die. Maak die onderdeel van je beleid.
1: Ja.
3: En begin daar ook.
1: Ja, de overheid moet. Ik voel ook een beetje een link of een raakvlak met die burgerberaden. Zit ik daar goed of niet?
3: Ja
1: mensen
3: zeker.
1: Mee laten
3: zeker,
1: spreken. Een eigenaar maken van problematiek.
3: Ja, ik denk dat je twee dingen hebt. Mee laten spreken en mee laten denken en mee laten doen. Dat zijn twee verschillende dingen. En burgerberaden zijn natuurlijk plekken waar mensen mee kunnen denken. En die kunnen dan adviezen uitbrengen. En ik denk dat dat heel goed werkt en ontzettend veel betrokkenheid maakt. Ik geloof zelf nog meer in meedoen. We hebben nu die weerbaarheidsdiscussie. De overheid is bezig om onze weerbaarheid te organiseren. Dan zeg ik, joh, dat is helemaal niet nodig. Want die is er al, die weerbaarheid. Die zit al in voetbalclubs, die zit al in buurtplekken waar mensen samen dingen doen.
1: Wat is weerbaarheid, even concreet dan?
3: Ja, de overheid heeft nu maandag ook weer gezegd en al eerder, wij moeten ons gaan voorbereiden op moeilijke situaties.
1: Ja, precies.
3: Oorlog,
1: ja,
3: of dat soort dingen.
1: En dat gaat verder dan een pakketje. Ja.
3: Wij dat gaan wij doen. En zeg ik, ja, dat hoeft helemaal niet. Kijk nou eens wat er al is. Want er zijn al allemaal plekken waar gemeenschappen hartstikke weerbaar zijn.
1: Helder, ja, precies. Nou krijg je wel, als je die burger daar zo enorm bij betrekt, want dat is het hele idee van hoe we het nu hebben ingericht, namelijk een representatief politiek systeem. Als die burger daar voortdurend met alles mee gaat meepraten, krijg je ook misschien nog wel meer een stroperige besluitvorming, of niet? Als iedereen zijn zegje mag doen.
3: Ik denk dat je een goed onderscheid wil maken tussen waar de burger meepraat en niet. De nieuwe rondweg rond Amersfoort, dat moet gewoon de overheid en de provincie doen.
1: Ja.
3: Maar wij zeggen, begin bij wat er al is op lokaal niveau. Dus als de bejaarden al meegimmen bij de gymvereniging in een dorpje, is een echt verhaal, dan hoeft de overheid niet een aanbesteding te doen en een duur bureau in te huren om bejaardengym te gaan aanbieden, want dat is er al.
1: Ja.
3: Grijp je? Dus ik denk dat als we het op dat niveau organiseren, die lokale dingen waar gemeenschappen zijn, en vanuit daar de samenleving opbouwen, en dan moeten we de internationale militaire strategie, die hoeft niet op gemeenschapsniveau te worden georganiseerd.
1: Nee.
3: Dus ik denk dat we met elkaar ook moeten kijken, je kan boter, kaas en eieren doen. Wat kunnen we zelf in de samenleving, wat kunnen we niet zelf? En waar moet de overheid een rol spelen?
1: Ja.
3: En wij kunnen veel meer zelf dan we nu denken en doen.
1: Ja,
3: okay. Dat is wel een belangrijke boodschap.
1: Ja, nee, zeker. Die staat genoteerd, meneer Gauthier van het Centrum van Actief Burgerschap. Hartelijk dank. Lucelle Convalius, onderwijsexpert. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: Ja, de stelling, de politiek kan mijn vertrouwen terugwinnen. Hoe zie je dat eigenlijk terug bij jongeren in het onderwijs?
4: Nou, wat je ziet is dat als je met het onderwerp begint, dat mensen, dat leerlingen, jongeren, studenten denken, oh nee, saai, moeilijk. Maar op het moment dat ze het eenmaal doorhebben en je brengt de politiek dichter bij de jongeren of je gaat met de jongeren richting de politiek, dan begrijpen ze ook beter waar het om draait. En daar gaat het ook om, als je vertrouwen wil winnen, weten hoe dingen werken.
1: Ja.
4: Ik hoor heel veel dingen over beloften. Mm-hmm. Maar als je weet hoe het in de politiek werkt, dan begrijp je ook dat beloften niet altijd ingewilligd kunnen worden.
1: Ja.
4: Omdat je daarvoor moet samenwerken.
1: Ja, wat dan wel het grappige is, is dat, opvallend in ieder geval, uit dat onderzoek van het CBS, hè, op basis waarvan wij dit doen nu, dit bespreken, is dat van alle leeftijdsgroepen hebben de 15 tot 25-jarigen het vaakst vertrouwen in politieke instituties. Terwijl je zou zeggen, ze weten het minst, misschien.
4: Ja, maar nogmaals, dat heeft denk ik ook weer te maken met hoe je erin staat, wat je ervan hebt geleerd. Maar ik denk dat de jongeren misschien ook wat positiever zijn.
1: Mm-hmm.
4: En
1: ja. Ik hoor naïver misschien ook wel.
4: Nou ja, zo kun je het zeggen. Ik zie het anders.
1: Mm-hmm.
4: Ik ben heel positief over de jongeren.
1: Ja.
4: Ook om dat te zien, en we hebben het net gehoord, ook bij de vorige spreker. Je moet ook kijken, wat kan ik zelf doen? En hebben we niet al bijvoorbeeld al tijdens corona, wat nu heel ver weg lijkt, gezien dat ook jongeren gewoon aanpakken, mensen gaan helpen, zelf dingen doen, in plaats van blijven zitten van de anderen moeten het doen.
1: Ja. Ja. Nou, heb je ook wel eens in de gevangenis les gegeven, hè? Over de politiek?
4: Ja.
1: Hebben mensen daar een beetje vertrouwen in de politiek?
4: Ja, en nogmaals, dat gaat eigenlijk altijd steeds maar over hoe werkt de politiek. Wij zien dingen op televisie, maar achter de schermen zit een heel systeem. En als je niet weet hoe dat systeem werkt, dan heb je inderdaad vaak het gevoel, ze zeggen maar wat.
1: Ja.
4: En dat zag je mooi, dat mensen wisten, hey, hoe werkt het? En wat vind ik nu belangrijk voor mezelf? En wat vind ik belangrijk voor die ander?
1: Ja.
4: Want tijdens de gesprekken, tijdens de leerzame gesprekken die we hebben gevoerd, bleek dat mensen die in detentie zitten vaak kiezen voor verbeteringen in de buitenwereld. Niet eens voor henzelf, maar voor verbeteringen in de buitenwereld.
1: Ja, precies. Goed, leren hoe het werkt is ook een hele belangrijke factor. Hartelijk dank, Lucelle Convalius. Bart Brandsma is polarisatie. Expert en adviseur. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, u hoorde politici verontwaardigd reageren op het dalende vertrouwen en dacht, dit soort reacties hoor ik ook op het terras.
5: Ja, op het moment dat er zoiets onverkwikkelijks gebeurt als in Loosdrecht, dan zie ik dat mensen gaan zoeken naar hoe ga ik die verontwaardiging zo origineel mogelijk ventileren. Maar dan kom je vaak niet verder dan toch het cliché, dit mag niet, dit hoort niet bij ons. En we hebben om vertrouwen te krijgen wel echt iets anders nodig.
1: Ja, precies. Want wat voor houding verwacht u van politici op zo'n moment?
5: Op dat moment verwacht ik duiding. En verwacht ik toch ook dat er een verhaal komt dat niet alleen die veroordeling van, ja, in polarisatie heb je de tegenpolen, de extreme. Mm-hmm. Niet alleen de veroordeling van die 300 die daar staan, maar toch ook een geruststelling, een perspectief voor die hele grote groep die zegt, wat betekent dit voor ons in Weidemeren? Of wat betekent dit voor ons op die langere termijn?
1: Wat bedoelt u? Dat er een asielzoekerscentrum komt of een noodopvang?
5: Ja. Dus wat...
1: Wat betekent dat voor ons? Is misschien mensen goed informeren over dat, zeg maar, de angst en de agressie daaruit op gebaseerd zijn op dingen die niet kloppen vaak.
5: Ja,
1: en op beeldvorming.
5: Ja, op beeldvorming, maar dan kom ik op een lastig punt. Ik adviseer vaak burgemeesters of andere officials politici. En men zet heel erg sterk in op, wij moeten betere informatie verschaffen, wij moeten het uitleggen. Terwijl uiteindelijk de dynamieken waar we nu in zitten, die gaan over vertrouwen, dat zijn gevoelsdynamieken. En het betekent dat je soms doet het er haast niet meer toe wat je zegt, maar nog wel hoe je het zegt, wie je bent. En dan is die factor vertrouwen een hele belangrijke. En dan zie ik die rol eigenlijk helemaal waargenomen worden door burgemeesters. En dan zie ik ook dat de politie, het Openbaar Ministerie, dat daarin vertrouwenwekkend wordt gesproken. Maar we hebben ook die politici nodig.
1: Ja, nogal.
5: Even
1: tot slot, meneer Brandsma. Zouden kiezers ook niet, zijn ze ook niet een beetje zelfverantwoordelijk voor die polarisatie door te stemmen op partijen die daarop inzetten?
5: Door te stemmen op partijen die daarop inzetten. Maar ik denk dat er nog één andere verantwoordelijkheid ligt. En dat is dat we eigenlijk met elkaar besluiten dat wij ons niet moeten verlaten op, laten we maar zeggen, het internet, flintertjes informatie en amateurjournalistiek en influencers. En dat we vooral moeten inzetten op, ja, laten we maar zeggen, professionele media.
1: Okay.
5: Daar zitten de bronnen waar we een gezamenlijk vertrouwen kunnen opbouwen.
1: Goed. Hartelijk dank, Bart Brandsma, polarisatie-expert en adviseur.
6: NPO Radio 1.
7: Jongens waren we, maar geen aardige jongens. Eerder geile jongens. Dit schrijft Ernest van der Kwast in zijn nieuwe roman Schooljaren. Hij is onze gast. Flip van Duin komt vertellen over de taalschat Beertje Pippeloentje van zijn moeder Annie M. G. Smit. En taalwetenschapper Christel Doreleers duikt in haar boek Super Brabants in de wereld van het Brabants dialect. Ook zij is onze gast. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
6: NPO Radio 1.
7: Morgen vanaf 11 uur.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: Steen. Evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van wil tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs, maar mijn zoon Tom was zijn motivatie helemaal kwijtgeraakt. Uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik nu zie wat voor aandacht hij krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dat doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we hebben gemaakt. En Tom ook.
12: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl.
13: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
12: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
14: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
15: Wist je
8: dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
15: LefArbo, de arbodienst die jouw organisatie echt kent. LefArbo.nl.
16: NPO Radio 1, 10 uur.
17: Johan de Zwart.
1: De Oostenrijkers gaven gisteravond college over de queergeschiedenis van het Songfestival. Dat viel niet helemaal lekker en de BBC zond het niet uit. Gaan we zo bespreken in het Mediaforum. Nu het NOS-journaal met Katrien Straatman.
18: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesower. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markesower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens de Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven na een ebola-uitbraak. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen, maar kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Mogelijk had het te maken met de diepte, zegt een duikexpert.
19: Als ze met lucht hebben gedoken, dus wat je normaal gewoon inademt, dan kan dat wel een negatief effect hebben. Je kan op die diepte kan je last krijgen van narcose, waardoor je beoordelingsvermogen erg afneemt. Nou, en in een grot kan dat een probleem opleveren. En wat ook meespeelde daar, dat heb ik meegekregen, is dat het weer was omgeslagen. Maakt het allemaal wel erg spannend en erg lastig.
18: Het lichaam van een van de Italianen is gevonden in een grot op 60 meter diepte. Het is het dodelijkste duikongeluk ooit op de Malediven. In de VS blijft een veelgebruikte abortuspil voorlopig toch beschikbaar via de post, dus zonder bezoek aan de dokter. Een rechter verbood eerder de levering per post, omdat daarmee de strengere abortuswetten van bepaalde staten overtreden kunnen worden. Maar het Hoge Rechtshof draait deze beslissing nu voorlopig terug. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. 4 inzittenden kwamen erbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. En de Harlingen-Terschelling roeirace gaat vandaag niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege slechte weer. De roeiwedstrijd over 34 kilometer tussen Harlingen en Terschelling wordt ieder jaar de dag na Hemelvaart gehouden. Bij Oekraïnse luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen naar 24. Reddingswerkers zijn nog altijd op zoek naar mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïnse steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Trump sprak vanochtend nog onder 4 ogen met president Xi. Volgens Trump hebben ze het ook gehad over Iran. Hij zegt dat beide landen graag zien dat er een einde komt aan de oorlog.
20: We feel very similar, right? We want that to end. We don't want them to have a nuclear weapon. But we want the straits open. And we want them to get it ended.
18: Ook de straat van Hormuz moet open, zegt hij. Xi heeft er nog niks over gezegd tegen de pers, maar het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken wel, zegt correspondent Kabi Verberg.
21: En de inhoud daarvan is grotendeels in lijn met de woorden van Trump, maar dan wel iets eloquenter. Kijk, China wil ook een einde aan het conflict. China wil dat de straat open gaat, maar aan het bericht voegden ze wel toe dat ze ook vonden dat het conflict nooit had moeten ontstaan. En dat kun je wel zien als een kritiek op de VS. Dat zat er van Chinese zijde wel ook in.
18: Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. En dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Het weer nog landinwaarts, nog wat zon, maar vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Het wordt vanmiddag niet warmer dan 11 graden. Tweekeinde verloopt ook wisselvallig en fris. Daarna is het vaker droog en geleidelijk wordt het dan ook wat warmer.
1: En wat er aan de hand is op de weg, hoort u van Wijnand Zwaan.
0: Er staan een paar files op dit moment. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, daar veroorzaken grenscontroles file. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. A15 van Rotterdam naar Gorkum, langzaam rijden en stilstaan tussen Albasserdam en Hardingsveld-Giessendam, 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En werkzaamheden veroorzaken file op de A27 van Gorkum naar Utrecht tussen Noordloos en Nieuwegein, nu 6 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar nog een tijdje dicht en het verkeer wordt omgeleid via de A2.
17: Bij Drents Museum De Buitenplaats in Eelde bezoek je het Niesinghuis met wandschilderingen van de noordelijke figuratieven, de grote museumtuin en tentoonstellingen over Art Nouveau.
22: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
17: Bezoek nu Beauty of the Beast. Dieren in de Art Nouveau bij Drents Museum De Buitenplaats.
23: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
24: Dynamisch.
23: Maar in de winter wil ik zekerheid.
25: Dat kan. Met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
26: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
27: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
28: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
29: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
30: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei, op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
16: NPO Radio 1. KRO NCRV.
31: De Carl-Johan de Zwart.
16: Spraakmakers.
31: Met nu het Mediaforum.
1: Als artiest op het Songfestival moet je ervoor zorgen dat je act anders is. En dat is misschien makkelijker als je zelf al anders bent. Dat is niet mijn mening, maar de Oostenrijkse uitleg in een filmpje over de queer geschiedenis van het Songfestival. De BBC zond het niet uit. De NPO heeft erover nagedacht. Dat en meer bespreken we vandaag in ons mediaforum met Andrew Makkinga, journalist en presentator. Hilda van der Bijl, hoofdredacteur van Parool. Goedemorgen.
32: Goedemorgen.
1: En spraakmaker is Sui Prene, procureur-generaal bij het Openbaar Ministerie. Doordat Nederland niet meedoet, valt het wellicht wat minder op. Maar het is wel degelijk de week van het Songfestival. En dat gaat, als altijd, gepaard met enige mate van ophef. Gisteravond vanwege een intermezzo waarin een Songfestivalprofessor, tussen aanhalingstekens, college gaf over LHBTI-deelnemers aan het Liedjesfestijn.
33: Yes, Hugo?
34: Why are there only gays at the Eurovision now? Have they taken over?
33: Most of them are straight, Hugo. Because that's simply how the world is.
35: Een ongetwijfeld goed bedoeld college van de Oostenrijkse TV over het aandeel van queer personen over het Songfestival. Dat ik als gay man op een of andere manier een soort van heel ongemakkelijk vind of zo, ik weet niet.
36: Ja, dat begrijp ik wel.
1: Ja, aan het einde hoorde je de redactie van commentator Jeroen Kijk in De Vechten. De BBC zond het hoorcollege niet uit. Hilda, wat dacht jij toen je dit fragment zag?
32: Ik dacht, oh ja, ik snap dat dit goed bedoeld is, zoals Jeroen van Kijk in de Vechten ook zegt. Maar ik vond het ook, ja, toondoof en heteronormatief. En vooral eigenlijk, het is een enorme uitleg, we horen nu een heel klein stukje. Ja. Maar eigenlijk wordt heel erg die hele regenboogcommunity weggezet als anders zijn. En ze zijn anders, different. En daarom zouden ze ook eerder misschien creatiever of artiest kunnen zijn. En dat was een hele rare conclusie.
1: Vrij wonderlijk, ja.
32: Ik sprak vanmorgen Steven Raadgever. Dat is onze Songfestivalverslaggever. Want ik zei ook, hebben jullie dit allemaal van tevoren gezien? Hij had dit ook allemaal van tevoren gezien. Mm-hmm. En toen vroeg ik, wat vond jij ervan? En hij zei, het was ongemakkelijk en vreemd. Maar voor hem had het ook heel erg de spruitjeslucht van Oostenrijk. Mm-hmm. Alle andere stukjes, want het is een soort serie van fragmenten met vragen over het Songfestival, die door het de uitzending heen zitten. Dat waren ook hele rare stukjes. Dus het is wel...
1: Het is allemaal stroef.
32: Het is een beetje de plank mis. Ja. Wat hij zei, en dat vond ik nog wel een interessant punt, is hij zei, we moeten ook niet vergeten dat er ook een hele grote groep conservatiever denkende kijkers naar het Songfestival kijken.
1: Ja.
32: En liever goede bedoelingen, emancipatoire bedoelingen, uitzenden dan niet uitzenden. Zoals de BBC heeft gedaan. Dat is eigenlijk nog een groter statement. Ja. Hij zei, ik als gay, hij is zelf ook gay, zou dat een vervelender statement vinden van de NOS. Mm-hmm. Als die hadden besloten om dat niet uit te zenden.
1: Ja, wat is er eigenlijk goed bedoeld aan, vroeg ik me nog af. Wat is die goede bedoeling?
32: Nou, er zit wel, als je het hele fragment bekijkt, dan gaat het over dat 20 jaar geleden nog lang niet iedereen uit de kast kon komen op het Songfestival. En dat dat nu wel zo is.
1: Ja.
32: Dus daarin kun je een beetje de goede bedoelingen of het emancipatoire lezen.
1: Er zijn stappen gezet. Dat was eigenlijk de boodschap ook.
32: Is denk ik bedoeld om te zeggen, inderdaad. Ja.
1: Andrew, jij bent muziekliefhebber. Zat al eens in de Songfestival jury namens Nederland. Je staat achter de Afrotros om niet mee te doen dit jaar vanwege de deelname van Israël. En nu dit weer.
2: Ja, ik ben
1: van
2: het,
1: iets andere orde misschien.
2: Ja, ik ben met Jill wel eens. Ik dacht echt, is dit door een hetero man geschreven? Want het is een hele rare tekst. Als artiest moet je iets anders maken. En dat is misschien eenvoudiger als je anders bent. En wat dan met al die andere hetero-artiesten die er zijn, zeker als DJ. Ik weet niet, ik snap het punt dat ze willen maken, maar de manier waarop ze dit dan hebben gedaan, dat gaat volgens mij voorbij aan dat punt. En dan is eigenlijk nogal belangrijker dat ik denk...
1: Nou, het bereikt het punt eigenlijk niet.
2: Touché.
1: Zoiets?
2: Ja, maar dan vind ik nog het raarste wel dat je dus eigenlijk je best doet om je in allerlei bochten te wringen om weg te blijven van politiek en politieke statements. En dan ga je shoppen in waar je je wel over uitspreekt. Want dit is ook duidelijk een stap naar voren en dat vind ik prima, maar zeg dan ook B. Laat anderen dan ook een t-shirt dragen met het vlag van hun land. Of weet je wel, wees dan ook inclusief in de lijn van de queer revolutie waar we allemaal van genieten op de wereld. Ik vind het raar op heel veel niveaus.
1: Ja. De BBC zond dat queer college dus niet uit. We hebben de NOS om een reactie gevraagd. Die verwees ons naar de NPO. En woordvoerder Marceline van Os vertelt dat zij er ook over hebben nagedacht. Hè, over het wel of niet uitzenden hiervan. En zij zegt, wij zagen het filmpje tijdens de repetitie voor het eerst. En dat zorgde onmiddellijk voor een ongemakkelijk gevoel. We hebben toen besproken wat we ermee wilden doen. En besloten om dat in het commentaar van duiding te voorzien. Vlak voor de uitzending werd duidelijk dat de BBC het filmpje niet uit ging zenden. Wij vinden dat we het wel moeten laten zien. Dan kunnen de mensen thuis een eigen mening vormen en wij kunnen het duiden waar dat nodig is. Ja, Hildo, dat commentaar hoorden we al vrij sumier van Jeroen Kijk in de Vechten, namelijk dat hij er ongemakkelijk van werd als gay man. Is dat voldoende?
32: Wij hebben het hier weer over, weet je wel. Dus het start een discussie, dat is misschien goed. Ik weet niet, ik denk dat het goed is dat de NOS dit wel heeft uitgezonden. En ik ben het met mijn collega Steven Raadgever eens, dat als ze dat niet hadden gedaan, dat het een nog veel groter statement was geweest. En misschien wel het verkeerde statement, want dat kun je dan ook weer op verschillende manieren lezen.
2: Ja, absoluut.
1: Het is niet helemaal duidelijk trouwens, Andrew, waarom de BBC besloot het fragment niet uit te zenden. De Belgische omroep heeft ook om een reactie gevraagd. Die nog niet gekregen. Online reageren mensen dat het filmpje tong-in-cheek is bedoeld. Dat het misschien lost in translation is. Met andere woorden, het is goed bedoeld, maar we begrijpen het gewoon niet. Heb je daar nog een soort van begrip voor?
2: Ik ben het eens met Jelda. Ik heb het hele filmpje gezien. En dat is een heel historisch, heel interessant filmpje. En ik denk dat je dat in de context van dit festival ook zeker kunt vertellen, dit soort verhalen. Alleen, als je echt wil gaan staan voor queer mensen in de wereld, dan moet je de intersectionaliteit van queerness ook omarmen. En dat betekent dat je op een festival als het Songfestival ook ruimte moet maken voor andere politieke statements. En als je dat consequent niet doet en actief andere mensen daarin probeert in te perken, dan riekt het een beetje naar misbruik of gebruik maken van queerness om jouw feestje in een vitrine te plaatsen. En dat vind ik niet oké.
1: Ja. Jullie mediamomenten. Yildo, ik begin bij jou. Jij was deze week bij een lezing van Elliot Higgins. En dat is de oprichter van onderzoeksplatform Bellingcat. Wat was zijn boodschap?
32: Zeker. Nou, dat was een hele interessante. Hij maakt zich terecht zorgen om de democratie. Maar bracht dat ook in verband met onderzoek doen en op zoek naar de waarheid. Hij legde uit, hij vertelde, dat er vroeger was een soort piramidestructuur. Hè. Je had een aantal instituties die de waarheid verkondigden en media die daar een kritische blik op zetten. En dat was de lens waardoor het publiek de waarheid tot zich kreeg. Nou, daar zijn we niet meer. Burgers doen nu ook mee aan dit spel en verzamelen zelf informatie, verspreiden informatie en checken die informatie. En hij zei, we zouden eigenlijk die rol van burgers hierin veel serieuzer moeten nemen. En ze veel meer handreiking moeten doen, hoe zij zelf ook goed onderzoek naar de waarheid kunnen doen.
1: Oké, je moet ze de tools geven om zelf ook kritisch te kunnen zijn.
32: Dus wat hij doet, is hij leidt journalisten, activisten, burgers op. Sluit allianties in het onderwijs. Kijk naar educatie. Hoe kunnen we kritisch denkende mensen opleiden en van tools voorzien om, Bellingcat staat bekend vanwege zijn open source intelligence. Hoe kunnen we burgers ook daarin opleiden? En dat vond ik een hele interessante gedachte.
1: Ja, je geeft eigenlijk een soort een spoedcursus journalistiek, zoiets ook?
32: Nou, ik denk dat dat sowieso niet gek is, dat veel meer mensen begrijpen wat journalistiek is.
1: Ja.
32: Want tegenwoordig wordt journalistiek heel vaak gezien als een mening, in plaats van als een onderzoeksmechanisme waarmee je de macht controleert.
1: Mm-hmm.
32: Dus het lijkt me heel goed dat meer mensen, ook jonge mensen, opgeleid worden met journalistieke waardes.
1: Ja, hij stelde dat de focus bij desinformatie vaak ligt bij de Russische rol, maar dat het ook over andere vormen meer zou moeten gaan, toch?
32: Nou, dat was inderdaad ook een punt van hem. Hij zei, inderdaad, bij die desinformatie kijken we dan, Rusland verstuurt allemaal desinformatie en het publiek slikt dat. Maar we vergeten soms dat een heleboel burgers ook op zoek zijn naar informatie om hun eigen gelijk te krijgen of in hun eigen bubbel te blijven. Dus we moeten eigenlijk veel meer naar die rol kijken en naar de burgers kijken die daarmee bezig zijn.
1: En lokale journalisten wil hij ook meer betrekken, toch? Bij de strijd tegen desinformatie.
32: Ja, want dan zegt hij, zo kun je eigenlijk gezonde bubbels creëren waarin communities ontstaan die zelf onderzoek kunnen doen en die zelf gewoon hun eigen de instituties weer kunnen controleren, zodat dat vertrouwen terugkomt. Dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Een vorm van weerbaarheid creëren, toch?
32: Ja, mediaweerbaarheid.
1: Andrew, jouw mediamoment gaat over dit nieuws.
3: De communicatie tussen Nederland, het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname rond de VN-resolutie over slavenhandel had beter gekund. Dat zegt premier Jette.
4: Er waren heel veel mensen verrast over de stemming in de Verenigde Naties. Zowel hier op de eilanden in Suriname, maar ook in Nederland. En dat had van de kant van het kabinet gewoon veel beter gemoeten.
1: Ja, waarom is dit jouw mediamoment? Ik voel wel iets aankomen, hoor.
2: Ja, even voor de duidelijkheid. Ik kom niet uit Suriname.
1: Nee.
2: Dus ik ben geen officiële nazaat van de tot slaaf gemaakt. Ik denk dat ik eerder aan de andere kant sta. Hè, als Oost-Afrikaan geboren, hier in Nederland wonende. Maar wat ik hier zo knullig aan vind, is dat ik denk, dit zou je niet bij Farmers Defence doen. Dit zou je niet bij LTO Nederland doen. Je zou, als je zo'n standpunt inneemt en 133 landen gaan zich stemmen hiervoor en je gaat met alle koloniale mogendheden, ga je je onthouden of je stemt tegen Israël en Amerika, dan bel je even van tevoren op. En dat is dus het koloniale denken dat er dus toch nog in zit, dat je dat niet hoeft te doen.
1: Ja.
2: Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, die heeft ook excuses daarvoor gemaakt.
1: Je krijgt de indruk ook dat het is niet eens is opgekomen, zowat.
2: Nee.
1: Eigenlijk op dat niveau zit het.
32: Maar dat snap ik niet helemaal, want zo'n resolutie wordt zo lang voorbereid. Er gaan jaren overheen. Het is niet zo dat ze denken, oh, dit staat volgende maand op de agenda. Shit, we zijn vergeten te bellen, toch?
2: Precies. Nou, en wat ik dan, de koning die heeft gezegd in 2023, van alle vormen van onvrijheid is slavernij wel het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend. Daar zit heel veel in die woorden. En als je dan ziet dat de politici, dat is één ding, en daar kun je wat van vinden, maar ik zou het willen verschuiven naar het mediaforum. Wij zijn journalisten.
1: Ja.
2: Shout-out naar de NOS. Die hebben echt meteen twee verhalen gemaakt. Het NRC heeft volgens mij een dagelijks commentaar geschreven.
1: Ja.
2: Dat betekent dat er op die redactie is gesproken van, nou, wat vinden jullie hiervan? Dat argument van de hiërarchie van leed. Heel veel mensen voelen dat, ook onder het journaal, om het zo maar te zeggen.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb toch wel de afgelopen tijd verhalen gemist die in zijn gegaan op die woorden van de koning. Want die zegt toch duidelijk dat er wel iets extreem exclusief is aan die slavernij, die transatlantische slavernij.
1: Ja.
2: En ik mis toch wel wat verhalen. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat ik elk verhaal in elke krant helemaal heb uitgelezen. Maar ik zou wat meer willen zien. Ja. Niet alleen 2 dagen of in de week voor Kitty Kottie straks. Maar gewoon omdat we al een tijd bezig zijn met wat,

0: nou een punt en een komma is. En omdat verhalen over herstel niet gaan over wie geld op zijn bankrekening krijgt, maar wat we doen met de volksgezondheidscrisis, wat we doen voor inheemse volkeren, wat we doen voor Afrikaanse kennisprogramma's, het bestrijden van analfabetisme, al de redenen waarom Jette...
1: Die we ook op de eilanden...
0: Rob Jette is nu in Curaçao met zweet tussen zijn billen om sorry te zeggen. Dus ik denk dat we als journalisten daar wel meer... Sorry meneer Jette, dat is een aanname.
1: Ja. Maar goed. Want je zei net al, de NOS heeft inderdaad wel aandacht gehad begin dit jaar voor de boosheid van mensen over deze resolutie.
0: En ook net na die resolutie volgens mij.
1: Ja, zo hoorden we bijvoorbeeld in deze reportage van de NOS.
2: Wij staan elk jaar staan we ook gewoon stil voor de Joden, et cetera. En alles wat in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dus wij verdienen ook die erkenning.
3: Ze moeten zich schamen.
2: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ja, er waren ook slaven in Nederland. En ze hebben ook goederen gehandeld. Dus ze hebben toch wel, ze waren een onderdeel daarvan. Dus om nu alle handen ervan af te halen, zeg van hé, ik wil niet stemmen of ik wil er niks van zeggen, is toch wel een klap, ja.
1: Ja, dus het was er wel.
0: Ja,
1: bij de NOS.
0: Ja, ik ben. Wat denk jij? Want
4: nou,
0: je bent
4: ik
1: vraag aan de hoofdredacteur van Parool.
4: Ja. Zeker een hele goede vraag. Ik denk dat wij soms ook nog te weinig kijken naar wat er in Amsterdam gebeurt. We hebben vorige week toevallig wel een heel goed stuk gehad van Marcel Wiegman over dat we eigenlijk in de verhouding eerder aan 6 miljoen slaven moeten denken dan aan 600.000, waar het steeds over is gegaan. Dus dat soort onderzoeken en verhalen, die houden we wel bij. We hebben ook heel uitgebreid altijd geschreven over de Amsterdamse rol in de slavernij. Mm. Maar dat wil niet zeggen dat het genoeg is, want slavernij is niet iets van het verleden.
1: Jullie hebben toch
4: dat zit nog steeds in het
1: hedendaagse systeem. Jullie hebben ook een redacteur die met Amsterdam Zuidoost bezig is.
4: Zeker, speciaal. Maar we zouden, het is aan elke dag keuzes die je maakt, waar je aandacht aan besteedt. Maar dat wil niet zeggen dat je altijd genoeg doet.
1: En hoe denk jij dat? Want er komt nu een Koningsrijksconferentie. Gaat dat helpen? Is dat een slimme zet?
0: Ja, dat is
1: een goede zet.
0: Hulde aan de mensen die dat hebben geregeld. En daar gaan ze één keer per jaar praten. Maar er is veel meer voor nodig. Ik denk dat we als journalisten echt aan de slag moeten met verhalen die duidelijk gaan maken dat dit in het belang is van Nederland en niet alleen maar van Amsterdam Zuidoost of van Afro-Nederland. Dus.
1: Dan, nog voordat de documentaire serie Nachtkinderen van Videoland is verschenen, klinkt er al kritiek op basis van de trailer. Even luisteren misschien eerst.
5: Wat gaat jullie generatie doen?
6: Drugs gebruiken.
5: Ik kan je weinig mensen noemen die niet gebruiken.
7: Ben je er klaar voor om met je moeder te praten?
8: Ja en nee.
6: Wacht, is dit de bedoeling dat we zo moeten ook vragen beantwoorden?
5: Tuurlijk zijn ze blij. Iedereen is blij, alles is mooi. Ze hebben drugs al.
1: Ja, we zien dus expliciet jongeren snuiven met hun neus in een zakje en sleutels in de neus. Die kritiek op de serie komt onder meer van Jacqueline Krauwel van Jelinek. Zij zegt bij RTL Boulevard, we zijn er geen voorstander van om jongeren die drugs aan het gebruiken zijn te filmen. Grote kans namelijk dat ze daar over een aantal jaar heel anders tegen aankijken en er niet aan herinnerd willen worden. En heeft deze vrouw van Jelinek een punt? Moet je ze tegen zichzelf in bescherming nemen?
0: Ik denk het wel. Ik denk dat het ook niet nodig is om het punt te maken, wat een sterk punt is. Ik heb alleen het artikel van de RTL gelezen en daar staat een meisje in me, die is 16... en die zegt dat ze drugs gebruikt omdat ze nog weinig perspectief op de toekomst heeft. En daarna spreekt ze ook uit dat ze denkt dat deze docu gevolgen zal hebben voor haar kansen om kinderpedagoog te worden. Nou, we hoeven er niet. Zij geeft het antwoord al. Dat meisje in die documentaire. Dan denk ik, waarom doe je het dan?
1: Ja. Hilda, moet je bij jongeren extra voorzichtig zijn?
4: Ja, je moet altijd bij mensen extra voorzichtig zijn en ze duidelijk maken of ze snappen wat de gevolgen zijn. Ik heb begrepen dat hiervoor een ervaren documentairemaakster, die heeft met alle ouders gesproken, dus vooraf toestemming. We moeten ook niet vergeten dat heel veel van deze jongeren zelf heel veel dingen delen op social media, veel meer dan wat wij misschien in onze jeugd deden. Dus dat is ook een ander punt. Ik denk ook dat door dit te laten zien dat je wel een discussie in de huiskamers aanzwengelt, dat je niet dat jongeren deze beelden al lang kennen, maar dat ouders deze beelden misschien nog helemaal niet zo goed kennen. Maar natuurlijk moet je altijd heel voorzichtig zijn. Maar ik ga ervan uit dat deze documentairemaakster hele afgewogen afweging daarvoor heeft.
1: Nou, ze heeft dat ook gezegd bij RTL. Zegt Sahar Miraji, die zegt, ja, de jongeren hebben echt goed nagedacht over hun deelname. Ze willen juist dat wij begrijpen wat ze beweegt. Waarom prijzen we deze jongeren niet om hun dapperheid, om hun durf zich open te stellen? We moeten begrijpen dat we ontzettend veel van ze kunnen leren. Sui Prene, procureur-generaal bij het OM, ik zat wel te denken, bezit van harddrugs is een strafbaar feit. Deze kinderen en jongeren begaan dat. En nu in beeld echt. Moet je daarop mee als OM?
4: Ik wil daar niks mee doen, dat laat ik dat zeggen. Want ik denk dat het aan de ene kant... Ja, ik vind ook dat je jongeren in bescherming moet nemen. Ze zijn nog niet uitontwikkeld en ze kunnen nog niet de gevolgen voor de lange termijn overzien. Tegelijkertijd zit er ook wat in het argument, weet je... om de belevingswereld te begrijpen, hoe dat loopt en wat jongeren beweegt... is het goed om dat in beeld te brengen.
1: Ja.
4: Maar strikt genomen is het zo, wat je zegt, het is nog steeds strafbaar.
1: Maar is dat dan een afweging voor het OM?
4: Oh. Die afweging kunnen we maken. Ja, dus op basis van, dat noemen we dan opportuniteit... Kun je afwegen, gaan we wel of niet, komen er aangiftes, gaan we wel of niet vervolgen.
1: Mm-hmm, ja.
4: Maar we zijn bekend met meer documentaires. Tigo Gernands heeft bijvoorbeeld ook jonge dealers wel eens in beeld gebracht.
1: Ja.
4: En als die vraag dan bij ons komt, wegen wij af, ja, wat is het belang dan om een vervolging in te stellen versus het journalistieke belang of versus het belang van de jeugdige.
1: Ja, ja. En speelt dan het argument ook nog mee dat jongeren wel eens elkaar gaan nadoen en dat dit misschien inspirerend werkt?
4: Ja, ik weet niet of dat per se die documentaire is.
3: Ik denk ook niet dat ze daar een documentaire voor nodig hebben.
4: Nee,
3: hoor.
4: Ik denk dat er al heel veel kopieergedrag is via social media, via onderling contact met elkaar.
0: Het is natuurlijk geweldig dat die ouders toestemming hebben gegeven. Ik heb die docu ook niet gezien. Het ging mij alleen maar om het fragment wat ik heb gezien.
1: Kan ook en nog je kunt alleen de trailer nog zien.
0: Ja, dan vraag ik me af of het nodig is vanuit de regie om het te laten zien. Net zoals dat het ook niet nodig is om als er een liquidatie is... dat we zoals in andere delen van de wereld het kapotgeschoten hoofd laten zien. Om dat punt te maken van het gebruik van drugs en de ellende... vraag ik me af of je dat bij kinderen van 16...
1: Ja.
0: Of je dat als maker per se moet laten zien. Daar twijfel ik over.
1: Nou, dat is de goede vraag die wij geprobeerd hebben hier aan te raken. Kiki Schippers, goedemorgen. De taal van deze week.
9: Ja, de taal van deze week. Ik hoop dat jullie een mooie hemelvaartsdag hebben meegemaakt. Ik heb tijd doorgebracht met mijn familie. Mijn broer heeft namelijk gehighroxed. Onder de anderhalf uur. Ik heb geen idee of dat snel is. Ik weet niet. Hyroxen, ken je hyroxen? Hyroxen is een woord dat klinkt als detoxen of high on the rock zijn. Maar het is een samenstelling van hybrid, hybride sporten door elkaar. En rockstar. Namelijk dat je idiote dingen gaat doen als er een publiek is en een camera op staat. Sommige mensen zeggen dat het een samentrekking is tussen hybrid en oxygen, omdat je heel veel zuurstof tekort komt, omdat je met een of andere slee met gewichten bezig bent en je moet dus springende burpees doen of andere marteltechnieken met een bal. Ik vond Sisyphus met zijn rots ook wel hyroxen. Maar goed, ik heb niet gesport, ik heb gewoon door het park gewandeld en soms op mijn telefoon gekeken en daar zag ik dat Miranda afscheid neemt. Wisten jullie dat al? Miranda van het Batenstein zwembad in Woerden. Na 50 jaar. Voor de mensen die dat ze denken dat ze Miranda niet kennen, wacht maar even, de kans is vrij groot dat u haar wel kent.
10: Nou, je bent eigenlijk gewoon niet een BN'er, maar een BW'er. Een bekende woordenaarslandman.
11: Ja, absoluut. Absoluut. Maar ja, dat is als je zo lang ergens werkt en zoveel mensen ziet, dan gaat het ook vanzelf. En ik heb ook bij de Woerdense Fransenweek gezeten en ik doe de Koningsdag. En dus je kent heel veel mensen. En ik heb bij de hockey trainingen gegeven en ik heb bij de paarden als voorzitter gezeten, bij toernooiruiters. Dus ja, dat is fantastisch.
10: Het komt niet alleen door het zwembad dat iedereen u kent en andersom.
11: Ja, en andersom, ja, dat klopt.
9: Nou, en ken je haar ergens van? Nee?
1: Nou,
9: Woerden? Wat?
1: Ik weet iets te dragen.
4: Was zij niet de dame die naakt of met een ontbloot bovenlijf zwom, of niet?
9: Oh ja? Dit weet ik dan niet.
1: Heeft ze ook nog gedaan. Ja.
9: Dat zou, dat in Woerden heb je dat gehoord?
4: Dacht ik.
9: Oh, wauw. Nou, jij bent van het parool. Jij zal het wel weten. Dit gaan we factchecken. Van zwemles tot receptie, alles deed Miranda bij het Batenstein zwembad met liefde. En na 50 jaar stopt ze. Ik vraag me altijd af hoe het is om na 48 jaar ergens te stoppen. Dan krijg je natuurlijk geen krantenartikelen en vragen. En sommige bedrijven hebben van die voorgeprinte kaartjes klaar liggen. Dank je voor je puntje, jarig dienstverband. Dat wordt dan met de hand ingevuld. Of deze week speelde ik in een theater waar ik voor mijn show een handgeschreven kaartje vond. Wel handgeschreven. Dat mij welkom heette in een theater. En wat over de buurt vertelde. Dat was de 15e keer dat ik daar was. Er stond in: wat fijn dat je ons eindelijk komt ontdekken. Ja, handgeschreven. Als het om kaartjes gaat, persoonlijk is altijd beter. Zo heeft minister Hermans ook het volle vertrouwen in de persoonlijke verantwoordelijkheid van mensen die van het cruiseschip komen met het hantavirus. Zij mogen namelijk in thuisquarantaine.
12: Die huisgenoten, daar heeft u dan toch geen controle over?
13: Nee, dus we hebben hele duidelijke regels over hoe ziet die thuisquarantaine eruit. Hè? Dat doe je, dat was ook bij corona. Zo, dat geldt hier ook. Dat je dan in een aparte ruimte zit. En dat je gewoon goed je gezond verstand blijft gebruiken natuurlijk als je thuis bent.
12: Ja, u gaat ervan uit dat u vertrouwt dat gewoon. Ja.
13: Ik ga uit van het verantwoordelijkheidsgevoel wat mensen hebben. En de ervaring leert, mensen doen dat.
9: Ja, de ervaring van corona leert dat inderdaad iedereen altijd precies doet wat je wil als overheid. Mensen doen dat. Mensen doen zoveel. Mensen gaan ook een cruise boeken en dan avond aan avond oeken iets zitten eten. Bijvoorbeeld vis en vlees door elkaar heen. Of erger, kaas en chocola. Even, ja, mensen doen dingen. Hè. Genieten van het wekelijkse entertainmentprogramma met theatershows, met musicalsterren die elke dag een andere voorstelling spelen. Op maandag Queen, op dinsdag ABBA, op woensdag Evita en op donderdag Hazen. Hazes, mensen doen maar wat. Mensen ja, roepen rare dingen.
14: Gisteravond is geprobeerd hier een pand met mensen in brand te steken. Is geprobeerd daarna om de brandweer tegen te houden. En hier moeten we met z'n allen echt een streep trekken.
15: Ik vind het verschrikkelijk wat er gebeurd is.
16: Met die brand en zo, ja, dat is... Dat kan niet.
17: Ze komen al uit oorlogsgebied, lijkt hier wel oorlog.
9: Ah, dit waren wat foxpopjes na de rellen in Loosdrecht. Die eigenlijk al weken de rellen in Loosdrecht heten, toch? Terwijl een wandeling met een protestbord mijns inziens toch echt iets anders is dan brandsteken, brandstichten. Ondertussen regent het reacties van bezorgde burgers die zich realiseren met wat voor gekkes aan het samenleven zijn. Je zou zeggen, mogen die mensen alsjeblieft in thuisquarantaine? Maar onder de drie gearresteerden zaten twee minderjarigen. Dan heet het huisarrest. Ik hoop dat ze er niet bij snuiven. Gisteren was Hemelvaartsdag, maar het regent bijzondere dagen deze maand. Zo is het volgende week Pinksteren. En afgelopen zondag was het Moederdag. Ik weet niet of jullie het gevierd hebben. Maar wat als het voor jou een pijnlijke dag is? Zelf heb ik geen vader meer. En iedere vaderdag erger ik me weer aan al die advertenties die me aansporen om nieuwe sokken te kopen voor mijn dode vader. Daar heeft Mirna van Lieverlee iets op gevonden.
18: Zondag 10 mei is het Moederdag. En daarmee de allereerste editie van Dode Moedersdag voor iedereen die dag niet meer met zijn of haar moeder kan vieren. En ik krijg heel veel warme reacties op dit initiatief.
9: Dode Moedersdag, dat is toch mooi? En toen dacht ik, oh, Dode Moedersdag, wat? Heb ik misschien die rellen in Loosdrecht verkeerd geïnterpreteerd? En vierden ze gewoon Dode Democratiedag? Is dat het? Eens in het jaar dingen in de fik steken tussen Koningsdag en Hemelvaart. En laten we dan ook hopen dat de traditie op Loosdrecht blijft en zich niet uitbreidt. Of wat als dit gewoon de laatste keer was? Gewoon dat we de traditie voorbij zeggen. Dat zou mooi zijn. Iemand als Miranda die met de stem van een zwemlerares zegt...
19: Het is klaar, het is afgelopen en...
20: Het is goed zo.
19: Het is goed, ja. Ja, absoluut.
9: Tegen antidemocratische krachten opboksen is en blijft monnikenwerk. Het is nog net geen High Rocks. Het is begrenzen en bestraffen, maar ook vertrouwen geven. Alleen met het vingertje wijzen is niet genoeg. Zo dacht ook Donald Pols, die van Milieudefensie overstapte naar Tata Steel. Hoewel ik niet twijfel aan zijn zuiverheid van zijn motieven, ben ik er niet zeker van dat hij niet voor het karretje gespannen wordt van de grote vervuilers waar hij eerst tegen streed. Eerst even wenste ik hem thuisquarantaine toe, maar toen hoorde ik hoogleraar Jon Rotmans in een gesprek met Von Kokkelman. Die vond het een briljante actie. Van zowel Tata Steel als van Donald Pols zelf.
21: Als je echt Tata Steel wil veranderen, dan moet je dat van binnenuit opbouwen. Dat kan je niet afdwingen van buitenaf alleen.
22: Nee.
21: En dat doet hij nu. Nou, dat vind ik ook van Tata Steel een hele gewaagde zet.
9: Dat is misschien de echte oplossing. Laten we allemaal naar Loosdrecht gaan. Laten we overstappen naar de vijand. Ze met liefde overladen en bloemen in hun geweren stoppen en hun handgeschreven briefjes in de vorm van spandoeken terugschrijven. Ze dragen al het VPRO-embleem van het Simplistisch Verbond van Cote & Bie. Daar moet een mattenkloper overheen. Dan zijn we het in ieder geval ergens over eens.
1: Dankjewel, Kiki Schippers. Dankjewel, Andrew Makkinga en Yildau van der Bijl. Fijn dat je er was. Straks na het nieuws, onze rubriek Zijn er nog vragen? En dat gaat vandaag over het Jeugdjournaal, dat deze week in de prijzen viel, voor 45 jaar nieuws voor kinderen. Bel ons nu met de vragen die u heeft over het Jeugdjournaal 0800 1101 of ga naar Radio 1 op de NPO Luisterapp. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Katrien Straatman.
23: NPO Radio 1.
24: In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld en gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Ebola is een zeer dodelijke ziekte, meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. Er is veel verontwaardiging over uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer. Op vragen van een journalist over Palestijnse asielzoekers antwoordt hij dat hij deze mensen met maximaal geweld wil tegenhouden aan de grens. Mensenrechtenorganisatie The Rise Forum zegt dat deze uitspraak strafbaar is en gaat aangifte doen. En ook politici van GroenLinks-PvdA, D66 en Volt roeren zich. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 24. Reddingswerkers zoeken nog steeds naar mensen onder het puin van een verwoest flatgebouw. De afgelopen dagen bestookte Rusland Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. En het tweedaagse bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump nog een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. Trump zei dat wat betreft de oorlog in Iran Xi en hij op één lijn zitten en dat de blokkade in de straat van Hormuz zo snel mogelijk moet worden opgeheven.
1: Dankjewel, Katrien. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg?
2: Ja, het wordt geleidelijk aan drukker op de weg. Op de A1 is daarbij een ongeluk gebeurd. Van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken, nu 7 kilometer stilstaand verkeer met wel 3 kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. Het is beter om te rijden. Dat kan via Ede over de A30, de A12 en daarna de A27. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A7, Groningen-Duitse grens, vanaf Ouderschans een kwartier op onthoud. Op de A15 is het extra druk, van Rotterdam naar Gorkum. De vertraging tussen Papendrecht en Gorkum is een kwartier. En dat komt door omrijders voor de afgesloten A12... tussen Den Haag en Utrecht vanwege werkzaamheden bij Gouda. En de A27 van Gorkum naar Utrecht. Die weg is nog dicht bij knooppunt Everdingen vanwege werkzaamheden. Daar sta je in de file vanaf Noorderloos. De vertraging is 10 minuten en de omleiding loopt via de A2.
7: Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart.
1: Bij sextortion zetten daders vaak jonge meisjes aan tot bijvoorbeeld het delen van naaktbeelden. Een ernstig probleem dat ook nog eens flink toeneemt, ziet het Openbaar Ministerie. Procureur-generaal en spraakmaker Suwi Prene vertelt er straks na 11:00 over hoe ze daarmee omgaan. En inmiddels ook hier aan tafel Wouter Zwart, plaatsvervangend chef van het Jeugdjournaal. Goedemorgen, Wouter.
8: Goedemorgen, Zwart en de Zwart.
1: Ja, leuk hè? Het lidwoordje is het verschil. Ja. En misschien wel meer hoor. Jij bent hier om vragen te beantwoorden over dat iconische programma, het Jeugdjournaal, over de onderwerpkeuze, over de presentatoren of onderdelen in het programma. U kunt thuis uw vraag nu al stellen. Onze mensen zitten voor u klaar bij de telefoon 0800-1101. En u kunt ook een berichtje plaatsen in de NPO Luister-app. Moeten we even kiezen voor Radio 1. Wouter, jullie zijn deze maand ook met iets nieuws begonnen. Het kindernieuwsteam.
8: Ja, mooi is dat.
1: Wat is dat?
8: Dat is eigenlijk het initiatief dat we zijn gestart omdat we vinden dat we nog meer en nog directer in contact moeten staan met onze doelgroep. Ja. Dat zijn kinderen van 9 tot en met 12 jaar. En we hebben eigenlijk een oproep gedaan aan kinderen in heel Nederland van als je zou willen meepraten over het nieuws en over de keuzes die wij maken in het nieuws, wat vind je daarvan? Ja. Dan kun je je aanmelden. En dat hebben ze massaal gedaan. Duizenden kinderen hadden zich aangemeld.
1: Ja, echt waar? Een soort kinderdenktank en een adviesorgaan.
8: Precies, het is ons eigen jeugdadviesorgaan.
1: Wat leuk. En die geven input aan jullie weer ook.

0: Bij sextortion zetten daders vaak jonge meisjes aan tot bijvoorbeeld het delen van naaktbeelden. Een ernstig probleem dat ook nog eens flink toeneemt, ziet het Openbaar Ministerie. Procureur-generaal en spraakmaker Suhi Prene vertelt er straks na 11 uur over hoe ze daarmee omgaan. En inmiddels ook hier aan tafel Wouter Zwart, plaatsvervangend chef van het Jeugdjournaal. Goedemorgen, Wouter.
1: Goedemorgen, Zwart en de Zwart.
0: Ja, leuk hè? Het lidwoordje is het verschil. Ja. Misschien wel meer hoor. Jij bent hier om vragen te beantwoorden over dat iconische programma, het Jeugdjournaal, over de onderwerpkeuze, over de presentatoren of onderdelen in het programma. U kunt thuis uw vraag nu al stellen. Onze mensen zitten voor u klaar bij de telefoon 0800-1101. En u kunt ook een berichtje plaatsen in de NPO Luister-app. Moeten we even kiezen voor Radio 1. Wouter, jullie zijn deze maand ook met iets nieuws begonnen. Het kindernieuwsteam.
1: Ja, mooi is dat.
0: Wat is dat?
1: Dat is eigenlijk het initiatief dat we zijn gestart omdat we vinden dat we nog meer en nog directer in contact moeten staan met onze doelgroep. Ja. Dat zijn kinderen van 9 tot en met 12 jaar. En we hebben eigenlijk een oproep gedaan aan kinderen in heel Nederland van als je zou willen meepraten over het nieuws en over de keuzes die wij maken in het nieuws, wat vind je daarvan? Ja. Dan kun je je aanmelden. En dat hebben ze massaal gedaan. Duizenden kinderen hadden zich aangemeld.
0: Ja, echt waar? Ja. Een soort kinderdenktank en een adviesorgaan.
1: Precies, het is ons eigen jeugdadviesorgaan.
0: Wat leuk, en die geven input aan jullie weer ook.
1: Ja. Ja, dus wij gaan met ze in gesprek over de onderwerpen die we hebben gemaakt, maar ook over misschien dingen die we wel missen in de kinderwereld.
0: Ja, ja. Want heb je het idee dat jullie af en toe iets missen dan?
1: Ja, je weet niet wat je niet weet, hè. Dus het is altijd belangrijk om daar vragen over te blijven stellen. Ja. En dat gaan we dus horen.
0: Ja. Oh, wat leuk. En hoe komen jullie aan die dingen? Je zei duizenden kinderen hebben gereageerd.
1: Ja. Ja, er is simpelweg een oproep gedaan via alle platforms die we hebben. Hè, want we maken niet alleen een tv-journaal, maar we zijn ook in de klas te zien. We hebben een podcast, we hebben een app. Ja. Dus we hebben overal een oproep geplaatst met de vraag van, nou, wil je meepraten over het nieuws en hoe wij het nieuws presenteren? Meld je aan. En dat hebben, geloof ik, 4000 kinderen hebben zich daarvoor aangemeld. Zo. Mocht er uiteindelijk maar 12 worden.
0: Ja.
1: En dat is een hele mooie afspiegeling geworden van de Nederlandse samenleving. Ze komen overal vandaan en ze hebben alle mogelijke achtergronden.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat de kinderen thuis zitten en jullie ook wel mee zouden willen doen. Kan dat?
1: Of kan nog steeds, want over een half jaar gaan we wisselen, dan mogen weer kinderen zich aanmelden.
0: Precies, het is voortdurend in beweging.
1: Ja.
0: Goed, als u vragen heeft over het Jeugdjournaal, dan gaan we zo eens even lekker induiken. Stel ze dan via de NPO Luister-app, kies daar Radio 1 of bel dus met 0800-1101.
2: KRO NCRV. Platen van spraakmakers.
0: Ja, Suhi Prene, aan u de schone opdracht om iets moois te laten horen.
3: Ja, ik vond het een hele mooie vraag. En ik heb ook de kans gelijk gegrepen om een plaat te laten horen die volgens mij zelden op de radio is. Het is een hele persoonlijke keuze van mijzelf.
0: Dat is altijd fijn.
3: Ja, het is het liedje van mij en mijn man. Ja. Het heet Sache que je van Jean-Jacques Goldman. En ik vind met name de tekst prachtig, want het gaat over de woorden ik hou van jou. Maar dat daar schaduwen in zitten, dat daar toe-eigening in zit. Dat er zelfs een beetje dood in zit. En moet je het dan allemaal uitspreken? Sache que je.
0: Oké.
3: Okay. Weet dat het zo is.
0: Wauw. Zullen we snel gaan luisteren? Ik ben heel nieuwsgierig.

0: kunnen die Fransen altijd zo mooi, hè? Dat zo aanzetten, dat dramatische ook. Jean-Jacques Goldman met Sache que je. Spraakmakers. Wouter Zwart, plaatsvervangend chef van het Jeugdjournaal. Al 45 jaar brengen jullie het nieuws voor kinderen en stiekem, of nou ja, stiekem, ook voor een hoop volwassenen. En deze week zijn jullie nog eens extra in het zonnetje gezet met een ere zilveren Nipkow-schijf.
1: Hallo.
2: Opnieuw is het onrustig in Loosdrecht.
3: Steeds meer kinderen dragen tijdens het voetballen kleine scheenbeschermers.
4: Er zitten steeds meer gevluchte kinderen in de noodopvang.
2: De weerfoto's.
3: Check dit dan, een coole truc waar je geen hoogtevrees voor moet hebben.
2: Rick en Mels van basisschool De Bijaard in Utrecht hadden een leuk idee.
5: Dat we de ere zilveren Nipkow-prijs winnen. En dat is een hele belangrijke televisieprijs. Een van de belangrijkste van Nederland.
2: Later.
0: Het was niet de eerste keer dat het Jeugdjournaal in de prijzen viel. Jullie wonnen ooit al een Gouden Stuiver en een ZEP Award. Uh-huh. Wat is nou de grote aantrekkingskracht van het programma?
6: Ik denk dat de aantrekkingskracht is dat we er zijn voor alle kinderen in Nederland. Ik zou eigenlijk bijna zeggen, dit past zo mooi in de NOS-traditie. Hè, dat we er voor iedereen zijn in Nederland. Of je nou heel hoog opgeleid bent of niet. Of je de Nederlandse taal heel goed machtig bent of niet. Want ook daar hebben we een prachtig journaal in makkelijke taal voor. Zo zijn we er ook voor kinderen. En de aantrekkingskracht is denk ik ook het unieke wel. Want er zijn meerdere jeugdjournaals op de wereld. Maar dat we heel erg in Nederland het recht op informatie zo breed mogelijk zien. Hè? Dus het recht op informatie is een burgerrecht. Maar we vergeten nog wel eens dat kinderen eigenlijk ook gewoon volwaardige burgers zijn. Mm-hmm. Ook kinderen hebben het burgerrecht op informatie. Ja. En we praten met ze mee over wat er in hun in het nieuws gebeurt en wat er in hun belevingswereld gebeurt.
0: Ja, ja. En wat is nou eigenlijk een goede uitzending van het Jeugdjournaal? Waar moet die aan voldoen?
6: Een goede uitzending is een ultieme mix van het nieuws. Want kinderen hebben recht op het nieuws, hoe verschrikkelijk het soms ook kan zijn. Mm-hmm. Maar als het in een hele mooie dosering is, dus dat je weet wat voor ernstige dingen er in de wereld gebeuren. Ja. Dat kinderen goed op de hoogte zijn van wat er in hun directe omgeving gebeurt. Dat wij ook als Jeugdjournaal laten zien, wij snappen waar jullie op het schoolplein ook over praten. Want het is niet altijd nieuws, maar dat is heel erg hun belevingswereld. Ja. En als je daar een perfecte mix in hebt, waarbij je als kinderen bent bijgepraat en ook nog met een beetje een gerust hart naar bed kan gaan. Dan hebben we een topuitzending gemaakt.
0: Ja. Okay. U kunt vragen stellen aan Wouter Zwart over het Jeugdjournaal 0800-1101. Gaan we naar de eerste vraag en die komt van Hanna. Die heeft haar vraag ingesproken.
7: Hoi, ik kijk elke dag naar het Jeugdjournaal. Maar ik vroeg me af, waarom zit er eigenlijk zoveel slecht nieuws in? Groetjes, Hanna.
6: Ja. Oh, Hanna, ja, ik weet het. Ja. Hanna klinkt een beetje als iemand uit onze doelgroep. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn, dat ze blijkbaar dus ook bij jullie aanhaakt. Ja. Ja, er is gewoon heel veel vervelend nieuws in de wereld. Maar wij proberen, zoals ik net ook al zei, een soort combi te maken, een soort dosering te maken van wat er gebeurt. En wat heel erg belangrijk is bij moeilijk nieuws. Wij proberen ook altijd dingen in context te plaatsen. Want kinderen hebben vaak nog niet echt dat referentiekader. Die kunnen dingen niet in een verhouding zetten. Dus als ze iets horen over een bombardement op Oekraïne. Ja. Dan denken ze natuurlijk meteen, wanneer wordt het bij ons oorlog? Dan krijgen wij meteen honderden reacties van kinderen. Komt er een derde wereldoorlog? Mm-hmm, ja. En dan is het echt bij ons heel erg de taak om die vragen die er bij kinderen leven. Om die ook te horen en daar vervolgens in een zogeheten follow-up. Ja. Zo noemen we dat dan. Die vragen proberen te beantwoorden. En ook de zorgen die ze misschien hebben, maar niet hoeven hebben, om die ook weg te nemen.
0: Ja, en echt afschuwelijk nieuws, hè? Er is nu natuurlijk dat verhaal over de mishandelde kinderen uit Stadskanaal. Ja. Hebben jullie dat gisteravond behandeld?
6: Dat hebben we niet gedaan. Dat is eigenlijk een combinatie van overwegingen. En allereerst gaat het natuurlijk om de nieuwswaarde. Is dit nieuws? Nou, daar kunnen we het allemaal over eens zijn. Dat is het natuurlijk wel. Dit is verschrikkelijk. Dan is de volgende vraag, is het zeg maar relevant voor kinderen om het nu te weten? En dat vinden we altijd een hele belangrijke. Want soms kun je iets wel heel snel vertellen, mm-hmm, als nieuws.
0: Die neiging heb je.
6: Precies. En een volwassene zal dat in zijn juiste kader kunnen plaatsen. In het juiste perspectief kunnen denken, hey, dit overkomt mij niet. Maar dit is iets vreselijk wat iemand anders is overkomen. Maar kinderen kunnen dat niet. Dus wat wij willen is, wij willen altijd een toegevoegde waarde hebben in onze berichtgeving. En als we dat op moment 1, zeg maar, nog niet hebben, dan vinden we het heel belangrijk om goed na te denken, is dit nu het juiste moment om het te vertellen? Mm-hmm. Of doen we dat misschien beter morgen of overmorgen als we iets meer informatie hebben en het ook iets meer kunnen inkaderen?
0: Ja, ja, precies. Ja, ja. Daar moet je heel erg goed over nadenken.
6: Juist. En dat betekent dus niet dat het een taboe is, want we doen het wel. Nee, want de afgelopen jaren hebben we verschillende van deze vreselijke misbruikzaken, zoals de Barendrechtse zaak of de zaak in Vlaardingen, hebben we natuurlijk gewoon wel gebracht.
0: Hebben we toen wel gedaan, hè? Ja, hoe ook alweer?
6: Ja. Nou, dat is bijvoorbeeld met de Barendrechtse zaak hebben wij ook een... ik moet zeggen, is dat de Barendrechtse zaak? Dat is, ja, de Barendrechtse zaak. Dus de zaak van het langdurige misbruik van vader die kinderen had misbruikt. Vrienden en vriendinnetjes van zijn eigen kinderen. Ja. Hebben wij ook contact gehad met een van de slachtoffers. En die heeft op anonieme basis ook haar verhaal aan ons verteld. Mm-hmm. En hebben dat op zo'n manier gedaan dat zij niet herkenbaar is. Maar ze wilde heel graag wel haar verhaal vertellen.
1: Ja.
6: En dat kaderen we dan vervolgens ook in door in goed gesprek te gaan met psychologen, met kinderpsychologen. Daar zijn we sowieso regelmatig mee in gesprek om ook te praten over hoe vertel je nou iets aan kinderen.
1: Ja, tuurlijk.
6: Welke woorden gebruik je wel, welke woorden gebruik je niet en met welke toon doe je dat.
1: Ja. Ja. Dankjewel, Hanna. U kunt bellen 0800-1101 of stel uw vraag via de NPO Luisterapp. En mailen kan ook naar spraakmakers@kro-ncv.nl. Volgende vraag komt van Brechtje. Zij heeft ook een vraag ingesproken.
8: Hoi, hoe vinden jullie al die kinderen uit verre landen? En moeten ze toestemming van hun ouders hebben? Doei, groetjes Brechtje.
1: Ja, hoe komen jullie aan kinderen uit verre landen?
6: Nou, dat doen we onder meer via correspondenten. Iets wat ik ook jarenlang mooi heb mogen doen. In
1: Amerika,
6: verschillende
1: landen. China, Duitsland.
6: China, Duitsland, op verschillende plekken correspondenten geweest. Ook veel verhalen voor het Jeugdjournaal gemaakt. Mm-hmm. Ja, dat is ook daar je voelsprieten natuurlijk uitzetten. Zoals je dat hier ook doet. Dus op het moment dat er iets nieuws gebeurt in het buitenland, dan gaan onze correspondenten, die gaan bellen met jeugdinstellingen. Die gaan bellen met scholen. Gewoon een vraag of ze daar langskomen. Of ze doen het in hun netwerk natuurlijk. Via
1: heb je nu de neiging om het ook op een Jeugdjournaal manier uit te leggen aan mij, of niet?
6: Jazeker. Dat is een hele gezonde manier van praten. Want soms maken we het allemaal nodeloos ingewikkeld.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, heel goed.
6: Dus op die manier doen we het. En ik praat ook een beetje tegen de kinderen die deze vragen stellen. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Ja. En moeten die kinderen toestemming geven van tevoren? Ja, heel nadrukkelijk wel. Elk kind dat bij ons in de uitzending zit, heeft eerst toestemming moeten vragen aan zijn of haar ouder of verzorger. Zonder dat doen we niks.
1: Ja, ja. Het is anders, hè, voor het Jeugdjournaal. Een reportage maken bijvoorbeeld in het buitenland.
6: Ja, ja. Zeker.
1: En dat zit hem in ook in toon, in een context, andere context schetsen of meer?
6: Jazeker. Kijk, kinderen en volwassenen krijgen allemaal hetzelfde nieuws mee. Maar ze hebben vanuit hun referentiekader vaak hele andere vragen bij het nieuws. En het is dus heel belangrijk om volwassen nieuws niet naar beneden te praten en het simpeler te maken. Maar je moet ervoor zorgen dat je vanuit de kindervraag het verhaal gaat vertellen. En dat zijn soms wezenlijk andere vragen die bij het nieuws worden gesteld.
1: Ja, precies. Romeo Hoost, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: U had ook een vraag.
9: Ja, mijn vraag is, je hebt tegenwoordig, en ik keek er elke dag na, 'smiddags om 5 uur, een journaal in makkelijke taal.
1: Ja.
9: Gaat het jeugdjournaal ook een jeugdjournaal in makkelijke taal hebben? Hoewel het jeugdjournaal in makkelijke taal is, maar misschien zijn de kinderen die het niet compleet begrijpen.
1: Ja, dus eigenlijk dat je die twee combineert als het ware.
9: Ja.
6: Ja, dat is een hele leuke vraag van meneer. Dat klopt inderdaad. Eigenlijk is het jeugdjournaal heel lang het journaal in makkelijke taal geweest voor ook volwassenen die de Nederlandse taal nog niet zo goed machtig waren. Dat kunnen mensen zijn in Nederland die de taal nooit goed geleerd hebben. Dat kunnen natuurlijk ook immigranten zijn. Ja. En die hebben ons jarenlang gevolgd. En als je soms keek naar de gemiddelde leeftijd van onze kijkers, dan was die eigenlijk best wel hoog, omdat er ook heel veel volwassenen keken. We hebben wel besloten om dat op te splitsen. Omdat het natuurlijk niet de bedoeling is dat wij volwassenen als kinderen aanspreken. Ja. Ook volwassenen hebben recht op volwassen nieuws, met volwassen nieuwsonderwerpen.
1: Ja.
6: En dus is er besloten, niet zo lang geleden, om daar een speciaal journaal voor te maken. Okay. Dat klopt, om 5 uur.
1: Ja, nou, hartstikke goed. Hartelijk dank, Romeo Hoost.
9: Ja,
1: fijne dag. Van begrijpelijke taal naar gebarentaal. Joep Floor, die appt ons. Hij zegt, ik ben leerkracht en wij kijken altijd naar het jeugdjournaal in de klas. Klopt het dat er geen gebarentolksjournaal meer is? Ik heb 4 jaar een doof meisje namelijk in de klas gehad en wij keken daar altijd naar. Volgend jaar komt haar zusje, ook doof, bij mij in de klas en ik wil er graag weer naar kijken.
6: Ik moet je nu eerlijk bekennen dat ik dat niet zeker weet of dat zo is.
1: Nou.
6: Maar het is natuurlijk wel ontzettend belangrijk om daar aandacht voor te hebben. En dat geldt overigens ook voor mensen die blind zijn. Die zullen natuurlijk ook de taal goed moeten kunnen begrijpen. En mensen die doof zijn, vinden we het ook belangrijk dat er bijvoorbeeld ondertiteling is bij het jeugdjournaal.
1: Ja.
6: Dat zijn nog wel van die kleine technische dingen waar we nog wel aan werken. Want we zouden er eigenlijk voor willen zorgen dat ook bijvoorbeeld op de app, veel mensen kijken ons journaal op de Jeugdjournaal app, dat daar ook altijd een ondertiteling moet zijn.
1: Ja. Suwi Prene, u heeft ook een vraag, hè?
10: Is die vraag al voor een heel groot deel beantwoord. Want ik ga het straks hebben over sextortion.
1: Zeker,
10: er komen vreselijke strafzaken voorbij, waaronder die van Mark S. uit Borculo. Ja. En ik vroeg mij af, maar misschien is die vraag al beantwoord. Ja. Hebben jullie er verslag over gedaan?
6: Ja.
10: En wat zijn dan de overwegingen hoe dat te brengen?
6: Ja, precies. Nou, dat geldt eigenlijk ook voor die andere zaken die ik net ook noemde. Het is een kwestie van duidelijk doseren en afwegen. Ik weet bijvoorbeeld dat wij vorig jaar ook een zaak hadden die enigszins vergelijkbaar was. Die verdachte heette daar geloof ik Ibrahim A. En dat was ook een duidelijke sextortion zaak. En daar hebben we dus bijvoorbeeld ook uitgelegd wat er kan gebeuren als je door een volwassene of door andere kinderen wordt gevraagd om naaktfoto's bijvoorbeeld te sturen. En hoe je dan klem kan komen te zitten. Wat wij vooral doen is uiteraard natuurlijk het feit uitleggen. Maar vooral ook proberen te informeren van wat overkomt je nou als zoiets gebeurt. En wat kun je dan vervolgens doen? Naar welke instanties kun je gaan? Wie kun je daarop aanspreken? Hoe kun je hulp inroepen? We hebben deze specifieke zaak, die niet zo lang geleden was, hebben we niet gedaan. Vorig jaar dan bijvoorbeeld wel weer zo'n zaak. Maar we hebben bijvoorbeeld ook vorig jaar, dat doen we eens in het jaar, doen we eens een speciale extra uitzending over een, laten we zeggen, een taboe doorbrekend onderwerp. Dat was vorig jaar, dat doen we in samenwerking met de NPO, was dat seksuele grenzen. En ook daar hebben we in die speciale uitzending ook weer aandacht gevraagd voor sextortion.
10: Dat is ongelooflijk goed, want juist inderdaad voorlichten, weten wat de gevaren zijn, dat jullie daar aan bijdragen, heel goed om te horen.
6: Het heeft niet zoveel zin om kinderen zeg maar op te zadelen met de shock. Wij willen altijd, en dat doen we eigenlijk altijd bij onderwerpen die serieus zijn, ook in het dagelijkse journaal, we proberen altijd aan het einde, proberen we altijd een soort hoopgevend element erin te stoppen. Ja. Niet om dingen zomaar noodloos te gaan verzachten.
1: Ik herinner me een reportage dat jullie naar een modellenbureau gaan, toch?
6: Ja, klopt. Ja. Dat was volgens mij naar aanleiding van die zaak van Ibrahim A. dat we naar een modellenbureau zijn gegaan. En hebben gevraagd van waar loop je nou allemaal tegenaan als jij wordt gevraagd om een model te worden, om foto's te maken. En hoe moet je daar nou mee omgaan? En waar liggen nou precies jouw grenzen? Wie mag jou wat vragen? Wie mag jou aanraken?
1: Volgens mij is ook, zeg maar, deze kinderen worden verleid op het internet.
6: Ja.
1: Wat je laat zien is hoe het wel kan en zeg maar integer.
6: Precies.
1: Toch? Dat is dus je biedt een alternatief.
6: Precies, zodat ze ook zien waar de verschillen zitten. Ja. Ja.
1: Sabine Oudebos, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
1: Hallo.
11: Hallo.
1: Wat is uw vraag?
11: Mijn vraag is, wat is de adviesleeftijd om naar het jeugdjournaal te kijken? Mijn dochter is namelijk bijna 5. Dat vind ik natuurlijk nog erg jong. En ik denk ook dat dat te jong is. Alleen ik hoor wel eens van vriendinnetjes uit haar klas. Die hebben dan weer een grotere zus dat ze dan kijken. Mm-hmm. En die meisjes kijken dan ook wel gewoon mee. Maar dat zijn dan meisjes van 6 jaar bijvoorbeeld. Want ze zitten in een combinatieklas. Dus, maar goed, 6 is dus wat bijna 5. Ja, wat is dan de adviesleeftijd?
6: Dat is een hele goede vraag, mevrouw Oudebos. De adviesleeftijd is 9 tot en met 12 jaar. Dus laten we zeggen groep 6. Tot en met de eerste klas van de middelbare school. Want dan zijn we natuurlijk niet cool meer voor kinderen. De reden waarom we dat doen is dat kinderen van 6 natuurlijk heel veel meekrijgen van het nieuws. Hè? En zeker als je daar in gezinsverband ook over praat. Maar kinderen van 6 zijn nog heel erg aangewezen op de familiebanden. Die zijn nog heel erg bezig met wat er binnen hun gezin gebeurt. En kinderen die 9 zijn, die zetten de luiken al meer open en gaan meer vragen stellen over wat er in de omgeving om hen heen gebeurt. En ze kunnen dat op de manier waarop wij het uitleggen dan al iets meer in een perspectief plaatsen, in een verhouding plaatsen. En kinderen van 6, soms met dat zware nieuws, is toch een beetje lastig. Dus we adviseren dat niet te doen, of in ieder geval dat u dan samen kijkt.
1: Ja, precies. Dat is sowieso een goed idee, toch?
6: Sowieso. Vinden we een heel goed idee. Graag zelfs.
1: Hartelijk dank, Sabine. Tot zover deze editie van onze rubriek Zijn er nog vragen? Maandag, zeg ik alvast even, gaat het over de toekomst van windenergie. Er komen steeds mindere windmolens bij en er is vaak protest tegen plaatsing op land. Kunnen we met windenergie onze klimaatdoelen nog wel halen? Stel uw vragen via spraakmakers@kro-ncv.nl. Nu kunt u ook nog even bellen 0800-1101. De redactie zit tot 11:30 naast de telefoon. Dankjewel, Wouter.
12: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
13: Voetbal.
12: Zondag.
13: De laatste speelronde van de Eredivisie.
12: Alle 9 wedstrijden.
13: Tegelijkertijd.
12: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
13: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
12: De laatste speelronde van de Eredivisie.
13: NOS langs de lijn.
12: Zondag 2:00.
13: Wie luistert, weet meer.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
17: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
18: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
19: Een heel boek? En de kinderen dan?
18: Die zijn veel te druk met spelen.
19: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
18: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
19: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
18: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
19: Proost.
18: Op sunweb.nl.
17: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: NPO Radio 1. 11 uur.
21: Johan de Zwart.
1: Vorig jaar waren er 46% meer aangifte van online seksueel misbruik dan het jaar ervoor. Dat is ernstig en dat vraagt om een andere aanpak bij het Openbaar Ministerie die verantwoordelijk is voor de vervolging in deze sextortionzaken. Gaan we zo meteen bespreken. Nu het NOS Journaal met Katrien Straatman.
22: In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn 65 sterfgevallen gemeld en 200 vermoedelijke besmettingen. Annelies Baijou is directeur van het epidemiologisch onderzoek van Artsen zonder Grenzen. Goedemiddag, meneer Baijou. Goedemorgen.
23: Goedemiddag.
22: Goedemorgen moet ik zeggen, sorry. Ja, wat is er bekend over deze ebola-uitbraak in Congo tot nu toe?
23: Nou ja, zoals u net aangaf, 65 bevestigde mensen die al bezweken zijn aan dit virus. En meer dan 200, eigenlijk al bijna 250 mensen waarvan eigenlijk wordt verwacht dat ze het virus hebben. En dat het inderdaad plaatsvindt in de Democratische Republiek Congo, waar vaker ebola-uitbraken plaatsvinden. Maar nu vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Sudan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Hè. Dus er zijn veel mijnwerkers aanwezig, maar ook over de grenzen en tussen de regio's zijn het echte hubs waar mensen tussen bewegen. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
22: Ja, en wat kunnen jullie doen als Artsen zonder Grenzen in Congo om die uitbraak te proberen in te dammen?
23: Nou, als Artsen zonder Grenzen zijn we eigenlijk een van de partners die al sinds de jaren 80 en jaren 70 zelfs al een hele grote aanwezigheid hebben in Congo op meerdere gebieden van gezondheid. We zijn ook een van de organisaties natuurlijk in West-Afrika in 2014-2016 aan de grote ebola-uitbraak hebben gewerkt en ook aan de alarmbel hebben getrokken. Dus er is heel veel expertise in de organisatie, zowel als hoe behandel je patiënten, hoe zet je nou klinieken op en hoe kan je ook het bron- en contactonderzoek, wat zeer belangrijk is bij ebola-uitbraken, goed uitrollen. Dat doen we natuurlijk niet alleen. Dat doen we met partners zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, het Afrikaanse Centrum voor Ziektepreventie, het Rode Kruis en vele nationale partners ook die zich op alle manieren inzetten. Dus vandaag vindt er ook een grote vergadering plaats waarbij we ook eigenlijk onder de organisaties proberen te coördineren van hey, wat kunnen we doen en wie is daarvoor het beste in de positie om aan de verschillende aspecten van een uitbraakrespons bij te dragen.
22: Ja, en dan gaat het dus vooral ook, het is heel belangrijk dus om mensen niet met elkaar in contact te laten komen die al besmet zijn.
23: Correct. En ook mensen waarvan het vermoeden bestaat dat ze besmet zijn om niet te isoleren. Bevestigen van besmetting is natuurlijk ook bijzonder lastig. Want je hebt natuurlijk niet hele grote laboratoriumcapaciteit. Daar zit vaak ook vertraging, hè, tot wanneer je een resultaat hebt. Ja, dus je moet echt kijken, hebben mensen koorts? Kunnen we met mobiele teams de gemeenschappen ingaan om dat te bevestigen zonder gelijk angst aan te wakkeren? Want dan willen misschien mensen die koorts hebben zich ook niet gelijk melden altijd natuurlijk. Dus het zijn complexe uitbraken. En ik ben echt verbaasd over de schade schaal waar we nu eigenlijk al op zitten. Want 65 doden betekent eigenlijk dat je naar het topje van de piramide kijkt. Ja. En dat betekent vaak toch dat je nog veel meer mensen hebt in allerlei gebieden die mogelijk ook ebola hebben.
22: Ja. Alle hens aan dek dus, begrijp ik. Ik dank u voor uw toelichting, Amrish Baiju, directeur van het epidemiologisch onderzoek van Artsen zonder Grenzen. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshower. In een interview met het mediaplatform Left Laser zei Markeshower gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Hij zei ook dat de Palestijnen wat hem betreft in de Gazastrook mogen verpieteren. Die uitspraken zijn volgens The Rights Forum strafbaar omdat ze aanzetten tot geweld. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. Het tweedaagse bezoek van de Amerikaanse president Trump aan China zit erop. Vanochtend had Trump nog een gesprek onder vier ogen met president Xi in zijn kantoor in Peking. Trump zei dat wat betreft de oorlog in Iran Xi en hij op één lijn zitten en dat de blokkade in de straat van Hormuz zo snel mogelijk moet worden opgeheven. Het dodental van de zeer zware Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev van de afgelopen dagen is inmiddels opgelopen tot 24. Reddingswerkers zijn ook nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw in Kiev. En in de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op niet het heft in eigen handen te nemen en justitie en politie hun werk te laten doen. Hij zegt dat in een verklaring nadat gisteren bekend werd dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van mishandeling van hun kinderen. Sinds dat naar buiten is gekomen is het erg onrustig in de gemeente. Zo zijn er onder meer ruiten ingegooid bij de woningen die vermoedelijk van de vrouwen zijn. De directeur van de Amerikaanse CIA, Radcliffe, heeft in Havana overlegd met hoge Cubaanse functionarissen. Hij zei dat hij een boodschap had van president Trump. De VS zei die zijn bereid om serieus in gesprek te gaan over economische en veiligheidskwesties. Maar dan moet Cuba wel grote veranderingen doorvoeren. Amerika eist al jaren politieke en economische hervormingen. Door de Amerikaanse blokkade zit Cuba nu zonder diesel, stookolie en andere reserves. De Cubaanse regering bevestigt dat er met de Amerikanen wordt gesproken. De Harlingen-Terschelling roeirace is op het laatste moment afgeblazen. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd gaat niet door vanwege het slechte weer. Volgens de organisatie staat er te veel wind en door de lage temperaturen is er ook risico op onderkoeling. Deelnemers hadden begrip, maar vinden het ook erg jammer.
3: Ja, zwaar. Ja, hard getraind. Dus je wilt graag gaan.
4: Ja, helaas. Maar het is niet anders. Als het niet kan, dan kan het niet.
3: We hebben er heel veel uren in gestoken. En dan sta je hier en je wil roeien. Roeien is een verslaving.
22: Bij de jaarlijkse wedstrijd wordt op de Waddenzee in sloepen geroeid tussen Harlingen en Westerschelling. Het is een afstand van 34 kilometer. En nog meer over dat weer. Landinwaarts nog wel wat zon, maar vanuit het noordwesten bewolking met buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur niet warmer dan 11 graden. Het weekeinde is ook wisselvallig en fris. Daarna is het wat vaker droog en wordt het ook geleidelijk wat warmer.
1: Eindelijk. Wijnand Zwaan, hoe gaat het op de weg?
5: Nou, het wordt geleidelijk aan drukker onderweg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken, daar is het oponthoud opgelopen tot een uur. Er zijn nu bergingswerkzaamheden, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer vanuit Apeldoorn kan beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf 7 naar 4 kilometer met daar een kwartier extra reistijd.
21: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
24: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
21: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
25: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
2: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
7: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
9: Hey, Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
20: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
26: Karel-Johan de Zwart.
1: Het is 10 minuten over 11. Wij spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En één aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is vanochtend: welk land mag de finale van het Songfestival openen?
27: In Jongkorrel de Joelen Zil.
28: Ching Chang Lu, Ching Chang Lu, Ching Chang Ching Lu Zilai.
1: Ingewikkelde aanwijzing. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Wilt u zelf een keer meedoen aan de quiz? Dan kan dat. Moet u even bellen. 0800-1101. En voor u het weet zit u dan hier in de studio. Wend ik mij nu tot spraakmaker en procureur-generaal bij het OM, Suwi Prenen. We gaan het zo over sextortion hebben. Maar eerst de actualiteit. De zaak van de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Gisteren zijn twee moeders opgepakt. We hoorden dat. De zaak loopt nu bij het OM. En we hoorden net in het nieuws. De burgemeester van Stadskanaal roept op justitie en politie hun werk te laten doen. Nou, dat onderzoek loopt dus nog. U kunt er niet zo heel erg veel over zeggen, denk ik. Daarom ook, en dat snap ik ook, maar toch een paar vragen. De moeders zijn eerder opgepakt dan gepland, hoorden we ook in het nieuws. Hoe zit dat? Wat was de planning?
29: Daar kan ik geen uitspraak over doen. Ik kan wel bevestigen dat het eerder is dan gepland, omdat er sprake was van onrust. U heeft dat ook gehoord in het nieuws. En dat er dan ook veiligheidsaspecten, dus voor de veiligheid van omwonenden dan wel voor deze verdachten, is eerder tot aanhouding overgegaan. Mm-hmm. Overigens wil ik wel benadrukken, en ook dat kan ik zeggen, dat de kinderen er eerder al in veiligheid waren gebracht.
1: Oké, precies. Ja. Want de kinderrechter heeft zich uitgesproken hierover. Hè? Waarom is niet meteen tot arrestatie van de moeders eigenlijk overgegaan?
29: Ook daar kan ik weinig uitspraken over doen. Dat heeft ook mee te maken, de moeders zijn aangehouden, of de verdachten zijn aangehouden.
1: Nu, inmiddels.
29: En die zijn inmiddels aangehouden. En die zitten in beperkingen, zoals we dat noemen. Dat betekent dat zij geen contact met de buitenwereld mogen hebben, alleen maar met hun advocaten mogen praten.
1: Ja.
29: En dat betekent ook dat het Openbaar Ministerie en politie ook terughoudend moet zijn in communicatie daarover.
1: Ja.
29: Uw vraag was, wanneer is dat strafrechtelijk onderzoek gestart? Ja. Dat kan ik dus niet zo goed beantwoorden.
1: Maar er liep al wel
29: een strafrechtelijk onderzoek.
1: Oh, oké. En moet ik dan denken, want de eerste melding was uit februari 2025. Moet ik dan denken aan dat het al maanden loopt? Of?
29: Dat kan ik niet zeggen. Op het moment dat het bij ter kennis is gekomen van de politie en het Openbaar Ministerie, kan ik berichten dat er is gehandeld.
1: Ja. Ja, en wanneer? Dat moet u in het midden laten.
29: En ook terecht wat u zegt, het onderzoek, dat zegt de burgemeester ook, laat politie en justitie onderzoek doen. Tuurlijk. Dat onderzoek loopt is in volle gang.
1: Ja. Is die volgorde trouwens normaal? Want er is al, de kinderrechter heeft zich er al over uitgesproken, en dan pas het OM, of het liep al? Dus.
29: Nou, dat is heel erg zaaksafhankelijk. Maar er liep een strafrechtelijk onderzoek, en dat heeft niet per se te maken met dan de kinderrechter, of de uitspraak van de kinderrechter.
1: Ja, ja. Goed, dan gaan we het over sextortion hebben. Een toenemend probleem. In 2025 waren er bijvoorbeeld 46% meer aangifte van online seksueel misbruik dan het jaar ervoor. Nou, dat vergt een nieuwe aanpak. Hè. Je moet je voortdurend aanpassen als openbaar ministerie natuurlijk. Even voor de luisteraars die het begrip niet kennen, wat is sextortion?
29: Ja, er is niet echt een vaste omschrijving voor. Wij zeggen sextortion is afpersing met seksueel getinte beelden. En meestal gebeurt dat online. En de dader wil geld of meer macht of controle verkrijgen over het slachtoffer. En het is dus iemand chanteren met seksuele beelden.
1: Ja, ja.
29: En hoe gaat dat dan? Ja, dat is de dader zoekt contact, meestal via social media. Kan zich ook op een andere manier voordoen, hè, via die Instagram of TikTok. Kan zich voordoen als jong meisje. Legt dan contact, is in eerste instantie ook nog heel vriendelijk. En op enig moment wordt er dan gevraagd om beeldmateriaal, om foto's of om filmpjes uit te wisselen. Dat wordt er op een gegeven moment naaktbeelden.
1: Ja.
29: En op het moment dat daarvan sprake is, dat er dus een naaktfoto of een filmpje met naaktbeelden is uitgewisseld, dan zie je dat die dader overgaat tot echt dwang en afpersen en dan heftigere beelden wil hebben.
1: Ja.
29: Of zegt, ik wil geld van je, anders maak ik die beelden bekend. Zet ik het op social media. Of we hebben ook voorbeelden dat aan ouders worden ingelicht, dat daarmee wordt gedreigd.
1: Mm-hmm.
29: En dan worden de jongen, het zijn meestal jonge meisjes,
1: ja,
29: die worden dan ertoe gedwongen om nog heftiger beeldmateriaal, dus nog heftigere foto's van zichzelf te verstrekken.
1: En zo wordt het steeds erger. Ja, en jonge meisjes, ook wel jongens?
29: Ook jongens hebben we ook, maar die zien we op dit moment nog in de onderzoeken die we doen in mindere mate als slachtoffer naar voren komen.
1: Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor de slachtoffers, voor die voornamelijk jonge meisjes dan?
29: Ja, wat we zien, en dat wil ik echt benadrukken, het is echt heel erg vreselijk. Veel impact heeft het op het leven van die jonge meisjes, van die jongeren. Overigens ook niet alleen maar minderjarigen, het zijn ook jongere vrouwen. En het heeft heel veel impact. Je ziet dat het leven, hun leven, speelt zich voor een groot deel af online. Daar gaat het over vrienden maken, daar gaat het ook over seksuele ontwikkeling, daar gaat het over alle sociale contacten. En wat de dader doet, die grijpt enorm in dat online sociale leven. Want u kunt zich voorstellen, op het moment dat daar dus naaktbeelden van jou verschijnen, dat dat zeer ingrijpend is en dat de meisjes zeer veel schaamte voelen en ook zichzelf verwijten maken. Had ik dit kunnen voorkomen? Dus het is enorm traumatisch. Mm-hmm. We hebben zelfs voorbeelden dat de verstrekte beelden zo erg zijn en de dwang en de dreigingen zo ernstig zijn dat de meisjes er psychisch van in de problemen raken en ook dat er suïcidegedachten zijn.
6: Ja. Ja. Het is zo vreselijk. Wouter
1: Zwart.
6: Nou ja, kijk, je zegt het heel goed. Het is angst. Het is schaamte. En het is ook zo vreselijk dat heel veel van die jonge meiden ook zo bang zijn om hun ouders teleur te stellen. Hè. Dat zit vaak ook nog heel erg diep.
29: Ja.
6: Van,
29: ze zeggen, voordat ze zeg maar hun ouders informeren, is die situatie al veel te ver gegaan.
6: Ja.
29: Er zit heel veel angst om dit bekend te maken.
1: Ja.
29: Heel veel schaamte ook.
1: Ja. Als Jeugdjournaal, heb je hier wel, hoe zeg je dat? Moet je hier ook iets mee, toch?
6: Ja, absoluut.
1: En we
6: proberen dit soort verhalen ook altijd met enige context te brengen. Hè, zodat we niet alleen het vreselijke nieuws brengen, maar dat we ook proberen uit te leggen wat er gebeurt als je in zo'n situatie komt en hoe je er ook weer uit kan komen. Bij dit soort vreselijk nieuws proberen we ook altijd aan het einde van zo'n verhaal een klein advies te geven. Hè, niet alleen als je in deze situatie bent, maar ook als je erover hoort, is het vaak als kind al vrij schokkend. Dus dan geven we vaak ook een tip. Hè, als je, hoe kun je omgaan met schokkend nieuws? Dan kun je op onze website kun je daar wat tips.
1: Maar het is ook, je hebt ook misschien ook wel een soort van, hè, om de kinderen een beetje, hoe zeg je dat, mediawijs te maken, toch? Als
6: jeugdjournaal. Zeker. Kijk, wij zijn heel duidelijk. We zijn geen onderwijsinstelling.
1: Nee, dat is
6: ook geen. En ook
1: maar
6: geen opvoeddeskundige.
1: Ja.
6: Maar we zijn wel degelijk een journalistieke organisatie.
1: Mm-hmm.
6: Maar wij voelen wel een hele duidelijke verantwoordelijkheid om kinderen media wijs te maken. Van hoe ga je nou online een beetje veilig met elkaar om?
1: Mm-hmm.
6: Moet het niet naïef zijn. Kinderen zitten op sociale media. Ook als de leeftijd eigenlijk nog veel te laag daarvoor is. Dat is gewoon zo. Zo zijn kinderen. Die zijn ook een beetje ondeugend natuurlijk. Die willen de wereld ontdekken. Dus die gaan op sociale media. Maar hoe ga je, als je dat dan toch doet. Hoe ga je daar een beetje verantwoordelijk en veilig mee om?
1: Precies, ja.
29: En als alle deskundigen op dit gebied zeggen er ook over, praat erover als ouder.
1: Ja, dat is heel belangrijk, hè?
29: Ja, en niet alleen maar met potentiële slachtoffers, maar ook met potentiële... Ja, dat is natuurlijk ingewikkeld, maar ook praat ook met je zonen over wat doe je op dat internet?
6: Exact.
29: Wat zie je? Wat zie je online? Hoe gebruik je social media?
6: Omdat die schaamte bij kinderen soms zo groot is om er met hun ouders over te praten, is het zo belangrijk dat de brug wordt geslagen door de ouders.
1: Ja. Als we even naar de cijfers kijken, vorig jaar dus 46% meer aangiftes. En Off-Limits, de organisatie die slachtoffers helpt, kreeg in 2025 12.000 vragen. Geeft dat een beetje een beeld van de omvang, denkt u?
29: Daar hebben we niet goed zicht op.
1: Nee,
29: wij zien die toename ook. Dat heeft denk ik voor een deel ook te maken dat er veel meer bewustwording is voor het probleem. Het is een fenomeen. Online criminaliteit neemt in alle categorieën toe. Dus ook online oplichtingen. En we zien dus ook een toename online seksueel misdrijven. Ook online seksueel geweld, zoals wij dat noemen. Die toename is dus voor een deel veroorzaakt door het bekender worden van het fenomeen.
1: Ja. Ja, nou, dat helpt al wat in ieder geval, inderdaad. Dus dan die publiciteit ook daarover. Het gaat vaak over zaken met tientallen, honderden slachtoffers van één iemand. Maar ook internationaal. Dat maakt vervolging ook lastig, denk ik, of niet? Voor
29: ja,
1: het OM.
29: En dat begint bij de opsporing. Dat wilde ik graag ook uiteenzetten. Is dat wij zien in deze zaken, het is echt anders omdat het online gebeurt, dat de daders ongelooflijk digitaal behendig zijn.
1: Ja,
29: dus die kunnen VPN's opzetten, virtual private networks opzetten, die kunnen hun identiteit
1: Het is voelen. Heel moeilijk om daar grip op te krijgen.
29: Het is ongelooflijk moeilijk. Dus dat vraagt specialistische expertise van de politie, ook bij het Openbaar Ministerie, maar het begint bij de opsporing.
1: Ja.
29: En de politie heeft die kennis in huis, maar is nog niet, zijn er niet enorme aantallen.
1: Nee, en het OM?
29: Het Openbaar Ministerie, wij hebben ook cybercrime specialisten in huis. Maar dat moet samengaan met de expertise op zeden of op seksueel misdrijven.
1: Ja, want dat zijn verschillende, eigenlijk zijn er verschillende misdrijven.
29: Ja.
1: Kun je die ook allemaal afzonderlijk? Maakt het dat makkelijker en behapbaarder misschien? Of het op die manier om iemand te vervolgen of niet?
29: Je kunt ze afzonderlijk te last leggen,
1: zoals
29: dat heet. Dus afzonderlijk voor de rechter brengen. Maar in deze onderzoeken is zeg maar de oorzaak is dat online verhullen van je identiteit. En op die manier die jonge meisjes overhalen en dwingen tot het afgiften. Dus je moet dat deel moet je ook onderzoeken.
1: Mm-hmm.
29: Wat we vaak voor de rechter brengen, is dan de ernst van de strafbare feiten. Dat vooral ziet op de gewelds- en zedenmisdrijven. Dus we zetten op de telastenlegging, de afpersing, het misbruik van seksueel materiaal. Het doen plegen soms ook van verkrachtingen of van aanrandingen. Want die daders vragen soms ook echt vreselijk beeldmateriaal in dat het slachtoffer anderen seksueel wat moet aandoen.
1: Ja, ja. Of en handelingen bij zichzelf moet verrichten.
29: En ook handelingen bij zichzelf moet verrichten. Dat is ook
1: niet eigenlijk, dat is gewoon ook verkrachting.
29: Ja, en dan doet de dader dat noemen wij dan offline, hè, of online wordt die opdracht gegeven. Maar heeft de macht daarover bij het slachtoffer dat je dat volgens mij kunt aanmerken als doen plegen van verkrachting. Dat is dan de juridische term.
1: Maar hebben die daders, vertelt u net, grote digitale behendigheid. Het OM heeft ook veel expertise in huis. Maar loop je niet altijd wel eigenlijk een beetje

0: achter? Of is dat eigenlijk altijd, geldt dat altijd voor het OM?
1: Dat geldt altijd in de opsporing en vervolging van strafbare feiten. Dat criminaliteit, dat is ongelooflijk innovatief. Dus we lopen in daarin wat achter. Tegelijkertijd wil ik niet te pessimistisch zijn. Ik denk dat we heel goed erbij komen en ook heel goed weten hoe we deze daders moeten opsporen. En je ziet dan, als we die mensen voor de rechter brengen, dat er echt ongelooflijk lange gevangenisstraffen en ook heel vaak de maatregel van ter beschikkingstelling met dwangverpleging, dus TBS, wordt opgelegd.
0: Die daders, wat zijn dat eigenlijk voor figuren?
1: We zien ze, het zijn overwegend mannen. In alle leeftijdscategorieën. Wel in de zaken die we hebben gedaan waren het meerderjarigen. Dus geen minderjarige jongens. En wat ik net aangaf is, en daar moet ik voorzichtig mee zijn, maar wat we zien is dat die mannen in hun eigen leven heel veel gewelddadig digitaal materiaal hebben gezien. Dus het is ook zo, daar is ook onderzoek naar gedaan. Veel naar geweld kijken, veel gewelddadige beelden, dus onthoofdingen, dierenmishandelingen. Die vinden we dan allemaal op die computers, daar hebben ze naar gekeken. En dat normaliseert gedrag, gewelddadig gedrag. Het stompt ook af, dus dat betekent ook dat in de vragen die ze stellen aan de slachtoffers, dat is grenzeloos gewelddadig is.
0: Oh, ja. Nou, als OM vervolg je mensen eigenlijk, hè? Dus dan zit je zeg maar een beetje aan de achterkant.
1: Ja.
0: Ik kan me voorstellen dat u denkt tijdens dat vervolgen, jongens, we moeten echt aan de voorkant hier wat aan gaan doen. Wat zou dan een goed advies zijn?
1: Ja, daar hebben we het vaak over. Want wij zitten inderdaad aan het strafrecht, gaat dit probleem niet oplossen. Het strafrecht, wij kunnen vergelden en we kunnen zorgen dat die daders behandeld worden. Je ziet toch ook wel vaak gedragsstoornissen of seksuele stoornissen daarbij. En tegelijkertijd is het aan de samenleving en dan ook aan de mensen die zich bezighouden met preventie om voorlichting te geven. Ik hoor dat het Jeugdjournaal dat heel nadrukkelijk doet. We hebben ook gezien in rapporten dat als ouders vroegtijdig dat gesprek met de kinderen aangaan, dat helpt, ook helpt in bewust worden. Maar wij kunnen als Openbaar Ministerie aan die preventieve kant weinig doen.
0: Nee, dat snap
1: en we
0: ik.
1: Proberen aan de andere kant heel nadrukkelijk te
0: Maar juist
1: enorm
0: dat je aan die andere kant zit, kan ik me voorstellen dat je denkt, ja jongens, aan de voorkant moet ook nog veel meer gebeuren. Dankjewel. Procureur-generaal Suwi Prene.
2: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
0: Jack Snijders uit Hilversum is aangeschoven. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: En welkom. 54 punten, zeg ik alvast even. Zijn neergezet door Jan-Willem Koch uit Zwijndrecht.
3: Ja.
0: Jij bent 66 jaar oud, security manager bij een bedrijf dat sieraden verkoopt. Zorg ervoor dat er zo min mogelijk gestolen wordt.
3: Ja, dat klopt. Ik adviseer de fysieke beveiligingsmaatregelen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Wat is het laatste advies dat je gegeven hebt?
3: Dat heeft te maken met de inbouw en uitbouw van goederen. Dus die goederen komen van de productie af en ik zorg ervoor dat ze dus ook veilig bij ons aankomen. Veilig bij ons worden opgeslagen. En ook weer eruit kunnen.
0: Ja.
3: Dus niet dat we misgrijpen.
0: Nee, precies. Ja, oké. Okay. Je vindt het verder leuk om te koken, te wandelen, winkelen met je vrouw. Is guilty pleasure. Ben je dan zo'n man die op een stoel zit? Erbij?
3: Nee, juist niet.
0: Nee.
3: Oké. Okay. Nee.
0: We gaan. En de kleinkinderen zijn mee. Dat
3: ja.
0: is ook altijd fijn, toch? Vijf stuks maar liefst.
3: We hebben er vijf en er zijn er nu twee mee.
0: Oké. Okay. Ja. Goed. We gaan spelen. 54 punten, dat is de uitdaging.
3: Ja.
4: De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen.
5: Een conferentie in gesprek met Curaçao, Aruba en Sint Maarten.
4: Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
5: De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar. Er moet niet alleen vrijblijvend worden gesproken, maar er moeten ook concrete afspraken uit die conferentie komen.
4: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt.
0: Vraag 1. Er moet dus een jaarlijks overleg komen waarbij de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk op basis van gelijkwaardigheid met elkaar gaan overleggen. Welke naam heeft deze samenkomst gekregen?
3: De Koningshuisconferentie.
0: Jazeker, dat maakte premier Jette bekend bij zijn bezoek aan Curaçao. Vraag 2. Welk land heeft al aangegeven de eerste Koninkrijksconferentie te willen organiseren?
3: Sint Maarten.
0: Sint Maarten is goed, waarschijnlijk al in november of december dit jaar. Vraag 3. Er komt een fragment voorbij. Luister even hiernaar.
6: De Indiase premier is onderweg naar Europa. Hij doet komend weekend ook Nederland aan.
7: India die schuift ook echt steeds nadrukkelijker zichzelf naar voren als wereldmacht.
8: He will meet King Willem-Alexander and Prime Minister Rob Chetan to strengthen bilateral ties and formalize the strategic partnership.
0: Vraag 3. Welke wereldleider komt dit weekend op bezoek in Nederland?
3: Premier Modi.
0: Ja, de Indiase premier. Dat is voor het eerst sinds 2017. Hij bezoekt verder onder meer Noorwegen, Zweden en Italië. Vraag 4. In welk paleis gaat Modi morgen lunchen met koning Willem-Alexander en Maxima?
3: Paleis op de Dam?
0: Nee, Huis ten Bosch. De moeder van de in 2016 ontvoerde Inzia wil daar gaan demonstreren. Vraag 5. We laten u een fragmentje opnieuw horen. De vraag is nu, wie is hier aan het woord?
9: We did an amazing job and every crash can happen in a sprint. Yeah, that's disappointing, but we already look to the next one.
3: Pogacar?
0: Nee, het is wel een wielrenner. Het is Dylan Groenewegen. Een Nederlandse sprinter kwam in kansrijke positie ten val. In de etappe van de Giro gisteren. Bij de volgende vraag kun je een extra puntje scoren. Ik heb namelijk een makkelijke en een moeilijke variant in de aanbieding. Makkelijk levert 1 punt op, moeilijk 2.
3: We gaan voor de moeilijke.
0: Moeilijk, heel goed. Wie won uiteindelijk de etappe in Napels na de valpartij in de laatste bocht?
3: Ik heb het geweten, maar... Pogacar, maar dat weet ik niet.
0: Nee. Davide Ballerini was dat. Vandaag de eerste echte klimetappe trouwens in de Giro... met kansen voor de Nederlander Tijmen Arendsman. Volgende vraag. Weer veel punten te verdienen. 4. Als je het meteen weet bij de eerste aanwijzing. We zoeken namelijk een persoon uit het nieuws. Daar krijg je hints over. Als je lang wacht, dus tot de laatste aanwijzing, krijg je maar 1 puntje. De vraag is dus over wie gaat dit?
10: 4.
11: Ik kende eigenlijk altijd maar 1 richting.
10: 3.
11: Ben nu alleen, maar wil het toch liever samen doen.
10: 2.
11: Ik hoop echt nog wel wat arena's te kunnen vullen.
10: 1.
11: En begin morgen aan een reeks van 10 concerten in Amsterdam.
3: Harry Styles.
0: Ja, daar viel het kwartje, uiteindelijk toch. Nou, lekker een puntje eruit gehaald nog, hartstikke goed. Even kijken, een factor van 4 in deze eerste ronde... betekent dat je 14 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Die hebben we op voorraad, dus als we even doorbuffelen... misschien dat we het nog redden ook. Komt-ie aan.
2: De Nationale Nieuwsquiz.
0: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen... tegen welk Tweede Kamerlid?
3: Moskowitz.
0: Sorry?
3: Moslovic, ja.
0: Nee, Marcus Sauer. Ja, ik snap hem. Wat voor pil blijft voorlopig toch beschikbaar via de post in de Verenigde Staten?
3: Anticonceptie.
0: Ja, welke Flevolandse plaats worden 55.000 leghennen geruimd vanwege de vogelgriep?
3: Biddinghuizen.
0: Dat is goed. In welk Aziatisch land zijn skeletresten van een reusachtige dinosaurus gevonden?
3: Ethiopië.
0: In Thailand. Er is kritiek op een milieustudie naar welk vliegveld?
3: Lelystad.
0: Schiphol. De minister-president van welk Europees land is opgestapt na een incident met Oekraïnse drones?
3: Letland.
0: Letland is goed. Hoe heet de Canadese rapper die vandaag niet 1, maar 3 albums uitbrengt?
3: Weet ik niet.
0: Drake. Welk land mag de finale van het Songfestival openen?
3: Denemarken.
0: Denemarken is goed. Welke toptennisser verbrak het record van de meeste master-overwinningen op rij?
3: Weet ik niet.
0: Yannick Sinner. Wie is gevraagd om de presentatie van Koper zonder kijken over te nemen van Martijn Cabé? Dat is goed. En hoe heet de Franse wereldspits die opnieuw werd uitgefloten bij Real Madrid? Mbappé.
3: B.
0: Ja, B.
3: Nee, maar...
0: V. Nee, niet goed. 4 vragen goed in deze tweede ronde. Dan kom je uit op 16 punten.
3: Okay.
0: Nou, het is in ieder geval lekker duidelijk, toch? Dat is altijd wel fijn.
3: Ja.
0: Want 54 punten waren er neergezet door Jan-Willem Koch. En even kijken, die hebben we aan de telefoon. 100 euro, wat ga je mee doen? Gefeliciteerd.
12: Goeiedag.
0: Wat ga je doen met 100 euro?
12: Wat ga ik doen met 100 euro? Nou, we waren afgelopen week 2 dagen in Hilversum. En zijn samen in Hilversum naar de quiz dinsdag zijn we uit eten gegaan. En toen is die 100 gulden euro bijna opgegaan.
0: Oh, wat goed. Ja, maar dus,
12: we hebben er al van genoten.
0: Hartstikke goed. Geniet van de eeuwige roem. Zometeen Sven Kokkelman met Sven op 1. Ik wens u een heel mooi weekend.
13: Dit was een programma van KRO NCRV.
2: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
14: Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans zegt dat zulke uitspraken niet bij politici horen en dat het zeer schadelijk is. GroenLinks-PvdA-leider Klaver vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat 2 vrouwen uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen. Sindsdien is het onrustig in de gemeente en hebben sommigen het op de huizen van de vrouwen gemunt. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Iemand die besmet is met het ebola-virus heeft maar 50% kans op overleving. En directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA is in Cuba geweest voor overleg met zijn Cubaanse ambtsgenoot. De VS probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen, waardoor het eiland zonder brandstof en elektriciteit zit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land, maar zei ook dat hij met Cuba zou gaan praten.
15: ANUB, verkeersinformatie. Er staan een paar files op dit moment en sommige leveren ook veel vertraging op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken een uur vertraging in 7 kilometer file. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer vanuit Apeldoorn kan beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Grenscontroles veroorzaken oponthoud op de A7 Groningen-Duitse grens vanaf Ouderschans. De vertraging is een half uur. En op de A59 richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd tussen de afrit Dussen en Drunenwest 4 kilometer met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht.
2: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
16: Dames en heren, goedemorgen. Aangifte tegen Gidi Markeshauer, althans, dat heeft mensenrechtenorganisatie The Right Forum aangekondigd. Aanleiding is een gesprek met het communistische YouTube-kanaal Left Laser. Met de leider van de Nederlandse Alliantie, in de Tweede Kamer nog altijd de groep Markeshauer geheten, over de Palestijnse asielzoekers die zich melden in ons land, terwijl ze in grote aantal gevallen ook al een status hebben gekregen in Griekenland. Markeshauer zei in dat gesprek dat de Nederlandse overheid maximaal geweld moet gebruiken om ze tegen te houden. Misschien nog wel meer geweld dan waar ze vandaan komen. Uitspraken leiden tot grote politieke verontwaardiging. U hoorde dat net ook van Katrien. Progressief Nederlandleider Jesse Klaver, in de Kamer ook nog steeds GroenLinks PvdA trouwens, klom in de digitale pen en noemde de uitspraken weerzinwekkend en vraagt om een collectieve veroordeling van links tot rechts, van Kamer tot kabinet. Ook volkleider Laurens Dasser wil een veroordeling van het kabinet en het opschorten van verdere samenwerking. Jan Paternotte, fractievoorzitter van de grootste regeringspartij D66, kwalificeert de uitspraken als complete idiotie. En ook Brekelmans, de leider, fractieleider van de VVD, zei: politici hebben een grote verantwoordelijkheid. Daar passen dergelijke uitspraken niet bij. Zo hoorde u ook net in het ANP, althans in het ANP, in het NOS-nieuws. Meneer Markeshauer, goedemorgen.
17: Goedemorgen, meneer Kokkelman.
16: Blijft u bij uw uitspraken?
17: Kijk, je hebt de inhoud en je hebt de vorm. Dus wat ik met de inhoud heb bedoeld, en dat heb ik ook gisteren op Twitter gezegd in een reactie op mijn grote vriend Jesse Klaver. Daar heb ik gezegd van, je hebt in Nederland heb je de Koninklijke Marechaussee.
16: Ja.
17: En ik pleit voor een totale asielstop, want ik denk dat Nederland prop en prop vol is.
16: Ja.
17: En ik vind dus dat mensen hier niet zomaar zonder visum naartoe moeten kunnen komen. En als je dan bij de grens staat, en als u wilt, meneer Kokkelman, kunnen we samen een keer dat proberen. Kunnen we naar Schiphol gaan en kunnen we door de grenscontrole rennen van de Marechaussee. En dan moeten u zien wat de Marechaussee met ons doet.
16: Ja.
17: Die zal, als het moet, maximaal geweld toepassen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel. Maar dan heb je de vorm.
16: Ja.
17: En in de vorm, ik had net een rapport gelezen, of weer gelezen, dat wat de Palestijnen hadden gedaan op 7 oktober, die verschrikkelijke berichten, bestiale, barbaarse praktijken hebben daar plaatsgevonden.
16: Ja.
17: En in de emotie heb ik die, dat is ook niet mijn grootste vriend hoor, die jongen van Lef Lezer te woord gestaan.
16: Ja.
17: En in de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
16: Maar bottom line is, blijft u achter de letterlijke woorden staan die u daar hebt uitgesproken?
17: Nou ja, de bottom line is dat ik niet zoveel juridisch verkeerds heb gezegd, anders dan wat nu al de staande praktijk is van Nederland. Mensen die hier zonder visum binnenkomen en die niet luisteren naar de grensinstructies van de, naar de instructies van de marechaussee bij de grens, daar zal de marechaussee desnoods, heb ik ook gezegd, desnoods, ook proportioneel en passend bij de Nederlandse cultuur. Al die dingen heb ik ook al gezegd.
16: Dus u blijft achter de woorden staan die u daar hebt uitgesproken?
17: Ja, bent u het dan niet met me eens?
16: Het gaat er niet om wat ik wel of niet vind. Ik zit hier om u vragen te stellen en om te toetsen of u bij uw woorden blijft. Omdat daar tegen het uitspreken van die woorden, dat de aanleiding is geweest om aangifte tegen u te doen.
17: Ik heb inhoudelijk niks verkeerd gezegd. Ik geef wel toe dat de vorm wat minder emotioneel gemoeten.
16: Ja.
17: Maar de inhoud is gewoon de staande praktijk die nu al plaatsvindt bij de Nederlandse grens. Ik pleit wel voor uitbreiding van die praktijk. Want ik vind dus dat we moeten stoppen met asiel. En ik denk dat heel veel Nederlanders genoeg hebben dat ons land wordt overspoeld door mensen hier ver vandaan. Zeker ook met name Palestijnen. Vorige week nog was in het nieuws dat een Palestijn in Groningen een vrouw van 20 heeft verkracht. En als reden gaf hij, ik heb zoveel ellende daar meegemaakt. Dus ik denk dat Nederland Palestijnen niet toe moet laten. Ik denk dat Nederland geen asielzoekers moet toelaten. Ons land is prop en prop vol. En ik zit hier om problemen op te lossen. Goed. En niet om te sugarcoaten de problemen die we hebben.
16: Even feitelijke vaststelling. Woorden uitgesproken zegt u in een zekere emotie, maar u blijft achter de woorden staan.
17: Ja, ik heb, als je gewoon goed... Ja, maar dan moet je wel het hele filmpje zien. Ja. En in het hele filmpje zeg ik gewoon dat de... U noemde dat ook juist in uw inleiding op. Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft... en soms zelfs de plicht heeft om geweld toe te passen... bij het bevaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
16: Meneer Markeshauer, we moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1.
17: Dank u wel.
16: Laten we dan, om elk misverstand te voorkomen... even luisteren naar de betreffende passage uit dat filmpje.
17: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
18: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegen dan dat Israël op dit moment tegen...
17: Desnoods, met geweld tegenhouden. Want...
18: Met geweld.
17: Als desnoods met
18: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden...
17: Met geweld, ja. Nou, ja, schietend, weet ik veel. Die mensen mogen...
18: Je zegt met meer geweld dan Israël.
17: Ja.
18: Dat is met bommen.

0: die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen. Die moeten ze met geweld tegenhouden. Want Nederland en heel Europa...
1: Nederland moet Palestijnen met meer geweld tegenhouden. Dan dat Israël op dit moment tegen...
0: Desnoods, met geweld tegenhouden. Want...
1: Met geweld.
0: Als desnoods met
1: geweld. Nederland moet schietend Palestijnen tegenhouden.
0: Met geweld, ja. Nou, ja, schietend, weet ik veel. Die mensen mogen...
1: Je zegt met meer geweld dan Israël.
0: Ja.
1: Dat is met bommen...
0: Nederland moet
1: op Palestijnen schieten die hier naartoe komen.
0: Nee, ja, u kunt dat framen.
1: Dat zegt u net, meneer, met meer geweld dan Israël. Moet
0: het maximale geweld, ik zou even rustig zeggen wat ik bedoel... mensen tegenhouden die hier een dreiging zijn.
2: Juist, al dus het betreffende fragment. Wat bedoelt u met maximaal geweld?
0: Ja, je hebt gewoon de geweldsinstructie van die staat in de politiewet van 2012. En dat geeft gewoon marechaussee, geeft gewoon in een escalatieladder het recht om geweld te gebruiken, ook maximaal geweld. Kijk, ze hebben geen rietjes in hun zak zitten, hè, meneer Kokkelman.
2: Nou, dat weet ik niet, of ze ook niet rietjes in hun zak hebben zitten. Maar... Dus,
0: dat klopt, maar ze hebben zeker ook grote geweren en pistolen in hun zak zitten. En die gebruiken ze, die mogen ze gebruiken als zij dat nodig achten.
2: Ja, maar u hebt het over meer geweld dan ze hebben ondervonden in de gebieden waar ze vandaan komen.
0: Nou, dat zeg ik niet.
2: Dat zegt meer geluk.
0: Moeten
2: we het nog een keer laten horen?
0: Ja, graag, want ik zeg meer geweld dan waar ze vandaan komen. Meer geweld dan waar ze vandaan komen.
2: Ja, dat zeg ik toch.
0: En waar komen ze vandaan, meneer Kokkelman? Ze komen nu uit Griekenland. En daar hebben ze een visum. Daar komen ze nu vandaan. Ze komen uit 5, 6, 7, 8 veilige landen.
2: Maar de feiten zijn ook dat ze niet zijn geboren in Griekenland. U refereert natuurlijk...
0: Dat weet ik helemaal niet waar ze zijn geboren.
2: Nou, als je geboren bent in Griekenland, hoef je geen asiel aan te vragen. Want
0: klopt,
2: dan ben je gewoon Europees.
0: En toch doen ze dat.
2: Ja, maar dan ben je dus niet in Griekenland geboren.
0: Ik weet niet waar ze zijn geboren.
2: Maar als u asiel aanvraagt in Frankrijk, dan hebt u een Nederlands paspoort. En ik meen ook een Israëlisch paspoort. En dan krijgt u
0: ik heb geen Israëlisch paspoort.
2: Oké, maar een Nederlands paspoort. U bent geboren in Israël, toch?
0: Zeker.
2: Ja. Goed, u hebt een Nederlands paspoort. Dan zegt de Franse immigratiedienst, die zegt, nou ja, dit is al een ingezetene van Europa, die krijgt dus geen asiel. Punt. Einde oefening.
0: Ja, er zal dan ook een procedure voor plaatsvinden. Maar luister, u
2: wekt in elk geval de indruk dat er weer meer geweld toegepast mag worden dan in het Midden-Oosten waar deze mensen vandaan komen. Dat is
0: waar ze vandaan komen.
2: Natuurlijk het beeld dat u oproept en wat iedereen zo interpreteert, niet?
0: Ja, maar ik heb net al over dat beeld gezegd dat de vorm had beter gekund. Ik was daar te emotioneel, omdat ik net weer dat rapport had gelezen. Er zijn echt bestiale, barbaarse dingen gebeurd, ook met mijn familie. Dus in de vorm heb ik u al toegegeven dat ik wat scherper en beter en misschien wat minder emotioneel mee had kunnen uiten. Ja. Maar de inhoud staat, en ik weet niet waar ze vandaan komen. Het enige wat ik weet is dat als je in Nederland aankomt, niet bij Schiphol land, maar over de grens, dan ben je 5, 6, 7, 8 veilige landen doorheen gekruist. Ja. Blijkbaar hebben ze daar niet veel geweld meegemaakt. Want anders waren ze wel eerder tegengehouden. Ik denk, dat bedoelde ik natuurlijk. De interviewer heeft het dan gelijk over Israël. Ik heb dat helemaal niet geïntroduceerd.
2: De interviewer in deze kwestie was niet de enige die dat verband legde. Dat legde dus ook de leider van GroenLinks, PvdA, tegenwoordig Progressief Nederland. Dat legde ook de fractievoorzitter van de VVD, fractievoorzitter van D66. Met andere woorden, en dat zijn zeker ook afgelopen woensdag ook nog naar het asieldebat zitten kijken. Er zijn meerdere partijen die kritisch zijn op het asielbeleid en ook op het feit dat deze Palestijnse asielzoekers vanuit Griekenland hier naartoe gaan. Volgens cijfers van de IND waar de Telegraaf de hand op legde, blijkt dat 2/3 van de mensen die zich hier melden zonder nationaliteit, en dat zijn dan vaak Palestijnen, dat die al eerder asiel hebben aangevraagd in Griekenland. Daar is de discussie natuurlijk niet over. Er zijn meerdere partijen die zich daar zorgen over maken en vinden dat deze mensen hier niet mogen blijven, omdat ze al een status hebben in een ander Europees land. Het gaat om de manier waarop u het verwoordt en de woorden die u gebruikt en het feit dat een politicus oproept tot het plegen van geweld. Weliswaar u roept de overheid op om desnoods geweld te gebruiken, maximaal geweld om deze mensen tegen te houden.
0: Nee. Ja, nou, ik ben blij dat u me heeft uitgenodigd. Ik ben blij dat ik het kan verhelderen. Ik roep de overheid helemaal niet op om geweld te gebruiken. Ik roep de overheid op om de geweldsinstructie die reeds bestaat. Ja, dus ik roep niet op om iets te doen wat niet kan. Ik roep op de overheid de geweldsinstructie die reeds bestaat gewoon uit te voeren.
2: Ik wil het nog wel een keer laten horen. Ja.
0: Dat is gewoon conform de huidige geweldsinstructie. Dus ik zeg niet dat ze iets moeten veranderen. Nee, er is een geweldsinstructie in Nederland. De KMAR mag

0: koninklijke marechaussee mag die toepassen. En ik roep inderdaad op dat die geweldsinstructie wordt toegepast.
1: Ja, maar daarmee
0: dat is allemaal niet zo raar. En daarom zei ik ook tegen Jesse Klaver, we doen als rustig aan, grote vriend. Weet je. Even relaxed allemaal.
1: Oude reus, zei u.
0: Ja, oude reus.
1: Ja. Goed, ik weet niet of u daar zo, of met dezelfde gevoelens van vriendschap dat bericht leest.
0: Ik kreeg veel kritiek daarover. Je kan veel van Jesse Klaver zeggen, maar oude reus, het is niet echt een reus.
1: Wat moet ik hier nou mee?
0: Ja, dat is een grapje.
1: Oh. Terug naar de kwestie. Want u bent jurist.
0: Zeker.
1: Privaatrecht en internationaal recht.
0: Nou, het is lang geleden.
1: Hebt u het strafrecht overgeslagen?
0: terwijl dat een schijnt, werd altijd gericht, een makkelijke richting was. Nou ja, ik heb in een ver verleden inderdaad recht gestudeerd en ik heb gek genoeg ook nog eens die titel gekregen.
1: Ja. Dan bent u vast ook bekend met artikel 137d van het wetboek van strafrecht, of niet?
0: Dat is haatzuizel.
1: Ja, hij die in het openbaar mondeling of bij geschrift of afbeelding aanzet tegen haat of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen persoon of goed van mensen wegens hun ras, hun godsdienst of levensovertuiging, hun geslacht, hun hetero- of homoseksuele gerichtheid of een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar of een geldboete van de vierde categorie. Dat is dat artikel.
0: Ja.
1: Zou dit ook niet het artikel zijn op basis waarvan de aangifte tegen u wordt gedaan?
0: Nou ja, wie heeft de aangifte gedaan? Dat is een organisatie, die heet de Rights Forum. Die hebben volgens mij eerder onze vicepremier, Dylan Jezielkes, Caroline van der Plas en Geert Wilders, beschuldigd van medeplichtigheid voor genocide of zo. Dus,
1: maar los van de achtergrond van deze organisatie.
0: Echt onder de indruk van de Rights Forum.
1: Nee, maar het gaat er niet om wie er aangifte doet. Het gaat er uiteindelijk om
0: dat. Ik denk dat het er wel om gaat.
1: Nou, uiteindelijk.
0: Dat is natuurlijk heel relevant.
1: Maar voor het Openbaar Ministerie maakt dat niet uit. Er wordt aangifte gedaan, dan gaan de opsporingsautoriteit, namelijk het Openbaar Ministerie, gaan kijken of er enige grond is voor verder onderzoek dan wel vervolging op basis van de aangifte die is gedaan, toch? Ja.
0: Nou, ik werk niet bij het Openbaar Ministerie en het past mij ook om een beetje de afstand van te houden in dit geval. Maar het lijkt mij zeer relevant om te kijken wie de aangifte doet. Het lijkt mij zeer relevant en ik denk ook zeker dat het Openbaar Ministerie dat mee moet wegen wie de aangifte doet. Zeker bij dit soort zaken.
1: Nou ja, maar als het Openbaar Ministerie, ik weet niet hoeveel aangiftes er worden gedaan. In ieder geval deze club doet aangifte. Als het Openbaar Ministerie daarnaar gaat kijken en toch grond ziet voor vervolging, zal het vermoedelijk op basis van dit artikel zijn. Dus had u dan als jurist niet beter op uw woorden moeten passen en ook als nationaal politicus in tijden van grote onrust in het land?
0: Ja, nou ik heb net gezegd over de vorm wat ik heb gezegd. Ja. Maar als je gewoon puur juridisch kijkt naar wat ik heb gezegd, heb ik echt niet zoveel geks gezegd.
1: Maar u had ook kunnen zeggen, ik wil dat die mensen terug moeten. Ja, maar u had ook kunnen zeggen, luister, ik wil niet dat die Palestijnse vluchtelingen hier zijn. Zeker niet die al een status hebben gekregen in Griekenland. Die moeten terug, we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Ik doe een beroep op de minister om het optimale, maximale te doen om die mensen terug te krijgen naar het land waar ze asiel hebben verleend hebben gekregen. Dat had u ook kunnen zeggen.
0: Zeker. En misschien moet ik u aanstellen tot mijn woordvoerder, dan had u me van tevoren kunnen adviseren, maar ik heb nu dit gezegd. Kijk, wat er wel zo is, meneer Kokkelman, we hebben grote problemen in dit land. Niet alleen op asiel, maar zeker ook op asiel. En mijn partij wil die problemen groots oplossen. Ik denk dat Nederland daar behoefte aan heeft. Je hebt linkse partijen in Nederland die willen de problemen groter maken en niet oplossen. Dan heb je rechtse partijen.
1: Nou, ze willen ze oplossen zeggen, langs de lijnen van hun eigen ideologie. Ja, dan, en dat is hun eigen wereldbeeld. Ja, en dat is een ander dat het van u. Willen, en zij vinden dat u de problemen verergert.
0: Klopt. Dus. Nou, maar die willen de problemen qua asiel niet oplossen, want die willen de grenzen openhouden. Dan heb je rechtse partijen die komen.
1: Alle partijen zijn zo langzamerhand wel zo.
0: Wilt u me ook even laten uitspreken?
1: Ja, nee, maar ik moet u wel weer spreken als het niet helemaal juist is wat u zegt.
0: Oké, dat kunnen we ook daarna doen als ik heb uitgesproken.
1: Okay, ja.
0: Dan heb je rechtspartijen die komen vaak met kleine oplossingen, of ze heten de PVV, die saboteren hun eigen oplossingen. En ik wil gewoon met grote oplossingen komen en ik reik de hand van links tot rechts om te kijken hoe we dat samen kunnen doen. En we zullen dan, en een van mijn oplossingen is die asielstop. En als je een asielstop hebt en je combineert dat met grensbewaking, ja, dan verwacht denk ik de Nederlander ook dat die grensbewaking wordt gehandhaafd op een maximale manier. Desnoods met geweld mochten de mensen niet luisteren naar de instructie. Ja, maar dat is wat ik heb bedoeld.
1: Maar meneer Marcus,
0: en ik denk dat heel veel Nederlanders daar blij mee zijn, want die hebben genoeg van dat hun land overspoeld raakt met mensen van culturen hier ver verwijderd van onze cultuur.
1: Meneer Marcus, de grenscontroles die lopen nu een tijdje. Die lopen in september volgens de huidige regeling af. Dat heeft uiteindelijk tot 600 aanhoudingen geleid, heb mijn hoofd. En Bart van der Brink, de huidige minister van Asiel en Migratie, heeft aangekondigd dat de Koninklijke Marechaussee meer ruimte en meer mogelijkheden mogelijkheden krijgt om achter de grenzen ook nog hun controlerende werk te doen. Dus daar gebeurt iets. Een totale asielstop is gewoon niet mogelijk juridisch. Dat heeft de minister ook nog gezegd afgelopen woensdag in het debat. Toen u overigens weer naar een ander debat door was. Gemeenteperikelen tussen Weidemeren en Hilversum, die een gemeente worden. De minister heeft gezegd, dat kan gewoon niet. Kan juridisch niet. Wij hebben ons gebonden aan allerlei verdragen. Een totale asielstop kan niet, ga ik niet doen. Het is onzin.
0: Ja, nou, ik heb veel respect voor de minister, maar in dit geval ben ik het gewoon niet met hem eens. Ik ben het wel met hem eens dat het op dit moment niet kan. Maar ik vind dat hij er zit om te zorgen dat het wel moet kunnen. En hij doet dat dus niet. Deze minister doet dat niet. Dat is zijn goed recht. Hij zit ook vast in een coalitie, denk ik, die dat niet wil nu. Dus het is politiek op dit moment, denk ik, niet haalbaar. Maar ik denk zeker als er een andere politieke samenstelling in dit kabinet zou zitten, dan zouden we wel tot een asielstop kunnen komen. Juridisch is dat ingewikkeld.
1: Maar u hebt internationaal recht gestudeerd, nota bene. U weet alles, als het goed is, van internationale verdragen.
0: Dat klopt.
1: Hoe vaak was u eigenlijk in de collegebanken?
0: Nou, ik weet wel, volgens mij toen ik mijn diepe beul kreeg, zei volgens mij de professor, dit is uw beul, als u belooft nooit meer wat met rechten te gaan doen. Het internationale recht en ook het private, het recht kent uitdagingen. En ik denk juist dat politici er zijn om dat recht te verwijderen. Politici hebben de unieke positie om recht te veranderen.
1: Ja, maar als je recht niet kan veranderen. Bijvoorbeeld de Raad van Europa. Dan 46 landen zijn bij elkaar vandaag. En een groep landen onder leiding van Denemarken en Italië, waar Nederland normaal gesproken ook bij zit bij de voorbereiding van Europese toppen. Eerst was het vorige kabinet onder premier Schoof nog wat weerwillig om mee te doen met dat clubje. Maar inmiddels heeft Nederland is aangesloten. Ja. Om de Europese rechter, die zich buigt over het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens. Ja. In ieder geval wat meer beperkingen mee te geven, als ik het in mijn eigen woorden zeg. Kijkend naar het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens, met het oog op migratiestromen en asielverlening.
0: Want er zijn met name twee artikelen die te ruim door die rechters worden geïnterpreteerd. Dat is de mening van die 9 landen, en ik sluit me daar natuurlijk bij aan. Die rechters hebben nu veel te veel ruimte gekregen om dat EVRM op die manier te interpreteren.
1: Het gevolg is dus, bijvoorbeeld in de kwestie van de Palestijnse asielzoekers die zich hier nu hebben gemeld, maar al een status hebben, dat op basis van eerdere rechtelijke uitspraken het lastiger is om die mensen naar Griekenland terug te sturen, omdat ze daar geen werk hebben, niet mee mogen doen in het gezondheidsstelsel, en geen dak boven hun hoofd hebben. Dat zijn allemaal dan argumenten voor de rechter om te zeggen, dan kun je ze op basis van dat verdrag niet terugsturen. Met andere woorden, de regeringsleiders van een aantal landen, inclusief die van Nederland, die spannen zich dus wel degelijk in om te zorgen dat die mensen wel terug kunnen naar Griekenland. Dat is toch precies wat u wilt?
0: Nee, maar kijk, wat de regering goed doet en wat andere partijen doen om migratie te beperken, dat steun ik allemaal. Ik wil alleen 50 of 100 stappen verder. Ik wil echt naar die asielstop. Want zolang we asiel mogelijk maken, zullen we geconfronteerd blijven worden met grote groepen. We hebben nu ongeveer 1000 mensen per week komen binnen, en dat oneindig, hè? Dat schommelt soms tussen 600 en 1000, maar dat elke week lang. Dat is ongeveer qua kosten, moet u zich voorstellen, meneer Kokkeman, 1 miljard euro per week. Ja. Nederland maakt 1 miljard euro per week, als je dat doorrekent over de gehele levensloop, per week aan kosten van nieuwkomers. En dat kunnen we dus als land niet meer betalen. Nee, en daarom zul je moeten zeggen, we stoppen helemaal met die asiel. Ja, maar wat de regering nu doet zijn beperkende maatregelen, die steunen we natuurlijk, van harte zelfs, maar het zal niet genoeg zijn om de grote problemen van Nederland op te lossen.
1: Terug naar de uitspraken waar we deze uitzending mee begonnen. Die worden opgetekend uit uw mond natuurlijk op het moment dat het onrustig is. U was zelf in Loosdrecht, waar het ook gisteravond werd er weer gedemonstreerd. Niet zo heftig als eerder deze week toen ze met vuurwerk aan het gooien waren en de zaak daar in de hens ging. Dit wordt door, u krijgt de kritiek van meerdere partijen in de Tweede Kamer, best wel van veel partijen, dat u hiermee echt olie op het vuur gooit. En met vuur speelt dus als verantwoordelijk politicus.
0: Ja, ik heb net wat over die vorm gezegd, maar ik vind niet dat ik met vuur speel. Ik vind partijen die nu niks doen aan de problemen waar heel veel Nederlanders mee kampen. En ik vind partijen die voor de verkiezingen iets beloven te doen aan die problemen en na die verkiezingen precies het tegenovergestelde zich opstellen, dat vind ik olie op het vuur gooien. Er zijn heel veel mensen die geen geweld hebben gebruikt in Loosdrecht bijvoorbeeld, of in andere gemeenten. Er zijn heel veel mensen die er gewoon tabak van hebben dat hun problemen niet worden opgelost.
1: Dat klopt,
0: door de
1: maar er zijn ook
0: die
1: groepen die
0: gekozen.
1: Maar er zijn ook groepen die van buiten komen en die geweld gebruiken, ruilschoppen en dat soort dingen.

0: bedoel, ook ik heb contact gehad met mensen in Loosdrecht. En daar worden echt groepen gezien die ze daar niet kennen. Ja. En ook groepen minderjarigen die daar rottigheid uithalen. En, u hebt in dat debat hebt u dat geweld ook veroordeeld. Gezegd dat bij een enkeling of enkelingen het gevolg was. Feit is dat er onrust is in de samenleving. En dat u dus in die onrust of bovenop die onrust met deze uitspraken komt.
1: Ja. Over die onrust of over de wanordelijkheden heb ik inderdaad al, daar heb ik al gezegd dat ik dat veroordeel. Ik vind dat mensen geen geweld moeten gebruiken. Ik pleit voor democratisch verzet. En ik vind dat het geweldsmonopolie echt alleen aan de overheid toebehoort. Dat bedoelde ik ook met die uitspraken. Ja. Als ik dat onhandig heb geformuleerd in mijn emotie, dan ben ik u dankbaar dat u mij de gelegenheid nu heeft gegeven om dat wat beter te duiden. Ja. Maar ik wil wel zeggen dat als politici de problemen van Nederland, waaronder de grote asielproblemen, niet oplost, dan zal die onrust in de samenleving, en ik hoop dat ik vind dus dat die onrust op een geweldloze en democratische manier gekanaliseerd moet worden, dan zal die onrust in de samenleving toenemen. En als er mensen zijn bij Extinction Rebellion of bij de Rode Lijn, waar Jesse Klaver zelf heeft meegelopen, dus die door Hamas is geïnfiltreerd, of in Loosdrecht die geweld gebruiken of zich niet aan de wet houden, of die zich laten sponsoren door terroristen of door buitenlandse extremistische netwerken, dan moet ook, dan moet de overheid daar met desnoods maximaal geweld, ik wil het best hetzelfde zeggen, ook daar tegenover optreden.
0: Ja. Goed, en maximaal geweld is dan de geweldsinstructie van de
1: zeker. De overheid moet gewoon zorgen dat het hier veilig en rustig is.
0: Ja, goed.
1: En dat is de taak, dat is de primaire taak van elke overheid.
0: Ja, feit is dat u een hoop commotie hebt veroorzaakt. Was dat vooropgezet plan eigenlijk ook? Want een politicus vindt dat soms ook wel prettig, krijgt hij extra aandacht. En,
1: Nee. Kijk, ik zeg net eerlijk, in mijn emotie liep ik die plenaire zaal uit en ik botste op die jongen van Lef Lezer, inderdaad van een communistische platform.
0: Ja,
1: ik heb mij voorgenomen. Ik heb mij voorgenomen nu een time-out te nemen van die jongen, want het was niet mijn beste interview per se, maar de inhoud staat.
0: Goed, de vraag is of dit ook niet leidt tot een time-out vanuit de coalitie naar uw partij. Want daar keken ze natuurlijk uit naar samenwerking. Als het gaat om het creëren van meerderheden in ieder geval de Tweede Kamer, waar u bent vertegenwoordigd sinds u zich hebt afgesplitst van Geert Wilders. De vraag is of daar nog wel enige animo voor is naar de commotie en de uitspraken.
1: Kijk, ik kan niemand dwingen met mij te praten. Ik denk wel dat iedereen gewoon tot 76 moet tellen. Ik heb nu uitgelegd wat ik daar bedoel. Ik ga dus juridisch geen enkele grens over. Ook moreel niet.
0: Ah, daar gaat de rechter uiteindelijk over.
1: Moreel gaan u en ik daar zelf ook over. Dus moreel ga ik geen enkele grens over. Want ik heb
0: vindt
1: het nu
0: u
1: geduid.
0: In elk geval? Dat vinden anderen dus weer van wel.
1: Ja. Ja, dat mogen ze vinden. Ja. Ik denk ook dat ze daar garen bij spinnen om dat te vinden.
0: Dus, zoals u dat ook doet, toch?
1: Nou, ik had liever met u gehad over hoe we de problemen van Nederland nu kunnen oplossen. Dus
0: goed, daar heb je dus samenwerking met de coalitie voor nodig.
1: Ja, ik heb die uitspraken nu geduid en ik kan me gewoon goed voorstellen dat de mensen die goed tot 76 kunnen tellen zeggen, nou ja, die jongen bedoelt het zo, die wil gewoon de problemen van Nederland oplossen, die pleit voor strenge grenscontroles en ook voor een asielstop. Nou ja, dat vinden zij niet haalbaar. Nee. Maar dat zijn allemaal hele reële, normale standpunten waar ook heel veel Nederlanders naar snakken. Dus ik denk niet dat het een samenwerking in de weg zit, eerlijk gezegd.
0: Nog iets van Mona Keijzer gehoord eigenlijk naar de uitspraak?
1: Ja, ik doe nooit uitspraken met wie ik wel en niet spreek.
0: Is er nog sprake van overleg met Mona Keijzer? Want jullie hebben wel eens met elkaar gepraat in het verleden en ik vang wel eens op dat die gesprekken nog altijd gaande zijn. Klopt dat of niet? Of zijn dat niet bestaande roddels?
1: Ik denk niet dat iemand u ooit heeft beschuldigd, meneer Kokkelman, dat u slecht geïnformeerd bent.
0: Dus die gesprekken lopen nog?
1: Ik herhaal wat ik net zei.
0: Ja, waar gaat dat toe leiden, denkt u?
1: Ja, alleen de toekomst alleen de toekomst weet dat.
0: Ja. Nog iets van Wilders gehoord eigenlijk naar de uitspraken van gisteren?
1: Nee, maar ik feliciteer hem wel dat het Openbaar Ministerie hem niet gaat vervolgen in een andere zaak. En dat heb ik ook op Twitter aangegeven.
0: Gidi Wankershauer, hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat Suzanne Bosman verder met Eén Vandaag. Vanavond zie ik u graag bij Café Kokkelman 5/9 NPO 2. En anders goed weekend tot maandag.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
4: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
2: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
5: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
2: Druk in de topsport.
5: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n

0: ongelofelijke druk staan.
1: Margreet Rijntjes in gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Kees-Min Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Bovenop het laatste nieuws met het NOS Radio 1-journaal. Of ontdek de podcast Europa Draait Door. Of geniet van de muziek van NPO Radio 2. Van tijdloze classics tot de hits van nu. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
7: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
16: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: NPO Radio 1, 12 uur.
17: Susanne Bosman. Goedemiddag. Dat verhaal over de mishandelde kinderen uit Stadskanaal doet je de haren te bergen reizen. En tegelijkertijd zijn er zoveel vragen. Bijvoorbeeld, hoe leeft zo'n kind op een gegeven moment verder? Angelique, die als kind werd mishandeld en misbruikt, leefde verder. En ze vertelt er zo over in één vandaag, na het NOS Journaal. Jan van der Putten.
18: De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. Sindsdien is het onrustig in de gemeente. Er zijn ruiten ingegooid bij woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. Buurtbewoners in Stadskanaal hopen dat het niet verder uit de hand loopt.
19: Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik. De emotie die er loskomt is heftig. Het werd heel goed verborgen gehouden. En er waren wel meldingen met bijvoorbeeld het meisje. Alleen niet over het jongetje. Maar ik hoop dat de directe buren het rustig met elkaar erover kunnen gaan hebben. En vooral de boel een beetje in de gaten houden. Want wij wonen hier ook nog.
18: De burgemeester van Stadskanaal zegt dat de kinderen veilig zijn. In de gemeente geldt op maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussower. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans zegt dat zulke uitspraken niet bij politici horen en dat ze zeer schadelijk zijn. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussower zojuist dat hij geen afstand neemt van zijn woorden.
20: Ik denk dat Nederland Palestijnen niet toe moet laten. Ik denk dat Nederland geen asielzoekers moet toelaten. Ons land is prop en prop vol. En ik zit hier om problemen op te lossen. En niet om te sugarcoaten de problemen die we hebben. Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft en soms zelfs de plicht heeft om geweld toe te passen bij het bewaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
18: Naar eigen zeggen had hij wel minder emotioneel kunnen reageren.
20: De bottom line is dat ik niet zoveel juridisch verkeerds heb gezegd, anders dan wat nu al de staande praktijk is van Nederland. En in de emotie heb ik die jongen van Lef Lezer te woord gestaan. En in de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
18: De mensenrechtenorganisatie The Rights Forum zegt aangifte te gaan doen tegen Marcus Sober. Bij een ongeluk op een boerenbedrijf in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Woensdag was hij aan het werk op een van de stallen en zakte door het dak. Hij kwam terecht op een betonnen vloer en overleed gisteren aan zijn verwondingen. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Trump had gezegd dat hij met Cuba zou gaan praten. En Trump heeft zijn staatsbezoek aan China afgesloten. Hij zegt dat hij en president Xi Jinping het erover eens zijn dat Iran geen kernwapens mag hebben en dat Iran de straat van Hormuz moet openen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. De ziekte is erg besmettelijk. Artsen zonder grenzen vreest dat de uitbraak zich snel verder verspreidt.
0: Ja, ik ben echt verbaasd over de schaal waar we nu eigenlijk al op zitten. Want 65 doden betekent dat je naar het topje van de piramide kijkt. En dat betekent vaak toch dat je nog veel meer mensen hebt in allerlei gebieden die mogelijk ook ebola hebben.
18: In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Artsen zonder grenzen was toen nauw betrokken bij de hulp.
0: Dus er is heel veel expertise in de organisatie, zowel als hoe behandel je patiënten, hoe zet je nou klinieken op en hoe kan je ook het bron- en contactonderzoek, wat zeer belangrijk is bij ebola-uitbraken, goed uitrollen. Dus vandaag vindt er ook een grote vergadering plaats, waarbij we ook eigenlijk onder de organisaties proberen te coördineren van hey, wat kunnen we doen en wie is daarvoor het beste in de positie om aan de verschillende aspecten van een uitbraakrespons bij te dragen.
18: Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. Jerome Powell stopt vandaag als voorzitter van de Amerikaanse bank, de Federal Reserve. Zijn termijn loopt af en daar is president Trump erg blij mee. Hij eiste bij Powell dat de rente omlaag ging, maar dat gebeurde nauwelijks en Powell wordt opgevolgd door oud-bankier Kevin Warsh, vertelt verslaggever Ruben Egh.
12: Hij is de rijkste voorzitter die de Fed ooit gaat krijgen. Want dat komt omdat hij getrouwd is met Jane Lauder. Dat is de dochter van Ronald Lauder, een steenrijke zakenman. En een oud studievriendje van Donald Trump, dus dat zoekt elkaar gezellig op. Hij solliciteerde het afgelopen jaar echt openlijk naar de positie van de Fed. Allemaal ingezonden brieven in de Wall Street Journal. Het beleid van de Fed, dat was allemaal maar niks.
18: En volgens Trump gaat Warsh precies doen wat de president wil: de rente verlagen, zodat bedrijven goedkoper kunnen lenen.
21: Interest rates should be much lower than they are right now.
22: And you think they will go lower later this year?
21: When Kevin gets an idea, yeah.
18: De bemoeienis van Trump over de voorzitter ligt gevoelig, omdat de Federal Reserve formeel onafhankelijk is. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd. Die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand viel. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich te gedragen. Het is 6:06. Het weer nog verspreid over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Er staat een stevige noordwestenwind en het is rond 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien in een graad of 13. En na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer.
17: Jan, dankjewel. Door naar Wijnand Zwaan voor het verkeer. Dag Wijnand.
23: Goedemiddag Suzanne. We zien een paar problemen onderweg. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is behoorlijk wat vertraging door een ongeluk. Ongeveer een uur tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Nu 8 kilometer stilstaand verkeer. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort en Amsterdam kan beter omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar, ongeveer 20 minuten extra. En op de A59 richting Den Bosch is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Dussen en Drunen-West nu 4 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via Gorkum over de A27, A15 en de A2.
2: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
4: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Bij Winford kun je ook versneld examen doen. Zelfs 2 jaar in 1. Kijk op winford.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans, alleen de prijs is anders.
30: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
31: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
32: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
33: Mensenrelatie, Radboud Visser.
34: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
33: Jazeker.
34: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
32: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
35: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
36: NPO Radio 1.
37: Avro Tros.
38: Zet de wasmachine uit, er is te weinig stroom. De provincie Utrecht ziet wel wat in een soort NL-alert op piekmomenten. Om de netcongestie te lijf te gaan zijn alle creatieve ideeën welkom. Julia, jij hebt een oplossing voor de vergrijzing?
39: Nou, misschien wel. In Japan schieten namelijk sumo-worstelaars ouderen te hulp. Is dat misschien ook iets voor ons?
38: Nou, dat hoop ik zo te horen. Goed, nu, hoe leef je verder als je als kind zo mishandeld bent?
40: Suzanne Bosman. Eén vandaag.
38: Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar de 2 moeders in Stadskanaal die hun kinderen, een meisje van 6 en een 7-jarige jongen, ernstig hebben mishandeld, Julia.
39: Ja, dat staat in dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming die aan de kinderrechter zijn voorgelegd. Op basis daarvan zijn de kinderen allebei bij hun moeders weggehaald.
38: Hoe moeten deze kinderen verder? Angelique van Deurs is ervaringsdeskundige, schreef 3 boeken over haar jeugd. Dag Angelique.
41: Goedemiddag.
38: Ja, fijn dat je bij ons wilt zijn vanmiddag. Sinds gisteren, Angelique, horen we zoveel details over wat zich daar in Stadskanaal heeft afgespeeld. Wat gebeurt er dan met jou als je dat hoort?
41: Ja, dat vind ik natuurlijk verschrikkelijk. En ik leef enorm met deze kinderen mee. En ja, het brengt ook weer herinneringen naar boven.
38: Ja, dat begrijp ik. Deze kinderen zijn heel jong. Jij bent, en daar heb je over geschreven, ook vanaf dat je heel klein was, mishandeld, misbruikt. Wat kun je daarover vertellen nu?
41: ja, ik heb herinneringen vanaf mijn derde, vierde jaar. Maar uit omgeving vermoed ik dat ik jonger geweest ben. En tot mijn 25e ben ik met name door mijn vader seksueel misbruikt. Ook ernstig mishandeld, maar ook misbruikt door mijn moeder en opa.
0: Mm-hmm. Ja, en dat is doorgegaan ja, tot je 25e, hè?
41: Ja, klopt.
0: Ja. Over die twee kinderen uit Stadskanaal. Hè? Nou horen we, er zijn meldingen gedaan. De school heeft het al in een eerder stadium gezien. De huisarts, ziekenhuis, veilig thuis. Het duurde heel lang voor er werd ingegrepen. En nu hoor je ook allemaal mensen zeggen van hoe kan dat? Hè? Als er signalen zijn geweest. Maar als jij dat dan hoort, maak je dat dan ja, boos, verdrietig?
41: Ja, beide eigenlijk. Ja. Ik kijk naar mijn eigen situatie. Mijn vader mishandelde mij gewoon bijvoorbeeld waar de hele familie bij was of in de supermarkt. En ja, het duurt gewoon lang voor de instanties ingrijpen. En het heeft natuurlijk ook te maken met gigantische tekorten en systemen die log en traag zijn. Ja, dat moet echt anders. We hebben pas Vlaardingen gehad, nu dit weer. En we moeten ons realiseren dat 119.000 kinderen per jaar dit meemaken. En dat er elke week één kind sterft in Nederland aan de gevolgen van kindermishandeling.
0: Ja.
41: Dus ja, daar moet echt wel iets gebeuren.
0: Ja, en je zegt het is deels buiten het zicht blijkbaar van instanties. Omdat er ja, niet genoeg wordt ingegrepen. Kinderen uit de situatie worden gehaald. En heel veel ja, weten we ook niet, hè?
41: Nee, het is altijd heel moeilijk, hè, want we roepen ook heel hard dat kinderen te snel uit huis worden geplaatst. En bij anderen roepen we te hard dat kinderen niet uit huis worden geplaatst. Ja, het is vaak heel moeilijk. Waar moet je ingrijpen? En ben je te laat? Ben je te vroeg? Het blijft heel ingewikkeld.
0: Ja, maar als je dan teruggaat naar wat jij hebt meegemaakt. Jij zei mensen in je omgeving, familieleden, maar ook mensen in de buurt. Je had het over de supermarkt. Die wisten het.
41: Ja, ik heb inderdaad ook naar aanleiding van mijn eerste boek zoveel reacties gehad van mijn oude omgeving. Van hoeveel mensen iets wisten of een onderbuikgevoel hadden. En ja, dat vond ik schrikbarend. Bijna een heel dorp wist wel iets.
0: En wat doet dat dan met je als je dat hoort? Van zoveel jaren later van ja, hallo, jullie wisten het, maar ik bleef in die situatie.
41: Ja, aan de ene kant boosheid natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant ben ik ook blij dat ik uiteindelijk wel de erkenning kreeg. Een familielid stuurde ook een brief van wij wisten het. En ja, daar ben ik wel eerst boos op geweest. Aan de andere kant, je moet ook lef hebben om nu tegen mij te durven zeggen ik wist dit of ik zag dit of ja.
0: Mm-hmm.
41: Maar ja, zoveel omstanders die iets hadden kunnen doen. Ik was machteloos, ik ben een kind.
0: Ja. Heb je het überhaupt zelf wel eens als kind tegen iemand verteld?
41: Wat ik heel erg gemist heb als kind is iemand die me zag en hoorde. Ik zeg vaak, stel gewoon eens een vraag aan een kind. Gewoon zet eens een kind op een stoel en vraag gewoon eens hoe gaat het met je. En toen ik 15 was, toen heeft mijn toenmalige mentor en biologieleraar van de MAVO heeft dit gedaan. Die heeft mij inderdaad op een stoel gezet en die vroeg gewoon eens hoe gaat het met jou. En ja, toen heb ik wel dingen verteld.
0: Mm-hmm. Maar ja, intussen veranderde er niet zoveel dan daadwerkelijk, want het ging door.
41: Ja, klopt. Ja. Er is uiteindelijk wel jeugdzorg ingeschakeld. Maar ik ben ook een maand in een pleeggezin geweest. Maar ik ben meermalen terug naar huis gestuurd. Met alle gevolgen van dien.
0: Want? Dan kreeg je het weer.
41: Ja, mijn gezinsvoogd die sprak elke week met mijn ouders. Met mij niet. En die vond dat er niks aan de hand was.
0: Ja. Je bent, Angelique, nu volwassen, je hebt een leven, je hebt een partner. Dus ik neem aan dat je het een soort van op de rit hebt. Maar je neemt dit toch wel mee. Ik kan me voorstellen dat je... Ja, hoe kijk je naar mensen? Kun je überhaupt mensen vertrouwen in het algemeen?
41: Ja, dat was in het begin heel moeilijk natuurlijk. Zeker, en dus bij deze kinderen ook, als degene waar je afhankelijk van bent, die voor je moeten zorgen, als die je vertrouwen beschamen, ja, dat werkt wel levenslang door.
0: Hoe werkt dat door?
41: Nu vertrouw ik gelukkig mensen, maar ik ben nog steeds een kat uit de boom kijk type. Zo van, ja, kan ik jou wel vertrouwen?
0: Ja, dus het duurt een tijdje voor je mensen toelaat.
41: Ik denk dat wel een hele... Ja, ik laat mensen wel toe. Maar er blijft altijd wel een soort waarschuwingssysteem in je hoofd. Dat kun je denk ik nooit helemaal loslaten.
1: En waardoor kreeg jij weer wat meer vertrouwen in mensen? Was dat door je partner of iemand anders?
41: Ja, voornamelijk door mijn partner. Ik heb nu 30 jaar dezelfde partner. Ja, gewoon een hele lieve man.
0: Ja, maar die moet je ook eerst, ook eerst toelaten.
41: Daar, ja, ja. Dat vond ik ook niet zo heel simpel. Maar nee? Ja, dat is ook heel rustig aan. Moeilijk uit te leggen, het groeide gewoon. En hij heeft altijd initiatief bij mij gelaten, altijd mijn tempo. Ja, hij respecteerde me.
0: Ja, je ziet je familie niet meer, hè?
41: Nee.
0: Nee, daar heb je mee gebroken. Op een gegeven moment, je was 25 en je ging het leven in. Nou, we hebben het al over de partner gehad. Maar wat zijn andere dingen die je hebt gedaan of die op je pad zijn gekomen die jou weer gesterkt hebben?
41: Nou, de hulpverlening liep heel moeilijk. Ik mocht er eigenlijk niet over praten. En uiteindelijk zei een psychiater tegen mij van, je bent uitbehandeld. En helaas zie ik dat nog vaak gebeuren dat mensen het te horen krijgen.
0: Ja. Waarom mocht je er niet over praten, Angelique?
41: Ja, dan zouden we me overspoelen. En dan moest ik stabiel worden. En was ik stabiel, dan mocht ik niet praten, want dan zou ik weer niet stabiel zijn. En dus heb ik eigenlijk nooit echt traumatherapie of iets dergelijks gehad waar ik zo naar verlangde. En ik heb uiteindelijk iedereen aan de kant gezet. Huisarts, hulpverlening en particuliere hulpverlening gezocht die wel vergoed wordt. Een huisarts gezocht die bij me past. En ja, ik heb eigenlijk een therapeut gekregen bij wie ik wel alle ruimte kreeg. En ik heb een hulphond gekregen. En dat is de beste hulpverlener in mijn hele leven geweest.
0: Oh ja? Vertel eens, wat gebeurt er door die hond?
41: Ja, die hond is levensveranderend geweest. Ik zwierf over straat in voorwaardelijke toestand. En mijn hulphond leerde herkennen en die voorkwam me. Maar ik kwam ook nergens meer. Ik durfde niet meer naar buiten. En met mijn hond ben ik steeds meer gaan doen. En ik heb nu 13 jaar een hulphond. Dit is mijn tweede. En die heeft mijn leven teruggegeven. Ik doe volop vrijwilligerswerk. Ik geef al 9 jaar lezingen in heel Nederland. Ik sta weer midden in het leven, dankzij mijn hond. Ja.
0: Is dat ook iets van de onvoorwaardelijkheid? En dan denk ik even, ouders horen onvoorwaardelijk van hun kinderen te houden.
41: Ja.
0: En is dat ook iets wat je voelt bij Jazz, heet hij geloof ik, hè? De hond die je nu hebt, klopt dat?
41: Ja, Jazz. Ja, een hond oordeelt natuurlijk niet. Als je een hond liefde geeft, krijg je daar ook liefde voor terug.
0: Ja. Zo simpel kan het zijn.
41: Een hond zit niet ingewikkeld in elkaar. Ben je lief voor mij, ben ik lief voor jou.
0: Mm-hmm. Ja. Zeg, als we teruggaan naar die kinderen. 6 en 7 jaar oud zijn ze. Er wordt nu voor ze gezorgd. Hoe dat met die moeders verder gaat. Nou, het is aan justitie en dat volgen we dan wel via de media. Op de een of andere manier. Maar als je nu aan ze denkt, wat hebben zij op dit moment nodig? Denk jij, wat zou jij nu nodig gehad hebben?
41: Gehoord en gezien worden. Dat zei ik straks al. Dat iemand naast ze gaat staan. Niet boven, niet onder, naast ze. Met ze meeloopt. Ze vertrouwen geeft. Dat denk ik zijn de kinderen nu het hardste nodig hebben.
0: Ja. Je zei al, het is voor hulpverleners ook wel moeilijk. Hè? Van haal je iemand uit huis of niet? Nou ja, als het leven in gevaar is, dan lijkt het me misschien wat minder moeilijk. Maar je denkt ook van, ja, in wat voor traject kom je dan nu terecht, hè?
41: Ja, dat blijft ook heel moeilijk natuurlijk. Ja. Je wordt toch uit je omgeving gehaald, weg van je spulletjes. En alhoewel je natuurlijk heel graag weggaat, ja, moet je toch weer op een vreemde ergens weer helemaal opnieuw beginnen. En dat is ook niet simpel.
0: Nee, dat is het niet. We hopen dat ze alles krijgen wat ze op dit moment nodig hebben. En ik hoop ook voor jou, Angelique, dat het leven zo doorgaat zoals het nu gaat. Mag ik dat zo stellen?
41: Ja, ik kan nu zeggen dat ik echt gelukkig ben.
0: Wauw. Dankjewel dat je dit met ons wilde delen. Angelique van Deursen was dat. Goedemiddag.
2: Eén vandaag.
0: We gaan Julia even schakelen.
39: Ja,
0: we gaan het hebben over worstelaars. Over een bijzondere baan voor voormalig worstelaars.
39: Ja, in Japan worden sumo-worstelaars en bodybuilders ingezet om voor ouderen te zorgen. Het Belgische dagblad De Standaard en ook de New York Times die schrijven daarover.
0: En je liet het me zien met bijzondere foto's, ook erbij, filmpjes.
39: Ja, van die enorme
0: mannen.
39: Grote mannen, gespierde armen, een zwarte hemdje. Een man die dan een oudere vrouw eten geeft of oefeningen doet met oudere mensen.
0: Ja, dat heeft dan enerzijds, denk je, wat een indrukwekkende lichamen van die voormalige worstelaars. En het is ook heel lief, heel aandoenlijk.
39: Ja, nou, dat is het zeker. En het is allemaal om de vergrijzing in het land aan te kunnen. 1 op de 6 mensen in Japan is ouder dan 75 jaar. En ondertussen kampen ze met een personeelstekort. Dus iemand die het land goed kent is Jesse Moerkerk. Goedemiddag.
3: Dag.
39: Goedemiddag. Je bent ook oud sumo-worstelaar.
3: Yes.
39: Ja, hoe kijk jij naar die beelden?
3: Nou ja, ik denk vooral dat het precies wat jullie al zeggen. Het zijn prachtige beelden. Ik denk dat het gaat de wereld over. Dus er is sowieso PR technisch iets gelukt. En het is... het zijn van die dingen waarvan je denkt, ja, zou dit in Nederland ook kunnen op die manier?
39: Ja.
3: Daar ken ik het Nederlandse zorgstelsel niet goed genoeg voor. Maar het past wel in het Japanse plaatje dat ze voor deze oplossing hebben gekozen.
39: Ja, want wat voor. Je hebt trouwens ook lang in Japan gewoond, hè, dus je kent het land goed. Wat voor status hebben worstelaars daar?
3: Ja, dat verschilt heel erg. Je hebt de echte profworstelaars, die de Champions League worstelen. Dat zijn echt grote sporthelden daar, verdienen verschrikkelijk veel geld, zie je dagelijks op tv. En daaronder zit er nog een hele grote amateurgroep. Maar het is vooral dat de sport ook diep verweven zit in de Japanse cultuur. Hij is in de vorm waarin hij nu bestaat, is die sport al 1500 jaar oud. En hij is ook echt verbonden aan de Shinto-religie. Dus de sumo-sport zit heel erg verankerd in de Japanse cultuur. Mm-hmm. Dus dat is iets wat je hier bijvoorbeeld met... Ja, er zijn heel veel mensen die tennissen of voetballen. Maar dat is echt een sportieve activiteit. En daar is het sumo worstelen niet mee te vergelijken. Dus het is... ook als je dan kijkt naar... ook naar de foto's en de keuzes die dan worden gemaakt. Het respect voor ouderen is heel anders in Japan. Dat is veel groter. Je ziet ook, je zei het al, de vergrijzing neemt toe. De mensen in de zorg nemen af. En dan gaan ze voor dit soort interessante keuzes. Die voor beide groepen werken. Waarbij je ook ziet dat, hoe noemen we dat? Er is heel veel respect ook voor de fysieke discipline in Japan.
39: Mm-hmm.
3: Dus waar in Nederland denk ik, en ik ben geen zorgkenner. Maar waar hier heel erg wordt gekeken naar professionaliteit en opleidingen. En dat het de zorg heel erg anders is ingericht. Dat je daar juist door die fysieke jongens met het respect wat daarbij hoort, koppelt aan het respect voor de ouderen die er is.
39: Ja.
3: Dat je een hopelijk winnende combinatie hebt.
0: Maar je doet alsof het iets vanzelfsprekends zou zijn voor de Japanse samenleving. Maar het is niet voor niets. Want je zei, er is PR-technisch iets gelukt. Het is niet voor niets dat ze het zo laten zien. Dus het is ook wel. Er zijn blijkbaar hard mensen nodig voor de zorg. Dus ze hebben wel een mooi voorbeeld nodig. Ook voor anderen. Van ga dat doen. Ga oude mensen helpen.
3: Ja, zeker. En ik denk dat ze vooral een. Als je kijkt naar de. Want het ging dan om bodybuilders, zie je op de foto. Je ziet MMA-vechters en oud sumo-worstelaars. En dat zijn jongens die vaak korte carrières hebben. Niet per se heel veel financiële zekerheid. En ze hebben het heel slim gedaan door te zeggen, je kan hier 6 dagen in de week komen werken. En we bouwen een gym waar je betaald kan trainen als je ook onze inwoners nog een beetje helpt. En je krijgt kost en inwoning. En ik las dat ze zelfs hun proteïnesupplementen vergoed krijgen.
39: Kijk, ze maken het echt heel aantrekkelijk. Misschien toch een ideetje voor ons hier om terug te grijpen. Ook al hebben wij die cultuur hier niet. Dankjewel, oud-sumo-worstelaar Jesse Moerkerk.
4: We hebben een soort van file op het stroomnet. Net zoals op onze autowegen.
5: Ja.
4: Dat op sommige momenten en sommige plekken loopt het stroomnet vol.
0: Ja, file op het stroomnet. En daarom krijg je straks misschien wel een pushmelding op je telefoon. Zet de wasmachine uit, haal de auto van de lader. Als het aan de provincie Utrecht ligt, dan wordt een soort van NL-alert het wapen tegen een overbelast stroomnet. Mogelijk krijgen we straks zelfs betaald om onze apparaten uit te zetten. Is zo'n alert nou dé manier om netcongestie te bestrijden? Martin Visser is lector energietransitie aan de Hans Hogeschool in Groningen. Meneer Visser, goedemiddag.
6: Ja, goedemiddag.
0: Ja, zo'n NL-alert-achtig systeem. Ik denk dan onmiddellijk aan dat verschrikkelijke geluid dat je dan af en toe krijgt als je telefoon, als dat alert afgaat. Hoe zou dat in dit geval werken?
6: Ja, vergelijkbaar eigenlijk. Zo nu en dan. Het gebeurt zeker niet elke dag. Maar er is al een aantal landen eigenlijk wat dat soort alerts heeft.
0: En hoe gaat het dan? Je krijgt dan een pushmelding en is het dan inderdaad van zet de wasmachine uit? Of niet
6: ja, aan? Niet zo meteen. Meestal deze meldingen, je ziet het wel van tevoren aankomen als netbeheerder. Dus die meldingen komen een aantal uren of zelfs een dag van tevoren met het vriendelijk verzoek om minder stroom te gebruiken op bepaalde uren.
0: Mm-hmm. Ja, dit klinkt als een vrij eenvoudige manier om dat in te voeren.
6: Ja, er wordt ook wel positief over gerapporteerd eigenlijk in andere landen. Landen als Frankrijk en Engeland hebben dat. En ook Californië is een goed voorbeeld. Waar met name de airconditioning, op het moment dat de zon ondergaat, blijven die airconditionings nog een tijdje draaien. En die leiden tot mogelijke overbelasting van de netten. En mensen krijgen dan een verzoek om die airco's 's middags maar wat harder te zetten als de zon schijnt. En ze 's avonds uit te zetten of op halve kracht.
0: Mm-hmm. En ze krijgen dan het verzoek. Hier heb je ook een soort algemene oproep. Hè? Gebruik tussen, wat is het, tussen 7 en 9. Niet en de wasmachine en de afwasmachine en je auto aan de lader. Doe dat niet allemaal tegelijk. Dat is een soort verzoek. Maar is dit dan, werkt dit dan wat dwingender als je het op deze manier doet?
6: Nee, het is heel vrijwillig. In een aantal landen, Californië, Frankrijk, is het zelfs ook gewoon een moreel verzoek. En jongens allemaal een beetje meehelpen, dan komen we makkelijker door de pieken heen. In Engeland krijg je een kleine vergoeding daarvoor als je meedoet.
0: Ah, kijk, dat verandert de zaak alweer.
6: Ja, nou, je wordt er niet echt heel rijk van, ook daar niet. Tenzij je een hele grote batterij hebt waarmee je kunt gaan spelen. Als alle kleine beetjes helpen en de problemen zijn groot. Dus vandaar dat landen en regio's toch naar dit soort middelen grijpen.
0: Ja, maar heeft het dan daadwerkelijk effect in Frankrijk, in Californië, in het VK?
6: Nou, de praktijk is dat een kleine 10% van de mensen meedoet in dat soort regio's. En dat het effect op de piek een enkele procenten is. Dus het is niet de oplossing voor het congestieprobleem wat we hebben. Maar ja, wat ik al zei, alle kleine beetjes helpen. En het is op basis van vrijwilligheid. Dus veel mensen vinden het toch prima om eraan mee te werken.
0: Ja, dat je ook het gevoel hebt dat je een beetje bijdraagt aan de oplossing van het probleem. Nou, het is niet voor niets dat de provincie Utrecht hier mee komt. Hè, want daar hebben ze hele grote problemen met te zorgen dat iedereen de elektriciteit krijgt die op termijn nodig heeft. Maar wat zegt u? Wat gaat nou daadwerkelijk helpen?
6: Ja, wat daadwerkelijk gaat helpen is enerzijds te zorgen dat we minder elektriciteit gaan gebruiken. Zeg maar 's avonds tussen 4 en 9. En dat kan door de warmtepompen lager te zetten. Het kan ook zijn door bijvoorbeeld hybride warmtepompen aan te schaffen. Die dan die uren met gas draaien. En daarnaast zal het elektriciteitsnet moeten worden uitgebreid. Maar we moeten beseffen dat dat nog geruime tijd gaat duren, omdat dat enorm veel werk is.
0: Ja, maar tot die tijd moeten we inderdaad een beetje een beroep doen op onze wil om mee te werken.
6: Ja, maar wat ook speelt is, als dit een succes is, en ja, waarom zou het in Nederland niet werken? Ja, dan hoeft uiteindelijk ook het elektriciteitsnet minder te hoeven worden uitgebreid, waardoor de tarieven voor het netwerk toch al gaan stijgen, toch wat minder hoeven te gaan stijgen.
0: Ja, wat u betreft best een goed idee, zo'n NL Alert-achtig systeem om te zorgen dat je wat minder stroom verbruikt op bepaalde momenten. Maar zullen we dan afspreken dat we dat wel met een ander geluid doen?
6: Graag, ja.
0: Oké, goed. Energie-expert Martin Visser, dank u wel. En zometeen, de oorlog in het Midden-Oosten sleept zich nu al maanden voort. Iraniërs in Nederland hopen nog steeds op regime change. Eerst het nieuws.
5: NPO Radio 1.
0: Jan.
7: Kamerlid Gidi Markeshower neemt geen afstand van zijn woorden over Palestijnse asielzoekers. Bij Sven op 1 zei hij wel dat hij zich in zijn emotie wat gepaster had kunnen uitdrukken. Markeshower had in een interview gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op om niet voor eigen rechter te spelen. Twee vrouwen uit de gemeente zitten vast op verdenking van mishandeling van hun eigen kinderen. Bij een van de vrouwen zijn de ruiten ingegooid. Directeur Radcliffe van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. De Amerikaanse president Trump probeert Cuba met een strenge economische blokkade te dwingen tot hervormingen. Door die blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. En bij een uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen omgekomen. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen.
0: En van Jan naar Wijnand voor de files.
8: Er is nog steeds veel vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam door een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Een uur extra reistijd. Er is een politieonderzoek aan de gang. Al het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Verkeer richting Amersfoort en Amsterdam kan beter omrijden vanaf Barneveld via Ede over de A30 en de A12. Verder veroorzaken grenscontroles behoorlijk wat oponthoud, onder meer op de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar, ongeveer 20 minuten extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundeberg nu een half uur vertraging.
40: Eén Vandaag. Suzanne Bosman.
0: De Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran hebben het regime niet weg kunnen krijgen. Tot nu toe toch blijven

0: Iraanse Nederlanders hoop houden op verandering. Alireza is hier. Goedemiddag, fijn dat u hier bent. U vluchtte 30 jaar geleden naar Nederland. Deze week was u bij een demonstratie en bij de sit-in in Den Haag. Wat gebeurt er eigenlijk bij die sit-in? Want dat duurt al een tijd.
1: Ja, nou ja, goed. Afgelopen woensdag was ik inderdaad bij een sit-in in Den Haag. Om de 120ste dag te herdenken. Vanaf 14 januari zijn er een groep Iraniërs die voor het Buitenlandse Zaken een sit-in houden. Om aandacht te vragen voor de problemen die er in Iran zijn en het geweld die tegen de mensen gebruikt wordt. Dagelijkse executies die er iedere dag op heel hoog tempo plaatsvinden. En de Nederlandse overheid te vragen om aandacht voor
0: de dag in, dag uit.
1: Precies.
0: Zijn ze daar?
1: Dag en nacht.
0: Met hoeveel ongeveer?
1: Er zijn er ongeveer 25 man en vrouwen.
0: Ja.
1: Die er dus dag en nacht 24 uur 7 daar zitten.
0: Ja,
1: en in een tent.
0: Ja.
1: Voorheen, in een wat kleinere tent. Mm-hmm. Dat werd dan, omdat brandveiligheid problemen zou geven, is het weggehaald. Nu hebben ze wat professionelere tent ingezet met stoelen erin. En ze maken shifts en ze blijven 24 uur.
0: Al die tijd het in de aandacht proberen te houden, terwijl de aandacht in de media, dat gaat op en neer. Hè. De ene keer dan is er veel en dan horen we weer dagen niets. En die dagen moet je daar dan ook zijn,
1: nou ja,
0: met elkaar.
1: Inderdaad.
0: En dan loopt er misschien niemand langs.
1: Nee, maar het belangrijkste is natuurlijk dat wij dus niet vergeten dat die mensen er zijn. Dat wij proberen hun stem te laten horen, op welke manier dan ook. En dit is natuurlijk wel op een stille manier en een wat rustigere manier. Maar we moeten er aanwezig zijn. Want dat is het minste wat we hier kunnen doen. We kunnen natuurlijk heel weinig aan de situatie veranderen vanaf hier. En uiteindelijk, zoals ook de Reza Pahlavi aangegeven heeft, is het dan de mensen in Iran die het dan ook zullen gaan doen. En daar is het wachten op. Maar goed, het is wel belangrijk dat het regime natuurlijk wat verzwakt raakt.
0: Ja.
1: Zodat we die laatste stap kunnen zetten.
0: Ja, wat ziet u daarvan? Wat hoort u daarvan?
1: Is
0: uw indruk hoe dat gaat? Want je hoort dat ze eigenlijk in de straat van Hormuz, daar zijn ze een soort van herenmeester.
1: Is het zo?
0: Ja, dat is wat wij hier horen.
1: Ja,
0: ik vraag het aan u.
1: Ja, nee,
0: ze zitten er nog steeds. Al die bombardementen, na al die maanden van aanvallen.
1: Klopt. Ze zijn natuurlijk, verdedigen is natuurlijk veel makkelijker dan aanvallen natuurlijk. Maar als we dan even terugkijken in de geschiedenis bijvoorbeeld, toen Nederland en Europa bijvoorbeeld bezet werd door Duitsland. Is er ook hulp gevraagd aan Amerika. En dat is ook niet binnen een dag gebeurd. We hebben onlangs natuurlijk de bevrijding van
0: sterkt u dat? Serieus, dat verhaal?
1: Zeker.
0: Ja,
1: ja zeker. Mm-hmm. Nou ja, goed, als ik dan bijvoorbeeld de afgelopen dagen bezig ben geweest met de bevrijdingsdagen in Arnhem. En dan zie je natuurlijk van dat we dan Amerikanen iedere jaar opnieuw weer vieren. Amerikanen, de Canadezen, de mensen, die geallieerden die dan geholpen hebben om Nederland en Europa te bevrijden. En dat is ook niet binnen een dag gebeurd. En daar zijn ook natuurlijk wel bommen gevallen waarbij dus de geallieerden eigenlijk Nederland hebben gebombardeerd. Of eventueel de bommen op verkeerde plekken en heel veel slachtoffers zijn gevallen. We weten dat dit ook natuurlijk wel een lange adem nodig heeft. Dat het niet binnen een dag zal gaan gebeuren. En dat het nog altijd ook door de mensen gebeurt. Maar we vinden het wel belangrijk dat het ook niet genoemd wordt als een oorlog. Want u noemde net ook in het begin
0: de oorlog in het Midden-Oosten. Dat is zo'n term die wij dan gebruiken.
1: Precies.
0: Maar dat raakt u? Want dan zegt
1: want het is niet een oorlog. Nee. Het is een hulp wat wij gevraagd hebben. De Iraanse mensen hebben echt erom gesmeekt. Die hebben ook natuurlijk op 8 en 9 januari op de oproep van kroonprins Reza Pahlavi zijn ze de straat omgegaan om 8 uur. En massaal ook. Het is dus niet. Het is ongekend geweest in die dagen. En 33.000 man, wat dan, ik ga niet met de cijfers, wat geverifieerd is. Want in het nieuws wordt natuurlijk wel altijd wel over geverifieerde cijfers gesproken. Mm. Nou, die aantallen zijn bekend, er zijn veel meer. En er wordt dagelijks executies gedaan. En dat, we hadden net bijvoorbeeld, hoort u Jesse net spreken over sumo-worstelaars. Om dan de samenlevingen te helpen ermee. In Iran worden worstelaars en worstelkampioen omgebracht of geëxecuteerd om mensen angst aan te jagen. Een jongen van 19 jaar oud die een worstelkampioen is geweest in Iran. Die heeft dan geholpen. Nou ja, goed, een vrouw die dan gearresteerd werd. Is hij ertussen gegaan en de geheim, of naar de politiediensten die hebben hem opgepakt. En dan is hij geëxecuteerd onlangs. Dat is onbegrijpelijk. Dus dat deze regime in staat is om zoveel angst aan te jagen en met alle middelen dat te doen. En helaas is het natuurlijk. Het Westen houdt enigszins, voelen wij, hand boven het hoofd. Doordat ze dan natuurlijk zich niet volledig uitspreken tegen het regime. En ook altijd nog denken dat er een dialoog mogelijk is met dit regime. Ja, dat is voor ons onbegrijpelijk.
0: Dan vertelt u een verschrikkelijk verhaal. Eén van de tienduizenden, misschien nog wel meer.
1: Dank je dat je dat inderdaad in die aantallen noemt. Ja, ja.
0: Tegelijkertijd, ik zie uw gezicht vertrekken als u dat verhaal vertelt. Tegelijkertijd straalt u ook hoop uit. En dan denk ik toch, waar haalt u dat vandaan? U haalde de Tweede Wereldoorlog aan en zei van ja, dat is op een gegeven moment, is dat ook gekeerd?
1: Ja.
0: Maar waar? Want we hebben ook gesproken met kenners van Iran, die zijn veel pessimistischer dan u.
1: Nou,
0: en die zeggen van,
1: gelukkig staan zij niet in Iran. En dat er dan dagelijks nog steeds mensen de straat op gaan. Wel in wat luwere vorm dan in het begin natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat is ook aan ze gevraagd. Ja. Ze zitten te wachten op die laatste oproep.
0: Mm-hmm.
1: En die laatste oproep is zowel door Bibi Netanyahu als Amerikanen, of maar ook de leider van de oppositie, mm-hmm. die op dit moment ook door veel Iraniërs, zowel in het buitenland als in Iran, gesteund wordt. Reza Pahlavi heeft gezegd, het is nog niet zover. We moeten in één keer massaal de straat op gaan. En die oproep is nog niet gedaan.
0: Ja, ik noemde net andere deskundigen. Vanavond hebben we een reportage in één vandaag. Dan laten we die ook aan het woord. En daar wordt ook gezegd van ja, het geluid zoals u dat verwoordt,
1: ja,
0: dat is wensdenken van activisten.
1: Is het?
0: Ja.
1: Ja, maar
0: wat zegt
1: was
0: u
1: ook,
0: dan?
1: Dat was ook van mensen die dan in kampen bijvoorbeeld, ja, verzetstrijders die in kampen, mm-hmm, werden omgebracht in die laatste maanden van de verzet. Die hebben ook, was ook wensdenken.
0: Ja.
1: Uiteindelijk is Europa wel bevrijd. En uiteindelijk blijven dictators niet aan de macht. Uiteindelijk is het dat de mensen toch wel. En we moeten de hoop ook niet verliezen. Dat is wel een van de belangrijke. Kijk, als we de

0: verhaal vertelt. Tegelijkertijd straalt u ook hoop uit. En dan denk ik toch, waar haalt u dat vandaan? U haalde de Tweede Wereldoorlog aan. En zei van ja, dat is op een gegeven moment, is dat ook gekeerd?
1: Ja.
0: Maar waar... Want we hebben ook gesproken met kenners van Iran. Die zijn veel pessimistischer dan u.
1: Nou,
0: en die zeggen van...
1: Gelukkig staan zij niet in Iran. En dat er dan dagelijks nog steeds mensen de straat op gaan. Wel in wat luwere vorm. Dan in het begin natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat is ook aan ze gevraagd. Ja. Ze zitten te wachten op die laatste oproep.
0: Mm-hmm.
1: En die laatste oproep is zowel door Bibi Netanyahu als Amerikanen. Maar ook de leider van de oppositie. Mm-hmm. Die op dit moment ook door veel Iraniërs. Zowel in het buitenland als in Iran. Gesteund wordt. Reza Pahlavi heeft gezegd, het is nog niet zover. We moeten in één keer massaal de straat op gaan. En die oproep is nog niet gedaan.
0: Ja. Ik noemde net andere deskundigen. Vanavond hebben we een reportage in één vandaag. Dan laten we die ook aan het woord. En daar wordt ook gezegd van ja, het geluid zoals u dat verwoordt,
1: ja,
0: dat is wensdenken van activisten.
1: Is het?
0: Ja.
1: Ja, maar
0: wat zegt u
1: ook,
0: dan?
1: Dat was ook van mensen die dan in kampen bijvoorbeeld, ja, verzetstrijders die in kampen werden omgebracht in die laatste maanden van de verzet. Die hebben ook, was ook wensdenken. Ja. Uiteindelijk is Europa wel bevrijd. En uiteindelijk blijven dictators niet aan de macht. Uiteindelijk is het dat de mensen toch wel... En we moeten de hoop ook niet verliezen. Dat is wel een van de belangrijke... Kijk, als we de hoop verliezen, dan is er absoluut een win voor dit regime.
0: Ja.
1: En dat proberen wij met z'n allen te weigeren. En dat gun ik ze ook niet. Ja. Ondanks het feit dat we gedreigd worden. Ondanks het feit dat we dan hier van alles meemaken.
0: Ja.
1: Dat gun ik ze
0: en
1: niet.
0: En dat er dit soort dingen als wensdenken tegen u gezegd worden.
1: Ja.
0: Maar even nog terug dan naar de sit-in. Naar de mensen die daar dag en nacht zitten.
1: Ja.
0: Wat wilt u nu van Nederland?
1: Nou, een van de belangrijkste punten waar wij dus eigenlijk eisen als medelanders, als Nederlanders in Nederland van de Nederlandse regering, is dat ze de ambassade sluiten. Dan heb ik het niet over de consulaatzaken die dan misschien vele Iraniërs zou raken, die dan met papierwerk of wat dan ook te maken, maar gewoon de consulaat. Waarbij dus dat wordt gebruikt als een hub om IRGC toegang te bieden tot Europa en dat ze hier vrij van alles kunnen doen. En zodra je dat doet,
0: wat wij de lange arm noemen.
1: Precies, de lange arm van Teheran. Mm-hmm. Als je dat dan sluit, neem je ook de legitimiteit weg van het regime, die dan op dit moment dus op die manier in de wereld aan het opereren is.
0: Dat zou al een stap zijn.
1: Dat zou een heel groot stap zijn.
0: Ja. Ik wens u veel sterkte toe in deze tijd. Ik zie de hoop bij u in de ogen.
1: Dank je wel.
0: Fijn dat u nu met ons hebt willen
1: denken. Dank je wel. Bedankt dat ik hier mocht zijn.
0: Dank u wel. Zometeen vissers die niet vissen, maar bewaken, dat doen ze met hun schip op zee. Maar ja, wat bewaken ze dan? Dat horen we zometeen.

0: Blondie and the Tide is High. Visserschepen worden gevraagd om objecten op de Noordzee te beveiligen. Een familievisbedrijf uit Den Helder heeft zo inmiddels wekenlang op zee gelegen, op dezelfde locatie. Dus niet om vis te vangen, maar om objecten op de bodem van de zee te beveiligen. Ja, waarom worden zeevissers hiervoor gevraagd? Dat vroeg onze verslaggever Marco Koolman zich ook af. Hij zocht het uit, hij spreekt de vissers die inmiddels weer terug zijn in de haven. Ja.
1: De loods in, hier in Den Helder. Kijk, allemaal vissersnetten. Heftrucje. Jan, toch?
2: Ja, goedemiddag. Ja.
1: Zo, ligt hier genoeg binnen nog een visnet?
2: Ja, we moeten de boel repareren. Want we hebben vorige week de boel stuk gemaakt. Dus we zijn nu druk bezig om de boel weer klaar te maken voor de volgende visreis.
1: Dan loop ik even door... Iemand die bij de netten staat. En dat is Dirk Kraak. Een van de zeevissers hier van dit familiebedrijf. Het zijn wel flinke netten waar ik overheen moet, Dirk.
2: Ja, dat zijn hele grote netten. Deze hebben een onderpees van 45 meter. Dus dat zijn heel wat maasjes en heel wat steekjes die we dan moeten doen om dat weer klaar te krijgen. Maar ja, dat zijn we gewend. Dus dat hoort bij het vak.
1: Maar toch weer vissen dus. Ik begreep, u heeft ook een poosje niet gevist. De netten aan de wilgen, u lag op zee en u moest iets bewaken. Hoe zat dat?
2: Nou, we werden gevraagd om een boorput te bewaken door een offshore bedrijf. En een boorput die ligt op de zeebodem. Ja, en die moest bewaakt worden, dus beveiligd. Hè, dus zodat niet schepen daar gingen ankeren of vissersvaartuigen daar overheen zouden vissen. Ja. Waardoor het beschadigd raakt. Dus werden wij gevraagd of we dat wilden bewaken voor u. Nou, dat hebben we gedaan.
1: Maar u ligt het dan te bewaken, maar dat is natuurlijk niet vissen. Waarom koos u hiervoor?
2: Nou, dat is gewoon een economische keuze geweest. Nu met de dure brandstoffen, die zijn voor ons dan twee keer zo duur als een paar maanden geleden. Ja, en dan ga je een rekensommetje maken van haalt het nog uit om te vissen, wel of niet? En dat vissen dat werd gewoon heel krap. En daardoor hebben de bemanningsleden, kon ik dan geen goed salaris bieden. Dus we hebben dat met elkaar overlegd, van zullen we dat gaan doen? Ja. En ik kan jullie dat bieden. En zo hebben we die keuze gemaakt om die boorput te gaan beveiligen.
1: Maar dat is toch een beetje heel ander werk. Zijn er geen beveiligingsschepen die dit normaal doen of zo? Hoe komt het dat dan zo'n visserkotter wordt gevraagd?
2: Nou, het is heel erg druk op de Noordzee momenteel. Er worden windparken aangelegd en kabels door de grond getrokken. Maar ook de jacht op gas en olie is weer heropend. Dus de olie- en gasindustrie die willen nieuwe gasputten boren. Ja, en dan worden er heel veel guardschepen gevraagd om die putten te bewaken. Zoals wij dus ook hebben gedaan. Ja, als er te weinig schepen zijn, dan is er nog een andere keuze. Dat is de visserschepen.
1: En dit was lucratiever voor u dan vissen?
2: Uiteindelijk was dit lucratiever. Het was nog geen vetpot. Maar goed, het kon uit. En we hebben met elkaar gewoon afgesproken van dat gaan we eens een paar maanden bekijken. Ja, en dat hebben we gedaan.
1: Hoe lang heeft u al een familiebedrijf?
2: Jeetje. 2003 zijn we echt op onszelf gegaan. Maar mijn grootvader die heeft dit al 50 jaar geleden... ik denk nog wel langer terug, al 60 jaar geleden opgestart.
1: Vindt u het nou niet jammer als familiebedrijf visser al jarenlang om dan niet te vissen?
2: Ja, dat is zeker jammer. En uiteindelijk blijft het toch een economisch plaatje wat je moet volmaken. Als wij 11 mensen in de rondte lopen. En die wil je dan ook een goede boterham bieden. En op deze manier konden we hun dat bieden. En er zijn ook vissers die hebben gekozen om tijdelijk hun schip voor de wal te liggen. Ja, dan loopt je bemanning ook bij de deur. En die hebben dan geen inkomen, want de vissers zijn allemaal kleine zelfstandigen.
1: Gaat dit nou vaker gebeuren? Denkt u dat meer visserschepen gaan denken op een gegeven moment van... misschien moet ik maar dit maar dingen gaan doen, want we hebben behoefte aan die olie en gas. Hè, dus misschien moet ik maar die boorplatformen gaan helpen en niet meer vissen.
2: Nou ja, kijk, ik zelf ben een innovatieve visserman. En ik heb eigenlijk al vanaf 2007 hebben wij verschillende onderzoeken gedaan voor de Tweede Maasvlakte. Ecologische onderzoeken. Dus ik ben er wel al bekend met die wereld van om iets anders te doen op zee. En uit dat gebeuren is toen op een gegeven moment ook een idee bij mij geboren van... de Noordzee, daar is veel meer aan de hand dan vissen. Laten we eens kijken of als wij als visserijsector ook daar een onderdeel van kunnen maken. He, toen kwamen ze uit een opa met de Blue Economy en Blue Growth en dat soort kreten allemaal. En multifunctioneel. He, dus de vissers, niet alleen vissen, maar ook andere activiteiten op zee ontwikkelen.
1: En wanneer gaat u weer varen?
2: Nou, waarschijnlijk ga ik over 2 weken weer naar zee toe. En dan, dan moeten deze netten ook natuurlijk wel klaar zijn, want dan kunnen we die mee meenemen. Maar we hebben genoeg reservemateriaal hoor, maar deze wil ik graag weer uitproberen.
1: Zo, de motor weer gestart. De touwen moeten ook weer strak dus.
3: Ja, we moeten de boel weer verder afstellen. Dus dan moeten we de boel weer even strak zetten, ja.
1: Toch wel weer fijn dat u straks op zee mag. Echt weer vis vangen.
3: Nou ja, dat is eigenlijk wel waar of dat we ooit een keertje voor de school geweest zijn, ja. Niet om op een booreiland gaten te gaan bewaken. Maar we zijn echte vissers, ja. In harde nieren.
0: Ja, en vissers... die moeten vissen. Een verslag was dat van Michael Komans. Het is de nachtmerrie van elke organisator van een hardloopevenement. Een deelnemer die overlijdt, zoals in Leiden afgelopen weekend... toen een hardloopster van 15 bezweek tijdens de halve marathon daar. Wat kun je nou als organisatie doen om jouw wedstrijd... zo veilig mogelijk te laten verlopen? Zijn deelnemers zelf wel in staat om de risico's goed in te schatten? René Witt is adjunct-directeur van Le Champion. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: De Champion organiseert tientallen hardloopevenementen in Nederland. Bij Leiden was u niet betrokken, hè?
4: Nee, wij zijn niet de organisatie die de Leiden Marathon organiseert. Wij doen hele mooie andere loopevenementen. Waaronder de Dam tot Damloop en Marathon van Amsterdam. Ja. En nog wel meerdere.
0: Ja, hele grote evenementen en ook wat kleinere. Maar als we toch nog even naar Leiden kijken. Ik neem aan... Ja, dat u er ook van geschrokken bent en dat u al het nieuws daarover natuurlijk tot u genomen hebt.
4: Dat hebben wij natuurlijk zeker. En ik denk dat het goed is om ook te delen dat wij met de verschillende organisaties in Nederland ook veelvuldig contact hebben over verschillende onderwerpen. Waaronder ook medische vraagstukken rondom onze evenementen. En dat doen we ook samen met de Atletiek Unie en de andere organisaties. En dat wat in Leiden is gebeurd, is natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja, maar niet voor het eerst, hè? Er zijn wel vaker mensen overleden bij hardloopevenementen.
4: Het is niet voor het eerst. Het is belangrijk om een aanleiding te weten. En wat, wat een oorzaak is, dat is niet bekend. Maar er zijn verschillende mogelijkheden. Dat is mij niet bekend.
0: Mm-hmm. Ja. U organiseerde afgelopen week de Alkmaar City Run. Hè? Ruim 12.000 mensen deden daar aan mee. Dat is wel een van de grotere evenementen. Hoe ben je bezig met de organisatie als je op alles moet letten... om ook de gezondheid van de lopers in de gaten te houden?
4: Ja, afgelopen woensdagavond hadden we die Alkmaar City Run by Night. Dat is een groot evenement inderdaad in de binnenstad van Alkmaar. Ja, en met een evenement. Wij als organisatie zijn daar dus eigenlijk ook jaar rond mee bezig. Het is ons werk. En wij hebben vooral de taak, de rol om samen met de diensten... en in dit geval de stad Alkmaar... aan de voorkant er goed voor te zorgen dat het evenement... veilig en verantwoord georganiseerd is en gaat worden. Dus dat is iets wat wij doen. En richting onze hardlopers, onze deelnemers... die nemen wij vooral mee in de verantwoordelijkheid die zij hebben... als het gaat om verantwoord aan de start te staan.
5: Kan er eigenlijk in elke stad, hè, want de Alkmaar City Run is dan ook weer een stad... verschillende plekken waar dat wordt georganiseerd, kan dat eigenlijk overal...
4: Nou, het is heel belangrijk dat je natuurlijk een goed start-finish gebied hebt en een parcours hebt die voldoet aan een aantal criteria om het ook veilig te organiseren. En in dit geval in Alkmaar hebben wij echt bewust gekozen voor een 5 en een 10 kilometer op een avond, de avond voor Hemelvaart. En in dit geval is dat een heel mooi evenement. Ja, en zo maken we ook andere keuzes. Bijvoorbeeld in Egmond of in Zandvoort organiseren wij ook hele mooie evenementen. Ja, daar kiezen wij voor een iets langere afstand. Dus het is natuurlijk wel afhankelijk van de infrastructuur van een stad of van een regio of van een duin of een bosgebied.
0: Ja, zeker. Maar het doet ook een beroep op de lopers zelf. Hè? Om te kijken van, hey, ben jij in staat om het tot een goed einde te brengen om plezierig en gezond te lopen?
4: Ik denk dat het heel belangrijk is dat wij met onze collega's in het land mensen in beweging brengen. En ook staan voor een gezond Nederland, een gezonde mensen. En daar hoort ook bij dat wij mensen meenemen in via onze nieuwsbrieven of onze social media kanalen. Om verantwoord te sporten, verantwoord deel te nemen aan onze evenementen. En daar zitten we wel, ik zou maar bijna zeggen bovenop. Maar dat is wel heel erg belangrijk wat we doen. En dat je dan ook goed je evenement kan volbrengen.
0: Ja, maar uiteindelijk begrijp ik hieruit, is het toch de loper zelf die moet besluiten of hij of zij het aan kan?
4: Ja, vinden wij van wel. Ja. Het is van belang dat je ons kan aanrekenen dat wij een evenement op een goede manier organiseren. Dat wij vervolgens ook onze deelnemers die inschrijven goed informeren en goed voorbereiden op het evenement. Ja, en er zit natuurlijk ook een stuk verantwoordelijkheid bij de loper zelf om ook verantwoord nogmaals aan de start te staan. En daar geven we natuurlijk voldoende tips voor om je daar aan te houden en daarmee aan de gang te gaan. Maar dat is zeker de verantwoordelijkheid van de loper.
0: Ja, evenementen groeien de pan uit, tenminste, zijn heel populair. Heel veel mensen willen hier, dat hoor je ook, marathons zijn zo uitverkocht, mensen willen dat heel graag doen. Wij spraken ook met Lieselot Bouwman. Zij is hoofdredacteur van hardloopblad Runner's World. En zij maakt zich vooral zorgen over de invloed van social media op het hardlopen.
6: De positieve kant dat het heel veel mensen beïnvloedt om te gaan hardlopen, wat super positief is. Maar de keerzijde daarvan is dat op social media ook heel veel onjuiste informatie wordt verspreid. En dan heb ik het echt over de manier van trainen, trainingsschema's, voeding, hydratatie en misschien wel trainingsschoenen. En wat tegelijkertijd heel zorgelijk is, is dat je ziet dat ongetrainde tot beginnende hardlopers zich snel aanmelden voor grote races als bijvoorbeeld een halve marathon of een marathon. En daar dan weer content over delen. Wat gewoon een heel onrealistisch beeld geeft van hoe je getraind zo'n lange afstand in moet gaan.
0: Ja, meneer Wit van Le Champion, hebt u nou ook het idee dat er veel mensen meedoen die niet zo goed voorbereid zijn op dit soort hardloop-evenementen?
4: Nou, ja. Kijk, we herkennen ons niet in het beeld dat er meer ongetrainde lopers meedoen aan onze evenementen. Nogmaals, wij proberen juist mensen in beweging te brengen. En als je het hebt over influencers, wij werken samen met influencers, maar ook bijvoorbeeld met verschillende trainingsapps. Waarbij wij ook weten, als het gaat over de influencers, dat zij ook op een juiste manier met een groot bereik onze deelnemers meenemen in dat verantwoord sporten en goed aan de start verschijnen. Daarin maken we juist de keuze om mensen wel daarop te wijzen. Dus ik kan me niet helemaal vinden of wij kunnen niet helemaal bewijzen dat er meer ongetrainde mensen aan de start staan. Ik denk in algemene zin is het goed dat we met elkaar in beweging komen.
0: Ja. René Wit was dat, adjunct-directeur van Le Champion. En zometeen gaat het in één vandaag over LP's, over vinyl. Thuis al helemaal herontdekt en omarmd door de muziekliefhebber. DJ's die gaan er nu ook mee op pad. En dat betekent weer fysiek sjouwen met de platenkoffer. En dat is absoluut de moeite waard. Dat zegt DJ Estrella, die alleen nog maar analoog te werk gaat.
7: NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Michael Varenkamp gaat op tournee met een eerbetoon aan Miles Davis. Violiste Cécile Huyne schrijft vrijuit over de orkestwereld in haar boek Ik Vertrek.
8: Iedere dag, 52 jaar lang, studeren met tegenzin. Het is klaar.
7: Lidewijde Paris bespreekt de boeken en Martine Wolzak over de aloude politieke splijtswam.
9: Welke mensen mogen dan geen gebruik meer maken van hypotheekrenteaftrek?
7: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
10: Op NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer.
11: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
12: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
15: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
14: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
15: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
16: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
17: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: NPO Radio 1. 1 uur.
19: Susanne Bosman.
0: Elke zaak is er één en is een verhaal dat families met veel vragen en veel verdriet achterlaat. Soms komt de zoektocht naar een zogeheten cold case zaak in het nieuws, maar heel vaak blijft het stil. In Nederland zijn meer dan 1000 moorden opgelost. Het staat op een herinneringsbankje dat geplaatst wordt in Almere. Wat is het verhaal achter dat cijfer? Dat zometeen in één vandaag, nu het NOS Journaal. Jan van der Putten.
20: Burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal roept mensen op het recht niet in eigen hand te nemen. En dat doet hij omdat onrust is ontstaan nadat gisteren bekend werd dat twee moeders uit de gemeente worden verdacht van het mishandelen van hun twee kinderen. Gisteren werden de ramen ingegooid bij het vermoedelijke huis van een van de moeders. Verslaggever Mark Robin Visser in Stadskanaal. Gisteren was het erg onrustig. Hoe is het daar nu? Ja.
21: Nou, een stuk rustiger kan je wel zeggen. Ik ben in de Julianastraat in Stadskanaal, waar de woning is van een van de moeders die nu inmiddels zijn opgepakt. De woning is inmiddels helemaal dichtgetimmerd. Alle ramen, daar zijn houten schotten voor gemaakt. En er staat een politieauto voor de deur. Er geldt hier ook een noodverordening. De politie houdt de boel hier dus extra in de gaten. De woning is ook helemaal met hekwerken omheind, zodat de mensen hier niet meer dichtbij kunnen komen.
20: Er zijn misschien wel mensen op straat. Wat zeggen die tegen jou?
21: Ja, ik heb vanochtend een aantal buren, echt mensen die op steenworp afstand van dat huis wonen, gesproken, die met verbijstering mij aankeken van, ja, we hebben die mensen wel eens gezien. Ik heb het kind ook wel eens zien spelen, maar we hebben nooit iets doorgehad van wat zich daar heeft afgespeeld. En hoe is het toch mogelijk dat dat zo vlak onder onze ogen eigenlijk allemaal kon gebeuren? Dus ik denk dat verbijstering nog het beste woord is, verwarring ook, van dat het allemaal zo lang door heeft kunnen gaan. Dat zitten mensen hier allemaal erg hoog.
20: Nou zegt de burgemeester Sloots van Stadskanaal, die zegt in zijn oproep, laat de politie zijn werk doen. Een statement. Wat staat er nog meer in?
21: Ja, hij heeft een verklaring uitgegeven. Hij zegt, laat politie en justitie hun werk doen. De kinderen zijn in veiligheid gebracht, zegt hij. En dat is voor nu het belangrijkste. De moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. Ik begrijp de woede en het verdriet dat veel mensen voelen, maar ik doe een dringend beroep op alle inwoners, zegt de burgemeester. Laat politie en justitie hun werk doen, het recht in eigen hand nemen en vernielingen helpen die kinderen niet. Laten we naar elkaar omzien en de professionals hun werk laten doen. Tot zover de verklaring van burgemeester Klaas Sloots van Stadskanaal.
20: Dankjewel, verslaggever Mark Robin Visser vanuit Stadskanaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-fractieleider Brekelmans zegt dat zulke uitspraken niet bij politici horen en dat het zeer schadelijk is. Ook GroenLinks-PVDA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij noemt die diep weerzinwekkend en vindt dat de politiek dit collectief moet veroordelen. En bij Sven op 1 zei Marcus Zoer vanochtend geen afstand te nemen van zijn woorden. Bij een ongeluk op een boerenbedrijf in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Woensdag was hij aan het werk op een van de stallen en toen zakte hij door het dak. Hij kwam terecht op een betonnen vloer en hij overleed gisteren aan zijn verwondingen. Bij een uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. De directeur van de Amerikaanse CIA, Radcliffe, heeft in Havana overlegd met hoge Cubaanse functionarissen. Door een Amerikaanse boycott zit Cuba zonder olie en elektriciteit. President Trump eist politieke en economische hervormingen en zei dat hij met Cuba zou gaan praten. Utrecht wil berichten sturen naar inwoners van de provincie als het stroomnet overbelast raakt. Volgens gedeputeerde Huip van Essen is het vergelijkbaar met een NL-alert. Utrechters wordt dan gevraagd om bijvoorbeeld hun wasmachine uit te zetten of hun elektrische auto later te laden. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van Utrecht een aansluitstop omdat het stroomnet vol zit. Van Essen schrijft in een brief van het provinciebestuur dat bijvoorbeeld Frankrijk al met zo'n systeem werkt om het stroomnetwerk te ontlasten op piekmomenten. Konijnen veroorzaken problemen in Australië. De knaagdieren verwoesten complete Australische ecosystemen. En deskundigen maken zich grote zorgen. Dat komt onder meer omdat konijnen worden opgejaagd door vossen en katten, zegt correspondent Meike Weijers.
2: Omdat er veel konijnen zijn, zijn er dan ook veel meer vossen en katten die ook weer grote schade aanrichten. Dus door dit domino-effect is het konijn het meest schadelijke invasieve diersoort in Australië.
20: Ook het graven van holen en het kaal eten van weilanden en akkers veroorzaakt problemen voor de gewassen en voor de bodemkwaliteit. Het is ruim 5:05, het weer nog verspreid over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait ook stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en een graad of 13.
0: Dankjewel Jan. Wijnand, waar staat het vast?
19: Ja, er is nog altijd flink wat vertraging bij Hoevelaken op de A1... komend vanuit Apeldoorn. Er is een ongeluk gebeurd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Daar staat file vanaf Voorthuizen. Het verkeer wordt langsgeleid via de vluchtstrook. Het is beter om te rijden. Dat kan vanaf Barneveld via Utrecht over de A30 en de A12. Verder staat de file door grenscontroles op de A12 Arnhem richting Oberhausen vanaf Zevenaar. De vertraging is een kwartier.
10: NPO Radio 1. Avro Tros.
0: De festivals vliegen ons weer om de oren. En dat is niet alleen hangen en naar bands kijken, maar ook heel veel naar DJ's. En die DJ's die zien we weer vaker met zware koffers sjouwen. Want ook die hebben het vinyl weer ontdekt. Esther Keulers, DJ Estrella, draait alleen maar analoog en vertelt zo meteen waarom dat sjouwen met die platenkoffers echt de moeite waard is. Julia, feit of fictie gaat over groot verdriet.
5: Ja, in Almere wordt een herinneringsbankje geplaatst met erop de tekst dat er in Nederland meer dan 1000 moorden nog steeds onopgelost zijn. We gaan op zoek naar het verhaal achter dat getal.
0: Nu nog een idee tegen de overlast.
22: Vraag 1 vandaag.
0: Fatbikes zijn populair en een grote ergernis. In Amsterdam en Enschede is er inmiddels een plaatselijk verbod. Op bepaalde plekken mag je daar niet meer met een fatbike rijden. Herbert-Jan Nies uit Kampen, goedemiddag.
23: Goedemiddag.
0: U zoekt de oplossing ergens anders. U zegt waarom geen verplichte APK-keuring voor fatbikes?
23: Ja, ik vroeg me af als wij de fietsen gaan keuren jaarlijks en ze onderhavig laten zijn aan een typegoedkeur of aan bepaalde normen die gelden in Europa. Of dit dan ook mogelijk is om daar een jaarlijkse keuring op plaats te laten vinden. Wat je dan doet is je ondervangt eigenlijk misschien wel drie dingen. En dat is 1, er komen geen gevaarlijke fietsen de markt op. Daardoor wordt het voor de gebruiker natuurlijk veiliger. En tweede, bijkomstigheid is dat je een jaarlijkse controle hebt. Onder andere de batterij van het product, wat brandveiligheid in goede komt.
0: Ja, oké, maar zo snap ik dat de fatbikes dan misschien zelf wat veiliger worden. Maar het gaat natuurlijk om degene die erop rijdt. Ik denk dat de overlast komt voornamelijk daar vandaan, toch?
23: Uiteraard, het gedrag verander je niet. Dat is niet direct ook het doel. Maar met het doen van een jaarlijkse keuring verminder je wel de kans op het opvoeren of het verhogen van de snelheid van een fatbike. Wat uiteraard wel gedrag uitloopt.
0: Ja. We gaan naar verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. Goedemiddag, meneer Tertolen.
1: Goedemiddag.
0: Een APK-keuring voor fatbikes. Wat is überhaupt het nut van een APK-keuring?
1: Bij een APK-keuring wordt de veiligheid van het voertuig bekeken. Of alles wat bijdraagt aan de veiligheid om veilig aan de weg te kunnen deelnemen, of dat nog goed functioneert. Dat is de hoofdzaak van een APK-keuring. Dus alles wat met eventuele veiligheid te maken heeft, denk aan de remmen, denk ook aan ruitenwissers, denk aan allerlei dingen die het zicht of die de rijvaardigheid beïnvloeden, die worden goed gecontroleerd.
0: Ja, en tot nu toe alleen auto's moeten naar de APK elk jaar?
1: Nou, alle motorvoertuigen met 3 of meer wielen. Ja, dan moet je even voorstellen wat dat allemaal is. Maar inderdaad, het geldt dus voor auto's en voor eventuele 3-wielige motoren, maar niet voor 2-wielige motoren.
0: Nee, en laat een fatbike nu 2 wielen hebben. Zijn er ooit stappen gezet om toch te kijken of er een APK voor de fatbike zou kunnen komen?
1: Nou, daar zijn wel ideeën over geweest. Dat is ook wel eens besproken, politiek, zowel als bij de mensen, bij de organisaties die de veiligheid van dit soort apparaten behoeden. Maar het is er nooit van gekomen. En de belangrijkste reden daarvoor is enerzijds dat het een enorme administratie teweeg zou brengen. Dat zou op zich nog wel kunnen. Maar het grootste probleem is, ze hebben geen kenteken. Dus je kan niet op basis van kentekens controleren of dat specifieke voertuig ook echt
0: het voertuig is. Wat,
1: maar dat zou dan eerst eens moeten gebeuren. En dat is natuurlijk echt een hele grote ingreep. Want dan zouden dus alle elektrische fietsen en e-bikes moeten worden geregistreerd met een kenteken. En dat is natuurlijk een enorme operatie.
0: Ja, maar meneer Niessen die brengt het idee ook in, gegeven de berichten die er zijn over overlast door fatbikes. Zou dat nou, afgaand op uw expertise, een idee zijn dat in ieder geval je één keer per jaar, stel al die administraties geregeld, tot en met kenteken, een manier zijn om te zorgen dat het wat veiliger wordt qua fatbikes?
1: U heeft zelf al aangegeven dat het gedrag de belangrijkste factor is. En dat verander je denk ik niet door APK in te voeren. Maar ook al gezegd is dat je daarmee natuurlijk wel voorkomt dat er ondeugdelijke apparaten op de weg zitten. En dat zij opgevoerd worden. Want er is overigens wel sprake van om nu veel zwaarder en beter te gaan kijken naar de kwaliteit van de fatbikes voordat ze verkocht worden. Maar ja, wat er daarna allemaal mee gebeurt, dat is natuurlijk maar de vraag. En ook als je bijvoorbeeld, die zit ook tweedehands circuits en zo. Dus dat is heel lastig om daar dan vervolgens schip op te krijgen. Dus een kenteken zou echt de eerste voorwaarde zijn. En het zou een beetje helpen, absoluut. Maar het zou niet alle problemen weghalen.
5: Nee, dus een kenteken is eigenlijk, zou dat toch ook wel handig zijn om dan te doen? Om voor jongeren misschien, om het ook een beetje te ontmoedigen?
1: Je krijgt dan natuurlijk wel weer dat de politie daar ook weer allemaal op moet gaan letten en moet gaan registreren. Dus dat heeft dan weer heel veel voet in de aarde. Maar het zou natuurlijk wel een hele goede zet zijn in die zin dat je dan ook het gedrag kan koppelen aan een fatbike. En dat iemand hem uitleent, maar dat is met auto's ook zo. Ja, dan is het toch degene die de eigenaar blijft toch verantwoordelijk. Ja. Dus dat zou inderdaad zeker ook op het gedrag wel een grote invloed kunnen hebben. Dus het kenteken is eigenlijk nog belangrijker dan die APK misschien wel.
0: Nou, meneer Niessen, laten we daar dan eens mee beginnen, denk ik.
23: Ja, voor mij terug wel.
0: Ja. Heb je zelf veel last van fatbikes in de omgeving?
23: Nee, gelukkig niet. Ik woon in de Winkelstraat. Ze rijden hier ook wel door het voetgangersgebied. Maar ik heb er zelf niet zo heel veel, hinder van. Nee, gelukkig niet.
0: U ziet het wel om u heen gebeuren. Zeker, en u dacht, misschien helpt de APK. Ja. Maar wat wij ervan begrijpen, we moeten beginnen met in ieder geval een kenteken. Hoop administratie, maar dan heb je misschien ook wat. Dank u wel voor de vraag, Herbert-Jan Niessen. En dank ook voor de uitleg, verkeerspsycholoog Gerard Tertolen. En hebt u zelf nou ook een vraag? We zoeken graag een antwoord via onze website, eenvandaag.nl/chat. Of ga naar de NPO Luister app.

0: Nou, dat is wel even lekker zo op de vrijdagmiddag. Ja, vergeet de Spotify playlist, vergeet de automatische syncknop die tegenwoordig de club inloopt of een festival bezoekt. Die ziet DJ's weer met zware platenkoffers sjouwen. Vinyl is namelijk helemaal terug van, nou ja, laten we zeggen, eigenlijk nooit helemaal weg geweest. Esther Keulers, goedemiddag.
1: Hi.
0: Esther is DJ Estrella en draait alleen maar vinyl, hè?
1: Ja, klopt. Ja. Nou, soms af en toe nog wel wat digitaal, maar vooral focust op vinyl, ja.
0: Ja, waarom? Ben je zo ook begonnen met echte platen?
1: Nee, ik ben eigenlijk digitaal wel begonnen, maar al snel rolde ik er een beetje in, omdat gewoon heel veel vette, leuke houseplaten van 20 jaar geleden zijn gewoon niet digitaal te krijgen. Dus zo rolde ik er een beetje in en toen... Ja, toen ik het eenmaal leerde draaien, merkte ik gewoon dat ik dat, dat ik er meer voldoening uit haalde. En dat ik het toch eigenlijk veel leuker vond dan digitaal te draaien. Dus vandaar.
0: Dat wil ik toch even proberen te ontleden. Want je zegt enerzijds van die platen van 20 jaar geleden, die kon ik digitaal niet vinden. Denk, waren ze er dan überhaupt nog wel op LP? Was dat niet de tijd nog van de CD's? Ja. Probeer ik even terug te halen.
1: Nou, je hebt dus best wel veel zeldzame platen die toen gemaakt zijn. Die gewoon, omdat er gewoon zoveel muziek is gemaakt in de 90s, de early 2000s. En die zijn gewoon niet digitaal gemaakt. Dus zo kwam ik er eigenlijk een beetje in dat ik die platen dan wilde kopen, zodat ik ze wel kon draaien. Want dan kan je ze dus bijvoorbeeld wel digitaal maken. Dan moet je de plaat rippen.
0: Je moet ons even helpen hoor.
1: Rippen is dat je een plaat eigenlijk opneemt. En dat en dan heb je dus kan je het wel digitaal op je USB zetten. Ja. Dus het is wel mogelijk. Alleen ik merk dat het toch de hele charme er dan een beetje van af vond. Dus toen wilde ik het eigenlijk gewoon wel draaien. Gewoon op een vinylspeler. En zo rolde ik er eigenlijk een beetje in dat ik dacht van ja, moet ik niet alleen maar mijn platen gaan draaien. En je moet natuurlijk je collectie uitbouwen. Dus dat duurde allemaal even. Ja. En daar ben ik ook nog steeds mee bezig hoor. Dus
0: het is nooit klaar, denk ik.
1: Nee,
0: maar je had het over, ook over de charme. Zonder mezelf nou weer te eten, maar ik ken nog de opkomst van dat DJ inderdaad met platen dat je ging scratchen en zo. Dat heeft ook iets heel fysieks natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Je zit er gewoon veel meer in, vind ik persoonlijk. Ik denk dat sommige mensen denken er ook heel anders over, hoor. Alleen wat ik persoonlijk heb is gewoon dat je veel meer in de muziek zit. Je moet heel erg meebewegen. Alles is op gehoor, dus je kan niet kijken welk tempo moet het. Dus voor mijn gevoel zit ik gewoon veel meer in de muziek en ben ik meer één met wat ik aan het draaien ben in plaats van dat het digitaal is en dat eigenlijk alles zichtbaar is op een scherm. Voor mij werkte dat minder goed. En ik moet ik ook heel eerlijk zeggen, op alle knopjes en dingen kreeg ik ook altijd een beetje anxiety van. Dus ik vind het met zo'n vinylspeler gewoon heel lekker. Dat je hebt een paar knopjes en je bent gewoon met die muziek bezig en dat is het. Ja. En niet met allerlei andere dingen, zeg maar.
0: Ja. Het zijn natuurlijk lang niet alleen de DJ's die meer vinyl draaien. Het is sowieso druk in de platenwinkel. Nederlanders, Julia, geven meer en meer geld uit aan vinyl. Hoe zit dat?
2: Ja, de NVPI, de brancheorganisatie van de film- en muziekindustrie, die meldde in maart dat de Nederlandse muziekindustrie in 2025 met 10% was gestegen ten opzichte van 2024. En met de grootste uitschieter een omzetgroei bij vinyl met wel 21%, vooral populair onder jongeren.
0: Nou, we hebben erover gesproken met Jacco Verwater. 23 heeft een eigen platenwinkel, Platenbeer in Deventer.
3: Ja, ik denk vooral dat de oude muziek, dat komt door social media en zo, krijgt dat weer een hele nieuwe doelgroep. En het wordt opnieuw ontdekt. Ja, en dan wil je dat toch gaan verzamelen. En dan wil je het hebben, wil je het in je handen hebben. Naar de hoes kijken, de tekst op de achterkant lezen. Bezig zijn met de handeling van het draaien. En dan koop je toch maar een plaat.
0: Ja, het in handen hebben, Esther, dat zul je ook herkennen. En heb je ook een eigen platenwinkel waar je naartoe gaat? Altijd?
1: Ja, zeker. Ik ga zelf altijd naar Killekes in Amsterdam. Ik woon zelf in Amsterdam, dus dat vind ik gewoon fijn. Lekker op de fiets ernaartoe. Maar ik ga ook vaak naar Offbeat in Rotterdam en Amplitude Records in Den Haag.
0: Dat en dan zijn eindeloos zo bladeren tussen die platen. Af en toe.
1: Ja, heerlijk vind ik het. En dan doe je dus ook echt moeite om wat te vinden. Soms ben je wel 4 uur in een winkel of zo. Dus dan geeft het ook heel veel voldoening als je dan de juiste plaat heb gevonden.
4: Ja. En ik had het al even over het sjouwen met de platenkoffer. Neem je alles mee elke keer naar een set?
1: Nee. Ik heb een koffer en daar doe ik... hoeveel past daarin? Ik denk iets van 60 platen of zo. Ik prop hem altijd echt helemaal vol, want dan kan ik niet kiezen. Dan denk ik, ik wil alles gewoon meenemen. Of tenminste, meer dan dat er in die koffer past. Maar je kiest inderdaad van tevoren wel uit van oké, wat is de vibe van het feest? Of waar moet ik draaien? Of bij een barretje? Of ja, wat is de vibe? En wat zou daar passen? Dus stel je komt aan en het is ineens een hele andere vibe, dan ben je ook wel...
4: Dan moet je weer wat verzinnen.
1: Maar goed, dat maakt het ook weer leuk, want dan ga je dus heel creatief om met wat je dan wel hebt. Dus dan maak je ineens weer op dat moment allerlei nieuwe constructies, verbindingen in je hoofd of zo.
4: Zeg, als wij deel willen nemen aan jouw vibe, als wij die willen ondergaan, waar moeten we deze zomer naartoe?
1: Leuk. Ik draai bij Wildenburg. Daar heb ik heel veel zin in. En voor de rest in juni... bij Raum en bij Doka in Amsterdam. Oh, en Wildeweide in juli ook nog.
4: Oké, en het verhaal gaat dat je ook in Berlijn te beluisteren bent dit weekend. En dat klinkt natuurlijk helemaal speciaal. Goed, Esther Kuilers, dankjewel. Estrella, vinyl DJ. En dat wordt een mooie zomer.

0: Elvis dus, Viva Las Vegas.
1: Feit of fictie?
0: Gaat Julia over moorden die maar niet worden opgelost?
2: Ja, want in het Parool las ik afgelopen week een interview met Suus Joosten. Zij is de moeder van de vermoorde Esther Paul. Ze komt uit Almere en daar komt nu een bankje en met de tekst dat er in Nederland meer dan 1000 moorden onopgelost zijn.
0: Dat is heel veel als je dat zo hoort.
2: Ja, meer dan 1000 onopgeloste moorden in Nederland zijn er inderdaad zoveel. We begonnen bij Robert Horselenberg, rechtspsycholoog aan de Universiteit Maastricht. En hij weet hoeveel van die onopgeloste moorden er per jaar bijkomen.
3: Gemiddeld wordt er gelukkig steeds minder gemoord. Ik zeg dat we op jaarbasis iets van 130 moorden hebben. De meeste daarvan worden... De meeste, is ongeveer de helft, binnen een dag al opgelost. Dat zijn de hete daadjes. Dan wordt er nog een aanzienlijk deel binnen zeg een maand opgelost. Dat is ongeveer 20%. En dan is er nog 10% die in het daarop volgend jaar wordt opgelost.
2: Ja, en dan blijft er 20-25% onopgelost over.
3: Dus het zijn er iets van 30, 35 per jaar die onopgelost blijven en na 3 jaar dan op de cold case stapel komen.
0: Ja, en dan is dus de volgende vraag, hoeveel zijn dat er dan in totaal?
2: Ja, daarvoor belden we met Jasper van der Kemp, criminoloog aan de VU. Maar hij moet ons teleurstellen.
4: Het lastige is dat we eigenlijk niet eens precies weten hoe het klopt. We weten dat er heel veel onopgeloste ernstige misdrijven zijn, maar we kunnen niet heel goed uitsplitsen hoeveel daarvan precies moord en doodslag is, omdat de cijfers daar niet officieel van bekend zijn.
0: De politie weet het niet.
2: Nee, klopt. We hebben met ze gebeld en zij houden alleen cold cases bij. Maar in die categorie zitten behalve moorden ook zedendelicten en andere ernstige zaken. En vroeger was die definitie nog onduidelijker, vertelt Horselenberg.
3: Bij de vorige telling hanteerde niet ieder korps dezelfde definitie. Sommigen zetten er wel de langdurige vermissing op, sommigen zetten zelfs de korte vermissing op. Weer anderen deden de ernstige zedenfeiten niet in het rijtje. En dan krijg je dus niet een heldere, strakke lijn van data verzamelen.
0: En welk getal geeft de politie dan nu?
2: Nu staan er 1350 zaken op de lijst. Die vallen onder de definitie van een cold case. En dat aantal wisselt wel, omdat er zaken worden opgelost, maar ook weer zaken bijkomen.
0: Hoe erg is het dan dat niet precies bekend is hoeveel onopgeloste moorden er zijn?
2: Nou, dat vindt Van der Kemp wel zorgelijk, want daardoor kan de politie niet goed systematisch kijken naar die verschillende zaken. En dat is wel belangrijk volgens hem.
4: Want net wel, de cold cases zijn gedefinieerd als echt ernstige misdrijven. Dat betekent dat er dus heel vaak nabestaanden of achterblijvers zijn die gewoon geen antwoord hebben over zo'n zaak. En zeker als het over ernstige zaken gaat, ja, dan heb je dus ook te maken met dat er daders vrij rondlopen die niet worden vervolgd. Nou, dat zijn best serieuze kwesties waarvan je zou zeggen, daar moeten we juist heel veel aandacht aan besteden, omdat het dus over de meest ernstige zaken gaat die we kennen. En als we dus überhaupt niet weten hoeveel dat er zijn, met wat voor zaken, met wat voor kenmerken, ja, dat betekent dat het al heel snel moeilijk is om daar goede prioritering aan te geven en ook echt de aandacht en capaciteit voor te krijgen.
2: En met zo'n overzicht kan je volgens Horselenberg ook onderzoeken welke factoren zorgen voor een cold case. En dat helpt.
3: Omdat je dan kunt zien op voorhand al van, ah ja, maar hier hebben we nou een typisch geval dat als we niet oppassen, dat het een cold case wordt. Er zijn bepaalde parameters, gebrek aan bewijs, lastig te interpreteren bewijs. Dat je dan zegt, nou, nu zetten we onze beste rechercheurs erop.
0: Oké, maar Julia, daar gingen we vanuit. Er zijn er meer dan 1000 onopgeloste moorden in Nederland.
2: Heel veel moorden, waarschijnlijk rond de 1000, zijn niet opgelost. Omdat de cold case zaken niet zijn uitgesplitst, is gewoon niet exact bekend hoeveel.
0: Oké, dankjewel. Zometeen hier op Radio 1 Bureau Buitenland, Nadia Moussaid. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, wij gaan het onder andere hebben over Spanje. Want de stierenvechten, je kent ze vast wel, en ook de beelden die daarbij horen. Mm-hmm. Die worden politiek ingezet in de regionale verkiezingen in Andalusia.
0: Kijk, ik zag laatst ook hele nare foto's van alle ongelukken die waren gebeurd.
5: Nou, misschien komt er wel iets voorbij. Lullige details.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Oké, dat is zo meteen in Bureau Buitenland. Wat hebben wij nog?
5: Ja, dino-nieuws. Ik word er meteen enthousiast van. Jij wat minder.
0: Ja, dan denk ik, ja, weer een nieuwe oude dino.
5: Ja. Lang geleden, ja, dat is ook zo. Maar deze in Thailand is wel de grootste plantende etende dino die ooit in Zuidoost-Azië werd gevonden. Het is een nieuwe dinosoort volgens onderzoekers. En toen vroeg ik me af, ja, hoe weet je dat nou dat die nieuw is? Ik vroeg het paleontoloog Anne Schulp van Naturalis nog even.
6: Dat is altijd een puzzel. Je begint natuurlijk met uitgraven en meer botten en uiteindelijk heb je een aantal botten. En die moet je allemaal gaan vergelijken met eigenlijk alle andere dino's uit diezelfde groep die er zijn. En als er dan een aantal subtiele verschillen zijn die toch bij elkaar wel zoveel anders zijn, dat het toch om een andere soort gaat, ja, dan heb je echt een nieuwe soort te pakken. En dan mag je het ook een naam geven. En in dit geval is dat de Naga Titan geworden.
5: Ja, de kers op de taart, zei hij.
0: Ja, ik hoor ook enthousiasme. Ik zie het ook aan jou.
5: En Naturalis is zelf ook nog bezig met zo'n opgraving van een langnek dino in de VS. En Anne Schulp hoopt natuurlijk stiekem dat dat dus een nieuwe soort zal zijn.
0: Oké, ik hoop het met jullie. Oké, goed, Julia. Dat was het. Onze website is eenvandaag.nl. U kunt daar ook chatten met onze redactie, vragen stellen bij het nieuws. Wij gaan dan op zoek naar deskundigen voor een antwoord. Onze televisieuitzending die is vanavond om 6:30 op NPO 1. Zometeen dus hier op de Radio Bureau Buitenland. Ik wens u nog een fijne middag.
7: Avro Tros, de omroep voor ons.
8: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
9: Trulies met Renke.
10: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
9: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
10: Precies wat we nodig hadden.
9: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Renke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: Beste DGA.

0: kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boordtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
2: Een bedrijfsarts die pas in actie komt als je medewerker al ziek is? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je het hele jaar door aan verzuimpreventie. Met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach op jouw locatie. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
2: Lef Arbo. De Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
5: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u. Met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter Leven.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.

0: en altijd.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
4: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
5: De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt de commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen en duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti tegen persbureau AFP. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop omdat het stroomnet te vol zit. En Rob Dieperink komt niet in actie als videoscheidsrechter op het WK. De FIFA heeft hem van de lijst geschrapt omdat hij onlangs in opspraak raakte. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april, na het duel tussen Crystal Palace en Fiorentina, in Londen aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA wil dat alleen officials van onbesproken gedrag naar het WK gaan.
6: ANWB Verkeersinformatie. Er staat in totaal zo'n 80 kilometer file. De meeste drukte zien we in het midden van het land. Het is verder niet bijzonder druk op de weg. Een paar files vallen wel op. Op de A7 van Heerenveen naar Groningen tussen Drachten en Marum. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Er is daar één rijstrook dicht. Ook op de A50 is een ongeluk gebeurd. Van Eindhoven naar Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein. Een half uur vertraging. Daar is maar één rijstrook vrij. Verder veroorzaken grenscontroles files op onder meer de A12 Arnhem-Oberhausen vanaf Zevenaar en de A76 Geleen-Duitse grens vanaf knooppunt Kunderberg. In beide gevallen kan de vertraging oplopen tot zo'n 20 minuten.
4: NPO Radio 1. VPRO.
7: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.
8: Welkom bij Bureau Buitenland. Stierenvechten in Spanje wordt politiek ingezet in Zuid-Spanje door rechtse partijen. Hoe dat zit, hoort u zo. Maar eerst hoogbezoek uit India van premier Modi. Die zijn handtekeningen zal zetten onder allerlei belangrijke afspraken. Maar is India wel de gewenste partner voor Europa en Nederland? Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over.
9: Indian Prime Minister Narendra Modi is heading to the Netherlands for a crucial two-day visit from May 15 to 17 that could quietly become one of India's most strategically important engagements in Europe this year.
8: Ja, grote woorden dus. De Indiase premier Narendra Modi brengt een bezoek aan Nederland. En het wordt in de Indiase pers het belangrijkste bezoek genoemd in Europa. Mogelijk dus. Europa probeert de banden met India steeds nadrukkelijker aan te halen als economische en geopolitieke partner. Maar tegelijkertijd groeien de zorgen over de staat van de democratie in het land. Hoe wenselijk is India als partner? Daarover praat ik met India-kenner Chris Verschoten van de KU Leuven. En voormalig correspondent Aletta André en nu redacteur bij Trouw. Goedemiddag.
10: Goedemiddag.
11: Goedemiddag.
8: Ja, Aletta, ik zal bij jou beginnen. Waar is India eigenlijk op uit met dit bezoek?
11: Het bezoek aan Nederland.
8: Ja.
11: Nederland is een belangrijke economische partner voor India. Dat is eigenlijk al heel lang zo. Nederland is al jarenlang een van de grootste investeerders in India. En ja, er zijn de traditionele gebieden waar Nederland goed in is, zoals water en landbouw, waar ze ook al heel lang op samenwerken. Nederland is ook interessanter voor India geworden, met name sinds Brexit, denk ik, als soort van basis in Europa voor bedrijven en expats. De kennis van Engels die we hier hebben, goede logistiek, de haven van Rotterdam. En daar komt nu bij ook technologische expertise. Dus waar ze het nu over gaan hebben is veel meer samenwerking die wordt gezocht. Bijvoorbeeld een bedrijf als ASML, want halfgeleiders is een van de speerpunten van die strategische samenwerking die nu getekend gaat worden. Omdat India heel graag een eigen industrie wil opbouwen in halfgeleiders. Dus zij zoeken technologische uitwisseling, uitwisseling van talent. Het aantal Indiase expats is echt verveelvoudigd in de afgelopen jaren. En dat zijn vooral kenniswerkers. Maar de rode loper zou wat India betreft nog wel iets verder uit mogen. Met bijvoorbeeld studiebeurzen en dat soort dingen. Ja. Dus daar zal over gepraat worden.
8: En wat zijn de belangen voor Nederland van dit bezoek?
11: Voor Nederland? Ja, ook meer samenwerking. Ik denk toen ik in India begon te werken, dat was in 2009, werd het nog heel erg gezien als het land van de callcentra, goedkope arbeidskrachten die een Amerikaans accent kunnen leren, een script oplezen en misschien een potentiële markt, een groeiende middenklasse die nog niet echt veel geld had voor geïmporteerde Nederlandse appels bijvoorbeeld, maar dat zou wel komen. Nou ja, dat is inmiddels ook zo. Die markt is gegroeid. Maar belangrijker nog is dus die samenwerking. De nadruk is veel meer gaan liggen in de loop der jaren echt op innovatie. Technologische hoogstaande samenwerkingen. Bijvoorbeeld als het gaat om ontwikkeling van vaccinatie, ruimtevaart. Er zijn Nederlandse bedrijven die in India hun satellieten lanceren. Bijvoorbeeld met Indiase raketten. Dus met dat soort samenwerkingen groeit ook het vertrouwen. En India wordt nu ook gezien als een tegenwicht voor China in de regio. Een stabiele partner ook. Het buitenlandbeleid verandert niet zomaar met de volgende regering, zoals in de VS bijvoorbeeld. Dus ook de verkiezing van Trump heeft India en Nederland en de EU meer tot elkaar gebracht.
8: Ik snap het. Maar er wordt bijvoorbeeld ook gesproken op Europees niveau over een handelsroute, hè, tussen India en Europa vanuit Mumbai via Saoedi-Arabië en Israël. Wat houdt dat precies in?
11: Klopt, ja, dat wordt gezien als een soort India's alternatief voor de Chinese zijderoute. Dus India is al wel langer op zoek naar handelsroutes waarmee ze Pakistan kunnen omzeilen bijvoorbeeld. Iran is ook heel lang belangrijk geweest. Maar ja, Israël en Centraal-Aziatische landen zijn daar steeds belangrijker in geworden. En Europa moet het eindpunt worden. Dus er wordt ook gezocht naar bijvoorbeeld havens waar India een steek in kan hebben, zoals China al heeft in havens in Griekenland. Wil India dat ook heel graag.
8: In Europa dus. En India is dus populairder aan het worden. De kantelpunten heb je eigenlijk net al benoemd. Zijn er ook problemen? Want de olifant in de kamer is misschien Rusland wel. Hè? India heeft diepe banden met Rusland en neemt nog steeds veel olie af van het land. In hoeverre zullen Europese landen dat accepteren?
11: Nou, dat doen ze nu al wel meer, heb ik begrepen. Dus die olifant is steeds kleiner geworden. Dat is nu misschien nog maar een baby-olifantje vergeleken met een aantal jaar geleden. Toen er vanuit de VS, maar zeker ook vanuit Europese diplomaten, echt druk op India werd uitgevoerd om te stoppen met die olie. En ook om een kant te kiezen in die oorlog die Rusland in Oekraïne is begonnen. Er werd toen eigenlijk met verbazing gekeken. En het was toen ook mijn rol als correspondent destijds om uit te leggen waarom India in de VN niet meestemde met resoluties tegen Rusland bijvoorbeeld. Omdat India nu eenmaal echt al een hele lange geschiedenis heeft, een hele lange relatie met Rusland. En omdat India ook, dat noemen ze autonomische of strategische autonomie, heel erg zijn eigen koers wil trekken als het gaat om buitenlandbeleid. En niet zomaar bij een blok wil aansluiten en al helemaal geen westers blok van voormalige koloniale mogendheden. Ze trekken heel erg hun eigen plan en kiezen ook heel erg voor zichzelf. Dus die olie is belangrijk voor India's energiezekerheid. En daar kiezen ze voor. Dat is heel vaak uitgelegd. En daar is nu in Europa veel meer begrip voor. Ik heb ook gesproken met experts die heel veel contact hebben met Europese diplomaten. En die zeggen van ja, er is nu nu wordt die druk niet meer gelegd. En dat is ook een stap die Europa heeft gezet om tot dat handelsverdrag en die hechtere samenwerking te komen.
8: Goed. En Chris, er zijn ook toenemende zorgen over de afbraak van de democratie bijvoorbeeld in India. Human Rights Watch meldde dat in 2025 in India sprake was van toenemende demonisering van moslims en regeringscritici onder Modi's regering. Hoe uitzicht dat in de praktijk?
0: Er zijn eigenlijk twee grote elementen die je inderdaad kan bekijken op dat vlak. Je hebt aan de ene kant dus de vrijheid van meningsuiting en dan vooral ook de persvrijheid die dus eigenlijk in het gedrang komt.
8: Op welke manier?
0: Er is Ja, dat is op verschillende manieren. Nu, één van, je ziet het ook wel een beetje wereldwijd, hè, die vooral die persvrijheid die onder vuur komt te staan, niet alleen in India, maar dus in India zeker. Aan de ene kant heb je een toenemende concentratie van media en dat is dan vooral in handen van enkele magnaten. En dat zijn dan mensen die heel sterk de Modi-regering ondersteunen, waardoor dat de journalisten die voor die media werken eigenlijk ook niet zomaar vrij zijn om kritiek te leveren. Ze worden als het ware in het gareel gehouden. Dat is dan de ene kant, dus die concentratie en de beperking eigenlijk van wat ze kunnen zeggen.
8: Maar aan de andere kant, voordat we naar de andere kant ook gaan, hoe ver gaat dat dan, dat inperken van die persvrijheid?

0: gezet om tot dat handelsverdrag en die hechtere samenwerking te komen.
1: Goed. En Chris, er zijn ook toenemende zorgen over de afbraak van de democratie bijvoorbeeld in India. Human Rights Watch meldde dat in 2025 in India sprake was van toenemende demonisering van moslims en regeringscritici onder Modi's regering. Hoe uitzicht dat in de praktijk?
2: Er zijn eigenlijk twee grote elementen die je inderdaad kan bekijken. Ja, op dat vlak, je hebt aan de ene kant dus de vrijheid van meningsuiting en dan vooral ook de persvrijheid die dus eigenlijk in het gedrang komt.
1: Op welke manier?
2: Dat is op verschillende manieren. Nu één van, je ziet het ook wel een beetje wereldwijd, hè, die vooral die persvrijheid die onder vuur komt te staan, niet alleen in India, maar dus in India zeker. Aan de ene kant heb je een toenemende concentratie van media en dat is dan vooral in handen van enkele magnaten. En dat zijn dan mensen die heel sterk de Modi-regering ondersteunen, waardoor dat de journalisten die voor die media werken eigenlijk ook niet zomaar vrij zijn om kritiek te leveren. Ze worden als het ware in het gareel gehouden. Dat is dan de ene kant, dus die concentratie en de beperking eigenlijk van wat ze kunnen zeggen. Maar
1: en
2: aan hoever, de andere kant,
1: voordat we naar de andere kant ook gaan, maar hoe ver gaat dat dan, dat inperken van die persvrijheid?
2: Ik heb met journalisten in India uitgebreid gesproken, waarbij als ze dus inderdaad tot een bepaald concern behoren, dan doen ze eigenlijk ook al echt wel aan zelfcensuur in de zin van bepaalde dingen ga je eigenlijk niet meer schrijven. Of bijvoorbeeld als er bepaalde dingen gebeuren, dan wordt dat woord en wederwoord. Maar je moet weten dat Indiase media eigenlijk traditioneel heel sterk belang hechten aan de rol van waakhond van de democratie. En dat zie je wel afkalven, zeker bij die media die dan in handen zijn van die magnaten. Ja. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook wel een bloeiend medialandschap met onafhankelijke media die wel die kritische rol willen vervullen, maar die krijgen dan te maken met intimidatie of juridische processen.
1: En gaat het ook zo ver dat journalisten worden opgesloten of zelfs worden vermoord?
2: Sowieso zijn er inderdaad ook al journalisten gearresteerd. Nu, moorden op journalisten nemen ook toe, dat kan je ook niet meteen linken aan de overheid. Ja. Dus dat gebeurde ook voor de regering Modi, dat kritische journalisten soms letterlijk de mond werden gesnoerd en vermoord. En ik moet ook zeggen, er zijn ook gevallen van journalisten die bijvoorbeeld zeer sterk hindoe-nationalistische ideeën verspreiden en die ook vermoord zijn. Dus je kan het niet altijd terugbrengen naar de overheid, maar wel die dat mond snoeren, die zelfcensuur.
1: Dat heeft wel degelijk met de overheid te maken. En het andere punt wat Human Rights Watch maakt over het demoniseren van moslims, hoe uitzicht
2: dat? Dat is het andere element inderdaad. Hè. Het tweede van een belangrijk democratisch principe dat toch wat onder druk lijkt te staan, dat is dus de bescherming van de rechten van minderheden. Hè. En dan het meest in het oog lopend voor de buitenlandse media zijn natuurlijk de moslims, maar dat uitzicht ook tegenover christenen, maar ook bijvoorbeeld tegen Dalits, dat zijn de vroegere onaanraakbaren. Mm-hmm. En dus je krijgt bijvoorbeeld, als je naar cijfers kijkt, in 2025 is er dus een toename van 13% van aantal haatdragende speeches, toespraken, uitspraken, maar ook bijvoorbeeld wetten die op deelstaatniveau worden gestemd, bijvoorbeeld de cow protection laws, dus dat is om ervoor te zorgen dat koeien niet geslacht worden. Maar die wetten worden ook wel gebruikt om eigenlijk moslims te culpabiliseren.
1: En Aletta, hoe ver,

0: eigenlijk.
1: Ja, even naar Aletta, hoe ver gaat dit eigenlijk? Dat het demoniseren van moslims en andere minderheden? Hoe extreem is dat?
2: Er zijn veel best wel radicale hindoes in India. En er zitten ook radicale hindoes in de partij van Modi. Het is natuurlijk een heel groot land, een hele grote partij, zit door het hele land. Niet iedereen is zo radicaal als de ander. Maar er zijn gevallen bijvoorbeeld van die moorden op moslims, lynchmoorden, waarbij dan de daders vervolgens met bloemenkettingen worden gehuldigd door lokale partijleden. Dus dat gaat best wel
1: van
2: ver.
1: Modi.
2: Ja. Daar zijn voorbeelden van in verschillende plaatsen. Waardoor die radicale hindoes zich ook immuun waren. En als het gaat om die koeienbescherming, dat zag je eigenlijk in de eerste periode Modi, dat zich uitte in vrijwillige koeienbeschermers. Die gingen dan met z'n allen de straat op om koeiensmokkelaars die naar slachthuizen gebracht zouden worden als burgers soort van te arresteren. En dat ging met heel veel geweld gepaard, ook vaak tegen. En vaak zijn het moslims die als slagers werken of als veehandelaren. Dus heel vaak werd ook geweld gebruikt tegen moslims die gewoon buffels aan het vervoeren waren bijvoorbeeld.
1: En dat
2: zie je nu eigenlijk niet meer, want dat is gedaan. Die angst is zo groot dat moslims niet meer met een koe over straat durven te gaan.
1: Ja, en er woont een gigantische moslimgemeenschap in India. Misschien zelfs de grootste. Dus dat zegt
2: na Indonesië en Pakistan is het de grootste groep moslims in één land ter wereld. Het is een hele grote minderheid, 14% van de bevolking. En wat je heel vaak hoort van ofwel aanhangers van Modi of wat radicalere groepen of de RSS, dat is eigenlijk de ideologische moederorganisatie waar Modi ook uit voortkomt. Die zeggen dan vaak, moslims moeten zich aanpassen en anders kunnen ze naar Pakistan.
1: En is India dan wel de gewenste partner voor de EU?
2: Zo wordt het wel gezien. Het is op heel veel vlakken een aantrekkelijke partner voor de EU, voor bedrijven die daar zaken willen doen. En ik krijg ook niet de indruk van bedrijven of diplomaten dat ze dit als echt een heel erg groot risico zien voor die samenwerking.
1: En gaan we hier in de Nederlandse politiek over?
2: Er wordt wel aandacht aangeschonken vanuit sommige parlementsleden. Dus het wordt wel ter sprake gebracht. Maar van diplomaten hoor je altijd van wij willen wel die samenwerking versterken. En dan helpt het niet om dit heel erg publiekelijk ter sprake te brengen. Want dan word je gezien als degene met het opgestoken vingertje. Dat kan ook heel erg averechts werken. Helemaal als voormalig koloniale macht. We zien deze week in Nederland ook xenofobische rellen. Geweld tegen minderheden. Dus dan wordt er al heel gauw gezegd van wij hebben daar geen belang bij. Dus er wordt altijd door diplomaten gezegd van we brengen dit wel ter sprake. Maar achter de schermen willen we het wel over dit soort dingen hebben. En dan helpt het alleen maar als we onze relatie versterken.
1: Ja. Nee. Goed, dank voor deze toelichting. Chris Verschoten en Aletta André.
3: Bureau Buitenland. Nadia Moussaïd.

0: Ja, dit zijn de Spaanse klanken die je misschien wel herkent, maar deze galmen door de arena bij het stierenvechten. Een traditie die Spanje al jarenlang verdeelt. De sport is verguisd en geliefd. Maar in Andalusië, de zuidelijke regio waar dit weekend regionale verkiezingen zijn, speelt het stierenvechten een politieke rol. Die verkiezingen worden gezien als een belangrijke test voor de landelijke verkiezingen volgend jaar. In de studio Spanje-expert en universitair docent geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht, Stefanie Mazink. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat staat er op het spel in Andalusië?
1: Ja, er staat best wel wat op het spel. En ik denk in de eerste plaats vooral voor de Partido Popular, de conservatieve gematigde partij. Die nu heel erg in spanning zit of ze een absolute meerderheid gaan winnen zondag. Want als dat niet gebeurt, dan moeten ze eventueel met de extreemrechtse partij Vox een coalitie gaan smeden. En dat zal nog een uitdaging kunnen worden.
0: En hoe wordt dan de stierenvechten, want daar begon ik mee, hoe wordt die dan vervolgens ingezet in deze regionale verkiezingen? Wat gebeurt er precies?
1: Ja, het is heel interessant. De huidige regio-president, Juanma Moreno,

0: die heeft dus bij de vorige verkiezing in 2022 een absolute meerderheid gewonnen. En die wil dat heel erg behouden. En hij richt zich nu vooral op mensen die voor Vox zouden kunnen stemmen. Ik zeg Vox, want in Spanje zeggen ze de VSB. Dus,
1: ja.
0: En hij probeert die stemmers naar zich toe te trekken om in een poging om die meerderheid toch weer te krijgen deze keer bij deze verkiezingen. En veel van de stemmers van Vox.
1: En Vox
0: zijn
1: is de extreemrechtse
0: partij.
1: En deze man is van
0: van de Partido Popular.
1: Ja, dus dat is centrumrechts eigenlijk.
0: Ja, centrumrechts. En hij is dus nu de president van die regio. En wil proberen om die om stemmers weer terug te halen, zeg maar, naar zijn partij. Veel van die stemmers van Vox zijn liefhebbers van stierenvechten. En niet alleen puur stierenvechten. Het vertegenwoordigt eigenlijk traditie. Waar deze mensen erg van houden. Ook bijvoorbeeld het recht op jagen, de jacht. Dus hij probeert daardoor toch wat aantrekkelijk te worden. Goed. Voor dat soort stemmers.
1: Om de luisteraars mee te nemen, hebben wij een van de bekendste stierenvechter op dit moment, waar de Partido Popular op inspeelt eigenlijk. Dat is Morante de la Puebla.
0: Ja.
1: Laten we even luisteren naar, zoals hij het zelf omschreef, zijn meest pijnlijke optreden ooit.
2: Se llevan al toro, arrollaba Morante, se lo llevó por delante, el toro no obedecía, la mano arreó.
1: Ja, ik heb de beelden gezien. Het is een historisch moment, het gaat vreselijk mis.
0: Ja.
1: Wat horen we hier?
0: Nou, het gaat inderdaad mis tijdens het stierenvechten. En hij wordt gespiesd door de horens van de stier waar hij tegen aan het vechten is.
1: Door zijn rectum.
0: Door zijn rectum, inderdaad, ja. In de bil. En heeft daardoor, naar het ziekenhuis moest hij geopereerd worden, et cetera. En hij heeft inderdaad gezegd dat een van de meest pijnlijke ervaringen was die hij heeft gehad in zijn leven.
1: Maar vervolgens, wat deed hij toen? Vanuit het ziekenhuisbed, begreep ik.
0: Ja, hij heeft Moreno, dus de regio-president, heeft hem opgebeld in het ziekenhuis om te vragen van hoe is het met je, hoe gaat het met je. En meteen daarna heeft hij dan tegenover de pers verklaringen over afgelegd, om maar te laten zien dat hij een relatie heeft met die stierenvechter en dat hij zich betrokkenheid toont.
1: Als je de stierenvechters mee hebt, dan win je stemmen eigenlijk. Zo
0: dat is wel het idee. En de stierenvecht is natuurlijk het meest zichtbare. Maar het gaat om bredere tradities. Mm-hmm. Die mensen graag in stand willen houden. Zoals ook de jacht. Ja. Zoals ook de jacht. Maar dit soort dingen, ook de stierenvecht is natuurlijk wel het meest in beeld komt natuurlijk.
1: Ja. En Andalusië is van oudsher het zuiden dus een linksbolwerk. En inmiddels is centrumrechts dus de grootste tot nu toe. Maar dreigt dus rechts ingehaald te worden door Vox.
0: Ja, dat is nog heel spannend. Traditioneel gezien inderdaad, eigenlijk sinds de transitie van dictatuur naar democratie, dus dan sinds 1975, periode daarna, dus
1: naar
0: de Socialistische Partij, inderdaad, naar Franco, die heeft 36 jaar lang de scepter gezwaaid, zou ik maar zeggen. Dat klinkt niet heel democratisch misschien, maar gewoon democratisch zijn ze daar, hebben ze het bestuur in handen gehad van Andalusië. En je ziet eigenlijk in 2018 de eerste tekenen van omslag. Toen heeft de SOE, dat is dus de Socialistische Partij, nog wel de meeste stemmen gewonnen, maar die kon geen coalitieregering maken, omdat er minder stemmen waren op links.
1: En waarom verschuiven zij dan naar rechts in het zuiden?
0: Ja, er zijn verschillende redenen voor die daarvoor kunnen worden, die dat kunnen uitleggen. Eén is ten eerste dat de Socialistische Partij al bijna 40 jaar aan de macht was en mensen klaar waren voor is wat anders. Mm. En dat ook de antwoord op bepaalde problemen gewoon niet werden opgelost. Ten tweede heeft bijvoorbeeld de Catalaanse crisis van 2017 een hele grote rol gespeeld. Waar zeg maar de rechtse partijen, ook de gematigde partijen in Spanje, zich heel erg stevig daartegen uitspraken. Ze waren heel erg tegen die afscheidingsbeweging. En er waren toch veel mensen in Spanje die dachten dat de Socialistische Partij daar gewoon niet
1: stevig genoeg
0: tegen optrad.
1: Ja.
0: En natuurlijk allerlei andere vraagstukken ook waar mensen mee te dealen hebben. Net zoals in Nederland, wonen, huizen, de huizenmarkt.
1: Ja. En waar staat dan dat extreemrechtse Vox nog meer voor?
0: Ze zijn natuurlijk heel erg, een van de grote items is immigratie, anti-immigratie. Ja. En een ander item wat ze nu heel erg propageren recent is het concept van nationale prioriteit. Dus zij propageren eigenlijk, zij zeggen eigenlijk dat Spanjaarden eerst recht moeten hebben op voorzieningen, overheidssubsidies, hulp van de overheid, overheidsdiensten. Die toegang die moet in de eerste plaats voor Spanjaarden zijn en niet voor mensen die niet vastgevestigd zijn of immigranten. Dat concept van nationale prioriteit is ook wat gevoelig ligt, want ook dat zie je dus ook bij de huidige regio-president Moreno, die dus nu ook weer in de verkiezingen voor de centrumrechtspartij de verkiezingen runt.
1: Ja,
0: die is helemaal geen voorstander van dat hele concept.
1: Dat gaat hem te ver. Dus.
0: Dat gaat hem veel te ver. Hij wil helemaal niet op een agenda campagne voeren op anti-immigratie. Want hij zegt zelf ook, immigranten spelen eigenlijk ook een hele belangrijke rol in de economie en in de samenleving.
1: Ja, en het staat ook weer in een schril contrast natuurlijk met de premier, hè? Met de leider, Sanchez. Die is links, progressief. Hoe gaat dit ontwikkelen, denk jij? Want dit zijn nu de regionale verkiezingen. Dus misschien de voorspeller voor de landelijke verkiezingen. De nationale verkiezingen.
0: Wordt er wel naar gekeken. En er zijn ook recent in de afgelopen maanden nog andere regioverkiezingen geweest. En je ziet dat die kaart van Spanje gaat echt steeds meer blauw kleuren. En blauw is dan de kleur van de Partido Popular. Dus het centrumrechtse partij van Moreno, ook in Andalusië. Mm-hmm. Uiterlijk volgend jaar zullen de verkiezingen zijn. De landelijke verkiezingen. En ja, het ziet er niet echt gunstig uit op dit moment in ieder geval voor de Socialistische Partij en voor Sanchez.
1: Dus.
0: Ja, want het is ook, er zijn ook allerlei corruptiezaken die om hem heen spelen. Bijvoorbeeld dat hele immigratieverhaal om een 500.000 immigranten te legaliseren. Daar hebben ook heel veel mensen natuurlijk vraagtekens bij.
1: Dus dat gaat hem stemmen kosten?
0: Ja. Dus
1: maar denk jij dan dat dat het einde is van het progressieve Sanchez en van de socialisten in Spanje?
0: Ja, dat weet ik weet niet. Politiek heeft ook een soort van golfbeweging. Hè? Dus dan op een bepaald tijdperk zijn dan misschien de rechtse partijen aan de macht. En dan slaat het weer om richting progressief. Dus er zit altijd wel een soort golfbeweging in.
1: Nou, dat zijn dus die nationale verkiezingen. Maar dus nu dit weekend in Andalusia.
0: Ja.
1: En wat zijn de vooruitzichten?
0: Ja, het wordt spannend voor die Partido Popular, voor die Moreno. Want de voorspellingen zijn dat hij net wel of net niet een absolute meerderheid gaat halen. Dus het wordt wel heel erg spannend. En hij roept ook wel echt nu het electoraat daarop, vooral aan de meer rechtse zijde, mensen die misschien Vox zouden willen stemmen. Hij zegt ook echt, we hebben die stemmen nodig om een absolute meerderheid te behouden en om de stabiliteit te garanderen en de vooruitgang, et cetera. Dus stem op ons en niet op Vox.
1: En ben je fan van stiergevechten, stem dan ook op ons.
0: Ja, dan kun je ook bij ons terecht. Ja, dat is eigenlijk de boodschap.
1: Dat is de boodschap. Dank, Stefanie Massink.
0: Dankjewel.
1: Ja, zondag zijn wij weer op tv en dan gaat het over de vraag die de afgelopen maanden steeds vaker werd gesteld. Hoe dicht zijn wij bij een wereldoorlog? Meer fronten liggen in Oekraïne, Iran, Soedan, Libanon. Olaf Koens is er over die polycrisis. Kijken dus zondagavond 9:55 op NPO 2. En zometeen na de Ster en het NOS Journaal de Rode Draad op vrijdag. Dat direct na 14:00. En dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Fijn weekend.

0: NPO Radio 1.
1: Dr. Keldrenko.
2: Wie heeft hier eigenlijk last van die zogenaamde energiecrisis? Nee, zegt een mevrouw met een Ferrari F40-tattoo op haar arm. Oh, je hebt een fiets, oké. Okay.
1: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
3: Daar kijken wij overheen. Iran is ook lid van de OPEC. Ja. Die schiet gewoon op al die andere
2: oorlogen. Zou gezellig worden, morgen?
3: Morgen is niet gezellig.
1: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
2: Is die Koude Oorlog eigenlijk überhaupt ooit overgegaan?
4: Nee, die heeft een beetje geslapen, maar die is volgens mij weer helemaal terug.
0: Avro Tros.
1: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Morgenmiddag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
5: Ster.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Beste DGA, je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoek.

0: zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Board Trust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemit Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: NPO Radio 1. 2 uur.
8: Stefan Komduur.
9: Goedemiddag. Donald Trump, Keir Starmer, Rob Jetten, Dick Advocaat. Allemaal wereldleiders die zometeen onderwerp van gesprek zijn in de Rode Draad op vrijdag. En die Rode Draad hoor je naar het NOS Journaal van 2 uur. Hier is Jan van der Putten.
10: Bij de Malediven worden nog altijd 4 Italiaanse duikers vermist. Het lichaam van 1 duiker is inmiddels gevonden op 60 meter diepte in een grot. Correspondent Italië Angelo van Schaik, wat weten we over wat er is gebeurd?
11: Nou, niet zo heel erg veel eigenlijk. Er zijn 3 scenario's op dit moment. Door het slechte weer met veel wind en dus veel golfslag en opdwarrelend zand zouden de dijkers misschien hun oriëntatie zijn kwijtgeraakt in die koraaltunnel, in die grot, door het slechte zicht, waardoor ze dus vast kwamen te zitten. Het tweede scenario is dat er misschien iets mis is gegaan met de zuurstofflessen, waardoor ze niet meer konden ademen. Of, en dat is het derde scenario, dat 1 van de 5 duikers is vast komen te zitten in de grot en dat de anderen hebben geprobeerd de persoon los te krijgen, dat de zuurstof op was. Maar daar komt pas meer duidelijkheid over als de lichamen gevonden worden. En dat kan nog wel even duren, want de zoektocht door de kustwacht van de Malediven is gestaakt, omdat het nog steeds slecht weer is, net als gisteren.
10: Ja, allemaal slecht nieuws, hè? Hoe is het nieuws in Italië aangekomen?
11: Ja, hard. Heel hard. 5 landgenoten, allemaal jonge mensen die tijdens een duiktocht op een plek die toch wel beschouwd wordt als een paradijs op aarde omkomen. Dat komt heel erg hard aan. Zeker in Genua, waar de meeste slachtoffers vandaan komen. De kranten staan er vol mee. De nieuwsprogramma's op tv openen ermee. En het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft constant updates. Hard nieuws. Het is hard aangekomen hier in Italië.
10: Weten we al meer over wie die duikers waren?
11: Nou, het ging om een wetenschappelijke expeditie. Hè. Dus de slachtoffers waren geen toeristen. Ze doken dan op grote diepte, 50, 60 meter diepte. En die expeditie werd geleid door Monica Montefalcone, professor ecologie aan de Universiteit van Genua. Een ervaren duiker met een internationaal brevet. Ze had haar dochter van 23 bij zich. En een van haar studenten van de Universiteit van Genua en ook nog een ex-studente van diezelfde professor Montefalcone. En ook nog een Italiaanse duikinstructeur die vanuit Genua naar de Malediven was verhuisd om daar te duiken in de koraalriffen waar hij een enorme passie voor had. Dus het zijn allemaal mensen, redelijk jonge mensen uit Genua en omgeving. Dat is wat we nu weten. En het lichaam dat nu gevonden is, is zeer waarschijnlijk van professor Montefalcone.
10: Ja, en naar 4 wordt dus nog gezocht. Dankjewel, correspondent Italië Angelo van Schaik. De twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 zitten nog steeds vast. Volgens het Openbaar Ministerie worden ze volgende week voorgeleid. Gisteren werden de ramen ingegooid bij het huis van een van de moeders. En op dit moment is het in de wijk rustig, ziet verslaggever Mark Robin Visser.
12: De woning is inmiddels helemaal dichtgetimmerd. Alle ramen, daar zijn houten schotten voor gemaakt. En er staat een politieauto voor de deur. Er geldt hier ook een noodverordening. De politie houdt de boel hier dus extra in de gaten. De woning is ook helemaal met hekwerken omheind, zodat de mensen hier niet meer dichtbij kunnen komen.
10: En de burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen handen te nemen. Inwoners van de provincie Utrecht krijgen binnenkort mogelijk een waarschuwing op hun telefoon als het stroomnet overbelast dreigt te raken. Dan krijgen ze het verzoek om de wasdroger uit te zetten of de elektrische auto van de lader te halen. Het stroomnet in Utrecht is overvol. Vanaf 1 juli geldt een aansluitstop. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn de afgelopen week tientallen doden gevallen en duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld. Dat zegt het VN-kantoor in Haïti tegen persbureau AFP. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd. Die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man de renners een duw, terwijl de andere filmde. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Het virus is erg besmettelijk en zeer dodelijk. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. Er zijn vaker uitbraken in die regio. De vrees is dat ebola zich nu verder verspreidt, zegt Artsen zonder Grenzen.
13: Nu vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Sudan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Dus er zijn veel mijnwerkers aanwezig, maar ook over de grenzen en tussen de regio's zijn het echte hubs waar mensen tussen bewegen. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
10: En Artsen zonder Grenzen denkt dat het aantal besmettingen nog veel hoger ligt.
13: Bevestigen van besmetting is natuurlijk ook bijzonder lastig, want je hebt natuurlijk niet hele grote laboratoriumcapaciteit. Er zit vaak ook vertraging, tot wanneer je een resultaat hebt. Ja, dus je moet echt kijken, hebben mensen koorts? Kunnen we met mobiele teams de gemeenschappen ingaan om dat te bevestigen zonder gelijk angst aan te wakkeren? Want dan willen misschien mensen die koorts hebben zich ook niet gelijk melden altijd natuurlijk. Dus dat zijn complexe uitbraken.
10: In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Voetbalscheidsrechter Rob Dieperink mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is gekomen. Volgens de Telegraaf werd Dieperink in april na een Conference League-duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Dieperink zou als VAR naar het WK gaan en komend weekend zal die ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. Dan is weer nog buien, tussendoor zon en vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken, enkele buien en een graad of 13.
9: Dankjewel Jan. De situatie te weg, Wijnand Zwaan, goedemiddag.
14: Goedemiddag Stefan. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Er staat in totaal zo'n 120 kilometer file. Sommige files vallen ook echt op. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Er stond een tijdje een kapotte auto stil bij de Ketelbrug. Nou, die is weg. Er staat wel file vanaf Lelystad Noord. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar file door een auto met pech tussen Beverwijk en Akersloot. 5 kilometer met ruim een kwartier vertraging. Grenscontroles veroorzaken files op de A12 Arnhem-Oberhaven vanaf Zevenaar en op de A76 Geleen-Aken vanaf knooppunt Kundeberg. In beide gevallen is de vertraging een kwartier.
15: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
16: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Autotaalglas zit echt overal.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag. Zoals je van ons gewend bent, nemen we in de Rode Draad op vrijdag het nieuws van de afgelopen week door. En vandaag hebben we het over reizen. We bespreken namelijk de reis van premier Jetten naar Caribisch Nederland. De reis van Donald Trump naar China. En voor de thuisblijvers hebben we natuurlijk ook een open oog voor het Haagse Binnenhof. Waar deze week na het reces het dagelijks politiek handwerk weer werd opgepakt. Om dat allemaal te bespreken hebben we een deskundig panel deze vrijdagmiddag uitgenodigd. Allereerst een welkom voor documentairemaker Wensley Francisco. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wensley, net als premier Jetten ben je ook net terug van die eilanden.
1: Ja,
0: een kleine 2 weken geleden.
1: Ja, ongeveer 2 weken geleden nou. Dus toen ben ik dus met Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, met mijn collega directeur-bestuurder daarvan, Joëlle Terburg, zijn we dus om eigenlijk de journalistiek te versterken met fondsen, zijn we dus alle eilanden afgegaan en met mensen in gesprek te gaan.
0: Komen we zeker over te spreken. Ben eens geprikt zelf door een kwal daar?
1: Nee, gelukkig niet. Daarom, ik weet niet waar die is gaan zwemmen.
0: Maar, hij heeft de adviezen niet opgevolgd in ieder geval.
1: Dat denk ik ook niet.
0: Naast jou verwachten we zometeen ook Kirsten Verdel, journalist, lobbyist, campagnestratege, Trumpoloog. En ik zeg verwachten, want Kirsten staat nog met autopech. Hopelijk redt ze het nog om hier straks aan te schuiven. Intussen, Kirsten, heel veel sterkte van iedereen hier in de studio daar gewenst. En ja, alle goede dingen die bestaan in drieën, zo luidt het spreekwoord. En dat waar is, dat bewijst nog maar eens even mijn derde gast van vandaag. Namelijk Joost Beckendam, parlementair journalist voor Vrij Nederland tegenwoordig. Goedemiddag, Joost.
2: Zeker, hoi. Wat een intro.
0: Ja, goed intro, hè?
2: Ja.
0: En dan moet je het nog waarmaken ook de komende 2 uur.
2: Maar
0: dat gaat jou lukken. Hoe staat het met de populariteit van het Nederlandse kabinet op
2: dit
0: moment?
2: Ja, dat duikelt een beetje. Overigens zie je dat de laatste jaren steeds vaker. Hè, dat kabinet het vertrouwen op een gegeven moment snel weer duikelt. Maar het duikelt vrij snel.
0: Ja. Het duikelt vrij snel, maar we zijn ook nog 10 weken, 11 weken bezig. Hè?
2: Ja, eigenlijk nog maar vrij kort.
0: Precies.
2: Dus 2 maanden in.
0: Ja. Geef ze ook een beetje een kans.
2: Ik hoor het je zeggen.
0: Over al deze zaken gaan we praten tot 4 uur hier op NPO Radio 1. Eerst hoor je welke rode draad Leon Polman en Andy Teerlink hebben aangetroffen in de afgelopen Nieuwsweek.
3: Je kon erop wachten. Terwijl bijna heel Nederland inmiddels wel gewend is aan die nieuwelingen, kreeg ook Loosdrecht ze op bezoek.
4: In een weiland in Loosdrecht zijn afgelopen weekend 4 schapen doodgevonden. Volgens de verzorger gaat het mogelijk om een wolvenaanval.
3: Fijn dat politici direct die kant op spoeden om de ongeruste bewoners toe te spreken.
5: Kinderen willen daar fietsen, er wordt daar gesport. Het wordt hier niet leefbaar en niet veilig.
3: Maar hoe weet je nou of het een wolf was?
4: De natuurorganisatie onderzoekt de zaak en heeft DNA-monsters afgenomen om te bepalen of een wolf verantwoordelijk is.
3: Stevige woorden, DNA-monsters. Ja, ik snap het wel.
5: Gelul!
3: Ik geloof ook niet dat Marcus Sauer zich daarin zal herkennen.
5: Gelul! Je ziet. En dat is dus gelul. Welcome to the jungle,
3: it gets worse there every day. Het was inderdaad een hoop gelul deze week. Marcus Sauer van DNA was in Loosdrecht om de anti-noodopvang voor asielzoekersstemming tegen te spreken misschien.
5: Ik hoor ministers zeggen dat u geweld zou plegen.
6: Gelul!
5: Dat is dus inderdaad ook gelul.
3: Het was wel echt de omgekeerde wereld daar in Loosdrecht.
7: Als het vuur gedoofd is, dan komen de wolven.
3: Maar daar kwamen dus eerst de wolven en daarna ging de fik erin. De meest trieste asociale actie in een toch al zeer sneuwe anti-noodopvang gevolgd.
4: Vol afschuw reageerde het kabinet op de brandstichting in Loosdrecht.
3: Het was ook op andere fronten niet de week van de hartelijke ontvangsten. Diezelfde Tweede Kamer sprak zich dan weer uit tegen de komst van deze kanjer,

0: Kanye.
1: Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper, die zich tegenwoordig Ye noemt, is voor volgende maand 2 keer geboekt.
2: Kan je me zien als ik voor je dans?
3: Stel je voor dat Kanye West, in plaats van een stadionconcert te geven, nu een boek had uitgebracht. Dan zou daar zeker discussie over zijn, maar ik denk niet dat er veel stemmen op zouden gaan om dat boek te verbieden. Zeker nu hij zijn antisemitisme lijkt te hebben afgezworen.
4: Een goed boek over de Tweede Wereldoorlog is wel te prijzen. En wie weet is dan volgend jaar de Libris Literatuurprijs wel voor J.
5: Ook bekend als Kanye West.
4: Dit jaar reikte Noralie Beijer die prijs uit aan... aan het einde van de oorlog van...
6: Bert Natter.
4: Bij het dankwoord van Natter aan zijn vrouw hield ik het bijna niet droog.
7: Dit boek had ik nooit kunnen schrijven zonder haar. Trouw en vriendschap en liefde. En laten we wel wezen, haar salaris. Dank u wel.
4: Deze mooie woorden gaven nog wat kleur aan deze behoorlijk grauwe week. Letterlijk, want wereldwijd dreigen tekorten aan kleurstoffen.
8: Binnenkort liggen deze zwart-witte chipzakken in de Japanse supermarkten. Het is een creatieve oplossing voor het tekort aan grondstoffen voor kleureninkt. Dat is ontstaan door de oorlog in Iran.
4: Een horrorscenario dat ook in Nederland met afschuw werd ontvangen.
9: Hoe zou het smaken, chips in een zwart-wit zak?
10: Eeuw!
4: Doe mij maar chips. In de kleur van je hart. Terug naar de studio voor meer duiding.
11: Dat is dus inderdaad ook gelul.
12: Fantastisch. Leon Polman en Dieter Link wisten de afgelopen nieuwsweken vattend samen te vatten. Dank je wel daarvoor. We gaan naar het nieuws van afgelopen week. En dan komen we al snel bij het Caribisch deel van ons koninkrijk, waar premier Jette op bezoek was.
13: Hij noemde het een geslaagde trip.
14: Het is goed om op het eigen oog ook te zien wat hier speelt en welke kansen wij liggen.
13: Hij ging naar 6 eilanden in 6 dagen en daar zijn ook afspraken gemaakt.
14: Met Aruba, Curaçao, Sint Maarten, onafhankelijke landen binnen het Koninkrijk, gaan we echt naar een nieuwe relatie toe, veel meer gelijkwaardig.
13: Nou, de bevolking moet het nog zien.
15: Ze praten om weer en niks gebeurt.
13: Ze vinden dat Jette beter zijn portemonnee kan trekken.
16: Is hij plakken komen brengen, geld? Dan is hij welkom.
12: Klein stukje uit, het is met het oog op morgen was dit van gisteravond. Zulke bezoeken lijken symbolisch, maar hoe belangrijk zijn ze voor de inwoners van de eilanden? Wensley Francisco, geboren op Curaçao, op je 7e naar Nederland gekomen. Tegenwoordig documentairemaker bij BNNVARA.
17: Ja.
12: En expert Caribische regelingen bij het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.
17: Ja.
12: Een premier die de eilanden bezoekt. Dat zien we vaker. Is het goed dat Jette er deze week was?
17: Ja, eigenlijk gewoon heel goed dus dat hij er was. En ik sta daar eigenlijk gewoon volledig achter. Waarom? Omdat er moet een sterkere binding komen binnen het Koninkrijk. Zowel dus hier het moederland, zoals we dat noemen, met de 6 eilanden. Dus dat ze wat vaker met elkaar in gesprek gaan over eigenlijk kunnen praten over wat kan er beter. Ik bedoel, het wordt vaak weggezet dus als een soort van snoepreisje of wat doet hij daar? Ik bedoel, Plasterk heeft er een column over geschreven van de wereld staat in brand. Ja, als de wereld in brand staat, dan staat het daar ook in brand, zeg maar. En we zijn 1 koninkrijk, dus...
12: Plasterk schreef dat vandaag in de Telegraaf.
17: Ja, daarom. Dus ik vind het eigenlijk wel een soort van dooddoener om altijd dat maar weg te zetten als een soort van snoepreisje of dat zo'n reis er niet toe doet. Het is gewoon... kaart werken. En de mensen daar, de beleidsmakers en dergelijke, die krijgen maar 1 keer in het jaar of 2 keer in het jaar, als de staatssecretaris ook gaat, eindelijk de kans om met Nederland in gesprek te gaan over wat kunnen we doen, wat kan er beter. Dus het is ontzettend belangrijk.
12: Is er de rest van het jaar geen contact of geen fysiek contact?
17: Geen fysiek contact. En wat dan ook gaat, ja, alles gaat dan een soort van, ik weet niet, telefonisch of misschien wel via videocall en dergelijke. Maar daar gaan natuurlijk een heleboel regels, wetten worden gemaakt. En die worden eigenlijk voor een groot gedeelte vanuit Nederland gemaakt en daar geïmplementeerd. En ja, hoe ga je ermee om? Dus de eilanden, die zijn stelselmatig eigenlijk onderbezet. Dus wat hier in 1 ministerie, laten we zeggen, met 10, 15 man kan gebeuren, gebeurt dat soms wel eens met 4, 5 mensen. Mm-hmm. Maar dezelfde resultaten worden wel verwacht op dat gebied. Dus daarom is het heel belangrijk dus dat Jette daarheen is gegaan. En ik moet zeggen, heeft het wel goed gedaan. Tuurlijk heb ik een aantal op- en aanmerkingen daarbij, maar wel goed en heel erg verbindend.
12: En meteen na 3 maanden is hij al naar de eilanden toegegaan. Wat zegt jou dat?
17: Dus hij in ieder geval wel streeft dus naar een gelijkwaardige koninkrijk. En dat de democratie, want er is wat wij heel vaak zeggen, een soort van democratisch tekort. Dus wat hij hier allemaal kan, daar schort het heel veel aan. Een voorbeeld van zo'n democratisch tekort is dus de VN-resolutie over de slavernij op 25 maart. Die is eigenlijk door 123 landen, dacht ik, aangenomen. En dan heb je dus Nederland was eentje van de landen die zich onthield. Wat blijkt, het is niet besproken met de eilanden. En dan kom je dus echt in een democratisch tekort. Als in van, wacht even, we zijn één koninkrijk. Als we hierover moeten beslissen, dan moet je eigenlijk wel met de voormalige kolonies toch even om de tafel om even te praten van, oké, hoe gaan we hiermee om?
12: Wat kan je kort uitleggen, waar ging die VN-resolutie over?
17: De VN-resolutie die ging over of slavernij, laten we zeggen, niet eentje van of de grootste misdaad is op de mensheid. En daarbij had je 123 landen die ervoor hebben gestemd. En volgens mij de VS, Israël, een aantal landen die hebben zich daar niet, die hebben tegengestemd. En Nederland die onthield zich van een stem. Zeg
12: dat
17: maar.
12: Overviel eigenlijk de eilanden.
17: Uiteindelijk is er een interview nu met voormalige Nederlandse Antillen. President Suzy Reumer, dacht ik, is zij. En die zegt gewoon van, ja, volgens haar is dit gewoon bewust niet met de eilanden besproken. Ja, kijk, als je een koninkrijk bent en je bent een democratisch koninkrijk, dan horen al die dingen besproken te worden. Ook met de 6 voormalige gekoloniseerde eilanden. Dat is heel belangrijk.
12: De hele Europese Unie heeft zich onthouden van stemming als het gaat om deze resolutie. Inderdaad, maar je noemt het maar als voorbeeld van hoe die samenwerking toch ook vaak nog niet lekker loopt.
17: Juist.
12: Je noemt ook het aantal fysieke mensen die bijvoorbeeld op ministeries daar op de eilanden werken, waar een tekort aan is, waardoor het harder werken is voor hen, zaken minder snel voor elkaar te krijgen zijn. Als we verder kijken naar basisbehoeften als een zorg en onderwijs?
17: Dat heb je dus. Zorg en onderwijs is daar echt wel onder de maat. Voornamelijk ook, eigenlijk alles is de eilanden, maar waar je echt met verbazing kijkt soms naar van, oké, waarom kunnen we dit niet gewoon gelijk trekken? En als je dus kijkt dus naar de bijzondere gemeenten, de openbare lichamen, van oké, wat kunnen ze doen, zeg maar, om daar het onderwijs omhoog te halen? Want je hebt natuurlijk 6 eilanden, waarvan 3 dus Engels spreken, dus als hoofdtaal, en de andere dus Papiamento. En dat zijn allemaal officieel talen binnen het Koninkrijk, waaronder dus ook het Nederlands. Dus maar hoe een heleboel van de jeugd die komt hier en die spreken alleen maar Engels, die moeten dus naar de universiteiten of Papiamento. Dus hoe zou je dus het studiesysteem kunnen aanpakken waarbij het Nederlands toch nog wel onderdeel is, goed onderdeel is van het studiepakket. Dus dat mensen eigenlijk gewoon gelijkwaardige niveaus kunnen behalen. Zonder dus dat je zegt van, dus dat de taal die gesproken wordt op het eiland onderdrukt wordt. En dat is dus een kunst die zij nu moeten gaan uitvoeren. En als je het ook gewoon bekijkt, zeg maar, op het gebied van armoede. Probeer maar gewoon even wat aardbeien te kopen in de Albert Heijn op Bonaire. Dat is volgens mij $10 of zo. Of wat dan ook. Weet je, gewoon echt absurde prijzen. Dus daar kun je gewoon eens praten. Dus niet heel veel mensen kunnen dat betalen. Dus armoede is daar flink.
12: Nou goed, dus dat de premier op bezoek was op het eiland.
17: Ja.
12: Joost Beekendam, parlementair journalist. Hoe erg denkt Den Haag na over die eilanden? Is er veel aandacht voor?
0: Nou, er wordt wel echt al jaren gezegd van, we moeten een meer gelijkwaardige relatie hebben. Daar moeten we naartoe. Maar in ieder geval vorige kabinetten ook, die zagen elke keer of zeiden van, ja, er zijn allemaal stappen nodig om daar te komen. En een hele tijd geleden sprak ik ook een interessante politicoloog, die deed daar allemaal onderzoek naar, en die zei, ja, het ingewikkelde is ook als je dus een aantal dingen in het bestuur op de Antillen, ja, daar schort ook echt een aantal dingen. Was in ieder geval zijn lezing. Alleen, als je mensen ook nooit de verantwoordelijkheid geeft, dan dwing je ze ook niet in een positie waarin ze die verantwoordelijkheid nemen. Dus er zit ook een... Het is ook niet makkelijk om...
12: Want bestuurlijk worden ze niet helemaal vrijgelaten nog.
0: Ja, precies. Dus dat bouwt wel op. Volgens mij wel steeds meer, als ik me niet vergis. Maar als je niet volledig zelf aan de lat staat en de gevolgen voelt van je eigen politieke beslissingen, dan ga je ook anders opstellen. Dus dat vond ik een interessant inzicht. Daar had ik nooit zo over nagedacht. Maar dat,
12: Wil je dat, Winsley?
17: Ja, zeker. Dus dan kom je dus weer op gelijkwaardigheid. Dus we zitten allemaal binnen een koninkrijk. Maar je kan elkaar gewoon gelijkwaardig behandelen. En ook elkaar gewoon de verantwoordelijkheid geven die men wil. En daarop. Leren elkaar ook gewoon gelijkwaardig aan te spreken over van hoe kunnen wij dus een gelijkwaardig, goed democratisch koninkrijk bouwen. Mm-hmm. Want alleen Nederland als in moederland zien als democratie, ja, dat geldt natuurlijk niet meer. Als de eilanden niet meer worden meegenomen, is over het algemeen Nederland geen democratisch land. Dus dat besef moet steeds meer en steeds duidelijker komen als in van zo moeten wij met elkaar omgaan.
12: De VN-resolutie die je aan had over slavenhandel is een voorbeeld daarvan waar die samenwerking nog niet lekker loopt. Ja. Een ander punt waar dat zeker ook nog niet het geval is, is de aanpak van klimaatverandering op de eilanden.
17: Ja.
12: Rob Jette gaf in de tijd dat hij nog klimaatminister was opdracht om onderzoek te doen naar de impact van klimaatverandering op Bonaire, een van de eilanden. Je bent er net geweest. Hoe staat het met de klimaatmaatregelen op de eilanden?
17: Ik ben er geweest en er is vanuit de journalistiek heel veel behoefte om over klimaat te schrijven. Want de eilanden worden eigenlijk gewoon echt steeds heter. Zeespiegel stijgt, noem maar op. En als het goed is Bonaire eentje van de eerste eilanden die flink getroffen gaan worden. Alle andere eilanden ook, maar die. En uiteindelijk is dus... Heeft Jette destijds zelf een onderzoek ingesteld. Maar misschien was het dus zo dus dat het resultaat van het onderzoek toch wel een beetje iets schrikbarend was. Als in van, er moet wat gedaan worden. En ik had verwacht, zeg maar, dus tijdens zijn reis daar, dus dat hij zich iets meer daarover zou uitspreken. Maar het resultaat was daarvan van, we gaan meer mangrovebomen plaatsen en energietransitie. Ja,
0: en koraalriffen.
17: Ja, dat is allemaal heel mooi, maar het eiland verdwijnt onder water. Ja. Dus daar heb je dan in één keer drijvende, hoe noem je dat? Ja. Zonnepanelen of zo, of wat dan ook.
12: Ja. Dus je bedoelt eigenlijk het echte probleem wordt niet aangepakt.
17: Ja, weet je wel. Dus dat zijn eigenlijk gewoon een beetje van wat ballonnetjes leegprikken. Maar het is, wat mij ook verbaasde was, dus dat uiteindelijk, dus dat de rechter heeft gesproken van, oké, Nederland moet hier wat tegen gaan doen. Dus dat de Nederlandse staat dan ook in hoger beroep gaat. Ja. Wacht even, het is gewoon echt letterlijk een gemeente die voor jou onder water dreigt te gaan. Mm-hmm. En dan heb ik zoiets van, de Maine-Zuid gaan we even in hoger beroep. Want
12: Greenpeace heeft gezegd, we spannen een rechtszaak aan. Want we vinden dat de Nederlandse staat eigenlijk nalatig is in de aanpak van die klimaatverandering op de eilanden.
17: Ja.
12: Die zaak is gewonnen door Greenpeace. En nu zegt de Nederlandse staat, we gaan in hoger beroep tegen dat besluit.
17: Ja, en dat vind ik jammer. En voornamelijk ook vanuit onze minister-president had ik iets meer verwacht. En dat hij zich op Bonaire iets beter en meer...
12: En dat heeft hij niet gedaan dus?
17: Niet genoeg naar mijn kant. Dus als je het gaat hebben over energietransitie en mangroves, noem maar op. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je had ook kunnen zeggen van, oké, jullie zijn echt daadwerkelijk een gemeente. En wij moeten onze gemeentes behouden onder een mom van gelijkwaardigheid, democratie. Dit kan gewoon niet.
0: Ja. Leeft het daar nou meer dan hier? Dat de hele klimaatvraag stelt?
17: Dus als je met de mensen praat, als je ook met journalisten praat, ja, dat leeft heel erg. Dus ze willen echt, er wordt heel veel erover gesproken, erover geschreven, over van, oké, wat gaat klimaatverandering voor impact hebben op ons? Ik bedoel, als je kijkt, voornamelijk dus de ABC-eilanden, ja, dat zijn eigenlijk gewoon rotsen. En er wordt heel veel gebouwd, heel veel beton, dus het wordt alleen maar heter en heter en heter. En de zeespiegel stijgt, dus voor hun is het echt daadwerkelijk een ding van, hoe kunnen wij onze eilanden afkoelen? Dat ten eerste al. En wat gaan we doen tegen de steeds verder stijgende zeespiegel? En dergelijke. Dus ja, het is je hebt wel het gevoel van zij hebben het gevoel van, we staan wel onder dreiging. En dat willen ze steeds beter en meer gaan verkondigen.
12: Nou begrijp ik dus, want je noemt het al, de eilanden staan onder druk. Dat komt ook door de vele toeristen die het eiland weten te vinden. Als we dan praten over toeristen, dan willen die graag palmbomen zien op het eiland.
17: Ja.
12: Die worden veel bijgeplant op dit moment. Maar die zijn juist precies het tegenovergestelde van wat je eigenlijk tegen de klimaatverandering moet doen.
17: Ja, palmbomen, ja, dat is allemaal heel erg mooi voor de toerist. En dat eeuwige beeld van de Cariben, hele mooie hoge palmbomen. Maar ja, die geven bijna geen beschutting. Dus als je alles bouwt voor de toeristenbelevenis. Mm-hmm. Dan wordt het dus uiteindelijk alleen maar asfalt, waar toeristen natuurlijk ook de lokale bewoners op kunnen rijden. Grote hotels waar ze kunnen blijven en heel veel palmbomen die geen beschutting. Dus je woont gewoon op een onwijs heet paradijs waar mensen gewoon soms voor 2-3 weken komen en dan weer weggaan. Ja. Maar jij moet daar voor de rest van je leven leven. Dus
12: zou je het dan een zegen of een vloek noemen, dat toerisme?
17: Ja, het zit natuurlijk tussenin, want je hebt natuurlijk ook, het brengt werkgelegenheid. Dus dat is natuurlijk ook wel mee. Mooi. Maar de vloek daarvan is dus van waar, hoe kunnen we in balans hiermee omgaan? Hoe kunnen we dan en toerisme krijgen en zorgen dus dat de eilanden bewoonbaar blijven, cool blijven en niet ten onder dreigen te raken aan sargassum of dus dat onder water komt te zitten, ja, zeg maar. Want als er sargassum, ik bedoel, als je kijkt dus wat er gebeurt in Mexico daarmee, ja, uiteindelijk als dat gebeurt en het komt steeds meer en het gaat stinken doen, maar op, dan komt er ook geen toerisme op af. Dus er moet balans komen.
12: Veel Amerikaanse toeristen weten het eiland ook steeds meer te vinden. Ja. En er is ook wel een bijzondere band met Amerika. Want 16 november is het 250 jaar geleden dat Sint Eustatius als eerste land de onafhankelijkheid van Amerika erkende. Ja. Ik wist het niet. Ik leerde het vanmorgen. Jij maakte je daar, zorgen over, Wensie. Want Trump wil dat misschien wel vieren ook op Sint Eustatius in november.
17: Ja, ja, het is dus wat je nu merkt. Trump gaat natuurlijk nu overal. En de 250 jaar bestaan is een ding. En ik zeg niet dus dat Trump er echt op afkomt, maar de kans is natuurlijk wel groot, omdat het, ja, natuurlijk de allereerste saluutschoten, die kwamen dus van Sint Eustatius af. Dus dan moest je jezelf afvragen van, oké, hoe gaat dit eruit zien? En mijn collega Joelle en ik, we spraken daar met de mensen en iedereen houdt zich ermee bezig van wat gaat er eigenlijk op ons afkomen? En dan heb je dus beleidsmakers die ermee bezig zijn, maar de bevolking zelf krijgt er weinig informatie over. Je hoort dus van, ze willen cruiseschepen laten komen om voor de hoeveelheid mensen. Alle hotels zijn daar, of in ieder geval verblijf zijn daar in ieder geval al volgeboekt. Mm-hmm. Dus er gaat wel wat komen. En ik vind Sint Eustatius ook zo'n mooi eiland. En het is nog redelijk ongerept. Er kan nog heel veel gebeuren vanuit de mensen zelf. Maar ik denk van, ja, straks komen al die investeerders, noem het maar op, en die beginnen dan stukken land te kopen. En voor je het weet, krijg je bijna een soort van Bonaire-achtig ding, waarbij de lokale bevolking gewoon helemaal weggedreven. Is
12: dat kunnen we dus nog voor zijn nu.
17: We kunnen het nog voor zijn. Dus ja, ja, of in ieder geval zo snel mogelijk proberen er beleid op te maken. Maar het is een heel kort dag. Maar het is een heel spannend moment wat er gaat komen.
12: Wensie, dankjewel voor nu. Je blijft aan tafel zitten. En Joost ook, want we praten zo meteen verder.
6: NPO Radio 1.
12: Het is namelijk 2:30 tijd voor het NOS-journaal met een NOS-t-shirt ook aan. Jan van der Putten.
10: De zoektocht naar de Italiaanse duikers bij het atol Fafu in de Malediven is voorlopig gestaakt wegens slecht weer. De lichamen van 4 van de 5 grotduikers zijn nog zoek. 1 is gevonden op 60 meter diepte. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en ze waren op een wetenschappelijke expeditie. De provincie Utrecht gaat inwoners waarschijnlijk een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn de afgelopen week tientallen doden gevallen. Duizenden mensen zijn op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, meldt de VN. En de politie heeft in een loods in Landgraaf in Limburg ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt.
12: Dankjewel Jan. De situatie te weg. Edwin Gerritsen, goedemiddag.
18: Goedemiddag Stefan. Er staat 100 kilometer file in totaal, dus recreatieverkeer onderweg. De files met de meeste vertraging staan op de A9 Amstelveen richting Alkmaar voor Akersloot. Een kwartier vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is daar dicht. A50 Arnhem richting Eindhoven. Dus knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven 10 minuten op onthoud. Dat heeft te maken met een ongeluk bij een benzinestation. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen afrit Panningen en afrit Liesel 10 minuten vertraging. Er ligt iets op de weg. 1 rijstrook is daardoor dicht. En op de A325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 10 minuten op onthoud.
6: NPO Radio 1. De Rode Draad.
12: Zometeen komt hier Nicolas Aqua ons uitleggen wat het verschil is tussen jollofrijs en boerenkool. Belangrijk voor wie de West-Afrikaanse keuken wil leren koken. Maar eerst, zoals elke vrijdag.
19: Pas op, nu volgt een mening.
20: De Druktemaker.
12: Natuurlijk Joost Omen.
20: Burgers met terechte zorgen hebben begrip voor mensen die fakkels naar asielzoekerscentra gooien. Ze zouden het zelf natuurlijk nooit doen, maar mensen zijn verontwaardigd. Ze begrijpen het wel wanneer ze met zwaar vuurwerk naar brandweerauto's smijten als die een brand willen blussen. Burgers met terechte zorgen zijn zelf natuurlijk zeer brave, zeer normale, zeer nette burgers. Maar goed, vanuit hun terechte zorgen snappen ze heel goed dat iemand een stoeptegel door de voordeur van het gemeentehuis kelt omdat diegene zijn zin niet krijgt. Dat is iemand die zich door zijn terechte zorgen even heeft laten meesleuren. Verder niets geks of gevaarlijks aan. Burgers met terechte zorgen vinden het verschrikkelijk dat alle auto's die de gemeente in willen gecontroleerd moeten worden. Dat is toch niet hoe ze willen dat hun nette gemeente erop staat voor het hele land. Maar de strijkers en de bivakmutsen die bij die controles worden gevonden, die dienen een hoger doel. Dat kan toch ieder weldenkend mens wel begrijpen. Burgers met terechte zorgen staan immers helemaal in hun recht met hun zorgen. Ook al wijst onderzoek na onderzoek uit dat kleinschalige asielopvang er niet voor zorgt dat een buurt significant onveiliger wordt. Maar ja, daar hebben burgers met terechte zorgen malingen aan. Want ja, ze hebben die zorgen en die zorgen voelen terecht. Burgers met terechte zorgen hebben die zorgen omdat ze al 10 jaar, al 20 jaar, al sinds Pim Fortuyn en Jan Maat en weet ik veel hoe lang gedwangvoederd worden met het idee dat asielzoekers verkrachters en winkeldieven en moordenaars zijn. Dat asielzoekers geen criminelen zijn, maar gewoon mensen zoals jij en ik, die iets van hun leven proberen te maken, daar hebben burgers met terechte zorgen niets mee te maken, want mensen met terechte zorgen zijn bang gemaakt en dus bang. En als je bang bent, is het opeens volstrekt geoorloofd begrip te tonen voor iemand die de struiken rondom een pand in de hand zet, een pand waar mensen slapen. Misschien moeten burgers met terechte zorgen zich eens afvragen welke acties ze met hun terechte zorgen legitimeren. Welke terreur ze met hun o zo fatsoenlijke en terechte, maar in werkelijkheid racistische en xenofobische zorgen witwassen en goed praten. Misschien moeten burgers met terechte zorgen zich eens afvragen of het wel zo'n geweldig idee is om aan dezelfde kant te staan als burgers die vuurwerkbommen door brievenbussen gooien, die politieauto's op het Malieveld in de fik steken, die theaters en gemeentehuizen kort en klein slaat, fotografen in elkaar meppen, politieagenten aanvallen, met NSB-vlaggen zwaaien terwijl ze zich verstoppen achter een mottige voetbalsjaal. En kom nu niet aanzetten met ja, maar dat is de ene groep en wij zijn met onze terechte zorgen een totaal andere groep. Wie het HBNS niet gewoest is al zo'n 80 jaar een kul-excuus. Daarbij, ik zeg het nog maar een keer, zodat een ieder het wel degelijk gewoest heeft, een wijk wordt niet onveiliger door de komst van een kleinschalig AZC. Het is wetenschappelijk en journalistiek uitgezocht. Je zorgen zijn onzin. Stop ermee. De enige terechte zorg die je als burger terecht over asielopvang kunt hebben is waarom het jaar in jaar uit maar niet lukt om de asielopvang in dit land fatsoenlijk te regelen. Dat komt omdat er steeds weer politici zijn die stemmers met xenofobe, racistische denkbeelden burgers met terechte zorgen blijven noemen. Zolang onverantwoordelijke politici blijven zeggen dat onterechte racistische drek een terechte zorg is, heb ik terechte zorgen over dit land.
21: Meer van De Rode Draad? Volg ons op Instagram.
12: De Rode Draad op vrijdag is dit met vandaag in de studio Wensley Francisco en Joost Beekendam. En intussen ook Kirsten Verdel gearriveerd naar een klapband. Kirsten, goedemiddag.
22: Hoi, hoi.
12: Goedemiddag. Ik zag links in mijn ooghoek een vrachtwagen met daarop een auto aankomen. Ja, dat was jij, hè?
22: Dat was ik. Ja, ik had een fiets geleend ergens in Hilversum van een van jullie redactieleden hier naartoe te fietsen. En ik werd onderweg inderdaad ingehaald door mijn eigen auto met klapband. En ik moest net ook wel gniffelen om de column. Want ik zit hier met een geel hesje. Precies. Wat ik van een bewoner kreeg, omdat ik toch wel heel gevaarlijk op de weg stond. Ik ben nu die bezorgde burger, maar dan precies bezorgd over hoe ik dit nou weer moet oplossen.
12: Ja, en hier bezorgd met je auto ook in de studio. Welkom in ieder geval. Je kan nog even uitrusten, want ondertussen heeft links van jullie, voor mij links, voor jullie rechts, hier bij mij aangeschoven, namelijk Nicolas Aqua. Goedemiddag.
23: Hele goedemiddag.
12: Want we gaan het hebben over iets heel lekkers. Over jollof rice. Want ik heb het over boerenkool, over spruitjes, over hutspot. Als kind wilde Nicolas Aqua vooral Hollandse pot eten. Hij groeide op in Friesland met een Ghanese vader, een Nigeriaanse moeder, die de heerlijkste gerechten kookte, waar hij uiteindelijk niks van wilde weten. Nicolas, begreep ik.
23: Klopt. Ik moet een kleine kanttekening dat ik nog steeds heel dol ben op boerenkool, stamppot. Okay. En eigenlijk alles wat de Nederlandse keuken te bieden heeft.
12: Maar inderdaad, het is nu ook wel een tikkeltje anders, want je komt nu met het allereerste West-Afrikaanse kookboek van Nederland.
23: Klopt inderdaad, ja.
12: En dat heet The Jollof Club.
23: Ja. tevens ook de naam van mijn restaurant die ik ga openen. En ook de naam van het kookboek. Eigenlijk iets waar ik vroeger mee op ben gegroeid, jollof rice. En ik zag er eigenlijk nooit echt het mooie ervan in. Het was voor mij gewoon normaal. En als ik dan naar school ging en ik rook nog naar al de intensiteit uit mijn moeders keuken, vroegen mijn vrienden en klasgenoten altijd, wat ruik jij gek? Wat heb jij gegeten? En dan probeerde ik eigenlijk altijd te verbloemen wat ik altijd dus zei. Nee, gewoon spaghetti of stampot. En pas op een latere leeftijd kwam ik erachter dat hetgene wat mijn moeder voor mij klaarmaakte, dat het eigenlijk het mooiste is wat deze wereld te bieden heeft. Namelijk de West-Afrikaanse keuken.
12: Kijk.
23: En ik zeg de West-Afrikaanse keuken natuurlijk omdat mijn moeder Nigeriaans is, mijn vader Ghanees. Ik ben wel zonder mijn vader opgegroeid. Alleen ik ben nu sinds de afgelopen 3 jaar me steeds meer gaan verdiepen, ook in de Ghanese keuken in Ghana op zichzelf. En vandaar dat ik de Jollof Club heb gemaakt.
12: Nou, interessant. We komen erover te spreken. Maar ik wil eerst toch wel nog wat meer van jou leren. Want je groeide op dus daar in Friesland. En op een gegeven moment ben je wel de koksopleiding gaan doen. En ging het toen snel? Ging je toen sneller het eten van je moeder waarderen?
23: Ja, ik denk dat op het moment, ja, ik had eerst een moeilijke tijd toen ik naar de middelbare school ging. Ze wisten niet helemaal wat ze met me aan moesten. Ik wilde ook heel erg de erkenning. En op een negatieve manier opzoeken. En toen werd ik van school afgestuurd. Toen ging ik naar Rebound College om erachter te komen wat ik wilde doen. Toen ging ik me focussen op motorvoertuigen. En toen later kreeg ik de kans om een keer te koken. En de voldoening die ik daaruit haalde, dat was voor mij echt iets heel moois. En toen ben ik me gaan focussen op koken. En naarmate ik eigenlijk meer leerde over koken, dus we begonnen natuurlijk met het opzetten van een bouillon of snijtechnieken. En toen zag ik op een gegeven moment dat we een tomatensoep moesten maken. En dat begon met olie, tomatenpuree en uien. En toen dacht ik, dit lijkt wel verrekt veel op hetgene wat mijn moeder ook doet. Maar in mijn moeder zit meer gelaagdheid en meer smaak. En toen ben ik eigenlijk gewoon nog steeds gaan doen wat ik op school leerde. Jarenlang ben ik dat gaan doen. Ik heb van verschillende sterrenchefs te horen gekregen dat het de beste stamppot boerenkool was die ze ooit hadden geproefd die ik maakte. Daar ben ik nog steeds trots op. Op een gegeven moment dacht ik gewoon van ja, ik ga het gewoon iets moeilijker maken voor mezelf. En toen kwam de Jollof Club eigenlijk als een pop-up. En nu straks als een restaurant. En volgende week donderdag als het eerste West-Afrikaanse kookboek van Nederland.
12: En dus ben je die West-Afrikaanse keuken helemaal gaan omarmen.
23: Ja.
12: Maar je bent ook op reis gegaan daarvoor.
23: Ja, zeker weten. Dus ik was nog nooit in Ghana geweest. Mijn vader die woonde nog steeds. Ik heb daar broertjes en zusjes wonen. En ik was er nog nooit geweest. En ik was nog maar 1 keer in mijn leven in Nigeria geweest. En ik had eigenlijk nooit het gevoel dat ik daar naartoe wilde. Totdat ik echt begon aan het maken van het boek. En voor een artikel in het Parool kreeg ik eigenlijk de kans om daar naartoe te gaan. En nu ben ik in de afgelopen 3 jaar ben ik 3 keer naar Ghana toe geweest. En 2 keer naar Nigeria en naar Londen. Ik heb eigenlijk alles eraan gedaan om zoveel mogelijk in de buurt te zijn van mensen van de West-Afrikaanse diaspora.
12: Mm-hmm.
23: Dus in Londen natuurlijk naar Nigeriaanse markten, buurten, alle Nigeriaanse mensen om me heen verzamelen. En in Ghana zoveel mogelijk leren, proeven, koken. En dat hou ik gewoon vast.
12: En we moeten ons dan concentreren even voor vandaag op die Jollof.

0: Dat we een tomatensoep moesten maken. En dat begon met olie, tomatenpuree en uien. En toen dacht ik, dit lijkt wel verrekt veel op hetgene wat mijn moeder ook doet. Maar in mijn moeder zit meer gelaagdheid en meer smaak. En toen ben ik eigenlijk gewoon nog steeds gaan doen wat ik op school leerde. Jarenlang ben ik dat gaan doen. Ik heb van verschillende sterrenchefs te horen gekregen dat het de beste stamppot boerenkool was die ze ooit hadden geproefd, die ik maakte. Daar ben ik nog steeds trots op. Op een gegeven moment dacht ik gewoon van ja, ik ga het gewoon iets moeilijker maken voor mezelf. En toen kwam de Jollof Club eigenlijk als een pop-up. En nu straks als een restaurant. En volgende week donderdag als het eerste West-Afrikaanse kookboek van Nederland.
1: En dus ben je die West-Afrikaanse keuken helemaal gaan omarmen.
0: Ja.
1: Maar je bent ook op reis gegaan daarvoor.
0: Ja, zeker weten. Dus ik was nog nooit in Ghana geweest. Mijn vader die woonde nog steeds. Ik heb daar broertjes en zusjes wonen. En ik was er nog nooit geweest. En ik was nog maar één keer in mijn leven in Nigeria geweest. En ik had eigenlijk nooit het gevoel dat ik daar naartoe wilde. Totdat ik echt begon aan het maken van het boek. En voor een artikel in het Parool kreeg ik eigenlijk de kans om daar naartoe te gaan. En nu ben ik in de afgelopen 3 jaar ben ik 3 keer naar Ghana toe geweest. En 2 keer naar Nigeria en naar Londen. Ik heb eigenlijk alles eraan gedaan om zoveel mogelijk in de buurt te zijn van mensen van de West-Afrikaanse diaspora.
1: Mm-hmm.
0: Dus in Londen natuurlijk naar Nigeriaanse markten, buurten, alle Nigeriaanse mensen om me heen verzamelen. En in Ghana zoveel mogelijk leren, proeven, koken. En dat hou ik gewoon vast.
1: En we moeten ons dan concentreren even voor vandaag op die Jollof rice.
0: Ja.
1: Neem ons even mee. Wat is het?
0: Ja,
1: het is iets wat iedereen moet proeven uiteindelijk.
0: Ja, klopt inderdaad. Ja. Dus ik denk ook dat het is best wel moeilijk om ook aan de man te brengen van oké, het eerste West-Afrikaanse kookboek van Nederland. Wat zegt het dan? Ik had toevallig gisteren nog iemand die kwam bij me eten en die postte dat later op social media met een Zuid-Afrikaanse vlag. Dus ik denk dat ik wel echt aan het werk moet gaan. Ja, het is best wel grappig, maar ook wel weer een beetje teleurstellend.
1: Ja, ik moet lachen
0: en
1: huilen.
0: Dus ik denk dat ik ook wel. Ik zit nu natuurlijk in de laatste week voordat mijn boek uitkomt. Het is aan mij en natuurlijk om de mensen om me heen, mijn zus die me heel erg helpt daarbij. Echt aan ons om er nu voor te zorgen dat er zo veel mogelijk naar de man toe komt. Mm-hmm. Wat het inhoudt, want het is het eerste West-Afrikaanse kookboek van Nederland. Maar het is ook meer dan dat. Het is een jongen die in Friesland is opgegroeid en die eerst niets wilde weten van de West-Afrikaanse keuken en het nu wil omarmen. En dat is begonnen bij Jollof rice. Dus voor de mensen thuis, Jollof rice is eigenlijk een rijstgerecht die in ieder huishouden op een andere manier wordt bereid. De ene die gebruikt een bouillonblokje, de andere die maakt zijn eigen bouillon, de ene die voegt vis toe. En de Jollof rice zelf komt van de Wolof tribe uit Senegal. Dus daar spreken ze ook Wolof. En dan noemen ze het eigenlijk Chebujen. En dat is een rijstgerecht op basis van uien, pepers, tomaten. In het geval van de Wolof tribe in Senegal maken ze het met vis. En ik ben opgegroeid met een hele simplistische versie. Dus met uien, pepers, kruiden, paprika. En daar toast je dan eigenlijk de rijst bij. Met tomatenpuree, water. En dan kook je de rijst tot een punt dat de onderkant eigenlijk begint te roken. En begint te bakken. En dat zorgt ook weer voor een extra gelaagdheid in het gerecht. Dus dat is eigenlijk een soort extra smaakprofiel die je toevoegt. Een beetje rokerig.
1: Mm-hmm.
0: En dan heb je die pittigheid en die een klein beetje zuur van de tomatenpuree. En daar ben ik mee opgegroeid. En nu ik de Jollof Club restaurant ga openen en het boek heb geschreven, heb ik gewoon gekeken wat past het beste bij de fase waarin ik nu zit. Dus een beetje, ik ga het nu zeggen, moeilijk doen. Dus natuurlijk, mensen die gaan het eten, die verwachten natuurlijk wel iets vernieuwends. Dus de Jollof rice in de Jollof Club, dat is echt een rokerig rijstgerecht. Maar daarbij barbecue met de tomaten, de uien, de pepers. We toasten alle specerijen. Dat zijn 21 verschillende specerijen. Daarbij hebben we een bouillon gemaakt van groenten en zeewier. Daarin koken we de rijst. En iedere pot rijst in het restaurant die wordt apart gebakken. Zodat iedereen weer die rokerigheid heeft die mijn moeder thuis altijd had.
1: Ja, nou willen we dit eten. Natuurlijk.
0: Ja, ik wilde het meenemen vandaag. Maar ik heb wel iets anders lekkers en iets heel tofs meegenomen. Als ik in Ghana op de markt loop, is er altijd iemand die sobolo verkoopt. Sobo is eigenlijk een hibiscus thee op basis van ananasschillen. Ananas, kruidnagel, heel veel hibiscus, beetje suiker en ook weer verschillende soorten specerijen. Die vrouw spreekt geen Engels, maar met handen en voeten heeft ze mij uitgelegd hoe ik dit moet maken.
1: En dat heb je gemaakt voor ons?
0: Heb ik voor jullie gemaakt. En ook een receptuur in mijn kookboek. En dat is echt, zomer komt er weer aan, dus dit is iets wat iedereen moet proeven.
1: Dat kunnen we dus een beetje proeven nu.
0: Zeker weet ik.
1: Inderdaad, nou ondertussen als jij dat even inschenkt voor ons, je hebt verschillende glaasjes bij ons.
0: Ja.
1: Mensen, zie ik jou wel knikkend meeluisteren. Ken je Jollof Rice?
2: Ja, ik ben wel bekend met Jollof Rice, zeg maar. Maar waar ik me eigenlijk mee heel erg knikte was dus gewoon van zijn achtergrond. Ik bedoel, ik ben natuurlijk zelf ook in Brabant opgegroeid. En hij had het dus over iets, zeg maar, van als je op school komt, basisschool, middelbare school. Ja. Dus dat mensen zeggen van ja, wat ruik je raar? Of waar ruik je?

0: in haar, noem maar op. En ik kan me dat nog heel goed herinneren. Dus van kokos in mijn haar of op mijn huid. Of
1: ja.
0: Dat iedereen zoiets had van, ja, maar waarom ruik jij naar kokos? En wat doe jij allemaal? Of als je het eten. Ik heb natuurlijk een hele periode gehad waarbij als er vriendjes bij mij kwamen spelen, dat ik het liefst had dus dat mijn moeder friet ging bakken of friet ging halen. Want zo dadelijk vonden ze het eten dan weer niet lekker en noem maar op. Dus dat toen ik dat allemaal hoorde, was er wel een soort van feest van herkenning. En tegelijkertijd zo van, oh, ik weet niet hoe oud jij bent, maar dat het nog steeds zo is. Of, wat zeg je?
2: 27.
0: Kijk, daarom. En ik ben inmiddels 45. Dus dan moet jij je voorstellen van zoveel jaar verschil in elkaar, maar toch nog ongeveer dezelfde ervaring met, oké, wat is dat vreemde?
1: Precies. Ja. En dus ben jij de keuken, de West-Afrikaanse keuken, veel meer gaan waarderen. Je bent gaan omarmen, je hebt een restaurant, je hebt een kookboek. Wat vindt je moeder er allemaal van?
2: Ja, ik denk dat het voor mijn moeder lastig is om... mijn moeder is natuurlijk van een andere generatie, dus ja, die zou er niet zo zeggen van... zo mooi wat je allemaal doet. Alleen ik merk natuurlijk wel dat ze het mooi vindt. Ik denk dat mijn zus ook wel heel erg een beetje een doorgeefluik is daarin. Dus die laat me wel weten wat mijn moeder ervan vindt. Moet ik wel eerlijk zeggen dat mijn moeder niet fan is van mijn jollof rice. Mijn moeder die is gek op basmati rice. Ik gebruik jasmijn rice. Ik zweer daarbij bij jasmijn rice. Vind ik iets, dat heeft gewoon meer smaak. Maar mijn moeder over het algemeen kan ze het waarderen. En wel heb ik in de afgelopen jaren veel vragen aan mijn moeder gesteld. En dan kreeg ik wel echt zo'n reactie van, hé, maar hoezo wil je dat weten? Jarenlang wilde je boerenkool eten of friet eten. En nu wil je ineens weten hoe je ecoustisch stuur maakt. Dus dat is wel iets waar ik tegenaan ben gelopen, ja.
0: Je bent natuurlijk echt bezig met je Jollof Club, noem maar op. Heb je dan niet, dus als je durf je de recepten te veranderen? En hoe reageren mensen, zeg maar, dus als je de recepten verandert? Bijvoorbeeld met curaçaoënaars en dergelijke. Daar heb je bijvoorbeeld een jambo gerecht. Als je daaraan komt en iets verandert, dan hebben mensen echt zo heel puristisch van, ja, dit wil ik niet.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat toen ik begon met de Jollof Club, ik heel erg stoer wilde doen met allemaal veranderingen. En ik wilde een vies suiker brood, pudding maken met gebakken banaan. En naarmate ik ouder ben geworden, ben ik er wel achter gekomen dat als je echt iets vets wil doen, dan moet je gewoon iets heel authentieks presenteren aan de mensen. Je kunt wel allemaal fusion dingen gaan doen, alleen op het moment dat ik een bord fufu serveer, dat is in mijn optiek fine dining in plaats van een gekke opgeblazen...
1: Neem ze mee in je hoofd.
2: Neem ze mee inderdaad. En als je dat gewoon op een mooie manier presenteert, dan ben je gewoon op de juiste weg.
1: Nou, en dat kan allemaal geproefd worden en gemaakt worden in dit kookboek dus. En in het restaurant The Jollof Club. En het boek heet ook zo, hè?
2: Ja.
1: Precies. En er is geproefd ondertussen. Lekker, volgens mij is het helemaal op, hè? Ik zie jullie een paar slokken nemen.
3: Ja,
1: heel goed. Dankjewel, Niklas Aqua, voor je komst in de studio. En veel plezier ook in dat restaurant.
2: Dankjewel.
1: Binnenkort.
4: OO Den Haag.
1: Reizen wij door naar Den Haag, naar Politiek Den Haag. Want de eerste week na het reces gaf gelijk al veel gedoe daar. De vakbonden kwamen met een ultimatum aan het kabinet over de sociale zekerheid. Het H-woord, hypotheekrente, dook weer op. Maar we kunnen er niet omheen. Het was ook weer de asielopvang die voor de meeste commotie zorgde. We hoorden het net toch in de column van Joost Beekendam. Of van excuus van Joost Omen. En hier in de studio zit dan Joost Beekendam.
5: Ja,
1: je snapt dat ik even die verwarring heb.
5: Ja, heel veel Joosten. Ik vond het ook verwarrend. Ja, ik begon opeens bijna die column voor te lezen.
1: Parlementair journalist Joost Beekendam, je bent hier. Hoe kijken ze daar in Den Haag naar de rellen in Apeldoorn, IJsselstein en vooral natuurlijk Loosdrecht?
5: Ja, nou, wat ik wel interessant vond deze week, want de onrust in Loosdrecht en op andere plekken speelt natuurlijk al een tijdje inmiddels, is dat er deze week ook een soort verandering in toon leek op te treden. Dus er was nu natuurlijk de brand. Er waren ook daadwerkelijk mensen binnen in dat gebouw in Loosdrecht. En er werd een grens getrokken, zei waarnemend burgemeester Mark Verheijen, met daarnaast Sharon Dijksma, de voorzitter van de VNG en burgemeester van Utrecht. En je hoorde wel aan de reacties ook uit het kabinet daarna, dat geweld wat nadrukkelijker werd veroordeeld. En er werd bij gezegd, geweld en de zorgen van mensen, dat moeten we uit elkaar gaan trekken. Dat zei vicepremier Dylan Jesselgus woensdag op de persconferentie. Die was iets eerder, normaal staat vrijdag, nu iets eerder vanwege Hemelvaart. En dat uit elkaar trekken, dat hoorde ik daarvoor wat minder.
1: Precies, dus toen was niet het uit haar mond per se.
5: Nee, toen werd geweld wel veroordeeld, maar werd gezegd, ja, maar er zijn ook mensen met legitieme zorgen. En die moeten we wel horen. En nu probeerde men toch een soort schifting te maken van, nee, je hebt geweld en je hebt de legitieme zorgen.
1: Yes, ze heeft ook voor ons contact gezocht met de asielminister. die natuurlijk dit vraagstuk op zijn bordje heeft. Bart van der Brink is dat. Ja. Wat zei hij erover tegen jou?
5: Hij werd dinsdag aan de Tweede Kamer geroepen, ook vanwege de hele situatie. Daarin zei hij ook van, ja, we zijn onderzoek aan het doen naar wat voor groepen hier mogelijk ook achter zitten. En een van de vragen die ik had was, vanuit het kabinet hoorde je de hele tijd van, ja, wij leveren ook te weinig. He? Dus ik snap ook wel dat er woede is in de maatschappij, was een beetje de boodschap. Want wij als Den Haag komen met te weinig strenge asielmaatregelen. Dat was eigenlijk een boodschap. En ik had even gekeken ook naar de cijfers die er bijvoorbeeld zijn. En dan zie je dat eigenlijk in 2023 lag de instroom van asielzoekers vrij hoog. En de jaren daarop, het jaar 2024 en afgelopen jaar, is dat eigenlijk omlaag gegaan. Dus het beeld wat eigenlijk zelf ook door het kabinet wordt verspreid, dat ze er maar geen grip op krijgen als je kijkt naar de asielinstroom. Nog even los van de vraag of je dat moet willen, maar dat is in hun doel. Ja, die gaat omlaag. Ja. Dus waarom zeggen ze dan dat niet gebeurt? En dat vroeg ik eigenlijk ook een beetje aan Van der Brink.
3: Premier en vicepremier Jessogus zeggen op televisie dat de instroom niet naar beneden gaat, terwijl dat feitelijk wel zo is.
6: Ja, de instroom ligt lager dan twee jaar geleden.
3: Zou het niet helpen voor de onrust om ook te vertellen dat het eigenlijk iets lager ligt dan in 2023?
6: Ja, ongetwijfeld. Ik zit erna te denken, maar in heel veel uitingen komt dat natuurlijk ook wel langs. En heb ik een debat, ik schrijf een kamerbrief en voer ik gesprekken. Tegelijkertijd is de realiteit dat ik een tekort heb aan opvangplekken.
3: Ja.
6: En dat maakt natuurlijk dat er een zichtbaar probleem is. Ja. Rondom opvang. En dan maakt het niet uit welk getal het is. Er is gewoon een tekort aan opvangplek. En dus moeten we en de opvang op orde brengen en de instroom naar beneden.
1: Ja, maar hij verbindt hier verschillende dingen opeens aan elkaar.
5: Nou, hij erkent dus ook van eigenlijk een aantal dingen gaan eigenlijk ook stroken niet met het beeld in een groot deel van de maatschappij. Alleen hij zegt ook, hij weet dat de opvangproblematiek, dat gaat nog jaren spelen. Want de IND en het COA, die zitten echt over. Hè, het COA zit op 104% uit mijn hoofd. Op 104 of 108% van de capaciteit. Dus er is een enorm capaciteitsprobleem. Dat loopt alleen maar op.
7: Misschien moet je ook nog even vertellen waar dat capaciteitsprobleem door is ontstaan.
5: Omdat
7: er heel veel extra mensen zijn gekomen.
5: Door allerlei bezuinigingen onder andere. En bij de IND speelt hetzelfde met de wachttijden. Mm-hmm. Die moeten beoordelen of
1: ook
5: mensen
1: bezuinigd is.
5: Ook bezuinigd is. We moeten beoordelen of een verblijfsvergunning komt. Dus dat speelt natuurlijk een gigantische rol. En dat gaat heel lang duren voordat dat is opgelost. En dat is ook de reden dat hij eigenlijk zegt van, ja, we wachten even tot we de vlaggen gaan uithangen, tussen aanhalingstekens. Omdat het beeld wat mensen de komende tijd op de journaals nog gaan zien, gaat heel veel opvangproblematiek zijn. En mensen associëren dat meteen met, er komen er te veel.
1: En ondertussen horen we dan ook politici als Mona Keijzer, Liedewij de Vos, Guido Markushouwer olie op het vuur gooien. Die Markushouwer herhaalde vanmorgen nog maar eens bij collega Sven Kokkelman dat de overheid desnoods met maximaal geweld asielzoekers moet gaan tegenhouden.
5: Ja, ja, dat eigenlijk eerder gezegd tegen Lef Lezer. En hij
1: Sven
5: herhaalde
1: vroeg hem daarna en hij zei, er zat veel emotie achter, maar ik sta er nog steeds achter. Is dat dan voor de bühne?
5: Nou, hij
1: probeert deze man hier voor elkaar te krijgen?
5: De bühne houdt hij volgens mij wel van. Want hij was bijvoorbeeld ook gisteren bij een asieldebat in de Tweede Kamer. Daar was hij alleen bij de eerste helft van het debat. Toen hij zelf zijn zegje kon doen. Maar toen de minister er was om haar antwoord op te geven, toen was hij vertrokken. En was er ook niet een plaatsvervanger. Dus de quote was geleverd, als het ware. Zou je misschien kunnen zeggen. Dus hij heeft natuurlijk jarenlang met Wilders, PV-leider Wilders, heel lang opgetrokken. En wat hij volgens mij aan het doen is dat hij elke keer veroorzaakt die wat ophef met een uitspraak. Dus hij was onder andere ook in Loosdrecht, waarmee hij, dat hoorden we aan het begin van de uitzending,
1: Gelul
5: riep. En de burgemeester, Mark Verheijen, die moest maar terug naar Limburg, zei hij. Dat gisteren in het debat ook over allerlei elite vriendjes die Mark Verheijen dan te vriend zou willen, et cetera. Aan de andere kant, elke keer als hij erop wordt aangesproken van, voed je niet eigenlijk dat geweld of de onrust die ook tot geweld leidt, dan zegt hij, ik ben tegen geweld. Dus wat hij opzoekt is de spanning van ophef. En dan elke keer als de opheffer is, dan is hij verkeerd begrepen. En dat was ook een beetje bij het interview met Sven Kokkelman, denk ik, op deze zender. En dat is natuurlijk ook de manier om aandacht te krijgen. En aandacht krijgen is natuurlijk ook Ja, het handelswaar eigenlijk, waar dit soort politici denk ik op de flank mee probeert te handelen. Ja. Zodat ze kunnen groeien in de peilingen. Dus zodat mensen die boos zijn en die zorg hebben denken, that's our guy.
1: En dan maakt het eigenlijk niet uit dat het wel wordt veroordeeld door andere politiek leiders als een Rekelmans en Klaver en Dassen. Dat helpt hem juist.
5: Dat helpt en dat is natuurlijk een beetje het ingewikkelde. Dat er is natuurlijk ook een worsteling heel lang geweest van ja, moeten middenpartijen bijvoorbeeld een partij als de PVV tegenspreken? Of Forum voor Democratie eerder ook? En eigenlijk zijn beide tactieken, laat ik het zo maar noemen, geprobeerd. En het probleem van doodzwijgen is dat je het allemaal laat gebeuren. En er een soort ook normalisatie plaatsvindt. Maar als je het aanspreekt, dan maak je het groter. Ja. Dan geef je het aandacht en dan voed je het ook weer. Dus het is best ingewikkeld.
0: Ik heb een vraag, zeg maar, over wat je zegt over normalisatie. Want vanochtend was ik weer aan het nieuws aan het kijken. En natuurlijk, je had net over politici en dergelijke. Dus dat daar een normalisatie in treedt. Maar ik was het nieuws aan het kijken. En dan hadden ze het dus over anti-AZC-protesten. En toen dacht ik, wacht even. Anti-AZC-protesten, zijn dit protesten? Dus is die normalisatie nu inmiddels ook binnen de media en binnen het nieuws doorgedrongen? Als in van
1: je zou liever rellen willen noemen.
0: Ja, volgens mij zag ik rellen, of in ieder geval rechtsextremistische rellen. Ja. Maar ik zag geen protesten. Dus wat is er aan de hand waarbij we zowel binnen het nieuws als politici niet durven te zeggen of het beestje niet bij de naam durven te noemen?
5: Nou ja, ik denk dat eigenlijk een deel van de maatschappij staat gewoon met tussenpozen, zou ik maar zeggen. Gewoon ook een beetje in de hands sinds Fortuyn eigenlijk. Hè. De opkomst. Dus dat er is een soort trauma in de Nederlandse samenleving geslopen. Ook in de politiek, ook in de journalistiek, denk ik zeker. Waarbij het idee is ontstaan van ja, wacht, misschien hebben we te weinig geluisterd. We, als in wij de journalistiek en wij de politiek. Want dat zijn twee verschillende dingen. Maar die aan beide kanten werd gedacht, we moeten begrip tonen. We alleen maar zeggen van jullie zitten er allemaal naast en het kan ons allemaal niet schelen. Dat is niet het antwoord. En misschien is het wel zo dat er eigenlijk jarenlang ook heel veel begrip is getoond, heel erg is geluisterd. Maar als er van één kant de hele tijd onrust wordt gevoed, hè, er lopen mensen rond die denken dat hun kinderen verkracht gaan worden. Terwijl dat is echt extreemrechtse waanzin. Waanzinbeelden. Als dat van één kant wordt gevoed en van de andere kant komt er vooral begrip jarenlang. En worden eigenlijk de beelden die niet kloppen, niet tegengesproken.
7: Ja, maar het maakt ook uit of je de beelden tegenspreekt of niet. Want feiten doen er helemaal niet toe. Want de kans dat je verkracht wordt of dat je dochter verkracht wordt door iemand is vele malen groter dat een familielid is, blijkt uit echt tal van onderzoeken, keer op keer op keer. En ik zag vanmorgen al iemand Beach Roy op Twitter roepen van joh, zelfs al zouden alle asielzoekers nu weggaan, dan nog al die problemen die je hebt om een betaalbaar huis te vinden enzovoort, die zijn er dan nog steeds. Die zijn namelijk niet daardoor veroorzaakt. En het gaat ook helemaal, die mensen die protesteren tegen de komst van asielzoekerscentra, helemaal niet om de komst van asielzoekers. Wat ze het liefst hebben is dat al die buitenlanders ook maar weer dus weggaan. Je ziet het in Amerika ook. Daar sprak buitenlandminister Rubio deze week over de remigratie. Wat toch echt wel een heel erg extreemrechtse term is voor het verwijderen van buitenlandse elementen uit je samenleving. En dat hele discours is niet alleen in Nederland, maar dus ook in Amerika, maar bijvoorbeeld ook in Oost-Europa al jaren in opmars aan
1: het komen. Die wind is gaan waaien.
7: En dat heeft dus in de praktijk heeft het dus weinig zin, blijkt, om daar met feiten tegen in te gaan. Want daar zijn mensen helemaal niet gevoelig voor. Want of er nou 2 of 2000 asielzoekers komen, dat zijn er altijd 2003 te veel. Heel dat idee. Mm-hmm. Dus dat is heel moeilijk om je daartegen te weren.
5: Ik denk dat de zorgen wel. Ik denk dat die zorgen wel uiteenlopen. Ik denk dat er lopen ook mensen tegen in reportage of tussen. In reportages die echt denken dat zij problemen in hun buurt gaan krijgen. Gewoon gebaseerd op allerlei beelden.
1: Ja. Wat niet klopt, dus die moet je dan eigenlijk beter uitleggen dat niet klopt.
5: Nou, soms werkt dat uitleggen.
1: Niet om dat verhaal. Ja. En soms lukt het wel. We gaan er straks over doorpraten. Jullie blijven namelijk hier aan tafel zitten. Tot 4 uur is dit de Rode Draad op vrijdag. Joost, Wensley en Kirsten, tot zometeen. Zometeen eerst het nieuws namelijk van 3 uur. Tot zo.
4: NPO Radio 1.
8: Corruptie, fraude, arbeidsuitbuiting en ontbossing van het Amazonegebied. Het is een lange lijst waar de Braziliaanse vleesgigant JBS zich schuldig aan maakt.
9: Eigenaren die vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken, omkoping.
8: Het vleesverwerkingsbedrijf is inmiddels in Nederland neergestreken.
10: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen.
8: En opvallend, de vleesgigant heeft ook de vegetarische markt in Nederland grotendeels in handen.
11: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet, zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben.
12: KRO NCRV.
8: Morgen in Pointer. Om 2:00 op NPO Radio 1.
13: Wie luistert, weet meer.
14: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
15: Oh, wat betekent dat voor mij?
14: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
15: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
14: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
15: En moet ik verder nog ergens op letten?
14: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
16: Ster. Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar. Het beste theater op locatie. Kijk op caravaan.nl.
17: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
20: NPO Radio 1, 3:00.
1: Goedemiddag. De Britse premier Keir Starmer beloofde bij zijn aantreden dat de rust zou terugkeren in de politiek. Maar ja, niets is minder waar. Na een historische verkiezingsnederlaag voor zijn partij Labour vecht hij voor zijn politieke bestaan. We gaan het er zo meteen over hebben in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 3:00, hier is Jan van de Putten.
21: De twee vrouwen uit Stadskanaal die worden verdacht van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal gaf zojuist een statement. Hij riep inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen.
22: Daarnaast wil ik laten weten dat we begin deze week samen met betrokken partijen een melding hebben gedaan bij de inspectie Gezondheid en Jeugd. We vinden het belangrijk dat deze kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen daarvan een volledig beeld krijgen. De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen.
21: Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente Stadskanaal. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. Inmiddels is die woning dichtgetimmerd. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam inmiddels boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Tweede Kamerlid Marcus Sauer blijft bij zijn uitspraken over Palestijnse asielzoekers. Hij had in een interview gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Bij Sven op 1 zei Marcus Sauer dat hij dat zei op een emotioneel moment en dat hij zich wat gepaster had kunnen uitdrukken. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Mika Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In Haiti zijn de afgelopen week zeker 78 doden gevallen door geweld tussen gewapende bendes. Dat gebeurde rond de hoofdstad Port-au-Prince. Onder de doden zijn zeker 10 burgers, zegt het VN-kantoor in Haiti. Veel mensen durven de deur niet uit vanwege het aanhoudende geweld, maar ook zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Sinds de Haitiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Onderling voeren ze een machtsstrijd uit. Daarbij zijn in de eerste 3 maanden van dit jaar al zeker 1600 mensen omgekomen. Gemengde reacties op het afgelasten van de Harlingen-Terschelling roeirace. Het slechte weer was vanochtend spelbreker voor de roeiwedstrijd. Die vandaag zou beginnen in Harlingen, zegt een van de organisatoren.
2: Temperatuur van het zeewater is leeg. Temperatuur van de oppervlakte is leeg. En die combinatie, maar dan krijg je het onderkoelingsverschijnsel en dan dat mogen we vermijden. Dus de veiligheid gaat voorop.
21: De roeiwedstrijd over 34 kilometer wordt elk jaar de dag na hemelvaart gehouden. Deze deelnemer snapt het besluit wel.
3: Aan de ene kant wil je natuurlijk graag groeien, maar om met 8 onderkoelde dames het wat op te gaan, is ook niet echt een feest. Het is altijd wel leuk. We hebben meer van dit soort omstandigheden gehad, in Urk ook. Maar dan, dan ben je 1-2 uur bezig. En dan kun je altijd besluiten om terug te gaan. Maar als je hier helemaal naar buiten gaat, ja, dan moet je ook.
21: De race Harlingen-Terschelling gaat dus niet door. Verzetten naar een andere dag, dat gaat niet, zegt de organisatie. De feesten om die roeirace heen, dat gaat allemaal wel door. En de renners in de Ronde van Italië zijn bezig aan de laatste etappe. 244 kilometer richting de top van de Monte Blockhaus. Commentator Andries Lamet, lange aanloop naar die slotklim. Hoe staat het ervoor?
12: Ja, een enorm lange aanloop inderdaad. Het is de eerste serieuze test voor de klassementsmannen. Straks 13 kilometer klimmen aan 8,5%. We hebben een kopgroep op dit moment met 4 renners, waarvan 2 Nederlanders, Jardy van der Lee en Tim Naberman. Ze hebben 5,5 minuut voorsprong. Maar dat lijkt nu al niet genoeg om straks vooruit te blijven als de grote namen eraan gaan beginnen. Dan kijken we natuurlijk naar topfavoriet Jonas Vingegaard, maar ook naar de Nederlandse klassementstroef Tijmen Adersman. Nog 75 kilometer te gaan.
21: Andries Lamet, wij kijken naar het weer. Buien, tussendoor zon. Er staat vrij veel wind en het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken, enkele buien en een graad of 13. En na het weekend meer zon en geleidelijk warmer.
1: Goed nieuws, dat lekkere weer. Dankjewel, Jan. De situatie op de weg, Edwin Gerritsen.
23: Het is niet bijzonder druk op de weg voor vrijdagmiddag. Er staat 80 kilometer file. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Prins Klausplein 5 minuten vertraging. Daardoor ook een file op de A13. Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Prins Klausplein 1 kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen Bankhoef en Paalgraven 10 minuten extra reistijd. Het heeft te maken met een ongeluk bij een benzinestation. De N35 Duitse grens richting Enschede. Voor Enschede Oost 1 kwartier oponthoud.
24: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
25: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
26: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
27: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
28: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
27: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel. Vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2.
6: NPO Radio 1.

0: Goedemiddag, we zijn er nog tot 4 uur met de Rode Draad op vrijdag. Als je het over Nederlandse boeken uit het verleden hebt, dan denk je al gauw aan schrijvers als Vondel, Hooft en misschien Bilderdijk en Mutatuli. Allemaal mannen. Schreven vrouwen dan niet? Of is er gewoon iets anders aan de hand? Aan de hand gaan we het zo meteen over hebben in de Rode Draad. Elke vrijdag richten we ook vanmiddag de schijnwerpers op een plek waar de macht in de wereld zich concentreert. En vandaag doe ik dat samen met mijn collega Floor Meiboom. Floor, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Fijn dat je er bent. Over welk centrum van de macht wil jij het vandaag met ons hebben?
1: Nou, als je dit hoort, dan weet je het vast. Ja, ik wil het hebben over Engeland en dan specifiek over Downing Street 10, de ambtswoning van de Labour-premier, die symbool staat voor de macht in het Verenigd Koninkrijk.
0: Ja, en daar is nog wat aan de hand in dat Verenigd Koninkrijk, want na de lokale verkiezingen van 8 mei, die Labour verloor, is het aan het losgaan daar, want hoe reageren ze daarop?
1: Ja, klopt. De partij van premier Starmer verloor over het hele land gezien met een kleine 1000 gemeenteraadszetels. Ze hebben het daar over Starmageddon. En de grote winnaar is de populistische partij Reform UK van Nigel Farage. En daar kunnen we even naar luisteren.
2: But I think overall what's happened is a truly historic shift in British politics. We've been so used to thinking about politics in terms of left and right. And yet what Reform are able to do is to win in areas that have always been conservative, but equally we're proving in a big way we can win in areas that Labour have dominated, frankly, since the end of World War I. So it's a big, big day. It's a big, big day, not just for our party, but for a complete reshaping of British politics in every way.
0: Het is het grootste verlies voor Labour sinds de Eerste Wereldoorlog. Deze rubriek gaat over macht. Heeft Starmer nog die macht?
1: Hij zegt zelf van wel. Hij erkent het verlies, maar omdat het lokale verkiezingen zijn, treedt hij niet af. Woensdag was de ministerraad bijeen en toen hoorden we dit.
3: Our chief political correspondent wants to bring us some breaking news. Henry.
4: I have some words that the prime minister said at this cabinet meeting, which is unfolding right now. This is how he began the meeting. As I said yesterday, I take responsibility for these election results and I take responsibility for delivering the change we promised.
5: The prime minister told the meeting he was staying put. The country expects us to get on with governing. That is what I am doing and what we must do as a cabinet.
1: Starmer blijft dus zitten, maar er is nogal wat gerommel in zijn partij. Een aantal ministers heeft zijn steun uitgesproken, maar gisteren is de minister van Volksgezondheid opgestapt omdat hij geen vertrouwen meer heeft in zijn premier. Hij zou azen op het premierschap. De rust is dus nog lang niet terug.
0: En we hebben het over het verlies van Labour, we hebben het over de winst voor Reform UK. Zijn er nog andere partijen?
1: Ja, het andere grote machtsblok, de conservatieven, die hebben ook fors verloren. De Groenen hebben voor het eerst een paar honderd gemeenteraadszetels gewonnen. En de Liberal Democrats, dat zeg maar de Engelse D66, die hebben een klein beetje gewonnen.
0: Interessant. Dankjewel, Floor, voor deze opsomming. Ik ga daarover verder praten. In ieder geval ook met de gasten hier in de studio. Bensley Francisco, Kirsten Verdel en Joost Beekendam. En ook nog met een andere gast, want we gaan verder praten over die veranderende machtsverhoudingen in het Verenigd Koninkrijk met Henk van Klaveren, in het verleden campagnemedewerker in Engeland van die Liberal Democrats. Goedemiddag, Henk.
6: Goedemiddag.
0: Hoe heb jij het nieuws deze week gevolgd vanuit Nederland?
6: Nou ja, op de voet, want er zijn toch wel weer veel ontwikkelingen. Ze werden daar kort even opgezond, maar het buitelt daar wel elke dag weer over elkaar heen. Met de een die opstapt, de ander die een kiesdistrict vrijmaakt voor de burgemeester van Greater Manchester. Zodat hij ook mee zou kunnen doen aan een leiderschapsverkiezing. Elk uur is er wel weer wat nieuws.
0: Elk uur is er wat nieuws, dus het is crisis binnen de Labour-partij.
6: Ja, absoluut. En dat zat er al een hele tijd aan te komen, al enkele maanden. Je zag al ook door het schandaal rond Peter Mandelson dat Starmer erg onder vuur lag. Maar het gaat gewoon niet zo goed in het VK. Economisch zijn er grote structurele problemen. De bevolking ziet wachtlijsten in de zorg. Problemen met bestaanszekerheid. Er zijn zorgen over migratie. En ze zien een regering en vooral een premier die eigenlijk niet doorpakt, die geen leiderschap toont. En ze gaan dus op zoek naar alternatieven. En daar komen ze dan uit bij Reform, de Groenen, de Liberal Democrats, maar niet bij Labour of de Conservatieven.
0: En dus heeft Labour een nieuw gezicht nodig. Iemand die kar weer kan gaan trekken. Want dat wordt steeds meer duidelijk dat Starmer dat voor veel mensen niet is. 4 ministers stapten al op. We hoorden gisteren Bess Streeting van Volksgezondheid dat ook doen. Zou hij een goede opvolger kunnen zijn?
6: Ja, kijk, dat is uiteindelijk aan de partij zelf. Maar voorlopig heeft Bas Rutte nog niet gezegd dat hij ook daadwerkelijk premier wil worden. Hij is wel opgestapt. Hij heeft gezegd dat hij het vertrouwen eigenlijk niet meer heeft in Starmer. Maar zij niet zelf, dan daagde hem niet uit voor een leiderschapsverkiezing. Vraag eens even, heeft hij genoeg steun binnen zijn eigen partij? Je hebt 81 lagerhuisleden nodig om zo'n leiderschapsverkiezing te kunnen starten. Maar misschien wil hij eigenlijk ook wel wachten totdat Andy Burnham erbij kan komen. Hij liet de eer aan Starmer zelf en daardoor is het een beetje onduidelijk nu wat Streeting zou willen.
0: Ja, die Andy Burnham is de burgemeester van Manchester. Die wil wel premier worden, krijgt veel steun. Wat is er zo leuk aan die man?
6: Nou, hij schijnt heel populair te zijn. Althans, dat vindt hij zelf. Maar er zijn ook velen met hem die met hem... Als je kijkt naar opiniepeilingen, dan zie je inderdaad ook wel dat Andy Burnham, zeker in het gebied waar hij burgemeester is, in het noorden van Engeland, ook echt wel een van de populairste politici is. Dus men denkt al heel snel, kijk, met zo'n, ik zou het geen stemmenkanon willen noemen, maar iemand die wel populair is, kunnen we misschien een grote slag slaan. Bovendien zit Burnham wat meer aan de linkerkant van de partij, West Streeting zit wat meer aan de rechterkant van de partij. En zo denkt men ook, terugkijkend op de successen van bijvoorbeeld eerder Labour-regering. Mm-hmm. Nou, misschien is het wel nodig om wat meer naar links te gaan, om weer kleur op de wangen te krijgen en een duidelijk sociaal-democratisch geluid te laten horen. Ja. Dus op die manier wordt er eigenlijk hoop gevestigd op Andy Burnham en zijn populariteit.
0: Ja, Kirsten Verdel, jij bent Amerika-kenner, Trump-kenner ook. Hoe wordt er door een Trump of door een Amerikaanse regering gekeken naar dit soort zaken in Europese regeringen?
7: Ja, ze vinden het natuurlijk behoorlijk lachwekkend dat er zoveel machtswisselingen zijn voortdurend. Voor Amerika is het natuurlijk sowieso al ingewikkeld om te bepalen wie heeft nu überhaupt de macht in de EU. We hebben natuurlijk geen president zoals ze dat daar wel kennen en in veel andere landen ook kennen. Het is een verzameling van landen, zoals je in Amerika een verzameling van staten hebt, maar dan wel met een duidelijke leider. En Keir Starmer, ja, die is de zoveelste in het rijtje, die lijkt om te vallen. Mm-hmm. Dus dat voor de continuïteit en stabiliteit van onderlinge relaties, of dat nou handels of andere relaties zijn, is het natuurlijk ook niet best.
0: Nee, precies. En het zorgt ook nog wel, Henk, voor een gekke verschuiving überhaupt in het Verenigd Koninkrijk. Want Labour en de conservatieven die maakten voorheen altijd de dienst uit. Maar door de enorme winst van de rechtspopulistische Reform UK-partij en de winst van de Green Party en ook de Liberal Democrats lijkt er opeens een einde te komen aan dat twee partijenstelsel. Wat betekent dat voor het politieke landschap in het Verenigd Koninkrijk?
6: Nou, voorlopig betekent het heel veel nervositeit, vooral bij de conservatieven en Labour. Deze beweging is eigenlijk al zo'n 15 jaar aan de gang. Je zag, toen ik voor de Liberal Democrats werkte, zaten ze voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog in een coalitieregering. En dat was al een unicum. Maar dat leek zich even te herstellen onder Cameron en later Theresa May en Boris Johnson van de conservatieven. Die hadden wel meerderheden. Maar het valt weer terug. En dat is deels door die onzekerheid over de problemen die er zijn en dat niemand lijkt door te pakken. De chaos bij de conservatieven, die is vers in het geheugen. Mm-hmm. Dus men gaat ook niet makkelijk terug naar die conservatieven. En dan gaan we toch op zoek naar andere mogelijkheden. En daar heeft het Brexit-referendum ook echt wel bij geholpen. Die oude partijenloyaliteiten, die zijn er langzaamaan toch wel aan het verdwijnen. De S&P deed al heel erg goed in Schotland, bijvoorbeeld. En nu zie je dus dat de conservatieven, die konden op een gegeven moment in het noorden van Engeland winnen met Boris Johnson. En je ziet dat die kiezer beweegt, omdat die kiezer gewoon zeer ontevreden is. En een gevoel heeft van, nou ja, als het niet slecht, het kan niet slechter dan dit. Ik kies maar iemand die wat belooft. En dan is dat vaak Reform. Maar je ziet ook dat de Groenen eigenlijk voor het eerst in hun geschiedenis het heel goed doen. En ook de Liberal Democrats, die pikken er een graantje van mee. Maar zij zijn niet meer die oude protestpartij van weleer. Er zijn er gewoon veel concurrenten, ook mm-hmm. op dat front.
0: Jij volgt het nieuws van minuut op minuut. Stel, ik bel jou maandagmiddag even op. Zit Keir Starmer er dan nog?
6: Ik denk dat hij er dan nog zit, omdat nu iedereen echt wel lijkt te wachten op die tussentijdse verkiezing die mogelijk is gemaakt doordat een lagerhuislid is opgestapt. Expliciet om Andy Burnham, die burgemeester van Manchester, een kans te geven om in het lagerhuis te komen. Dus ik denk dat iedereen zijn kruid nu even droog houdt, want anders zou je toch wel veel onvrede onder dat Burnham-kamp krijgen. Nou, die heb je ook wel nodig als je wil winnen. Je hebt Precies. Dus ik denk dat het voorlopig even wat rustiger wordt. Maar alle aandacht nu op die tussentijdse verkiezing en wat Burnham gaat doen. Want hij kan het ook nog best verliezen. Reform heeft daar in de lokale verkiezingen vorige week 50% van de stemmen gehaald. En Labour maar 27. Ja. Ja, in dat plekje in Manchester.
0: Nou, interessant. We gaan dat blijven volgen. Het was fijn even met je te kunnen praten hierover. Henk van Klaver, de oud-campagne-strateeg of medewerker-excuus van de Liberal Democrats. Ja, en die Keir Starmer die pocht ook vaak met zijn goede relatie met Donald Trump. Maar die heeft zijn hoofd momenteel niet bij de problemen van zijn Engelse vrienden. Want Donald was op reis.
8: De Amerikaanse president Donald Trump is op bezoek in China. Hij is daar om te praten met de Chinese president Xi Jinping. Bij zijn aankomst werd Trump groots ontvangen. De Verenigde Staten en China zijn grote en machtige landen, maar niet zulke goede vrienden. Trump zei eerder veel lelijke dingen over China en leider Xi Jinping. Maar deze keer was hij juist heel positief.
9: Great. Great place. Incredible. China is beautiful.
0: China is beautiful. Great place. Prachtig land. Maar ja, wie heeft in dat prachtige land de beste kaarten en welke deals worden daar dan ondertussen op? Dus ja, gesloten, dat ga ik bespreken met Kirsten Verdel. Trump Watcher, zo mag ik je wel noemen, hè?
7: Ja,
0: ik denk het wel, want het heeft ook wel iets te maken met hoe jij hem volgt. Want je volgt hem elke dag,
7: ja,
0: toch?
7: Nu 480 dagen lang, ja.
0: En jij weet gewoon elke minuut wat hij aan het doen is.
7: Ja, ik probeer elke dag dus alles wat hij besluit, aankondigt, belooft, in kaart te brengen in 1-2 zinnen. En ook de impact daarvan in net zoveel zinnen.
0: Ja, en weet je dan ook precies waar hij zich bevindt? Heb je een AirTag ergens gevoeld?
7: Nee, dat nog net niet, maar het scheelt niet veel.
0: Nou goed, we volgen hem dus 480 dagen al, deze man. Jij volgt hem vooral 480 dagen en wij maken daar dan gebruik van. Wat valt je op?
7: Het gaat niet zo goed met hem. Fysiek niet. We zien steeds vaker natuurlijk die plekken op zijn handen. Dat hij moeilijker loopt. En dat hij wegdommelt bij de ene bijeenkomst die hij dan vaak op een dag heeft. Want zijn agenda lijkt heel vol. Omdat je hem overal op televisie ziet. Maar vaak zijn dat fragmenten die geknipt zijn uit de ene publieke bijeenkomst die dan op een dag plaatsvindt. En zelfs daar zakt hij vaak weg. Maar niet alleen fysiek gaat het niet zo goed. Het gaat ook politiek in Amerika zelf niet zo goed. Gezien het feit dat hij in de peilingen op historische dieptepunten staat. En die dieptepunten worden steeds dieper. Maar ook nu op het wereldtoneel. Als het gaat om de geopolitieke verhoudingen. Zitten we toch wel naar een toch wel unieke gebeurtenis te kijken. Want we zien natuurlijk al decennia lang dat China een opkomende macht is. Waarvan steeds vaker werd gefluisterd dat ze wellicht Amerika zo langzamerhand in aan het halen zijn. Zo niet aan het overvleugelen. En de summit, de top die op dit moment plaatsvindt in Beijing. Die is dat toch wel stiekem een klein beetje aan het bewijzen. Want waar Xi Jinping het over allerlei strategische overwegingen en verdere vergezichten heeft voor de komende decennia, komt Trump niet heel veel verder dan de deals die hij nu weer probeert te sluiten.
0: Handelsdeals.
7: En roepen dat China ook een balzaal blijkt te hebben. En dat dat toch echt heel erg belangrijk is om dat in Amerika nu ook neer te zetten. Ja, het is echt letterlijk waar hij het dan over heeft. In zijn gezicht worden uitspraken gedaan door China die Amerika kleineren. Al bij de opening gisteren van de top. En hij heeft het niet eens door.
0: Nee, want waar doel je dan op?
7: Xi Jinping die begon over Thucydides. Een legeraanvoerder uit de tijd van de Peloponnesische oorlogen. Zo'n 500 jaar voor Christus.
0: We kunnen even naar luisteren hoe Xi dat goed aanhaalde in zijn speech. Ja, en pak hem maar weer op. We horen hem hier dus daarover praten.
7: Nou, vrijst enige uitleg. Nee, die legeraanvoerder die stelde ooit in een verhaal wat hij uiteindelijk opschreef, dat je op het moment dat een opkomende macht dominantie over lijkt te gaan pakken van de op dat moment heersende macht, dat dat natuurlijk een window of opportunity is voor allerlei conflicten. En dat is waar Xi Jinping voor waarschuwde, dat dat zou kunnen gebeuren. En het was eigenlijk twee dingen in één. Het was een waarschuwing, maar ook een handreiking. Het was een waarschuwing van, wij zijn een opkomende macht. Dus bemoei je bijvoorbeeld niet met Taiwan als wij daar eventueel zouden willen ingrijpen. Maar het was ook een handreiking. Want hij zei ook dat het goed zou zijn om een constructieve en stabiele relatie te hebben. Waarbij dus die conflicten juist worden vermeden. En je dan inderdaad elkaar een beetje zeg maar leven en laat leven toewenst.
0: Had je het idee dat de boodschap aankwam?
7: Nee, absoluut niet. Sterker nog, het Witte Huis plaatste... het ging als volgt. Eerst kwam dus die uitspraak over Thucydides, waar Trump natuurlijk nog nooit van gehoord had. Dus die begreep ook helemaal niet wat er gezegd werd. Later kwam er een uitspraak van hem op social media, dat wat Xi Jinping had bedoeld, dat was inderdaad een soort elegante verwijzing naar de wijze waarop Joe Biden had gezorgd voor de decline of the United States. En dat Trump dat nu natuurlijk juist weer aan het fixen was. En dat Xi Jinping dat bedoeld zou hebben. Nou, dat is niet wat de Chinese leider bedoelde natuurlijk. Die had het gewoon in algemene zin over de teleurgang van Amerika als grootmacht. Dat Trump dat dan niet ziet. En juist door daarover te beginnen in de vlek wrijft en er extra aandacht op vestigt, is gewoon niet zo strategisch en tactisch niet zo heel erg slim.
0: En willen zij hetzelfde met Taiwan? Want China vindt het een afvallige regio. Ja. Die wil het graag weer inlijven. Maar Amerika maakt zich ook druk om Taiwan.
7: Ja.
0: En dat gaat veelal om de kennis die er zit rondom chips. Chips die er gemaakt worden die belangrijk zijn voor whatever in de wereld.
7: Voor
0: tegenwoordig.
7: Alles.
0: Voor alles. Maar willen ze allebei die chips hebben? Of spelen ze ook om andere redenen met Taiwan?
7: Nou, ze willen natuurlijk vooral die chips hebben. Want wat je wereldwijd in de geopolitieke wetlopen overal ziet, is het gaat steeds meer over grondstoffen. Schaarse grondstoffen waar we het overal over hebben. Daar gaat het in Oekraïne natuurlijk uiteindelijk ook voor een groot deel over. China heeft echt een hele duidelijke rode lijn getrokken en gezegd, Taiwan, dat is ons gebied. En als wij dus besluiten om daar bijvoorbeeld binnen te vallen of een zeeblokkade neer te leggen of wat dan ook, dan bemoei je er dan niet mee. Dat is eigenlijk gewoon hardop uitgesproken. Dat is ook al niet heel erg Chinees om dat zo expliciet te doen. En Amerika heeft nog maar eens een keer benadrukt dat dat niet de bedoeling is en dat Taiwan inderdaad onafhankelijk moet blijven. Maar de harde garanties daarvoor, die lijken steeds minder hard te worden. En we kennen het Trump natuurlijk als iemand die vooral deals wil maken. Dus mocht er een deal worden voorgesteld, dan ben ik bang dat Trump daar zomaar mee akkoord zou kunnen gaan.
0: Joost?
10: Wat ik wel schokkend vond aan die vergelijking of die verwijzing naar Thucydides, is dat Thucydides niet alleen dat hij dus Amerika een soort empire in decline noemt, want dat is het natuurlijk ook, maar ook dat die Peloponnesische oorlog in de oudheid van de Grieken, ja, die begon dus over de loyaliteit van een eilandstaat. Is die nou loyaal aan het oude Athene of aan Sparta? Dus hij verwijst eigenlijk ook over...
0: Daar zag je Taiwan.
10: Daar is een knipoog, misschien ook wel naar Taiwan. Overigens nog, dat vind ik dan wel interessant, Athene, wat dan Amerika is in deze vergelijking, die was juist sterk. Ik vind het heel leuk. Maar die was juist sterk, Athene, omdat ze een enorm... Ze hadden heel veel bondgenoten die samen streden tegen de onderdrukking. En Athene begon zich steeds onredelijker op te stellen tegen al die bondgenoten. Dat is,
7: laten we hem even trekken naar hoe
10: nu heb je dat met de NAVO.
7: Precies. Ja, we hebben nu inderdaad ook die parallellen met de geschiedenis kun je altijd trekken. De geschiedenis rijmt, zeg ik altijd maar. En inderdaad, China is natuurlijk al heel lang de lachende derde of vierde, of hoe je het ook wil noemen. Rusland is zichzelf aan het verzwakken in de oorlog tegen Oekraïne. Amerika is zichzelf aan het verzwakken in de oorlog tegen Iran. Holt ondertussen ook de NAVO nog verder uit. En China hoeft eigenlijk niks anders te doen dan achterover te zitten. Af en toe eens een brokje ergens naartoe te gooien. Of wapens achter de schermen te leveren aan bijvoorbeeld de Russen of aan Iran zelf.
0: En je bedoelt, langzaam valt het hun kant op.
7: Ze hoeven er bijna niks voor te doen. En dat weten ze donders goed. En je zei net van, misschien is het niet geheel toevallig dat er dan zo'n knipoog in zit naar Taiwan. Als China iets doet, is het nooit iets toevallig. En dat zagen we ook in de kleinste dingen gisteren en vandaag ook weer. Dat bijvoorbeeld er een setting was waarbij Xi Jinping en Trump dan allebei op een stoel moesten gaan zitten. En die stoel van Xi Jinping was iets hoger. En die van Trump was iets lager. En dat zag er dan allemaal wat kleiner uit. En dat is allemaal van tevoren uitbedacht.
0: Ja,
7: om te laten
0: Trump
7: zien.
0: Gaat daarin mee uiteindelijk toch om vooral die handelsdeals voor elkaar te krijgen. Zonder dat hij het doorheeft, wordt hij eigenlijk de kakker gezet.
7: Hij wordt echt de kakker gezet. Ja. Ja.
0: Wensen, je had een vraag.
11: Ja, want inmiddels heeft Trump aangegeven dat zijn geduld met Iran op is. En,
7: welke keer bedoel je dat hij dat heeft aangegeven?
11: Ja, dat is zelfs zoveel keer dus dat hij dat natuurlijk zegt. En nu heeft hij natuurlijk zijn reis in China gehad. En wat mensen zeggen is, het liefst had hij dus het Iran-probleem opgelost voordat hij naar China ging. Maar dat is nu niet opgelost. En, maar wat denk je dus dat hij, laten we zeggen, volgende week als hij weer in zijn homebase is gaat doen. Gaat hij dan weer gewoon een hot war, als een oorlog in tegen Iran? Of gaat hij nog meer schepen daar naturen?
7: Dat is een hele goede vraag. Daar zijn ook telkens wisselende berichten over. Israël heeft vandaag alweer door laten schemeren dat ze verwachten dat zodra die top in Beijing voorbij is, dat Iran weer gebombardeerd gaat worden. Om inderdaad blijvend druk te zetten. Israël wil dat natuurlijk ook. Trump zal daar ongetwijfeld een beetje in meegaan weer. Maar de druk om die oorlog te beëindigen wordt ook vanuit Amerika zelf wel steeds hoger en groter. Want het is niet houdbaar als die straat van Hormuz blijft afgesloten.
0: Dan gaat Amerika op een gegeven moment ook veel meer raken.
7: Het raakt Amerika nul heel hard. En ja. Trump heeft gevraagd naar de gevolgen voor Amerikanen. Eergisteren nog gezegd dat hij helemaal niet denkt aan de financiële gevolgen voor Amerikanen. Nou, dat is natuurlijk een quote die nu door de Democraten van harte wordt opgepikt. Dat houdt hij natuurlijk niet vol.
0: Nee, en hij moet het nog even volhouden.
7: De elektriciteitsprijzen zijn bijvoorbeeld 61% gestegen sinds de oorlog tegen Iran.
0: Dat is gevaarlijk ook voor hem, want er komen midtermverkiezingen aan in november die belangrijk zijn voor Trump. We begonnen het gesprek met jou even, met dat je hem elke dag in de gaten houdt. Dat je hem slechter eruit vindt zien, dat hij vaker in slaap valt. Gaat hij die tweede termijn dan helemaal volmaken volgens jou?
7: Ik geloof nog steeds van niet. Ik denk echt niet dat dat kan. En ook daarop vooruitlopend waren ook deze week ook weer wat kleine ontwikkelingen. Dat Trump had gezegd dat hij Vance, zijn vicepresident, en Marco Rubio, de minister van Buitenlandse Zaken, wel eens een soort dream team zag. Maar vervolgens dacht hij daar kennelijk ter plekke over na, over die uitspraak, en voegde hij eraan toe van, ja, maar dit is geen endorsement, ik steun ze niet. Maar hij ziet, volgens mij is hij zelf in zijn hoofd al wel een klein beetje bezig met een potentieel vroegtijdig afscheid. Want ik denk echt dat hij het fysiek niet gaat redden. En dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom nu die triomfboog gebouwd moet worden en zo. En waarom die ook deze week dan plaatjes zitten twitteren van $100 biljetten met zijn gezicht erop. Hij probeert overal zijn naam nog op te plakken. Want dat ziet
0: voordat
7: hij als
0: uitvalt.
7: Legacy.
0: Ja, ja precies. Ja. We gaan dat moeten afwachten. Ik wil ze vertellen. Dankjewel voor je uitleg.
12: NPO Radio 1.
0: Het is 3:30 geworden, NOS Journaal, Jan van der Putten.
13: De twee vrouwen in Stadskanaal blijven langer vastzitten. Binnen 3 dagen beslist het OM wat er verder gaat gebeuren. De vrouwen worden verdacht van kindermishandeling en vrijheidsberoving. Na vernielingen heeft de burgemeester van Stadskanaal het publiek opgeroepen tot kalmte. Op de Malediven is tot nu toe 1 vermiste duiker dood uit het water gehaald. Een groep van 5 Italiaanse wetenschappers was gaan duiken in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Het Italiaanse OM doet onderzoek. Tot nu toe lijkt het op een ongeluk. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En het is de langste etappe in de Giro d'Italia, 244 kilometer. Commentator Andries Lamey, je had het over een kopgroep van 4. Hoe staat het daarmee?
14: Ja, eigenlijk identieke situatie. Ze hebben nog altijd 5,5 minuut voorsprong. Bij die 4 ook de Nederlanders Van der Lee en Naberman. En in de peloton zijn de ploeggenoten van Vingegaard naar voren gekomen. Want zij proberen die groep binnen schot te houden. Ze storten zich nu in een afdaling richting de voet van de klim naar Blokhuis. En daarbij is het weer omgeslagen. Dus de regenjasjes zijn weer aangegaan. Pas bij de Giro, want ook de afgelopen dagen was het al vaak belabberd weer met het natte wegdek. Extra voorzichtig zijn in de afdaling. En dan hebben we nog 55 kilometer te gaan.
12: NPO Radio 1. De Rode Draad.
0: Ik vraag me af of we dan geen verkeersinformatie meer hebben. Jawel, hè? Volgens mij wel. Want Jan, jij zit 244 kilometer. Zoveel kilometer file heb jij volgens mij niet, hè? Edwin Gerritsen, goedemiddag.
15: Nee, goedemiddag. Klopt. Het is wel wat drukker geworden. 100 kilometer staat er nu. De files die opvallen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Bij knooppunt Prins Klausplein nog 10 minuten vertraging. De weg is daar wel weer vrij. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afriederdam en Geldermalsen 20 minuten extra reistijd na een kettingbotsing. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En op de A16 Breda richting Rotterdam, voor afrit Dordrecht Centrum, een kwartier vertraging. Daar staat een auto in brand, 1 rijstrook is dicht.
0: Dankjewel, Edwin. Nou, we hebben het gehad over Curaçao, we hebben het gehad over de Verenigde Staten en over Nederland. Allemaal landen die volgende maand meedoen aan het WK voetbal in Amerika. Ik spel zo meteen straks de zenuwen bij mijn panel hier aan tafel. Maar eerst het volgende. Petronella Moens, Lucretia van Merken, Tesselschade Roemers. Het zijn een van de aantal grote schrijvers van voor 1850. De kans is groot dat die namen compleet nieuw voor je zijn. Maar schrijvers als een Mutatuli en een Vondel nog een belletje doen rinkelen, zijn de vrouwelijke schrijvers, ook al hadden ze succes tijdens hun loopbaan, vaak in de vergetelheid geraakt. Neerlandicus en journalist Fleur Speet die probeert daar weer meer actie in te krijgen, meer leven in te krijgen, hè, in de podcastserie Historie Klassiekers die ze maakte voor Feministische Schrijverscollectief. Fix dit. En vanavond wordt de laatste aflevering daarvan opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Fleur, goedemiddag.
16: Goedemiddag. Hi.
0: Je hebt Nederlands gestudeerd, werd aan de universiteit eigenlijk bij jouw aandacht besteed aan die vrouwelijke schrijvers van voor 1850?
16: Nou ja, misschien moet je de vraag stellen, werd er überhaupt aandacht besteed aan vrouwelijke schrijvers? Ik herinner mij nog dat er een heel college was over één boek van Harry Mulisch. Het is wel al een tijd geleden hoor, dat ik studeerde. Maar vrouwen, daar was niet zoveel aandacht voor. Hella Haas, dat was een auteur waarvan ik zei, van moet daar dan niet ook eens een college over komen? Maar vervolgens werd er gezegd, ja, maar dat is toch die duffe roman of brievenroman schrijfster.
0: Ja.
16: Dus die werd een beetje weggezet, terwijl zij heel vernieuwend is geweest. En echt heel belangrijk voor allerlei nieuwe processen. Wat zij ook met die brievenromans gedaan heeft, is heel erg bijzonder.
0: En ben je toen maar zelf op zoek gegaan?
16: Ja, ik heb altijd wel een oog gehad voor vrouwelijke auteurs. En ik had op mijn leeslijst op de middelbare school heel veel vrouwelijke auteurs staan. Omdat ik dacht van ja, ik mis gewoon steeds een deel. En waar is dat dan? En waar gaat dat dan over? En een universiteit kon ik dat natuurlijk niet corrigeren. Maar daarna ben ik mij heel erg gaan verdiepen in vrouwelijke auteurs. En sinds kort ook in de vroegmoderne tijd, ja.
0: En wat viel je op toen je erin dook, toen je er begon onderzoek naar te doen?
16: Nou, ten eerste dat ik zo weinig namen kende. dat heel veel namen, zoals Petronella Moens die je net noemt, ja, dat was voor mij een totaal onbekende. En terwijl zij in haar eigen tijd was, zij echt hartstikke groot. Ze had enorm oeuvre. En ze schreef echt hartstikke veel. En ook heel belangwekkende dingen tegen de slavernij en zo. En ja, dat weet ik allemaal niet. En ja, dus het was voor mij de ene verrassing naar de andere. Ja, heel bijzonder.
0: Dat is er eentje die jou aanhaalt. Kun je nog een ander voorbeeld nemen? Voorbeeld noemen misschien?
16: Ja, zeker. Ja, ettelijke natuurlijk. Het waren er echt honderden die in die tijd schreven en bekend waren. Nou, Isabelle de Moerloos is ook een heel bijzondere, vind ik, omdat zij een autobiografie heeft geschreven. Eigenlijk net als Lise Spit, die haar werk hertaald heeft, over haar lichaam. En ja, dat is een soort hashtag MeToo. En ze gebruikt het woord consent al. En dat vind ik zoiets bijzonders. Want dat gebruiken we nu natuurlijk nog steeds. Sterker nog, dat staat in het wetboek van strafrecht nu. Dus ja, dat vind ik echt zo uniek. En ook de manier waarop zij beschrijft hoe dan een man bij haar binnendringt en ze probeert hem weer de deur uit te werken. En hij zegt dan, ja, maar je wil me nou wel weg hebben. Je zegt wel de hele tijd nee. Maar eigenlijk bedoel je ja.
0: En het is van voor 1850, hè, hebben we het dan over.
16: Ja, 1695 hebben we het over.
0: Ja, precies, om dat even te blijven benoemen. En ben je erachter gekomen hoe ze dan in hun eigen tijd, hoe werd er naar hun gekeken? Waren ze bekend? Waren ze populair?
16: Ja, zeker. Nou, om er twee te noemen uit de 18e eeuw, waar je eigenlijk bijna niets over hoort. Het zijn Lucretia Wilhelmina van Merken en Juliana Cornelia de Lanois. Die konden of die beheersten het hoogste literaire genre, de tragedie. Hoger dan dat kon niet. Zij stonden helemaal op de top van de Parnassus als enige twee in de Nederlandse literatuur. Dus zij waren gewoon van alle auteurs eigenlijk de baas, als het ware. Maar dat zie je nergens terug in schoolboeken, in de kanon, in wat dan ook. Dus dat is heel opmerkelijk.
0: Je bent voor je podcastserie die je hierover maakt, schrijvers zoals Lise Spit, maar ook een Ilja Leonard Pfeiffer en een Abdelkader Ben Ali gaan spreken. Je hebt hun gevraagd om van die schrijvers werk te gaan hertalen. Ja. Kenden die alle vrouwen wel?
16: Nee, zeker niet. Voor heel veel was het echt een eerste kennismaking. Babs Gons met Van Merken bijvoorbeeld. En die heeft er iets heel moois van gemaakt, iets heel moderns. En ze waren ook helemaal vrij in hun hertalingen. En dat was ook heel leuk. Maar zoals Abdelkader Benali, die zei ook van... Jeetje, ik weet hier gewoon niks van. Dit bruist. En hoe kan dat? Er is gewoon een gemis. En er is werk aan de winkel. Dit moet gewoon, hier moet bewustzijn voor komen.
0: En heb je een antwoord kunnen geven op die vraag van Abdelkader Benali? Hoe kan het?
16: Hoe het kan dat... er zijn heel veel redenen genoemd in die hele podcastserie... met allemaal wetenschappers die ook aan het woord zijn gekomen. En vanavond gaan we daar natuurlijk uitvoerig op in. Maar ja, ik denk dat het idee uit de 19e eeuw... hoe men toen tegen literatuur aankeek... dat hebben wij een beetje geërfd en overgenomen. En daar zijn we nog niet helemaal van los. En dat bepaalt heel erg dat vrouwen die toen al zo een beetje naar de marges geduwd... nu nog steeds in die marge zitten.
0: En er komt een lespakket, begrijp ik, voor docenten Nederlands op middelbare scholen. Dus dat lijkt mijn eerste goede stap.
16: Ja, zeker. Het is de bedoeling. Je moet beginnen met de jeugd, denk ik altijd.
0: Heel goed, van onderop.
16: Ja, precies. En daarom hebben we inderdaad lesmateriaal gemaakt. Dat staat op de site van Fixdit en is gratis. En de docenten kunnen dus de podcast beluisteren. En er zitten nog allemaal kleine dingetjes bij die ze in hun klassen kunnen gebruiken. Dat het gewoon uit te rollen is. En ze niet nog eens extra veel moeten doen om deze auteurs aandacht te geven. Vooral ook omdat de nieuwe eindtermen in de klassen of in het onderwijs nu zo zijn dat historische teksten bestudeerd moeten worden. En ja, dan grijpen mensen al snel naar Vondel. Maar grijp nou eens naar Lucretia van Merkel.
0: Precies.
16: Of naar Johanna Hobius.
0: Doe dat nou eens. En luister dus ook vooral de podcast die jij hier over hebt gemaakt.
16: Historische klassiekers.
0: Precies. Sorry. Dankjewel. Nee, heel goed hoor. Blijf het herhalen. Mensen die meer over die grote literaire heldinnen willen weten... kunnen vanavond ook nog naar de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.
12: De Rode Draad.
0: Ja, omdat het vrijdagmiddag is, zijn de bitterballen inmiddels binnen. Dus laten we maar eens even rondgaan. Mijn panel hier nog steeds. Kirsten Verdel, Joost Beekendam, Bensley Francisco. Allemaal de mond vol een beetje. We zijn er nog tot 4 uur met de Rode Draad op vrijdag. Wensie. En laten we even kijken naar ander werk wat jij maakt. Want naast dat je voor dat fonds bijzondere journalistieke projecten werkt... ben je ook een documentaire aan het maken over de deelname van Curaçao aan het WK voetbal.
11: Ja.
0: Die documentaire is op 10 juni te zien bij BNNVARA. Ja. Net voordat het WK van start gaat. Afgelopen week was Curaçao en het WK natuurlijk weer volop in het nieuws. Want Dick Advocaat komt terug. Fred Rutte heeft zich teruggetrokken. Wat speelde daar allemaal? Wat speelt er nog steeds?
11: Kun je eigenlijk waar mijn documentaire over gaat... en dat merken dus inmiddels ook op het eiland zelf... met de wisseling van coaches en iedereen die zich bemoeit... is dus uiteindelijk Curaçao, het kleinste land ter wereld... heeft zich geplaatst dus voor het WK. Mm. Enorm veel succes. Iedereen blij, waaronder ook hier in Nederland blij. Maar op een gegeven moment kun je afvragen van... maar voor wie... is die WK-plaatsing nou eigenlijk? Is het nog van de mensen? Gaan die nog het feest vieren of noem maar op? Of is dit inmiddels een soort van elitair feestje geworden... waarbij sponsoren die niet de gewenste coach krijgen... die ze willen zich dreigen terug te trekken?
0: Dat was hier bij Curaçao, hè? Hoofdsponsor Correndon die zei... Als Rutte blijft, dan trekken wij ons terug.
11: Juist. Want ja, het staat natuurlijk hartstikke mooi. Curaçao, kleinste land ter wereld die zich plaatst. En daar heb je natuurlijk ook Dick Advocaat. Die is volgens mij dan de oudste voetbalcoach ooit. Dus het plaatje klopt precies. Ja. En Rutte die past dan weer niet binnen dat plaatje. Dus de

0: We zijn er nog tot 4 uur met de Rode Draad op vrijdag. Wendy, laten we even kijken naar ander werk wat jij maakt. Want naast dat je voor dat fonds bijzondere journalistieke projecten werkt, ben je ook een documentaire aan het maken over de deelname van Curaçao aan het WK voetbal.
1: Ja.
0: Die documentaire is op 10 juni te zien bij BNNVARA. Ja. Net voordat het WK van start gaat. Afgelopen week was Curaçao en het WK natuurlijk weer volop in het nieuws. Want Dick Advocaat komt terug. Fred Rutte heeft zich teruggetrokken. Wat speelde daar allemaal? Wat speelt er nog steeds?
1: Kun je eigenlijk, waar mijn documentaire over gaat, en dat merken dus inmiddels ook op het eiland zelf, met de wisseling van coaches en iedereen die zich bemoeit, is dus uiteindelijk Curaçao, het kleinste land ter wereld, heeft zich geplaatst dus voor het WK. Mm. Enorm veel succes. Iedereen blij, waaronder ook hier in Nederland blij. Maar op een gegeven moment kun je afvragen van, maar voor wie is die WK-plaatsing nou eigenlijk? Is het nog van de mensen? Gaan die nog het feest vieren of noem maar op? Of is dit inmiddels een soort van elitair feestje geworden, waarbij sponsoren die niet de gewenste coach krijgen die ze willen, zich dreigen terug te trekken?
0: Dat was hier bij Curaçao, hè? Hoofdsponsor Corendon die zei, wij willen,
1: we willen
0: ons terug. Als Rutte blijft, dan trekken wij ons terug.
1: Juist. Want ja, het staat natuurlijk hartstikke mooi. Curaçao, kleinste land ter wereld die zich plaatst. En daar heb je natuurlijk ook Dick Advocaat. Die is volgens mij dan de oudste voetbalcoach ooit. Dus het plaatje klopt dan precies. Ja. En Rutte die past dan weer niet binnen dat plaatje. Dus ze krijgen dan een heleboel strubbelingen. Dus uiteindelijk is het dus gewoon een soort van, wat eigenlijk een volksfeest zou moeten zijn, verandert inmiddels in een soort van elitair feestje van iedereen die aan het vechten is over patenten. Wie bezit nou het patent over de Blue Wave? Ja, het is een zin, de Blue Wave. Ik vraag me dan ook af van, kun je een patent maken op de zin de zon schijnt, bijvoorbeeld zulke dingen. Dus er gaat een heleboel geld in om. Curaçao komt echt wel gewoon volop in de picture te staan. Mm-hmm. Dat is natuurlijk wel mooi. Maar de vraag is natuurlijk van wie heeft daar aan het eind heel veel profijt
0: probeer
1: bij.
0: Probeer je dat te vangen in die documentaire?
1: Dat probeer ik samen met Linda Hakenboom. Zij is de regisseur van de documentaire. Probeer ik dat echt wel te doen. Waarbij je dus het gevoel van, oké, wat gaat dit brengen voor het eiland? Het eiland waar ik natuurlijk geboren ben en hartstikke trots op ben. Wat gaat het brengen? Wat voel je? Wat voel je van de mensen precies? En je merkt gewoon van dus dat de mensen heel erg blij zijn, maar ze worden nu een beetje een soort van naar achteren geschoven vanwege al dit. En als je het ook gewoon bekijkt, zeg maar, op journalistiek niveau, is het dus van, je hebt natuurlijk VI die daar naartoe. Dus gewoon echt, er wordt heel groot uitgepakt. En zelf op journalistiek gebied, en dan kun je afvragen van, oké, maar wat hebben dan de lokale journalisten nog? NOS heeft bijvoorbeeld veel meer toegang tot het Curaçao's elftal dan een klein journalist van het eiland zelf. Dus alles, het wordt gewoon helemaal weggehaald, helemaal ontnomen. Het is niet meer van de mensen zelf, voor mijn gevoel, weet je wel. Dus en die strijd ga je nu nog krijgen van wie is dit? Is het nog van ons?
0: En ik weet van jou dat je afgelopen week hier in Nederland zat. Toen begon opeens dat nieuws rond Dick Advocaat. Heb je nog naar vluchten gezocht? Snel terug te gaan, om toch nog weer even delen op te nemen.
1: dat komt echt wel even ter sprake, weet je wel. Van ja, eigenlijk zou je dus door moeten draaien, zou je echt door moeten gaan. Maar we maken dus gewoon een soort van one-off. En we willen echt wel gewoon blijven dus bij de bevolking. Dus hoe beleven zij het? En hoe beleven de trainers het? En dit is een momentum voor Curaçao. Hoe gaan ze verder investeren? Ik bedoel, we zijn natuurlijk wel nummer 1 op betreft van honkbal, maar voetbal komt nu nog op. Hoe pak je zo'n momentum vast en ga je het gewoon op alle lagen van de bevolking ga je dat benutten.
0: 10 juni kunnen we dat zien bij BNNVARA. Ja. Kirsten, Joost, zijn jullie voetbalkijkers? WK voetbalkijkers?
2: Ik ga het wel kijken. Okay. Maar ik kijk niet elke zondag met een bord op schoot, nee.
3: Ik ben iemand die zelfs nu het Songfestival nog aan het kijken is. Nee, ik volg voetbal helemaal niet, behalve het WK. Maar ik denk wat je zegt is waar. Het wordt natuurlijk inderdaad van die kleine media en dergelijke afgepakt. Want voetbal draait maar om één ding tegenwoordig naast het voetbal. En dat is het grote geld.
0: Mm-hmm. Misschien wel eerder nog om het geld dan om het voetbal.
3: Dat is de motor erachter. Hè. Dus die twee gaan hand in hand tegenwoordig. Dus dat is heel erg moeilijk. Tegelijkertijd komen al die journalisten die dus wel veel toegang hebben, zometeen natuurlijk wel naar de Curaçaose bevolking toe om daar quotes op te halen. Dus het komt wel goed, maar ik snap wel dat het heel raar voelt.
1: Ja, bijvoorbeeld hier kun je je zeggen, laten we zeggen, wat betreft voetballen en journalistiek, dan kan het nog wel eens venijnig aan toegaan. En in één keer heb je dus, laten we zeggen, de Nederlandse journalistiek die daar naar het eiland toe gaat. En daar zijn de mensen helemaal niet gewend. Dus dat er zo gesproken wordt en dat voetbal is helemaal neergehaald.

0: gehaald worden. En dat ze dan in één keer volgens mij Kees Jansma die opstaat, die ze dan helemaal niet eens. Dus zij hebben echt zoiets van,
1: wat gebeurt
0: is going on here? Weet je wel,
1: we willen gewoon gezellig zijn.
0: Ja, we willen gewoon...
1: ze hebben gelijk, hoor.
0: Ja, en dan krijg je dat allemaal over je heen. En dan merk je gewoon van, ja, is dit nog wel, is het nog wel van ons?
2: Kirsten, dat WK vindt plaats in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Is dat dan ook iets wat jij gaat bezoeken dan? Want dan is het dus in dat land wat jij altijd volgt.
1: Nee, ik ga er zeker niet heen. Overigens zijn de tickets natuurlijk kosten echt 3 miljard per stuk, geloof ik. Nee, die zijn extreem duur. Ik zie heel veel verhalen van mensen die klagen dat ze $1000 of meer moeten betalen voor kaartjes. Ik zie in Amerika ook heel veel hotels die klagen dat het een non-event is.
2: Ja, want dat is mijn volgende vraag. Leeft het?
1: Het leeft helemaal niet. Heel veel bezoekers blijven weg. Dus heel veel hotels hadden gerekend op echt hele grote opkomst. En die hebben dat allemaal alweer overboord gegooid. Omdat met name veel mensen uit Canada zouden komen. En die komen niet. Per saldo straks zullen die stadions heus wel gevuld zijn. En we weten van al dit soort grote events, waar dan van tevoren heel veel commotie over is. Als het helemaal begonnen is, dan hoor je daar niemand meer over. Dan gaat het weer alleen maar over
2: alleen maar naar
1: voetbal.
2: Shakira en Burna Boy
1: en
2: Dai Dai.
1: En dan gaan we het hebben inderdaad over de halftime show en dergelijke. Dat is altijd zo. Amerika zelf, of de Trump-regering, heeft ook geprobeerd, of probeert ook om de kou een beetje uit de lucht te halen. Bezoekers uit sommige landen die hadden $15.000 borg moeten betalen om binnen te komen, omdat ze bang waren dat ze anders niet meer weg zouden gaan. Dat is opgeheven. Wordt er gezegd dat de visumregels wat versoepeld worden. Dat ijs toch niet zo heel erg aanwezig zal zijn. Maar het nieuws van bijvoorbeeld gisteren was nog dat de Iraanse delegatie en ook de voetballers nog steeds hun visum niet hebben. En daar zou gisteren of vandaag hoog overleg over zijn met de FIFA. Maar uiteindelijk gaat de FIFA niet over de toegang tot Amerika. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dat afloopt. Mm. Want Amerika heeft gezegd dat de Iraniërs welkom zijn. Maar voorlopig merken ze daar nog weinig van.
2: Nee, dus die visa die hebben ze nog niet. En denk je dat het Amerika het expres zo hoog laat oplopen?
1: Ik denk dat ze het sowieso expres zo lang mogelijk uitstellen. Een Iraanse delegatie heeft nu ook eisen gesteld dat ze willen dat er dus ook echt niet moeilijk wordt gedaan bij de grens straks. Want Amerika had ook gezegd, mensen die banden hebben met de revolutionaire garde zijn ook niet toegestaan. Maar ja, je zit daar verplicht in het leger, dus dan heb je automatisch banden. Mag je er dan ook niet in? Dus dat zijn allemaal zaken die dus de laatste dagen ineens naar boven komen.
2: Ja, precies. En wat meer losgelaten misschien
1: dat,
2: ook.
1: Ja, ik denk dat ze, als ze toestemming geven, dat op het allerlaatste moment pas zullen doen.
2: Nou weten we in ieder geval, Joost, dat in Nederland er kritiek is op de deelname van Oranje vanwege de politiek van Trump. Verwacht jij dat de premier Jette op de tribune gaat zitten bij een van de wedstrijden?
3: Ja, ik vind dat dus echt een hele interessante vraag. Ja, ik weet het antwoord natuurlijk niet, maar want dat moet ze nog besluiten. Ze hebben natuurlijk eerder, toen er gedoe was over Qatar, een paar jaar geleden, hebben ze natuurlijk de sportminister gestuurd. En niet tot op hoog niveau. Toen was wel het geluid van, als we de finale halen, dan misschien wel. He, dat ging toen om Qatar. En nu denk ik dat, gezien het bezoek laatst aan het Witte Huis en Amerika door het Koninklijk Paar en door premier Jette onder andere, toen heeft men dat zo verdedigd, dat het nu eigenlijk ook weer gek zou zijn als ze weer de andere kant op moeten draaien. Als ze nu zouden zeggen, maar nu niet, dan hebben ze denk ik, moeten ze eigenlijk weer een draai maken. Die
2: dat
3: dan weer ingewikkeld
2: extra
3: is.
2: Uitleggen.
3: Exact. Dus ik denk, tenzij er iets heel ingewikkelds gebeurt in de VS, waardoor er echt iets verandert aan de manier waarop we naar de VS kijken. Ik bedoel, dat is al veranderd, maar ten opzichte van dat vorige bezoek, denk ik dat ze eigenlijk gewoon gaan.
2: Kirsten, deel je dat?
1: Ja, ik deel dat. Want inderdaad, eigenlijk heeft Nederland zich met dat bezoek van Jette en het Koninklijk Paar volledig naast Amerika geschaard. Laat ik niet zeggen achter. Dan is het ook logisch, tussen aanhalingstekens, dat je nu gewoon naar het Nederlands elftal gaat. Maar dat zal niet direct in het begin zijn. Dat zal ook alleen maar zijn als ze een beetje wat gaan winnen. En dat is natuurlijk nog maar de vraag.
2: Ja, en dat is inderdaad de goede vraag. Wie wordt de wereldkampioen dan?
0: Ik zou ook zeggen Curaçao.
4: Ja. We blijven gewoon volledig steunen. Maar op. Ik denk dat als
1: of
4: we...
1: Ja,
4: als Duitsland... Ja. Als we van Duitsland winnen, dan komen we heel ver, zeg maar. Of in ieder geval gelijkspel. Dus daar heb ik nog hoop op.
2: Ja, die zitten samen in de pool, hè? Dus daar zeker. Wordt het inderdaad nog lastig.
4: Geen wedstrijd is dat.
2: Zometeen nog wil ik andere voorspellingen van jullie weten. Maar eerst nog wel even, Wensley, de onderzoeksjournalistiek op het eiland. Want het eiland staat wat meer in de belangstelling ook. Misschien wel gewonnen door het WK voetbal. Maar wat we wel nog steeds zien op een eiland als Curaçao, maar ook op de andere eilanden, is dat er weinig onderzoeksjournalistiek vandaan komt. Of in ieder geval, de onderzoeksjournalisten zijn er wel, maar het geld is er bijna niet. Hè? Ja. Jij bent niet voorzitter, maar wel lid van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten die kant op
0: ik
2: geweest.
0: Ik ben expert Caribische regelingen, dus ik werk samen met de Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten om in ieder geval de journalistiek, onderzoeksjournalistiek voornamelijk ook te versterken, dus op het eiland. En inderdaad, wat je zegt, dus er zijn gewoon heel goede journalisten over alle eilanden heen. Alleen, als je ziet al hier, als er bij de NPO even wordt bezuinigd, hoeveel programma's daar weggaan en noem maar op, omdat op een gegeven moment ga je dus structureel geld wat je gewend bent, dat ga je dan missen.
2: Mm-hmm.
0: Moet jij je voorstellen, die zes eilanden, die hebben helemaal geen structureel geld. Die krijgen dat helemaal niet binnen. Er is geen organisatie die dat helemaal in de hand heeft of zo. Dus je hebt een heel erg vermenging tussen journalistiek en commercie. Als in van, je hebt een krant of je bent een journalist en je wordt gesponsord door een groot hotelketen, een casino of wat dan ook. Ja, hoe ga je dan als een casino de fout ingaat of een hotelketen de fout ingaat, hoe ga je daarover schrijven, berichten, onderzoeksjournalistiek naar doen, zonder dus dat zij eigenlijk als jouw grote geldschieter zijn zichzelf terugtrekken.
2: Onafhankelijk.
0: Ja, dat gaat natuurlijk niet. En daardoor proberen wij dus vanuit het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten te onderzoeksjournalistieke verhalen te ondersteunen, waarbij journalisten eigenlijk gewoon onafhankelijk aan het werk kunnen, onderzoek kunnen doen om eigenlijk de verhalen te kunnen vertellen wat er op de eilanden zijn. Als je nu ook bijvoorbeeld ziet wat heel erg mist, als in dat onderzoek, als er hier wetten en regels worden opgesteld in Nederland, dan kunnen die bevraagd worden door een redactie die zich erin gaat verdiepen en dergelijke. Nou, die eilanden, voornamelijk ook de bijzondere gemeentes, die krijgen een heleboel wetten vanuit Nederland, maar er is daar geen journalistiek systeem, er zijn daar geen grote redacties die kunnen zeggen van, wij gaan dit eens even onderzoeken en dan gaan we dus...
2: En krijg je dan vanuit Nederland als fonds weer genoeg geld om te kunnen investeren daar?
0: Genoeg is het natuurlijk niet. We zijn er echt, daar kan eigenlijk mijn collega Joël ter Burg, de directeur, beter over vertellen. Maar genoeg is het niet. Tot nu toe gaat het dus van het geld dus dat het fonds binnenkrijgt. Daar is zij heel goed in om te kijken
2: zeg maar, van,
0: hoe kunnen we dat goed verdelen. Waarbij alsnog zeg maar het fonds de eilanden kan bedienen. Maar in ieder geval, als je ziet de resultaten die daarvan uitkomen. Het zijn gewoon, als je je merkt gewoon dus, bijvoorbeeld, ik zal een voorbeeld geven. Nathalie Evers, dat is een journalist op Bonaire. Die is dus met cold cases Bonaire begonnen. Daar heeft ze dus funding voor gehad, €7.000 om...
2: onopgeloste moordzaken
0: onopgeloste moordzaken. Dus in ieder geval weer aan de kaak te stellen. En terwijl ze bezig was, heeft ze natuurlijk ook daar justitie gevraagd van, ja, willen jullie meewerken? Nee, dat wilden ze allemaal niet meewerken. En uiteindelijk toen ze bezig was en het naar buiten wilde brengen, toen liet ze het aan hen zien. Toen werd zij dus als journalist ter verantwoording geroepen van waar ben je mee bezig en hoezo ga je zulke oude zaken weer ophalen. Ik weet allemaal niet precies wat er is gezegd, maar zo krijg je dus dan dus dat journalisten zich geïntimideerd voelen. Maar doordat zij dus van ons een funding heeft gekregen, ten eerste één, dat zijn haar woorden zelf, ze voelde dus gewoon een soort van backup van ik word gezien. Ten tweede, uiteindelijk dus vanuit die kracht, ze kon heel goed gewoon haar eigenlijk documentaire maken, maar ze kon ook zeggen van in één keer van in haar kracht staan en zeggen van ja, luister, ik heb jullie een aantal keren benaderd. Jullie wilden niet meewerken, jullie willen geen wederhoor geven, dus ik breng alsnog mijn documentaire uit. En dat is
2: goed, inderdaad.
0: Over alle eilanden gegaan in Nederland. En nu heeft justitie gezegd van bij de volgende werken we mee. En dat is wat je moet hebben.
2: Nou, dus laat dat geld in ieder geval ook die kant op vloeien. Juist ook naar die journalistiek daar. Goed om dat te horen inderdaad, dat het dus ook werkt. Tot zover bijna de Rode Draad op deze vrijdag. Kirsten, nog even. Die gezondheid van Trump, het blijft toch een beetje spelen in mijn hoofd. Als hij straks president af is, wordt hij dan nog, denk je, beter? Wordt het dan nog erger met die man? Gaat hij dan weer wat rustiger worden? Of gaat hij dan nog luider die MAGA-beweging leiden? Stel, niet meteen dat hij overlijdt, hij treedt af.
1: Stel dat hij echt weg zou gaan omdat het fysiek echt niet meer gaat, ja, dan is hij natuurlijk echt weg. Dan zal hij misschien achter de schermen nog wat doen, maar hij doet nu al heel weinig. Dus In zijn eerste termijn was zijn werkdag zo pakweg inderdaad tussen 9 en 5 gemiddeld genomen. En de New York Times heeft een tijdje geleden al uitgezocht dat eigenlijk al zijn publieke optredens alleen maar tussen 12 en 5 uur 's middags zijn nog. En dat wordt er steeds verder gereduceerd naar 1 iets per dag van 1/2 uur of 1 uur. Ja. Maar omdat alle journalisten van de hele planeet daar dan met hun neus bovenop staan en dat allemaal willen uitzenden, lijkt het alsof hij heel veel aan het doen is.
2: Maar is fans dan beter?
1: Dat is een hele brede vraag. Beter als wat? In wat?
2: Ja, ja.
1: Nou ja, beter voor wie? Dat is een
2: voor de wereld.
1: Vraag. Beter voor de wereld. Ja, ook dat ligt aan het perspectief. Ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die vinden dat Trump het fantastisch vindt. Ja,
3: wat ik zo mooi vind aan die tijdschema's van de president is als het dus heel onduidelijk is wat hij doet, als hij eigenlijk niks te doen heeft, dan heet het executive time. Executive time. Dat doe ik ook heel vaak. Ja,
2: een nieuw onderwerp is alweer geboren voor een nieuwe Rode Draad op vrijdag. Ik wil jullie allemaal danken voor jullie komst hier naar de studio. Elke vrijdag sluiten we namelijk die Rode Draad af met een cultuurtip van een cultuurkenner. Welke tentoonstelling, film of welk concert moet je dit weekend absoluut gaan checken? Dit adviseert cabaretier Erik van Muiswinkel.
5: Ja, wie gaat er nou naar een Spaanse speelfilm van ruim 2 uur... over een meisje van een jaar of 17 dat anno 2025 als non het klooster in wil? Nou, jullie op mijn advies, want Los Domingos, de zondagen, is een Spaanse film die enorm veel indruk maakt. En dat komt voor een heel groot deel door de hoofdrolspeelster, actrice Blanca Soroa, die iedereen van het doek speelt met een Oscar-waardige performance. Iets ongelooflijks. Maar ook de rest van de film is fantastisch geschreven. Het roept ontzettend veel vragen op. Het verbindt oude tijden met de modernste tijden. En je hebt het er nog weken over als je samen naar die film gaat kijken. Los Domingos, de zondagen. Gaat dat zien.
2: Dankjewel. En volgens mij zie ik Kirsten Verdel meteen meetypen. Of
1: ik zit eerlijk even te appen.
2: Ja, je zit eerlijk even te appen. Ik dacht, je bent de film aan het opzoeken. Nou goed, dat appen kan je doorzetten, want we gaan daarmee stoppen. Dank jullie wel voor jullie komst hier naar de studio. Het panel van vandaag, Kirsten Verdel. Ondanks de autopech, toch gehaald. Ja. Dank. Succes nog met het vervolg daarvan. Wensley Francesco, dankjewel.
0: Ja, dank
2: 10 juni je. Kunnen we jouw documentaire zien op televisie in Joost Beekendam. En jou kunnen we lezen in de Vrij Nederland. Hè?
3: Zeker, vandaag weer een nieuw stuk. Vers.
2: Zometeen hier op deze zender Dieuwke Teerstraaf in het NOS Radio 1-journaal. En maandagavond ben ik er weer met een nieuwe Rode Draad. Goed weekend.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
1: Voetbal.
0: Zondag.
1: De laatste speelronde van de Eredivisie.
2: Alle 9 wedstrijden.
1: Tegelijkertijd.
0: Plaatst Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League?
1: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
0: De laatste speelronde van de Eredivisie.
1: NOS langs de lijn.
0: Zondag, 2 uur.
1: Wie luistert, weet meer. Ster.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel vanavond om 19:50 bij Max NPO 2.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Wij zijn Medipoint.
8: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
9: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
8: En voor de aangepaste fiets van Maria.
10: En zo kan ik er weer op uit.
8: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
11: Medipoint.
8: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...

0: bedankt.
1: Merci.
2: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Vier uur. NOS NTR.
6: Dielke Teertstra.
5: Het NOS Radio 1-journaal.
7: Goedemiddag. Een nieuwe start, zo noemt premier Jette zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Wordt dat daar ook zo gezien? Ik bespreek het zo met onze verslaggever op Curaçao. Eerste nieuws, Casper Meijer.
8: Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek dat bij de huizen in verschillende straten ruiten ingegooid zijn. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig blijven vastzitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is in het weekend een noodverordening van kracht. De kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een adviescommissie over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. In een loods in Landgraaf heeft de politie ruim 300 kilo amfetamine in beslag genomen. 3 verdachten zijn opgepakt. In hun woningen in Landgraaf en Heerlen vond de politie duizenden euro's cash, dure horloges en andere spullen. De provincie Utrecht werkt aan plannen om inwoners te waarschuwen als er te veel elektriciteit wordt gebruikt. Mensen krijgen dan een soort NL-alert met het verzoek om energieslurpers zoals wasdrogers uit te zetten. Het stroomnet in de provincie Utrecht kraakt in zijn voegen. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. En er zijn verschillende scenario's mogelijk, zegt correspondent Angelo van Schaik.
9: Door het slechte weer met veel wind en dus veel golfslag en opdwarrelend zand zouden de dijkers misschien hun oriëntatie zijn kwijtgeraakt in die koraaltunnel, in die grot. Het tweede scenario is dat er misschien iets mis is gegaan met de zuurstofflessen. Of, en dat is het derde scenario, dat 1 van de 5 duikers is vast komen te zitten in de grot en dat de anderen hebben geprobeerd de persoon los te krijgen dat de zuurstof op was.
8: De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax en staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Van het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook weer buien en dan zo'n 13 graden.
7: En bij de ANWB, Edwin Gerritsen, goedemiddag.
10: Middag, Dielke. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op vrijdag. Er staat nu 100 kilometer file. De files die opvallen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam, tussen Ypenburg en Knoopend Hoofdvliet, een kwartier extra reistijd. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen, tussen Afrit-Dam en Geldermalsen, 3 kwartier extra reistijd. Na een kettingbotsing moet het verkeer daar over de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum, 20 minuten door bergingswerkzaamheden. Er is een rijstrook dicht. Omrijden kan vanaf knooppunt Zonzeel over de A59, A27 en A15. En op de A27 van Almere naar Utrecht voor knooppunt Lunetten, kwartier vertraging.
7: Hoe is het in Stadskanaal na het nieuws van gisteren over de ernstige mishandeling die daar jarenlang plaatsvond? Zometeen onze verslaggever. Ster.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
0: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
11: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
7: Het bezoek van premier Jette aan het Caribisch deel van het Koninkrijk is klaar. Politiek verslaggever Jorn Kompeer reisde hem achterna. Jorn, is Jette met een tevreden gevoel het vliegtuig ingestapt?
12: Ja, Jette kan met een goed gevoel naar huis. Op alle 6 eilanden is tevredenheid over hoe hij dit bezoek heeft aangepakt en ook de timing van het bezoek. Al bleek ook wel dat de relatie broos is en er nog veel moet gebeuren om die te herstellen.
7: De 7e etappe van de Giro is bezig. Wielercommentator Andries Lemain, de langste rit is het van deze Giro. Hoe gaat het?
13: Nog 30 kilometer te gaan. We maken ons op voor de beklimming van de slotklim naar Blockhaus. En in de peloton zijn de ploegen van Jonas Vingegaard en roze truidrager Eulalio naar voren gekomen. Kopgroep had 6 minuten voorsprong. Zijn er nog 3 van over. Er zitten 2 Nederlanders voorop, maar die gaan het dus niet halen. Nee, het is een dag, een examen voor de klassementsmannen. En dan kijken we behalve Vingegaard naar Tijmen Arendsman. Wat kan hij op die 13 kilometer bergop?
7: We gaan eerst naar Stadskanaal. En tot nieuws over de kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun 2 moeders maakt in dat dorp veel los. Gisteravond gooiden mensen ruiten in bij de vrouwen thuis. Sindsdien is een noodverordening van kracht. En de burgemeester roept in een brief op politie en justitie hun werk te laten doen. Verslaggever Marco-Robin Visser, jij bent daar nu. Wat hoor jij, Marco-Robin, van mensen uit de buurt?
14: Nou, ik ben hier nu in de Julianastraat. Dat is waar een van de moeders woonde, hier in een hoekwoning. Naast haar woonde haar broer. Beide woningen zijn helemaal dichtgetimmerd. Alle ramen en deuren zijn met houten panelen afgetimmerd. Er staat ook een groot hekwerk omheen. Hier zijn dus gisteravond wat ruiten ingegooid. Er geldt hier dus, zoals je al zei, een noodverordening. De politie houdt de boel hier extra in de gaten. En ik heb hier in de loop van de dag wat buren, wat omwonenden gesproken, die hier wat rondlopen en elkaar af en toe wat verbijsterd aankijken.
15: Nou, het is wel schrikken, maar ja, het is voor mij allemaal nieuw wat ik hier van moet zeggen. Dus.
16: Ja, diep triest. Gewoon diep triest. Je woont er heel dichtbij, maar je hoort niks, je ziet niks, je verneemt niks en je weet niks. Dat is heel raar.
17: Nou, we wonen hier achter. Hier direct achter.
14: Precies. 100 meter verderop.
17: Ja, hier zo.
14: Zullen we even kijken? We lopen even het poortje in. Grote groene heg hier. Ja, en aan de andere kant dus een hekwerk geplaatst. Ik neem aan dat er nu ook net is neergezet.
17: Daar hebben ze gisteren al neergezet. Ja.
14: Jullie kijken gewoon op de woning, ja, vanuit de tuin.
16: Ja, vanuit de tuin kijken wij op de woning.
17: Ja, dat is gewoon zo bizar. In principe kun je het eigenlijk gewoon niet bevatten eigenlijk. Kijk, we kennen ze wel, wat men ook zegt van hoi of dit of dat. Maar, en dan hoor je dit en denk je, ja, dat is onwerkelijk.
14: Ja. Je bent verbijsterd.
17: Ja, eigenlijk wel. Want ja, soms zie je ze ook wel spelen in gewoon een speeltuintje of zo. Ja, en zo ineens, nou, zag je ze niet meer, zou ik zeggen. Ja, dan denk je natuurlijk wel, omdat ze zijn gescheiden, zeg maar. Dus dan denk je, oh, dan zijn ze bij hun vader. Dat is wat je dan denkt. Ja.
7: Marco-Robin, de burgemeester heeft net jou en collega van de pers te woord gestaan. Wat zei die?
14: Nou, hij had eerder al een schriftelijke verklaring uitgegeven. En was dan bereid gevonden om vanmiddag de pers ook even heel kort op het gemeentehuis te ontvangen.

0: En dit was zijn statement.
1: De rillingen lopen over mijn rug. In het Stadskanaal speelt een situatie die ons allemaal diep raakt. Er zijn eigenlijk geen woorden voor wat zich hier heeft afgespeeld. De kinderen zijn in veiligheid gebracht en worden goed verzorgd. Dat is voor nu het allerbelangrijkste. Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. Zij zitten vast op verdenking van ernstige kindermishandeling. Daarnaast wil ik laten weten dat we begin deze week samen met betrokken partijen een melding hebben gedaan bij de inspectie Gezondheid en Jeugd. We vinden het belangrijk dat deze kwestie zorgvuldig wordt onderzocht. We willen daarvan een volledig beeld krijgen. De gemeente Stadskanaal is een gemeente waar mensen naar elkaar omzien. Laten we dat nu ook laten zien door ruimte te geven aan het recht en aan de professionals, zodat zij hun werk kunnen doen. Dank u wel.
0: Ja, burgemeester Klaas Sloots was dat van Stadskanaal. Vanmiddag hier in het gemeentehuis bij een toch wat wereldvreemde gang van zaken. We moesten allemaal afwachten tot hij binnenkwam. Hij keek niemand aan, las zijn boodschap van een papiertje voor en vertrok daarna onmiddellijk weer. We mochten geen vragen stellen. Er zijn natuurlijk ontzettend veel vragen. We weten dat hij afgelopen weekend pas op de hoogte is gesteld van wat zich hier in Stadskanaal heeft afgespeeld. Er zijn al veel langer meldingen over die twee gezinnen bekend. Kortom, we hadden heel veel vragen, ja, maar die konden we vandaag niet aan de burgemeester stellen.
2: Dankjewel, Mark Robin vanuit Stadskanaal. En straks om 5:00, dus over een uur, dan praten we door met binnenlandredacteur Ellen Kamphorst over wat we tot nu toe weten over deze zaak. En ik praat dan ook met hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning over wat ook deze zaak zegt over ons rechtssysteem.
3: NPO. Radio 1. Elke werkdag.
4: Tot 6:00. Het NOS Radio 1-journaal.
2: Premier Jette staat na bijna een week weer op Hollandse bodem. Gisteren ronde hij zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk af. Laatste stop was Curaçao en daar kondigde hij een jaarlijkse Koninkrijksconferentie aan. Politiek verslaggever Jorn Kompeer is op Curaçao. Jorn, wat houdt dat in?
5: Ja, het woord zegt het al, een conferentie, een overleg tussen de vier landen van het Koninkrijk. Nederland, Curaçao, Aruba, Sint Maarten. Zij gaan met elkaar overleggen aan een ronde tafel, wordt hier gezegd, want dat is heel belangrijk. Het is een overleg vanuit gelijkwaardigheid. Elk land heeft daarin dus evenveel te zeggen. En de vier landen gaan proberen de samenwerking op te zoeken, zodat ze er alle vier beter van worden. Nou, de eerste editie staat gepland voor het einde van het jaar. En Sint Maarten heeft zich al opgeworpen als organisator. En wat dan wel is afgesproken, is dat de conferentie altijd in het Caribische deel van het Koninkrijk zal zijn.
2: En waarom vinden de eilanden zo'n conferentie nodig?
5: Nou ja, ik ben hier nu een paar dagen op de eilanden. En wat je hier merkt is dat er toch veel gevoelens van ongelijkheid leven tegenover Nederland. Allereerst in de drie bijzondere gemeenten. Saba, Stesia en Bonaire. Waar Nederland echt helemaal zelf voor verantwoordelijk is. Dus ja, de armoede daar is hoog. En ze hebben het gevoel dat Nederland, ja, dat Den Haag dat maar laat bestaan. En ze denken oprecht dat als die eilanden bij Nederland zouden liggen, dat die armoede dan veel minder zou zijn. Nou, die ongelijkheid leeft ook in de drie landen, ik noemde ze net al. Ook wel op het gebied van armoede, maar vooral als het gaat om de democratie. Nederland houdt bijvoorbeeld toezicht op het bestuur en de financiën van de eilanden. Er zijn ook bepaalde wetten die Nederland bepaalt, die hier wel gelden, maar waar ze zelf niks over te zeggen hebben. Jette heeft daar ook met veel mensen over gesproken hier. En ik vroeg twee mensen ernaar, parlementariër Suzy Camelia Reumer en Lucia Beck van het Herdenkingscomité Slavernijverleden.
6: Nou, ik vind dat een heel goede zaak. Hij is ook voorzitter van de Koninkrijksministerraad. Dus dat is een teken dat hij zijn verantwoordelijkheid voor het geheel als koninkrijk ook begrijpt.
7: Nou, we vinden het heel fijn dat hij al zo snel deze kant op komt. Want voor ons is het een signaal dat wij onderdeel zijn van het koninkrijk en geen bijzaak.
5: Was dat gevoel van die bijzaak er soms wel?
7: Zeker, zeker. Dat was zeker afhankelijk van het kabinet dat je het gevoel hebt en door de jaren door dat je wel bijzaak bent.
5: Wat denken mensen over Jette?
6: Positief. Men ziet het als een jonge progressieve premier die open staat.
5: Dat hij hier nu komt, schept dat ook verwachtingen?
6: Ja, het schept verwachtingen, hoop dat je onderwerpen die zo lang opzij zijn gezet, dat je nu met elkaar erover kunt spreken.
7: We zijn één koninkrijk, maar er bestaat armoede op deze eilanden. Als je om je heen kijkt, zie je de armoede, voel je het.
5: In Nederland doet

0: niet genoeg aan.
1: Nederland zou meer hier aan kunnen doen.
2: Ja, Jorn, die onderwerpen, die moeilijke onderwerpen, waren die ook terug te zien in het programma van Jette de afgelopen dagen?
3: Zeker, die ging hier niet uit de weg. Op Curaçao bezocht hij bijvoorbeeld het Slavernijmuseum. Hij gaf daar ook toe dat de communicatie rondom die recentelijke VN-stemming over de slavernij met de eilanden helemaal niet goed is gegaan. We hadden het daar gisteren al even over in de uitzending. Jette ging ook naar de armste wijk op het eiland, of een van de armste wijken, met veel criminaliteit. Ook al is Nederland daar niet helemaal voor verantwoordelijk, laat Jette wel zien dat hij dat belangrijk vindt. En daarmee leren de eilanden wel echt een nieuwe Jette kennen. Ze hadden hem al veel vaker op bezoek, in zijn tijd als klimaatminister. Maar toen ging het vooral over samenwerking, bijvoorbeeld om van elkaar te leren over het opwekken van elektriciteit. Maar met dit bezoek van de afgelopen dagen heeft Jette zich echt wel van een andere kant laten zien hier. Ja.
2: En hoe reageren mensen daar op dat bezoek?
3: Nou, we hoorden er net al eventjes wat over. Het geeft veel mensen hoop dat er nu iets gaat veranderen, dat de relatie beter wordt. Tegelijk zijn ze ook voorzichtig, want die relatie is dus heel broos. En Jette zei daar zelf ook na afloop wat over toen ik hem daarnaar vroeg. Veel mensen putten hoop uit uw bezoek. Is die hoop terecht?
4: Ja, ik vind het belangrijk om zo vroeg in deze kabinetsperiode hier te zijn. Om ook te laten zien dat we ook vanuit Nederland begrijpen. De eilanden zijn ook voor ons belangrijk. En we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie. Waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
3: Als die gelijkwaardige relatie er nu niet is...
4: Ja, we komen van ver, maar we hebben een gedeelde geschiedenis met mooie en ook minder mooie punten. En daardoor ook de verantwoordelijkheid om er samen voor te zorgen dat de toekomst voor de volgende generaties beter wordt.
3: Nou, dat Jette het alleen al heeft over een gelijkwaardige relatie, dat geeft heel veel mensen hier een positief gevoel. Maar ze zijn ook sceptisch, want ze hebben vaker Nederlandse politici horen zeggen dat ze de eilanden belangrijk vinden. Dus ja, het motto is hier ook een beetje eerst zien, dan geloven.
2: Dankjewel, Jorn Kompeer vanaf Curaçao. Kasper, wat gebeurt er verder in Nederland volgens de andere media?
5: Tientallen filialen van de GAL en GAL zijn vandaag dicht vanwege een staking, meldt het Parool. De werknemers willen een betere cao. De slijterijketen biedt werknemers 2% erbij vanaf april van dit jaar, met terugwerkende kracht, en nog 1% erbij in december. Vakbond FNV noemt dat een flutbod, omdat de inflatie hoger ligt. Daarom eist de bond een loonsverhoging van 6%. Ook de veiligheid en de werkdruk zijn punten van zorg. In het Drentse Rolde is een initiatief gestart om elkaar een handje te helpen, zien we bij RTV Drenthe. Noberhulp wordt het genoemd, omdat het belangrijk is om naar elkaar om te kijken en elkaar bij te staan.
6: Het gaat om eenvoudige hulpvragen zoals mensen die een praatje willen. Mensen die een schilderij willen ophangen waar ze net niet bij kunnen. Tot een wandelingetje. Of misschien zelfs wel het graf van iemand even helpen schoonmaken.
5: 2 dagen in de week kunnen inwoners elkaar ontmoeten in het buurthuis in Rolde. En in de eerste week zijn er al 50 van die zogenoemde Nober hulpvragen binnengekomen.
2: Oh, er is echt behoefte aan.
5: Jazeker. Een opvallend bericht in het AD. In Den Haag belde een man 112 omdat hij zich zorgen maakte over een duif die hij buiten zag, die een steekwond leek te hebben. De centralist zei dat de man daarvoor de dierenambulance moest bellen, maar in plaats daarvan belde hij gewoon nog een keer 112 en vertelde een andere centralist dat er gestoken was en dat hij mogelijk dood was, zonder erbij te vertellen dat het om een duif ging. Vervolgens gingen politiewagens en ambulances met loeiende sirenes erop af natuurlijk. Zelfs een traumahelikopter kwam erbij. En toen bleek dat het om een duif ging, konden de hulpverleners weer terug. De duif heeft het overigens niet gered.
2: Ook dat nog.
5: En Dielke, volgend weekend wordt het echt fantastisch weer. 28 graden misschien wel. En dan heb je dus precies niks aan als je uitgerekend dit hemelvaartsweekend op de camping staat. Want het weer blijft fris en wisselvallig. Omroep Brabant ging kijken op zijn koude camping en vroeg de mensen of ze het een beetje naar de zin hadden.
7: Ja, dat was vreks koud.
8: Is het dan toch leuk of niet? Een kamer op de camping, regen?
9: Ja, is toch gezellig? Ja, ik vind het wel leuk. Ja, volgend jaar weer hoor.
8: Jij heeft zich maar warm aangekleed, zie ik.
10: Ja, want het is heel koud. Ja. Maar wel gewoon prima te doen. Ik ben meer een mooi weer kamperen, maar ja, het is zoals dit.
5: Ja. Ook NH Nieuws was op een camping en kreeg deze gouden tip wat betreft de kou.
11: Of het goed of slecht is, dat bestaat namelijk niet. Wel goede of slechte kleding.
5: Ja. Ja, ik kan zo op het tegeltje.
2: Dat kan zeker op het tegeltje. En ik ben toch stiekem wel een beetje blij dat ik volgend weekend een familieweekend heb met camping.
5: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Dank, Kasper. Edwin, hoe gaat het op de weg?
12: Ja, dat is niet zo druk. Dat is in ieder geval minder druk dan normaal op vrijdag. 70 kilometer file in totaal.
0: De meeste vertraging is er op de A15, Gorkum richting Nijmegen. Na een kettingbotsing tussen afrit Leerdam en Geldermalsen een half uur extra reistijd. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook.
2: En Andries, hoe gaat het op de weg richting Blokhuis?
7: Ja, het is een dag van heel lang wachten. Al is dat een beetje disrespectvol naar de renners toe. Want die zullen zeggen, we zijn al bijna 5 uur onderweg. En we hebben al genoeg gevoeld in de benen met die 4500 hoogtemeters. Maar toch is het wachten op de slotbeklimming. Daar gaan we over een paar kilometer aan beginnen met de kopgroep. Er zijn nog 3 mannen over, want Tim Naberman was de tweede Nederlander in die groep. Die is inmiddels niet meer van de partij, die moest lossen. Dus alleen Jardy van der Lee zit er nog. Voorsprong 3,5 minuut. Het gaat straks pas echt beginnen.
12: NPO. Radio 1, elke werkdag.
13: Tot 6 uur, het NOS Radio 1-journaal.

0: Cat's Eye Gabriella. Van een eenmalige bijdrage naar een abonnement. Steeds meer bedrijven gebruiken het als nieuwe manier om klanten te binden. Die krijgen dan elke maand hun nieuwe voorraad koffiebonen automatisch thuis bezorgd. Of hun scheermesjes of hun printerinkt. Maar ook bij Tesla kun je vanaf vandaag alleen nog maar een maandelijks abonnement afsluiten als je gebruik wil maken van de zelfrijdende software. Niels van de Ven, hoogleraar consumentenpsychologie. U doet onderzoek naar de abonnementeneconomie. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Is het vanuit Tesla verstandig, zo'n switch?
1: Ja, het blijkt dat toch veel mensen het wel fijn vinden. En vooral omdat die eerste drempel om het te gaan proberen gewoon een stukje kleiner is.
0: Ja, want in plaats van dat je in één keer een groot bedrag moet neerleggen, in dit geval, ik geloof, 7.500 euro, hoef je per maand te betalen. En dat is voor veel mensen toch wat aantrekkelijker, zegt u.
1: Ja, als dan de eerste maandelijkse betaling misschien een paar honderd is of honderd, dus ik geen idee wat het in dit geval is, dan is het echt een stuk minder pijnlijk. En dat maakt het makkelijk om te proberen. En het strijdt die pijn ook een beetje uit. Hè? Alleen die eerste keer dat je bewust betaalt, doet het echt pijn. Mm-hmm. En dat is dan ook meteen een stuk lager. Ja. De rest zit gewoon automatisch in op je bankrekening.
0: Ja, zijn er meer redenen voor bedrijven om voor zo'n abonnementsmodel te kiezen, behalve dat je die eerste drempel dus weghaalt?
1: Ja, het zijn eigenlijk nog na die drempel nog twee dingen. Eentje is dat je echt een soort loyaliteit opbouwt. Dat mensen gewoon wel echt langere termijn aan je betrokken zijn. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Hè? Als ik bij een brillenabonnement heb. Als ik normaal om de 4 jaar of zo een nieuwe bril koop, dan kan ik elke keer weer opnieuw kijken waar ik het misschien ga halen deze keer. Terwijl als je echt een abonnement hebt, blijf je wel bij die organisatie.
0: Ja.
1: En zeker ook bij apps is dat heel fijn. Dat als je weet dat mensen lang bij je zitten, dan heb je ook een soort reden om voor hun te blijven vernieuwen en de app steeds beter te maken.
0: Ja, mensen blijven bij je, soms ook misschien niet altijd bewust, hè? Want mensen vergeten misschien ook wel eens dat ze een abonnement hebben lopen. Is dat ook nog een overweging?
1: Ja, zeker. Dus hier hebben we met Nibud en Tilburg University samen onderzoek naar gedaan. En daarin zien we ook echt dat mensen veel meer abonnementen hebben dan ze denken dat ze hebben. En dat als ze zich daar eenmaal wel van bewust zijn, dat ze ook echt wel wat van die abonnementen willen opzeggen en weer ruimte hebben om betere keuzes te maken.
0: Ja, want wat voor abonnementen zijn het die mensen vergeten?
1: Ja, heel veel abonnementen. Maar uiteindelijk is het ook vooral zeg maar de kleinere abonnementen. Kijk, tijdschriften blijf je terugzien komen, bij wijze van spreken, als die op je mat ligt.
0: Ja.
1: Maar gewoon die doorlopende, ik denk vooral ook digitale abonnementen, die vergeten mensen vaak dat ze hebben. En wat we ook zien is dat juist mensen die om een niet al te beste reden een abonnement genomen hebben, dus misschien een bonus of een cadeautje die ze er in het begin bij kregen, dat ze die ook nog wel eens wat vaker vergeten.
0: Ja, want om het even heel concreet te maken, je kan inmiddels voor bijna alles een abonnement afsluiten. Hè? Wij zaten net al even hier te kijken op de redactie. Je kunt ook elke maand een schone nieuwe onderbroek laten komen.
1: Ja. Maar ook dierenartsen hebben abonnementen. Het heeft ook allemaal voordelen met spreiden van betalen. Hè? Maar ja, het is stukjes zijn ook gemak. Het is best handig om altijd printerinkt thuis gestuurd te krijgen.
0: Ja.
1: Je zit nooit zonder.
0: Nee, dus dat is ook een voordeel voor een consument. Zijn er niet ook mensen die hier een beetje, juist andersom op reageren, een beetje argwanend?
1: Ja, dat is een goede vraag. En dat zien we in de marketing ook echt gebeuren. Dus als bijvoorbeeld kranten abonnementen hebben die gratis beginnen en dan automatisch omgezet worden in een betaald abonnement, dan zie je dat een deel van de mensen dat doet en dan vergeet dat ze hem hebben en dus hem eigenlijk ongebruikt het krantenabonnement hebben en ervoor betalen. Maar je ziet ook echt best een groep van ongeveer 30% van de consumenten die eigenlijk wel interesse hebben in dat gratis abonnement, maar hem bewust niet doen omdat ze weten dat ze vaak zoiets vergeten.
0: Ja.
1: En daarmee raak je eigenlijk ook best wel veel goede mogelijke klanten kwijt.
0: Ja, vind ik ook wel herkenbaar, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Goeie zelfbescherming.
0: Wat gaan we nog meer zien? In hoe ver kunnen bedrijven dit model gaan rekken, denkt u?
1: In de marketing nu. En je ziet gewoon.
0: U viel net eventjes weg. Zou u nog een keer opnieuw kunnen beginnen met het antwoord, alsjeblieft? Sorry hoor, we hoorden net het begin niet.
1: Dat een goede vraag is. Dat ik dat ook mezelf nu ook goed afvraag. Omdat ik gewoon in de marketing nu ook wel zie dat in zo'n brillenwinkel zie ik het in één keer ook. Daar had ik het ook niet per se verwacht. Dus, maar op een gegeven moment hebben we wel het maximum bereikt, denk ik. Want het zit al in zoveel dingen, zit het nu in. En Tesla is weer een voorbeeld dat je echt gewoon softwareopties in een auto erbij kan krijgen. Maar ja, op een gegeven moment zit er wel een maximum aan. Maar waar die precies ligt, durf ik niet te zeggen.
0: Nee, daar gaan we achter komen. Dank, hoogleraar consumentenpsychologie Niels van de Ven. Ja, misschien heeft u ze wel eens gezien. Enorme dieselaggregaten op festivals die de boel draaiende houden. Maar het kan ook anders. Dat horen we zo in het Friese Oerenterp.
2: Marc Chagall, de kleurenpoëet. Nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
3: Ik ben Rick Nieman en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
4: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris in een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
5: Wie kan jou vergeven? Een tentoonstelling over geloof. Met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 1:30. Hier is Casper met de hoofdpunten.
7: De rechtbank in Den Bosch heeft de man veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk, vanwege het verbergen van het lichaam van zijn vriend. Die overleed door giftige dampen in een drugslab. De man stopte het lichaam in de kofferbak van een auto en liet die achter op een parkeerplaats in Boksmeer. De directeur van de Amerikaanse CIA heeft in Havana overlegd met Cubaanse functionarissen. Door een Amerikaanse blokkade zit het eiland zonder brandstof en elektriciteit. Trump noemde Cuba deze week een mislukt land en kondigde ook aan dat hij met Cuba zou gaan praten. Het kabinet komt met een plan om legkippen verplicht te vaccineren. Uit experimenten is gebleken dat de vaccins werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen goed te verhandelen zijn. Ook bleek dat de kans op een grote uitbraak van vogelgriep duidelijk erdoor vermindert. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met een rugblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar.
0: Weervrouw Willemijn Hubert. Ja, een kwartiertje geleden hoorden we bij Casper al een paar mensen die het heel koud hadden op de camping. Want het is fris, hè?
8: Ja, het is echt wel fris. Ik zat net ook naar de gevoelstemperaturen te kijken. Met de wind erbij liggen die in het noorden van Nederland op zo'n 6, 7 graden. Dus ja. Het is echt aan de frisse kant als je op de camping staat met een beetje wind erbij. En die regen en weinig zon vandaag ook op de meeste plaatsen. Dat is trouwens niet helemaal waar om mezelf meteen te corrigeren. Want in het zuidoosten van Nederland was er vandaag zo'n 6, 7 uur zonneschijn. Maar op de meeste plekken is het nu toch echt wel bewolkt. En we zien allemaal buitjes overtrekken. En op de thermometers blijft het kwik ook steken op een graad of 11. Dus het is echt wel aan de frisse kant.
0: En blijft dat ook zo het weekend?
8: Nou, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er langzamerhand elke dag een klein beetje bij komt aan temperatuur dan. Morgen denk ik dat we nog temperaturen rond de waardes van vandaag kunnen verwachten. Maar vanaf zondag zien we echt dat de wind wat meer uit die zuidhoek komt. En dat er dus wat zachtere lucht onze kant op gaat komen. Wil niet zeggen dat we dan ook meteen droog weer hebben. Want morgen kunnen we ook echt wel wat buien verwachten. Met tussendoor een beetje zonneschijn. En dat geldt voor de zondag ook. Maar dan ligt de temperatuur dus al wat hoger. Dan wordt het zo'n 13 tot 16 graden. En als we dan de nieuwe week in gaan kijken. Ja, dan heb ik op de woensdag een graad of 18 staan. Wel nog regen- en onweersbuien. En vanaf de donderdag lijkt het dan wat droger te worden. Ja, dan zie ik de 20 graden ook al verschijnen. Dus er zit verandering aan te komen. Maar het gaat met hele kleine stappen. Omhoog en voorlopig hebben we ook elke dag toch echt nog wel rekening te houden met af en aan wat buien.
0: Edwin, waar staan de files?
9: Op niet zoveel plaatsen als normaal. Op vrijdag 90 kilometer staat er in totaal. De files die opvallen op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afrit Dam en Geldermalsen een half uur extra reistijd na een kettingbotsing. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Dordrecht 20 minuten vertraging. De bergingswerkzaamheden, 1 rijstrook is dicht. De N35 Duitse grens richting Enschede voor Enschede een kwartier. En op de N325 Duitse grens richting Arnhem voor Gelredome 10 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech.
10: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen slim geregeld.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
13: alleen de prijs is anders.
14: Dielke Teertstra.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: En laten we om te beginnen meteen maar eens even kijken hoe het gaat bij de Giro d'Italia, Andries.
16: De kopgroep is volledig uit elkaar gevallen. Waar eerder Tim Naberman al moest passen, zijn er nog maar 2 overgebleven. Jardy van der Lee, de sterke jonge Nederlander die dit jaar bijvoorbeeld al in de kopgroep zat. In Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. Ook vandaag weer in zo'n lange vlucht. Hij is overgebleven, maar ziet het peloton dichterbij komen. 2:10 en dat is allemaal in de eerste kilometers van de klim naar Blokhuis. 11 kilometer hebben we nog te gaan en voor in het peloton zien we niet alleen maar Vingegaard in het geel daar met zijn ploeggenoten, maar ook de ploeggenoten van zijn grootste belager. Dat is de jonge Italiaan Pellizzari. Ja, het wordt steeds steiler. Het gaat straks niet meer onder de 10% komen.
0: Zeg je rock, popmuziek en hemelvaartweekend, dan ben je in het frisse Ureterp aan het juiste adres. Dit weekend is daar het jaarlijkse Oerock Festival. Voor het eerst gebruikt Oerock stroom die volledig afkomstig is van zonne-energie. En verslaggever Roel Pauw is op het festivalterrein. Roel, we hoorden net ook van Willemijn dat het best wel bewolkt is. Hè? Hoe krijgen ze dat daar voor elkaar?
17: Ja, nou, er trokken net wat pittige buien over hier. En als ik naar de grijze wolkenlucht kijk, dan vrees ik dat het ook niet de laatste nattigheid is geweest voor vandaag. Ja, zonne-energie, hoe doen ze dat? Sowieso omdat ze besloten hebben om het op deze manier te doen. Hier weten ze ook wel dat een festival laten draaien op diesel altijd nog de goedkoopste en vaak ook de makkelijkste manier is. Maar ja, ze wilden kijken of het misschien toch anders zou kunnen. En dat is dus gelukt. Dankzij vrijwilliger Mark van der Heijden, dat is de techneut die ik net heb gesproken. Hij heeft het allemaal uitgedokterd. Maar het helpt natuurlijk ook wel dat er pal naast dit festivalterrein een zonnepark ligt.
18: Dat zijn 12.000 panelen. Goed voor 4,3 megawatt aan energie.
17: En hoeveel verbruiken jullie?
18: We zitten in het piekverbruik zo rond de 500 kilowatt. Dus dat is 0,5 megawatt. Dus als we slecht weer hebben, zijn we eigenlijk ook nog wel voorzien. Maar mooi weer helpt altijd.
17: Het hoofdpodium, 2 enorme LED-schermen links en rechts. Aan het plafond een batterij, lampen van heb ik jou daar. En natuurlijk een gigantische geluidsinstallatie. En toch is dit niet eens de grootverbruiker van het festival.
18: Nee, want dat is wel voor mij begisterd. Daar zaten we rond de 70 kilowatt, denk ik, voor alle podia. In totaal zaten we op bijna 450, 500. Dus dan kun je zien eigenlijk wat het aandeel van het podium is ten opzichte van het terrein.
17: Ja, heel bescheiden eigenlijk.
18: Ja, waar het gebeurt gebruikt eigenlijk het minste energie.
17: Waar gaat dan de meeste energie naartoe?
18: Ja, het meeste gaat toch naar de eethoek toe.
17: Ja?
18: Ja. Kun je zien dat de fastfoodhoek, zeg maar.
17: Ja.
18: En hier is dus een nieuwe hoek bijgekomen. Thai food zit erbij, barbecue, de wat luxere lekkernijen kun je hier krijgen.
17: Ja.
18: Maar daar gaat toch weer een hoop energie nog wel naartoe.
17: Ja.
18: Ja.
17: De zon schijnt niet elk moment even hard, dus de stroomopbrengst fluctueert ook. Maar om dat op te lossen hebben jullie ook batterijen.
18: Ja, dat klopt.
17: Die staan daar, die containers.
18: Ja, klopt. Als de zon ondergaat, dan gaan we langzaam over op batterijen. Dus dat kan vanaf 1:05 in de middag zijn als we slecht weer hebben. En als we heel mooi weer hebben, dan is dat pas om 9:00.
17: Gisteravond, de eerste dag van het festival, piekverbruik. Maar jullie hadden aan het eind van de avond nog iets over.
18: We zijn op 20% geëindigd. We zouden liever nog iets hoger zitten. Maar we zeiden ook van gisteravond, was het 2:30 denk ik. We zeiden van, nou ja, we halen morgen wel. Dus
17: ja. Ja, en de zon begint te schijnen lang voordat de mensen wakker zijn. Dus dat scheelt ook.
18: Dat is zeker waar, ja. Ja.
17: Alles wat jullie hier hebben rondrijden, allemaal elektrisch?
18: Ja, dat is allemaal elektrisch. En we hebben daar ook nog een batterij extra staan nu van 1 megawatt. Daar kunnen ook de artiesten snel laden met de auto. En ook eventueel voor het elektrisch materieel kunnen we daar opladen.
17: Om nou precies te weten waar de stroom naartoe gaat, hebben jullie ook overal sensoren?
18: Ja, we kunnen dat real-time monitoren nu. Daarmee kunnen we ook zien als een groep te veel belast wordt, dat die misschien overgezet moet worden naar een andere.
17: Ja.
18: Als we qua batterijcapaciteit slecht uitkomen, dat de dingen afgeschakeld moeten worden.
17: En wat zou je dan bijvoorbeeld kunnen afschakelen? Je wil niet dat de muziek ophoudt bijvoorbeeld.
18: Dat begint vaak bij de koelcontainers.
17: De koelcontainer staat rampvol met frisdrank en bier. Ja. Dat blijft dan een tijdje koud.
18: Ja.
17: En als je colaatje aan een halve graad warmer is, is ook niet erg.
18: Een halve graad heb je helemaal geen last van. Maar het voordeel is hier dus ook, omdat we nu zonne-energie hebben, staan alle koelcontainers ook iets kouder, zeg maar. Zodat we daar ook meer speling in hebben. Want nu hebben we de energie eigenlijk over.
17: Ja.
18: Dus daar kunnen we beter nu alle energie die we nu ergens in kunnen stoppen, die stoppen we erin.
17: Je stopt energie in koudheid.
18: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is dat ook nog een soort van een accu dan.
17: Ja. Ja. Het meest duurzaam zou natuurlijk zijn helemaal geen festival. Misschien ook niet zo gezellig.
18: Dat is niet zo gezellig, nee. Probeer dat zo groen mogelijk te doen.
17: Ja.
18: Festival op zonne-energie groen, dan dat kun je het eigenlijk niet krijgen.
0: Festival Oerok was dat in Ureterp. Goedemiddag Martijn Mulder.
19: Goedemiddag.
0: U bent festivalonderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Hoe uniek is dit?
19: Ja, het is Oerok is wel een van de voorlopers. En je hoort ook dat ze echt wel een missie hebben. Er zijn wel een aantal andere festivals in Nederland. Bijvoorbeeld Into the Great Wide Open op Vlieland is ook al heel ver met in ieder geval met duurzame energie. En er zijn nog wel een aantal andere festivals in Nederland die er goed mee bezig zijn. Maar Oerok is wel echt een van de voorlopers.
0: Ja, en dat je echt de hele stroomvoorziening uit een zonnepark haalt, dat is wel uniek, denk ik.
19: Ja, ook dat is, ook op Vlieland bij Into the Great Wide Open hebben ze in ieder geval de ambitie volgens mij om dat dit jaar ook te gaan proberen. Daar zaten ze volgens mij vorig jaar op 95%. Maar op deze manier bij Oerok met het zonnepark ernaast en ja, meteen via die batterijen dat volledig kunnen opwekken, dat is wel inderdaad wel uniek.
0: Ja, en in het buitenland? Zijn daar ook dit soort ontwikkelingen gaande, dat u weet?
19: Ja, absoluut. Ja, er is ook wel internationaal onderzoek gedaan. En er is ook een internationaal soort van circular festival pact. Dus waarin een aantal Europese festivals met elkaar heel bewust aan het kijken zijn hoe het duurzamer kan en hoe de voetafdruk minder kan worden. Met name in Engeland zijn er ook een aantal festivals al heel ver op dit gebied. Want uiteindelijk willen bijna alle festivals het liefst van die dieselgeneratoren af.
0: En u noemt net al Into the Great Wide Open, hè? Maar zijn er meer Nederlandse festivals die hier ook echt lessen kunnen trekken uit Oerok?
19: Ja, ik denk vooral dat het zit in de missie en de aanpak. En ook het geloven dat het kan. En ik denk dat steeds meer festivals dat wel hebben. Voorheen werd gezegd van er is zo'n piekbelasting. Een aantal dagen op een plek waar normaal niet of nauwelijks stroom wordt gebruikt. Dat het bijna niet duurzaam kan. Maar gelukkig met de nieuwe ontwikkelingen, ook met die batterijen. Zie je eigenlijk dat heel veel festivals wel steeds meer gaan geloven dat het kan. En dat is natuurlijk mooi nu van Oerok. Dat die gewoon laten zien van kijk, het kan op deze manier. Het is mogelijk.
0: Ja, ook een festival als een Pinkpop of een Lowlands in de polder bij Biddinghuizen?
19: Ja, Lowlands heeft een aantal jaar geleden ook een solarpark geopend. Eigenlijk op het festivalterrein. De parkeerplaats is ook omgetoverd tot een enorm, zelfs volgens mij een van de grootste zonneparken van het land. Mm. Daar gebruiken ze ook een deel van die opgewekte stroom voor het festival. Maar hebben ze ook daarnaast nog wel de aggregaten nodig om echt alle het hele terrein te kunnen voorzien. Ja.
0: Maar hoe spannend is het dat de zon gewoon niet schijnt? En dat je dan met je volle festivalterrein staat en misschien niks kan doen?
19: Ja, nou kijk, voor een festival is natuurlijk één ding cruciaal. En dat is niet dat de stroom uitvalt tijdens een festivaldag. Want bijvoorbeeld op het podium gebeurt van alles. En ja, dan ben je gezien. Dus ik weet zeker dat iedere organisator, in ieder geval van de grotere festivals, altijd een backup hebben staan. En altijd meteen.

0: Nederlandse festivals die hier ook echt lessen kunnen trekken uit Oerok?
1: Ja, ik denk vooral dat het zit in de missie en de aanpak. En ook het geloven dat het kan. En ik denk dat steeds meer festivals dat wel hebben. Voorheen werd gezegd van er is zo'n piekbelasting. Een aantal dagen op een plek waar normaal niet of nauwelijks stroom wordt gebruikt. Dat het bijna niet duurzaam kan. Maar gelukkig met de nieuwe ontwikkelingen, ook met die batterijen. Zie je eigenlijk dat heel veel festivals wel steeds meer gaan geloven dat het kan. En dat is natuurlijk mooi nu van Oerok. Dat die gewoon laten zien van kijk, het kan op deze manier. Het is mogelijk.
0: Ja, ook een festival als een Pinkpop of een Lowlands in de polder bij Biddinghuizen?
1: Ja, Lowlands heeft een aantal jaar geleden ook een solarpark geopend. Eigenlijk op het festivalterrein. De parkeerplaats is ook omgetoverd tot een enorm, zelfs volgens mij een van de grootste zonneparken van het land. Daar gebruiken ze ook een deel van die opgewekte stroom voor het festival. Maar hebben ze ook daarnaast nog wel de aggregaten nodig om echt alle het hele terrein te kunnen voorzien. Ja.
0: Maar hoe spannend is het dat de zon gewoon niet schijnt? En dat je dan met je volle festivalterrein staat en misschien niks kan doen?
1: Ja, nou kijk, voor een festival is natuurlijk één ding cruciaal. En dat is niet dat de stroom uitvalt tijdens een festivaldag. Want bijvoorbeeld op het podium gebeurt van alles en dan ben je gezien. Dus ik weet zeker dat iedere organisator, in ieder geval van de grotere festivals, altijd een backup hebben staan. En altijd meteen kunnen schakelen. En het zou me niet verbazen als ze ook bij Oerok op dit moment nog voor de zekerheid een dieselaggregaat hebben staan. Voor mocht het echt misgaan, dat ze kunnen omschakelen. Maar ik geloof niet dat ze dat nodig gaan hebben, ook als de zon wat minder schijnt.
0: Voor festivals, voor meerdere festivals is het dus ook echt wel een missie, een zoektocht. Maar vinden bezoekers het ook belangrijk hoeveel CO2 hun festival uitstoot?
1: Ja, dat verschilt per festival en natuurlijk aan het type bezoekers wat daar komt. Maar over het algemeen zijn er vrij veel festivals met een, laten we zeggen, wat progressiever publiek. Dus dat zijn mensen die dat belangrijk vinden, die daarmee bezig zijn. Maar ook blijkt uit onderzoek dat het bijna nooit echt een doorslaggevende factor is om wel of geen ticket te kopen. Dus de bezoeker vindt het fijn en belangrijk, zeggen ze. Maar als je gaat kijken naar het gedrag, bijvoorbeeld de reisbewegingen van die bezoekers zijn eigenlijk het meest vervuilende onderdeel van festivals. Ja, en dan zie je dat je mensen echt iets heel goeds moet bieden, willen ze de auto laten staan en toch met het openbaar vervoer komen. Dus mensen vinden het belangrijk, maar het gedrag ernaar aanpassen, dat is nog een tweede.
0: En wat kunnen festivals nog meer doen behalve de stroomvoorziening groener maken? Als ze willen verduurzamen?
1: Ja, nou ik zei net al, eigenlijk de allergrootste impact qua voetafdruk van de festivals zijn die reisbewegingen van die bezoekers. Nou, bijvoorbeeld bij Oerok, daar ging het net niet over, maar hebben ze ook een hele mooie pendeldienst vanuit grote delen van Friesland, waar je gewoon in de pendelbus kan stappen. Dus daar zijn ze zeker ook mee bezig. En een ander belangrijk punt is natuurlijk afval, omdat
0: uit
1: Europees onderzoek. Ja, het blijkt ook dat de gemiddelde bezoeker wel 1,5 tot 2 kilo afval per dag produceert of opbrengt. Dus ja, het is ook belangrijk om dat terug te brengen. Nou, dat kan bijvoorbeeld met die hardcups, bekers die hergebruikt kunnen worden. Of naar andere manieren van bijvoorbeeld de verpakking van het eten kijken.
0: Veel dank, Martijn Mulder, festivalonderzoeker aan de Erasmus Universiteit. Kasper, wat melden media in het buitenland?
2: Bij een schietpartij in de Franse stad Nantes is gisteravond een jongen van 15 omgekomen, meldt France Info. Twee andere jongens van 13 en 15 raakten gewond. Omwonenden zeggen dat de buurt wordt geteisterd door drugsgeweld. Volgens de politie was de schietpartij een afrekening in het drugscircuit. De tante van de omgekomen jongen zegt dat hij niets met drugshandel te maken had. De Duitse bondskanselier Merz sprak vandaag op een katholiek congres en Tagesschau was erbij. Hij stak zijn ongenoegen met de VS wederom niet onder stoelen of banken. Zo zei Merz vandaag dat hij Amerika bewondert, maar zijn kinderen er niet heen zou sturen.
3: Ik ben een großer bewonderer Amerika's. Meine bewondering neemt im Augenblick niet toe. Ik würde meinen kindern heute niet empfehlen in die USA zu gehen.
2: En mijn bewondering neemt op dit moment niet toe, zei hij. Eerder zei Merz dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. En van die opmerking was de Amerikaanse president Trump niet gediend. Volgens de Europese grensbewakingsdienst Frontex daalt het aantal mensen dat de illegale oversteek naar Europa maakt. Dat schrijft persbureau ANP. Er is een daling te zien van 40% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Volgens Frontex kost de reis naar Europa nog steeds veel mensen hun leven. Dit jaar zijn tot nu toe meer dan 1200 mensen overleden in de Middellandse Zee. En in Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frietzaken in België. Dat meldt de VRT. Vlak over de grens ontdekte de politie een pand.

0: waar illegaal snacks zoals Mexicano's en frikandellen werden gemaakt en onhygiënisch werden opgeslagen. De voorzitter van het Verbond voor Frituristen reageert geschokt.
1: Vooral op gezondheidsniveau is dat risico zo enorm groot dat ik niet kan begrijpen hoe iemand zoiets zou kunnen kopen. Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen.
0: Nou, twee Belgen zijn opgepakt. Het is niet duidelijk in hoeveel frituren deze illegale snacks terecht zijn gekomen.
2: En ik neem hier dus ook vooral uit mee dat we dus een verbond van frituristen
0: Er is een staan. Verbond van frituristen, ja.
2: Mooi. Edwin, hoe gaat het op de weg?
3: 100 kilometer file staat er in totaal. Het zijn vooral files met een bijzondere oorzaak, zoals de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Afritdam en Geldermalsen een half uur extra reistijd na een kettingbotsing. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: Lady Mojo. In de zevende etappe van de Giro, de langste rit van vandaag, komt de finish langzaam in zicht, toch Andries?
1: Absoluut, nog 6 kilometer te gaan. En op dit moment wordt de kopgroep, of wat er nog van over was, definitief ingelopen. Jardy van der Leden, Nederlander, heeft het heel lang volgehouden. Maar ziet zich toch gepasseerd worden door de stoomtrein in het geel. Namelijk de ploeggenoten van Vingegaard. En er zijn ook al wat slachtoffers gevallen, want de groep der favorieten, daar zijn nog maar 15 man over. Onder meer oud-tourwinnaar Bernal heeft moeten lossen. Maar tot nu toe houdt de roze trui van Eulalio, die verrassende Portugees, die 6 minuten ruim voorsprong heeft op de andere klassementsmannen, die roze trui die houdt goed stand. En dat geldt ook voor Tijmen Arensman. Die zit nog altijd in het zog, zo rond plek 10 in het groepje. Maar het is nu vooral afwachten. Gaat Vingegaard zo meteen proberen weg te rijden van de rest en deze rit te winnen? Of weten Arensman en Eulalio en die paar andere klassementsfavorieten op stand te houden? Nog 6 kilometer naar de top.
0: Hartstikke spannend, nog even daar dus. Dan gaan we naar de autosport, want autosportfans kijken uit naar dit weekend. Morgen wordt de 24-uur race op de Duitse Nürburgring gereden. In de autosport heeft deze race een bijna mythische status. En ook Formule 1-kampioen Max Verstappen kan de verleiding niet weerstaan. En hij doet mee dit weekend.
2: What inspired me the most is just that it's one of the best tracks in the world, or the craziest track in the world that you can race at, and it's you know one of these special races that you want to compete in and win.
0: Hij zegt: het is een van de beste en ook de gekste circuits ter wereld. Het is een van die speciale races waaraan je wil meedoen en ook wil winnen. En door Max Verstappen zijn er nog meer fans dan anders afgekomen op het circuit, maar er racen ook nog 27 andere Nederlanders, zoals Jeroen Blekemolen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij bent NOS-analist, maar dit weekend kom je dus ook in actie. Je bent ook oud-winnaar van deze race. En het weekend is al even onderweg, hè, met de kwalificatie vandaag. Hoe is het daar nu?
3: Ja, het is allereerst heel erg druk. Mm-hmm. Dus dat is niet normaal. Er zijn 300.000 toeschouwers. Dan moet ik zeggen, we hebben hier altijd wel 250.000 toeschouwers. Dus het is een heel groot evenement.
0: Ja.
3: Maar natuurlijk, met Max erbij is het nog groter. Veel meer aandacht. En verder is het, iedereen is het gaan voorbereiden. Dus de auto's worden weer helemaal netjes opgebouwd. Alles nieuw erop. Want 24 uur vol gas rijden, dat doet nogal wat. En voor de rijders is het nu wachten tot morgen.
0: Ja, en inhoudelijk qua kwalificatie?
3: Nou, het was voor Max eigenlijk een hele goede kwalificatie. Hij startte uiteindelijk als 4e. En het is een veld van 161 auto's. Ze hebben een autootje of 30 in hun klasse rijden. Dus die hebben echt zeg maar dezelfde kans qua snelheid en materiaal. En 4e is prima. Je wil eigenlijk zelfs niet eerste staan. Want dan willen ze nog wel eens zeggen, je bent te snel. En dan krijg je 10 kilo erbij. Dat klinkt een beetje gek. Maar er zijn ook regeltjes om het allemaal gelijk te maken. Dus ik denk dat hij helemaal happy is.
0: Ik hoor al van alles, want er zijn dus verschillende regels, er zijn verschillende klasses. Voor mensen die dit niet kennen, hoe werkt deze 24-uurs race?
3: Het is dus, we gaan om 3 uur 's middags van start en dan gaan we 24 uur racen. Dan in principe is dat gewoon aan 1 stuk door. Tenzij het weer heel slecht wordt. Dan wordt het nog wel eens stilgelegd. Mist, regen, hagel, sneeuw hebben we allemaal al gehad deze week. Dus dat kan zomaar gebeuren. Maar in principe 24 uur racen. De meeste teams hebben 4 coureurs, dus je wisselt elkaar af. Max rijdt ook met 4 coureurs. Dus ja, je rijdt ongeveer een kwart van de race. En dat is heel zwaar, want je bent iedere keer zo'n 2-3 kilo vocht kwijt. Van het sturen letterlijk en de hitte in de auto.
0: Mm-hmm.
3: Maar natuurlijk een hele mooie uitputtingsslag. En iedereen moet ervoor gaan zitten. En het is mega spannend vooraan.
0: Ja, en er doen heel veel teams mee. Er rijden dus ook verschillende klassen door elkaar. Hoe is dat nou als coureur? Het klinkt ook een beetje alsof er echt heel veel kan misgaan.
3: En dat gaat er ook. Dat is, ik zei 161 auto's. Er zijn er inmiddels denk ik al een stuk of 5, 6 die niet meer kunnen starten. Dus die zijn al echt totaal losgereden in de trainingen. Maar de rijden zitten dus ook auto's die wat langzamer gaan. En ook coureurs die geen Formule 1 wereldkampioen zijn, zeg maar. Je hebt ook echt wel amateurrijders. Misschien wel van 60 jaar die pas 10 jaar racen en pas net begonnen zijn. Die zijn natuurlijk niet zo goed. En die doen onvoorspelbare dingen en die gaan veel langzamer. Dus zeker als je hier donker in gaat in de nacht, je hebt bijna geen verlichting. Ja, dat is bijna niet te doen. Dan moet je zo oppassen.
0: Ja, en waar wordt de race? Want het circuit, Verstappen horen we net zeggen, het is een van de gekste circuits, of misschien wel het gekste circuit ter wereld. Waarom is dit zo'n bijzonder circuit?
3: Nou, het is een heel lang circuit. 25 kilometer lang. En het heeft heel veel snelle bochten, blinde bochten. Dus dat je echt niet weet waar het heen gaat. Uiteindelijk heb je die ervaring wel. Maar daar kan natuurlijk ook een langzamere auto voor je rijden. Het weer doet altijd gek. We hebben echt al letterlijk hagel en sneeuw gehad hier. Mm. Temperaturen worden sowieso koud. Dus je komt heel veel tegen. En ook jij met name ook de snelheid. Een Formule 1 auto mag hier absoluut niet meer racen. Dat is gewoon veel te gevaarlijk. Dus dit is het maximale wat ze nu inzetten hier op dit circuit.
0: Want hoe ziet het er voor jou uit vanaf zaterdagmiddag 3:00?
3: Ik ga waarschijnlijk niet starten. Dus dan kan ik lekker naar de start kijken op de tv. En dan zorg je wel dat je helemaal genoeg je lichaam vol zit met vocht. Dat je gewoon veel kan gaan zweten. En dat je ook veel energie hebt opgenomen. En ja, dan ga je. Ja, het is toch altijd een apart gevoel. Je weet dat het 24 uur lang voluit moet. Want dat is het hier ook. Je hebt hier, omdat die baan zo lang is, geen safety car. Waardoor alles dicht bij elkaar zou kunnen komen, theoretisch. Die heb je niet. En in de pits wordt de pitstop gereguleerd. Die zijn voor iedereen even lang. Dus alles gebeurt op de baan. Dus ja, iedere seconde of tiende van een seconde die jij kan winnen op een andere deelnemer, die heb je in je zak zitten, zeg maar. Dus er wordt echt keihard gestreden, 24 uur lang.
0: Ja. En er rijden dus ook nog 27 andere Nederlanders mee, behalve jou en behalve Max Verstappen. Is het een beetje jammer dat alle aandacht naar Verstappen gaat?
3: Nee, het is eigenlijk echt fantastisch om te zien. Ja, dat is natuurlijk. In het verleden heb ik deze wedstrijd wel eens gewonnen. En natuurlijk is dat dan leuk. En krijg je misschien niet de waardering ervoor die hij nu wel krijgt. Maar het is wel fantastisch. Het is uniek dat hij dit doet. Dat hij dit mooi vindt. En ook de aandacht die we ermee krijgen. Want het is nog drukker. Maar met name ook vanuit de media. Er zijn zoveel mensen hier ook naartoe gekomen om de race te verslaan. En ik denk als de mensen gaan kijken straks naar de wedstrijd, dan zien ze iets voorbij komen wat ze eigenlijk nog nooit hebben gezien. Want het gaat er echt volop. Het is anders dan Formule 1. Maar de inhaalacties die zie je continu met die snelheden, met langzamere auto's die ze inhalen. Soms een beetje door het gras. Ook helaas crashes. Maar ja, het is gewoon één groot spektakel.
0: Ja. Kan hij ook gaan winnen eigenlijk Verstappen?
3: Absoluut, ja. Ik zou hem zelfs wel aandurven om te zeggen dat hij is één van de favorieten, dat is hij. En misschien is hij wel de favoriet. Maar er zijn er hier een stuk of 20 die reëel gezien moeten kunnen winnen. En die gaan allemaal risico's nemen. En daar blijven er straks een stuk of 6-7 van over aan het einde van die wedstrijd. Die dus door die nacht zijn gekomen en geen tijd hebben verloren. Maar daar moet Max bij kunnen zitten. Maar ja, het is onvoorspelbaar. Eén klein foutje ergens en ja, dan houdt het op.
0: Een onvoorspelbaar spektakel daar op die Nürburgring. Heel veel succes ook dit weekend. En dank Jeroen Blekemolen.
4: NPO Radio 1.
5: Jongens waren we, maar geen aardige jongens. Eerder geile jongens. Dit schrijft Ernest van der Kwast in zijn nieuwe roman Schooljaren. Hij is onze gast. Flip van Duin komt vertellen over de taalschat Beertje Pippeloentje van zijn moeder Annie M. G. Smit. En taalwetenschapper Christel Doreleers duikt in haar boek Super Brabants in de wereld van het Brabants dialect. Ook zij is onze gast. René Appel bespreekt de TNA van Lenny Koer.
4: NPO Radio 1.
5: Morgen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet? Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
11: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
12: Creon Kozijnen. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
14: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Een mensenrechtenorganisatie gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer na zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Over de kans of het ook tot een zaak komt, bespreek ik zo met advocaat Geert-Jan Knoops. Nu is het nieuws met Casper Meijer.
15: De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten ingegooid te zijn. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. De burgemeester zei vanmiddag dat er maatregelen zijn genomen.
16: Beide moeders zijn geschorst uit het ouderlijk gezag. Zij zitten vast op verdenking van ernstige kindermishandeling. Daarnaast wil ik laten weten dat we begin deze week samen met betrokken partijen een melding hebben gedaan bij de inspectie Gezondheid en Jeugd.
15: Vanwege de onrust in Stadskanaal is in het weekend een noodverordening van kracht. Mensen die in de buurt wonen van Schiphol worden onvoldoende beschermd. Dat zegt de Commissie voor de Milieueffectrapportage. Die onafhankelijke commissie heeft gekeken naar de nieuwe regels voor het vliegverkeer rond de luchthaven. Het kabinet wil dat het aantal vluchten van en naar Schiphol dit jaar groeit naar 500.000... Maar volgens de commissie kan dat niet, omdat de doelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Uit diverse rechtszaken bleek eerder al dat omwonenden niet genoeg worden beschermd. Het kabinet moet nu de gevolgen van de groei duidelijker in beeld brengen. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen gewoon kunnen worden geëxporteerd. Inenten vermindert de kans op een uitbraak van vogelgriep. De zoektocht naar de Italiaanse duikers in de Malediven is voorlopig gestaakt vanwege slecht weer. De lichamen van 4 van de 5 grotduikers zijn nog zoek. 1 is gevonden op 60 meter diepte. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren op een wetenschappelijke expeditie. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond dood in zijn huis gevonden. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. De verdachten zijn 15 en 17. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, gekregen voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in het lab. Zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een voertuig, in een bestelauto, en reed hem weer naar Boksmeer, laat het daarover in een auto en liet deze vervolgens achter op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij kreeg een lagere straf omdat de man ook een posttraumatische stressstoornis heeft. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november van vorig jaar. Nog het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en koelt het af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden.
0: Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
17: Er staat 90 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk op vrijdag vanwege de vrije dag. De langste files staan op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor Zoeterwoude-Dorp een kwartier op onthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam staat een auto met pech voor de aansluiting met de ring. 10 minuten vertraging. Op de A15 Gorkum richting Nijmegen tussen Afrika en Damme, Geldermalsen, 20 minuten extra reistijd na een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Knoop het Klaverpolder en Afrit Dordrecht Centrum, 20 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is daar dicht.
0: Ondanks meerdere meldingen van meerdere organisaties werd pas na een jaar ingegrepen in Stadskanaal. Ik praat er zo over door met een hoogleraar jeugdrecht.
18: Stay. Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
19: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon Kozijnen.
18: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
20: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
21: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemin Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
20: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
14: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: In het noordoosten van de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. 65 mensen zijn overleden. Er zijn nu 250 besmettingen gemeld. Artsen zonder grenzen maakt zich zorgen.
22: U vindt het ook plaats in een aantal districten die ook grensregio's delen met Zuid-Sudan, met Oeganda. En het zijn ook nog eens gebieden waar veel mobiliteit plaatsvindt. Dus ja, dat baart wel wat zorgen.
0: Zometeen spreek ik arts Anna Simon. Zij werkte bij meerdere ebola-uitbraken in Sierra Leone en Congo. Hulporganisaties in Stadskanaal grepen pas laat in. Maar eerst de Giro, want de renners zijn bijna op de top. Toch, Andries?
1: Boven op de klim naar Blokhuis, laatste kilometer, daar gaan we nu aan beginnen. En het vlakt hier wel wat af, maar de leider in de wedstrijd heeft het lastig. Dat is wel de verwachte man, dat is namelijk Jonas Vingegaard. Op 5,5 kilometer onder de top ging hij er vandoor, kreeg hij nog een kilometer lang ongeveer de jonge Italiaan Pellizzari met zich mee. Maar die moest toen toch wel flinke ruimte toegeven. Er zit nu toch een andere man op de hielen van Vingegaard, dat is namelijk de Oostenrijker Felix Gall. Die volgt op 15 seconden en die komt telkens weer wat dichterbij. Dus Vingegaard die kijkt om en ziet dan de Oostenrijker recht in het gezicht. Ja, het is niet bepaald een stylist, die Oostenrijker, met de knietjes wat naar buiten. Maar die voelt nu wel dat er wat te halen valt bij Vingegaard. Dit is zeer verrassend. Ondertussen Arensman zo rond plek 6 op een dikke minuut achter Vingegaard, die dus wel zijn favoriete rol waarmaakt. Maar in de laatste 500 meter nog altijd rekening moet houden met Felix Gall. Een man die in het verleden wel een rit won in de Tour. Ja, natuurlijk een superklimmer, maar niet bepaald een bedreiging, zou je zeggen, voor het podium in de Giro. Vingegaard in de laatste 400 meter heeft nog altijd die 15 seconden. Ja, hier loopt het wat makkelijker, komt tussen de hekken en lijkt dan toch wel zeker te zijn van de ritzegen. En dat is dan zijn 10e ritoverwinning in een grote ronde. Hij rijdt voor het eerste ronde van Italië. Ja, heeft het doel om de trilogie compleet te maken, want de Tour en de Vuelta al op zak. Maar de Deen heeft diep moeten gaan uitheigen nu. Een klein stukje afdaling zelfs. En dan mag hij na ruim 6 uur op de fiets in die rit van meer dan 240 kilometer. Ja, in de Giro kan dat tegenwoordig nog. Zich opmaken voor de laatste rechte lijn. Daar komt hij nu aan. Gall heeft het niet recht kunnen zetten. Maar ja, de voorsprong van Vingegaard is zeker nog niet geruststellend voor het klassement. De roze trui gaat hij ook niet pakken. Maar dus wel de etappe op Blokhuis, waar Eddy Merckx ooit zijn eerste Giro-ritzegen behaalde. Waar Tom Dumoulin ooit het fundament legde voor zijn eindoverwinning in de Giro. Nou gaat Vingegaard dan ook doen met Gall achter zich. De Giro is nog lang, nog ruim 2 weken. Maar het begin is zeker gezet. Vingegaard wint bovenop Blokhuis.
0: Ruim een jaar duurde het voordat de ernstig mishandelde kinderen uit Stadskanaal uit huis werden geplaatst. Terwijl er uit meerdere hoeken al signalen en meldingen kwamen dat het niet goed met ze ging. Bij mij hier in de studio is binnenlandredacteur Ellen Kamphorst. Ellen, wie zijn er allemaal betrokken in deze zaak?
23: Dat zijn een heleboel partijen. Uit dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming die aan de kinderrechten zijn voorgelegd, blijkt dat er op de basisschool, dat is de eerste eigenlijk, van het meisje al lange tijd veel zorgen zijn. In november 25, dus een half jaar geleden, doet de school dan ook een melding bij Veilig Thuis, omdat het meisje zegt geslagen te zijn met een bezem. Nou, dan komen er ook hulpverleners in het gezin. De huisarts ziet het meisje meerdere keer. En begin februari 26 belt de moeder de ambulance, want haar dochter is buiten bewustzijn. Nou, in het ziekenhuis zien artsen dat het meisje echt ziek is. Ze brengen haar ook in coma. En de ambulancemedewerkers doen ook een melding bij Veilig Thuis. Daarna gaan moeder en kind naar een ouderkindhuis. Daar is ook weer veel hulpverlening. Dan komen er nog meer meldingen aan Veilig Thuis en wordt ook het Centrum voor Jeugd en Gezin erbij gehaald. En dan in maart, dus 2 maanden geleden, vraagt de kinderbescherming een voorlopige ondertoezichtstelling bij de rechter. Nou, die komt er ook. Maar ze worden dan dus nog niet uit huis geplaatst. Dat gebeurt pas 2 maanden geleden, begin deze maand. En daarvoor is het meisje nog een keer in het ziekenhuis beland.
0: Maar als je dit allemaal zo onder elkaar zet, ik heb even meegeschreven, maar dan heb je school, veilig thuis, huisarts, ziekenhuis, ambulance, centrum jeugd en gezin, kinderbescherming. Wat voor actie is er gekomen op al deze meldingen?
23: Ja, op al die meldingen is dus ook heel veel hulpverlening gekomen. Dus er zijn daar mensen thuis geweest, die hebben gerapporteerd. En ook in dat ouder-kindhuis zijn natuurlijk ook heel veel hulpverleners. Daar wordt ook gesproken over dat een moeder bijvoorbeeld een hele dominante vriendin in haar leven heeft, waarvan zij later zegt dat die haar hiertoe heeft aangezet. En dat geeft dus het idee dat er best heel veel puzzelstukjes overal herkend worden, van dat het daar niet pluis is, maar dat het hele patroon van stelselmatig mishandelen pas duidelijk wordt als deze feiten allemaal onder elkaar worden gezet en besproken worden tijdens die rechtszaak waarvan nu die feiten naar buiten zijn gekomen, die kinderbeschermingszaak.
0: Ja, en centraal hierin is Veilig Thuis, de organisatie waarin veel van die meldingen dan komen. Wat zeggen ze er daar zelf over?
23: Nou, allereerst zeggen ze, en dat begrijp ik ook heel goed, dat dit nieuws ook op hen enorme impact maakt. Want daar werken natuurlijk mensen die gewoon willen dat kinderen veilig zijn. Alle medewerkers die daar altijd samenwerken om dit te voorkomen. Nou, en dat dit soort dingen dan gebeuren, dat doet natuurlijk ontzettend veel pijn. Ze willen op de individuele gevallen van deze kinderen niet ingaan, maar zeggen wel dat ze een melding hebben gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En zij bepalen dan nu de vervolgstappen. Grote kans dat dus een groot onderzoek komt om te kijken wat al die hulpverleners op welk moment wisten en wie er misschien eerder had kunnen ingrijpen om dit te voorkomen.
0: We weten vrij veel inmiddels over dat meisje, hè? Dat is ook waar jij over vertelt. Weten we iets over het andere kind, het jongetje?
23: Ja, die jongen is dus het kind van de andere moeder. Want we hebben het hier de hele tijd over 2 vriendinnen. En de moeder van het meisje, dat meisje dat dus in coma heeft gelegen, zegt dus dat de moeder van die jongen haar dwong tot het mishandelen van haar dochter. De jongen is daar volgens diezelfde rapporten van de Raad voor de Kinderbescherming best wel vaak getuige van geweest. En hij is ook geslagen door zijn eigen moeder, maar niet zo ernstig mishandeld. Maar hij is wel net als het meisje uit huis geplaatst. En ook hij woont nu op een veilige plek.
0: Dankjewel, Ellen Kamphorst. En ik praat door met Marielle Bruning, hoogleraar jeugdrecht. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, als je dit zo allemaal hoort, ja, dan kan je bijna niet anders vragen dan hoe kan dit? Waar kon dit zo misgaan?
2: Ja, afschuwelijk. Je schrikt heel erg hier weer van. Dit zijn ook situaties waarvan je niet verwacht dat die gebeuren. Dat zo stelselmatig kinderen aan deze gruwelijkheden zijn blootgesteld als dat het lijkt te zijn gebeurd.
0: Ja, er zijn ook wel parallellen, denk ik, met die zaak in Vlaardingen die we eerder hebben gezien. Hè? De pleegouders die een meisje daar mishandelden. Ja. Welke parallellen ziet u?
2: Ja. Nou ja, de ernst van het geweld is natuurlijk, doet direct denken aan de casus van het pleegmeisje in Vlaardingen, waar extreme gruwelijkheden zijn verricht richting de kinderen. En ook wel dat er verschillende signalen waren vanaf van een aantal maanden voor een ziekenhuisopname. Ook zoals het pleegmeisje uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkwam. Waar dan toch lijkt heel weinig mee gebeurd te zijn. Signalen vanuit school die je heel serieus moet nemen. En een andere parallel is toch ook dat dit meisje zichzelf heel duidelijk op school heeft uitgesproken wat er gebeurde. En dat was al in het najaar vorig jaar.
0: Ja, echt heel concreet dus ook. Zij heeft zelf dingen gezegd, maar er waren ook zichtbare dingen, zoals een snee in haar hoofd.
2: Precies. Maar, ja. Waarbij ze zei van met bezem geslagen en heeft mijn moeder gedaan. En concreter kun je het eigenlijk niet hebben. En dat is eigenlijk precies wat we toen ook bij de pleegmeisje van Vlaardingen zagen. Ja. Die zich zo expliciet uitsprak. En we hebben daar ook aanbevelingen gelezen van de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Waarin gezegd werd, luister naar kinderen. En vooral als zij zich uitspreken over kindermishandeling. En als er sprake is van fysieke mishandeling zichtbaar, dan moet een kind altijd apart gesproken worden en ook heel uitvoerig onderzocht worden. En dat, ja, dat zou in het najaar al gebeurd moeten zijn. Ja. En het lijkt, maar nogmaals, het lijkt, we weten er nog niet zoveel van af. Alsof daar toch weinig gebeurd is die maanden.
0: We hebben vanochtend in onze uitzending van het NOS Radio 1 Journaal gesproken met klinisch psycholoog Leonie Koppens. En die komt deze vorm van ernstige kindermishandeling vaker tegen in haar werk. In de Verenigde Staten is ook daar onderzoek naar gedaan, naar deze specifieke vormen, genaamd child torture, dus kindermarteling. En ze vertelt dat daarin een bepaald patroon opvalt.
3: Vastbinden of opsluiten, voedsel inzetten als straf, koude douches, vernedering, isolatie van de buitenwereld. En vaak twee daders die elkaar versterken. En in 100% van de onderzochte casussen in de VS was er ook een moeder of een stiefmoeder betrokken. Nou, als je dat naast deze beschikking legt, dan vinkt het bijna alles af. Dus dat is een heel herkenbaar en ook al beschreven patroon.
0: Is daar, mevrouw Brunning, ook in het Nederlandse rechtssysteem aandacht voor zo'n patroon?
2: Nou ja, in het rechtssysteem wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van kindermishandeling. In ieder geval het jeugdbeschermingsstelsel is zo dat als er een ernstige ontwikkelingsbedreiging is van een kind, dan kan er gedwongen hulp worden opgelegd. Nou, dat is natuurlijk in dit soort gevallen, eigenlijk daar is altijd sprake van. En misschien dat deze expert ook doelt op het strafrecht, want dat is natuurlijk weer een andere juridische route. Mm. Waarbij het een apart strafbaar feit is, waar ook een hogere straf of een maatregel voor kan worden opgelegd. En dat kennen wij in Nederland niet als het gaat om kindermishandeling. En als je kijkt naar jeugdbescherming, dan de meeste kindermishandelingszaken, daar is sprake van verwaarlozing. En dat is echt wel echt een ander type. Want dat zijn meestal ouders die wel willen, maar niet kunnen of onmachtig zijn. En waar je heel goed in de vrijwillige hulp heel ver mee kan komen door ondersteuning. Maar deze situaties, inderdaad van foltering, van terreur, van sadisme zoals het lijkt, daar kan je in vrijwillig kader of vrijwillige basis kun je nooit voldoende bescherming bieden. Want je kan dan ook nooit tegen de wil van ouders hulp gedwongen opleggen om kinderen te beschermen.
0: Nee. Wordt er in de praktijk soms te lang ingezet op hulpverlening in het gezin, terwijl kinderen echt acuut onveilig zijn?
2: Ja. Het is opvallend dat we de laatste jaren echt een duidelijke afname van gedwongen hulp via kinderbescherming zien. We hebben ook, ik heb met een aantal collega's daar in het voorjaar nog een onderzoeksrapport over aangeleverd. En dat heeft te maken met de gedachte van we kunnen veel beter op vrijwillige basis werken met gezinnen en ze daar hulp bieden en met veiligheidsplannen werken. En dat is zo voor al die ouders die eigenlijk onmachtig zijn en wel willen, maar niet kunnen. Maar in deze situaties waar opzettelijk afschuwelijk geweld wordt toegebracht, past dat niet. Dus die trend om niet meer snel in te grijpen door de overheid gedwongen, die zou voor deze casus niet mogen gelden.
0: Nee. Veel dank voor dit gesprek. Marielle Brunning, hoogleraar jeugdrecht. Kasper, dan horen we graag van jou wat er verder in Nederland gebeurt volgens andere media.
15: De mediadirecteur van de NTR, die begin vorig jaar vertrok, kreeg na haar vertrek nog maanden doorbetaald. Dat meldt de Telegraaf. Willemijn Francisse zat voor haar vertrek al vrijwillig thuis, omdat er een onderzoek liep naar haar gedrag. Na het jaarverslag van de omroep blijkt verder dat ze van de NTR ook nog de maximale ontslagvergoeding van €75.000 kreeg. Volgens de Telegraaf streek Francisse daardoor vorig jaar €1,5 ton op zonder een dag ervoor te werken. De prijs van koper is gestegen tot boven de $14.000 per ton, en dat is een historisch hoog niveau, schrijft BNR. Volgens deze industrieel ecoloog van TU Delft zijn er twee duidelijke redenen voor die prijsstijging.
4: Aan de vraagkant heb je nu best wel grote toename. Aan de ene kant vanuit die AI-boom. Heel veel chips worden gebouwd en datacenters. En aan de andere kant heb je door de oorlog met Iran grote tijdelijk in ieder geval extra toename en vraag naar zonnepanelen en windturbines.
15: De koperprijs zal ook nog wel een tijdje hoog blijven. Nieuwe koperbronnen zijn lastig te vinden en de productie van koper opschalen zal dus lastig zijn.
0: Dan zullen we misschien ook weer meer koperdiefstal gaan zien aan het spoor.
15: Daar dacht ik ook al aan, ik hoop het niet. En een 28-jarige man uit Huizen die wordt verdacht van brandstichting tijdens de rellen in Loosdrecht op dinsdagavond blijft in de cel. Dat weet NH Nieuws. De rechtbank heeft vandaag besloten dat zijn voorarrest met 14 dagen wordt verlengd. Twee minderjarigen uit Kortenhoef en Amersfoort komen voorlopig op vrije voeten. Volgens een woordvoerder is hun voorarrest geschorst omdat ze in hun examenperiode zitten. En volgens RTV Utrecht is waterbedrijf Vitens in Amersfoort begonnen met het renoveren van een waterzuiveringsinstallatie. Verouderd beton in een kelder waar water wordt bewaard zorgde ervoor dat het water vervuild raakte en Amersfoorters hun water moesten koken. De kelder wordt nu aangepakt.
5: Wat wij nu aan het doen zijn is de hele kelder opnieuw stralen, zodat wij zeker weten dat alle zwakke punten eruit zijn. Daarna

0: gaan we hem opnieuw een coatinglaag aanbrengen, zodat we weer voor de volgende 50 jaar het water veilig opgeslagen hebben.
1: Jaarlijks wordt er 9 miljoen kubieke meter drinkwater geproduceerd op de locatie in Amersfoort.
2: Edwin, hoe gaat het op de weg?
3: De files nemen wat af. Er staan nog 70 kilometer bij elkaar. De langste file staat op de A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afrit Leerdam en Geldermalsen. 20 minuten extra reistijd na een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook.
2: Ja, en we hoorden net al van Andries. Vingegaard heeft de 7e etappe van de Giro gewonnen. Maar hoe heeft de rest dat gedaan, Andries?
4: Ja, hij sloeg daarmee een grote slag, maar toch de voorsprong redelijk klein. Felix Gall op 13 seconden, maar daarachter, ja, dat is wel een flinke kloof. Want Jai Hindley, de oud-Giro-winnaar, wordt derde op een dikke minuut. Kijken we naar de Nederlanders. Tijmen Arendsman wordt tiende. Ja, verliest toch een kleine 2 minuten. Vlak voor een trouwens goede Wout Poels, die binnenkomt in een groepje met onder meer Egan Bernal. In het klassement blijft de Portugees Eulalio aan de lijn. Maar die zag wel zijn voorsprong van ruim 6 minuten naar een kleine 3 minuten teruglopen op dus de eerste belager Jonas Vingegaard.

0: Love at first sight. Kylie Minogue. Bij een uitbraak van ebola in de Democratische Republiek Congo zijn 65 mensen overleden en meer dan 200 mensen besmet geraakt met het virus. De uitbraak is in een afgelegen provincie in het noordoosten van het land. Organisaties zoals Artsen zonder Grenzen proberen de medische hulp daar op te zetten. Goedemiddag, Anna Simon.
1: Goedemiddag.
0: U bent internist bij Artsen zonder Grenzen. U heeft bij meerdere ebola-uitbraken in Sierra Leone en Congo gewerkt. Wat doen uw collega's daar nu? Hoe wordt de hulp daar nu opgezet?
1: Ik denk dat er zijn een aantal dingen die we kunnen doen. Allereerst daarheen gaan kijken waar het zich precies afspeelt. Een belangrijke tak is de voorlichting. Zorgen dat mensen weten hoe ze zich kunnen beschermen tegen besmetting. En zich vroeg melden bij ziekte. Dan een aantal kleine klinieken opzetten. En een belangrijke tak is ook vaccinatie.
0: Ja, en in hoeverre moet je dan rekening houden met het gebied? Want het is natuurlijk een heel afgelegen stuk.
1: Ja, het is een afgelegen gebied. De wegen zijn slecht. Ook door de jaren van oorlog de afgelopen jaren zijn die zandwegen nog verder verslechterd. En het is ook niet veilig. Er zijn gewapende groepen, waaronder de terroristische beweging ADF, die daar actief is.
0: Ja, wat kun je dan doen als Artsen zonder Grenzen om daar rekening mee te houden?
1: Artsen zonder Grenzen heeft zijn manieren om goed te werken in onveilige situaties. Ja. Door contact te houden met zoveel mogelijk van de partijen. En duidelijk te maken dat het gaat om medische zorg die voor iedereen beschikbaar is. Ja.
0: U bent zelf arts geweest tijdens ebola-uitbraken. Hoe zagen uw dagen er toen uit?
1: Als je in een ebola-kliniek zelf werkt, dan moet je dus rekening houden dat je jezelf ook goed moet beschermen tegen besmetting. Tegenwoordig kunnen alle zorgverleners natuurlijk gevaccineerd worden, maar dat is geen 100% bescherming. Dus als je de kliniek ingaat om de patiënten te behandelen van dichtbij, dan moet je je aankleden in zo'n beschermend pak. Ja. Wat in de Afrikaanse omstandigheden ook erg warm wordt. Dus dat hou je maximaal een uur vol. Dan is het te vermoeiend. En op zo'n dag kun je dat ongeveer drie keer een uur naar binnen.
0: Ja.
1: In de kliniek.
0: Want ebola, dat verspreidt zich via lichaamsvocht.
1: Ja, dat klopt. Ja. Al het lichaamsvocht, dus diarree, braaksel. Dus wat grotere druppels. En die niet door de intacte huid, maar door de slijmvliezen. Dus via je mond of je ogen bijvoorbeeld. Als je in je ogen wrijft. Of via wondjes in de huid.
0: Ja. Wat deed dat met u om daar als arts te werken? Behalve dat het heel intensief was, fysiek. Hoe was de invloed daarvan op u?
1: Nou, vooral de eerste keer in de grote uitbraak in West-Afrika. Toen heb ik in Sierra Leone gewerkt met Artsen zonder Grenzen in een grote kliniek waar we 80 bedden hadden. En waar ik in 5 weken tijd 150 patiënten mee heb behandeld. Dat was wel heel indrukwekkend. Een groot deel van de patiënten redt het ook niet. En we kunnen vrij weinig voor ze doen. Het belangrijkste is dat mensen zich vroeg moeten melden. En ja, dat is vaak een probleem.
0: Ja. Welke behandeling is er nu voor mensen die besmet raken met ebola?
1: Het belangrijkste blijft de uitdoging te verhelpen, dus vochttoediening. Er zijn medicijnen die wat doen als mensen op tijd zich melden. Maar dat helpt niet 100%. En de vaccinatie. Die is erg belangrijk. Wat tegenwoordig gedaan wordt, is dat er ringvaccinatie wordt toegepast. Dat wil zeggen, van iedere patiënt probeer je de contacten van de afgelopen 3 weken te bereiken en te vaccineren zo snel mogelijk. Dat is natuurlijk wel lastig in een gebied waar er oorlog is en waar mensen regelmatig vluchten. Ik heb ook begrepen dat er mogelijk al gevallen, de meeste gevallen zijn in afgelegen dorpen. Daar is het nog wel te overzien. Maar er zouden mogelijk ook verdachte gevallen in Bunia zijn. En dat is een stad met bijna 1 miljoen inwoners. Dus dat wordt al veel ingewikkelder. Ja.
0: Dank voor dit gesprek, Anne Simon, internist. De uitspraken van Gidi Markeshauer over het gebruiken van geweld tegen Palestijnse vluchtelingen leiden tot veel ophef vandaag. Zometeen advocaat Geert-Jan Knoops over de strafbaarheid van die uitspraken.
2: Griekenland. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: NPO Radio 1.
0: 1:30. Kasper met de hoofdpunten.
6: In de haven van Rotterdam worden 23 quarantainecabines klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van de Hondius. Op dat cruiseschip was een uitbraak van het Hantavirus. Het schip is nu naar Rotterdam op weg. De Russische dissident Nina Litvinova is overleden. Jarenlang was ze steun en toeverlaat van politieke gevangenen. Ze maakte zelf een einde aan haar leven. In een afscheidsbrief schreef de 80-jarige Litvinova dat ze zich machteloos voelde door de Russische oorlog in Oekraïne. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer gaan richten op dure merken als Christian Dior. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. In het noorden van Tsjechië is een man opgepakt die de schedel van een heilige had gestolen uit een kerk. De 100 jaar oude reliquie had hij in beton gegoten, wilde dat in een rivier gooien bij wijze van begrafenis. Volgens de man stelde de kerk de schedel tentoon. Voor de diefstal kan hij 8 jaar cel krijgen.
0: Willemijn Hubert, wat voor weekend krijgen we?
7: Ik denk dat we dit weekend nog rekening moeten gaan houden met buien. Maar bij buien horen ook droge momenten, want die wisselen elkaar echt wel af. We gaan ook de zon wel zien. Ik denk de grootste kansen daarvoor zijn weggelegd voor de zaterdag. Zondag is er wat meer bewolking. Maar er is nog een verschil tussen die dagen. Morgen, zaterdag, verloopt denk ik echt nog wel aan de frisse kant. Met temperaturen ruim onder wat we zouden moeten krijgen, als je het zo mag zeggen, voor deze tijd van het jaar. Dat zou gemiddeld een graad of 17 zijn. Nou, daar blijven we echt morgen wel onder zitten. Met zo'n 11 tot 14 graden. En zondag komt daar een klein beetje bij. Dan zitten we op zo'n 13 tot 16 graden. En ook de dagen daarna, dus dan hebben we het over de nieuwe week, dan zien we er eigenlijk elke dag wel een klein beetje bijkomen aan temperatuur. Voorlopig blijft het nog wel redelijk buiig. Zeker de maandag en de woensdag kunnen echt nog wel natte dagen worden. Maar er zit wel wat verandering aan te komen.
0: Er zit wel wat verbetering aan te komen.
7: Precies. Dankjewel, Willemijn.
0: Hoe gaat het op de weg, Edwin?
8: Er wordt wat minder druk nu. Er staat nog 60 kilometer in totaal. De files die opvallen staan op de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht. 20 minuten vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht. In Limburg op de A76, Geleen richting Duitsland. Voor de grens een kwartier vertraging.
9: Steen, Evenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Museum Huis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
11: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
12: Opgelost, Autotaalglas.
13: Spektakeltheater en live muziek in een weiland, bos of in het water? Kom naar Caravaan Festival in de regio Alkmaar.

0: Wilke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
2: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum zegt aangifte te doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markesauer. Aanleiding is een uitspraak die hij deed over Palestijnse asielzoekers. In een video van het linksactivistische journalistieke platform Left Laser. Markesauer zegt daarin dat hij Palestijnse asielzoekers aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Advocaat Geert-Jan Knoops, goedemiddag. Meneer Knoops.
3: Hallo.
2: Hallo. Ja. Ja, fijn dat u er bent, nou, meneer Geert-Jan Knoops.
3: Alleen, ik ben Radi Soedi, Palestijnse Nederlandse politicoloog. Ik zou me niet durven willen uitgeven voor Geert-Jan Knoops.
2: Dat begrijp ik. Wij gaan zo met u praten, meneer Soedi. Fijn om u in ieder geval vast al te spreken, te weten dat u er vast bent.
3: Maar nu nog meneer Knoops.
2: Nu nog meneer Knoops, ja, daar gaan we dan nog even op wachten. Gaan we eerst even naar wat muziek luisteren.

0: Dat was Fleming met Automatisch. Inmiddels heb ik contact met advocaat Geert-Jan Knoops. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: We gaan het hebben over de aangifte die de mensenrechtenorganisatie The Rights Forum zegt te gaan doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeszoer. Aanleiding is de uitspraak die Markeszoer deed over Palestijnse asielzoekers. Hij zei daarin dat hij die aan de grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Meneer Knoops, even voor alle duidelijkheid. U bent niet betrokken bij deze zaak. Hè? U heeft wel ervaring met soortgelijke zaken. Bijvoorbeeld de zaak over de minder uitspraak van Geert Wilders. Als we puur kijken naar deze uitspraken van Markeszoer, waarvan zou je dan aangifte kunnen doen?
1: Als je puur naar de uitspraken zelf kijkt, zoals die zijn gedaan zonder de hele context die later kennelijk door de heer Markeszoer is gegeven, dan valt dat mogelijk onder artikel 137d van het Wetboek van Strafrecht. Dat zegt dat het aanzetten tot geweld tegen personen wegens een bepaald ras, geloof of levensovertuiging, dat een strafbaar feit is. En dat is denk ik het voornaamste artikel dat hier in beeld komt. Je kunt ook nog denken aan het delict opruiing. Dat is een zwaarder delict, maar dan moet het dus gaan om het aanzetten tot een strafbaar feit tegen het openbaar gezag. En dat is het verschil met dit artikel 137d, waar het gaat om het aanzetten tot haat of geweld tegen bepaalde personen wegens levensovertuiging of ras en dergelijke. Dat zou het artikel kunnen zijn waar de aangifte zich op zal baseren.
0: Is het aannemelijk dat het OM vervolgens tot vervolging overgaat?
1: Ik denk wel dat ze, gelet op de commotie en ook de serieusheid van deze kwestie, de zaak wel gaan onderzoeken. Maar of dat tot een vervolging zal leiden, is afhankelijk van de vraag hoe ver het OM de context die later is gegeven door dit parlementslid, of die al dan niet zwaarwegend zal worden meegewogen. Heeft bijvoorbeeld vandaag in het programma van Sven Kokkelman van vanochtend een duiding gegeven aan de betekenis van wat hij bedoelde met meer geweld. En de vraag is of het OM die context laat meewegen in de zaak tegen de punkgroep Bob Villen. Dat waren dus de uitspraken van september vorig jaar tijdens het optreden in Paradiso, waarin de punkgroep onder andere zei dood aan de IDF. Heeft het OM in november van vorig jaar besloten niet tot vervolging over te gaan. Gezegd, het zijn weliswaar ongepaste en verwerpelijke uitspraken, maar gelet op de context is er onvoldoende basis voor een vervolging. Dus in de zaak van de heer Markeszoer zal het staan of vallen met hoe ver het OM die context laat meewegen bij de beslissing.
0: Want op welke manier kan die context ertoe leiden dat er bijvoorbeeld niet tot vervolging wordt overgegaan?
1: De context kan dus het beledigend karakter wegnemen. Dat blijkt uit de rechtspraak. Dan nog kan moet er getoetst worden of de uitspraak dan nog niet onnodig grievend is. Er zijn drie criteria. Is het beledigend? Twee, dus daaronder dus aanzetten tot geweld en haat. Het tweede punt is, als dat zo is, is er een context die zeg maar dat verwerpelijke strafrechtelijke karakter wegneemt. En drie, blijft er dan nog steeds een onnodig grievend aspect over. Dat is een drietrapsraket die de rechtspraak langsloopt. Die context is in dit geval belangrijk, omdat de heer Markeszoer vanochtend heeft uitgelegd wat hij bedoelde met meer geweld. Hij zei daarbij dat het zou moeten gaan om geweld van de marechaussee, dat dan proportioneel zou moeten zijn. Nou, die context kan mogelijkerwijs, ik ben zelf geen aanklager, maar die kan mogelijkerwijs dus meespelen bij die beslissing. Als het OM zegt, die context vinden wij niet doorslaggevend, want het gaat om wat gisteren is gezegd en daar is gezegd, Nederland moet meer geweld gebruiken. Dat zou dus ook ruimer kunnen worden gezien dan alleen de overheid, de Nederlandse overheid, lees de Koninklijke Marechaussee. Als de OM die zienswijze volgt, dan kan het OM zeggen, dan gaan we wel vervolgen, omdat die nuance dan niet meeweegt. En nogmaals, in die Bob Villen-zaak van vorig jaar heeft het OM die context wel zwaarwegend meegewogen. In de zaak Wilders, die u net noemde, heeft het OM die context weer niet meegewogen. En ook het Hof niet. Dus je ziet dat het echt afhankelijk is van de inschatting van het OM.
0: Veel dank voor uw toelichting, advocaat Geert-Jan Knoops.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Wereldwijd herdenken Palestijnen vandaag de Nakba. In het Arabisch de catastrofe. In 1947 en 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven bij de stichting van de Israëlische staat. En nog altijd zijn velen van hen op de vlucht. Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist Radi Soudi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: We hoorden u net al even, maar hier gaan wij met elkaar over praten. Waarom wordt de Nakba op deze dag herdacht?
3: Door de Palestijnen? Nou ja, het is een hele symbolische datum.

0: ijs. Ik ben zelf geen aanklager, maar die kan mogelijkerwijs dus meespelen bij die beslissing. Als het OM zegt, die context vinden wij niet doorslaggevend, want het gaat om wat gisteren is gezegd en daar is gezegd, Nederland moet meer geweld gebruiken. Dat zou dus ook ruimer kunnen worden gezien dan alleen de overheid, de Nederlandse overheid, lees de Koninklijke Marge C. Als de OM die zienswijze volgt, dan kan het OM zeggen, ja, dan gaan we wel vervolgen, omdat die nuance dan niet meeweegt. En nogmaals, in die Bob Villenzaak van vorig jaar heeft het OM die context wel zwaarwegend meegewogen. In de zaak Wilders, die u net noemde, heeft het OM die context weer niet meegewogen. En ook het Hof niet. Dus je ziet dat het echt afhankelijk is van de inschatting van het OM.
1: Veel dank voor uw toelichting, advocaat Geert-Jan Knoops.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Wereldwijd herdenken Palestijnen vandaag de Nakba, in het Arabisch de catastrofe. In 1947 en 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven bij de stichting van de Israëlische staat. En nog altijd zijn velen van hen op de vlucht. Palestijns-Nederlands politicoloog en journalist Radi Soudi, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: We hoorden u net al even, maar hier gaan wij met elkaar over praten. Waarom wordt de Nakba op deze dag herdacht?
3: Door de Palestijnen. Nou ja, het is een hele symbolische datum. Feitelijk is het zo dat op 15 mei 1948, om middernacht, het Britse mandaat over Palestina ophield te bestaan. Dat was een koloniaal bestuur van de Britten, waarvan de Palestijnse bevolking vanaf het begin na de Eerste Wereldoorlog heeft gezegd, wij willen dat niet. Maar de Britten namen dat bestuur over en hebben vervolgens eigenlijk gefaciliteerd dat er veel Joden naar Palestina kwamen met het doel om een Joodse staat op te richten. Maar eind 1947 is nog steeds de situatie zo dat 2/3 van de bevolking in Palestina Palestijns-Arabisch is en onafhankelijk opeist. Eind november 1947 dan zegt de Verenigde Naties, de nieuwe Verenigde Naties, er moet een staat komen in Palestina. Een Joodse staat en een Arabische staat. Mm-hmm. Eigenlijk vanaf dat moment breekt er een burgeroorlog uit. En ook in de gebieden waarin die volgens de volgens de Verenigde Naties een Joodse staat zouden moeten worden, is eigenlijk bijna de helft van de bevolking Arabisch. Dus dan wordt het al bijna onvermijdelijk dat er etnische zuiveringen beginnen plaats te vinden in die geprojecteerde Joodse staat. Want anders heb je geen Joodse staat als de helft van de bevolking niet Joods is. Dus vanaf eind 1947 beginnen gewelddadigheden waarbij Palestijnen worden verdreven. En eigenlijk gaat dat door tot ver in het voorjaar van 1948... op het moment dat de staat Israël wordt uitgeroepen op 14 mei 1948, de laatste dag van het Britse bestuur, dan zijn er eigenlijk al honderdduizenden Palestijnen verdreven. Men denkt altijd dat het Nakba is begonnen op het moment dat de Joodse staat wordt uitgeroepen en de Britten vertrekken, maar dat is niet zo, want die Nakba is dan al maanden aan de gang. Mm. En daarna gaat het, nadat Arabische legers Palestina binnenvallen om eigenlijk een eind te maken aan die etnische zuiveringen en om het vacuüm op te vullen dat door het vertrek van de Britten was ontstaan. Dan worden nog eens honderdduizenden Palestijnen verdreven. Dus ongeveer de helft is verdreven voor 15 mei 1948 en de andere helft van de 800.000 Palestijnen is na die datum verdreven. Dus het is een heel proces, die Nakba. Maar goed, die datum 15 mei is gekozen door de Palestijnen als een symbolische datum. Waarbij de Palestijnen ook altijd zullen zeggen, en daar hebben ze een punt in, dat die Nakba eigenlijk nog steeds verder gaat. Je kunt zien dat er is een proces wat na 1948 meer geleidelijk is geweest. Dat Palestijnen steeds meer van hun grond worden verdreven. In de Gazastrook heb je dat nu gezien. De helft van de Gazastrook is bezet door het Israëlische leger. En die hele bevolking die is teruggedrongen naar de kuststrook. En zitten nu letterlijk aan de rand van de zee in tenten. Ja. En op de Westbank is ook een proces gaande van verdrijving van Palestijnen uit een aantal vluchtelingenkampen, met name uit de Jordaanvallei. Dus die Nakba die gaat wat betreft de Palestijnen nog steeds door.
1: Ja. Veel dank, journalist en Palestijns-Nederlands politicoloog Radi Soudi. En dan gaan we naar het sportnieuws. Kasper.
4: 244 kilometer maar liefst.

0: kregen de renners voor de kiezen vandaag in de Giro d'Italia met een loodzware slotklim tot besluit. Jonas Vingegaard kwam als eerste boven op de Blockhouse. De Deen van Visma Leasebike dankte zijn team.
1: Today we just wanted to go for the win and I'm extremely happy that I could finish it off. My teammates they did an amazing job today and yeah, I'm happy that I can really pay it off.
0: In de ronde van Baskenland was er Nederlands succes. Wielrenster Misha Bredewold won daar voor het derde jaar op rij de openingsrit. Bredewold gaf na de finish aan zichzelf te hebben verrast. Er waren namelijk veel meer klimkilometers dan tijdens haar vorige overwinningen, waardoor ze dacht al voor de sprint af te moeten haken. Maar nu kon ze met vier anderen mee naar de streep en ze was de snelste. Slecht nieuws voor verdediger Matthijs de Ligt. De speler van Manchester United heeft een operatie aan zijn rug ondergaan en mist daardoor het WK. De Ligt zegt op social media dat de operatie na 6 maanden van behandeling en hard werken de enige overgebleven optie was. Hij speelde eind november zijn laatste wedstrijd voor Manchester United. Feyenoord speelt zondag zijn laatste wedstrijd van dit seizoen tegen PEC Zwolle. De Rotterdammers zijn al zeker van de tweede plaats, dus de wedstrijd gaat eigenlijk nergens meer om. Daarom ging trainer Robin van Persie in op het verzoek van de Japanse spelers Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe om vrij te krijgen met het oog op het WK. Dan speelt Japan onder meer tegen Oranje. Van Persie zei vanmiddag begrip te hebben voor de vraag van de twee pardon.
2: Dat ik hun ook wel snap. Dat ze dat vroegen. En zullen dat nooit vragen aan mij als dat niet echt zo is. Als ze niet echt vermoeid waren. En dat ze het echt hebben ervaren als een zwaar seizoen.
0: De voormalige Engelse sterspeler Raheem Sterling is er wel bij tegen Zwolle. Hij krijgt zelfs een basisplaats nadat hij in 3 van de laatste 4 wedstrijden op de bank bleef.
3: En over verkeersinformatie, Edwin Gerritsen.
4: Er staan niet zoveel files meer. Er staat wel een lange file door een ongeluk op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam. Tussen afrit Numansdorp en Barendrecht is de extra reistijd 1 uur. Er zijn 2 rijstroken dicht.
3: De Amerikaanse president Trump zit inmiddels weer in zijn Air Force One onderweg naar huis. Na een staatsbezoek aan China. De kaarten waren dit keer totaal anders geschud dan bij zijn vorige bezoek, 9 jaar geleden, zag correspondent China Gabi Verberg.
5: Over de volle breedte is China veel machtiger en invloedrijker geworden dan 9 jaar geleden. Zowel op economisch als militair als politiek gebied. En verder vind ik Xi ook heel erg ontspannen ogen, zelfverzekerd ook. Het is natuurlijk ook best wel lekker om gesprekken in te gaan in eigen huis, wetende dat je goede kaarten in handen hebt.
3: VS-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, China had dus goede kaarten in handen, zegt Gabi. Hoe stond de VS ervoor?
6: Nou ja, Amerika en Trump is natuurlijk nog steeds een sterke bokser. Maar ja, Trump ging toch wel die boksring in daar in Beijing als iemand die toch wel een paar tikken had gehad. Zelf absoluut flink heeft uitgedeeld natuurlijk de afgelopen 1,5 jaar. Maar ook heel hard is teruggeslagen door China op zijn plek gezet in de handelsoorlog. En toen zij dreigde de export van kritieke aardmetalen te gaan afknijpen. Pas toen kwam er een staakt het vuren. Dat gaf echt die Amerikaanse kwetsbaarheid bloot. Dat is een van die belangrijke kaarten waar natuurlijk Gabi ook naar refereert. Was nog allemaal voordat Trump werd teruggefloten door zijn eigen rechters, notabene ook nog eens voor zijn importheffingen, nog voor Iran, waar het ook allemaal niet lekker loopt voor Trump. Dus ja, een hoop tikken. Hij kon hier in Beijing natuurlijk wel wat stabilisatie gebruiken en ook wel een moment gebruiken om te laten zien van zie je wel, die internationale politiek, die kan ik wel goed managen.
3: Ja, en is dat ook gelukt?
6: Nee, het is altijd moeilijk om al te zware conclusies te trekken zo kort na afloop, waarbij de lezingen natuurlijk ook net wat anders zijn van de beide partijen. Het is natuurlijk veel achter gesloten deuren gebeurd. Dus we moeten het doen met wat we konden zien en horen. Beide hebben denk ik er alles wel aan gedaan om het te laten slagen. Normaal is Trump degene gewend zelf de voorwaarden te stellen. We zagen echt een Trump die zich enorm had aangepast aan de host hier. Iets wat hij normaal gesproken niet zo heel erg goed kan, of wat hij in elk geval niet doet. Hij knalde bijna niks op social media, hield vaak zijn mond, maar ook vanuit Xi hem meegaan naar de Tempel van de Hemel, uitnodigen in Zhongnanhai, waar de partijtop woont en werkt. Dat is alleen voor hele goede vrienden weggelegd. Dus dat draagt in elk geval wel bij aan die persoonlijke relatie en ja, ook iets van stabilisatie.
3: En is er ook iets concreets uit dat bezoek gekomen?
6: Nou ja, ja en nee. Daar was die meeting natuurlijk niet echt voor bedoeld. Maar Trump vindt het toch fijn om iets te kunnen melden. De boeren, zei hij in het vliegtuig terug naar Alaska in eerste instantie, gaan er heel blij mee zijn. Lijkt erop dat China verder gaat met het kopen van sojabonen. Iets waar ze in eerste instantie... instantie vorig jaar mee gestopt waren. Dat gaan ze nu weer doen. Toch een beetje een sigaar uit eigen doos. Niet echt een overwinning. Dus 200 Boeings, tikje minder dan misschien verwacht werd. Maar Iran, geen echt grote verschuivingen. Technologie, investeringen, gevoelige thema's. Blijft allemaal ingewikkeld. Ja, en ook kritieke aardmetalen. Daar heeft China Amerika in de tang. Nou ja, daar hebben we niks over gehoord.
7: En over Taiwan, is dat nog aan de orde gekomen?
6: Ja, en veel volgens Trump, zei hij ook in datzelfde vliegtuig. Xi wil geen oorlog volgens Trump. Xi zei Trump ook. Dat komt uit de mond van Trump dan. Daar moeten we het mee doen, want Xi geeft geen persconferenties. Xi zou Trump gezegd hebben, we hebben Taiwan duizenden jaren gehad. Ja, dat is regelrechte onzin. Dus Xi heeft uit zijn nek gepraat. Of Trump heeft het totaal verkeerd begrepen. Maar ja, daar woonden tot een aantal honderd jaar geleden vooral Austronesiërs. Het stond nog even onder Nederlands bestuur. En daarna de Qing-dynastie.
7: Austronesiërs?
6: Daar leidt ik Austronesiërs, ja, de indigenous mensen die daar wonen. Nou ja, daaruit leid ik in elk geval wel af dat Trump soms maar wat doet. De klok wel heeft horen luiden, geen idee waar de klepel hangt. Xi wil geen onafhankelijkheid voor Taiwan. Trump zei, ik heb daarna geluisterd, niks over gezegd. Daarover zullen ze in Taiwan in elk geval rustig weer kunnen ademhalen. Wat er achter gesloten deuren is gezegd, weten we niet. Wapenleveranties zijn voorbijgekomen. Ongebruikelijk dat de president daarover praat met Xi. Die zijn vertraagd. Nou ja, daarvan moeten we maar weer afwachten. Wanneer is dan wel het moment? Er komen nog 3 toppen aan. Misschien dat Xi wel denkt, als ik maar met Trump blijf praten, durft hij het niet aan om die relatie op het spel te zetten met wapenleveranties.
7: Dankjewel, Sjoerd en Daas. Bijna op elk front is Scandinavië een koploper. Maar toch krijgt Zweden van de Wereldgezondheidsorganisatie een tik op de vingers. Ze gaan daar veel te makkelijk om met de verkoop van snus en nicotinezakjes. Het zijn van die kleine zakjes die je tegen je tandvlees legt met hoge doses nicotine. Veel jongeren zullen dat wel kennen. En ja, dat is dan ook meteen het probleem, zegt de WHO. Scandinavië-correspondent Rolien Kreton. Waarom blijft dit nou zo populair, joh, in Scandinavië?
8: Dat Zweedse snus is een eeuwenoude traditie. Een spuimtabak die vroeger werd gekauwd en daarna werden er bolletjes van gekneden. En nu zijn het vooral mini-theezakjes, kun je zeggen, die op je tandvlees onder je bovenlip duwt. En dat bestaat al heel lang. De Zweden zijn er zelfs een beetje trots op. Er is zelfs een snusmuseum. Dus ja, in Zweden zien ze dat echt als een deel van hun cultuur. En toen Zweden lid werd van de Europese Unie in 1995... toen was snus verboden binnen de Europese Unie. Maar toen eisten Zweden tijdens die onderhandelingen over lidmaatschap dat ze een uitzonderingspositie moesten krijgen. En dat kregen ze ook. Dus snus kan alleen in Zweden worden geproduceerd en verkocht en niet naar andere EU-landen worden geëxporteerd. Dus het is echt een Zweeds ding.
7: Ja, en het is dus, het zijn verschillende dingen, toch? Snus en de nicotinezakjes.
8: Ja, precies. En dat wordt vaak door elkaar gehaald. Zweedse snus is een tabaksproduct. Ook bewezen schadelijk voor de gezondheid. Dus je kunt er bepaalde vormen van kanker van krijgen. Met name mondholtekanker, gaten in je tandvlees, slecht voor je gebit. Dus ja, echt slecht voor de gezondheid. Nicotinezakjes, daar zit geen tabak in. Alleen nicotine gecombineerd met een zoete smaak of een fruitsmaak. En ja, het is niet duidelijk wat de lange termijn effecten daarvan zijn, omdat het een relatief nieuw product is. Er is wel onderzoek dat erop duidt dat als je er veel van gebruikt, dat het schadelijk kan zijn voor je zenuwstelsel. En kunnen waarschuwen ook dat het vooral voor jongeren schadelijk kan zijn, omdat hun hersenen nog volop in ontwikkeling zijn. Maar beide producten, snus en nicotinezakjes, zijn verslavend.
7: Ja, en je zegt net, in Zweden is het echt een traditie. Ze zijn er bijna trots op, maar proberen overheden er niks tegen te doen? Ook niet na zo'n waarschuwing als dit?
8: Ja, er is al langer een discussie in alle Scandinavische landen over vooral die nicotinezakjes. Omdat vooral jongeren de belangrijkste doelgroep zijn. Het onduidelijk is wat de lange termijn effecten zijn en verslavend is. En ik heb ook verhalen gehoord bijvoorbeeld van jongeren die niet kunnen slapen zonder 2 nicotinezakjes onder hun bovenlip. Dus in Scandinavië hebben ze ook al een leeftijdsgrens ingevoerd voor die nicotinezakjes, want minimaal 18 jaar zijn om me te kopen. Denemarken heeft vorige maand een verbod ingevoerd op nicotinezakjes met een snoepsmaak en fruitsmaak. Maar ja, een totaal verbod op die nicotinezakjes, dat ligt nog niet in het vooruitzicht. En wat betreft die Zweedse snus, dus het tabaksproduct, dat zie ik al helemaal niet verdwijnen, omdat het ja, heel erg vervlochten is met de Zweedse cultuur.
7: Ja. Dankjewel, correspondent Rolien Kreton.
9: Vanavond
7: wordt ook in Nederland de Nakba herdacht. De verdrijving van honderdduizenden Palestijnen bij de stichting van de Israëlische staat. Ik sprak daar net ook over met politicoloog Radi Sudi. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden herdenkingen georganiseerd. In Rotterdam is vanaf 7 uur een stille tocht door het centrum van de stad. En in Amsterdam geeft zanger Dotan een benefietconcert om geld in te zamelen voor de door brand verwoeste Vondelkerk. Verslaggever Steve Bouwman is daarbij. Steve, hoe is dit zo tot stand gekomen?
10: Dotan zou vanavond optreden in de Vondelkerk. En niet toevallig daar, want hij woont in deze straat. En zegt daarom ook een speciale band te hebben met de kerk. Maar ja, toen kwam Oud en Nieuw en zag hij met eigen ogen dat de kerk afbrandde. Misschien staan die beelden ook nog wel op jouw netvlies. Mm. En dus zei Dotan, ik laat het concert doorgaan in een andere kerk. En alle opbrengsten die doneer ik aan de Vondelkerk voor de renovatie.
7: Hoe is het eigenlijk met die renovatie?
10: Ja, dat kan ik voor je omschrijven, want ik sta naast de kerk en ja, ik zie dat de kerk volledig omringd is door stijgers. Een grote hijskraan die staat ernaast en ja, je ziet nog altijd goed de enorme impact van de brand. De glazen die eruit liggen, de dakpannen eraf en natuurlijk de toren die er niet is. De echte renovatie die moet nog gaan beginnen, want de afgelopen maanden waren ze namelijk nog druk om alle verbrande resten weg te halen en de zwakke plekken te verstevigen. En de hoop is dat ze dan in het najaar de echte herbouw kunnen gaan beginnen. Financieel gesteund dus na vanavond door Dotan en zijn fans.
7: Dankjewel, Steve Bouwman. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor deze vrijdagmiddag. Voor deze week eigenlijk, de middageditie althans, want morgenochtend dan zijn we er gewoon weer. Ben ik er ook weer. Tot morgenochtend en ook nog het NOS-journaal zometeen met Casper.
11: Heeft principes. Ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
12: Vanavond in Meldpunt Actueel. Lang leven thuisflats, knarrelhofjes, thuisplusflats of zorgbuurthuizen. Er zijn veel initiatieven met woonvormen voor ouderen. Toch gaat de ontwikkeling te langzaam, omdat te veel regels in de weg zitten. Woonvormen voor ouderen in Meldpunt Actueel vanavond om 7:50 bij Max NPO 2.
11: Nu bij Dirk, Müllermilk, 79 cent. Geen geld toch?
13: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
14: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
15: Opgelost, Autotaalglas.
16: Cabaret, een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In een regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
17: NPO Radio 1, 6 uur.
18: Hans van der Steeg.
19: Een bomvol café Mijls in Amersfoort is klaar voor het politiek café van Dit is de Dag. En mijn gast vandaag rooit het tegenwoordig alleen in de Tweede Kamer. Ze wimpelde avances van Guidi Markesoer af. En ze liep mee bij de anti-AZC vrouwenmars in Apeldoorn. En ik heb het natuurlijk over Mona Keizer. Maar voor ik met haar in gesprek ga, eerst hier het NOS Journaal van 6 uur. Hier is Casper Meijer.
0: In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Op dat schip brak het Hantavirus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning en medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de Porta Cabins. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker, maar de GGD in Rotterdam houdt daar wel rekening mee. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Staatssecretaris Erkens wil voor het einde van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal. Gisteren bleek dat bij huizen in verschillende straten ruiten zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend werd dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje werd meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. En eerdere meldingen werden vorig jaar ook al gedaan. De burgemeester van Stadskanaal kwam vanmiddag met een verklaring, vertelt verslaggever Mark Robin Visser.
20: Er zijn natuurlijk ontzettend veel vragen. We weten dat hij afgelopen weekend pas op de hoogte is gesteld van wat zich hier in Stadskanaal heeft afgespeeld. Er zijn al veel langer meldingen over die 2 gezinnen bekend. Kortom, we hadden heel veel vragen, maar die konden we vandaag niet aan de burgemeester stellen.
0: Het Openbaar Ministerie meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. En vanwege de onrust in Stadskanaal is in het weekend een noodverordening van kracht. Op Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder gegaan vandaag. 2 dagen geleden verdween de man tijdens een wandeltocht in het gebied rond Wells Bay aan de noordkant van het eiland. Contact met correspondent Dick Draaier. Dick, hoe ziet die zoektocht er nu uit?
21: Nou, die is inmiddels grootschalig geworden. Hè. Ook vandaag wordt er gezocht met drones, met warmtecamera's, 2 helikopters inmiddels en teams op de grond. En ook vanaf zee wordt er gezocht langs de noordkust van Saba. En daarbij werken de natuurorganisaties, de kustwacht van het Caribisch gebied en mariniers uit Sint Maarten met andere diensten samen. Wat bijzonder is op Saba is toevallig een extra technisch team aanwezig voor de bouw van een communicatietoren. Op die hoogste berg van het Koninkrijk. En daarom konden drones en een helikopter eigenlijk vrijwel direct worden ingezet. En het zoekgebied is inmiddels wat kleiner gemaakt tot het gebied aan de ruige noordkant van het eiland.
0: En zijn er al aanknopingspunten of sporen gevonden?
21: Nou, dat nog niet. Men heeft het gebied wel verkleind omdat men in andere gebieden niets heeft gevonden en dat heeft uitgesloten. De wandelaar Erik Matthijssen is een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, hè, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet. Tegelijkertijd, het is een hele gevaarlijke trail daar aan de noordkant, wordt afgeraden daarom in je eentje te gaan. En Erik is inderdaad wel in zijn eentje vertrokken, afgelopen woensdag.
0: En ja, misschien moeilijk te zeggen, maar wat is dan de kans dat hij nog levend wordt gevonden?
21: Ja, dat doen ze op dit moment nog geen uitspraken over. Feit is wel dat de zoektocht nog steeds met volle inzet doorgaat. Dus het geloof is er nog wel. Als hij verdwaald is, is de kans dat hij zichzelf in leven kan houden op de Mount Scenery redelijk groot. Hè. Er is genoeg regenwater en voedsel op de berg. En de berg die kent een dichte begroeiing. Het is een oerwoud. Ik heb er zelf ook gelopen. Dus oriëntatie is een uitdaging. Een verdwaling wordt dus niet uitgesloten. Maar als hij gevallen is of anderszins gewond, dan kunnen zijn kansen drastisch slinken. Op het eiland leeft in ieder geval iedereen sterk mee. Juist omdat Saba zo'n kleine gemeenschap is. De laatste wandelaar die er verdwaalde, dat was vorig jaar augustus. Die werd na 3 dagen levend gevonden. Dus iedereen houdt hier wel hoop.
0: Dankjewel, correspondent Dick Draaier. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning en lag er waarschijnlijk al langer. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, de politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. In april debuteerde Gods bij de Rode Duivels, maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. Haar nicht heeft een fragment van de brief op Facebook gezet. Litvinova zegt zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. Sinds de jaren 60 steunde zij politieke gevangenen in de Sovjet-Unie en later in Rusland. Het Franse luxeconcern Louis Vuitton Moët Hennessy doet modehuis Marc Jacobs van de hand. Het merk wordt verkocht aan Amerikaanse modebedrijven. Moderedacteur Suzanne Sauerman is hier in de studio. Suzanne, waarom wilde Louis Vuitton van het merk Marc Jacobs af?
1: Ze willen zich eigenlijk focussen op merken binnen die groep, binnen het conglomeraat, die beter presteren. Marc Jacobs had de afgelopen jaren het toch wel vrij lastig. En het is sowieso een moeilijke tijd in de luxe sector. Die heeft te maken met teruglopende omzetten. Er is natuurlijk sprake van inflatie, geopolitieke spanningen, importheffingen en ook een consument die kritischer wordt. Dus het is vrij zeldzaam dat LVMH afstand doet van een merk. En ze doen het nu toch.
0: En aan wie of aan welke bedrijven wordt het verkocht?
1: Ja, het zijn twee Amerikaanse partijen. En de een focust zich eigenlijk meer op licenties en merken. En de ander produceert echt kleding. Dus zij denken dit samen efficiënt te kunnen doen. En het scheelt ook dat ze met z'n tweeën het bedrag op tafel kunnen leggen voor deze overname. Want dat is behoorlijk.
0: Wat is het bedrag dan?
1: $850 miljoen.
0: Dat is inderdaad wel een behoorlijk bedrag. Marc Jacobs zelf is nog creatief directeur. Blijft hij ook aan na deze overname?
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
0: En afwachten hoe groot zijn invloed dan ook blijft onder deze nieuwe eigenaren.
1: Exact, ja.
0: Dankjewel, moderedacteur Suzanne Sauerman. Het is bijna 6:08. Het weer nog. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht wordt het droger en koelt het af naar 2-8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden.
4: ANWB verkeersinformatie. De meeste files lossen op. Ze staan nog op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Hardexwel Triesendam. 10 minuten vertraging. En nog wel een lange file op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam na een ongeluk tussen Afrit Nieuwmansdorp en Barendrecht. Een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn daar dicht.
17: NPO Radio 1. EO. Het DIDD Politiek Café.
18: Hans van der Steeg.
19: Ja, beste mensen, goedenavond. Vanuit een, dat kunt u horen natuurlijk, gezellig, druk, Café Miles in Amersfoort. Welkom bij Dit is de Dag Politiek Café. Na 2 recesweken ging de Tweede Kamer deze week weer aan de slag. Al was er van rust misschien nauwelijks sprake tijdens dat reces de afgelopen weken. Protest vanwege de komst van een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht domineerde het nieuws. Met deze week zelfs brandstichting bij die noodopvang. Onder andere daarover gaan we uitgebreid praten met Tweede Kamerlid Mona Keijzer. Fijn dat u er bent. Welkom, mevrouw Keijzer. En voor de mensen die luisteren, zeg ik, nou, we zijn niet alleen te horen op NPO Radio 1, maar ook te zien op YouTube, het kanaal van NPO Radio 1. En voor de gasten hier in het café ook van harte welkom. Goed dat jullie er weer zijn, jong en oud. Mooi om dat te zien. Feest van de democratie, zou ik bijna willen zeggen. Er liggen bierveeltjes bij jullie plek. En op de achterkant kunnen jullie vragen stellen aan mevrouw Keijzer via de QR-code. Doe dat ook vooral. De mensen die meekijken of luisteren, kunnen die vragen ook stellen via de NPO Luister-app. Nou, tot zover de huishoudelijke mededelingen, mevrouw Keijzer. Welkom.
2: Dank u.
19: Goed dat u er bent. Krijgt u vaker zo'n luid applaus bij de NPO eigenlijk?
2: Oh ja, best wel. Ja, hoor. Ja, zeker.
19: U bent nogal kritisch, hè, op de NPO.
2: Ja,
19: daar komen
2: zeker.
19: We ook al over te spreken. Vast. Maar dan doet het toch goed, denk ik, zo'n warm welkom.
2: Jawel hoor, absoluut. Ja. Het is leuk hier om hier te zijn. Ik luister zelf altijd heel vaak naar de podcast die hiervoor opgenomen wordt.
19: De Spindokters.
2: Ja, ik ken het beeld, ik ken hoe dat hier aan toe gaat. Dus
19: leuk.
2: Ik vind het leuk om hier te zijn.
19: Nou, dan zou ik hem vandaag zeker luisteren, want volgens mij ging het nog over u.
2: Oh, meent u dat?
19: Ja, dus dat is een cliffhangertje voor straks op de terug.
2: Oké.
19: Ja. Turbulent jaar achter de rug, kunnen we wel stellen.
2: Ja.
19: Voor uzelf, want even in de notendop, kabinet viel, dat is ook nog geen jaar geleden. Klopt. Waar u deel van uitmaakte als minister van Wonen. De BBB ging u toen vol voor op campagne. U zou uiteindelijk ook nummer 1 worden. Maar u vertrok weer bij de partijen. En dan zit u nu als één pitter, noemen we dat, hè, in de
2: Kamer. Klopt. Ja.
19: Hoe is dat?
2: Nou, dat is best eenzaam. Ik hou er ontzettend van om samen met mensen ergens voor te strijden.
19: Ja.
2: Ja, en dan zit je nu dus opeens, want dat was absoluut niet de bedoeling.
19: Nee.
2: Zit je opeens alleen. Ja.
19: Ja. En hoe ziet het er dan uit? Heeft u medewerkers of bent u helemaal alleen?
2: Nee, want we hebben het in Nederland zo geregeld dat er is een bepaald budget wat je dan toebedeeld krijgt. Ja. Wat dan dus bij de BBB eraf gaat. En dat komt dan bij jou. En en daar kun je dan mensen voor inhuren. En dat heb ik ook gelukkig kunnen doen.
19: Ja, maar het voelt eenzaam.
2: Ja, want ik ben natuurlijk 30 jaar lid geweest van het CDA. En ik heb ook voor het CDA in de Tweede Kamer gezeten. Ik ben ook bewindspersoon geweest. En dan was je met elkaar, probeerde je Nederland beter te maken. En nu doe je dat in je eentje. Ik heb gelukkig wel een gigantisch mandaat van de kiezer. Ja. Bijna 112.000 voorkeurstemmen ook weer gekregen de afgelopen keer. Dus dat voelt wel goed. Dat je gewoon wel gedragen wordt door heel veel mensen in Nederland.
19: Ja, maar dat vind ik niet leuk om te horen dat u zich eenzaam voelt.
2: Ja, nou ja, u stelt een vraag aan mij.
19: Nee, zeker. Maar ik vind het nooit leuk als iemand zegt ik voel me eenzaam.
2: Ja, nou gelukkig inmiddels weer met die drie medewerkers. Ja. En omdat je natuurlijk, ik loop natuurlijk al wel 14 jaar in de ronde in Den Haag. Dus ik ken natuurlijk wel ongelooflijk veel mensen en bij andere fracties, maar ook in de ondersteuning van de Tweede Kamer. Dus dat helpt.
19: Maar heeft u nog een beetje contact met de mensen van BBB? Spreekt u elkaar? Of loopt u elkaar zo?
2: Nou,
19: doe ik even mijn handen aan de zijkant van mijn ogen voorbij.
2: Inmiddels zeggen ze weer gedag tegen me. Maar
19: inmiddels?
2: Maar in het begin ging dat niet.
19: Nou zeg.
2: Het is wat het is.
19: En u zei dan wel vriendelijk gedag altijd?
2: Ja, want zo zit ik in elkaar. Als je een verschil van mening hebt, hoef je dat niet persoonlijk te maken.
19: Nee, had dat niet anders gekund eigenlijk? Henk Vermeer zei hier nog, die zat hier onlangs op dezelfde plek waar u zit. Een maand geleden in het café. Hij wilde niet vertellen waarom u dan geen leider van de BBB kon worden. Hij was bang voor een moddergevecht. Maar wat wilt u er nog over kwijt?
2: Ja, tot op de dag van vandaag weet ik het eigenlijk ook niet.
19: Oh.
2: Het gevoel wat mij uiteindelijk bekroop, is dat Caroline, die had dat wel aan mij gevraagd.
19: Mm-hmm.
2: En ook met mij afgesproken. Ze had mij bij de BBB gehaald om, moet je nagaan, premier te worden. Maar toen uiteindelijk, nadat dat wel afgesproken was, kon ik volgens haar niet de leider van de BBB worden. En volgens mij speelde voor haar een beetje een rol dat ze haar kindje kwijtraakte. Zij had natuurlijk die partij zelf opgericht.
19: Zij was die partij.
2: Zij was die partij, samen met Henk. En toen op een gegeven moment dacht ze, ja, maar wacht eens eventjes. Hoe gaat dat dan straks? Nou ja, het is wat het is. Het ligt inmiddels achter me. Ik ben gelukkig geen rancuneus mens, zit niet in me. Dus ik ga gewoon door met het zijn van volksvertegenwoordiger.
19: Ja, nou laten we eens even naar de manier gaan waarop u dat dan doet. Of naar de inhoud. Het was het weekje wel, zou je kunnen zeggen, van protesten bij asielzoekerscentra. Of tenminste plekken waar een asielzoekerscentrum moet komen. Loosdrecht. Onder andere, even met de laatste stand van zaken beginnen. De brandstichting daar, de bosjes die in de brand stonden daar. Terwijl daar geloof ik 15 asielzoekers binnen zaten met medewerkers van het COA. Wat moeten we daarover zeggen?
2: Nou, dat het niet deugt. Dat lijkt me evident. Dat doe je niet.
19: Waar ligt de grens, wat u betreft?
2: Bij geweld, uiteraard.
19: En de brandstichting is geweld?
2: Ja, slopen van andermans spullen. Het is voor mij zo vanzelfsprekend. Ja. En het is eigenlijk heel erg jammer dat het gebeurt. Want het gaat nu niet meer over de vraag, kunnen wij dit soort aantallen mensen in Nederland aan?
19: Mm-hmm.
2: Wat mij betreft niet. Daarover zou het moeten gaan. Maar doordat een aantal, wat voor woorden zou je daarvoor
19: kunnen gebruiken? Ja, zeg het maar, u gaat erover.
2: Idioten, zich zo misdragen, gaat het niet meer over hoe het daar begonnen is. Nee. Namelijk een groep vrouwen die zeiden, ja, maar wacht eens even, dit willen wij niet. Op deze manier, niet hier. En dat zijn we nu met z'n allen. Hebben we het daar niet meer over? En zie je avond aan avond in talkshows, in journaals, gaat het over dit soort extreme gedragingen.
19: Ja, en bijvoorbeeld vuurwerk en zo, kan dat wel, fakkels?
2: Ja, dit is eigenlijk zonde van de zendtijd. Want nee, dat doe je niet. Je sloopt geen andermans spullen.
19: Nou, ik vind
2: als u refereert aan fakkels, die waren er op die avond dat ik er was in Loosdrecht ook. Maar dat waren van die fakkels die gebruikt worden. Die werden daar gebruikt. Ze hadden daar een soort optocht waarin fakkels onderdeel maakten van de optocht. Dus, dus dat, ja, dat mag van mij wel.
19: Ja, waarom was u daar eigenlijk? Want u zegt het zelf al, van ik was daar zelf ook. Ik heb een filmpje van u gezien. U had dat ook goed gedaan als verslaggever trouwens. En u stond als een soort stand-upper stond u daar voor die menigte. Dat is een compliment.
2: Dank u.
19: Want u presenteert het goed. Maar waarom ging u daar naartoe als Tweede Kamer?
2: Omdat ik een volksvertegenwoordiger ben. En als volksvertegenwoordiger verdiep je in wat er aan de hand is.
19: Ja.
2: En ik wilde daar gewoon lekker eens gaan praten met de mensen die het betreft. Ik ben ook met mensen thuis geweest.
19: Ja.
2: Gewoon een standaard gezin, een jonge vrouw, ondernemster, die een van de initiatiefnemers van het protest is.
19: Mm-hmm. Ik vraag het ook omdat Henry Bontebal, de leider van het CDA, dit zei over politici die daar naartoe gaan. Even luisteren.
3: Ik vind ook dat we dit allemaal niet moeten normaliseren. Ook niet door er als politicus heen te gaan en dan eigenlijk een soort legitimiteit aan deze demonstratie te geven.
2: Ja,
19: u moet erom lachen, zie ik.
2: Ja, het is toch te gek om los te lopen dat er gezegd wordt tegen een volksvertegenwoordiger, je mag er niet heen, want dan geef je legitimiteit aan protest. Dat is heel bijzonder, want als het wel eens gaat over het demonstratierecht, dan terecht zegt iedereen altijd, ja, maar dat is een grondrecht, mensen mogen demonstreren. Maar nu mag je geen legitimiteit geven aan deze demonstratie. Maar dan ga je met twee maten meten. Nou vind ik dat toch al dat we dat doen in dit land.
19: Ja.
2: Want nog steeds wordt de A12 bezet door Extinction Rebellion.
19: Zo af en toe?
2: Geregeld, wat mij betreft te vaak. Dan wordt er trouwens gedemonstreerd in strijd met aanwijzingen. Levensgevaarlijk, is zelfs strafbaar om een snelweg op te lopen. Daar hebben we het dan niet op deze manier avond aan avond over. Maar hier wel over. Terwijl het is zeer legitiem om te demonstreren, ook tegen de ongebreidelde instroom van asielzoekers. We houden dit op deze manier niet vol.
19: Nee, maar gaat me even om dat u daar als Tweede Kamerlid bij bent. Kijk, Henry Bontebal bedoelt dat denk ik ook. En ik heb dat meer mensen horen zeggen. Die zeggen van luister, die Tweede Kamerleden, u kunt in het parlement beïnvloeden, moties, voorstellen, wat dan ook. Dit is een lokaal protest. Het op het randje zit van fakkels, vuurwerk.
2: Hou op met me.
19: Want?
2: Zijn we de Rode Lijn demonstraties al vergeten, waar landelijke politici meeliepen? Inmiddels weten we, rapport van de AIVD, dat aan Hamas gelieerde types en waarschijnlijk ook financiële middelen die dan vanuit Iran naar Hamas ook gebruikt worden om dit soort demonstraties te doen, daar hebben we het niet over. Terwijl ik vind dat echt, ik vind dat bijna hypocriet. Waarom is dat niet openingsjournaal geweest, dat AIVD-rapport? Waarom wordt niet aan de politici, waaronder trouwens onze minister-president, die daarin meeliepen, wordt niet aan hen gevraagd? Terugkijkend op dat protest, wist u dat? En nu dat u het achteraf weet, vindt u het dan nog steeds goed dat u daar als Tweede Kamerlid geweest bent? Ik vind dat je mag doen als Tweede Kamerlid wat je wil.
19: Ja.
2: Alles binnen de grenzen van de wet uiteraard. Maar het bestaat niet dat je dit tegen mij zegt.
19: Ja.
2: Terwijl je over die andere demonstraties elke keer weer je mond dicht houdt, omdat blijkbaar het doel van die demonstraties je bevalt.
19: Wij gaan even naar de microfoon, want er is iemand die wil een vraag stellen. Wat is je naam en wat is je vraag?
5: Ik ben Dylan en ik ben zo'n iemand die samen met 150.000 andere mensen met Rode Lijn heeft meegelopen. Daar hoef ik geen applaus voor. Want je kunt ook niet meelopen. Maar wat u net zegt, dat raakt me echt. En ik heb ook bedreigingen ontvangen omdat ik me uitspreek voor de zaak Palestina of whatever. En u noemt mij, via BBB en de andere eerdere zaken, noemt mij extreem links. En daarmee volgens de definitie van de NCTV ondemocratisch en dus tegen de democratie van het land.
19: En wat is je vraag?
5: Waarom vindt u mij iemand die tegen dit land is, terwijl ik vreedzaam demonstreer. Ik ben niet voor het regime van Iran. Ik ben niet tegen het bestaan van Israël. Maar ik loop wel mee, omdat ik gewoon medelijden voel met de zaak in Palestina.
19: Mevrouw Keizer?
2: Ja, dat mag uiteraard, Dylan. Ik heb trouwens ook niet gezegd dat jij tegen dit land bent. Dus ik weet niet waar je dat vandaan haalt. Ik reageer net op de vraag die aan mij gesteld wordt, naar aanleiding van een uitspraak van Bontebal, dat ik niet naar Loosdrecht en Apeldoorn mag gaan als daar gedemonstreerd wordt. Ik ben een volksvertegenwoordiger. Ik vind namelijk dat volksvertegenwoordigers zich moeten verdiepen en met mensen in gesprek moeten gaan. De enige reden waarom ik daarover begin, vanwege de dubbele standaard. Blijkbaar is de ene demonstratie om mee te lopen wel goed in de ogen van de heer Bontebal en van vele anderen, en de andere niet. Die dubbele standaard, hypocriet zou ik bijna willen zeggen, maar dat is zo'n hard woord. Dat is wat ik hier aan de orde stel.
19: Maar eventjes voor de helderheid. Heeft u nu de mensen die meeliepen aan die rode lijn demonstraties extreem genoemd? Of pro-Hamas?
2: Nee. Er liepen, rapport van de AIVD, jaarverslag 2025, uit mijn hoofd pagina 23, maar zoek het even op. Daar is het gewoon te lezen dat de AIVD zich zorgen maakt, ja, over aan Hamas gelieerde organisaties, ja, die betrokken zijn bij pro-Palestina demonstraties. En wat ik dan het bijzondere vind, dat daar wordt niet het journaal mee geopend. Daar gaat het niet avond aan avond in talkshows over. Er wordt niet aan politici die daarbij aanwezig gevraagd wordt, goh, wat vind je daar nou van?
19: Als u dat, mevrouw Keizer, dan moet u hoofdredacteur worden van een...
2: Maar als ik vervolgens naar Loosdrecht ga, ja, dan vindt, u vraagt dat aan mij, Bontebal vindt daar wat van. Jesse Klaver zat afgelopen week bij Pauw in de Wit en die noemde mij een opjutter, geloof ik. Maar er werd niet aan hem gevraagd van, goh, hoe kijk je nou zelf terug op je eigen demonstraties? Nog erger trouwens, dinsdag is er een rapport gepresenteerd waarin het beeldmateriaal wat de terroristen van Hamas zelf de wereld in hebben gestuurd, waarin honderden meisjes, vrouwen, jonge mannen verkracht, vermoord, verbrand zijn.
19: Dramatisch, verschrikkelijk.
2: Maar ook daar, maar het punt hiervan is, Albanese, dat is de VN-gezant voor Palestijnse gebieden, op uitnodiging van PvdA GroenLinks in de Tweede Kamer, maar het wordt niet aan ze gevraagd. En
19: ik zei
2: die
19: net
2: dubbele
19: even
2: standaard,
19: ja,
2: die vind ik die dus helder, ingewikkeld. En Dylan, ja, daarmee bedoel ik niet jou.
19: Oké, dat even voor de helderheid. Je bent dus niet extreem of pro-Hamas als je meeloopt aan die rode lijn demonstratie.
2: Nee, maar je mag jezelf wel afvragen wie daar allemaal bij verbonden zijn. En politici, als jij dus vindt, iets van mij vindt als politicus, moet je zorgen dat je het zelf ook goed in de gaten
19: houdt. Helder, Dylan.
5: Maar mevrouw Keizer, ik snap dat. Tenminste, ik snap, als dit rapport van de AIVD, ik heb het inderdaad nog niet kunnen doorlezen, helaas, ik was hier, maar ik lees het zo meteen in de trein door, dan zou dat kunnen, eens. Maar bij de demonstraties in Loosdrecht zijn er ook rapporten gezien en verschenen dat Identitair Verzet een pan-Europese extreemrechtse beweging aanwezig is. Dus ik ga u niet hypocriet doen. En over wat ik van u als politica vind, ik vind u zeer goed en ik zou heel graag met u willen praten. Alleen, ik zit daar en ik loop daar omdat ik vind van, goh, ik heb een bepaalde mening. Maar dan krijg ik van radicaal, CQ, extreemrechts, hoe je het ook wil noemen, krijg ik een bepaalde mening van pro-Hamas, extreem links, waarop ik inmiddels gedwongen ben om mij van sociale media te verdwijnen, omdat ik bezorgde berichten krijg van mijn vader van, ja, ik wil niet dat je zo behandeld wordt.
2: Nee, maar dat ben ik volstrekt met je eens. En natuurlijk lopen daar heel veel mensen, hebben daar meegelopen, die zich precies zoals jij zegt oprecht zorgen maken, verdrietig worden van wat er in Gaza gebeurd is.
19: En zou het kunnen zijn, helemaal, mevrouw Keizer, dat hoe u dan erin staat, dat kan bijdragen aan het gevoel wat Dylan nu net beschrijft?
2: Hoe ik waarin sta?
19: Nou, als u dat rapport telkens aanhaalt, waarvan ik me trouwens afvraag of de rode lijn bij toenaam genoemd wordt in dat AIVD-rapport. Ik begrijp van niet. Maar als u dat neemt als uitgangspunt en dat daar ook pro-Hamas mensen bij meelopen en dat gestimuleerd wordt door Hamas. En u hoort nu net wat dat met Dylan doet.
6: Bent u zich dan ook van bewust van uw eigen optreden en uw eigen... Nee,
2: maar dit is een hele bijzondere draai in dit gesprek. Aan mij wordt gevraagd waarom ik aanwezig ben in Loosdrecht en in Apeldoorn. Dan wordt vervolgens Bontebal geciteerd. Die vindt dat ik daar niet bij mag zijn.
6: Ja, en u komt met het voorbeeld van de rode lijn.
2: Wat ik dan zeg is, dat is een dubbele standaard, dat is hypocriet. Want waarom gaat het alleen over dit soort demonstraties? Waarom hebben we het niet avond aan avond... Over Extinction Rebellion. Hebben we het niet over aan Hamas gelieerde organisaties die betrokken zijn bij de pro-Palestina-demonstraties. En politici die daar aanwezig zijn. En dan nu opeens mag ik dat niet zeggen, omdat Dylan zich dan gekwetst voelt. Wat ik trouwens jammer vind, want zo bedoel ik het absoluut niet. Maar het is wel goed om jezelf te realiseren... Mm-hmm. dat als jij als politicus tegen een andere politicus zegt... je mag niet naar een demonstratie toe, dan geldt dat ook voor jezelf.
6: Ja, precies. Meten met gelijke mate, zegt u dan. Laatste woord, Dylan. Want dan gaan we. Ik hoop dat Diederik al in de buurt is, Diederik Smit. Want dan gaan we zo naar Diederik toe.
5: U heeft...
6: Ja, heel goed, Diederik. Dylan, laatste woord.
5: U heeft uw volksrecht van daar aanwezig zijn. En dat support ik ook, vrijheid van demonstratierecht. Ik denk ook oprecht dat u daar staat voor de oprechte zorgen van bezorgde burgers in Loosdrecht. Alleen ik sta daar voor oprechte zorgen met betrekking tot de Palestijnse zaak.
2: En dat mag.
5: Dat weet ik. Maar dat daar van de 150.000... misschien een paar aantal zijn die pro-Hamas of whatever. Dat is het overgrote merendeel niet. En ik zou graag willen dat u en anderen ook die verhardende toon van extremen, et cetera, achterwege laten als het gaat om zo grote meerderheden die oprechte zorg hebben. Zowel in de casus Loosdrecht, CQ, het migratievraagstuk, als in de zaak Palestina.
6: Dylan, dank je wel. Mevrouw Keizer, de uitzending is nog niet voorbij, dus er komt nog genoeg ruimte om te reageren. Maar we gaan de microfoon geven aan satirisch verslaggever Diederik Smit.
8: Dit is de week van Diederik.
22: Ja, morgen dan zal de grote finale plaatsvinden van het Eurovisie Songfestival. Dat is een festival waar Nederland niet aan mee zal doen als boycott tegen de deelname van Israël. Waarom dat is, heb ik even niet opgezocht, maar er was iets mee. Geen Nederlandse inzending dus, maar het Songfestival wordt wel uitgezonden. Grote vraag is dus, moet je als Nederlander dan wel of niet gaan kijken morgenavond? Daarover hebben we contact met een luisteraar. Als het goed is hebben we nu telefonisch contact met Elsemiek van Hemert. U heeft al laten weten dat u het eens bent met de boycott. En u gaat dus ook niet kijken, begreep ik. Ja, goedenavond, dat is juist. Ik ben het er zeer mee eens dat Nederland dit festival boycott. En ik zal dus ook niet kijken morgenavond. Ik wil met het hele Songfestival niks te maken hebben. Ik hoef dus ook niks mee te krijgen van bijvoorbeeld de inzending van Malta, Aydan Kassar, met het nummer Bella. Het gaat over een voorbijgaande liefde. En overigens wel interessant, zijn meegeschreven door een Nederlands-Zweedse componist. Malta, zeker een van de kanshebbers wat mij betreft. Maar ik hoef daar dus niks van te zien. Ik volg het ook allemaal niet. Voor mij geen Søren Torpegaard met het nummer Voor Wie Ik Er Hem. Deense inzending die als eerste mag optreden morgenavond. Overigens een van de achtergrondzangers bij Denemarken. Dat is dan weer een volle nicht van de bassist van Montenegro, die helaas zijn gesneuveld in de eerste halve finale. Maar goed, ze zoeken het maar uit. Ik boycott het hele gebeuren. Sommige Nederlanders vinden het kennelijk wel oké om te genieten van Likheid Hin van Linda Lampenius en Piet Parkonen. Met hun Finse uptempo ballet waarbij de choreografie is verzorgd door Torgai Ingelsson, die 2 jaar geleden nog de choreografie verzorgde bij de inzending van Monaco, destijds goed voor een 13e plek. Ja, of wie dat succes kan evenaren, dat interesseert mij dus helemaal niets, meneer. Ik zal niet kijken. Ik zal er niks van meekrijgen. Hooguit dat als mijn man per ongeluk een livestream opzet ergens op mijn verzoek, dat ik met een schuin oog wat flarden opvang. Dat kun je nooit helemaal voorkomen. Maar voor mij geen Songfestival dit jaar. En dat zou iedereen moeten doen. Dank u wel.
6: Diederik, dank je wel. We gaan naar de reclame en naar het nieuws. Over een paar minuutjes praten we verder met Mona Keizer.
23: Je complete zak geld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over? Maak er een potje van.

0: Acuut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap in regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
2: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
3: Voor aannemers die...

0: Nieuw van 4Food, de Food Monitor. Real-time inzicht in recepturen, van ingrediënt tot etiket, volledig geautomatiseerd. 4Food Food Monitor. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
1: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken en profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. Tickets, o-festival.nl.
6: Ja, hoe klinkt de katholieke opvoeding van Mona Keijzer eigenlijk door in haar politieke koers? Vraag ik haar zo in Dit is de Dag, Politiek Café.
7: NPO Radio 1.
6: Nu eerst het NOS Journaal met Sidney Dijkers.
8: Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de dood van een man van 73. Het lichaam van de man werd deze week gevonden in zijn woning. Zijn familie had alarm geslagen omdat ze al een tijd geen contact met hem konden krijgen. De Chinese president Xi heeft de uitnodiging van president Trump geaccepteerd en gaat komende herfst op bezoek in de Verenigde Staten. Trump nodigde Xi uit naar bezoek aan China deze week en noemde de gesprekken met de Chinese president erg positief. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol en sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als de Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Elona Holmes, en Callum Turner van Fantastic Beasts.
9: ANWB Verkeersinformatie. Staan nog files op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Voor Gorkum 10 minuten oponthoud. En op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Afrit Nieuwmansdorp en Afrit Oud-Beijerland 20 minuten extra reistijd. Dat is de nasleep van een ongeluk.
10: Het DIDD Politiek Café.
11: Han van der Steeg.
6: Nou zeg, alweer zo'n daverend applaus van Mona Keijzer. Het is niet te geloven. Welkom terug in het politieke café van Dit is de Dag. Live vanuit Café Miles in Amersfoort. Want ze zit nog steeds aan tafel, Tweede Kamerlid Mona Keijzer. Voor de mensen in het café, je kan je vraag stellen via de QR-code op het bierveeltje. Doe dat vooral voor de mensen die luisteren of kijken via YouTube. Jullie kunnen je vraag stellen via de NPO Luister-app. Ik kreeg in de voorbereiding iemand door, mevrouw Keijzer, die zei op het ministerie had je nog wel eens tandje Volendam. Toen u nog minister was.
12: Oh, serieus?
6: Weet u wat er dan bedoeld wordt?
12: Nee, geen idee. Geen idee. Volendam is een fantastische plek met geweldige mensen, ondernemers, omzien naar elkaar.
6: Als Mona Keijzer door de gang liep en die vond echt iets, of die was gepassioneerd door iets, dan kon je dat horen. Werd er dan gezegd?
12: Ja, nou ja, dat zou goed kunnen, ja. Ja, dat is het wel. Ja, ik vind dat wel fijn aan mezelf. Je weet wat je aan me hebt.
6: Dan heb ik toch verklapt wat er in die podcast de Spindokter bij komt over u. Goed, fijn dat u hier nog steeds bent. Zullen we eens beginnen met een vraag van Elise in de NPO Luister-app. Goedenavond, zegt ze, mevrouw Keijzer. Hoe denkt u over het feit dat Palestijnen gewoon asiel kunnen aanvragen in Nederland, terwijl ze een verblijfsvergunning in Griekenland hebben gekregen? Groetjes, Elise.
12: Nou, geen goede zaak, natuurlijk. Deze mensen hebben al een verblijfstatus. Dus moeten niet naar Nederland komen. Onze AZC's zitten overvol.
6: Ja.
12: Dus ja, we moeten eigenlijk moeten minder mensen hier naartoe dan meer.
6: Ja.
12: En nou ja, ik zat net de substack van Bart Nijman te lezen in Doetinchem. Mm-hmm. Is ook weer vergunning verleend voor het bouwen van 34 appartementen in een kantoorpand. Terwijl de Nederlandse jeugd kan geen eigen plekje meer vinden. Als jij in je achtertuin.
6: U wilt dat de voorrangstatus eraf gaat, hè?
12: Nou ja, dat sowieso. Maar ik vind dat als jij het leven van je burgers in sommige gemeenten zo zuur maakt, dat als je bijvoorbeeld in je achtertuin een groot uitgevallen schuur hebt staan en je wil daar bijvoorbeeld een woonplek maken voor

0: voor je zoon of je dochter.
1: Ja.
0: Nou, dan met de volle kracht van het handhavingsapparaat van de overheid wordt daar tegen opgetreden. Maar voor, en dat is wat een van de dingen waar mensen zo ongelooflijk klaar mee zijn. Mm-hmm. Maar voor vluchtelingen en statushouders kan het dus allemaal wel.
1: U zei in Loosdrecht, en dan gaan we naar iets anders hoor. Maar u zei in Loosdrecht, ik hoop dat Loosdrecht een voorbeeld wordt voor de rest van Nederland. Wat bedoelt u daar precies?
0: Wat ik daarmee bedoelde was de vrouwenmars. En het op een beschaafd, dus sowieso dat vrouwenstelling nemen. Dat vind ik sowieso goed. Maar ook dat mensen daar op een beschaafde manier de raddraaiers en idioten die zich misdragen daar geladen, maar op een beschaafde manier vertellen wat ze vinden van wat er gebeurt in hun omgeving.
1: En dan zegt u eigenlijk, ik roep op tot protest. Dat is met zoveel
0: ik vind,
1: zegt,
0: ja, maar in, wat is er mis mee om, als jij het niet eens bent met wat er gebeurt in jouw leefomgeving, dat je daartegen protesteert. Het is een beetje het gesprek wat ik net ook had met Dylan.
1: Nou,
0: het blijft raar dat je jezelf moet verdedigen als je demonstreert tegen de komst van asielzoekers.
1: Ja.
0: En dat zijn er 1000 in de week, hè, daar hebben we het over. Dat houden we gewoon niet vol in dit land. Maar dat als je demonstreert omdat je je zorgen maakt over het klimaat, dan hoef je dat niet uit te leggen.
1: Nou, we zien natuurlijk heel veel plekken dat het misgaat.
0: Zeker.
1: Dus blijkbaar kunnen we het niet echt in de hand houden met elkaar.
0: Nee, maar dat gebeurt wel vaker met demonstraties. Ik weet niet of we de gesloopte universiteiten al met z'n allen vergeten zijn.
1: Nee, maar goed, als u nu als Tweede Kamerlid oproept om vooral te protesteren, ja, er zit natuurlijk ook een risico aan, zou ik kunnen denken.
0: Nee, want je hebt je gewoon te gedragen.
1: Ja, oké, dus dat moet u dan bijzeggen.
0: Ja, de? Natuurlijk.
1: Ja, ik weet niet hoe die mensen denken, maar die denken, oh, Mona Keijzer roept op protesteren, nou hoppakee.
0: Nee, nou ja, ik snap niet waarom je dat denkt.
1: Ik leid het af uit wat we zien gebeuren.
0: Ja, het gaat plekken, hier het en daar schandalig.
1: Blijkbaar is het zo'n heet gebakend thema.
0: Ja, ja, maar dat is het klimaat ook, hè. Constant de A12 oplopen met z'n allen. Universiteiten slopen. Dat is natuurlijk allemaal niet normaal.
1: En u zegt selectieve verontwaardiging is het.
0: Ja, een beetje wel.
1: Ja. Eventjes naar, want ik kondigde net aan van hoe klinkt de katholieke opvoeding van Mona Keijzer eigenlijk door in de politieke koers. Houdt u dat gescheiden? Is dat een beetje gemixt? Want u bent katholiek. Voelt u zich ook sterk verbonden met de katholieke kerk?
0: Nee, ik hou dat ieder mens die de politiek ingaat, gaat de politiek in, ga ik vanuit een bepaalde inspiratie.
1: Ja.
0: Waarvan jij, wat jij vindt, wat er moet gebeuren met je gemeente of je provincie of met het land. En dat geldt voor mij ook. En als ik deze vraag krijg, moet ik altijd denken aan de sociaal-katholieke leer. Oh, die zegt dan iedereen waar ik daar over tegen begin.
1: Ja, maar ik ben protestants, hè?
0: Dus. Ja, ja. Dus, maar dat is echt een heel mooi leerstuk. En dat gaat er dus van uit dat mensen geneigd zijn om het beter te krijgen. Het een hoger te reiken dan wat je nu hebt.
1: Ja.
0: Maar ook in economische zin.
1: Mm-hmm.
0: En dat betekent dus dat een overheid die het initiatief bij mensen weghaalt door te hoge belastingen of te veel regels, dat een slechte zaak is.
1: Ja, oké. Okay.
0: Om maar een voorbeeld te doen.
1: Ja, u laat zich daar op die manier wel door inspireren. En gezien het onderwerp wat we net bespraken, hoe zit dat? Want bijvoorbeeld, ja, ik zou bijna zeggen uw kerk, maar ik denk dat u daar ook nog wel wat onderscheid in maakt. In Spanje is bijvoorbeeld de katholieke kerk die zegt, nou, er moet een generaal pardon komen. Dat is denk ik, dat moet bij u niet meer aankomen, denk ik.
0: Nou, dat zou heel erg interessant zijn, want als je kijkt naar hoeveel mensen in de wereld op een of andere manier ontheemd zijn of op de vlucht zijn, als we die allemaal een generaal pardon gaan geven, dat kan niet, hè? Dat past er gewoon niet in. Al komt maar 10% van de, wat is het, 1 miljard, 1,5 miljard.
1: Mm-hmm.
0: Mensen wonen in Afrika, volgens mij 1 miljard, geloof ik, bij elkaar.
1: Gaan we opzoeken.
0: Wacht even hoor. Op termijn gaan we naar 1,5 miljard mensen toe. Als daar 10% van naar Europa komt,
1: ja,
0: en de meesten komen het liefst naar Nederland, Oostenrijk, Duitsland, Zweden, Denemarken toe. Ja, dat gaat gewoon niet. Dus voor mij geldt niet dat dat betekent dat je al die mensen hierop moet vangen. En dat gaat gewoon ook simpelweg.
1: Maar staat dat wel eens op gespannen voet, zeg maar, een intern dilemma in u? Want ik kan me voorstellen dat dat best wel, u voert zeg maar best wel een behoorlijke duidelijke conservatieve lijn erin, zoals ik het zo mag noemen. Binnen het geloof zijn natuurlijk ook genoeg stemmen die zeggen van mildheid, tolerantie. We moeten er voor die mensen zijn. Het zijn onze naasten. We hebben maar geluk dat we hier wonen. Ja. Dus kom op, die mensen moeten we ook gewoon opvangen. Hoe werkt dat bij u? Hoe werkt dat in u zelf?
0: Nou, als je kijkt bijvoorbeeld naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan.
1: Ja.
0: Die zwerver die aantrof langs de weg, nam je ook niet mee naar huis.
1: Even voor de mensen die denken, waar ging dat ook alweer over? Er ligt een man gewond in de greppel. Van de mensen die het verwachten, de Jood en de Leviet, geloof ik, die hem zouden kunnen helpen, die lopen voorbij. Ja. En notabene, de Samaritaan, waarmee je toch op gespannen voet stond, of op oorlogsvoet, of hoe je het ook wil noemen, die hielp die man.
0: Kijk, dit heb je nou met protestanten. Die zijn zo fantastisch bijbelvast.
1: Ik hou het ook gewoon kort.
0: Maar dit klopt. Maar die nam hij niet mee naar huis. Die bracht hij onder in een hotel.
1: Jongen.
0: Waarom niet?
1: Dat doen wij ook.
0: Is het waar of niet?
1: Ja, maar wij hebben ook hotels die ingericht worden als op.
0: Maar daarna, toen hij beter was, ging hij naar huis.
1: Ja, dus wat wil je hiermee zeggen?
0: Dus dat je...
1: Het wordt heel interessant, het raak gesprek.
0: Ja, jij begint over...
1: Ja, zeker.
0: Dus wij houden dit in deze aantallen niet vol. En dat zegt niet alleen ik. Januari 24 uit mijn hoofd gezegd, heeft de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling zo'n rapport opgeleverd. En die hebben ook gezegd, als er niet iets gebeurt, dan hebben we in 2050 23 miljoen inwoners.
1: Ja,
0: dus we zullen echt alleen al vanwege de aantallen mensen iets moeten doen. Maar daarnaast is ook na 5 jaar nog de helft van de asielzoekers afhankelijk van een uitkering.
1: Ja.
0: Die mensen worden trouwens ook ouder, hebben ook zorg nodig. Dus je ondermijnt uiteindelijk ook de verzorgingsstaat.
1: U zegt eigenlijk, je moet realistisch zijn. En als je die lijn, want u zei ook in het Nederlands Dagblad, heb ik even opgeschreven, elk mens is een kind van God en daarom van waarde.
0: Zeker. Maar niet allemaal hier.
1: Ja, zo duidelijk moet je zijn.
0: Ja.
1: Ja, maar dat wordt dan door heel veel geloofsgenoten van u geïnterpreteerd als... Dat is wel erg hard.
0: Ik denk dat het realistisch is. Elke week 1000 mensen komen.

0: Met protestanten, die zijn zo fantastisch bijbelvast.
1: Ik hou het ook gewoon kort.
0: Maar dit klopt. Maar die nam hij niet mee naar huis. Die bracht hij onder in een hotel.
1: Jongen.
0: Waarom niet?
1: Dat doen wij ook.
0: Is het waar of niet?
1: Ja, maar wij hebben ook hotels die ingericht worden als op.
0: Maar daarna, toen hij beter was, ging hij naar huis.
1: Ja, dus wat wil je hiermee zeggen?
0: Dus dat je...
1: Het wordt heel interessant, het raakige gesprek.
0: Jij begint over...
1: Zeker.
0: Dus wij houden dit in deze aantallen niet vol. En dat zegt niet alleen ik. Januari 24 uit mijn hoofd gezegd... heeft de Staatscommissie Demografische Ontwikkeling zo'n rapport opgeleverd. En die hebben ook gezegd, als er niet iets gebeurt... dan hebben we in 2050 22 miljoen inwoners.
1: Ja,
0: dus we zullen echt alleen al vanwege de aantallen mensen iets moeten doen. Maar daarnaast is ook na 5 jaar nog de helft van de asielzoekers afhankelijk van een uitkering.
1: Ja.
0: Die mensen worden trouwens ook ouder, hebben ook zorg nodig. Dus je ondermijnt uiteindelijk ook de verzorgingsstaat.
1: U zegt eigenlijk, je moet realistisch zijn. En als je die lijn, want u zei ook in het Nederlands Dagblad, heb ik even opgeschreven, elk mens is een kind van God en daarom van waarde.
0: Zeker. Maar niet allemaal hier.
1: Ja, zo duidelijk moet je zijn.
0: Ja,
1: ja, maar dat wordt dan door heel veel geloofsgenoten van u geïnterpreteerd
0: dat
1: als... dat is wel erg hard.
0: Ik denk dat het realistisch is. Elke week 1000 mensen komen er naar Nederland. Dus het is eigenlijk heel jammer. De enige wet die door de Eerste Kamer heen gekomen is... dat is de Tweestatusstelselwet. Daarin zat opgenomen dat nareis beperkt werd... ik kwam er van de week achter dat ze die wet niet in werking laten treden... maar pas straks in juni.
1: Dat was het debat met asielminister Mark van der Brink.
0: Echt, en dat komt dan ook uit meteen, hè?
1: Ja.
0: Dan belazer je mensen dus in
1: Nederland. Dat zei u letterlijk.
0: Want dan doe je alsof je iets doet aan asiel en migratie... maar eigenlijk doe je het niet.
1: Ja, maar hij zei met zoveel woorden, mevrouw Keizer, we gaan het echt wel doen... maar dat is niet van vandaag, dat is niet met een vinkje geregeld.
0: Ja, dat is al maanden zo, want deze wet liggen al in de Kamer sinds... Toen was Marjolein Faber nog minister.
1: Dat is nog geen jaar geleden.
0: Maar moet je nagaan.
1: We gaan even naar de microfoon. Wat is uw naam en wat is uw vraag?
2: Mijn naam is Sebastian.
1: Welkom.
2: Dank u. En ik heb een vraag van mevrouw Keizer. Eigenlijk een hele gesloten vraag. Kunt u mij als Joodse Nederlander toezeggen dat u de komende periode volmaakt... en ook weer voor ons als Joodse gemeenschap blijft staan?
0: Zeker.
1: Twee vragen hoor ik.
2: Ja.
1: Gaat u het volmaken?
0: Ja en ja. Ja, ik vind... hoe inmiddels in Nederland Joden zich niet meer veilig voelen. De discussies die er daarover gevoerd worden... waarin ze geweigerd worden, kunstenaars worden geweigerd. Nou, we hebben het net even over het Eurovisie Songfestival gehad. Ik vind het echt onbestaanbaar en onacceptabel.
2: Dank u wel.
1: Dank je wel, Sebastian. Dank mevrouw Keizer. Ik weet niet hoe je moet schatten eigenlijk. Bent u, als het darten opstaat, wordt dat thuis gekeken, darten?
0: Nee.
1: Niemand?
0: Nee.
1: Maar al die jongens niet? Nee. Oké, wij doen het hier wel. Er ligt een dartpijltje voor u klaar. U ziet een dartbord daar staan. Daar gaan al wat mensen langzaam
0: Ja, ik zou zeker.
1: U mag dicht bij het bord gaan staan. Ja, ook weer niet heel dichtbij, hè. Gaat het dartpijltje? De flight gaat eraf. Kom maar, doe ik even voor u. Mag u vast plaatsnemen? Lever ik het pijltje zo nu. Ziet allemaal gezichten van collega's van u op dat dartbord. En op wie u het pijltje gooit, aan diegene mag u een complimentje uitdelen.
0: Complimentje.
1: Of is dat te soft?
0: Nee, prima.
1: Okay.
0: Nee, zeker.
1: Oké, nou, ga je gang. Even kijken. 1, 2, ja! Oh, wie is het?
0: Mirjam.
1: Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Nou, was dat bewust gemikt of?
0: Nee.
1: Oké. Okay.
0: Nee, joh. Dat kan ik niet.
1: Nou, gaan we toch proberen. Nou, u mag proberen toch een complimentje te maken.
0: Nou, dat is helemaal niet moeilijk om aan Mirjam Bikker een complimentje te maken. Ik vind Mirjam een goede politica. Die zich goed verdiept in zaken. Dat ook goed over de bühne weet te brengen. En ook vanuit haar inspiratie.
1: Dat moet u aanspreken, denk ik, ja. Want dat komt ook al vanuit een diepe motivatie.
0: Ja, klopt. Ja. Dat vind ik mooi aan Mirjam.
1: Ja. U zei in het begin van het gesprek, ik voel me een beetje eenzaam. Dan denk ik ondertussen zo tijdens dit gesprek van... moet mevrouw Keizer toch niet op zoek naar... om aan die rechterkant wat samen te voegen? met wie zou dat het beste lukken momenteel, denkt u?
0: Ja,

0: Kijk, die hele situatie met BBB, die heeft bij mij wel het effect gehad dat ik stap niet meer zomaar ergens in.
1: Nee, oké. Okay.
0: Dus dat ga ik niet doen.
1: Zegt u nu dat u zomaar ergens bent ingestapt met de BBB?
0: Maar achteraf gezien ben ik ervan uitgegaan dat het een sociaal-conservatieve beweging was.
1: Aha,
0: maar en dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn.
1: Ik vraag het een beetje, want kijk, er was natuurlijk een soort van iets gaande. Guidi Markkershoue bijvoorbeeld maakte duidelijk dat hij, u begint al een beetje te lachen, maar dat hij u wel graag bij zijn partij wilde hebben. Pront was deze man de afgelopen dagen in opspraak tegen, omdat hij zich uitsprak over Palestijnen die vanuit Griekenland naar Nederland komen. Even luisteren.
2: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden. Hier niet binnenkomen, u heeft geen visum, u mag hier niet komen. En als ze dan toch komen, ja, dan moet je jezelf verdedigen, maximaal, met maximaal geweld.
1: Oeh ja, hoe luister je?
2: Proportioneel, maximaal geweld.
1: Proportioneel,
2: en dat past bij de Nederlandse regering.
0: Ja, nee, precies, ik hoor iemand zeggen, dat kan je niet zeggen, zo, vind ik ook.
1: Heeft u hem gebeld, geappt?
0: Ik heb hem wel even gevraagd van, omdat ik zit in de Tweede Kamer, zit ik bij hem in het vak met JA 21, BBB, zij en ik en trouwens nog drie VVD'ers, dus ja. Ik zit vlakbij ze.
1: Ja.
0: Ik heb wel even gezegd, hoe dan? Ja, en toen zei hij ook, hij heeft vanochtend volgens mij bij Sven ook gezeten.
1: Ja, hij bleef bij zijn woorden, had het dan iets minder emotioneel moeten zeggen, zei hij.
0: Nee, dit kan je niet zeggen, dat is vast. Maar wat bij hem de trigger was, hij had net dat rapport gelezen waar ik het ook eerder over had.
1: Ja.
0: En dat gaat over familie van hem, hè?
1: Ja, alle verschrikkelijke dingen, daar gaan we het verder niet over hebben, maar verschrikkelijke dingen die Hamas...
0: Nee, daar gaan we het niet over hebben, maar dat is eigenlijk wel heel erg jammer dat het daar zo weinig over gaat.
1: Maar vanmorgen had hij dus de kans gehad om te zeggen, het was niet goed, het was in emotie.
0: Dat is aan hem.
1: Want hij zei wel van ja, die Mona Keijzer, die zou ik er best bij willen hebben.
0: Ja, dat heeft hij wel vaker gezegd.
1: Ja, hij heeft ook koffie gedronken, toch?
0: Leuk. Ja, het is hoe mooi wil je het hebben als mensen je erbij willen hebben.
1: Heeft u koffie gedronken ook?
0: Ik spreek vaak met allerlei Kamerleden. Ook met Guidi en met leden van zijn fractie. Ik ben samen met René Derksen hebben we dat initiatiefwetsvoorstel. Mm-hmm. Samen met Ranjit Klemming van JA 21 hebben we dat initiatiefwetsvoorstel om het verbod de voorrang op huurwoning voor statushouders naar de Kamer te sturen.
1: Ja, u stond met z'n drieën in de pers te woord. Je zou bijna zeggen, nou, maak er één partij van.
0: Ja, nou, de versnippering, de versplintering op rechts, dat is absoluut een probleem. Dat zie ik trouwens ook zo. Ik ben trouwens ook nog met een ander Kamerlid DNA heet het tegenwoordig. Ja. Ben ik ook nog aan het kijken voor een initiatiefwetsvoorstel. Dus ik spreek ook geregeld met DNA-mens.
1: Maar even een beetje bij het naampje noemen, in een vraag dan. Zou u met Markkershoue samen willen?
0: Ik ga mezelf niet meer zomaar ergens bij aansluiten. Nee. Ik ga dat gewoon niet doen. En ik heb dat al vaker gezegd. En ik vind het eigenlijk weer zonde van de zendtijd.
1: Ja, ik zei al eerder, u moet hoofdredacteur worden.
0: Want
1: dan mag u het allemaal beslissen.
0: We hebben nog 6 minuten. We zouden het ook nog even over de NPO hebben.
1: Ja, maar goed, dan gaan we het zo over hebben.
0: Maar
1: als je de NPO goed wil, als ik de code goed wil uitvoeren, dan moet ik doorvragen. Dus doe ik nog één keer. Sluit u Markkershoue uit, nu die uitspraak heeft gedaan, zoals we net hoorden?
0: Nee, want dan moet je allerlei Kamerleden die dingen zeggen waar ik het niet mee eens ben uitsluiten. En dan komen we toch niet verder met
1: Dit is niet alleen ons of eens of oneens, dit is ook een beetje fatsoen, toch?
0: Ik vind het ook onfatsoenlijk dat jij Francesca Albanese uitnodigt als Kamerlid, die ontkende dat er verkrachtingen zijn geweest op 7 oktober 2020.
1: Maar mijn vraag was, sluit die Markkershoue uit?
0: Ik sluit niemand nooit uit om mee samen te werken.
1: Okay.
0: Ik vind het verwerpelijke dingen om te zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar als je dan vervolgens zegt, en ik praat nooit meer met je, dan komen we toch niet verder met elkaar.
1: Ja.
0: Ik praat toch ook met Jesse Klaver, die mij van de week weer...
1: Maar het gaat om aansluiten bij.
0: Oh nee, ik sluit me niet aan.
1: Nee. Gaat zich niet aansluiten bij Markkershoue.
0: Nee, maar dat heb ik al zo vaak gezegd.
1: Ja. Okay.
0: Zo zonde van de tijd, joh.
1: Nou, als u dat... U mag even hoofdredacteur spelen. We gaan naar de NPO. Goed onderwerp of niet?
0: Ja, lekker
1: Oké, dan gaan we naar de NPO. Ja. Want daar vindt u wat van, hè?
0: Ja.
1: Ongehoord Nederland. Net een onderzoek over uitgebracht. Onafhankelijke commissie. Zegt herhaaldelijk is gebleken dat het mediaaanbod niet voldeed aan de kwaliteitsstandaarden van de publieke omroep. Omroep scheidt feiten, meningen niet goed. Verder spreekt de omroep te weinig tegen, vraagt te weinig door, waardoor onaantoonbaar onjuiste informatie wordt verspreid.
0: Klopt.
1: Bent u het vast niet mee eens?
0: Het bijzondere van deze vraag is, dit is een rapport van 93 bladzijden, uit mijn hoofd gezegd. En een paar bladzijden gaan over Ongehoord Nederland. Het grootste gedeelte van dit rapport gaat over hoe de NPO geopereerd heeft de afgelopen 4, 5
1: jaar. Ja, zitten te veel kapiteins bij de NPO, maar dat vind ik zonde van de zendtijd. Nee, ik wil weten wat u van Ongehoord vindt.
0: Maar de toekomst van de NPO, daarover wil ik het hebben. En in dat rapport staat te lezen dat de kwaliteit, de pluriformiteit, de onafhankelijkheid, dat die onder druk staat. Ja. En dat de weg die nu ingeslagen wordt, namelijk het in stand houden van de NPO, maar alleen met minder omroepen, dat dat de weg niet is. En dat als jij en dat ben ik, voorstander ben van een publieke omroep, is het heel erg onverstandig om al die omroepbaasjes met hun eigen staf en hun eigen woordvoering en dus ook de strijd die ze onderling hebben in stand te houden. En
1: we, dat gaan naar onderzoek, we gaan naar een paar omroephuizen toe, hè? Maar goed, dit is veel te veel.
0: Het gaat om de vertegenwoordiging
1: van Nederland.
0: Het is echt heel belangrijk. Deze hele discussie, toen ik die voor de eerste keer voerde was in 2024... dat was naar aanleiding van een rapport van de commissie van Geel. En wat zei dat rapport? Ja. De publieke omroep die gebaseerd is op zuilen, toen wij nog allemaal protestants, katholiek, socialistisch, echt in een zuil zaten. Daar zijn al die omroepen op gevormd. En dat is verwaterd. Ja. En wat gaan we nu doen? We verwateren verder, want we voegen omroepen samen, waardoor het helemaal niet meer duidelijk is waar ze voor staan.
1: Maar even, wat mist u en wat wilt u?
0: Wat ik wil is een beetje vergelijkbaar met het BBC-model wat ze in het Verenigd Koninkrijk hebben. Want daardoor ben je al die omroepbaasjes ben je kwijt. Dan hebben ze ook geen tijd meer om elkaar te bestrijden, hun eigen organisatie in stand te houden. Mm-hmm. En dan kan je ook met veel minder geld toe. Maar dan kan je dat geld gaan gebruiken voor goede programma's.
1: Oké, ik dacht eigenlijk dat u.
0: En dat stond ook in dat rapport.
1: Ik dacht eigenlijk dat u zou gaan zeggen van, nou, die NPO, dat is veel te veel naar één richting gericht. Dus niet echt pluriform.
0: Ja, vind ik ook.
1: Want het past binnen. Dat dacht ik al. En dan ga ik nog even verder. Want u heeft ook kritiek, niet alleen op de NPO, maar ook op de wetenschap en ook op de Centraal Bureau voor de Statistieken van deze wereld en op de Raad van State en op de rechters.
0: Goed, hè? Een volksvertegenwoordiger die niet meepraat met.
1: U bent vrij om te vinden wat u wilt, vind ik prima. Daar heeft de NPO ook alle ruimte aan.
0: Mooi.
1: Maar mijn vraag is, daar wordt ook wel voor gewaarschuwd, holt u de democratie niet uit als u al die instituten een beetje aanvalt?
0: Nee, want ik vind namelijk dat als instituten hun taak niet meer goed invullen, hebben we een probleem met elkaar.
1: En wat is hun taak niet goed invullen?
0: Als jij bijvoorbeeld krijgt naar het Centraal Bureau voor de Statistiek, een van de grote discussies die we hadden is, nou, het is helemaal geen probleem dat die woningen met voorrang naar statushouders gaan, want het is maar 7%. Ja, statistiek, hè, lies, damn lies and statistics is volgens mij het gezegde. Als jij namelijk alle vrijkomende huurwoningen afzet tegen wat er naar statushouders gaat, ja, dan kom je op die 6-7%. Maar statushouders zijn starters. Ook vaak nog jonge mensen. Dus die moet je afzetten tegen jonge starters. En dan heb je het over 25-30%.
1: Ja.
0: Nou, ik vind dat ik dat mag zeggen en dat je dan ook kritiek mag hebben op het CBS.
1: Ja, dat,
0: bijvoorbeeld.
1: Daar zal denk ik niemand het mee oneens zijn.
0: Oh, jawel hoor. Man.
1: Nou, maar het gaat mij
0: ik
1: ook
0: was
1: om een,
0: echt ja? wel zo fout toen ik dit zei.
1: Oké. Okay, Nou, het gaat mij om een breder patroon. U retweet dan dingen van iemand die zegt van, ook over de NOS bijvoorbeeld, Hamas, NS. NOS tikte berichten van Hamas over. Ik denk van, mevrouw Keizer, dat heeft u toch helemaal niet nodig?
0: Nee, maar het is wel waar. Als jij bijvoorbeeld kijkt naar de berichtgeving ten tijde van de oorlog in Gaza naar buiten komt, dan zag je steeds de verzetstrijders Nee, het is een terroristische organisatie.
1: Okay,
0: wat je ook zag, is dat ze het ministerie van Volksgezondheid in Gaza citeerde. Dat is Hamas.
1: Okay, dat
0: dus dan doe je, vind ik, niet goed je werk.
1: Ik was blij dat u hier was. Fijn dat u uw zaak uit de doeken heeft gedaan. Dank daarvoor. Een applaus voor Mona Keizer. Dank ook voor het luisteren. Hier misdaad de rol met Maaike Timmerman.
3: EO. Geloof, hoop en liefde. NPO Radio 1.
4: Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Michael Varenkamp gaat op tournee met een eerbetoon aan Miles Davis. Violiste Cecile Heyerne schrijft vrijuit over de orkestwereld in haar boek Ik Vertrek.
5: Iedere dag, 52 jaar lang, studeren met tegenzin. Het is klaar.
4: Liedewijde Paris bespreekt de boeken en Martine Wolzak over de aloude politieke splijtswam.
6: Welke mensen mogen dan geen gebruik meer maken van hypotheekrenteaftrek?
4: Max Nieuwsweekend, morgenochtend om 8:30.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
8: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon kozijnen.
9: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
16: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
17: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: NPO Radio 1, 7 uur.
18: Straks in het misdaadbureau. Het is regelmatig de ultieme vraag in de rechtszaal. Is de verdachte door en door slecht of simpelweg psychisch heel erg ziek? We duiken in de wereld van observatie en diagnose met mensen die dagelijks oog in oog staan met moordenaars en verkrachters. De directeur van het Pieter Baan Centrum, Sabine Rosa. Annika, die groepsleider is bij Teilinger Eind, waar jongeren onderzocht worden. En onderzoeker Marijne Groeneweg. Ook hoor je straks over een zaak waar een luchtje aan zit. Een poepexplosie. Jawel, alle details zometeen. Na het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
19: Het Hanta-virus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten van het Hanta-virus. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij die huizen dat de ruiten ingegooid waren. Het gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een meisje van 6. Ook een jongen van 7 is mishandeld, maar daar is minder over bekend, zegt redacteur Ellen Kamphorst.
12: Die jongen is dus het kind van de andere moeder. Want we hebben het hier de hele tijd over 2 vriendinnen. En de moeder van het meisje, dat meisje dat dus in coma heeft gelegen, zegt dus dat de moeder van die jongen haar dwong tot het mishandelen van haar dochter. Die jongen is daar best wel vaak getuige van geweest. En hij is ook geslagen door zijn eigen moeder. Maar niet zo ernstig mishandeld. Maar hij is wel net als het meisje uit huis geplaatst. En ook hij woont nu op een veilige plek.
19: Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemde het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdienst en het COA naar de ervaringen tijdens hun werk in de noodopvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. En modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxe merk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwerman.
20: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. En we gaan zien hoe dat verder gaat.
19: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n 780 miljoen euro voor deze overname. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het dan weer op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen nog droog, maar later weer enkele buien. Dan wordt het maximaal 13 graden. Ster.
21: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
22: Wij zijn Medipoint.
23: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
24: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
23: En voor de aangepaste fiets van Maria.
25: En zo kan ik er weer op uit.
23: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
26: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
27: Kom naar O, Festival for Opera, Music, Theater. Van 22 tot en met 31 mei. Op meer dan 40 locaties door Rotterdam. Here's something you've never seen. O. Tickets, o-festival.nl.
26: Medipoint.
23: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
29: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
30: Hans, alleen de prijs is anders.
31: Griekenland, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot 300 euro korting per persoon op sunweb.nl.
32: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
33: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
32: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
34: Ik ben Rick Niemann en in mijn boek De Goeroe en de Baron vertel ik hoe een landgoed in Ommen het spirituele centrum van de wereld werd. Hier brachten een Nederlandse baron en de Indiaanse geestelijk leider Krishnamurti duizenden mensen samen. Tot hij zei, volg mij niet langer. Je leest het in De Goeroe en de Baron, nu in de boekhandel.
35: Een Arbo-dienst die jouw mensen behandelt als nummers? Het kan ook anders. Bij Lef Arbo werk je op jouw locatie met een vaste bedrijfsarts en inzetbaarheidscoach. Minder verzuim en meer werkplezier. Wil je kennis maken? Kijk op lefarbo.nl.
36: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
37: Opgelost, auto taalglas.
35: Lef Arbo, de Arbo-dienst die jouw organisatie echt kent. Lefarbo.nl.
38: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival. Een woud vol muziek.
0: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
1: NPO Radio 1. Poont.
2: Het Misdaadbureau. Maaike Timmerman.
3: Goedenavond, het is de meest besproken kliniek van ons land, het Pieter Baan Centrum, waar de grootste misdadigers onderzocht worden om te zien of er iets mis is met hun psyche. En dat betekent dat ze ook voortdurend geobserveerd worden.
4: Dan krijg je absoluut een psychiater naar je toe en die zegt van, Paul, waarom ging je aan het eind van die gang linksaf en niet rechtsaf? Ik zeg dan maar tussen zak uit, dat wel.
5: Ze leggen alles onder een vergrootglas.
3: Hoe gaan ze te werk tijdens dit soort observaties? Wat komt er kijken bij het samenstellen van de groepen? En is het mogelijk voor een verdachte om de onderzoekers om de tuin te leiden? We krijgen een heel bijzonder kijkje achter de dikke muren in Almere van de directeur van het Pieter Baan Centrum, Sabine Rosa. Ook duiken we in de jeugdvariant, want ook jongeren worden onderzocht. En dat gebeurt dan weer in Teilingereind. En Annika is daar een van de groepsleiders. En ook hier aan tafel jurist en onderzoeker Marijne Groeneweg. En je kunt meepraten via de NPO Luister-app. Straks meer over de psyche van verdachten. Eerst het opvallendste misdaadnieuws van deze week.
2: Het Misdaadbureau.
3: Karel zat jarenlang vast voor moord in het Limburgse Weert. Maar is hij wel de dader? Onderzoekers van het prestigieuze project Gereden Twijfel van de VU zetten hun vraagtekens bij die veroordeling. Samen met mijn collega Noah duik ik in een complex moorddossier vol tegenstrijdige verklaringen. Allemaal in een gloednieuwe podcastserie De Biecht van Karel.
6: Ik heb nu wel dat ik het echt even spannend vind. Dat we nu de man gaan ontmoeten waar deze hele podcast om draait.
7: Ja, nu is het letterlijk de biecht van Karel.
6: Ja, dat gaat nu gebeuren.
7: Zal ik aanbellen?
6: Kom maar aan.
3: In het Limburgse Weert is 13 jaar geleden een man vermoord.
8: Ik zeg het gewoon zoals het is. Hij is gewoon afgeknald.
3: En Karel is daarvoor veroordeeld. Tot aan de hoogste rechter.
9: Het stoffelijk overschot is gevonden in dit betonnen hokje.
10: Justitie verdenkt de 50-jarige man ervan de trekker te hebben overgehaald.
3: Nu, jaren later, zetten onderzoekers van het project Gereden Twijfel vraagtekens bij de veroordeling van Karel.
11: Als deze persoon echt de dader is, dan zou je op andere plekken of nog meer bewijs verwachten, wat er gewoon dat simpelweg niet is.
3: Want hoe betrouwbaar zijn de getuigen?
13: En die zegt, ik heb gehoord dat Karel het bekend heeft. Ah, hoe heb je dat gehoord? En dan komt het via God.
14: Blijkt dan ook dat het geen roofmoord was?
3: Nee?
14: Nee, want anders hadden ze het geld dan meegenomen.
3: Kan het zijn dat Karel een moord bekende die hij niet pleegde?
6: Heb jij die moord gepleegd?
13: Nee.
1: Het Misdaadbureau Extra. De biecht van Karel.
3: Van Poont voor NPO Luister. Abonneer je om geen aflevering te missen. En de eerste twee afleveringen die staan nu online. Zoek De Biecht van Karel op in je favoriete podcast-app. In het Groningse Stadskanaal is de rust inmiddels weer teruggekeerd. Maar de bewoners zijn nog altijd verbijsterd. Twee kleine kinderen zijn daar langdurig gruwelijk mishandeld. En de twee verdachten, twee moeders, moeten langer vast blijven zitten. Dat is vandaag besloten. En Alissa, de details zijn zo gruwelijk in deze zaak. We zullen ze ook niet allemaal gaan benoemen of beschrijven. Je maag keert er echt van om. Mm-hmm. En het maakt ook heel erg boos.
15: Ja, het gaat om een meisje van 6 jaar, een jongetje van 7 jaar. En inderdaad, het is te gruwelijk voor woorden. Woord marteling komt ook wel voorbij van wat daar is gebeurd. En het zou onder andere bijvoorbeeld ook gefilmd zijn door een van die moeders.
3: Ja, nou kwam het verhaal naar buiten omdat er een zaak was bij de kinderrechter. En dat ging dan over het ouderlijk gezag. Maar op dat moment waren de vrouwen zelf nog niet opgepakt.
15: Nee. En dat is ook wel iets wat nu niet begrepen wordt. Is ook nu wel is er reactie opgekomen, maar... Het verhaal gaat, het meisje is in februari al opgenomen in het ziekenhuis, ligt in coma vanwege wat er allemaal is gebeurd. Jongetje is ook uit huis geplaatst. Dus ja, het is allemaal toen een beetje op gaan leiden toen dit verhaal naar buiten kwam. Iedereen in het Stadskanaal weet wel om wie dit draaide. Dus er zijn stenen door ruiten gegaan, echt halve klopjachten op die moeders die nog op vrije voeten waren.
3: Ja, wel vervroegd aangehouden, omdat het ook natuurlijk zo onrustig was. Het Openbaar Ministerie heeft nu ook gereageerd op die vraag, want je vraagt je toch af van ja,
12: hadden ze daar dan niet op kunnen inspelen of kunnen denken, hadden ze niet al moeten oppakken? Ja, en die zeggen dat ze eerst dat onderzoek nog wat meer inhoud wilden geven.
15: Ja, klopt. Dus het wordt echt gezien als vervroegd aangehouden. Inderdaad, ze zeggen van ja, we hadden eerst nog die vrouw bijvoorbeeld willen verhoren, meer onderzoek willen doen, omdat het onderzoek gewoon nog niet afgerond was. Het dossier was nog niet compleet.
12: Ja, maar dat onderzoek dat loopt dus nu nog. Mm-hmm. Uitgebreid onderzoek gedaan.
15: Ja, klopt. Ja, en we hoorden het ook van onder andere journalist Bas van Sluis. Hij werkt bij Dagblad van het Noorden. Hij is in dit dossier al, hoe het ook naar buiten kwam, gedoken met een collega van hem. En hij is ook dagelijks nog steeds in die buurt te vinden, omdat daar heel erg veel maatschappelijke onrust heerst.
16: Ja, nou, ik kijk nu op dit moment ook uit op een van de woningen van de moeders. Ja, er zijn ruiten ingegooid. De huizen die zijn nu helemaal dichtgetimmerd met houten platen. Er zijn ook ruiten ingegooid van het verkeerde huis. Daar woonde de broer van een van de verdachten. Nou ja, goed, de vrees was er natuurlijk al dat het onrustig zou worden. Dan kun je je voorstellen dat er woede is, dat er verdriet is. Ik heb mensen werkelijk waar zien trillen van onmacht, van ja, wat moet je hiermee? Er waren verhalen dat misschien de huizen in de brand zouden worden gestoken. We hoorden dat mensen op zoek waren naar deze vrouwen, dat ze jacht op hen wilden maken. Nou ja, wat daarvan waar is, weet ik niet. Het zijn alleen signalen die daar worden gemeld. Ik zie nu wel allemaal technische recherche-oren en dergelijke rond het huis snuffelen. Dus ze zetten dit onderzoek denk ik in de zesde versnelling in plaats van de derde versnelling. Ik denk dat de burgemeester vooral nu de boodschap heeft. Jongens, tot 10 tellen. Door je neus blijven ademen. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar laat politie en justitie de boel onderzoeken.
12: Dan naar de meest gezochte man van Nederland, Jos Leidekkers, ook al bekend als Bolle Jos. Onze minister van Justitie, David van Wil, is er hartstikke druk mee. Nou ja, niet voortdurend, maar hij is wel speciaal naar Genève gevlogen om te praten over die ongrijpbare crimineel. En daar had hij het. Waarom daar naartoe eigenlijk?
15: Ja, heeft met collega te maken uit Sierra Leone van hem. Die was daar namelijk voor een VN-raad in Genève. Dus mooie kans om hem te pakken te krijgen.
12: Ja, want ze hebben wel wat te bespreken. Want tot nu toe, Bolle Jos is hier nog niet gesignaleerd.
15: Nee, en het is publiek geheim hè, dat hij daar zit. En niet zomaar gewoon in een hostel ergens helemaal verborgen. Maar hij zou een relatie hebben met de dochter van de president daar. Zou die een kind mee hebben.
12: In de hoogste regionen zich begeven. Ja. Natuurlijk ook heel veel geld.
15: Ja, dus niet ondenkbaar dat Nederland nu ook denkt van ja, het is redelijk frustrerend dat het overduidelijk is.
12: Nou, we staan echt in ons hemd. Natuurlijk.
15: Nou ja, toch? Precies, zeker. Dus daar wou hij me heel graag over spreken. Dus ja. Daarheen gevlogen.
12: De vraag is, gaat dat dan iets doen, zo'n gesprek? Hij is er speciaal voor naartoe gevlogen. Hoe gaat het dan aan zo'n onderhandelingstafel?
15: Nou, het was vooral een kort gesprek, want het was maar een uurtje. Van Wil noemde het gesprek zelf heel intens. Dus kan je bij bedenken wat je wil. En het was blijkbaar ook al de derde keer dat ze elkaar hierover hebben gesproken. Ook heel veel appcontact over. Dus ja, de minister zegt dat hij nu echt duidelijk heeft gemaakt, nogmaals, dat de geduld opraakt.
12: Ja, het geduld raakt op en dat snap ik, want het duurt al heel lang.
15: Ja. Ja, dat gesprek niet. De klopjacht op Bolle Jos wel. Al ruim een jaar. En tot nu toe dus zonder resultaat. Dus ja, Van Wil, ook wat iedereen denkt, inderdaad, de internationale reputatie van dat land, dat staat nu ook echt wel niet te boeken als heel erg goed. In ieder geval. Omdat zo'n drugscrimineel daar gewoon een heel normaal en veilig en luxe leven kan leiden. Ja. Dus
12: We gaan zien binnenkort dan of dat gesprek iets oplevert.
15: Misschien is hij volgende week terug. We weten het niet.
12: Nou, ik zou er geen weddenschap op in durven te zetten. Maar goed. De jacht op een drugsbaron naar de jacht op een man die een poepbom plaatste. En je hoort dit goed, een poepbom. Een 36-jarig man is opgepakt voor een poepaanslag op een bruidswinkel in het Brabantse Boksel.
15: Ja, ik vind het zo goor. Ja, echt, hoe bedenk je dit? Fiets. Nee, was een maandje geleden ook al, 's ochtends vroeg. En dit zijn best wel de klassieke beelden. Hè. Je ziet camerabeelden, hele donkere stad. Komt een persoon ook weer in donkere kleding en die zet een plastic bakje neer voor een etalage van een bruidswinkel.
12: Ja, daar dan denk je erg genoeg hè, dat het een explosief is.
15: Ja, dat zou niet ongewoon blijkbaar zijn, maar het ontplofte ook wel. Dus dat wel, maar het was geen explosief, want er bleek inderdaad ontlasting in te zitten.
12: Ja, dus poepexplosief. Dus al die poep, ja, het is echt ontzettend goor, dat spatte helemaal uit elkaar.
15: Ja, je ziet echt inderdaad op foto's die volgende ochtend zijn gemaakt. Nou, het is ook het contrast met zo'n bruidswinkel, maar het ziet er zo ontzettend het gehoor uit.
12: Van die mooie witte jurken. Die exact. Wel dus achter het glas zitten, gelukkig. Mm-hmm. Dus niet op de jurken. Maar toch, ja, het zag er bizar uit. Ja, nu is er stront aan het knikken voor die man. Want hij is wel opgepakt. Dus mm-hmm. dat is het goede nieuws. Waarom? Waarom deed hij dit?
15: Ja, hij is deze week aangehouden. Dus hij wordt ongetwijfeld verhoord. Ik denk dat iedereen heel erg nieuwsgierig is waarom je dit zou doen. Zo'n hele installatie knutselen. En ja, waarom je hiervoor uitwerpselen gebruikt, dat is volgens mij voor iedereen een groot raadsel. Misschien behalve de persoon zelf. Ja.
12: Van een poepbom naar een vliegtuigbom. Passagiers van een vlucht van Malaga naar Amsterdam beleefden een paar zenuwslopende uren. En allemaal door een bommelding. Dat wil je niet meemaken.
15: Nee, en het is gelukkig wel minder goor dan het vorige verhaal. Maar niet minder serieus. Was iemand aan boord die dacht, het is heel erg grappig als ik mijn persoonlijke hotspot, wat meer mensen wel in het vliegtuig doen.
12: Voor de wifi?
15: Ja, die had hij genoemd Allahu Akbar. Er is een bom aan boord.
12: Oh, dus dat stond er ook nog achter?
15: Dat stond er allemaal achter. Dus je kan je voorstellen, klap je lekker je laptop open of je telefoon in het vliegtuig. En je ziet zo'n naam van een medepassagier. Dan,
12: ik zou het ook niet heel relaxed vinden hoor, als ik zelf...
15: Nee, dan ren je even naar een stewardess, denk ik.
12: Toch, dit is ontzettend dom. Want we weten inmiddels ook wel dat ze er niet heel lichtzinnig mee omgaan. De grapjes over bommeldingen op het vliegveld moet je niet doen.
15: Nee, dat mogen duidelijk zijn inmiddels. En gelukkig stond hij nog wel aan de grond in Spanje, het vliegtuig. Dus alle autoriteiten meteen ingeschakeld. Hele grote operatie opgetuigd. Nou ja, omdat je natuurlijk... Ondanks als je het vermoeden hebt dat het een grap is, moet je het natuurlijk wel controleren.
12: Ja, en is er iets gevonden in de bagage of was het loos alarm?
15: Dus, nee, dit heeft echt uren geduurd. Dus allerlei passagiers moesten het vliegtuig uit, alles onderzocht, maar helemaal niks gevonden.
12: En de man of vrouw, de passagier die de naam bedacht?
15: Ja, daar wil de luchtvaartmaatschappij in ieder geval niks over kwijt. Maar ja, die benadrukken, wat jij net ook al zei, dit soort meldingen, ja, doe het gewoon niet. Want je moet het altijd serieus nemen.
12: In je vliegreis, je vakantie misschien door de neus.
15: Ja, vertraging. Dus het is ook niet ondenkbaar dat je bijvoorbeeld voor die kosten op moet rijden.
12: Over vliegreisjes gesproken. Tijdens een vlucht vanuit Panama ontstond een verhitte situatie. In de business class nam een stel op leeftijd de lichtstand van de stoelen wel erg letterlijk. Sorry, ja. Wat is dit allemaal voor? Wat zijn dit allemaal voor onderwerp? Maar goed, ze gingen letterlijk flink van bil. En ze moesten op de blaren zitten, want dan word je dus gewoon voor opgepakt.
15: Ja.
12: Vertel eerst eens even wat meer over deze tortelduifjes.
15: Ja, een 55-jarige man en een 60-jarige vrouw waren het. En die waren blijkbaar echt... liefde op het eerste gezicht is blijkbaar een ding, want die hebben elkaar waarschijnlijk ontmoet in het luchtruim boven Argentinië op deze vlucht. Ja, ja, daar is de vonk overgeslagen.
12: Argentinië niet met je doet, hè?
15: Ja, en de business class. Misschien heeft dat ook heel erg meegespeeld. Dat zou ook wel kunnen.
12: Ja,
15: en medepassagiers die zagen op een gegeven moment wel, zij noemden het verdachte bewegingen. En die hebben aan de bel getrokken.
12: Het lijkt natuurlijk niet helemaal de bedoeling, want het werd dus uiteindelijk ook echt wel ontdekt en...
15: Ja, en
12: daar waren ze ook niet blij mee.
15: Nee, het was een oma met een kleindochter die dit zagen gebeuren. Dus die waren redelijk in shock, kan je wel zeggen. Zijn natuurlijk meteen naar de stewardessen gerend. En zodra dat vliegtuig überhaupt de grond heeft aangeraakt, toen stond politie klaar. Want dit niet de bedoeling.
12: Dus allemaal niet heel romantisch, want hoe liep het af voor ze?
15: Met de boeien. Ja, de vrouw die ontkende volgens getuigen allerlei dingen. Het lijkt me dat je dit met z'n tweeën doet, maar zij wees toch echt met de vinger naar de man toe.
12: Oh.
15: Ja, ze zijn wel allebei vrijgelaten nadien, maar...
12: Ik weet niet of de liefde dit dan overleeft.
15: Nee, misschien heel kortstondig. Liefde op het eerste gezicht en daarna weer klaar.
12: Geen happy end.
15: Nee.
12: Nou goed, tot zover. Het opvallendste misdaad nieuws van deze week. Nu het Pieter Baan Centrum.
17: Het Misdaadbureau.
12: Het is de meest besproken kliniek van Nederland, waar moordenaars en verkrachters wekenlang worden geobserveerd om erachter te komen of ze een psychische stoornis hebben, waardoor mogelijk het delict veroorzaakt is. We krijgen een bijzonder kijkje achter de dikke muren in Almere van de directeur van het Pieter Baan Centrum, Sabine Rosa. En we duiken ook in de jeugdvariant, want ook jongeren worden onderzocht en dat gebeurt dan weer in Teilinger Eind. En Annika is te gast, is een van de groepsleiders. En ook hier aan tafel jurist en onderzoeker Marijne Groeneweg. Eerst naar mijn collega Alissa, want als wij in de rechtbank zitten, dan horen we het heel regelmatig voorbij komen. Dat dus een verdachte onderzocht is door het PBC, zoals het genoemd wordt, het Pieter Baan Centrum. Op dit moment bijvoorbeeld de moordenaar van Lisa die daar zit.
15: Ja, en meestal zit ze er dan rond de 6 weken, want heel vaak in zulke grote zaken ga je toch afvragen, hè, wat speelt er allemaal ook in iemands hoofd? Nou, meestal 6 weken dus, maar tijdens de meest recente zitting van deze Chris Jude is besloten dat hij er extra lang blijft. Nog 7 weken extra, dus een meer dan een verdubbeling.
12: Ja. Ja, ja, en het in deze zaak speelt natuurlijk ook mee dat hij zelf zegt dat hij stemmen hoorde in zijn hoofd. Mm-hmm. Waardoor hij de vreselijke dingen moest doen om in de hemel te komen. Ja, ja. De vraag is, van hoorde hij die stemmen echt? Had hij op dat moment een psychose? Of mm-hmm. heeft hij schizofrenie? Wat is er met deze man aan de hand?
15: En hij kon eerst ook niks herinneren, zei hij. Achteraf heeft hij wel toegegeven dat hij er zelf nog niet klaar voor was om erover te praten. Dus dat ook een opgehangen verhaal was om niet te hoeven praten. Dus er zijn heel veel vraagtekens inderdaad bij hem, ja, waarover je gaat nadenken of hij toerekeningsvatbaar is.
12: En die wordt dus onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Nou, sowieso veel beruchte namen als we even in de geschiedenisboeken duiken. Ook echt wel zware criminelen had ik eigenlijk helemaal niet zo bij stilgestaan. Maar bijvoorbeeld ook een Willem Holleder is daar geweest.
15: Ja, en hij was bijvoorbeeld een bekende weigeraar. Dat hij echt niet heeft meegewerkt over met het onderzoek. Daarom ook nooit echt een duidelijke diagnose geweest. Maar ook bijvoorbeeld een andere bekende naam, Ridouan Taghi. Die heeft nog op een speciale weigerafdeling zelfs gezeten. Werkte dus ook niet mee, dat mag duidelijk zijn. Ook de schutter van de tramaanslag in Utrecht. Volkert van der G kennen ook wel veel mensen. De moordenaar van Pim Fortuyn. En als je heel veel verder teruggaat in de geschiedenis, dan komt een naam bovenop. Frans Meijer. En die kan je kennen van de Heineken-ontvoering.
12: Ja, maar die wist ook nog te ontsnappen uit het Pieterbaan.
15: Ja, rond Nieuwjaarsdag. En dit is wel echt 1985. Oude locatie was dat in Utrecht nog. Dit is ook een bizar verhaal, lijkt me. Maar samen met twee medegevangenen had hij zo'n boenmachine. Zo'n heel zwaar ding om vloeren mee te reinigen.
12: Oh, ja.
15: Die heeft hij door een ruit heen gegooid. En is heeft toen de menen genomen. En hij is echt een paar jaar heeft hij in Paraguay gezeten.
12: We hebben nu natuurlijk de directeur van het Pieter Baan Centrum aan tafel. een boenmachine door de ruiten heen beukt. Wel eens meegemaakt, zoiets?
17: Nee. Nee. Toen dit speelde, toen werkte ik er ook nog niet.
12: Nee. Wij mochten ook vorige week in Almere bij jullie komen kijken. Lijkt me ook wel knap lastig om daar überhaupt te kunnen ontsnappen als je ziet wat voor beveiligingsmaatregelen er zijn. Wordt het wel eens, proberen ze het wel eens?
17: Nou, we zijn er altijd op bedacht. Maar het beveiligingsniveau in het Pieter Baan Centrum is hetzelfde als in gevangenissen en in de zwaarst beveiligde TBS-klinieken. Dus we moeten er altijd op bedacht zijn dat mensen het zouden willen. Het is al heel lang geleden dat het voor het laatst gelukt is om werkelijk uit de kliniek te ontsnappen.
12: Ja, dus dat is iets van meer vroeger tijden in principe. Laten we dat hopen dan. Nou ja, zoals gezegd, wij mochten dus langskomen. We gingen door al die beveiliging heen. Vooraf hadden jullie ook gezegd, reken voor die beveiliging maar even wel 20 minuten extra. Nou, dat was ook niet overdreven.
15: Nee, het begon al met een fotootje dat we daar aankwamen. Even zo van het exterieur.
12: Ik maak even een foto van de voorkant. Nou, ik moest zo meteen die telefoon inleveren.
15: Ja, en verder het klassieke piepvrij noemen ze dat. Hè. Dus geen telefoon, geen metaal. Gewoon echt goed wel met metaaldetector en dergelijke.
12: Hoort erbij, maar toen gingen wij naar binnen.
15: Ja, en dan kom je eerst op een heel stuk uit. Het is natuurlijk zit naast de TBS-kliniek in Almere, staat er verder los van.
12: Oostvaarderskliniek, maar inderdaad.
15: Precies.
12: Los van, maar je kunt er wel op kijken. Je ziet wel de tuin ervan.
15: Ja, en dan heb je een hele lange gang, eigenlijk een soort hal buiten, dat je door de muren heen loopt. En dan kom je uit bij het Pieter Baan Centrum zelf. En ja, Sabine, je zit hier nu aan tafel, maar je gaf ons destijds ook een kijkje langs alle ruimtes en wat er allemaal binnen te zien was.
17: Hier is de arbeidszaal, of eigenlijk onze dagbesteding.
15: Doet mij een beetje aan mijn middelbare school ook denken. Er staan een paar werkbanken, gewoon tafels.
12: Het doet me allemaal aan handarbeidlessen van vroeger, denk ik. Ja.
15: Wat zou gedrag zijn wat opvalt als je hier bijvoorbeeld aan het werk bent? Of omdat dat ook allemaal onderdeel natuurlijk is van de observatie bijvoorbeeld?
17: Je bent begonnen aan een opdracht en lukt het je dan ook om die te vervolmaken? Hoeveel hulp heb je daarbij nodig? En dus als je ergens aan begint, maak je het dan ook af? Er zijn ook wel eens mensen die hier zitten en die een uur lang voor zich uitkijken en nauwelijks contact maken met de anderen. Maar er zijn ook mensen waarbij, dit kan ook een heel geanimeerd gesprek hier opleveren tussen de verschillende mensen die hier verblijven. Nou, hier zie je door het raam al de sportzaal.
12: Oh, ja.
15: Eigenlijk gewoon een soort kleine sportschool aan deze kant met allemaal...
17: Ja, een fitnesszaal met conditieapparaten en een beetje kracht. Want ook sport is onderdeel van een van de verplichte aan te bieden dagprogramma onderdelen. Maar ook een hele mooie manier om iemand te zien in zijn gewone, gebruikelijke doen. En dit is de sportzaal en hier doen we dus ook teamsporten. En hoe kan iemand omgaan met frustratie? Het is vrijdagmiddag, ja. Het is de imam, onze imam.
18: Ik ben benieuwd naar de cellen en de woonkamer, de afdeling.
17: Ja.
18: Zit dat hier dus dan vlakbij?
17: Ja, die zitten hier verderop. Nou, je ziet vooral een kleine gang waar 6 kamers naast elkaar zijn met deuren, wat wel echt celdeuren zijn. Hè. Dus dat zijn deuren die ook dicht kunnen gaan en op slot kunnen gaan. Dat gaan ze ook 's avonds. En er zit een woonkamer aan vast. Die zijn best wel aangekleed. Hè. Er staan gewoon banken waar je lekker aan kan zitten. Er staat een grote tafel waar gezamenlijk aan gegeten wordt. Het is, ja, en het is niet ongezellig. Afdelingen zijn natuurlijk ook kleiner. En dat is ook omdat we graag willen dat mensen zich zoveel mogelijk op de afdeling begeven.
18: Er zijn natuurlijk beveiligers om te zorgen dat het veilig blijft voor iedereen. Maar dat observeren, gebeurt dat voortdurend?
17: Ja. Onze groepsleiders zijn dus leven het leven mee met de mensen die bij ons verblijven, maar doen dat eigenlijk voortdurend vanuit een observerende stand, om te zien wat er gebeurt.
15: Toch kan ik me voorstellen dat als je hier aan denkt, dat je denkt, er wordt via camera's meegekeken. Ja. Of inderdaad van die spiegels waar je één kant op kan kijken. Maar dat is dus niet wat hier gebeurt.
18: Je dacht een soort Big Brother huis dan.
15: Precies, ja, dat is wel wat in mij opkomt.
17: Dat is niet aan de orde. We hebben wel wat camera's hangen voor de veiligheid. Waar echt beveiliging, zeg maar, naar kijkt. Maar die doen niet mee in de observatie.
18: Het is dan toch altijd anders als je er echt bent.
17: Ja.
18: Dat je er toch een bepaald ander beeld bij. Hoor je wel eens dat mensen er een verkeerd beeld van hebben?
17: Van de mensen die bij ons komen?
18: De mensen, maar ook hoe jullie dat aanpakken.
17: Nou ja, ik hoor vaker inderdaad dat mensen denken dat we net zoals Big Brother eigenlijk voortdurend op afstand zitten te kijken hoe dingen gaan. En dat het dat de observatie vooral bestaat uit het rechtstreekse contact, dat verbaast denk ik veel mensen.
18: Ja, precies. Want vertel dan eens even hoe dat gaat. Want jullie hebben natuurlijk meerdere groepen die er zijn. Hoeveel mensen zitten er in zo'n groep? En hoeveel kunnen jullie er tegelijk überhaupt hebben?
17: Ja, wij hebben 4 groepen van tussen 6 en 8 mensen. Dus we kunnen in totaal tegelijkertijd 28 mensen.
18: En hoe worden die groepjes dan samengesteld? Wordt daar echt over nagedacht?
17: Ja, er wordt over nagedacht in de zin dat we mensen die bijvoorbeeld verdacht worden van in één en dezelfde zaak, die nemen we in een soort dakpakconstructie op dezelfde afdeling op. Maar dan eerst een paar weken één en dan een paar weken samen en dan nog een aantal weken de ander.
18: En waarom is dat? Dat je zou ergens dus juist denken, bijvoorbeeld in de gevangenis hou je ze juist uit elkaar, lijkt me.
17: Ja, maar wij willen als onderdeel eigenlijk van de observatie zien hoe ook de onderlinge interactie is tussen medeverdachten, ook omdat rechtbanken dat van ons kunnen vragen.
18: En waarvoor kan dat nuttig zijn om die onderlinge interactie te zien?
17: Omdat je dan een indruk kunt krijgen van de algemene onderlinge contact. En wat dat misschien zou kunnen zeggen ook over een rolverdeling.
18: Dus bijvoorbeeld de een is meer een soort leider en de ander is volgzamer. Of die is degene die de... Ja.
17: Ja.
18: Oké. Okay. En hoe gaat dat dan, dat observeren? Hè? Want je zegt eigenlijk leven ze mee in de groep. Maar ik kan me ook voorstellen dat er ook notities en dergelijke gemaakt moeten worden. Want je moet ook weten waar letten ze dan op? En schrijven ze dat op een notitieblok of... Hoe gaat dat?
17: Nou, onze groepsleiding, het is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met hoe mensen werken in een TBS-kliniek of in een GGZ-instelling. Dat zijn sociotherapeuten. Dus die zijn gewend om te werken met mensen met soortgelijke problematiek. Alleen bij ons wordt er specifiek gevraagd om zo neutraal mogelijk contact te maken en te observeren tijdens je werk.
18: Hoe doe je dat neutraal?
17: Nou, door vooral eigenlijk voortdurend je ervan bewust te zijn dat de mensen die bij ons zijn nog verdacht zijn van specifieke feiten. En eigenlijk daar wel kennis van te hebben, wat de verdenking ongeveer is, al is maar voor je eigen veiligheid. Maar tegelijkertijd vooral bezig te zijn, maar wat voor mens heb ik hier nou tegenover mij?
18: Ja, Annika, jij bent groepsleider, maar dan bij Teilinger Eind in Sassenheim. En je zou misschien een beetje kunnen zeggen, Teilinger Eind is het Pieter Baan Centrum, maar dan voor jongeren.
19: Klopt.
18: Ja. Welke leeftijd hebben we het dan over?
19: Eigenlijk vanaf 13 tot soms 23 jaar. Ja, een beetje die leeftijd.
18: En hoe observeer jij hen? Want jij bent dan ook zo'n groepsleider natuurlijk.
19: Ja, je bent onderdeel van de dag of van het dagprogramma. Je bent onderdeel van de observatie. Dus je gaat samen met de jongens, volg je de dingen die op een dag gedaan moeten worden. Zoals naar school toe gaan, de maaltijden, de taken die erbij horen, de vrije recreatie, de luchtmomenten. En je hebt verschillende, ja, je hebt zoveel dingen waar je naar kijkt. Je hebt niet een standaard lijstje, maar elk moment of alles is eigenlijk observatie. Hoe een jongen opstaat, hoe een jongen begroet, het contact met de groepsleiders, contact met de jongeren onderling, hoe ze de taken doen. Zijn ze heel vaardig? Hebben ze instructie nodig?
18: En zegt het altijd iets over wat er mogelijk mis is met hun psyche? Want ik bedoel, is het als je een ochtendhumeur hebt of bent wat chagrijnig, is dat dan omdat het mogelijk iets psychisch niet oké is met je? Of is het pubergedrag, zeker bij de jongeren?
19: Ja. Nou ja, op zich, als groepsleider oordeel je eigenlijk niet waarnaar je kijkt. We verzamelen eigenlijk bouwstenen voor de onderzoekers. En dat zijn de psycholoog en de psychiater. En het gedrag wat je ziet en de contactmomenten wat je ziet, dat verzamel je in een groepsverslag. En er zijn ook meerdere besprekingen waar je het met elkaar over bepaalde patronen hebt. Dus dat iemand elke ochtend bijvoorbeeld met een ochtendhumeur opstaat. En het is aan de deskundige om te zeggen, hey, dat is pubergedrag of dat ligt mogelijk daaraan. En tuurlijk weet je dat als groepsleider ook wel, maar ja.
18: Je moet toch die afstand op een of andere manier kunnen behouden. We praten er zo uitgebreid over door, want we gaan eerst naar het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
1: NPO Radio 1.
20: De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. En ook zijn er nu 2 helikopters ingezet. In de haven van Rotterdam worden cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Dat schip meert daar aan en heeft alleen nog een deel van de bemanning aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De buitenlandse medewerkers kunnen dan in de cabines opgevangen worden. In Den Bosch is een man veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk vanwege het verbergen van het lichaam van zijn vriend. Hij kwam om het leven door giftige dampen in een drugslab. De man laadde het lichaam in een auto en liet die vervolgens achter op een parkeerplaats. En verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen weer terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar.
2: Het Misdaadbureau.
18: Welkom terug. We hebben het hier over de meest besproken kliniek van Nederland, waar moordenaars, verkrachters wekenlang worden geobserveerd om erachter te komen of ze een psychische stoornis hebben. Krijg een kijkje achter de dikke muren in Almere van de directeur van het Pieter Baan Centrum, Sabine Rosa. We duiken ook in de jeugdvariant, dat ook jongeren worden onderzocht. En dat gebeurt dan weer in Teilingereind. Arnica is daar een van de groepsleiders. En ook aan tafel jurist en onderzoeker Marijne Groeneweg. Marijne, je gaat ons straks meer vertellen over het onderzoek dat jij doet. Maar je hebt in het verleden zowel bij het Pieter Baan Centrum als bij Teilingereind gewerkt. Dus jij kan, wat is het verschil nou eigenlijk tussen de twee?
21: Ja, er zijn een aantal. Eigenlijk begin is wel het beste om te zeggen dat er vooral overeenkomsten zijn. Met name het onderzoeksproces, wat heel zorgvuldig is ingericht in die weken. Dat is heel vergelijkbaar. Er zijn ook veel mensen die op beide locaties werken. Maar er zijn een paar fundamentele verschillen en wat praktijkverschillen. Fundamenteel is toch echt wel dat het jeugdstrafrecht, ja, dat zit net iets anders in elkaar dan het volwassen strafrecht. En met name wat gevolg heeft voor de praktijk is het feit dat je bij jeugdigen, als je iets adviseert, moet dat zowel in het kader van de beveiliging van de maatschappij, hè, dat is bij volwassenen de belangrijkste pijler voor een TBS-advies. Maar bij jeugdigen komt daar iets bij. En dat is dat je altijd moet rapporteren in het belang van de gunstige ontwikkeling van de verdachte. En je zou zeggen 2 vereisten is meer dan 1, dus dat is drempelverhogend. Maar het is eigenlijk precies andersom. Want bij zo'n jeugdige kan je dus iets eerder zeggen van, nou, we weten niet precies hoe het zit of hoe het gegaan is. Hij wil er niet over praten of hij heeft geweigerd. Maar wat je wel kan zeggen op basis van zijn levensgeschiedenis en het gedrag wat we zien, is dat we heel veel zorgen bij zijn ontwikkeling hebben. En op zo'n moment mag je bij jeugdigen dus wel een advies geven en zeggen van, nou, er moet iets gebeuren om deze zorgelijke ontwikkeling te keren. Dus dat is iets fundamenteels wat ook gevolg heeft voor de praktijk. Ja. En verder is in de praktijk, ja, ik moet er soms ook wel een klein beetje om grinniken, want ja, je hebt gewoon een groep met pubers. Dus ja, dat ziet er nou eenmaal anders uit dan een leefgroep met volwassenen. En er is gewoon altijd wel veel dynamiek.
18: Veel dynamiek.
21: Ja, zeg maar, op die leeftijd is het toch best normaal dat je peers, je leeftijdsgenoten, dat wat met je doet. Hè? Ik zeg wel eens een beetje gekscherend. Er ontstaat vaak ook een soort apenrots. Hè? Van nou ja, je zei net ook de leider en de volger. Ja, dat is wel dynamiek die ook op zo'n leefgroep kan gaan spelen. Ja. Verder is in Teilingereind school onderdeel van de observatie. Dat is logisch natuurlijk in deze leeftijdscategorie. Ja. En nou ja, we hebben iets meer vormen van non-verbale informatie. Dus we hebben ook muziek en beeldende therapie.
18: Ja, maar goed, dan, aan de ene kant zijn natuurlijk pubers, dat begrijp ik. Tegelijkertijd, Annika, je zat natuurlijk ook op een groep. Er zijn ook jonge mensen die, oké, het zijn vaak nog verdachten, maar die wel ook verschrikkelijke, afschuwelijke dingen hebben gedaan. Is dat iets waar je je mee bezighoudt dan echt daadwerkelijk op zo'n moment? De impact daarvan?
19: Eigenlijk niet, omdat in eerste instantie weten we op de afdeling niet waar een jongen van wordt verdacht. Dat is ook om er zo objectief mogelijk in te gaan. Alleen, zeg maar, zijn er zorgen om veiligheid, wordt dat wel gemeld. Maar bij elke jongen moet je gewoon alert zijn op gedrag, op veiligheid en op elkaar. En als contactpersoon van een jongen hoor je wel in de besprekingen soms waar een jongen van verdacht wordt. Of soms gaande de observatie hoor je er wel wat van.
18: Schrik je er dan wel eens van? Dat je denkt, zo, had ik niet verwacht of dit is wel heel heftig.
19: Ik werkte eigenlijk best al een tijdje. En misschien dat je daardoor een beetje afgestompt daarin wordt. Maar ik schrik er eigenlijk niet van. Denk anders dan de mensen daarbuiten.
18: Mm-hmm.
19: Natuurlijk zie je wel de ernst in, hey, dat is een heftig delict of dat is een zeer ernstig delict. En dat is een wat minder ernstig delict. Maar je bent daar niet eigenlijk continu mee bezig. Want het maakt eigenlijk niet uit waarvan een jongen wordt verdacht.
18: Mm.
19: Hoe die, zeg maar, hoe vaardig die is in de afwas.
18: Ja.
19: En ik hoef alleen maar te observeren hoe vaardig een jongen is in de afwas. Of hoe hij met zijn groepsgenoten omgaat. En dan heeft het de lastig gelegde. Ja, voegt daar niet altijd iets in toe.
18: Nee, Sabine, bij het Pieter Baan Centrum is natuurlijk wel dat het dossier, dat waar heel belangrijk ook is voor jullie voorbereiding, toch?
0: Ja, dat klopt.
18: Hoe werkt dat?
0: Ook vooral voor de psychiater en de psycholoog. Hè? En dus wij verzamelen gedurende het verblijf in het Pieter Baan Centrum heel veel informatie via de groepsleiding, via de arbeidsmedewerker en de sportmedewerker die ook rapporteren. Maar daarnaast maken we heel veel gebruik van het strafrechtelijk dossier,
18: dus
0: wat de politie heeft opgesteld. En van de informatie die onze milieuonderzoeker verzamelt bij alle naasten van verdachten.
18: Oh, zo het milieu.
0: Ja, dat gaat over de verschillende milieus, eigenlijk de kringen rondom een
18: die
0: rondom
18: ook een kunnen gedacht vertellen hoe zo iemand is in het gewone leven. Want
0: zeker,
18: dat lijkt me wel het hele lastige. Het is natuurlijk een andere werkelijkheid daar.
0: Yeah.
18: Je ziet ze daar een paar weken, maar wel in een kliniek. Dat is niet de echte wereld.
0: Nee, en in een kliniek waar iemand verblijft omdat hij verdacht wordt van vaak ernstige feiten. Dus ook alleen al het feit dat iemand verdacht wordt en in een rechtszaak terecht is gekomen, soms ook voor het eerste keer in zijn leven, kan natuurlijk heel veel invloed hebben op hoe het met iemand gaat. Dus om het beste inzicht te krijgen in hoe het dan was voorafgaand aan iets wat iemand ten laste wordt gelegd, kunnen we daarover spreken met iemand zelf, maar vooral ook met alle mensen daaromheen.
18: Ja, want het is natuurlijk toch een soort kunstmatige setting. Is dan bijvoorbeeld met terugwerkende kracht vast te stellen of iemand op het moment van het delict bijvoorbeeld een psychose had, terwijl die, als die bij jullie is, daar niet in verkeert?
0: Ja, dat kan. En dat kun je dus in gedachten krijgen omdat je daaruit aanwijzingen hebt al vanuit het dossier. Hè. Dus als de politie heeft opgeschreven hoe iemand was ten tijde van zijn aanhouding. Zeker als dat vlak na de verdenking was, dan kun je daar al informatie uit krijgen. We krijgen ook, als we daarom vragen, of soms ook zonder dat we daarom vragen, de audiovisuele verslaglegging van verhoren, die in die eerste paar dagen hebben plaatsgevonden, waaruit je ook al kunt opmaken of iemand dan heel anders was dan hoe we hem nu zien. En als iemand daar toestemming voor geeft, krijgen we ook de volledige medische informatie die is verzameld en opgeschreven in zijn preventieve hechtenis. Dus als iemand is aangehouden, door de politie is verhoord en vervolgens via de rechter in preventieve hechtenis wordt geplaatst en dan in een gevangenis of in een speciale psychiatrische afdeling van een gevangenis wordt geplaatst, dan is daar ook al heel veel zorg geweest. En dan kan het dus heel goed zijn dat iemand bijvoorbeeld inmiddels is ingesteld op medicatie, gestopt is met de misschien wel de drugs die hij allemaal gebruikte. Waar natuurlijk ook allemaal informatie over is, over urinecontroles. En daarom bij ons nu zit, zonder dat we nog zien dat er sprake is van psychose.
18: Ja, want het kan natuurlijk ook zijn dat er in principe niks mis is met iemand. Dat kan toch ook een uitkomst zijn dat iemand toerekeningsvatbaar is.
0: Ja, het kan zijn dat iemand helemaal geen psychisch probleem heeft. Dat hij misschien verdacht wordt van vreselijke feiten, maar dat dat niets te maken heeft met een psychische stoornis. Het kan ook zijn dat iemand wel een psychische stoornis heeft, maar dat dat op zichzelf nog niet maakt dat hij minder verantwoordelijk te houden is voor datgene waar hij van verdacht wordt. Dus je kunt ook toerekeningsvatbaar zijn terwijl je wel degelijk ook een psychische stoornis hebt. Het is niet zo dat een psychische stoornis dus betekent dat je ook verminderd of ontoerekeningsvatbaar bent.
18: We gaan zo nog wel even doorpraten over hoe dan die adviezen tot stand komen, die je natuurlijk dan ook in de rechtbank vaak toelichten. Maar toch even, Marijne, jij analyseert voor jouw onderzoek ook allerlei data, hè, en dan vooral van Teilinger Eind, van dus de jongere variant. Je hoort natuurlijk heel vaak, ze hebben een slechte jeugd gehad. Klopt dat als jij naar de statistieken kijkt?
21: Ja, we zijn dus eigenlijk gewend om steeds in één zaak heel grondig onderzoek te doen. Hè, zoals Sabine net ook beschreef. En eigenlijk sinds kort zijn we in Teilinger Eind dus hebben een databank opgezet, waardoor we ook iets over die groep als geheel kunnen zeggen.
18: Dus trends en patronen zien in zo'n hele groep door de jaren heen eigenlijk.
21: Ja. En dan zien we inderdaad dat een groot deel van de groep die in Teilinger Eind is onderzocht te maken heeft gehad met verwaarlozing, huiselijk geweld, uithuisplaatsingen, gescheiden ouders het overgrote deel. Een groot deel had ook al een strafblad voordat ze bij ons kwamen, 80%. En dan is het natuurlijk een beetje wat vaak de gedachte is van, ach, hij heeft een slechte jeugd gehad en dat is dan zielig en dat we hem dan verminderd toerekeningsvatbaar vinden. Om die mythe gelijk maar even uit de wereld.

0: groot deel van de groep die in Teilingereind is onderzocht te maken heeft gehad met verwaarlozing, huiselijk geweld, uithuisplaatsingen, gescheiden ouders, het overgrote deel. Een groot deel had ook al een strafblad voordat ze bij ons kwamen, 80%. En dan is het natuurlijk een beetje wat vaak de gedachte is van, ach, hij heeft een slechte jeugd gehad en dat is dan zielig en dat we hem dan verminderd toerekeningsvatbaar vinden, om die mythe gelijk maar even uit de wereld te helpen. Kijk, het kan natuurlijk best zo zijn dat als iemand in een akelig gezin is opgegroeid, daar een hechtingsstoornis heeft opgelopen, vervolgens daar misschien een persoonlijkheidsstoornis door ontwikkeld heeft. Mm-hmm. Kijk, op het moment, dan is het wel ineens relevant, zeg maar. Hè? En dan heeft het mogelijk gevolgen voor de mate van toerekeningsvatbaarheid en de risico's. Maar op zich die slechte jeugd, ja, dat hoeft niet te zeggen dat we daar ook iets mee moeten verder in het onderzoek. Maar het valt natuurlijk wel op dat als je deze groep onderzocht en het grootste deel wat akelijks heeft meegemaakt voorafgaand aan...
1: En dat er vaak ook al veel hulpverlening is geweest. Nou hoor je al wel vaak dat jeugdcriminaliteit niet per se toeneemt, maar wel dat het extremer is. Wat blijkt dan uit de feiten als je bijvoorbeeld kijkt naar ook de verdenkingen waarop ze dan bij Teilingereind binnenkomen?
0: Ja, dat klopt. Die ontwikkeling zien we ook wel terug. Als je eigenlijk bedenkt dat de indicaties, dus de reden voor het onderzoek in Teilingereind in de tussentijd niet zijn veranderd. Maar als je toch naar die statistieken kijkt, zie je wel een forse ontwikkeling. Je ziet dat de jongens gemiddeld ietsje ouder worden. Dus ongeveer 17 zijn ze nu. En ook van steeds ernstigere feiten verdacht worden. Dat zie je dan in het aantal levensdelicten, verdenkingen die toeneemt. Het aantal geweldsdelicten. En bijvoorbeeld een afname in het aantal vermogensdelicten. Die zien we eigenlijk bijna niet meer.
1: Mm. Dus diefstallen en zo.
0: Ja, en wat we zien sinds 2018, 2019 zo'n beetje. We hebben een aantal zaken binnengekregen waarbij minderjarigen ook verdacht werden of jongvolwassenen verdacht werden van betrokkenheid bij liquidaties. En rond die periode ontstond ook, of tenminste zagen wij de verdachten in verband met drillrap. Dus geweldszaken die te maken hadden met drillrap-fetus.
1: Dus dat zie je dan ook echt opkomen?
0: Ja, je ziet die maatschappelijke ontwikkelingen wel. En meest recent zijn het dan de zaken die te maken hebben met 764 of de kombeweging. Ik hoop niet dat het jullie wat zegt.
1: Statistische netwerken.
0: Ja, het is eigenlijk verschrikkelijk. Maar goed, daar zie je nu de meest recent een aantal verdachten van.
1: Ja.
0: Dus die maatschappelijke constatering, ja, die zien wij ook wel terug in de groep in Teilingereind.
1: Ja. Dus hele jonge mensen, Annika. Voel jij je wel eens onveilig op zo'n groep?
2: Ja, soms wel. Ja. Door soms de samenstelling van de groepen. Als je meerdere jongens hebben die wat heftiger gedrag vertonen. Natuurlijk probeer op iedereen te letten. Maar soms gaat de dynamiek zo snel.
1: Je hebt geen ogen in je rug.
2: Dat soms wel eens even naar voelt.
1: Ja.
2: Dat je denkt, even... Een vervelend onderbuikgevoel als je de groep opgaat.
1: Mm-hmm.
2: Het is dan ook vaak overleggen met je collega's. Je opnieuw positioneren op de afdeling. Elkaar in de gaten houden. Soms ook jongens even tijdelijk uit de groep plaatsen. Zodat de rust weer kan wederkeren. Dus er zijn ook zat middelen die je kan inzetten.
1: Maar zei net al, ik ben wel wat gewend. Ik ga al veel jaren mee. Maar jij ervaart dus ook van, je hebt geen ogen in je rug. Je ziet niet alles wat er gebeurt.
2: Nee.
1: En dat kan dus toch af en toe wel ook bedreigend voelen.
2: Ja, ja. Maar juist door met collega's te overleggen. Je moet ook je collega's in de gaten houden. Dus je houdt niet alleen de jongeren in de gaten of de groep. Maar je weet ook altijd, waar zijn de collega's? Je meldt als je naar kantoor gaat. Je meldt als je een jongen naar zijn kamer brengt. Je meldt als je naar het toilet gaat. De communicatie moet gewoon vloeiend blijven lopen. En natuurlijk, door de hectiek schiet er wel eens wat bij in. Dat je even denkt, hey, waar is iemand?
1: Nou zeg je steeds jongens. Zitten er bij jullie alleen jongens?
2: Over het algemeen wel. Enkele keer komt er ook een meisje die geobserveerd wordt. Maar over het algemeen zijn het jongens.
1: Ja, nou, Sabine, vertelde jij bij het Pieter Baan Centrum, toen wij bij jou waren, dat de mannen en vrouwen daar gecombineerd worden. Hè? Dus er zijn geen losse mannen- of vrouwengroepen. Dat verbaasde mij wel enigszins. Is daar nou nog een speciale reden voor? En dan bedoel ik vooral dat bijvoorbeeld, je hebt wel echt vrouwen- en mannengevangenissen, bijvoorbeeld uiteindelijk. En er lopen

0: natuurlijk ook verdachten rond die bij zedendelicten betrokken zijn.
1: Ja. Ja, ik denk het feit dat we hebben te weinig vrouwen om een hele afdeling te vullen met vrouwen. En we hebben zoveel personeel aanwezig dat mannen en vrouwen tegelijkertijd op een afdeling kunnen verblijven waarbij hun veiligheid beiderzijds voldoende geboden is. En in TBS-klinieken zitten mannen en vrouwen ook door elkaar.
0: Dat is waar.
1: GGZ-instellingen zitten mannen en vrouwen door elkaar. Dus het feit dat wij de vrouwen en de mannen tegelijkertijd en door elkaar op dezelfde afdeling opnemen, vraagt nog extra aandacht voor de veiligheid.
0: Maar ze zijn nooit alleen dan dus? Er is altijd beveiliging of dus...
1: Er is altijd groepsleiding bij aanwezig. Maar dat geldt ook voor twee mannen of drie mannen. We hebben altijd zicht op, zodra de deuren eigenlijk opengaan, op de mensen die bij ons verblijven. En het is überhaupt niet toegestaan om je bij elkaar op cel bijvoorbeeld te bevinden.
0: Nee. En nou weten we niet beter dan dat er heel lange wachttijden zijn bij het Pieter Baan Centrum. Soms duurt het wel maanden voordat iemand opgenomen kan worden. En ineens, Alissa, deze week was er goed nieuws. Alsof ze wisten dat Sabine hier ineens zou zitten deze week.
2: Is denk ik zo gegaan, ja.
0: Ja.
2: Nee. NOS meldt inderdaad dat een verdachte een stuk eerder maanden vaak kunnen worden onderzocht. Afgelopen jaren kon het tot 9 maanden af en toe duren voordat je aan de beurt was en het Pieter Baan Centrum echt in mocht. En nu is dat 3 tot 6 maanden. Dus ja, gewoon een half jaar kortere wachttijden zijn.
0: Ja. Ja. Hoe kan dat ineens, die versnelling?
1: 9 maanden heeft het eigenlijk nooit geduurd. Hè. Dus wij rekenen altijd vanaf het moment van aanmelding door de rechtercommissaris. Dat is meestal degene die een observatiebevel gelast. En het moment van opname. Maar er zijn wel periodes geweest in de afgelopen jaren dat inderdaad 6 tot 7 maanden kon duren. Dus dat er 6 tot 7 maanden wachttijd was. En dat had met allerlei zaken te maken. In coronatijd heeft dat onder andere gespeeld. En na corona hebben we ook wat verbouwingen gehad aan onze badkamers. Waardoor sommige afdelingen tijdelijk dicht moesten. En wij hebben ook altijd wel een uitdaging in het voldoende psychiaters en psychologen vinden om alle zaken te kunnen doen. Maar er zit ook wel natuurlijk, er is ook vraag en aanbod. Dus op het moment dat de wachttijden langer worden, en zeker als dat gaat zingen, hè, en er gaat zingen ook bij officieren van justitie en bij rechters, dat het heel lang duurt voordat een Pieter Baan Centrum onderzoek kan plaatsvinden, dan wordt er sneller gekozen voor een andere variant. Een ambulante variant bijvoorbeeld, waarin het onderzoek gedaan wordt door psychiaters en psychologen die gewoon naar het huis van bewaring gaan.
0: En nu gaan ze natuurlijk, nu gaat dit ook zingen.
1: Nu staat het op.
0: Dat er weer plek is.
1: Dat de wachttijd korter is.
0: En nu is die alweer opgelopen.
1: Nu nog niet. Maar het gaat ongetwijfeld er weer toe leiden dat als een rechter of een officier van justitie of een advocaat het nodig vindt om iemand in de meest intensieve vorm van onderzoek te laten onderzoeken, dat er dan ook weer sneller wel gedacht wordt aan het Pieter Baan Centrum.
0: Nou, wij vroegen ons ook af, hoe is het nou voor de mensen die in dat Pieter Baan Centrum verblijven? Hoe is het om voortdurend bekeken en geobserveerd te worden?
2: Ja, en iemand die dat weet, dat is Paul Spruit. Inmiddels heeft hij, goed om te zeggen, wel zijn leven gebeterd. Geeft voorlichting op allerlei scholen aan jeugd. En hij is zelf ook de zoon van een kindermoordenaar. Werd uiteindelijk zelf gearresteerd toen hij in 1984 zijn stiefvader doodstak. En dat gebeurde na jarenlange ernstige mishandelingen van zijn moeder. Nou, hij kwam daarom ook in het Pieter Baan Centrum terecht en hij vertelt ons hoe het daar aan toe ging.
3: Toen ik binnenstapte, had ik natuurlijk wel het idee van ik ga hier wat van maken. Maar ik heb mij van tevoren ook een beetje voorbereid. Ik weet wat voor mensen daar werken en noem maar op. En dan heb ik het in het algemeen niet zo op. Alleen, ik moest nu wel met ze samenwerken om inderdaad maar een goed rapport eruit te krijgen. En ik wist wel degelijk waar ik aan begon toen ik daar naar binnen ging. Als ik daar door de gang heen loop en ik ga aan het eind van de gang, ga ik linksaf bijvoorbeeld naar de sportzaal, omdat je ook wel sporten mag gaan doen, dan krijg je absoluut een psychiater naar je toe en die zegt van, Paul, waarom ging jij aan het eind van die gang linksaf en niet rechtsaf? Ik zeg dan maar tussen zak uit, dat wel. Links en rechts, allebei net zo lang, joh. Ja, dat is wel degelijk belangrijk, zegt hij, hoor. Want dat betekent dus dat jij keuzes maakt in je leven. Ze leggen alles onder een vergrootglas.

0: Maar ja, ik ben dan iemand met een vrij sterke eigen persoonlijkheid. En ik ben dus de volgende keer door die gang gaan lopen en ik denk, ja, zou je hebben, ik ga rechtsaf, in plaats van linksaf. Je past je een beetje aan, hè, aan het hele systeem. En kun je ze daadwerkelijk toch een klein beetje om je vinger winnen. Kijk, als je 6, 7 weken daar zit, dan zal het moeilijker worden, absoluut. Je moet jezelf zijn, hè, want dat hebben ze ook gelijk door als je je anders voordoet dan dat je bent. Gelukkig heb ik daar maar 2 weken gezeten. Hè, want toen vond ik het nodig om naar buiten te gaan. En de rechter, die heeft uiteindelijk op het rapport van 2 weken, heeft hij mij geconfronteerd van, nou ja, luister Paul, doe dus wat de psychiater zegt. Ik weet niet of Paul nou echt gek is, of dat hij gespeeld of dat hij gek is. Ja, hij zit, dat weet ik niet. Daar is de tijd inderdaad te kort voor geweest. En nog steeds met het domme gedachte in mijn hoofd heb ik dus gezegd van, nou, geef mij maar die TBS aan. Dan is voor mij de mogelijkheid dat ik aan mezelf kan werken. En dan heb ik wel degelijk weer een toekomst buiten.
1: Ja, uiteindelijk kreeg hij TBS, wat hij dus zelf had aangegeven ook te willen. Hoe dat allemaal zit met dat hij na 2 weken weer uit die observatie. Dat is een te lang verhaal om nu te vertellen. Wel een raar verhaal, maar dat gaan we absoluut nog wel eens een keer doen. Maar Sabine, eigenlijk zegt hij, kon ze om de vinger winden. Hè? Kon ze om de tuin leiden. Is dat mogelijk? Kan je daar toneel spelen? 2 weken of 6 weken, zoals het vaak is?
2: Ja, ik zal niet zeggen dat helemaal niemand dat ooit gelukt is. We zijn er altijd op bedacht dat mensen een belang hebben als ze bij ons zijn. Sommige mensen hebben het duidelijke belang dat ze zich zieker voor willen doen dan ze misschien zijn.
1: Dus juist TBS willen?
2: Omdat ze graag willen dat we zeggen dat ze heel verminderd of misschien wel ontoerekeningsvatbaar zijn. Want dan kun je geen straf krijgen.
1: En wat is dan heel doorzichtig gedrag? Als ze het overdrijven?
2: Voor heel veel van de psychische stoornissen geldt dat we natuurlijk afhankelijk zijn van wat mensen zelf vertellen, dat zij meemaken. Maar als vervolgens het gedrag wat ze daarbij vertonen er helemaal niet bij past, dan zullen we daar extra op letten en extra op doorvragen.
1: Ja, maar het kan dus ook de andere kant uit.
2: Maar het kan ook de andere kant uit. Er zijn ook heel veel mensen die bij ons verblijven en die absoluut willen voorkomen dat ze een TBS-maatregel opgelegd krijgen. Omdat het nare van een TBS-maatregel is dat je van tevoren niet weet hoe lang het kan duren.
1: Mm-hmm. Zo hadden jullie vroeger nog een weigerafdeling, hè?
2: Ja.
1: Dat is er nu niet meer.
2: Nee.
1: Dus mensen die echt weigerden om aan dat onderzoek mee te werken.
2: Ja. Ja, de weigerafdeling is gekomen naar aanleiding van de vergrote aandacht voor weigeraars. Dat is mede naar aanleiding van de zaak van Michael P. geweest. Dat we met z'n allen eigenlijk graag wilden voorkomen dat mensen door te weigeren eigenlijk een TBS mogelijk zouden kunnen ontlopen. Dus dat heeft geleid tot een specifieke aanpak om te zorgen dat we ook bij mensen die van tevoren aangeven ik wil nergens aan meewerken, toch zoveel mogelijk zouden kunnen zeggen over wat we dan wel zien, zodat de rechter daarmee bouwstenen heeft om alsnog zelf tot een afweging te komen over psychische stoornis, maar vooral over herhalingsrisico en de noodzaak van een TBS-maatregel. Er is voorafgaand aan de opname in het Pieter Baan Centrum een behoorlijk groot aantal mensen die zegt niet mee te gaan werken. Maar eenmaal bij ons blijkt het voor heel veel mensen ook best wel moeilijk om dat gedurende de hele periode vol te houden.
1: Ja, je moet toch even naar de keuken lopen om een broodje te halen.
2: Zeker.
1: Of iets.
2: Zeker.
1: En dat is allemaal ook gedrag wat jullie analyseren?
2: Het is ook allemaal gedrag. En er zijn ook best wel veel mensen die zeggen, ik wil niet met de psychiater en de psycholoog praten. Maar als je me eenmaal een paar keer gezien hebt en het blijkt eigenlijk helemaal niet iemand te zijn die je voortdurend door je heen kan kijken, dan dat mensen ook best wel met je in gesprek willen gaan.
1: We vliegen hier door de tijd heen. Dat is jammer, maar ik heb nog 1 vraag. Heel kort, maar hoe komt dan zo'n advies tot stand? En dan bedoel ik wat als jullie het niet met elkaar eens zijn, hè, de onderzoekers. Is er dan 1 de baas die de doorslag geeft of is dat democratisch?
2: Nee, er is niemand de baas. En het kan wel zijn dat de psychiater en de psycholoog ook na heel lang overleg uiteindelijk zeggen van, nou, je komt tot verschillende diagnostische conclusies en dan cijferen we dat op.
1: Zo simpel kan het zijn. Dan is het lekker aan de rechter om.
2: Meestal word je dan wel ook gevraagd om nog eens ter zitting dat uit te leggen. En er wordt ook aan ons gevraagd om uit te leggen dat als er verschil is, waar dat dan door zou kunnen komen.
1: Ja, dus krijg je nog wel wat aanvullende vragen uiteindelijk. Ja, ik zeg zoals gezegd, we vlogen er doorheen. We moeten dit gewoon nog een keertje doen, denk ik. Gewoon nog veel meer te horen van jullie natuurlijk. Dank voor jullie komst. Hier gaat Stand van Nederland verder. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan.
3: NPO Radio 1.
4: Deze week in de perstribune van Max. Cornald Maas, jarenlang commentator bij het Eurovisie Songfestival. Dit jaar kijkt hij toe.
5: Ter plaatse zijn mis ik het meest.
4: En presentator Erik Dijkstra. Hij schreef een boek over zijn grote fascinatie.
6: Ik hou natuurlijk heel erg van sport.
4: Druk in de topsport.
6: Maar ik had me eigenlijk nooit gerealiseerd dat topsporters onder zo'n ongelofelijke druk staan.
4: Margreet Rijntjes. In gesprek met Cornald Maas en Erik Dijkstra. Zondag. Vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen, dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modena badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
8: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Modena.
9: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
10: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk. Het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
10: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
11: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
12: Dynamisch.
11: Maar in de winter wil ik zekerheid.
13: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
14: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
15: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Leon Kozijnen.
16: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: NPO Radio 1. 8 uur.
17: Sam Hagens.
18: Krampen, opvliegers, mood swings. Wie deze vrouwenkwaaltjes weet te verhelpen, heeft goud in handen. Bedrijven die zich richten op vrouwengezondheid, ofwel femtech, maken dan ook een opmars. U hoort er zo alles over in Stand van Nederland. Maar nu eerst het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
19: In Stadskanaal in Groningen is een minderjarige jongen opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Nadat de zaak gisteren bekend werd, ontstond er 's avonds onrust in Stadskanaal en werden er bij drie woningen ruiten ingegooid. De jongen die nu is opgepakt wordt verhoord. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten van het Hantavirus. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
20: De wandelaar Erik Matthijssen is een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet. Tegelijkertijd, het is een hele gevaarlijke trail daar aan de noordkant. Wordt afgeraden daarom in je eentje te gaan. En Erik is inderdaad wel in zijn eentje vertrokken.
19: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. En ook zijn er 2 helikopters ingezet. Saba is met 13 vierkante kilometer het kleinste Caribische eiland in het Koninkrijk. Het is vanwege de diverse natuur heel populair bij wandelaars. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Sinds de jaren 60 steunde Litvinova politieke gevangenen in de Sovjet-Unie en later in Rusland, zegt verslaggever Wessel de Jong.
12: Nina Litvinova was zelf niet zo heel erg bekend. Zij ondersteunde wel heel veel dissidenten nu in dit Rusland. Bekender was bijvoorbeeld haar broer. Die demonstreerde al in 1968 op het Rode Plein tegen de inval van de Sovjet-troepen toen in Tsjechoslowakije. Maar zelf hield ze zich altijd liever een beetje op de achtergrond.
19: Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. Haar nicht heeft een fragment van die brief op Facebook gezet. Litvinova zegt zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. En de zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie je moet opvolgen als de Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nieuw worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien momenteel. Vannacht is het dan op veel plaatsen weer droog en koelt het af naar een graad of 4. Morgen dan eerst op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien. En dan wordt het maximaal 13 graden.
21: Ster. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting tot wel 100 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
22: Beste DGA. Je kinderen staan natuurlijk graag aan het roer van de boot. Maar is het ook hun droom om straks aan het roer van de zaak te staan? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
23: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
24: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement bestaat dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Vitipro is precies hiervoor ontwikkeld. De unieke formule bevat namelijk het ingrediënt Boswellia serrata. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
25: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon kozijnen.
28: NPO Radio 1. WNL.
29: Stand van Nederland.
18: Een hele goede avond. Je luistert naar Stand van Nederland, het programma van WNL, waarin we elke vrijdagavond jouw geldzaken bespreken. Vandaag, de gezondheid van vrouwen is een ondergeschoven kindje in de zorgsector. Zeker als het gaat om de menopauze, menstruatie en andere vrouwenklachten. Dan wordt er toch al vaak gedacht, ja, jammer voor je, maar het hoort gewoon bij het leven. Terwijl het op de werkvloer verzuim veroorzaakt en dus geld kost. Dat kan anders, denken ondernemers in de zogenoemde femtech. Hoe zij hierop inzetten en hoeveel het oplevert, dat ga ik bespreken met mijn drie gasten, drie vrouwen natuurlijk. Talita Otter, ondernemer en initiatiefnemer van de app Hormoonfestival. Carol Rock, journalist en ambassadeur van Voices for Women. Dat is een stichting voor vrouwengezondheid.
30: Ja.
18: En Janine van Munster, medeoprichter van online platform Floria. Hoe spreek ik het eigenlijk uit?
30: Ja, Floria.
18: Floria, ik spreek het goed uit, gelukkig.
30: Internationaal.
18: Ja, heel goed. Welkom alle drie. Fijn dat jullie er zijn deze vrijdagavond. En natuurlijk onze eigen Erik de Vries Lens is hier ook. Welkom allemaal. Je kunt meepraten via de NPO Luister-app. Via het chat-icoontje rechtsonderin kun je een vraag stellen aan onze gasten. En dan bespreken we dat hier in deze uitzending.

0: Er wordt heel hard geknikt hier. Heel erg gelachen.
1: Ja, precies.
2: Hans nu huilend op de bank, denk ik.
0: Veldhuis en Kemper zijn er met het nummer De Overgang. Ja, ik ben hier dus de man ook deze avond. Dus ik zal waarschijnlijk, ik zeg het maar alvast, allemaal dingen eruit vloepen die ik op een verkeerde manier eruit vloep.
2: Het was natuurlijk een grote afstand tussen ons. Ja,
0: ja, want Carol had me altijd in de gaten. Ja, zitten er, wat zijn nou eigenlijk de grootste vooroordelen die mensen hebben over de overgang? Mannen dan? Talita?
1: Vooroordelen die mannen hebben
0: over... Die horen we nu net, toch?
1: Oh ja, die kloppen sowieso. Ik denk dat mannen ook gewoon eigenlijk geen idee hebben.
2: Nee, dat
1: ze hebben geen idee.
0: Nee, wij hebben geen idee?
1: Nee.
0: Nee, waar blijkt dat uit?
1: Nou ja, hoe ze reageren. Ja. Dus stel je voor, als vrouw zijn, je lontje kan veel korter worden. En dan zou het heel fijn zijn als je partner, dat die dan ook een beetje meebuigt. Maar dat is niet altijd het geval.
0: Denken mannen vaak dat het een excuus is, de overgang, om zo te doen?
2: Ja, ik denk dat ze gewoon altijd een beetje met grote vraagtekens op hun hoofd bij vrouwen in alle fases van hun leven.
0: Mm-hmm.
2: Ze hebben ook wel een keer zo'n grap, heb ik gehoord van iemand, van achter elke boze vrouw staat een man die geen idee heeft waar het over gaat. Dus ja, dat is denk ik een beetje wat mannen ervaren. En dan komt er weer een fase en ik denk dat ze ook hebben van, moet dat dan weer een nieuwe naam hebben? En wat gaan we dan nu mee? Ja, ze kunnen zich niet voorstellen.
1: Maar dat vind ik al heel ver.
2: Ja, en mannen hebben natuurlijk ook niet zulke enorme schommelingen in hun hormoonspiegel. Dus
1: ze hebben geen idee.
2: Nee.
0: Is dat zo?
2: Okay. Ja, dat is zo.
0: Goed, we gaan dat helemaal uitpluizen deze avond. Maar we gaan eerst naar het meest opvallende economische nieuws van dit moment met redacteur Erik de Vries-Lens.
3: Ja, de oorlog in het Midden-Oosten die kruipt nu ook de pensioenen in. Pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel, die hebben last van die oorlog. Dat blijkt uit hun beleggingsresultaten van de eerste 3 maanden van dit jaar. Dat raakt de pensioenopbouw van zo'n 5 miljoen deelnemers. En het gaat dan om de fondsen voor metaal en techniek, zorg en welzijn en de bouw.
0: Ja, daar praat ik over door met Leontien Treur, econoom bij de Rabobank. We hebben dus dat nieuwe... Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: Ja, dag Leontien. Goedenavond. Fijn dat je er bent. Het nieuwe pensioenstelsel, dat beweegt natuurlijk mee met de beurs. Maar hoe kan het dat de fondsen nu zo slecht scoren, terwijl de beurzen eigenlijk best wel goed gaan?
4: Ja, dat is eigenlijk een kwestie van naar welk moment je kijkt, hè? Want de kwartaalresultaten waar net aan werd gerefereerd, dat was eind maart. En juist in de maand maart zijn de aandelen best wel gedaald en de obligaties zijn wel wat gestegen. Dat compenseerde dat dan weer een beetje. En de rente daalde ook. En als je nu kijkt, dan zijn in de tussentijd de aandelen en de rente weer gestegen. Dus als je naar de koers nu kijkt, dan denk je, hey, waarom is dat nieuws van die fondsen zo slecht?
0: Ja.
4: Maar dan vergelijk je eigenlijk 2 heel verschillende momenten.
0: Ja, precies. Maar ze zeggen wel al nu van volgend jaar gaan de pensioenen dus niet omhoog. Dat kunnen ze wel al nu al zeggen. Terwijl het eigenlijk nu alweer beter gaat met op de beurs.
4: Nou, dat heb ik niet meegekregen. En ik denk ik weet niet wat het meetmoment is precies voor de verhoging. Maar we hebben nog best een stuk jaar te gaan.
0: Ja.
4: Dus ik zou daar niet nu op voorhand al zelf een uitspraak over willen doen.
0: Door de overstap naar het nieuwe stelsel kregen gepensioneerden begin van het jaar best wel een flinke verhoging. Moeten mensen zich nu zorgen maken om dit nieuws?
4: Nee, dat zou ik niet doen. Die eenmalige verhoging, dat was natuurlijk omdat fondsen die een grote buffer hadden, die konden dat een beetje gaan uitdelen. Eigenlijk is er in die zin niet zoveel veranderd dat pensioenen altijd afhankelijk zijn van enerzijds wil je weten hoeveel geld is er nu en dat hangt dan af van de aandelen- en obligatiekoersen. En hoeveel geld heb je nodig en dat hangt af van de rente. Dus het liefst wil je eigenlijk een stijgende rente en stijgende koersen. En dat gebeurt natuurlijk niet altijd. En het verschil is alleen dat het nu in het nieuwe stelsel anders naar leeftijden wordt toebedeeld. Maar waardoor je dus voor jonge mensen wat meer risico kan nemen. En waarbij voor de ouderen en de gepensioneerden juist gekoerst wordt op stabiliteit. Daar kan je beter onderscheid in maken nu. En dat kon vroeger niet. Maar verder is eigenlijk het basisconcept nog steeds hetzelfde.
0: Ja. Op welke momenten is het nou eigenlijk belangrijk om jouw pensioen te checken en hoe het ervoor staat bij het fonds?
4: Nou, ik zal niet zeggen dat je dat iedere dag of iedere maand of zelfs maar ieder kwartaal moet gaan doen. Het is belangrijk als je aan richting je pensioen gaat en wil weten van kan ik eerder stoppen? Moet ik misschien nog wat bijsparen? Moet ik mijn kosten proberen te verlagen? Maar een van de belangrijkste keuzemomenten op je pensioengebied is eigenlijk als je van baan verandert. Want dan krijg je je pensioenregeling er eigenlijk gewoon gratis bij, zeg maar. En de ene of de andere regeling, dat scheelt nogal. Dus juist jonge mensen die van baan veranderen, die zouden eigenlijk goed moeten opletten. Van ga ik er nou in pensioen nou op voor of achteruit? Want het kan echt bij de een of de andere werkgever kan het twee keer zoveel of twee keer zo weinig zijn.
0: Duidelijk.
4: Dus dat is eigenlijk het belangrijkste moment om op te letten.
0: Belangrijk moment om op te letten. Dat is duidelijk. Dankjewel, Leontien Treur, econoom bij de Rabobank.
3: Demonstraties en gewelddadigheden tegen asielzoekerscentra die domineren al wekenlang het nieuws. In Loosdrecht geldt op dit moment nog een samenscholingsverbod rondom het gemeentehuis, omdat de demonstraties daar deze week zo uit de hand liepen. Nu zijn wij Stand van Nederland, dus wij kijken naar de euro's. En de kosten voor asielopvang die blijken ook flink te zijn gestegen de afgelopen 5 jaar. Van 700 miljoen euro in 2020 tot 3,65 miljard euro afgelopen jaar.
0: Ja, Emiel Kossen, verslaggever Migratie en Integratie bij de Telegraaf. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Emiel, ik vraag me dan af, als het zo erg is gestegen, gaat die 3 miljard, of nou, gaat een groot deel daarvan dan bijvoorbeeld naar de Van der Valk hotel overnachtingen die voor noodopvanglocaties moeten zorgen? Is dat een grote kostenpost bijvoorbeeld?
5: Nou, dat is niet helemaal verkeerd gedacht. Er zitten best wat Van der Valks tussen de noodopvanglocaties, maar ook tegenwoordig veel Fletcher hotels van die keten. Maar het is uiteindelijk is het een soort industrie geworden. Heel veel noodopvanglocaties, ongeveer 200 in Nederland. En je moet je voorstellen, dat kost veel omdat je dus bijvoorbeeld een hotel moet afhuren. Maar er komt veel meer bij kijken. Je hebt het over catering, mensen moeten ook eten. Je hebt het over extra beveiligers. Beveiligingsbedrijven spinnen er garen bij. Zoals in Loosdrecht, daar is helemaal geen sanitair. Dus er wordt sanitair bijgeplaatst, hè, van die nooddouches en wc's. Kost allemaal geld. En uiteindelijk kom je op een som uit van 3,6 miljard euro vorig jaar.
0: Ja, en is dan noodopvanglocaties, dat is dan denk ik veel duurder dan een standaard AZC, moet ik het zo zien?
5: Ja, ze hebben dat wel berekend in grote lijnen. Dus kijk, Van der Valk wil niet zeggen hoeveel miljoen euro ze elk jaar hier aan verdienen. Maar we weten wel dat een noodopvanglocatie kost ongeveer 70.000 euro per persoon per jaar. Dus één asielzoeker een jaar in een noodopvanglocatie plaatsen is 70.000 euro. Terwijl een reguliere opvanglocatie, een AZC, dat kost ongeveer 2,5 keer minder. Dus daar zit een groot verschil in. Bovendien is het vaak voor die asielzoekers zelf ook niet echt fijn om bijvoorbeeld jarenlang in een hotel te moeten wonen.
0: Nee, daar kan ik me ook iets bij voorstellen dat dat juist niet fijn is. Dan zijn er natuurlijk ook nog lange procedures en dwangsommen. Dat is ook een flinke kostenpost.
5: Ja, vooral vorig jaar heeft de IND een record aantal dwangsommen moeten betalen. Dwangsom komt in beeld als een asielprocedure te lang duurt. Dus als de IND langer dan 1,5 jaar erover doet om iets te laten weten, om een oordeel te vellen over de vraag of iemand hier of wel of niet mag blijven. Dan kan je naar de rechter stappen en krijg je bijna automatisch een dwangsom uitgekeerd. Het gaat om 15.000 euro per persoon. En ja, vorig jaar kwam dat uit op een kostenpost van 79 miljoen euro aan dwangsommen. Puur dus omdat de IND niet snel genoeg beslist. En daarna asieladvocaten de asielzoekers helpen om daar een dwangsom uit te halen.
0: Even los van, je kunt proberen om de instroom omlaag te krijgen. Dat zal dan uiteindelijk natuurlijk ook schelen in de kosten. Is er een andere manier om dit systeem beter in te richten, waardoor die kosten niet zo oplopen?
5: Ja, het grote verschil natuurlijk tussen 2020, toen het nog de hele asielketen nog 700 miljoen kostte, en nu, nu het vervijfvoudigd is dat er heel veel noodopvang in het land is. Dus het moment dat je als land ervoor zorgt dat je genoeg reguliere locaties hebt, die ook kan opschalen en afschalen als er minder mensen komen. Die kun je misschien weer verhuren aan andere groepen mensen die huizen zoeken momenteel, woningen zoeken. Dan kan je het allemaal veel goedkoper inrichten. Dus dat zou een enorm schelen. Maar ja, dat gezegd hebben, terwijl ik het zeg, denk je natuurlijk ook meteen aan de weerstand die er overal in het land is. Als er in Loosdrecht een noodopvang voor een paar maanden wordt voorgesteld, staat het halve dorp daar te demonstreren. En loopt het ook af en toe flink uit de hand. Dus het klinkt heel makkelijk, hè, die oplossing. Zet gewoon AZC's neer die er voor 25 jaar mogen blijven staan. En je maakt het allemaal veel goedkoper. Maar ga er maar aan staan nu als gemeente, als bestuurder, om nu te zeggen, wij zetten een AZC neer voor een hele lange periode. Dat moet je wel heel goed kunnen verdedigen dan tegenover je eigen burgers. En daar steekt het nu een beetje.
0: Ja, duidelijk. Dankjewel, Emiel Kossen, verslaggever bij De Telegraaf. We hebben het vanavond bij Stand van Nederland over femtech. Toepassingen die zich richten op het verbeteren van de gezondheid van vrouwen. Aan tafel twee ondernemers op dit gebied. Talita, jij hebt een app voor vrouwen in de overgang. En Janine, jij hebt een online platform voor problemen rondom vruchtbaarheid, menstruatie en ook de overgang. Daar gaan we het ook zo meteen uitgebreid over hebben. Maar het eerste wat ik me ook afvroeg, is het, Talita en Janine, voor jullie ook zo'n bedrijf begonnen uit een soort persoonlijke frustratie?
1: Zeker, ja.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Nou, daar is het sowieso mee begonnen, omdat ik zelf in de overgang ben gekomen. En ik had geen idee wat er met mezelf aan de hand was. Altijd een energiek persoon, vrolijk, enthousiast en geen feestje was mij te gek. Mm-hmm. En tot er een moment kwam dat ik eigenlijk alleen nog maar op de bank wilde zitten. Niet meer de deur uit wilde. Toen de tijd had ik ook al een eigen bedrijf.
0: Hoe oud was je toen? Toen dat begon?
1: 49. Toen een event uit zijn bureau, heb ik nu ook nog. Waardoor ik regelmatig naar Amsterdam toe moest. Dan keek ik op zondagavond in mijn agenda, denk ik, oh nee, ik moet 3 keer naar Amsterdam deze week. Nou, dat ging maar zo door.
0: En wat denk je dan als je dan thuis zit? Van, al mijn energie kwijt.
1: Ja, maar je denkt echt van, het zal er wel bij horen bij mijn leeftijd. En ik heb altijd een druk leven gehad en heel veel leuke dingen gedaan. Toen ik dacht echt van, het mooiste leven heb ik gewoon gehad nu.
0: Dus, echt waar?
1: Ja.
0: Dat is wel echt een nare constatering.
1: Ja, dat was echt heel erg.
0: Ja.
1: Toen ben ik eigenlijk gelukkig op een gegeven moment bij het Women's Health Center in Amsterdam terechtgekomen. Daar zitten allemaal gynaecologen. Dus daar heb ik een heel goed gesprek mee gehad. En daar, toen ben ik aan de hormoontherapie gegaan. Nou, en eigenlijk in no time was ik redelijk weer de oude Talita. En toen dacht ik echt van, hoe dan? Hoe kan dit? Hoezo weten heel veel mensen dit gewoon niet?
0: Ja.
1: En zo door. En toen belde er een vriendin van mij, die is jonger. Ik heb ook wat jongere vriendinnen. En die noemde wat klachten op. Ik zeg, oh, Noor. Ik zeg, ga er maar aan staan. Ik zeg, jij zit in de perimenopauze. Ah. Oh jee. Nou, zegt ze, we zijn wel blij met jou, Talit, als oudere vriendin. Want jij weet alles al.
0: Je doet het voorwerk.
1: En ik weet nog waar ik stond. En toen dacht ik, maar hier moet ik echt iets mee. Want het kan niet zo zijn dat er zoveel vrouwen rondlopen die gewoon geen idee hebben wat er kan gebeuren.
0: Ja, en ik heb wat er uiteindelijk is ontstaan. Ik heb de app net gedownload. Ja. Dat is ook voor mannen. Mannen mogen hem ook downloaden.
1: Ja, zeker.
0: Hormoonfestival heet het. Daar gaan we zo meteen meer ook over horen. Ja. Janine van Munster, jij hebt Floria opgericht. Ja. Online platform. Ook denk ik uit persoonlijke overweging.
6: Wij zijn trouwens een online, een digitale vrouwenkliniek. Dus wij, wat jij zegt, Women's Health Center, dat doen wij online. Dus wij schrijven echt medicatie voor.
0: Ja.
6: En dat is ontstaan. Ook inderdaad, mijn persoonlijke verhaal was dat ik mijn eitjes liet invriezen toen ik 35 was. En dat ik er toen via dat proces achterkwam dat ik lage vruchtbaarheid had. En sowieso best een moeilijke boodschap om te krijgen. Maar ik was bij de gynaecoloog in het ziekenhuis. En ik vroeg een verwijzing voor mijn hormoonniveaus. Want ik scoorde blijkbaar in de laagste 5%. En zij zei gewoon, nee, maar mevrouw, u bent niet ziek. Mm. En toen dacht ik, we weten dit per ongeluk. Waarom gaat iemand hier niet werk van maken? En ik werkte toendertijd als venture capital investeerder. En ik weet altijd, als er een heel groot gat zit tussen wat jij zelf had verwacht en wat er dan gebeurt, dat vaak ook een kans is. En dat je dan niet de enige bent.
0: Ja.
6: En toen ben ik met mensen gaan praten. En heel veel vrouwen maken iets mee. Zoals ook hier aan tafel. En goed, toen dacht ik, Ik start zelf.
0: Ik start het.
6: Ja.
0: En begon met ijsjes invriezen. We kunnen mogen nu wel.
6: Ja, dit heeft een happy end. Ja, ja, het is een happy end. Iedereen hier in de kamer zit. Maar
0: ja,
6: ik ben zwanger.
0: Gefeliciteerd. Ja.
6: En op een natuurlijke manier. En ook nog eens heel snel. Dus ja. Het is het vrouwengezondheids. Ik weet nog dat ik dacht, al die zit gewoon land om niks. Maar ja. Goed, het heeft me veel gebracht.
0: Super fijn dat het gelukt is. Ja. Carol, ben jij een gebruiker eigenlijk van Femtech?
2: Eigenlijk niet. Maar ik ben wel op de hoogte van wat er allemaal beschikbaar is. Mijn dochter en haar vriendinnetjes die gebruiken het wel. Dus ik ben wel zeker op de hoogte. Mm-hmm. En als ik ook deze verhalen hoor, dan gaat er toch wel weer eens een vlammetje branden bij mij. Een soort ergernis ook van, jeetje mina, wat heeft het veel tijd gekost voordat we hier terecht kwamen? Want nou ja, we weten allemaal onze moeders wat voor fases die doorheen gingen. En er was helemaal niks, was niks over bekend. Van ja, af en toe moet gewoon een raampje open, want dan heeft mama het weer heel warm. En dat was het eigenlijk. Maar als ik er nu aan terugdenk, was er zoveel meer aan de hand. En met zoveel andere vrouwen natuurlijk hetzelfde. Dus ik ben in ieder geval heel blij dat ze er zijn.
0: Ja. Je hebt zelf ook in Amerika gewoond. Gaan we zo ook even de blik werpen op Amerika. Want daar doen ze het toch ook wel echt op een andere manier. Eerst gaan we naar Judith Huirne. Zij is hoogleraar gynaecologie aan het AMC. En ook een groot voorvechter van het verbeteren van vrouwengezondheid. Goedenavond, Judith.
7: Ja, goedenavond.
0: Wat zijn nu? We hebben nu al een paar voorbeelden hier gehoord van de problemen die vrouwen kunnen ervaren. Heeft u eigenlijk ook nog andere voorbeelden van problemen bij vrouwen die niet serieus worden genomen?
7: Ja, er zijn heel veel problemen die niet serieus genomen worden. En dat zijn onder andere de vrouwspecifieke aandoeningen. Dus aandoeningen die alleen maar vrouwen kunnen krijgen. Zoals bijvoorbeeld endometriose of vleesbomen. En dat zijn aandoeningen die hele hevige, pijnlijke menstruaties kunnen geven. Maar ook problemen met zwanger worden en hoge kans op miskramen. En ook nog problemen uiteindelijk tijdens de zwangerschap.
0: Waarom worden die problemen niet serieus genomen?
7: Ja, het lastige is dat de meeste vrouwen ongesteld worden. En dan is het gewoon lastig om te beoordelen wanneer is het nu normaal en wanneer is het niet normaal. En dat is voor vrouwen lastig om te beoordelen. Dat is voor huisartsen lastig. En dan is het ook nog zo dat we eigenlijk onvoldoende middelen hebben om daar een goede diagnose voor te stellen. Kijk, wij in Amsterdam UMC hebben hele uitgebreide echo-apparaten waarmee we gewoon goede echo's kunnen maken. Maar dat kost jarenlange training om dat goed te kunnen. En dat is voor een huisarts natuurlijk gewoon veel lastiger.
0: Wat kost het uiteindelijk de maatschappij? Want er zijn heel veel vrouwen die zich ook moeten ziek melden op sommige momenten.
7: Klopt. Het is alleen al menstruatiestoornissen is 10% van de vrouwen meldt zich ziek. Eigenlijk tijdens de menstruatie. Wereldwijd is dat zo'n 14-15%. En ook overgangsklachten, daar kunnen heel vaak vrouwen niet goed werken. Het is ook zo dat er heel vaak verkeerde diagnoses gesteld worden. Dat er gedacht wordt aan een burn-out, dat vrouwen heel lang thuis zitten of mentale, psychische problemen. Terwijl er dan inderdaad, zoals we vanavond al gehoord hebben, ook hormonale problemen aan de hand kunnen zijn. En dat kost ons als maatschappij ongelooflijk veel. We hebben uitgerekend met een rapport met NVOG dat jaarlijks in Nederland alleen al 7,6 miljard euro per jaar kost. Alleen en met name door ziekteverzuim.
0: Oké. Ja, dat geeft dan ook wel aan hoe groot het belang is om dit op te lossen, om hier aan te werken, toch?
7: Absoluut, ja. En daar werken we ook hard aan.
0: Ja, heel goed. Goede ontwikkeling, Femtech?
7: Zeker. Kijk, ik denk dat het belangrijk is dat er op alle niveaus een verbetering komt. En enerzijds bij de vrouwen zelf. Wat is normaal, wat is niet normaal? Wanneer moet ik wel of geen hulp zoeken? Dat kan voor de overgang zijn. Wij hebben ook een menstruatie-app ontwikkeld dat vrouwen dat zelf in beeld kunnen brengen. Maar ook is het zo dat er op dit moment nog ongelooflijk weinig geïnvesteerd wordt in gerichte medicijnen. Er zijn heel veel aandoeningen waar nog geen gerichte medicijnen voor zijn. Terwijl dat in heel veel andere aandoeningen, als hart- en vaatziekten of kanker, daar heb je dus juist wel heel veel medicijnen voor. Dus er is nog heel veel werk aan de winkel.
0: Duidelijk. Dankjewel, Judith Huirne, hoogleraar van gynaecologie aan het AMC in Amsterdam. Carol, ik zei net al even, je hebt in Amerika ook gewoond.
2: Ja.
0: Ik dacht altijd dat de zorg daar veel minder goed geregeld was.
2: Nou, dat is het in heel veel opzichten zeker ook niet. Het is heel duur en het is niet altijd efficiënt. Maar het is op bepaalde manieren toch heel erg toegankelijk. Je komt heel makkelijk aan bepaalde zorg als je maar gewoon jezelf goed duidelijk kunt maken. Nou ja, en als je betaalt natuurlijk. En als het dan gaat over vrouwengezondheid, als we het dan specifiek hebben over overgangsklachten, dat was echt al jaren, was dat eigenlijk heel normaal. Ik hoorde van allemaal vriendinnen om me heen dat die inderdaad platform en zo, de digitale platformen waar ze ook bloedtesten konden laten doen. En je kon gesprekken hebben met gynaecologen. En zo werden ze echt geholpen. Kwamen ze ook bij hormoontherapie terecht. Dus er was eigenlijk veel meer aandacht voor. En in Amerika is het natuurlijk ook zo. Het is echt heel erg medicijngericht land.
0: Ja.
2: In Nederland word je met een paracetamolletje en een glaasje water word je weer teruggestuurd. In Amerika is meteen een doorverwijzing of medicatie dit en dat. En dat geldt eigenlijk ook voor, als we het dan specifiek hebben over vrouwen en hormonen of voor overgangsproblemen, dan kom je toch wel makkelijker terecht bij hulp.
0: Zijn wij voorzichtig, zijn in ieder geval mensen hier om medicijnen uit te schrijven wat dat betreft?
6: Ja. Punt. Ja, punt.
3: Okay. En is dat slecht?
6: Nee, op heel veel vlakken is het niet slecht. Alleen ik denk dat wat ik meemaakte, dat de arts zei tegen mij, je bent niet ziek. Dat is denk ik heel erg een soort basisbeginsel in Nederland. En dat is ook cultureel zo. Hè? Dus het ligt niet alleen aan de artsen, maar ook aan de vrouw of aan de patiënt. En ook aan mannen, by the way. Maar dat je dus... Je moet je ziek voelen en dan ga je medicijn gebruiken. Maar ik denk dat heel veel vrouwenklachten vallen in het soort grijze gebied tussen... Je gaat niet dood aan de menopauze, weet je wel. Je gaat niet dood aan een vruchtbaarheidsprobleem of aan een pijnlijke menstruatie. Dus je bent niet ziek. Maar ja, je kan je wel 10 keer beter voelen. En daar is medicatie toch wel heel vaak een belangrijk hulpmiddel in.
0: Ja,
1: dus ik denk... Wat ik denk is dat de verkeerde medicatie... ik zou bijna willen zeggen 8 van de 10 keer wordt voorgeschreven. Dus als je naar de huisarts gaat met zeg maar de klachten die ik net noemde... ik ben niet naar de huisarts gegaan... maar dan zal de huisarts gezegd hebben... Nou mevrouw, ik denk dat je een burn-out hebt. Hmm. Hier heeft u antidepressiva... en kom over 3 maanden nog maar weer eens terug.
6: Ja.
1: En dat hoor je zo... Ja. En dat is zeg maar ook waarop ik aansloeg, dat ik dacht... Wow, dit kan niet waar zijn. Dat er heel veel vrouwen die aan de antidepressiva gaan door overgangsklachten.
0: Carol?
2: Nou, er zijn 2 dingen die ik daarover wil zeggen. Dat 1 op de 3 vrouwen soms 10 jaar of langer moet wachten voordat ze überhaupt gehoord of een juiste diagnose krijgen. En tussendoor krijgen ze misschien een verkeerde diagnose met de verkeerde antidepressiva. En daarvan is ook bekend geworden dat medicijnen werden vroeger vooral op mannen getest. En er werd van uitgegaan van die vrouw die geven we gewoon een lagere dosering, want vrouwen zijn wat lichter, dit en dat. Maar het werd nooit getest op vrouwen, omdat vrouwen natuurlijk allerlei hormoonwisselingen hebben. En daardoor zou hun lichaam minder betrouwbaar zijn om die onderzoeken bij te doen. Dus vrouwen krijgen antidepressiva die veel te zwaar gedoseerd zijn, met alle gevolgen van dien. Dus dan zit je eigenlijk in een cirkel.
1: Ja, zeker. Maar ja. Los van, denk ik ook, zeker. Maar denk los van het feit dat het te zwaar. Ze gaan aan de antidepressiva.
2: Ja.
1: En vervolgens zitten ze eraan.
2: Ja.
1: En er is geen, rood alarmknopje op de huisartsenpraktijk. Ja. Na 3 maanden van mevrouw X zit nu 3 maanden aan de antidepressiva. Laten we haar eens even bellen. Als mevrouw X niks van zich laat horen, kan het zo zijn dat ze over 4 jaar nog aan de antidep. Nou.
0: Dus informeren,
1: ja.
0: Investeren in Femtech. We praten zo verder hierover. Praat mee via de NPO Luisteren-app. Maar we gaan eerst even naar het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
8: NPO Radio 1.
9: In Turkije zijn 2 leden van de grootste oppositiepartij veroordeeld tot celstraffen van minimaal 40 jaar. Ook ruim 400 andere leden van de oppositie zitten al een tijd vast in de zaak. Volgens de partij probeert de regering van president Erdogan hen de mond te snoeren met deze mega-rechtszaak. In Stadskanaal in Groningen is een minderjarige jongen opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de 2 vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 kinderen. Er werden daar ruiten in gegooid. In de haven van Rotterdam worden cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. De Er brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft alleen nog een deel van de bemanning aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. En de Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een erepalm d'or ontvangen. Travolta reageerde verrast en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach.
10: Stand van Nederland.

0: We hebben het vanavond over een ondergeschoven kindje in onze gezondheidszorg, de vrouwenzorg. Al decennia lang worden vrouwen niet serieus genomen in hun klachten over bijvoorbeeld de menopauze of menstruatie. Daar begint nu verandering in te komen en dat is onder andere dankzij Femtech. Dat zijn bedrijven die zich specifiek richten op het verbeteren van de zorg voor vrouwen in combinatie met technologie. Bij mij vanavond in de studio Talita Otter, ondernemer en initiatiefnemer van de app Hormoonfestival. Carol Rock, journalist en ambassadeur van Voices for Women. En Janine van Münster, medeoprichter van online platform Floria. Kun je over dit onderwerp meepraten? Doe dat dan via de NPO Luister-app. Je kunt rechtsonderin via het chat-icoontje een vraag stellen. Technologie dus voor vrouwen, gezondheidszorg of femtech is in opkomst. Erik, jij zocht uit hoe het ervoor staat met deze sector hier in Nederland.
1: Ja, want deze sector is eigenlijk heel breed. Er valt heel veel verschillende dingen vallen daaronder. Sommige bedrijven maken dan bijvoorbeeld apps om je hormooncyclus bij te houden. Sommige maken gezondheidshorloges. Sommige maken echt medische spullen, instrumenten, technologieën. Zoals een nieuw soort eendenbek die misschien iets minder vreselijk is. Of er is een bepaalde ring die is ontwikkeld die in de vagina wordt ingebracht. En daar dan medicatie kan afgeven en kan meten hoe het met je gaat. En dit soort bedrijven zijn in Nederland nog wel relatief klein. Wereldwijd is de femtech sector $66 miljard waard. En dat gaat enorm groeien de komende jaren, schijnt. Maar iets meer van de helft van de bedrijven daarvan zit in de VS. En maar een kwart zit dan in Europa. In Nederland is er een netwerk, Femtech NL. Daarmee heb ik gebeld. Die hebben 70 bedrijven binnen de club. Maar de meeste van die ondernemers zitten nog in de beginfase. Dus die doen het nog met eigen geld. Of die zijn nog bezig met investeringen van vrienden en familie. En echt het grote geld, dat laat bij de meesten nog op zich wachten.
0: Talita, jij hebt de app Hormoonfestival gemaakt. Is het een festival, de overgang?
2: Ja, zeker. Nou, ik heb de app niet alleen gemaakt.
0: Je gaat van hot naar her. Van boven naar beneden.
2: Een achtbaan, het is net een achtbaan.
0: Een pretpark.
2: Ja, ik heb de app samen met mijn compagnon Carolien gemaakt. En met onze appbouwer, Kim. En waarom festival? Weet je, om het zeg maar niet te zwaarmoedig te maken. Hmm. Dus ook, het kan ook.
0: Ja, want ik heb hem geopend. Er zit ook een klaagmuur bij.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk is klagen? Als
2: heerlijk,
0: je
2: heerlijk.
0: Wat zeg je dan?
2: Oh, gewoon zeuren.
0: Zeuren?
2: Ja, ja. Heerlijk.
0: Op wie? Op je man? Op je
2: eigenlijk
0: vrienden?
2: Op iedereen. Het liefst.
3: Alles.
2: Ja, alles.
0: Ja, Carol. Ja. Hou je over klaar.
3: Ja, maar dat is heel gezond, heb ik gehoord.
0: Wat is het doel van de app?
2: Nou, het doel van de app is eigenlijk zoveel mogelijk om de vrouwen te informeren. Mm-hmm. Van wat kan er gaan gebeuren? Kijk, het is niet gezegd dat alle vrouwen heel heftig in de overgang komen. Maar ons doel is om te informeren, maar ook een stukje entertainment. Eigenlijk noemen wij de app zelf een infotainment app. Mm-hmm. Met ook een stukje entertainment en informatie erin. We hebben bijvoorbeeld Birgit Zoekt Uit, dat is Birgit Schuurman. Die gaat in gesprek met experts. Dorenda van Dijken, Sandra Kooi, Ralf Moorman. Experts, dus ook acupunctuur, weet je, van vele kanten belichten we het.
0: Het is informeren, maar je bent ook ondernemer, dus je moet er ook geld mee verdienen.
2: Ja,
0: hoe doe je dat?
2: Nou,
0: dat is nog niet gebeurd.
2: Dat is nog niet gebeurd. Nee, wat Erik net noemt, ons eigen geld zit hierin.
0: Ja?
2: Ja.
0: Hoeveel eigenlijk?
2: Ja, veel.
0: Veel. Maar is er een punt dat je er wel ook geld mee kan verdienen? Dat is natuurlijk heel mooi dat je vrouwen informeert. Maar
2: ik moet heel eerlijk zeggen. Kijk, wij zijn dit zeg maar met een missie begonnen. Mm-hmm. En we hadden geen idee. Eigenlijk, ik had ook geen idee dat ik hier ooit zou zitten. Maar we hebben geen idee waar het naartoe zal leiden. Je kunt eigenlijk vele kanten op, ook met een app. Hè? Dus om geld te gaan verdienen. Het zij abonnement verkopen aan particulieren. Maar ons doel is echt om het te gaan verkopen. Dus licenties te verkopen aan bedrijven. Omdat wij vinden gewoon dat bedrijven verantwoordelijk zijn. Ook voor de vrouwelijke medewerksters. Ja. En ik vind dat als ze die goed informeren, dat dan het ziekteverzuim gaat geheid naar beneden.
0: Ja, daar zouden werkgevers heel enthousiast van moeten worden.
2: Ja, zou je wel denken. Yes. En we zijn zeker wel in gesprek met bedrijven, laat ik dat voorop stellen. Maar het duurt gewoon lang.
0: Ja. Ja,
2: dus dat is. Doe maar, de tijd zal het leren.
0: De tijd zal het zeker leren.
2: Ja,
0: Janine van Münster, medeoprichter van online platform Floria. Maar daar kun je dus ook medicijnen bestellen.
4: Nee, je bestelt geen medicijn. Je gaat een zorgpad aan. Dus vrouwen betalen daar €595 voor. En gaan dan een jaar lang met onze artsen aan de slag. Dus ze krijgen toegang tot de app. Dus we hebben ook een app inderdaad. Maar dat is meer een soort medisch hulpmiddel in die zin. Dat ze kunnen een cyclus checken. Dat kan de arts ook zien. Dat is waar ze kunnen chatten. Dat is waar ze kunnen videobellen met een arts. Dus alles gaat digitaal. Het zorgpad ziet er zo uit dat ze krijgen eerst een gratis intake, dan betalen ze, dan krijgen ze bloed- en hormoononderzoek. En dan krijgen ze in totaal 3 consulten gedurende het jaar om medicatie af te stellen. En dat gaat over thema's inderdaad perimenopauze, postmenopauze, fertiliteit, postpartum fases. En zo zijn we verder aan het uitbreiden. Dus wij zijn wat dat betreft een soort, dus echt een soort telehealth digital clinic. Mm-hmm. Wat tech met echt zorg probeert te combineren.
5: Wordt het eigenlijk vergoed?
4: Nee, het wordt niet vergoed. Dus het is wel grappig. Want als je dus een verpleegkundige overgangsconsulent hebt, dan wordt dat gedeeltelijk vergoed uit je extra pakket. Kom even niet op het woord.
2: Aanvullend.
4: Sorry,
1: niet uit de basisverzekering.
4: Niet uit de basisverzekering, nee. Maar wij werken echt met artsen en dan wordt helemaal niks vergoed. Dus dat is, dat is wel grappig, want overgangsconsulent kan geen hormoontherapie voorschrijven. Moet alsnog naar de huisarts. Mm. Dus dat is een van de kleine frustraties. Maar eerlijk gezegd is de betaalbaarheid van de Nederlandse vrouwen hoog genoeg. Dus wij gaan, we hebben het echt hartstikke druk. Dus,
0: ja, hoeveel vrouwen help je dan op deze manier?
4: Dus we hebben nu ongeveer 100 nieuwe cliënten per maand. En we willen doorgroeien in september naar 300 en dan aan het einde van het jaar 500. Dus ja. we groeien nu heel hard, ja. En alles is altijd vol. Dus altijd een maand van tevoren zitten alle intakes vol. Dus wat dat betreft kunnen we het bijna niet bijhouden.
0: Ja, en na deze uitzending.
4: Ik zat al te denken van ik had even wat extra slots nog bij moeten.
0: Je mag geen reclame maken hier.
4: Oh ja, sorry.
0: Is al gebeurd. Ja. Carol, vind jij eigenlijk dat dit eigenlijk meer makkelijker vergoed moeten worden in het basispakket?
3: Ja, ik vind het echt heel bijzonder dat de helft van de totale wereldbevolking bestaat gewoon uit vrouwen. En
0: dat klopt.
3: Dat alleen al. En ik heb me daar ook nog in verdiept toen ik overwogen om over te stappen naar een andere verzekering. In Amerika ben ik ook lid geweest van zo'n telehealth platform. Toen ging ik dus kijken van wordt het dan vergoed door mijn Nederlandse verzekering? En die zeiden dan, we vergoeden een klein beetje uit het aanvullend pakket. En toen heb ik dat omgerekend. En dat was wel geteld een half consult. Dus en ik had er toch wel echt wel minstens 3-4 nodig. Dus dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dus het is eigenlijk ook heel bijzonder als je bedenkt dat wij als vrouwen echt vanaf het moment dat we verwekt worden, is ons lichaam bezig om zich voorbereiden op het voortbrengen van leven, het voortzetten van leven. Dus er gebeurt nogal wat in dat lichaam. Dus het is echt heel bijzonder dat we in 2026 nog steeds dit soort gesprekken voeren en dat het nog niet echt gebeurt. Als je bedenkt ook, Talita zei het ook van, we hadden het net over het investeren. Ik ben nog een beetje in die cijfers gaan kijken. En het is dus zo dat minder dan 3% van al het durfkapitaal wordt geïnvesteerd in femtech die onder leiding van een vrouw is vooral. Ja. Hè, als het mannen zijn, en dat is ook een ding. Er zijn dus ook, ik ga niet alle mannen over één kam scheren, maar wat heel belangrijk is bij Femtech is dat het vrouwen ook echt helpt. En dat het liefst wil je gewoon dat de mensen die dan aan het roer staan, dat die ook weten waar ze het over hebben en waar ze de oplossingen moeten zoeken. En nu zie je dus ook helaas dat er heel veel mensen denken van, hey, daar valt geld te verdienen, want de overgang is nu een trend. Het is misschien een festival, maar het is zeker geen trend. Dus dat zijn wel echt dingen waar we heel erg voor moeten blijven waken.
1: Ja. Nu vraagt iemand in de app, Sylvia, die zegt, ik vind het wel jammer dat huisartsen er weer zo slecht uitkomen. En ze zegt ook, die telehealth creëert ook ongelijkheid. Is dat niet ook zo? Dit zijn allemaal private initiatieven. Het wordt dus niet vergoed. Onttrek je niet ook juist kennis en artsen en mogelijkheden uit de vergoede zorg?
3: Volgens mij is het niet de telehealth, maar de zorgverzekeraars die ongelijkheid creëren.
4: Ja, dus ik hou van huisartsen trouwens. De artsen waarmee wij samenwerken zijn huisartsen. En werken dan 1 à 2 dagen voor ons. En dan 2 à 3 dagen in de praktijk. Dus dat is. En ik heb zelf ook een super fijne huisarts. Alleen het is ook heel veel gevraagd van een huisarts. Hè, en hij moet al zoveel. Dus de huisarts is het antwoord niet. En dan zijn specialisten. Alle specialisten hebben ondertussen ongeveer een postcodebeleid. OVG heeft geloof ik al een soort patiëntenstop ongeveer. Het is intens. Hoe lang, zelfs Bergman heeft een hele lange wachtlijsten. Terwijl zij dat willen, dat echt niet. Dus ik ben het echt helemaal roerend eens. Ik ben zelf best sociaal ingesteld. En ik stem ook links. Dus het is absoluut niet zo dat ik daarachter sta. Alleen, kijk, de zorgverzekeraars laten bij ons in Nederland zo weinig ruimte. Dat daar. Want wij zijn eigenlijk een heel goedkoop alternatief, bijvoorbeeld. Ten opzichte van een specialist. Mm-hmm. Alleen, ja. Het pad naar verzekerde zorg worden is zo complex dat ik denk dat wij als bedrijf ons eerder op het buitenland gaan richten.
0: Het taboe op praten over dingen als de menopauze en de menstruatie, dat wordt ja, misschien langzaam doorbroken nu. Maar nog altijd zijn er wel veel vrouwen die hier bijvoorbeeld in hun werk echt onder lijden. Met dus soms een ziektemelding tot gevolg. En daar zijn ook cijfers van, toch?
1: Ja. Ja, zeker. Nou, uit de cijfers blijkt dat vrouwen zich er vaak gewoon doorheen bijten. Van de vrouwen die kampen met problemen rondom menstruatie of zwangerschap zegt 67% dat ze doorwerken terwijl ze zich ziek voelen. En een kwart daarvan die zegt, ja, ik kan mijn werk echt minder goed doen dan. En ziek melden, dat gebeurt natuurlijk ook. Judith Herne, hoogleraar gynaecologie, die zei het net ook even. Wereldwijd melden gemiddeld 15% van alle vrouwen zich ziek bij menstruatie.
0: Ja, en dus 67% zegt door te werken terwijl ze zich ziek voelen. Is dit herkenbaar voor jullie?
2: Nou, je moet ook door. Dus ja, je hebt ook geen. En ik denk zeker als je. In mijn geval, ik was ook zelfstandig ondernemer. Dan kan je zeker niet stoppen. Dat kan niet. Het is onmogelijk. En ik denk dat het is makkelijker als je in loondienst bent om je dan ziek te melden. Wat ook gebeurt.
3: Ja. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb het ook met de paplepel meegekregen van mijn moeder. Die echt zo zelf van, ja, alle vrouwen hebben het. Dus ja. Je kunt straks als je gaat werken, kun je niet iedere keer ziek melden. Nee. Dus ja, dat riedeltje zat altijd in mijn hoofd. Dus het is überhaupt niet in mijn hoofd opgekomen.
4: Nee. Het is ook niet fijn, toch? Als je elke keer ziek moet melden. Elke maand. Het is helemaal niet prettig. Nee. Want het werk stapelt zich ook op. En wat vinden je collega's van je? Ja, ik heb dat ook nooit gedaan. En

0: over dingen als de menopauze en de menstruatie. Dat wordt misschien langzaam doorbroken nu. Maar nog altijd zijn er wel veel vrouwen die hier bijvoorbeeld in hun werk echt onder lijden. Met dus soms een ziektemelding tot gevolg. En daar zijn ook cijfers van, toch?
1: Ja, zeker. Nou, uit de cijfers blijkt dat vrouwen zich er vaak gewoon doorheen bijten. Van de vrouwen die kampen met problemen rond de menstruatie of zwangerschap, zegt 67% dat ze doorwerken terwijl ze zich ziek voelen. En een kwart daarvan die zegt, ik kan mijn werk echt minder goed doen dan. En ziek melden gebeurt natuurlijk ook. Judith Herne, hoogleraar gynaecologie, die zei het net ook even. Wereldwijd melden gemiddeld 15% van alle vrouwen zich ziek bij menstruatie.
0: Ja, en dus 67% zegt door te werken terwijl ze zich ziek voelen. Is dit herkenbaar voor jullie?
2: Nou, je moet ook door. Dus je hebt ook geen. Ja. Ik denk zeker als je. In mijn geval, ik was ook zelfstandig ondernemer. Dan kan je zeker niet stoppen. Dat kan niet. Het is onmogelijk. En ik denk dat het is makkelijker als je in loondienst bent om je dan ziek te melden. Wat ook gebeurt.
3: Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik heb het ook met de paplepel meegekregen van mijn moeder. Die echt door, sowieso van, alle vrouwen hebben het. Dus je kunt straks als je gaat werken, kun je niet iedere keer ziek melden. Nee. Dus dat riedeltje zat altijd in mijn hoofd. Dus het is überhaupt niet in mijn hoofd opgekomen.
4: Nee. Het is ook niet fijn, toch? Als je elke keer ziek moet melden. Elke maand. Het is helemaal niet prettig. Nee. Want het werk stapelt zich ook op. En wat vinden je collega's van je? Ja, ik heb dat ook nooit gedaan.
2: En daardoor gaan vrouwen er dus niet over praten. En daarom is het denk ik heel belangrijk om te beginnen bij de bedrijven, bij de werkgevers. Dat die ervoor zorgen dat het gewoon kenbaar wordt gemaakt, ook op de werkvloer. En dat er over gesproken mag worden op de werkvloer.
0: Er zijn ook landen waar je menstruatieverlof kan krijgen.
3: Ja, Spanje.
0: Is dat een mooi voorbeeld?
3: Ja, absoluut. Kijk, want we zeggen net inderdaad dat wij gewoon altijd gewend zijn door te werken. En heel veel vrouwen dat inderdaad ook doen. Maar dat betekent niet dat ook goed gaat. Weet je, ik denk dat ook nu mensen zullen denken van, oh, maar zie je, die andere 85% die gaat gewoon naar zijn werk. Maar die zit daar waarschijnlijk echt met allemaal paracetamol en weet ik wat. En in Spanje hebben ze gezegd, maar het geldt natuurlijk niet voor iedereen, dat het ook aantoonbaar, dus als je endometriose hebt of iets dergelijks, dat je dan recht hebt op verlof. En dat begrijp ik ook heel goed. En net werd het ook aangegeven dat het de werkgever gewoon ook heel veel geld kan schelen. Als iemand dan liever thuis zit een paar dagen dan dat hij minder werk of fouten maakt, verkeerde beslissingen neemt. Ja,
0: ja zeker. Een succesvol bedrijf uit de groep stappen, dat doe je natuurlijk niet zomaar. Daar heb je, we hebben het net al even kort over gehad, maar ook natuurlijk investeringen voor nodig. En zien investeerders ook wat in Femtech of zijn ze huiverig?
1: Over het algemeen zijn ze nog huiverig. Ik heb even gekeken, een groot rapport heeft al het private geld geteld dat tussen 2020 en 2025 in de zorgsector werd gestoken. Nou, dat is 2870 miljard dollar wereldwijd. Daarvan ging maar 6% naar vrouwengezondheid. En het grootste deel daarvan gaat dan naar vruchtbaarheid, zwangerschap en kanker. En dus niet bijvoorbeeld naar de overgang of naar bekkenbodemproblemen. En specifieke femtechbedrijven die krijgen in die tijd maar 23 miljard dollar in totaal in investering. Dus dat is minder dan 1%.
2: Nou, interessant.
0: Wat is jullie verklaring daarvoor?
2: Nou, ik denk dat, kijk, onbekend maakt onbemind, denk ik. He, er zijn veelal, dat weet jij als geen ander, denk dat mannen staan aan het roer van investeringsmaatschappijen, bedrijven.
0: Maar die mannen kunnen ook denken, wat je net eigenlijk ook al zei, Carol, van de overgang, dus er is een trend. Ik zie al die podcasts voorbij komen over de overgang. Ja. Laat ik erin gaan investeren en dan proberen geld mee te verdienen.
3: Nou, wat het vooral ook is dat je in dit geval echt vrouwen nodig hebt die dit kunnen aankaarten, maar eigenlijk ook erin moeten investeren. En als we dan weer teruggaan naar Amerika, daar heb je natuurlijk, Serena Williams is een heel goed voorbeeld. Die heeft Serena Ventures, haar eigen durfkapitaal organisatie, waar ze echt al miljoenen geïnvesteerd heeft en vooral start-ups door vrouwen opgericht. En dat is eigenlijk wat je nodig hebt. En dat klinkt eigenlijk als een soort utopie, want we zijn er natuurlijk helemaal niet. Een vrouw die en een ervaringsdeskundige is en een hele dikke portemonnee. Ja. En naamsbekendheid, dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld. Maar ja, dat is eigenlijk waar we helaas naartoe moeten. Dus vrouwen die echt een naam hebben en uit eigen ervaring kunnen zeggen, daar ga ik in investeren. En dan komt de rest hopelijk vanzelf. Maar ja,
0: zijn die vrouwen er in,

0: Nederlands.
1: Zit hij hier niet aan tafel en heeft hij Janine? Jij komt uit de investeringswereld.
2: Ik kom uit de investeringswereld, ja. Maar ik heb al mijn eigen geld nu ondertussen in mijn eigen bedrijf gestopt. Maar zeker.
3: Helaas.
2: Nee, dus, maar ik denk dat het... Kijk, uiteindelijk is er... Ja, het zou fantastisch zijn als je een soort Serena Williams hier hebt. En dat bestaat denk ik in Nederland nog niet echt. Ja. Maar ik ben wel volledig van overtuigd dat dit gaat kenteren. En dat er ook in vrouwengezondheid steeds meer geïnvesteerd gaat worden. Want kijk, die grote bedragen, daar gaat natuurlijk ook bijvoorbeeld een van de grootste gezondheidszorgbedrijven van Europa op dit moment is Tandem Health. Dat is een Scribe. Dus dat is een platform dat administratie voor artsen eigenlijk een stukje overneemt. En dat maakt samenvattingen van je consult.
3: Ja.
2: Dus je moet je ook dat bedrag moet je ook in een bepaalde context zetten. Dat heel groot gedeelte van dat bedrag gaat niet naar mannen of zo. Dat gaat gewoon naar het systeem.
3: Mm-hmm.
2: En dan blijft er. En dan denk ik, als je gewoon kijkt naar wat er nu wordt geïnvesteerd in vrouwengezondheid in die 20 tot 25. Maar in die 10 jaar ervoor, dan weet ik zeker dat het echt veel meer is. En de komende 5 jaar gaat het denk ik ook enorm toenemen. Maar je hebt altijd een soort volwassenheid in de markt. Ik was fintech-investeerder. En ja, in Nederland had je Adyen. En op een gegeven moment krijg je een soort ecosysteem. En dat gaat weer terug investeren in elkaar. Ja, dat heeft gewoon tijd nodig. En er zijn nu op dit moment nog heel weinig mensen die heel rijk zijn geworden van de vrouwengezondheid. Maar ja, ik hoop dat op een gegeven moment wel gaat veranderen.
3: Maar zijn er manieren om er heel erg... Jij hebt jouw bedrijf dan, dat heb je net uitgelegd hoe dat werkt, maar liggen er kansen voor investeerders
2: enorm de
3: komende jaren?
2: Ja, kijk, wij hebben gewoon al 1 miljoen opgehaald en we zijn nu weer aan het fundraisen. En ik moet zeggen dat het gaat tot op heden eigenlijk hartstikke goed. Alleen ja, je moet wel laten zien dat je geld kan verdienen.
3: Mm-hmm.
2: En als je dat niet kan, en ik denk dat er wat dat betreft ook heel veel initiatieven zijn zoals de jouwe, waar die niet gestart zijn vanuit een businessmodel. Ja, en dan loop je er natuurlijk tegenaan dat, ja, en dat is wel iets waar soms vrouwen meer de neiging toe hebben, vind ik, dan mannen. Oh, kijk, ja, je moet wel aan de euro's denken. En anders kom je er niet, of je nou vrouwengezondheid doet of mannengezondheid of wat dan ook. Dan je moet gewoon wel een goed lopend businessmodel presenteren.
3: Talita, ben jij er optimistisch over de komende jaren, dat dit gaat veranderen?
4: Ja, zeker. Ik denk echt wel dat er een... Kijk, ik denk dat wij met onze app gewoon voorloper zijn. Het mooie van onze app is ook het community gebeuren. Daar willen we verder mee in de ontwikkeling. Dus dat het community iets meer naar voren wordt gebracht in de app. Want we merken dat vrouwen daar heel erg om staan te springen. En ik denk dat anno 2026 het ook heel belangrijk is om een community aan te bieden. Dat ze gewoon alle verhalen bij elkaar kwijt kunnen. Dus ik sta er zeker positief in, absoluut.
3: Ja. En die community, dat helpt ook om elkaar... Ja, je kan elkaars verhaal delen, maar je kan elkaar steunen.
4: Ja.
3: Je helpt vrouwen onder elkaar.
4: Ja. Ja, hè, dus je kan bijvoorbeeld in onze app, vorige week was er een vrouw die was begonnen met hormoontherapie, maar die kreeg heel erg last van diarree. Nou, heeft iemand anders hier ook last van? Nou, dus dan kan reageren er iemand... Nou, ik heb juist andersom, want ik kan niet meer naar de wc. Nou,
3: geef mij die hormoontherapie.
4: Ja, dus dat is wel... Maar weet je, dus dan... tips en tricks.
5: Yeah.
4: Ik heb hier heel erg last van. Heeft iemand daar een idee? Ja. Of ik ben begonnen met dit te gebruiken. En ik ben er heel enthousiast over. Nou, dan kan iemand anders dat weer lezen. Wij hebben in onze app ook een walk and talk... Dus dan kun je wandelafspraken maken met elkaar. En dat zijn denk ik de dingen die heel belangrijk zijn.
3: Laatste woord, Carol Rock. Ben jij ook echt optimistisch als je nu kijkt naar de toekomst?
5: Ja, ik ben zeker optimistisch. Ik zie inderdaad dat er gewoon inderdaad vrouwen zelf het initiatief nemen. En dat er zoveel verschillende manieren zijn om aan die informatie ook over vrouwengezondheid te komen. Ik bedoel, ik ben niet voor niks dat ik me verbonden heb aan Voices for Women. Mm-hmm. Daar zijn ze ook, daar krijgen ze gewoon ook al die verhalen binnen, dus echte verhalen. En wij zijn nu ook zover dat we dat onze verhalen worden omgezet eigenlijk in beleid. Wij werken natuurlijk ook samen met de overheid die gewoon heel veel met deze informatie kan doen van echte vrouwen met echte verhalen, echte ervaringen. Dus er worden flink wat stappen gemaakt door vrouwen achter de schermen. Dus
3: go vrouwen. Het gaat de goede kant op. Heel goed. Dank jullie wel. Stand van Nederland. De aandeel. In Stand van Nederland werpen we elke vrijdagavond een blik op de beurs. Redacteur Erik Pelt de beursstad bij een amateurbelegger in het land.
1: Ja, ik had Rens Boukema aan de lijn. Hij is een hele jonge aandeelhouder en hij schrijft voor het platform De Belegger. Ik vroeg hem hoe en wanneer hij nou eigenlijk geïnteresseerd raakte in de beurs.
0: Dan gaan we heel erg lang terug. Dat was denk ik toen ik zo'n beetje 12 was, denk ik. Toen vond ik het al heel erg interessant. En dan kon je natuurlijk zelf nog geen aandelen kopen. Dus op de naam van mijn vader heb ik toen ooit... Ja, volgens mij was het Tesla, omdat ik elektrische auto's heel vet vond. Daar begon het eigenlijk ooit. En dan was ik ook veel bezig met bijvoorbeeld waterstof. Daar ook wat hele grote fouten mee gemaakt trouwens in het beleggen. De beurs lijkt vaak heel erg simpel en voor veel mensen zijn het gewoon getallen. Maar ik zie juist veel meer, denk ik, de verhalen achter bedrijven en wat doen bedrijven. En hoe wordt dat vertaald op de beurs elke seconde eigenlijk in een prijs dan. Ik ben nu bijna 22, dus dan praten we over bijna zo'n 10 jaar geleden.
1: Nou, op je 12e beginnen, dat is echt langetermijns beleggen. Maar van 10 jaar terug naar deze week, want er was hoog en beursgevoelig bezoek.
0: Iets wat ik in de gaten hou natuurlijk heel erg nu in China plaatsvindt met Trump en Xi Jinping. Die zijn natuurlijk in overleg nu en dat lijkt van het nieuws wat we nu hebben heel goed te gaan. Dus als die twee landen dichter bij elkaar zouden komen, dan is dat in principe wel iets groots ook voor de beurs. Het zijn natuurlijk de twee grootste economieën van de wereld. Dus er hangt sowieso heel veel vanaf hoe die met elkaar samengaan. Momenteel heb ik geen aandelen in China. Ik heb wel... vroeger wel eens wat aandelen daar gehad. Maar ik ben er uiteindelijk mee gestopt om in binnen China te beleggen. Omdat ik het veel onvoorspelbaarder vond dan bedrijven in bijvoorbeeld Amerika. Heel anders dan meer de vrije economie waar de meeste bedrijven in functioneren waarin ik in beleg. Dus China is wat dat betreft een iets ander beeld. En daar heeft de overheid ook gewoon veel meer te zeggen.
1: En tenslotte, het cijferseizoen is net geweest. Dus alle grote bedrijven hebben hun winst in het eerste kwartaal bekendgemaakt. En voor Rens sprongen er een paar uit.
0: Ik zelf focus heel erg op juist die AI-kwartaalcijfers om echt te zien of de daadwerkelijke waarde die de grote techbedrijven die dit jaar alleen al zo'n 700 miljard erin investeren, of die waarde daar echt in zit. En op zich zie je het natuurlijk al wel terug. Nu nog voornamelijk aan de kant van de hardware, zo te zeggen. Dus voornamelijk natuurlijk de semiconductors en de bedrijven die de chips maken, die AI mogelijk maken. Daar zit nu voornamelijk de winst. Maar wat ik nog echt wel wil zien, het moet ook echt onderaan de streep bedrijven productiever en beter gaan maken. En als dat het echt kan gaan doen, dan denk ik dat het nog zeker veel hoger kan. Maar het kan natuurlijk ook de andere kant opvallen. En dat samen met eventueel voor langere tijd hogere energieprijzen, daardoor hogere inflatie en ook misschien weer een hogere rente, kan weer een heel ander beeld geven. Dus het is wel een interessante tijd.
3: Zeker weten. Heel interessant wat er met AI allemaal gaat gebeuren. Of die bubbel nog gaat barsten of juist veel groter gaat worden. Bedankt voor jullie komst naar de studio vanavond. Talita Otter, ondernemer en initiatiefnemer van de app Hormoon Festival. Carol Rock, journalist en ambassadeur van Voices for Women. En Janine van Munster, medeoprichter van online platform Floria. Heel fijn dat jullie er waren deze avond. Vanavond is er ook Stand van Nederland op tv. Wanneer is sporten niet meer gezond? Dat gaat het vanavond over met trends als High Rock. Marathons en andere fitness challenges lijkt de amateursporter steeds fanatieker te worden. Jij wil ook een HIROX doen, toch?
1: Ja, klopt. Ja, ja.
3: Weet je het zeker?
1: Nee, ik weet het nog niet zeker, Sam. Pim er nou niet op vast.
3: Als je het nu zegt, dan moet je.
1: Ja, god, nou, je hebt me dus nu verplicht om zo'n guy te worden die een HIROX doet.
3: Ik vind het wel bij jou passen. Ja. Dat is vanavond dus allemaal op televisie. Het moet groter, sneller en extremer. Maar dat heeft ook een keerzijde. Vanavond Stand van Nederland op NPO 2. Wij zijn er volgende week weer hier op NPO Radio 1. Hier zo langs de lijn en omstreken. Blijf luisteren naar NPO Radio 1. En wij zijn er volgende week weer. Heel fijn weekend.

0: NPO Radio 1.
1: Corruptie, fraude, arbeidsuitbuiting en ontbossing van het Amazonegebied. Het is een lange lijst waar de Braziliaanse vleesgigant JBS zich schuldig aan maakt.
2: Eigenaren die vast hebben gezeten vanwege dubieuze praktijken, omkoping.
1: Het vleesverwerkingsbedrijf is inmiddels in Nederland neergestreken.
3: Nu ze in Nederland zitten, betekent dat ze nog meer geld kunnen ophalen voor hun destructieve groeiplannen.
1: En opvallend, de vleesgigant heeft ook de vegetarische markt in Nederland grotendeels in handen.
4: Het zijn de echte machthebbers op deze planeet, zonder dat heel veel burgers dat eigenlijk in de gaten hebben.
0: KRO NCRV.
1: Morgen in Pointer. Om 2 uur op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.

0: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
0: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: Wow, wow, pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
9: Oh, nu al zin in zaterdag.
8: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
0: NPO Radio 1, 9 uur.
10: Hélène Plag en Joram Kaat.
11: Goedenavond. Kan het bezoek van de premier van India dit weekende aan ons land iets gaan betekenen voor de ontvoeringszaak van het meisje Insia? We spreken zo haar moeder.
12: En Liverpool kan vanavond een Champions League ticket veiligstellen bij een overwinning op concurrent Aston Villa. Dat straks in Langs de Lijn en Omstreken.
11: Na het NOS-journaal met Sydney Dijkers.
13: In Stadskanaal in Groningen is een minderjarige jongen opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen. Die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Nadat de zaak gisteren bekend werd, ontstond er 's avonds onrust in Stadskanaal en werden er bij 3 woningen in totaal ruiten ingegooid. De jongen die nu is opgepakt wordt momenteel verhoord. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000 en dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
14: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen, dus samenleven.
13: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De organisatie voelt zich gesteund. Vandaag heeft premier Jette ook met hulpverleners van de brandweer en de politie, medewerkers van het COA en vrijwilligers uit de vluchtelingenopvang gesproken. In Turkije heeft een politicus van de grootste oppositiepartij ruim 46 jaar cel gekregen. Het gaat om de burgemeester van een stad in het oosten van het land. De rechtbank oordeelde dat hij schuldig is aan corruptie, witwassen en het leiden van een criminele organisatie. Ook de loco-burgemeester van diezelfde gemeente kreeg een celstraf van 40 jaar. De twee zijn niet de enige die door de Turkse autoriteiten zijn opgepakt. Ook talrijke andere burgemeesters van de oppositiepartij zitten al een tijd vast. Onder hen de burgemeester van Istanbul, İmamoğlu. Hij zegt dat de regering van president Erdogan hen probeert monddood te maken. En de Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een ere Palme d'Or ontvangen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
15: Het is een prix compliment. I can't believe this. This is the last thing I expected.
13: Volgens Travolta gaat deze prijs de Oscar te boven. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Een paar jaar geleden werd er ook al een erepalm uitgereikt aan Tom Cruise. Later tijdens het filmfestival van Cannes zal Barbara Streisand er ook een ontvangen. Het weer bewolkt met enkele buien momenteel. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog bij een graad of 4. Morgen dan eerst op de meeste plaatsen nog droog, maar later weer enkele buien. En dan wordt het maximaal 13 graden.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
18: Snelle orderinvoer, efficiënte productieplanning en traceerbaarheid. Jouw software voor de voedingsindustrie komt gewoon uit Nederland. En heet 4Food Software. Kijk op gewoonuitnederland.nl.
19: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: 4Food Software. Jouw software voor de voedingsindustrie. Gewoon uit Nederland.nl.
20: Museumhuis Doorn, de laatste residentie van de Duitse keizer Wilhelm II. Een prachtig landhuis in het hart van Nederland, waar je een unieke collectie van keizerlijke pracht kunt bewonderen en het verhaal van een gevallen vorst ontdekt. Huisdoorn.nl.
21: Steen, evenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
22: NPO Radio 1. EO NOS.
10: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Joram Kaat.
12: Goedenavond. Het Liverpool van Arne Slot is op bezoek bij concurrent Aston Villa. De wedstrijd is net begonnen. Mark Loostra.
23: Ja, 5 minuten geleden voor een plek in de Champions League. Het is 0 tegen 0. Nummers 4 en 5 nemen het tegen elkaar op. En de winnaar is verzekerd van Champions League voetbal. Dat is de inzet voor vandaag.
11: In de Giro d'Italia kreeg het peloton de eerste echte zware klim voor de kiezen. Topfavoriet Jonas Vingegaard onderscheidde zich meteen.
12: En we spreken zo de moeder van het naar India ontvoerde meisje Insia. Dit weekend bespreekt premier Jette de kwestie met zijn ambtsgenoot Modi, die op bezoek is hier in Nederland.
11: Ja, Mark, het gaat ergens over vanavond. Dan dat laaghangende zonnetje erbij. Het is een mooie voetbalavond, toch?
23: Ja, alleen dan, als ze moeten ingooien en dan aan de rechterkant bij Aston Villa, dan moet je de handjes voor de ogen houden. Zou je een cash doen. Want ja, dan schijnt die zon voor je gezicht. Dus dat is een vervelende bijkomstigheid. Maar het is wel slechter weer geweest in Engeland. Waar Liverpool bij een 0-0 stand voor het eerste aanval zoekt. Voorzet van Kerkes over het hoofd van spits Gakpo. Hij is een van de drie Nederlanders in de basis. Zitten er ook nog eens twee op de bank. Dat zijn Bizot en Maatsen bij Aston Villa. En naast dat Gakpo in de punt van de aanval speelt bij Arne Slot's Liverpool, zien we ook Gravenberg en Van Dijk. Inworp weer voor Liverpool. Dat strijdt voor een plek in de Champions League. En datzelfde geldt voor Aston Villa. Ze hebben allebei evenveel punten. Staan vierde en vijfde. En voor een plek in de Champions League moeten ze in die top 5 eindigen. Misschien nog wel zesde. Kan ook genoeg zijn. Maar we gaan even van zekerheid uit. En dus top 5. En ze staan 4 punten voor met nog 2 wedstrijden op de nummer 6. Dus dat betekent dat als ze vandaag winnen, een van de twee gaat dat doen. Want allebei kan niet. Dat die ploeg dan verzekerd is van een plek in de Champions League. En Aston Villa kan.

0: dat ook nog halen door de finale van Freiburg te winnen in de Europa League. 0-0, een kans voor Watkins, een bijna kans voor Gakpo. En hier het eerste bijna kansje voor Liverpool middenvelder Jones, maar die komt er niet uitverdedigd. 0-0 na 6 minuten.
1: In 2016 werd de 2-jarige Insia, de dochter van Nadia Rashid, door de vader ontvoerd naar India. Na 10 jaar is Insia nog altijd niet terug bij haar moeder, ondanks het winnen van meerdere rechtszaken tegen de vader. Morgen bezoekt de president van India, Narendra Modi, Nederland. En de gesprekken met onder andere premier Jette zullen dan niet alleen over handel gaan, maar ook over het meisje, over Insia. Nadia, goedenavond.
2: Hi, goedenavond.
1: Hoe gaan de komende, 48 uur voor jou eruit zien?
2: Ja, best intens. En dat is natuurlijk niet alleen de aankomende 48 uur, maar dat is al eigenlijk een tijdje sinds dat gesprek dat ik heb gehad met de premier vorige maand.
1: Mm-hmm.
2: Heel intens, maar tegelijkertijd ook best hoopvol. Als je kijkt naar wat er allemaal is gezegd in de afgelopen week in de Tweede Kamer, vanuit het Europese parlement, tijdens de persconferentie, na de ministerraad. Dat zijn toch wel signalen die erop wijzen dat de strategie nu gaat veranderen richting India en dat er echt wordt ingezet op die ene oplossing die telt, namelijk de terugkeer van India naar Nederland.
1: Ja. En wat maakt dat je zegt, dit gaan ze anders doen, waardoor ik er meer hoop krijg of vertrouwen misschien?
2: Nou, allereerst door wat zij zelf hebben gezegd. De vicepremier heeft tijdens de persconferentie gezegd dat ze willen verschillende dingen doen. Het kabinet wil verschillende dingen doen met India contracten sluiten. Maar daar hoort wel bij dat, dat wij ook tot de oplossing komen voor India en dat ze terug moeten naar Nederland. En dat is volgens mij ook wat minister Tom Berendsen zei in de Tweede Kamer op woensdag. Dat ook het kabinet heel gefrustreerd is dat na 9 jaar stille diplomatie er geen oplossing is bereikt. En dat zij allemaal keihard werken om ervoor te zorgen dat India terugkeert naar Nederland.
1: Ja, want wat is het wat India heeft tegengehouden tot nu toe? Er is geen uitleveringsverdrag, hè, voor de duidelijkheid.
2: Er is wel een uitleveringsverdrag met India. Een oud uitleveringsverdrag van 1800 nog wat. Ze hebben tot nu toe steeds verwezen naar lopende rechtszaken. Nou, die rechtszaken zijn natuurlijk al helemaal klaar. De daders, de kidnappers, die zijn in november allemaal veroordeeld tot onherroepelijke straffen.
1: Ja.
2: Maar daarvoor was het natuurlijk al duidelijk dat Insia terug moest. Want de Nederlandse Hoge Raad heeft ook gezegd dat alleen de Nederlandse rechter over Insia gaat. Want het zou natuurlijk heel gek zijn als iemand hier naar Nederland komt, een Nederlands kind ontvoert en dan vervolgens verandert daarmee de hele rechtspositie van zo'n kind. Dat kan dus niet. En dat kan ook niet na een ontvoering. Ik denk dat de urgentie bij hun nog steviger aangezet moet worden. Want ook in Nederland is de maatschappelijke ophef hierover gewoon zo groot dat je niet nogmaals aan tafel kunt zitten en dan kunt zeggen, oké, we hebben het nu weer over India gehad, afgevinkt, gaan we weer door.
1: Ja.
2: Dat accepteert niemand meer.
1: Dus dan is het eigenlijk op het moment dat het echt als voorwaarde wordt meegenomen bij onderhandelingen, daarmee hoop je dan dat de urgentie door India gewoon meer gevoeld gaat worden?
2: Ja, je hoopt dat in ieder geval India ook voelt dat als je zaken doet met de zakenpartner, je bent een bevriende staat met Nederland, dat je dan ook over de brug moet komen als het gaat om kinderrechten. En een kind die al 10 jaar illegaal in India moet blijven, omdat ze is ontvoerd waar ze helemaal niks aan kan doen. Daarmee moet je toch ook wel over de brug komen om ervoor te zorgen dat India in ieder geval weer haar rechten worden geborgd en dat ze terug kan naar haar moeder.
1: Ja. Dan staat er morgen een lunch op de planning met de koning, met koning Willem-Alexander en president Modi bij Paleis Huis ten Bosch is dat. Jij gaat ook die kant op. Wat ga je doen dan?
2: Ja, ik ben zelf morgen aanwezig bij Paleis Huis ten Bosch om 12 uur. Ik ga daar staan om aandacht te vragen voor mijn dochter Insia en voor de onwerkelijke, onmenselijke situatie waar zij nu al meer dan 9 jaar in zit. Dat is mijn manier ook om een beetje dicht bij mijn kind te zijn. En terwijl het koningspaar en premier Jette daar zijn om premier Modi te ontvangen, hoop ik ook echt dat ze beseffen dat daar buiten een moeder wacht om haar kind weer te kunnen knuffelen en te kunnen vasthouden. En dat ze dus ook echt gaan kijken naar hun eigen handelen en hoe ze ervoor kunnen zorgen dat in ieder geval Insia terugkomt naar Nederland.
1: Ja. Sta jij daar dan alleen of ga je nog iets doen?
2: Ik ga daar staan voor de ingang van Paleis Huis ten Bosch morgen om 12 uur. En dat heb ik ook op de website bringinsiaback.nl gecommuniceerd. En op de socials, Instagram van Bring Insia Back. En er komen heel veel mensen, heel veel mensen hebben laten weten dat ze graag daar samen met mij staan voor Insia. Om aandacht te vragen voor haar onmenselijke situatie.
1: Ja. Nou, zijn we 10 jaar, ben jij hiermee bezig, Nadia, dag en nacht. Is dit nu een moment waarvan je zegt, ik koester meer hoop dan ik ooit heb gehad? Of is dit gewoon voor jouw gevoel uiteindelijk één van de vele pogingen die ook heel vaak helaas op een teleurstelling zijn uitgevallen?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En ik ben het eens met het eerste gedeelte van jouw vraag. Ik ben toch wel veel meer hoopvol dan dat ik voorheen ben geweest, denk ik ook. Ook omdat ik in de afgelopen 9 jaar heb ik me natuurlijk dag en nacht ingezet om mijn kind terug te krijgen. Mm-hmm. En daarom weet ik ook dat dit gewoon anders is. Je ziet gewoon vanuit alle hoeken, vanuit de Tweede Kamer, vanuit het kabinet, vanuit het Europese parlement, vanuit de media, iedereen wil maar één ding. En heeft ook maar één vraag: wanneer komt Insia weer thuis? Dus dit voelt ook echt anders. Ik ben echt hoopvol. Ook omdat iedereen nu zegt, ja, 10 jaar is gewoon echt te lang. Dit kun je gewoon niet. Wij moeten eigenlijk als Nederland ongelooflijk boos zijn om het feit dat een kind 10 jaar moet wachten. Ja. Dat willen wij natuurlijk. Niemand wil dat. Ook al heb je geen kinderen of heb je wel kinderen. Niemand wil dit als positie.
1: En die verontwaardiging die voel jij nu politiek ook meer dan ooit? Ja.
2: Ja, zeker.
3: Ja, want alle Nederlandse Europarlementariërs die schreven een brief aan Indiase parlementsleden. En het kabinet stuurt een ambtelijke delegatie naar India. Die hopelijk een ontmoeting kunnen gaan regelen. Weet jij wat daar precies de bedoeling van is, van die delegatie?
2: Ja, ik heb dat ook gehoord tijdens de persconferentie van woensdag. Dat er een delegatie richting India wordt gestuurd. Die ook inhoudelijk gaan kijken. Wat is er nou nodig om ervoor te zorgen dat India weer terugkomt? En dat is precies ook wat ik weet.
3: Oké. Het is niet zo dat jij nog op andere manieren daarvan op de hoogte wordt gehouden van de voortgang van gesprekken, ook dit weekeinde?
2: Nee, op dit moment niet. Maar dat kan wellicht veranderen.
3: Goed, heel veel sterkte gewenst en dank voor dit gesprek. Nadia Rashid, moeder van Insia.

0: Michael Jackson en Human Nature.
1: Doelpunten willen we zien in de wedstrijd tussen Aston Villa en Liverpool, Mark.
2: Ja, slecht nieuws, want het staat 0-0. Na 17 minuten. Hier gaat wel de eerste kans komen, maar de aanname net niet goed genoeg van Ngumoa. Wordt door een lange trap van Van Dijk in de 16 meter aangespeeld. Maar ja, de bal springt net iets te ver van de voet. Zat ook een verdediger kort op hem. Dus daar verdedigde Aston Villa goed. De ploeg die dus woensdag een finale speelt in de Europa League. Maar daar niet de opstelling op heeft aangepast. Want eigenlijk gewoon met de kanonnen aan de aftrap staat. Torres speelt de bal naar Watkins. Die zagen we geblesseerd raken. Maar is intussen toch weer opgekrabbeld en voetbalt weer door. En nu gaat de bal richting de spits Olly Watkins. Maar loopt Konaté weer in de weg namens Liverpool. Dat overneemt. En via Gravenberg is de bal na een baltoets van Ngumoa aan de linkerkant bij Kerkes terechtgekomen. De druk op Arne Slot. Dat is wat ik wilde zeggen. Is wel weer een beetje aan het toenemen. Er komen steeds meer vragen zijn kant op. Ook op persconferenties en zo over zijn toekomst. Ja, thuis gelijk gespeeld tegen Chelsea en verloren bij Manchester United. Dat doet sowieso wel pijn bij de aartsrivaal. Het seizoen valt gewoon tegen. Vroeg uit de Champions League, al was dat tegen Paris Saint-Germain. En kansloos in de FA Cup eruit tegen Manchester City. 4-0. En in de Premier League meer niet gewonnen dan wel. 8 keer gelijk, 11 keer verloren. Er zijn een hoop wedstrijden waarin er dus geen 3 punten kwamen. Vandaar dat gapende gat met de kop van de Premier League. Waar Arsenal en Manchester City het gaan uitmaken als het gaat om wie er kampioen wordt in Engeland. Nou, Villa dus woensdag tegen Freiburg. En daarna nog City uit, dan zit het seizoen erop. En zij hebben nog 3 punten nodig zoals het nu staat om de Champions League te halen via de stand. Dat is de enige weg voor Arne Slot en zijn Liverpool. Want er is geen alternatief meer om de Champions League te bereiken. 20 minuten onderweg, 0-0.
0: Vliegen we van Engeland door naar Japan, de bakermat van de Keirin. Er worden prestigieuze wedstrijden gehouden waar flink op gegokt wordt. Baanwielrenner Harry Lavrijsen is komende maanden in Japan om mee te doen aan die wedstrijden. En het gaat er allemaal anders aan toe dan hier, zegt hij.
3: Ja, het is, in Japan is eigenlijk de Keirin uitgevonden, kan ik het wel zeggen. Maar het is hier vooral uitgevonden als een goksport. Er wordt hier echt gegokt op Keirin-renners alsof het paardenrace is. En eigenlijk tot 2020 of tot 2019 werden er ieder jaar een aantal internationale rijders uitgenodigd om dat in Japan ook mee te mogen doen. Maar door corona is dat 6 jaar lang gestopt geweest. En dit is het eerste jaar dat er weer internationale rijders zijn uitgenodigd. En daar ben ik er één van.
4: Vertel, wat maak je allemaal mee?
3: Ja, Japan is echt een hele, hele andere wereld. Dat merk je echt meteen aan alles. Maar ook, we worden hier als fietsers. We zijn eigenlijk best bekend, zou je wel kunnen zeggen. Gewoon omdat hier het baanrennen zo groot is in dit land. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een persconferentie gehad afgelopen maandag. Er waren meer dan 30 verschillende perskanalen. Dus er was meer dan 90 man in de ruimte. Dat was echt zo groot, heb ik nog nooit meegemaakt. Dus je maakt ook hele andere dingen mee dan dat ik normaal doe.
4: Ja, want de Keirin ziet er ook wel heel, ja, toch een tikje anders uit daar, hè?
3: Ja, klopt. We rijden op. Eigenlijk is dat ook voor het gokken. Er mag niks fout gaan. Dus ze willen dat alle fietsen nog gewoon van staal zijn, zodat er niks kapot kan gaan. Dus ja, alles is op traditionele fietsen. Dan krijg ik met een hele grote helm op. En dan mag ook best wel wat gebeukt worden. Dus dat gaat echt wel heel anders dan hoe ik het gewend ben. We rijden ook op een maximaal verzet. Dus en op een buitenbaan. Het kan zelfs in de regen zijn. Maar daar zijn de verschillen best wel een stuk kleiner. En dat maakt het ook een stuk lastiger om toch wedstrijden te winnen.
4: Heb ik me ook laten vertellen dat jij, net als elk andere persoon, nogal houdt van je telefoon. Maar die is verboden rondom wedstrijden. Hoe zit dat?
3: Ja, klopt. Wij moeten bij de wedstrijden, die duren 3 of 4 dagen. Dan moet ik eigenlijk alles inleveren. Mijn telefoon, mijn laptop, alles met wat ik contact kan hebben met de buitenwereld. Dat doen ze om matchfixing te voorkomen. Maar ja, dat gaat wel een uitdaging worden. Iedereen heeft dan DVD, oude portable DVD spelers en dat soort dingen worden tevoorschijn gehaald. 3 dagen zonder telefoon. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik heb er nog niet voor getraind in ieder geval.
4: Hoe denk je dat het zal gaan? Want wat ga je dan ineens doen? Het lijkt dan misschien wel alsof je uren over hebt aan tijd.
3: Ja, geen idee. Ik, ik laat het lekker op me afkomen. Ben ik daarna wel van mijn telefoonverslaving af.
0: Nou, we wensen Harry heel veel sterkte daarmee. Harry Lefrijzen was dat tegen Thierry Boon.
1: Van de baan naar de weg dan. Want het was klimmen voor de klassementsmannen vandaag in de Giro d'Italia. Langste etappe van deze editie eindigde in de Appenijnen. Bovenop een mythische berg, de Blockhaus. Waar in het verleden al veel mooie wielerverhalen werden geschreven.
5: Waar Eddy Merckx ooit zijn eerste Giro-ritzege behaalde. Waar Tom Dumoulin ooit het fundament legde voor zijn eindoverwinning in de Giro. Nou gaat Vingegaard dat ook doen met Gal achter zich. De Giro is nog lang, nog ruim 2 weken. Maar het begin is zeker gezet. Vingegaard wint bovenop Blockhaus.
1: Ja, het was voor de Denen zijn eerste etappe in de Giro. En meteen een hele mooie dus. Andries Flamin, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Zometeen natuurlijk over Vingegaard. Maar eerst Blockhaus. Wat maakt dat tot zo'n ellendige klim?
6: Ja, nou, het is een beetje atypische beklimming. Want hij heeft bijvoorbeeld geen haarspelbochten. Dus je kan je nergens verstoppen. Hij is ook heel erg grillig. Dus het stijgingspercentage is ongeveer 8%. Maar op stukken gaat het dan ineens naar 14-20%. Dus het is, zoals ze dan wel zeggen, zo'n klim die heel eerlijk is. Waar iedereen op zijn plek terechtkomt. Waar je niet kan verschuilen en de verhoudingen vaak duidelijk worden.
1: Ja, dat bleek dus ook. De groep met klassementsmannen begon tegelijk aan die 13 kilometer lange slotklim. Waar was het dat Vingegaard zijn slag sloeg?
6: Nou, nadat hij zijn ploeggenoot op kop had gezet, ging hij voor het eerst vandoor op 5,5 kilometer van het einde. Toen waren er nog 2 mannen die wisten aan te haken. Pellizzari samen met Gal. Een kilometer later moesten die ook laten begaan en toen was hij los. Al moet ik zeggen, dat was nog wel relatief. Want het is niet dat hij met een minuut voorsprong finishte. Nou ja, wel op de nummers 3 en daarachter. Maar Gal die bleef redelijk dichtbij.
1: Maar werd het nog spannend? Dat ook weer niet.
6: Niet voor de ritzegen. Maar toch, uiteindelijk Gal tweede op 13 seconden. Ik denk eigenlijk dat Vingegaard zelf wel verwacht had op voorhand dat hij een groter verschil zou maken. Ook omdat hij heeft tot nu toe 2 wedstrijden gereden dit jaar, 2 rittenkoersen. Daar was hij heer en meester. Daar kwamen ze echt totaal niet in de buurt. Dus Gal, ja, die zat nog wel redelijk in zijn zog.
1: Ja, die staat nu ook het kortste achter Vingegaard. Dit zei de Deen na de etappe over de Oostenrijker.
7: Well, I mean, for sure, Felix Gall is a big rival to me. I knew it already before the race. He's a very strong guy that we really have to take into account.
1: Ja, dat is ook een beetje algemeen, hè? Ja. Goeie tegenstander, moet er rekening mee houden. Moet hij echt rekening houden met Gall, Andries?
6: Diplomatiek, hè? Ja, dat precies. Is heel keurig.
1: Ja.
6: Ja, nou ja, goed. Ja, we weten natuurlijk van de afgelopen jaren in de Tour met name. En op dit moment weegt het dan door naar Pogacar, dat die toch bovenaan staat. Maar daarachter Vingegaard ook op eenzame hoogte staat. Dus nee, dan hoeft hij normaal gesproken niet met een Felix Gall rekening te houden. Maar hij moet dit ook wel zeggen, want we hebben nog 14 etappes te gaan. Dus hij is zich daar natuurlijk van bewust dat. Ja, zo'n grote ronde is pas binnen als je ook uit de problemen blijft. Mm-hmm. Maar sportief gezien zou je zeggen, is er niemand in dit veld waar hij echt bang voor moet zijn.
0: Tijmen Arendsman dan, Nederlander waar we extra op letten, ook voor het klassement toch wel. Hoe deed hij het vandaag?
6: Ja, hij deed het wel aardig. Hij werd uiteindelijk 10e in de etappe. Verloor wel bijna 2 minuten op Vingegaard. Maar als je dan kijkt naar de concurrenten voor het podium, dan staat hij op een seconde of 40. Moet wel zeggen, de Portugees Eulalio staat nog altijd in de roze trui. Die had een hele grote voorsprong, bijna 6 minuten. Daar zijn er nog 3 van over op Vingegaard. Ja, en Arendsman eigenlijk nog in een groepje renners, man of 5, 6 die aanspraak maken op dat podium. Hij is wel een slechte begonnen aan een grote ronde.
0: Ja. En er was nog een andere Nederlander, hè, die zich vooraan liet zien vandaag.
6: Ja, we hadden 2 renners in de kopgroep, 2 Nederlanders. Tim Naberman en Jardy van der Lee. En met name die laatste, die hield het heel lang vol. Die werd pas als laatste teruggehaald door, dat waren dan de ploeggenoten van Vingegaard, vlak voor die demarrage van de Deen. Van der Lee die de laatste tijd veel in de aanval is in grote wedstrijden. Ook al in Luik-Bastenaken-Luik, ook al in de Waalse Pijl. Dus die is duidelijk in vorm.
0: Morgen dan, Andries, weer klimmen?
6: Ja, het is in de Giro sowieso bijna elke dag klimmen. Maar morgen hebben we een soort heuvelrit. En op zondag is er ook weer een aankomstberg op. Die is wel wat minder gemeen dan de Blockhaus, hoor. Ietsje korter, kleine 11 kilometer en gemiddelde stijging 6%. Dus Eulalio met die 3 minuten voorsprong, ja, zou die nog dit weekend kunnen overleven?
0: Goed, we zijn bijgepraat. Dank voor nu, Andries Lemme.
1: Gaan we weer kijken bij Aston Villa tegen Liverpool, Mark Klaas.
2: Ja, de VAR is ook even aan het kijken omdat de vlag omhoog is als Gakpo scoort. Maar dat doet hij terwijl hij 1 meter buiten spel staat namens Liverpool. Dus het blijft 0-0 op een schot dat keeper Martinez lost. Dat schot komt ook van een Nederlander, Gravenberg. Kwam recht op hem af. Hij liet de bal zo uit zijn handjes glippen. Recht op Gakpo af. Die schoof de bal keurig binnen. Maar stond een meter buitenspel. Zoals hij eigenlijk de eerste 27 minuten heel vaak buitenspel staat. Valt op. Hij begint in de punt van de aanval bij Liverpool. Dat moet winnen om de Champions League veilig te stellen vanavond. En hetzelfde geldt voor tegenstander Aston Villa. Dat nu wordt opgejaagd. Een drukzettend Liverpool probeert in de opbouw ervoor te zorgen dat ze bij Aston Villa in de fout gaan. Maar Lindelöf blijft heel rustig en speelt de bal terug naar zijn keeper op Anfield. Won Liverpool met 2-0. Maar dat is zeker geen garantie dat er vandaag ook 3 punten worden gepakt. Misschien dat het wel helpt dat de benen moeten worden gespaard voor woensdag. Voor die Europa League finale tegen Freiburg. Voor de mannen van Mr. Europa League, MRI. Het is 0-0 na 28 minuten, ondanks een afgekeurd doelpunt van Gakpo. Maar eigenlijk is er heel weinig te beleven.

0: Het lijkt wel bijna weekend. Lady Gaga en Doechii met Runway.
1: NPO Radio 1.
2: Half tien is het. Het NOS Journaal krijgt u van Sydney Dijkers.
3: De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video online zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Rond de asiellocatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen tijd tot gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. En mensen hebben 5 postzakken vol met kaartjes gestuurd naar het COA na het extremistische geweld van afgelopen dinsdag bij een opvanglocatie in Loosdrecht. Online was opgeroepen om een kaart te sturen om medewerkers en bewoners van de noodopvang een hart onder de riem te steken. Het COA zegt enorm geraakt te zijn door de lieve berichten uit het hele land.
4: Langs de lijn en omsteken.
2: Zometeen gaan we het uitgebreid hebben over de VAR en of dat nou een vloek of een zegen is. Maar Mark, tot nu toe maar 1 VAR-moment en dat was eigenlijk wel overduidelijk, toch? Bij Aston Villa tegen Liverpool.
5: Ja, maar grensrechter had het zelf ook al wel gezien, dus daar was de VAR niet voor nodig. Dus als je het mij vraagt, dan kom ik in de categorie vloek terecht. Overigens, een pegelnet van middenvelder, vandaag rechts buiten het Sobboslijn namens Liverpool. Die dacht vanaf 30 meter, ik kan goed schieten, dus dat ga ik maar eens proberen. Dat deed hij met buitenkant rechts, buitenkant vreef, zo heel mooi, heel hard, precies in het hoekje. Ja, die Martinez, die Argentijnse keeper die ons al een keer dwars heeft gezeten op het vorige WK. Met die penalty-serie, weet je nog. En dat geruzie en dat gedoe. Maar die tikte die bal gestrekt naar zijn hoek. Gaat keurig dat hoekje uit. Liverpool wordt wel sterker. Afgekeurd doelpunt dus van Gravenberg. Deze pegel van Szoboszlai. Maar het is nog altijd 0-0 na 33 minuten. Maar het zal de Liverpool-burger moed geven dat Liverpool veel op de helft van Aston Villa te vinden is. Het levert nog geen uitgespeelde kansen op. Maar daar lijkt het wachten wel een beetje op. Want Liverpool zet aan. Liverpool heeft het gaspedaal iets dieper ingetrapt dan Aston Villa. Dat vooral wordt teruggedwongen. En na 33 minuten denk ik blij is dat het nog steeds 0-0 is.
0: U hoort het. Mark Kloosterhout bestempelt het eerder als een vloek. De VAR. Ja, je kunt geen krant openslaan, geen voetbalwedstrijd opzetten, geen analyse bekijken, geen podcast luisteren of hij komt ter sprake. En niet omdat we er allemaal zo ongelooflijk blij mee zijn. Sinds hij een jaar of 10 geleden op het toneel verscheen, roept de VAR ambivalente gevoelens op. En meer. De laatste weken was hij vooral in Engeland en Schotland prominent aanwezig.
6: Goal! Goal! And everything changes!
7: After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper. Final decision is direct free kick.
8: Arsenal see salvation.
9: Final decision is the review. Tottenham number 11 commits a foul on the Leeds attacker. The final decision is penalty kick.
8: And the more you looked at those pictures, the more you felt that was the likely outcome.
10: John Beaton has been told to come over to the VAR screen by Andrew Dallas. And look at this again. A penalty for Celtic.
0: Ja, belangrijke beslissingen in de strijd om de titel en tegen degradatie. En de momenten die we hoorden hadden 2 dingen gemeen. Ze duurden ellenlang en waren voer voor ellenlange discussie achteraf. René van der Horst is technologie, filosoof en voetbalfan. Goedenavond, Rens, sorry.
11: Ja, maakt niet uit. Goedenavond. Ja,
0: de VAR zou dit niet goedkeuren dit moment. Rens van der Horst, kijk. Je schreef er vorig jaar zelfs een boek over, Don't Mention the VAR. Omschrijf eens, wat gebeurt er met jou als jij zo'n scheidsrechter naar dat scherm ziet lopen?
11: Nou, meestal heb ik dan wel echt, krijg ik hele slechte gevoelens van. Dan denk ik, daar gaan we weer.
0: Ja? En ja. Waarom dan?
11: Nou ja, weet je, wat je heel vaak ziet is dat ze aan het begin van het seizoen nog wel proberen af te spreken. De scheidsrechter beslist en pas in extreme gevallen komt de VAR op de lijn. En bij grote overduidelijke fouten. Maar ik heb altijd het gevoel, hoe langer het seizoen duurt, hoe sneller die VAR weer op de lijn komt. En ook bij dingen die die 17 herhalingen vergen. En dan gaat het dus helemaal fout.
0: Ja, oké. Dus je hebt er weinig vertrouwen in als dat schermpje wordt opgezocht. Toen dit allemaal begon, 10 jaar geleden, die VAR, was dat vertrouwen er toen wel?
11: Toen was het wel iets meer. Toen had je wel meer het gevoel van dit zou wat op kunnen lossen. Hè? Je ziet natuurlijk al die camerabeelden, al die tv-beelden. Je denkt, als we het nou gewoon gaan gebruiken, dan moet dat vast goed komen. Maar zoals altijd, problemen oplossen met technologie is een stuk moeilijker dan je denkt.
0: Hebben we er te veel van verwacht?
11: Ik denk het wel. Nou, we zijn er veel te fanatiek mee begonnen. We hadden er heel rustig mee moeten beginnen. Met alleen heel kleine gevallen waarin hij ingreep. Echt grote, overduidelijke fouten, zeldzaam ingrijpen. Maar we zijn meteen een volle bak erin gegaan met slow motions, herhalingen, balsensoren, intelligente systemen die kunnen zien of je een centimeter of een kont haar buiten het spel staat. En dan gaat het gewoon fout. Ja.
0: Het idee is natuurlijk fijn dat je op die manier zoveel meer controle over de sport kunt krijgen. En dat je meer inzicht krijgt in wat er goed gaat, wat er fout gaat. Maar we hadden het veel langzamer moeten introduceren, zeg jij.
11: Ja, en alleen maar bij beslissingen die niet dubieus zijn. Kijk, de regels van het voetbal zijn gewoon multi-interpretabel. En de VAR is vaak wat meer goddelijke technologie en dan gaat het dus mis. En als je het alleen maar had gebruikt bij bijvoorbeeld de doellijntechnologie, daar zeurt nooit iemand over, toch?
2: Maar, want René zit... dan ga ik het ook over nemen. Wat is dit nou? Het zit daar... Zit daar ook niet juist de pijn? Dat we dus denken van het geeft controle. Het is onfeilbaar. Maar dat is het natuurlijk niet.
11: Nee, dat klopt. Het is eigenlijk wat technologie natuurlijk altijd doet. Ja. Mensen hebben behoefte aan controle. De technologie bevredigt die behoefte. Of in ieder geval geeft de illusie. Maar daarna blijkt het dan toch tegen te vallen. Want die controle is ook maar weer vaak een wasneus.
2: Ja, en uiteindelijk is het toch dan de scheidsrechter die daar dan wel of niet in mee moet gaan. En wat jij zegt, veel dingen zijn gewoon niet zo zwart of wit. Die zijn toch multi-interpretabel. Terwijl wij denken technologie biedt uitkomst.
11: Dat klopt. En het is eigenlijk vrij simpel, hè? Want je hebt een technologie die je alleen maar in mag grijpen bij een grote overduidelijke fout. Dus als je dan 17 keer moet kijken met super slow motions en 16 camerahoeken, dan zou iemand kunnen denken van, dan is het waarschijnlijk geen grote overduidelijke fout. Die laten we even lopen. Ja. Maar dat is dus heel moeilijk als je het eenmaal ziet op tv. Want dan krijg je toch dat gevoel van, oh wacht even, dit moet beter kunnen. Ja. Maar het is niet zo.
2: En natuurlijk ook de discussie, wanneer is het dan een grote overduidelijke fout? Want, ja, dat wordt
11: zeker,
2: dan het volgende gesprek.
11: Ja, dat zeker. Dat zal ook nog wel eens misgaan. Maar dat is toch. Je zou kunnen zeggen, geef een VAR 30 seconden de tijd om een besluit te nemen met 3 herhalingen op normale snelheid. Als hij dat niet kan zien, dan zal het wel geen grote overduidelijke fout zijn. Als je 17 keer moet kijken, lijkt me niet zo'n moeilijke discussie, toch?
2: Ja, ja.
0: Dus er moeten kaders komen eigenlijk. Meer spelregels voor de VAR.
11: Nou ja, meer dat inderdaad de technologie en de bedoeling van die VAR in lijn worden gebracht. En als de bedoeling is alleen ingrijpen bij grote overduidelijke fouten, dan moet de technologie en de VAR ook meer zo ingericht zijn, denk ik.
0: Ja.
11: En dat weet ik eigenlijk wel zeker.
0: Zou het helpen als je er iemand neerzet, ook die bijvoorbeeld helemaal geen voetbalachtergrond heeft, die er heel anders naar kijkt?
11: Dat weet ik niet. Het zou wel helpen als je de gespecialiseerde mensen wegzet. Niet, dus nu heb je vaak scheidsrechters die ook nog VAR zijn.
0: Ja.
11: Maar dan heb je twee nadelen. Dan praat je dus ook over de VAR of het iets is wat los staat van de scheidsrechter. Terwijl het natuurlijk gaat over het arbitrageteam. Mm-hmm. En als tweede is het de scheidsrechter. Dus het is toch vaak een alpha persoonlijkheid die van regels houdt. En die denkt dat hij gelijk heeft. Dus die grijpt dan toch snel in.
2: Die willen zich laten gelden eigenlijk.
11: Ja.
2: Stempeldruk op de wedstrijd.
11: Beter gezien. Even ingrijpen.
0: Ja, oké, dus we moeten iemand vinden die dat niet wil. Die daar helemaal geen ambities in heeft.
11: En die we ook niet kennen. Hè? Net als dat je eigenlijk geen één bekende grensrechter kent. In ieder geval, ik ken er geen één. Zou je ook eigenlijk geen één bekende VAR moeten hebben. Het is gewoon iemand die op de achtergrond acteert. En die ook het besluit neemt. Dus de scheidsrechter die naar het scherm wordt geroepen. Dat is helemaal een weeffout in de VAR.
2: Ik ken een bekende grensrechter. Ja, Jondal Thomassen. Ja. Die had laatst bij zijn zoontje toch staan vlaggen.
11: Ja.
2: Maar dan heb je hem wel gehad.
11: Snel.
2: En daar komt ook geen VAR aan te pas, gok ik bij zo'n wedstrijd. Nee.
0: Anonieme types hebben we nodig.
11: Ik denk het wel.
0: Wat heeft die VAR met het voetbal gedaan de afgelopen jaren?
11: Nou, volgens mij heeft hij het. Er is pas een onderzoek van de Football Supporters Association in Engeland. En 92% van de mensen vond de voetbalbeleving niet toegenomen met een VAR. En 82% zou het liefst willen afschaffen. En volgens mij heeft het er vooral mee te maken dat de misvatting is dat voetbal leuker wordt als het precies volgens de regels gespeeld wordt. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Voetbal is leuk als je gewoon heel erg blij kan zijn als het een doelpunt ingaat. Dat is leuk. Dus ik ben een NAC-supporter, wij zijn weer gedegradeerd, maar één groot voordeel, we gaan weer naar een competitie zonder VAR.
2: Want dat geeft echt serieus minder discussie, hè, zonder VAR.
11: Ja.
2: Toch?
11: Ja hoor, dan gaat het gewoon door en dan zie je het gebeuren en je accepteert het. En je hebt ook, weet je, er wordt gefloten voor een penalty, je denkt, bam, penalty, juichen. En nu denk je van, ja, er wordt gefloten, maar laten we het eerst maar even afwachten. En volgens mij is dat niet de bedoeling, dat is niet de cadans die je wil hebben in een wedstrijd. Ja. En dat is volgens mij veel belangrijker dan een besluit dat eens een keer verkeerd genomen wordt. Zolang het maar geen grote fout is.
0: Een andere rol, zeg jij, ook andere mensen. Zie jij dat gebeuren in de komende jaren, dat die VAR op die manier wordt aangepast?
11: Nee, dat zie ik niet gebeuren, want tijdens de WK hebben we meer VAR. Hè. We hebben ook een VAR bij een tweede gele kaart en bij een corner, die tot het doelpunt leidt. Dus voorlopig zie ik het niet gebeuren, maar hopelijk als er nog maar genoeg VAR komt, wordt de irritatie zo hoog dat er wel met je geëxperimenteerd gaat worden.
2: Want zou het ook nog, Rens, iets kunnen zijn als bij andere sporten doen, hè? Dat het gewoon alleen op initiatief van een team wordt ingevoerd?
11: Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Want weet je, ik zit de hele tijd proberen uit te leggen dat het vooral gaat om grote overduidelijke fouten aan mensen. En dan komen ze altijd met het hockeyvoorbeeld bijvoorbeeld, waar het wel werkt. Alleen ik denk dat je dan nog meer momenten gaat krijgen dat er hele dubieuze fouten worden gevraagd om door de VAR naar het scherm te komen. En dan dwing je de scheidsrechter om te besluiten over dingen waar hij helemaal niet over moet besluiten. Dus ik vind het wel goed om mee te experimenteren.
2: Ja, want scheidsrechters kunnen dan ook zelf, hè, als zij zelf het idee hebben, ik wil het nog een keer zien, dat kan ook.
11: Ja, maar het is wel heel raar, toch? Dat de scheids denkt van ik neem een besluit en dan denkt hij zelf, oh, heb ik het toch een slecht besluit genomen? Laat ik nog eens een keer gaan kijken.
2: Nou, dus als je zegt van ik twijfel hierover, ik wil het graag nog een keer zien?
11: Nee, er zijn situaties waarin dat kan, dat klopt. Maar dan moet je wel van overtuigd zijn dat je denkt van ik ga hier echt groots in de fout. En wat je zult zien, wat je elke keer ziet, is dat er dan ook hele kleine dingetjes door zo'n scheids gecheckt worden. Of dat hij minder gaat fluiten, dat hij wel even afwacht of er wat gebeurd is. Ja. Dus het duurt langer en het is elke keer hetzelfde probleem. Dan is het misschien waarschijnlijk wel dat het net iets meer volgens de regels is. Mm. Maar ja, de regels zijn vaag. En volgens de regels is niet het doel of doel ernaast streven, denk ik.
2: Hou je van Engels voetbal ook?
11: Hou ik ook van, ja.
2: Nou, luister even. Mark.
12: Het wordt 1-0. Liverpool achter. Schitterend doelpunt hoor van Rodgers. Die de bal links van het doel met rechts in de verre hoek krult. Precies in de hoek waar Mamardashvili helemaal niet meer bij kan. Het is een schitterende 1-0 die we helemaal niet zagen aankomen. Want het leek er toch op dat Liverpool de touwtjes in de handen had. Maar dat blijkt dus allerminst het geval. Want zodra ze aan de andere kant een keer gevaarlijk worden, is het ook gelijk kassa. Aston Villa voor tegen Liverpool. Het is 1-0 na 42,5 minuut. En ga dat boek lezen, Don't Mention.
2: Van Rens van der Vos, techniek, filosoof dus.

0: schitterende 1-0 die we helemaal niet zagen aankomen. Want het leek er toch op dat Liverpool de touwtjes in de handen had. Maar dat blijkt dus allerminst het geval. Want zodra ze aan de andere kant een keer gevaarlijk worden, is het ook gelijk kassa. Aston Villa voor tegen Liverpool. Het is 1-0 na 42,5 minuut. En ga dat boek lezen, Don't Mention the VAR. Top.
1: Van de Rens van de Vos, techniek, filosoof dus.

0: en staan op 6 punten. Maar doelsaldo is gelijk. En dus betekent dat dat als zij die inhaalwedstrijd na vandaag eventueel zouden winnen, dat ze op doelsaldo Liverpool weer voorbij gaan. En zij spelen op bezoek bij Leeds. Ook een moeilijke wedstrijd. Maar goed, het kan zomaar nog helemaal misgaan voor Liverpool. En dat ze er zelfs nog naast de Champions League gaan grijpen. Watkins buitenspel. Die gaat dan nog wel even door om het doelpunt te maken. Dat kost hem waarschijnlijk een gele kaart. Als de scheidsrechter dit goed heeft gezien. Want ja, die vlag was al een kwartier omhoog. Het fluitje ook al 3 keer geklonken. Ja, daar komt dus geel voor Ollie Watkins. Die net doet alsof hij doof is. En daarna de keeper omspeelt en een doelpunt maakt. Ja, we gaan nog even kijken of het ook wel buitenspel was. Nou, het scheelt een half metertje. Dus dit is dan goed gezien door de grensrechter. Ook hier weer geen VAR voor nodig. En met een blote oog zelfs waar te nemen.
1: Dat ga jij de hele wedstrijd doen, ja, hè?
0: Nee, dat ga ik zeker niet doen. Dit volgende uur zal ik me gedijst houden. Maar het is, ja, ik, weet je, het afgelopen weekend dat Arsenal-geval en donderdag Celtic. Ja, je wordt er wel een beetje moe van. Ja. En je zal maar aan de andere kant van de medaille staan, hè? Dat je dus bijvoorbeeld Manchester City bent en je ook nog kampioen te worden.
1: Ja, kan natuurlijk heel bepalend worden.
0: Ja, dan word je woest natuurlijk. En ik heb ook al donderdag gezegd, ja, het is waarschijnlijk in 36 wedstrijden ook wel een keer gebeurd dat Manchester City voordeel heeft gehad van een scheidsrechterlijke beslissing of een warm moment. Dus om het hierop af te schuiven, dat is misschien te makkelijk. Maar toch, het is zo laat in de competitie, zoals die penalty voor Celtic, waarbij iemand een bal wegkopt met de hand in de buurt, eventueel wel geraakt, niet geraakt met de vinger. En dan zo de competitie beïnvloeden. Maar goed, ik hou mijn mond, het is rust.
2: Ja.
0: Lijkt me verstandig. 1-0.
2: Ja, we laten jou even, hoor. Geen enkel probleem, Mark. Goed. Oké, stel je voor, je bent wielrenner, hè? Je ligt tweede en je hebt de koploper in je zicht. Dan komen er krachten los waarvan je niet wist dat je ze had. Maar nu weten we het wel, dat komt door Sam Otte. Die promoveert maandag op de invloed van dat wat je ziet op je prestaties. Sam, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: Zeg ik dat zo goed?
3: Dat zeg je ongeveer goed, ja.
2: Kijk, ongeveer. Ja.
1: Ja, nee, de VAR zou er niet helemaal mee akkoord gaan.
2: Nee, zou ik er niet mee wegkomen.
1: Maar...
2: Want Sam, leg eens uit. De invloed dus van als je tweede ligt en je ziet die koploper.
3: Ja, dan hebben we het over psychologisch momentum. Dat is het gevoel dat je lekker in de wedstrijd zit. Je bent aan het fietsen, je ziet iemand voor je. En je merkt dat je diegene aan het inhalen bent. En dan kan dit jouw prestaties verbeteren.
2: Oké, want wat gebeurt er dan in jouw brein?
3: In jouw brein, dat weten we niet. We weten wel dat je in dat soort situaties beter kan presteren.
2: Ja, en dat heet dan met een mooi woord heet dat... ja, ik zit te zoeken naar hoe het dan heet. Je hebt daar een hele mooie term voor.
3: Ja, juist. Momentum. Psychologisch momentum.
2: En dan heb je ook optic flow.
3: Ja, optic flow heb je ook. Dat is iets anders.
2: Oh.
3: Dat is, optic flow is de visuele beweging die we om ons heen zien. Dus als je aan het fietsen bent, dan zie je de wereld om je heen bewegen. En dat noemen we optic flow.
1: Ja.
3: En mijn onderzoek gaat over hoe die optic flow relateert aan hoe hard je kunt fietsen. En je momentum dat je voelt op dat moment.
2: En hoe kwam jij erop om dit te onderzoeken, Sam?
3: Nou, mijn promotor die houdt heel erg van fietsen. En die zat op de fiets en die keek recht naar de grond onder zijn stuur. En die dacht van, ik ben echt lekker bezig. Ik zit eigenlijk wel een beetje in een goede flow. En hij wist van optic flow af. Dus hij bedacht opeens van, wat als we dat gaan onderzoeken? Heeft dat invloed op hoe we presteren?
2: Hij zag die snelle beelden voorbij schieten. En hij voelde van, dit doet iets met mij. En dat ben jij dus gaan onderzoeken. En dat blijkt inderdaad zo te zijn.
3: Ja, dat klopt inderdaad, ja.
1: En als je dan juist iets lang, als het langzaam om je heen beweegt, ga je dan ook langzamer?
3: Dat is wel wat wij hebben gevonden, ja. Dus wij hebben fietsers blootgesteld alleen maar de weg voor zich.
1: Ja.
3: Of de weg heel ver in de verte, de horizon. En wat we zagen was dat mensen beter presteerden wanneer ze alleen maar dichtbij zagen. Wanneer ze alleen maar de weg vlak onder zich zagen, waar die optic flow dus sneller beweegt.
1: Ja, ja. Die eigenlijk voorbij raast, als het ware. Dat heeft dan het effect. Als we een praktijkvoorbeeld even erbij pakken. Woensdag had de etappe in de Giro d'Italia een redelijke gekke finale. Twee koplopers, hè, de Portugese Eulalio en de Spanjaard Arrieta. Die lagen op ramkoers. Eerst ging Arrieta onderuit. Dus was Eulalio de gedoodverfde winnaar. Die ging vervolgens ook onderuit. Toen gingen ze weer samen. Nou, dan denk je, die gaan met z'n tweetjes naar de streep. Maar nee, Arrieta nam een verkeerde afslag. Stond met zijn fiets en al stil tegen het rood-witte lint. Nou, dan denk je, kat in het bakje voor Eulalio. Die reed natuurlijk gewoon door en toen gebeurde dit.
4: Een strijd der stervende en bloedende zwanen, Jeroen. Oeh, kom dicht hoor.
5: Dat is geen 10 seconden hoor, dat is geen 10 seconden.
4: Nee, dat schat is te groot.
5: 500 meter nog. Wat komt die dicht, die Spanjaard? Wat komt die dicht? Het is nog 400 meter, hè? Het is nog niet gedaan, hoor. Het is nog niet gedaan. Nog eens op de trappers, Arrieta. Wat een suspense.
4: Het is niet waar. Het is niet waar.
5: Nog een paar tientallen meters, Arrieta. Gaat hij er toch weer naartoe? Nog een paar meters en je bent erbij, jongen. Je bent erbij. Over het moment dat je gaat erover. Hij gaat erover. Ondanks een valpartij en een verkeerd manoeuvre gaat Arrieta de rit winnen. Het is niet te doen, maar het is wel waar.
4: Krankzinnig.
1: Ja, dit gebeurt dan in een halve minuut. Waar die begon, de verslaggever met nee, dat gat is te groot. Hadden ze gewoon jouw onderzoek moeten lezen? Of is dit een heel ander verhaal?
3: Nee, dit kun je wel relateren aan mijn onderzoek, inderdaad. Wat wij vinden in het onderzoek is als je de tegenstander in je gezichtsveld hebt en je ziet dat die tegenstander, dat het beeld van die tegenstander steeds sneller groter wordt. Dat dus die effecten van momentum kan hebben. Ja. Dus in dit geval, die fietser die achter die andere zit, die ziet opeens van, ik kan hem inhalen. En die ziet dat versnelt over tijd. Dan kan dat dus de prestaties bevorderen.
1: En dat is ook iets een mentaal iets? Ja, naast dat je natuurlijk gewoon fit moet zijn.
3: Ja, je moet allereerst fit zijn. Maar ja. Dit kan een mentaal iets zijn, ja. Ja, zeker.
1: Volgens mij hebben we dan nog een voorbeeld. Kjeld Nuis, die zijn wereldrecord haalde.
6: Krol. Voor Nuis, 24-3 en 24-2. Nu Nuis iets sneller. Zo, dit zijn razendsnelle tijden, zeg. Het scheelt een honderdste. En hier kan Nuis naar Krol toe. Hier moet hij het verschil maken. Hier moet hij Krol pakken. Hier komt Kjeld Nuis binnen in 1:40.17. Wereldrecord. En hoe?
1: Zeg maar het moment op de lange baan dat je de kont van je tegenstander ziet. Dat is dan ook weer het momentum.
3: Ja, zeker. Ja, ik denk inderdaad, schaatsers die vinden dit heel prettig volgens mij. Als ze uit de buitenbocht komen en dan zien ze de andere schaatsen in de binnenbocht. En dat je daarop af kan rijden eigenlijk.
2: Ja, ik zit ook gelijk te denken hoe ik dit zelf zou kunnen toepassen als ik morgen ga fietsen. Heeft het dan dus zin als ik eerst zelf flitsende beelden bekijk op mijn telefoon bijvoorbeeld en dan daarna op de fiets stap?
3: Nou, je kan de flitsende beelden tijdens het fietsen bekijken. Dus je kan je gewoon focussen op de weg vlak voor je.
2: Ja.
3: Die beweegt lekker snel. En dan zou dat dus je prestaties kunnen...
2: Maar dan zit ik zo naar beneden te kijken. Dat lijkt me ook niet ideaal.
3: Nee, ja. En bovendien hebben we gevonden dat deze effecten minder goed werken als je zelf naar die plekken kijkt dan als wij de rest van de omgeving helemaal zwart maken. Dus dat moet nog maar blijken of dat werkt. Maar ik zou het gewoon proberen.
2: Ja,
1: jij gaat een beetje de weg in de gaten houden. Ja. Dat is misschien wel handig.
2: Nee, maar Sam zei dat het kon. Handig, ja. Ja. Ja, nee, precies. Oké, okay. En jij gaat deze zomer ook zelf fietsen naar Boedapest om het allemaal nog even verder te testen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, zeker. Dan ga ik het ook uitproberen.
2: Nou, dan heb je ruim de tijd dan, denk ik, als je die kant op fietst. Leuk je even te spreken. Sam Olten van de Rijksuniversiteit Groningen. Dank je wel. En succes maandag bij je promotie.
3: Dank je wel.
1: En zometeen natuurlijk de tweede helft in de Premier League tussen Aston Villa en Liverpool. Aston leidt met 1-0.
7: NPO Radio 1.
8: Meer duurzame energie met minder grondstoffen. Volgens een nieuw rapport van Greenpeace kan de energietransitie een succes worden met minder metalen zoals lithium, kobalt en nikkel. En verder... Deel 5 van ons Nationaal Vogelconcert met een hoofdrol voor de kleine karakiet. Wat wilde honing ons vertelt over de biodiversiteit. En roerdompen en distelvlinders op de Venolijn.
9: Opeens richtten twee rietstengels aan de rand van het water zich op. Het bleek het mannetje roerdomp.
8: Zondagochtend van 7 tot 10. BNNVARA met Vroege Vogels.
7: NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
14: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Alles voor je terras vind je bij Sligro. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
18: De bejubelde voorstelling A Case for the Existence of God van Theater Rotterdam is opnieuw te zien in de Nederlandse theaters. Een intiem verhaal over hoop en vriendschap. In de regie van Erik Wien. Boek nu je kaarten bij Theater Rotterdam.
19: NPO Radio 1. 10 uur.
20: Helene Plag en Joram Kaat.
1: Zondag eindigt het Eredivisie-seizoen. Op de laatste speelronde staat nog genoeg op het spel. En dus mooi om vooruit te blikken met Ragnar Niemeyer.
2: En geen Formule 1 dit weekeinde, maar ook geen vrij weekend voor Max Verstappen. Hij rijdt morgen de 24 uur van de Nürburgring. Straks meer daarover in Langs de Lijn en Omstreek.
1: Eerst nu het NOS Journaal met Sydney Dijkers.
21: De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis daar. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
22: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
21: Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. En als reactie erop heeft het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 5 postzakken vol brieven en kaarten binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Na het geweld van afgelopen dinsdag in Loosdrecht deden verschillende mensen een oproep om een kaartje te sturen naar de asielzoekers in Loosdrecht. En ook deze vrouw deed dat.
23: Je kan je niet voorstellen als je daar met 15 mensen die dag bent gearriveerd. Dat is je nieuwe thuis voor tijdelijk. En dan wordt het in de brand gestoken. Er zijn een heleboel mensen die niet goed weten wat ze er tegen kunnen doen. Die niet met fakkels op straat gaan staan. Maar die vinden dat dit gewoon niet kan.
21: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. In Stadskanaal in Groningen is een minderjarige jongen opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Nadat de zaak gisteren bekend werd, ontstond er 's avonds onrust in Stadskanaal en werden er bij 3 woningen ruiten ingegooid. De omgevingsdienst wil de vergunningen van de kookgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Volgens de Waken ontstoten de twee fabrieken nog steeds te veel schadelijke stoffen uit. Tata Steel kreeg tot een jaar geleden de tijd om daar wat aan te doen, maar er is volgens de dienst te weinig gebeurd. In de fabrieken worden kooks gemaakt, dus een gezuiverde vorm van steenkool dat belangrijk is voor het maken van staal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland van plan is om Belarus veel dieper te betrekken bij de oorlog. Er zouden nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische leider Lukashenko. Volgens Zelensky heeft Oekraïne de details van die gesprekken in handen gekregen. Er zouden plannen zijn om vanuit Belarus, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. En Jeanine Hennis Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar dezelfde rol in Irak. Het weer, het is nog bewolkt met enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen nog droog, maar later weer enkele buien. Dan wordt het maximaal 13 graden.
0: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
5: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
24: Trulies met Grenken.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
24: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
24: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenken blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenken.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
24: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
19: NPO Radio 1. EO NOS.
20: Langs de lijn en omsteken. Hélène Plag en Joram Kaat.
2: De tweede helft bij Aston Villa Liverpool is begonnen en Liverpool moet aan de bak, Mark Loosstra.
26: Ja, zeker, want ze staan met 1-0 achter. Anderhalve minuut gespeeld in de tweede helft. Een prachtig doelpunt van Rodgers, vlak voor rust. Maakt voorlopig het verschil en zorgt ervoor dat Liverpool naar voren moet, want winst is geboden.
1: Verder blikken we dit uur vooruit op de laatste speelronde in de Eredivisie en het debuut van Max Verstappen in die 24-uursrace in Duitsland.
2: En over 27 dagen dan begint het WK voetbal. Samuel Welte, de zanger, die heeft vandaag zijn hoopt hij natuurlijk oranje hit gelanceerd en we bellen hem straks.
1: Maar eerst een overzicht van het belangrijkste sportnieuws.
2: Jonas Vingegaard heeft een eerste tik uitgedeeld in de Giro d'Italia. De Deen van Visma Leasebike kwam na een bergetappe solo aan en pakte flink wat tijd op zijn rivalen. Alfonso Eulalio behield nog wel de roze trui. Vingegaard bedankte na afloop zijn ploeg.
27: Today we just wanted to go for the win and I'm extremely happy that I could finish it off. My teammates they did an amazing job today and yeah, I'm happy that I can really pay it off.
1: In de ronde van het Baskeland was er Nederlands succes. Mischa Bredewold won daar voor derde jaar op rij de openingsrit. Ze won de sprint van een kopgroep van 5. Landgenoten Yara Kasselijn en Rianne Marcus werden tweede en derde.
2: Slecht nieuws voor verdediger Matthijs de Ligt. De speler van Manchester United heeft een operatie aan zijn rug ondergaan en mist daardoor het WK. De Ligt zegt op sociale media dat de operatie na 6 maanden van behandeling en hard werken de enige overgebleven optie was.
1: Ook slecht nieuws voor Mika Gods, want hij gaat niet met België naar het WK. Bondscoach Rudy Garcia zegt tevreden te zijn over de prestaties van Gods, maar de concurrentie is te groot.
2: 5 Japanse spelers uit de Eredivisie gaan wel naar het WK. De Feyenoorders Watanabe en Ueda, de Ajaxide Itakura en Tomiyasu en Ogawa van NEC werden allemaal opgeroepen. Japan is op zondag 14 juni de eerste tegenstander van het Nederlands elftal op het WK.
1: Ja, en scheidsrechter Rob Dieprink mag daar niet naartoe als VAR. Dieprink werd volgens de Telegraaf in april in een hotel in Londen aangehouden nadat hij beschuldigd was van aanranding van een jongen van 17. Die zaak werd al snel geseponeerd, maar FIFA wil dat er alleen officials van onbesproken gedrag naar het WK gaan.
2: Botik van der Zandschulp beleeft geen fijne voorbereiding op Roland Garros. Hij heeft in de eerste ronde van het Challenger-toernooi in Bordeaux om medische redenen opgegeven en zich ook teruggetrokken voor het ATP-toernooi van Genève van volgende week. Wat die medische redenen van der Zandschulp zijn, dat is niet bekend. Ook niet of zijn deelname aan Roland Garros in gevaar is. Dat toernooi begint op 24 mei.
1: Mark, don't mention the VAR, Kloostra. Kijk naar de wedstrijd Aston Villa tegen Liverpool, waar het 1-0 staat.
26: 1-0, ja, voor Aston Villa. Ik heb het boek niet geschreven, hè?
1: Nee.
26: Nee, ik ben gewoon...
1: Gelezen.
26: Liefhebber van het boek. Het is echt een topboek. Zou iedere commentator, iedere scheidsrechter... Eigenlijk iedere voetballiefhebber moeten lezen.
1: We hebben het commissariaat op
2: ja,
1: dak.
2: Zit al te bellen.
26: Oh, oké, okay, sorry. Ja, dat, ja, ik heb geen titels genoemd. Ik heb alleen gezegd dat je een boek moet lezen. Nou ja, goed, doet er niet toe. Het is 1-0 voor Aston Villa. Problemen voor Slot stapelen zich op. Ze voetballen wel naar voren. Konaté heeft nu de bal. Doet dat halverwege de helft van Aston Villa. Want een nederlaag betekent in theorie dat Liverpool van naar plek 7 zou kunnen zakken. En zelfs als dan een van de Engelse clubs nog een Europese prijs wint, is dat niet genoeg voor Champions League. Ja, en dan zal de druk, voor zover die nog niet genoeg is opgevoerd, nog verder worden opgevoerd op de Nederlandse trainer. Dus moeten ze naar voren. 1 punt pakken betekent in ieder geval dat Brighton ze niet meer kan inhalen. En dus is er alles aan te doen om in die eerste 5 minuten van de tweede helft naar voren te spelen. En dat doet Liverpool dan ook. Gakpo, spits, wordt niet gevonden. En dus gaat ook deze Liverpool aanval weer over. Omdat de bal ook nog eens over de achterlijn is geweest op het moment dat de voorzet komt. 5 minuten gespeeld in de tweede helft. Liverpool moet in ieder geval 1 doelpunt maken vandaag. En dat hebben ze nog niet gedaan. Ze staan met 1-0 achter. En verliezen is geen optie.
2: Het is vandaag precies 10 jaar geleden dat Max Verstappen zijn eerste Formule 1 race won.
3: The sun is out, the smiles will be out. And 18 years and 227 days old, Max Verstappen wins a Formula 1 Grand Prix.
7: Yes, yes.
3: What a week it has been for Max Verstappen.
2: Ja, 10 jaar en 4 wereldtitels later kijkt Verstappen verder dan de Formule 1. Morgen rijdt hij in Duitsland zijn eerste 24-uursrace. Verslaggever Martin Visma is ook in Duitsland. Goedenavond, Martin. Het is
8: Goedenavond.
2: Een uitstapje van Verstappen. Waarom eigenlijk zo midden in het Formule 1 seizoen?
8: Nou, vooropgesteld, Max Verstappen is een liefhebber, hè, van de autosport. En dat in de breedste zin van het woord. Het is een allrounder en zijn passie voor die sport gaat gewoon heel ver. En dit stond altijd al op zijn lijstje, op zijn wenslijstje. En alleen de grote vraag was natuurlijk, ja, kan hij dat combineren met die Formule 1 sport? En met de belangen van teams en zo begrijp je dat soms erg ingewikkeld ligt. Maar hij heeft natuurlijk niet zoveel lol nu momenteel in die Formule 1. En het team wil hem natuurlijk graag tevreden houden. Hij is niet tevreden vanwege die nieuwe regelgeving in die Formule 1 sport. Ja, en dit is... Wel, hoe zeg je dat, authentiek. Hè? Dit gaat echt nog om racen, die 24 uur races. En om uithoudingsvermogen. En het team heeft hem dat dus gegund. En hij mag dus morgen hier aan de start verschijnen.
1: Martin, we onderbreken je heel even. Mark.
26: Het is gelijk. Het is 1-1. Liverpool komt langs zij, maar gaan we weer. Er is alweer discussie of dit een geldig doelpunt is of niet. Van Dijk en ook Cash staan bij de scheidsrechter, net als Martinez, om te gaan vragen van, kun je dat doelpunt maar af? Tenminste, dat zeggen de 3 van de 4 die bij de scheidsrechter staan. En die andere, Van Dijk, ja, die wil natuurlijk dat die 1-1 blijft staan. Het is de 7e minuut van de tweede helft. Hij maakt hem overigens zelf ook, hè? Dat had ik toen niet verteld.
1: Want was het weer buitenspel dan zo'n combo?
26: Ja, ik denk dat het buitenspel is hoor. Op het moment dat die vrije trap genomen wordt. Maar dan gaat het om een schoudertje. Het zal geen meters zijn. Misschien met het blote oog niet te zien. Maar er zullen lijntjes worden getrokken. En dan is de vraag of het buitenspel is voor Virgil van Dijk.
1: Of dat ze een beetje een potje aan het borstelen zijn. Kan dat het ook zijn?
26: Sorry?
1: Potje borstelen, wat ze aan het doen waren.
26: Dat zou ook nog een reden kunnen zijn. Want zoals ik het nu zie, is het geen buitenspel van Dijk. Maar daar is volgens mij wel de discussie over gaande. Het is de 53ste minuut. Ik zat net te vertellen, Liverpool moet scoren, mag niet verliezen. Nou, dan scoort Nederlander Van Dijk. En zien we nu een hele boze Arne Slot die al een aantal keer gezegd heeft. Iedere beslissing die de VAR neemt is altijd tegen ons geweest. dit seizoen. Maar dat is nu niet, want de VAR keurt het doelpunt goed. Het is 1-1. Aanvoerder Van Dijk zet Liverpool met het hoofd. Knap gekopt hoor. Tegendraads binnengeknikt. Die voorzet, die vrije trap eigenlijk. Maar zij zet ze naast Aston Villa. Zijn 53 minuten onderweg.
2: En Martin Vriesema zit er maar in Duitsland bij het weekendje weg van Max Verstappen. Want dat is het eigenlijk, hè? Een uitstapje naar die 24-uurs race dus. Hoe ziet het er precies uit? Morgen om 3:00 begint het, hè?
8: Klopt, ja, 24 uur, de naam zegt het al, dus die race duurt 24 uur. Gelukkig voor Verstappen, hij hoeft dat niet alleen te doen. Hij functioneert in een team met nog 3 andere coureurs. Dus dan moet je je voorstellen dat ze ja, om en om rijden ze. Meestal zijn dat blokken van ongeveer 2 uurtjes. Dat je 2 tanks leeg rijdt en dan maak je dus weer plaats voor je teamgenoot. Maar dat gaat natuurlijk wel door en door en door. En je gaat dus ook nog eens de nacht in, morgen... 3:00 begint het en op zondag 3:00 is de finish. Dus je kunt je wel voorstellen dat dat een slijtageslag is.
2: Ja, en ze zullen dan ook dus allerlei aanpassingen hebben moeten maken. Stel ik me voor aan die Nürburgring, extra verlichting en dat soort dingen.
8: Ja, nou ja, behalve dan in de nacht natuurlijk. Dan moet je het gewoon zelf op je koplampen doen. En ook dat leidt natuurlijk wel vaak tot gevaarlijke situaties. Want je moet je ook nog eens voorstellen dat er, ik geloof, 161 auto's doen ermee. Die over verdeeld zijn in allerlei raceklasses. Verstappen zit dan in de snelste klasse, de GT3. En hoort dus ook bij de mensen die met de eindoverwinning vandoor kunnen gaan. Maar dat is echt wel gevaarlijk. Want ja, je komt dus ook allemaal mensen tegen die langzaam rijden. Ze hebben een bepaald licht, een soort blauw licht waarmee ze aan kunnen geven dat ze er aankomen en dat die achterblijvers natuurlijk aan de kant moet gaan. Het zijn allemaal wel mensen die kunnen rijden, maar er zitten ook echt wel amateurs tussen. Dus ik vind het in die zin, en dat is natuurlijk ook wel een afweging geweest voor Red Bull, van kan dit allemaal wel? Is het wel verantwoord? Maar ze gunnen het hem dus. Ze willen hem te vriend houden. Dus ja. Ja, interessant allemaal.
2: Ja, en die aanwezigheid van Verstappen daar, die zorgt voor nogal wat aandacht. Jeroen Blekemolen, vaak analist bij ons tijdens Formule 1 races, doet ook mee hè, aan het evenement. En hij vertelde jou over de drukte rondom het circuit.
9: Ja, het is super druk. Dat is het hier altijd wel met deze wedstrijd. Want het is een heel groot Duits evenement. Maar nu is het in één keer een heel groot internationaal evenement. Met heel veel Nederlandse fans ook. Maar ook de media. Niet normaal wie er allemaal is. Dus heel mooi.
2: Ja, een liefhebber, zei jij al. Maar goed, het is een hele andere auto natuurlijk ook dan zo'n Formule 1 wagen. Is Verstappen dan ook gelijk wel een van de beste? Of hoeft dat niet zo te zijn, Martin?
8: Ja, het is inderdaad een totaal andere auto. Dat kun je niet met elkaar vergelijken. Het gaat natuurlijk in beide gevallen wel hard. Maar waar een Formule 1 auto boven de 300 gaat, halen ze nu hier op dit circuit op het rechtstuk 270 ongeveer. Maar dit is een circuit inderdaad met heel veel bochten. Dus zeer ingewikkeld. Het wordt ook wel de groene hel genoemd. Hè. Je omringt door bossen. De weersomstandigheden, net zoals in België, kunnen van het ene moment op het andere, van het andere veranderen. Dus dat bijvoorbeeld dat het zonnetje schijnt op een bepaald deel en kom je dan achter op het circuit, dan is het regen. Is hij beheerst hij dat? Nou ja, het blijkt dus van wel. En dat is het fascinerende. Die man die stapt dus in een auto en die blijkt gewoon dat talent te hebben. En dat is dus kennelijk ook heel breed. Zet hem achter een stuur en de man geeft gas. En staat ook bekend om zijn enorme instincten en heel snel dat hij heel goed aanvoelt waar de limieten liggen van een auto. En dan maakt het kennelijk niet uit hoe die auto er verder uitziet. Nee. Maar die gaat zeker meestrijden om de titel, denk ik. Ja.
2: Hij kan wel rijden, die Max Verstappen. Goed, jij gaat het allemaal in de gaten houden vanaf morgen. 24 uur wakker blijven, sterkte daarbij. Martin Vriesema over die eerste 24 uur race van Max Verstappen.
1: Volgens mij moeten we Martin nog heel lang aan het woord houden, want het wordt iedere keer gescoord als we met hem aan het praten
2: Martin,
1: zijn.
2: Martin, blijf even hangen.
26: Ja, want het is weer 2-1. Olly Watkins schiet hem erin vlak nadat Liverpool de paal treft en Gakpo in de rebound voor een leeg doel naschiet. Was niet zo makkelijk als ik het nu vertel. Hij maakte ook vlak na de 1-1 al de 2-1. Maar deed dat vanaf buitenspelpositie, Olly Watkins. Maar nu is dat niet het geval. En vlak na de gelijkmaker van Van Dijk, uit een inworp voor Liverpool, is het Aston Villa dat weer langs zij komt. Kerkes glijdt uit. Het is het binnentikken van Olly Watkins vanaf de punt van de 5 meter. Het is overigens Szoboszlai die uitglijdt, zie ik nu in de herhaling. Ik dacht dat het Kerkes was. En daardoor komt deze kans voor Aston Villa om die ploeg weer op voorsprong te zetten. Ja, Ollie Watkins, dat is een spits die kan scoren. Heeft overigens wel een beetje geluk, want raakt de bal niet helemaal goed. En schiet hem tegen zijn linker standbenen aan. En dan ook nog eens tussen de benen van Konaté door. Dus het is allemaal met een beetje toeval en hulp van de uitglijdende Szoboszlai. 2-1 voor Aston Villa. Komt hier gelijk de 3-1? Nee, de redding van Mamardashvili op de inzet van opnieuw Ollie Watkins. Die op de rand van buitenspel weer voor hem opduikt. En via de kluts gaat die bal naast. Wat een heerlijke tweede helft. Niet voor slot, want hij staat weer achter. Maar dit is de zoveelste kans. Terwijl er in de eerste helft bijna niks gebeurde. Watkins duikt ineens op 11 meter vrij voor de keeper op. Maar die komt dapper zijn doel uit. En verkleint daarmee de hoek om hem in te tikken. En daardoor schiet hij hem tegen hem aan. En via zijn eigen lichaam weer naast. Goh, 59 minuten onderweg. Het zit op puntje van mijn stoel. 2-1.
1: Ja, einde eerste helft had je nog geluid. Dus maar saai, er gebeurt niks. Nou, ja. Dat wordt ruimschoots goed gemaakt nu in die tweede helft. Dus tussen Aston Villa.
10: Nu hebben we geen boekentips meer gehad voor Mark.
1: Nee.
10: Dat is wel jammer.
1: Wie weet, komt dat straks nog. Ja. Joh. Wij gaan naar de competitie in eigen land. De allerlaatste speelronde van de Eredivisie staat voor de deur. Speelronde 34, waarop nog een paar hele belangrijke beslissingen vallen. Wat te denken bijvoorbeeld van de strijd om plaats 3 en het voorronde Champions League ticket. En onderin de strijd om die veilige 15e plaats. Ragnar Niemeyer is hier weer. Ragnar, wat jammer dat je precies voor mijn beeld zit. Ik kan echt die wedstrijd niet meer zien.
11: Nee, je moet nu even focussen op de Eredivisie.
1: Ja, even op jou richten nu. Zeg, waar kijk jij het meest naar uit? Bovenin of onderin die strijd?
11: Nou, ik wilde eerst even een andere opmerking eigenlijk maken. Ik vind eigenlijk best wel gek dat we zo 34 wedstrijden lang hier heel druk mee zijn. Eigenlijk zijn we het hele jaar natuurlijk heel druk met de Eredivisie. We beschouwen nog even na en dan komt de voorbereiding er alweer aan. Ja, dat kan eigenlijk wel beter. Vroeger hadden we onze eigen Langs de Lijn Awards. En als ik goed geïnformeerd ben en ik ben er fan van, dan gaan we dat toch in de toekomst over een jaartje allemaal weer wat feestelijker en wat grootser en meeslepender aanpakken.
1: Dat is echt in smoking awards uitreiken op de radio.
11: Ja,
1: hè?
11: En jij een cocktailjurk ook. En dan gaat dat een beetje zo klinken.
12: Live from Los Angeles, California.
13: Het Gouden Kalf. Beste dramaserie 2025 gaat naar.
14: And the Oscar goes to.
16: And the Oscar goes to.
17: Beste spelers en de grootste talenten bij de mannen en de vrouwen.
14: Steven Spielberg.
18: De winnaar is Walter Matthau.
28: De winnaar van doelpunt van het jaar 2024-2025 is Brian Linsen.
11: Om een beetje een idee te geven hoe dat dan gaat klinken.
1: Nog iets uitbundiger dan nog.
11: Ja, nou ja, zeg, ik vond het al heel uitbundig allemaal.
1: Heb je een beetje een shiny suit?
11: Jawel.
1: Nu een trui met een beer aan, zeker. Maar dan wordt het wel iets anders.
11: Veel opmerkingen over die trui met die beer gehad.
10: Ik wil vooral vragen, heb je de laatste berichten over hoe het hier in Hilversum gaat ook gelezen? Als je een grote awardshow wil en dat soort dingen?
11: Ja, maar dit is een kleine radioshow.
10: Oh, oké, okay, bescheiden showtje. Nou,
11: ja. Okay. Laten we doorgaan.
1: En dat pak betalen we zelf, joh.
10: Die huren we.
1: Oké, okay, achterin of bovenin? De strijd, onderin of bovenin bedoel
11: ik? Nou ja, goed, ik vind onderin ook wel heel erg leuk. Want het gaat natuurlijk wel echt om Telstar en om Volendam. Met Telstar nu nog veilig. Volendam moet winnen en dan is dat veilig. Zullen we het even hebben over PSV en Twente? Ja. Want dat is natuurlijk dat bovenin. Champions League ticket precies. Bovenin. Daar beginnen we eerst.
1: De derde plek.
11: Ja.
1: Want dat is eigenlijk zo dat voor Twente geldt, zeg maar, dat ze derde worden als ze winnen in Eindhoven.
11: Ja, dat is op voorhand.
1: Ze staan er nu goed voor.
11: Ja, dat is op voorhand het uitgangspunt. Dat zou anders kunnen zijn. En PSV is natuurlijk feitelijk wel uitgespeeld. En dan, hoe vaak gebeurt zoiets, hè? Twente, dat wint bij PSV sinds 1965 stonden ze 58 keer in Eindhoven tegenover elkaar. En Twente won maar 4 van die wedstrijden, waarvan 2 in de laatste dikke 40 jaar. Dat zegt wel wat hoe uitzonderlijk zo'n overwinning is die Twente nu op voorhand nodig heeft. Laatste keer was in 2012, toen werd het maar liefst 2-6 voor Twente. En Luc de Jong was toen nog een van de Twentse doelpuntenmakers.
29: Manolev moet John laten lopen. Tweede paal De Jong. Daar is De Jong. En 4-0. Wat speelt Twente dat weer perfect uit. En wat loopt PSV opnieuw te schutteren achterin. En dit is een drama voor de ploeg van Rutte in eigen huis.
11: Ja, het kan dus wel voor Twente, maar het is wel heel uitzonderlijk.
1: Maar goed, als je het dan aanvliegt vanuit dat Twente-perspectief. Twente speelt tegen een tegenstander voor wie het seizoen natuurlijk al voorbij is. Daan Rot van FC Twente die zegt dat zijn ploeg heel fel moet beginnen bij PSV, vertelde hij bij RTV Oost.
30: Ja, ik denk dat we sowieso kort erop moeten zitten. Dat moet eigenlijk altijd, maar nu is het wel extra belangrijk. Omdat zij zijn nog steeds ontzettend goed. Dus ja, dan wordt altijd gewoon extra gevraagd. En kort zitten is gewoon iets wat er altijd bij hoort, denk ik.
1: Ja, en John van der Bron, hoe staat hij erin?
11: Nou ja, die staat er volgens mij wel positief in. Die is altijd rustig. Hè? En het is natuurlijk sowieso ontzettend knap. Het is al eens vaker gezegd dat die Twente naar die derde plaats kan leiden op de laatste speeldag. Begon toen de club 13e stond. Dus 10 plaatsen omhoog gegaan. Toen zei hij, nou, Europees voetbal is reëel. Maar ik kan me toch voorstellen dat hij toen niet meteen aan de voorronde van de Champions League heeft gedacht. Hè? Een vakman heeft hij vaak genoeg bewezen. Ook in België duidelijk, eerlijk, zelf een goede voetballer geweest natuurlijk. Zat maandenlang thuis voor die eindelijk bij Twente kon beginnen. En je zou zeggen, Twente moet op voorhand winnen. Dat zou in die middag dus anders kunnen lopen als het bij Ajax en NEC meezit. En dan ga je vol op de aanval spelen.
0: Ja, maar dat is, vind ik, altijd heel moeilijk aan te geven voor de wedstrijd. Dat heb ik de vorige keer ook al gezegd. Op het moment dat blijkt dat we echt risico moeten nemen om te moeten winnen. Voor eventueel, ja, of niet eventueel, want dan praat je over de derde plaats. Ja, dan zullen we dat altijd afwegen. Maar dat heeft ook weer met andere wedstrijden te maken. Hoe zit je in de wedstrijd? Als je alleen aan het tegenhouden bent tegen PSV en hun zijn alleen maar aan het aanvallen dus. Ja, dan heeft het niet zo heel veel zin om heel veel risico te lopen. Sterker nog, dan moet je juist oppassen dat je het niet kwijtraakt, dat je niks hebt. Niks hebt in die zin dat je misschien de vijfde plaats pakt.
10: Ja, maar goed, dan even weer Eindhovens perspectief. Want Peter Bos verwacht toch gewoon dat zijn ploeg goed voor de dag komt?
11: Ja, we hebben Peter Bos vandaag helaas niet gehoord. Zo zit hij natuurlijk wel altijd letterlijk, nou ja, figuurlijk in de wedstrijd. Hè. Geen mediamoment vandaag. Er was van de week al een informele afsluiting eigenlijk daar op de hertgang. Ik kwam wel ergens een van zijn rechterhanden tegen. In de persoon van Theo Lucius. Dat is inderdaad vroeger die man van de ambulante vuurwerkhandel. En de commerciële visvijver in de Brabantse bossen. Maar hij is dus ook tegenwoordig assistent van Peter Bos. Alweer een tijdje. Hij zat in de Rood-Wit podcast over PSV. En hij zei dat het momenteel nog veel verder aan toe gaat op het trainingsveld dan eerder dit seizoen.
4: Er wordt zelfs beter getraind, vind ik.
5: Ja, wij trainen echt goed. Ja.
4: Nee, maar het is echt zo. We trainen echt heel goed.
5: Paas en trapvormen, daar zit hem in. Positiespellen, daar zit hem in. Hoe beleef je iets? Je kan in paas en trap zien of er een focus is, ja of nee.
11: Ja, neem het allemaal wel met een klein beetje een korreltje zout. Bij Feyenoord horen we ook al die verhalen, komen we nog wel even op. Er zijn best wel wat kleine dingetjes op de achtergrond bij PSV waarop je kunt aanvoelen dat het niet echt een leven- of doodwedstrijd gaat worden. Nog niet helemaal duidelijk is ook wie erbij zullen zijn en wie misschien wel op het laatste moment kleine WK-pijntjes hebben. Dat beslist Peter Bos pas morgen zaterdag. Twente heeft de selectie helemaal compleet en toch dreigt er een beetje een rare situatie, want PSV kan bij een nederlaag Ajax uit de Champions League voorronde houden natuurlijk en extra, tussen haakjes, financiële pijn doen. Het schijnt dat ook voor sommige fans dat wel degelijk telt. Dus je zou daar wel een gekke situatie in het stadion kunnen krijgen. Ik heb eens even nagevraagd hoe dat zit. Nou ja, dat deed het Eindhovens Dagblad. Die praatte elke week met Aad de Mos, ex-trainer van PSV en van Ajax. Wat verwacht Aad de Mos ervan?
6: Gaat hier wel een spektakel worden. Ik vind Twente de beste selectie na PSV. PSV veruit de beste selectie. Maar dan komt naar mijn idee Twente. En ik geloof niet in competitievervalsing. Ik geloof heilig dat PSV vol gas gaat geven. En dan moet NEC, Twente en Ajax moeten het maar zelf uitzoeken.
10: Oké, maar goed Ragnar, mocht PSV toch verliezen en nummer 4 NEC ook punten verspelen, dan maakt Ajax dus nog kans op die voorronde van de Champions League via plaats 3. Dan moet Ajax wel winnen bij Heerenveen. Maar goed, dan hoor je geluiden vanuit Amsterdam dat ze zich daar al op volgend seizoen richten.
11: Ja, ik zat wel een beetje met mijn oren te klappen hoor vandaag. Want deze trainer Oscar Garcia, die heeft natuurlijk veel te weinig gepresteerd. Hè? Hij won inderdaad van Heracles en van NAC. Nou, dat mag ook wel als je Ajax bent tegen Twente en Utrecht toen het erom ging. Lukte het linksom of rechtsom niet? Je kunt zeggen het is een falikante mislukking geworden. Het bezorgt eigenlijk Jordi Cruijff, want die heeft het allemaal bedacht met deze huisvriend, ook wel een beetje een valse start bij Ajax. En dan kwam hij vandaag met een hele opmerkelijke uitspraak. Want in de ogen van Garcia wordt Ajax komend seizoen landskampioen. Ondanks de enorme achterstand in punten, nu bijvoorbeeld op PSV. Ja, het is eigenlijk te gek om los te lopen, maar Garcia zei het echt.
15: I believe next year Ajax will be the champion. For me, with me or with another coach, but I'm sure that Ajax will be champions next week. Why not? Next season we start with 0 points all the teams, all the clubs. I don't think it will be a miracle. I think I believe in hard work, and I'm sure it will work.
1: Ja, wat hebben wij gemist eigenlijk?
3: Wat zeg je?
1: Wat hebben wij gemist?
3: Ja, iets bij de collega's van ESPN, die danken we daarvoor. Ja, hij droomt er ook nog altijd van dat die trainer blijft van Ajax komend seizoen. Hoewel die verhalen over Michel van Girona steeds sterker worden. Je hoort zeggen dat er misschien al een principeakkoord met hem is bereikt. Nou ja, goed. Wat was er nog meer? Mika Gods heeft naast een plek in de WK-selectie van België gegrepen. Dat wisten we al. En vandaag werd die selectie daar bekend gemaakt.
1: Ja, en dat maakt hem natuurlijk weer minder waard, ook voor Ajax, zeker, als hij eventueel daar weg zou gaan. Parool kwam vandaag met een verhaal over ontevreden scouts. Technisch directeur Jordi Cruijff, die zou veel te weinig aandacht voor ze hebben. Zijn dit nou, Ragnar, een beetje de eerste kritische noten die gekraakt worden richting Cruijff?
3: Ja, kijk, het is natuurlijk best wel verleidelijk om daarnaar op zoek te gaan, hè, als journaille. Nou ja, dat heeft het Parool gedaan. Misschien zijn ze er wel tegenaan gelopen. Misschien zijn ze ook wel getipt. Dat is me niet helemaal duidelijk.
1: Nou ja, maar Garcia kwam ook van zijn hand in ieder geval.
3: Ja, zeker. En het is wel zo dat hij daar met die Spaanse rechterhand, die dan heeft meneer Lara, wel erg solistisch te werk schijnt te gaan. Dat hoor je wel vaker. En het doet natuurlijk ook wel een beetje denken aan die situatie met die Duitser Sven Mislintat, die het ook in zijn eentje min of meer voor het zeggen had. Nou, dat zou niet meer gebeuren, maar dat is allemaal nog niet zo lang geleden. Dus wat dat betreft moeten ze daar wel op hun tellen passen.
1: Ja,
3: ook al heet die Cruijff.
1: Zeker. Dan naar Feyenoord. Ook al heeft de ploeg van Robin van Persie plek 2 al binnen sinds vorig weekend. Hè, er was voor het laatste keer een persmoment richting de wedstrijd tegen PEC, waar ze dus dit weekend zijn gespeeld. Was er nog iets spannends? Of zeg je, nou, daar zijn ze echt wel gespeeld en klaar?
3: Nou, misschien. Hè. Kijk, ik zei net, bij PSV, wie zullen er op het laatste moment kleine pijntjes hebben, hè, tegen Twente? Bij Feyenoord, op eigen verzoek, spelen Ueda en Watanabe niet meer mee. Rust met het oog op het wereldkampioenschap.
1: Even tegenstander van Nederland.
3: Ja, nee, zeker. Ook nog eens een keertje. Daar gaan we het verdraaid lastig mee krijgen. Wat werd er verder gezegd? Zegiel, die bij Utrecht op huurbasis speelt, die krijgt wel een nieuwe kans in de Kuip. En je merkt ook wel op zo'n moment dat Van Persie eigenlijk wel door wil met Raheem the Dream. Hè? Dat klinkt bijna als een cynische grap tegenwoordig, maar dat was toch echt een positief bedoelde bijnaam toen hij kwam. Engelsman heeft er niks van gebakken de afgelopen weken, maar deed erg zijn best op het trainingsveld en mag morgen starten in het uitduel met PEC.
7: Als je kijkt naar Raheem, dan heeft hij altijd zijn best gedaan. Is hij steeds wat fitter geworden. En vind ik morgen een mooi moment om hem die kans weer te geven om te spelen. En leuk moment voor Raheem.
9: Ja, is dat nog bepalend ten opzichte van volgend seizoen, hoe dat uit gaat pakken, die wedstrijd van zondag?
7: Daar moeten we iets meer geduld voor hebben. Daar gaan straks ook andere mensen over. De technische directeur, de algemeen directeur. En uiteindelijk zullen we samen daarin een keuze maken.
3: Ja, dat is een mooi bruggetje. Ik zou zeggen, zet hem op de boot.
10: Leuk. Want de Vissers Derby, FC Volendam, Telstar, dat wordt wel een wedstrijdje.
3: Ja, dat is wel echt een wedstrijd om jaloers op te zijn als je daar naartoe mag. En wat me opvalt, ik weet niet of jullie dat ook hebben, de sympathie lijkt toch wel een klein beetje meer bij de goede gemeente uit te gaan naar Telstar. Hè. Ik denk dat te maken heeft met het lage budget, met de vrolijke, positieve, aanvallende manier van voetballen. Het feit dat Telstar spelers heeft waar weinig mensen van tevoren van hadden gehoord. Ze kwamen uit de tweede divisie, ze waren aan voetballagerwal geraakt. Ja, dat is bijzonder. En dan hebben ze natuurlijk ook nog een coach met de gunfactor. Die heeft Rick Kruis van Volendam trouwens bij mij ook wel, hoor. Maar ja, Correa doet me een beetje denken aan Hugh Grant in Love Actually. Altijd positief. Een man die je als vriend zou willen hebben in je mobiele telefoon. Anthony Correa dus. Hij kijkt uit naar het duel aan de dijk.
19: Nou, ik denk dat het een mooi potje is. Ook uniek dat wij voor die plek strijden. Zal ik heel cliché zeggen, mogen de beste winnen. Maar nee, we hebben super veel zin in. Weet je, als je vorig seizoen had gezegd, Telstar, jullie halen 34 punten met nog één wedstrijd en je hebt een punt genoeg. En dat zijn dingen die ik iedereen probeer voor te houden. We doen het zo bizar goed. We moeten nog één keer gigantisch over het veld stieren en dan zijn we er. Directe handhaving. Nou, ik denk dat ik wel redelijk positief ben.
1: Zijn formulering is ook.
3: Zullen we erin houden, gigantisch hard over het veld stieren?
1: Ja, heel goed. Ja, ja. Mooi. Hoe hangt de vlag erbij in Volendam? Zijn ze daar ook positief of minder dan bij Telstar?
3: Ja, jawel, ook wel. Maar de angst zit er natuurlijk ook wel een beetje in, omdat het lang toch wel goed leek te komen voor Volendam. Er zit wel wat meer ervaring. Robert Muren bijvoorbeeld zal je echt niet meer gek maken. En dan is er ook nog eens een keer de totaal onverwachte terugkeer eigenlijk van middenvelder Dave Kwakman. Die lag er 2 maanden uit met een knieblessure. Maar voor deze allesbeslissende do-or-die-wedstrijd is hij opeens fit. Hoe lang Kwakman kan spelen, de huurling van AZ, of hij echt fit is en klaar is voor de basis, dat is een beetje onduidelijk. Hij heeft er in ieder geval, daar is de positiviteit, heel veel zin in, vertelt hij bij NH Nieuws.
2: Ik kijk vanaf zondag uit naar aankomende zondag, dus ik heb er zin in. Deze stond al bij mij vastgepind en ik hoop dat ik belangrijk kan zijn. En als het niet zo is, dan mogen anderen belangrijk zijn, maar als we die wedstrijd maar winnen. Ja, we hebben een iets mindere reeks gehad, maar uiteindelijk hebben we het in eigen hand op de laatste speeldag. Dus, en we spelen thuis, dus dat is een prima situatie. Iedereen heeft plezier, buiten het veld zijn wat lachen, dus ik merk niet veel geks eigenlijk. Nee.
1: Gaat hartstikke leuk worden.
3: Ja, een beetje aan elkaar plakken en dan wordt het een hele grote spreker.
1: Maar waar mag jij zelf naartoe?
3: Wacht. Ik ga naar PSV Twente. Ben wel heel erg benieuwd.
1: Kijk, mag meneer Beer mee?
3: Ja, die beer gaat mee, ja. Ja, ik zal kijken of die mensen niet wat kunnen sponsoren met die beer.
10: Kun jij een heel klein stukje opschuiven, Ragnar? Want, zien wij het scherm weer. Mark, wat gebeurt daar?
8: 3-1, 3-1, een dubbele rebound. En Aston Villa duwt Liverpool in minuut 73 nog verder in de problemen. Het is weer Ollie Watkins die hem van heel dichtbij mag binnentikken. Dat probeerde Pau Torres ook, maar toen vond hij Mardashvili op zijn pad. Die eerst al geweldig moest redden op een uithaal van Tielemans. En dan blijft de vraag, was het buitenspel, is het buitenspel en gaat dit doelpunt tellen? En zo ja, dan wordt het toch wel heel penibel voor Arne Slot en Liverpool. Geweldige reddingen in eerste en tweede instantie van Mamardashvili. Maar op het moment dat de bal dan voor de voet stuit op een meter van het doel van Watkins, die zelf sowieso geen buitenspel staat, dan is er geen houden meer aan en is het 3-1. De vraag is nog even, stond Pau Torres buitenspel op dat schot van Tielemans dat gepakt werd door de keeper? Want dan wordt Arne Slot nog een beetje gered. Hij heeft overigens Wiertz in de ploeg gebracht, Chiesa in de ploeg gebracht voor Gravenberg die teleurstelde en Gomez. Bijna alleen nog maar aanvallers binnen de lijnen en Salah gaat straks ook nog invallen. Oh, wat kijkt hij verdrietig, die Slot. Maar goed, 3-1.
12: NPO Radio 1.
1: 10:30 geweest. Iets later zijn we, sorry Sydney. Sydney Dijkers met het NOS-journaal.
20: Eén probleem. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar erover in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld in Libanon nog altijd door. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er geen sprake geweest van een gevaarlijke mutatie van het Hantavirus bij de uitbraak op het cruiseschip Hondius. Uit onderzoek is gebleken dat het virus zich niet makkelijker verspreidt dan de varianten die al bekend waren. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunningen van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En asielminister Van den Brink vindt het onbegrijpelijk dat Kamerlid Guidi Markussauer oproept tot het gebruik van geweld. Dat zei de CDA-vicepremier in het televisieprogramma Café Kokkelman. Van den Brink vindt dat de oproep van Markussauer niet past bij een politicus die als taak heeft om orde, rust en rust in de samenleving te brengen, zegt hij. Markussauer stelde in een interview dat wat hem betreft de marechaussee geweld moet gebruiken tegen Palestijnse vluchtelingen die Nederland in willen.
12: Langs de lijn en omsteken.
10: 27 dagen nog tot het WK voetbal. En dus beginnen de WK-hits ook uit te komen. Zometeen gaan we bellen met Samuel Welte. Maar nog veel belangrijker, de selecties voor het WK die druppelen ook binnen. Vandaag maakt de bondscoach van België bekend welke 26 Rode Duivels naar Amerika, Canada en Mexico gaan. En om te horen hoe die namen gevallen zijn in België gaan we praten met Peter van der Bemt van Sportza. Peter, goedenavond.
21: Goedenavond.
10: En dan valt ons natuurlijk meteen op dat Ajax ziet Mika Gods er niet bij zit. 17 goals dit seizoen.
21: Ja, kan ik me eens bij voorstellen. Dus hij was nog niet zo vaak opgeroepen voor de nationale ploeg. Was meegegaan naar de oefenstage in de Verenigde Staten, waar hij de 2e wedstrijd heeft gespeeld tegen Mexico. Niet zo goed overigens. Maar het heeft er vooral mee te maken dat op zijn positie, namelijk aan de linkerkant, de Rode Duivels over 2 spelers beschikken die op dit moment zo'n beetje bezig zijn om onder elkaar te beslissen wie kampioen van Engeland wordt. Met name Jeremy Doku en Leandro Trossard. Dus de concurrentie op die positie is heel erg groot. Er zijn nog wel een paar spelers, Moreira bijvoorbeeld, die daar eventueel ook kunnen spelen. En diep in de spits, dat is niet bepaald zijn beste positie. Daar heeft de bondscoach dan voor andere profielen gekozen, namelijk Matthias Fernandez Pardo, die eigenlijk eerst voor Spanje had gekozen, maar nu dan toch zich tot België heeft bekeerd. Dus ja, voilà. Dat is de keuze van de bondscoach.
10: Ja, Doku van de Manchester City en Trossard van Arsenal inderdaad. Ja, dan blijft Mika Gods thuis. Denk je dat hij zelf had verwacht dat hij erbij zou zitten?
21: Als ik zo'n beetje zijn karakter ken, denk ik van wel, eerlijk gezegd. Hij was al langer zat hij al langer te wachten op een selectie. Ik heb hem een keer geïnterviewd na een Europese wedstrijd en hij was daar wel klaar voor. Hij heeft ook een paar keer forfait gegeven, zal ik maar zeggen, omdat hij zich concentreerde op Ajax voor de belofte interlands. En goed, nu wij kijken wel met veel belangstelling naar zijn prestaties in Nederland. Die worden, en zonder daarom een beetje hoogdravend te zijn, niet altijd even hoog ingeschat wat de statistieken betreft in Nederland. Wij gaan er altijd vanuit in België dat wij beter kunnen verdedigen, dat dat net iets moeilijker is. Bleek ook tegen Mexico, wat ik zei, schrok hier zelf een beetje van de manier waarop die Mexicanen verdedigen. Maar goed, ik denk voor alle duidelijkheid dat Mika Gods in de toekomst nog vaak voor de Belgische nationale ploeg zal spelen, want we hebben ook een aantal jonge talenten op het middenveld, zoals Nathan de Kat, die helemaal ontploft is bij Anderlecht, zoals Lavia, een van onze allergrootste talenten, die jaren aan een stuk geblesseerd is geweest, maar nu toch de laatste twee maanden veel heeft gespeeld bij Chelsea. Wel, die zitten ook niet in de selectie. Ik zou zeggen, dat is allemaal voor de komende twee jaar.
1: Zijn er überhaupt eigenlijk verrassingen in de selectie, Peter?
21: Eigenlijk niet, eerlijk gezegd. Het lag een beetje in de lijn der verwachtingen. Ik kan niet één echte verrassing opnoemen. Een beetje bij de doelmannen waar Matsels, de doelman van Nottingham Forest, die er altijd is bij geweest, eruit is gevallen, omdat Garcia gekozen heeft voor twee heel grote talenten tussen de palen. Daar hebben wij geen gebrek aan. Aan uitstekende doelmannen. En Sander Lammers van Man United. En Mike Penners van Straatsburg. Ja. En de spits van Juve, maar hij speelt nauwelijks. Openda is ook niet opgeroepen, terwijl hij er de voorbije jaren ook altijd bij was. Maar die zit al anderhalf jaar in op een doodspoor.
1: Maar Lukaku dus wel, daar, nee, dat verbaasde mij eigenlijk een beetje. Want wat heeft hij nou daadwerkelijk gespeeld nog?
21: Helemaal niks. Nee. Opgeteld 64 minuten het voorbije seizoen. Dus dat is onwaarschijnlijk weinig. Ja, 64 minuten. Hij is dan tegen de zin van Napoli blijven trainen in België. Dat is toch een beetje een relletje geweest. Conte is zeer beledigd geweest dat Lukaku, wanneer hij dan toch een keer in Napels is geweest om te praten met de club, niet eens is langsgelopen in zijn kantoor. En dat valt toch niet meer te rijmen. Dus er waren nog een paar speeldagen, maar hij is alweer teruggekeerd naar België. Lukaku zal hier individueel voorttrainen. Ze gaan hem ook speciale verdedigers en doelmannen bezorgen, zodanig dat hij kan trainen in afwachting van dat het oefenkamp van de Belgen begint op 30 november. Maar goed, de realiteit is natuurlijk wel anders dan voor Qatar, waar hij geblesseerd aan het toernooi is begonnen en maar de tweede helft tegen Kroatië heeft gespeeld van de laatste groepswedstrijd waarna België uitgeschakeld was, is hij wel medisch fit. Alleen heeft hij geen enkele wedstrijd gespeeld. Ook de voorbije maanden nauwelijks. Twee oefeninterlands komen er nog aan. Dus Lukaku gaat zeker niet aan de aftrap staan in de eerste, tweede, derde groepswedstrijd. Maar ze rekenen er een beetje op dat hij bij wijze van spreken opgetraind is, matchritme kan opdoen en dan klaar is. Hopelijk toch als de Belgen daar geraken voor de knock-outfase. Maar hij blijft natuurlijk zonder concurrentie veruit onze succesvolste spits aller tijden, topschutter aller tijden, met een bijzonder profiel. En toch ook, als je die kan inbrengen, 20 minuten voor tijd tegen Egypte, Iran, dan maakt dat ook wel indruk, denk ik.
1: Als hij dan waar maakt, zeker, ja. Hebben jullie eigenlijk een WK-hit? Al?
21: Maar daar ben ik niet zo in thuis. Maar er moet er zeker één zijn.
1: Ja, nou, bij ons is die vandaag gelanceerd, hoor. Dus
21: luisteren. Er is er wel één, denk ik.
1: Vast wel. Gaan we het nog een andere keer over hebben. Dankjewel, Peter. Peter van den Bent van Sporta. Dag.
10: Zou je eigenlijk moeten hebben tussen landen die dan met liedjes tegen elkaar strijden.
1: En dan maken we dan iets van een festivaletje.
10: Oh, dat briljant. Gaan we even uitwerken. Ja, goed. Eerst maar eens kijken bij Mark Kloosterhout. De laatste minuten voor Arne Slot.
13: Ja, voor Arne Slot. Ja, liedjes zingen kunnen ze ook bij Liverpool. Dat kunnen ze ook bij Aston Villa trouwens. Want ja, dat is leuk, hè. Dat bij voetbal en dan een beetje meezingen. Clubsupport. Het is 3-1 voor Aston Villa. Alle reden om te zingen dus. Voor zo'n 90% van de mensen op Villa Park. Want dan is het seizoen geslaagd. Hebben ze de Champions League binnen. En gaat die laatste wedstrijd voor Aston Villa nergens meer over. Of Salah, nee hoor, wordt van de bal gegleden door Digne. Moet nog wat presteren. Er zijn nog 9 minuten over voor Liverpool. Ze hebben een punt nodig om in ieder geval Brighton van zich af te schudden. En zeker te zijn van een plek in de top 6. Dat zou Champions League kunnen betekenen voor Liverpool. Maar om daar zeker van te zijn, moeten ze bij de eerste 5 eindigen. Dat staan ze nog wel. Maar het verschil met Bournemouth is 4 punten. Dus zal het dan voor Liverpool, als het vandaag niet lukt, ik loop ons op wat op de zaken vooruit. Maar ja, het staat 3-1 met nog 8 minuten. Moet het in de laatste thuiswedstrijd gebeuren tegen Brentford. De bal wordt weggetrapt nu uit de 16 meter van Aston Villa. Zij gaan hele goede zaken doen. Zij gaan Champions League halen zoals het er nu voor staat. 8 minuten nog voor Liverpool om daar wat aan te doen.
1: U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Erwin Wennemars stopt na 17 jaar als schaatsanalyticus bij de NOSC. Wennemars, zelf vroeger natuurlijk een succesvol schaatser, heeft die keuze gemaakt omdat zijn zoon Joep inmiddels op meerdere afstanden een grote rol speelt. En daardoor kan hij naar eigen zeggen zijn werk niet meer vrij en onbevangen doen. Want dat was natuurlijk wel voor een groot deel de kracht van Erwin als analist. Zijn onbevangenheid, zijn energie, zijn enthousiasme en vooral ook zijn onmetelijke liefde voor de sport.
14: Jongen. Wat het is spannend zeg.
16: Inderdaad, ja, zeiden
17: allebei.
16: Nee! Nou, dan hoop ik maar één ding.
17: Wat gebeurt hier?
16: En dan hoop ik maar één ding dat het niet Kramer is die het foutje gemaakt heeft.
17: Nee!
16: Maar, oh.
17: Nee! 26-1! 26-1!
18: Ze rijden in dezelfde baan. Sven Kramer, in de buitenbaan.
17: Wat heb je gedaan?
22: Lolo Brizia heeft je zo hard uitgehaald dat iedereen eigenlijk al bij voorbaat volgens mij verslagen is.
17: 4 jaar lang alle 10 kilometers gewonnen.
22: Dit is de perfecte rit, de perfecte kruising.
18: En iedereen is er nu beduust van in de baan.
22: Fantastisch gedaan, Femke Kok.
17: Nee toch? Nee.
16: Oh.
17: Kramer fout.
14: Jongen. Wat dit is spannend zeg.
1: Ja, dit is altijd wat we allemaal hoorden over Erwin. Maar als je hem dan ook nog achter de schermen kende en met hem mag werken, dat was gewoon super tof.
10: Mooi om even te horen. Kun je met een looprobot 170 kilometer afleggen? Onderzoekers van de Universiteit van Twente doen onderzoek naar het exoskelet. Dat kan helpen bij lopen voor mensen met een dwarslesie of een hersenbloeding. Om de proef op de som te nemen liep hoofddocent Edwin van Asseldonk de grote estafette hardloopwedstrijd, de Batavieren race, met dus zo'n exoskelet. Edwin van Asseldonk, goedenavond.
23: Goedenavond.
10: Kun je eens omschrijven hoe die er precies uitziet en hoe die werkt, dat skelet?
23: Het is eigenlijk een paar robotische benen. Het is een draagbare robot die je rondom je bovenbeen vastmaakt. Dus net iets boven je knie en dan rondom je middel. En er zit een kleine motor rond je heup. En die motor die ondersteunt je tijdens het hardlopen of tijdens het lopen. En dan zit er nog een batterij achter op je rug.
10: Ja, een soort klein rugtasje, want ja, hij moet natuurlijk wel functioneren. Met dit hulpmiddel verscheen jij dus aan de start van die Batavieren race. Waarom dachten jullie, we moeten dit bij deze wedstrijd gaan testen?
23: Deze robots zijn eigenlijk afgelopen jaar op de markt gekomen voor consumenten. Dus nu zijn ze enigszins te betalen. En wij dachten van, nou, dit is de mogelijkheid om eens te testen hoe ze het echt doen. En wat de ervaringen zijn van ons, zodat we ook weten, ja, wat ze doen, of ze echt ondersteunen en of je er misschien ook harder mee kan lopen.
10: Ja. Hoe duur is zo'n skelet?
23: Deze zijn nu vanaf €1000 te verkrijgen.
10: Oké, en jij stond daar dus aan de start van de race. Hoe voelde het tijdens zo'n hardloopwedstrijd om dus op die manier geholpen te worden?
23: Ja, het was een superleuke ervaring. Want het helpt je echt wel een beetje. Je voelt gewoon ondersteuning van dat apparaat tijdens vooral de zwaaifase. Dus je been wordt eigenlijk actief naar voren gezwaaid. Dus dat voelt lekker. En het voelt ook eigenlijk alsof je net iets minder energie nodig hebt. En daardoor net wat langer kan lopen misschien als wat je normaal gesproken zou volhouden.
10: Ga je er ook sneller van lopen?
23: Ik heb niet veel sneller meegelopen, maar dat kwam ook omdat ik in de

0: Taylor Swift.
1: Mark, gaat Aston Villa met 1-0 de kleedkamer in?
2: Dat is een goede vraag. Antwoord lijkt ja. Want er zijn nog maar 100 seconden over in de eerste helft. En dat komt, want het was eigenlijk al rust, omdat er 3 minuten aan extra tijd zijn toegevoegd. En die beginnen we met een vrije trap. Nou, beginnen we. Dat is helemaal niet waar. Want we zijn al ruim over de helft van die extra tijd. Maar we hebben in ieder geval een vrije trap voor Aston Villa. Prachtige goal net van Rodgers. Daardoor staat het dus 1-0. De vrije trap wordt kort genomen door Tielemans, die vervolgens van de bal wordt gelopen. En dan is de inworp opnieuw voor Aston Villa. En dus ook tijdwinst. En lijken zij met een 1-0 voorsprong, zoals jij zo mooi zegt, de kleedkamer op te mogen zoeken. En als we dan even naar de stand kijken, dan wordt het toch nog wel een beetje spannend voor Arne Slot.
1: Ja.
2: En Liverpool om Champions League te halen. Want Bournemouth staat op 4 punten. Die kunnen best wel 2 keer winnen. Oké, ze spelen tegen Manchester City komende dinsdag. Dat is niet de makkelijkste, want die moeten winnen om nog zicht te houden op de koppositie en dus om op de titel. Ja, en Brighton.

0: Rond je heup en die motor die ondersteunt je tijdens het hardlopen of tijdens het lopen. En dan zit er nog een batterij achter op je rug.
1: Ja, een soort klein rugtasje, want ja, hij moet natuurlijk wel functioneren. Met dit hulpmiddel verscheen jij dus aan de start van die Batavierenrace. Waarom dachten jullie, we moeten dit bij deze wedstrijd gaan testen?
0: Deze robots zijn eigenlijk afgelopen jaar op de markt gekomen voor consumenten. Dus nu zijn ze enigszins te betalen. En wij dachten van, nou, dit is de mogelijkheid om eens te testen hoe ze het echt doen. En wat de ervaringen zijn van ons, zodat we ook weten ja, wat ze doen, of ze echt ondersteunen. En of je er misschien ook harder mee kan lopen.
1: Ja. Hoe duur is zo'n skelet?
0: Deze zijn nu vanaf €1000 te verkrijgen.
1: Oké. En jij stond daar dus aan de start van de race. Hoe voelde het tijdens zo'n hardloopwedstrijd om dus op die manier geholpen te worden?
0: Ja, het was een superleuke ervaring. Want het helpt je echt wel een beetje. Je voelt gewoon ondersteuning van dat apparaat tijdens vooral de zwaaifase. Dus je been wordt eigenlijk actief naar voren gezwaaid. Dus dat voelt lekker. En het voelt ook eigenlijk alsof je net iets minder energie nodig hebt. En daardoor ja, net wat langer kunnen lopen misschien als wat je normaal gesproken zou volhouden.
1: Ga je er ook sneller van lopen?
0: Ik heb niet veel sneller meegelopen. Maar dat kwam ook omdat ik in de eco-modus liep. Okay. Maar een paar van mijn collega's liepen ook met de turbo-mode. En die hadden echt het gevoel dat ze veel sneller gingen. En eentje dacht zelfs dat hij op een afstand van 5 kilometer wel bijna 3 minuten sneller was.
1: Zo.
0: Wat vrij veel is, maar hij was ontzettend enthousiast.
2: Het is een beetje als met zo'n speedpedelec fiets. Zeg maar. Je kan allemaal verschillende standjes dus instellen.
0: Ja, precies. Het is eigenlijk gewoon een soort van een e-bike, maar dan wandelen of hardlopen. Dus je hebt ook verschillende standen. Het enige nadeel van dit exoskelet is dat de batterij vrij klein moet blijven. Omdat dat hele apparaat natuurlijk wel gewoon rondom je, rondom je middel hangt.
2: Maar heeft het echt iets nieuws opgeleverd aan informatie?
0: Dat het echt fijn ondersteunde en dat het eigenlijk best wel goed liep. We willen nu bij ons in het lab beter gaan uitzoeken van wat het effect echt is op het energieverbruik bijvoorbeeld. Of het echt die grote effecten heeft die bijvoorbeeld de fabrikanten claimen. Die zeggen zelfs dat het 30% verminderde energie zou leveren. Dat hebben wij nu nog niet gevoeld. Maar we willen graag in het lab verder gaan onderzoeken wat het effect is. Wat we ook hebben gemerkt, en dat was wel een apart effect, is dat we eigenlijk allemaal de volgende dag ontzettend last van spierpijn hadden.
1: Oh, ja. Je spieren zijn ook niet gewend dat ze dus vanuit die hoek geholpen worden natuurlijk.
0: Nee, blijkbaar niet. Nee. Dus ik had het niet verwacht, de volgende dag hadden we allemaal ontzettende bovenbeen spierpijn. Hmm. Maar dat is denk ik ook echt gewenning nog even.
1: Misschien nog een massagestand ook inbouwen.
0: Ja.
2: dan ga ik hem ook gebruiken.
1: Ja, ik zie jou helemaal opbloeien ineens. Goed, belangrijk onderzoek, hè, omdat het ook voor mensen met dwarslesie of hersenbloeding kan gaan helpen om te lopen, terwijl dat nu misschien niet kan. Dus daarom zijn die experimenten die jullie doen belangrijk. Staat de volgende race alweer op de planning voor jou?
0: We hebben nog niks gepland, maar we willen zeker volgend jaar denk ik weer meedoen. En dit jaar hadden we dan 1 exoskelet. En wat we hopen dat we eigenlijk volgend jaar verschillende soorten zouden kunnen gaan testen. Om gewoon ook een beetje te kunnen vergelijken en misschien nog meer aandacht voor te krijgen.
1: Dank voor dit gesprek, Edwin van Asseldonk, hoofddocent aan de Universiteit van Twente.
2: Mark Kloosra.
3: Begin! 4-1, wat een mooie goal zeg! 89e minuut. Ja, ik vertel het alsof ik er heel blij mee ben. En ik het helemaal niet zielig vind voor Slot en Liverpool en Van Dijk. Want oh, wat kijkt hij verdrietig en wat kijkt Slot bezorgd. Maar als je hem toch zo mooi met links in de verre hoek kult. Zoals deze Superman McGinn doet. Want die scoorde ook al in de halve finale 2 keer in de Europa League. Tegen Nottingham Forest. Toen was hij ook al de grote meneer. Sowieso al aanvoerder. Maar hij staat op de punt van de 16 meter ongeveer. En dan rechts naast het doel. En dan schiet hij hem met links. Heerlijk. Met veel gevoel. En nog meer krul. Precies in die bovenhoek. Ja, en dan valt hij zo mooi binnen. Het is 4-1. 1 minuut nog. De wedstrijd is klaar. Liverpool gaat verliezen. En ze moeten hopen op gunstige resultaten op andere velden. Bijvoorbeeld morgen.

0: Ja, André Hazes natuurlijk en Wolter Kroes. En daartussen Jan de Cler, dat is uit de jaren 50. Hup Holland Hup. Heb je die ook nog geluisterd ter inspiratie?
1: Nee. Ik moet het eerlijk bekennen dat ik Jan de Cler niet heb geluisterd.
0: Nee,
1: die
0: dat dacht
1: niet
0: ik.
1: Per se, nee, daar ben ik iets te jong voor. Ja.
0: Zeg, wat is het WK-gevoel voor jouzelf? Want ik begrijp dat jij zo ook een enorme supporter bent.
1: Ja, zeker. Maar volgens mij, kijk, je hoeft nog ineens wat met voetbal te hebben, maar wel met het WK natuurlijk. Want het WK is gewoon het allerleukste feest om de 4 jaar natuurlijk. Ja, voor mij dan in ieder geval. Voor andere mensen dat Olympische Spelen zijn natuurlijk. Mm. En voor Tweede Kamerleden de verkiezingen, denk ik.
0: Nou, misschien maar, ook gewoon de WK hoor, dat weet je niet.
1: Ja, inderdaad. Maar voor mij in ieder geval is het WK om de 4 jaar het leukste feest. En om dat beter te vieren dan met een WK-single.
0: Ja. Ja, en wat is het dan? Het meeleven? Want dat kan bij een EK precies hetzelfde.
1: Ja, kijk, ik begin de track met ik voel de spanning in mijn lijf. Het is de hoogste tijd. Voel jij ook wat ik voel? En dan als je samen op de bank zit, en dan weet je echt wel hoe dat voelt natuurlijk. Met een schaal lekkernijen voor je natuurlijk. In spanning te kijken naar de tv. En mijn vader, nou in mijn geval dan mijn vader, die denkt dat hij de coach is, want hij zit echt de tv aan te schreeuwen. Maar het is gewoon het WK-feeling. Ja, dat is het mooiste wat er is. Ja.
0: Heb jij, want ik zat even naar de clip ook erbij te kijken. Daar sta je als een soort razende reporter op dat veld. Is dat ook nog een ambitie?
1: Razende reporter niet per se, maar een eigen talkshow zou ik wel heel erg leuk vinden. Of een eigen radioprogramma.
0: Over voetbal? Over het WK?
1: Nee, niet over voetbal. Nee, niet over voetbal. Nee, wel gewoon actualiteit. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk.
0: Echt waar?
1: Ja, zeker. Maar je moet het wel natuurlijk wel geloofwaardig houden. Dus ik weet niet hoe geloofwaardig het is als een volkszanger over hele diepe inhoudelijke kwesties gaat praten. Maar een leuk entertainmentprogramma zou ik wel heel erg leuk vinden.
0: Ja, ik kan het zeggen.
1: Ik was laatst toevallig te gast bij Eve Jinek.
0: Ja.
1: En dat is wel een droom van me.
0: Ja, maar je hoeft jezelf ook niet in het hokje te plaatsen, toch? Want als je volkszanger bent, dan zou je niet per se van het nieuws verstand hebben.
1: Dat is natuurlijk onzin. Nee, dat is ook waar. Maar ja. Wat ik een mooie uitspraak vind, je moet in je leven vooral weten wat je niet kan, dan wat je wel kan.
0: Nou, in dit geval, ik wou net zeggen, heb je nu een droom verwezenlijkt door dit nummer uit te brengen? En dan moet het nu die hit gaan worden.
1: Nu moet het nog de hit worden, dat heb je helemaal correct. Ja.
0: Ga je naar Amerika zelf om Nederland zelf aan te moedigen?
1: Als ze een beetje goed hun best doen en als het een beetje betaalbaar is, dan wel.
0: Nou, dat eerste mag ik hopen, dat tweede is afwachten.
1: Ja.
0: Als ze die poolfase doorkomen, wordt het natuurlijk alleen maar duurder.
1: Ja, dat is waar.
0: Maar wel spannender en nog leuker.
1: Wel spannender, klopt.
0: Ja. Ik ga jou een hele mooie voetbalzomer wensen. En sowieso nog een fijne avond voor nu. Dankjewel, Samuel.
1: Ja, dankjewel.
2: Wordt het een hit, Mark Kloostra?
3: Oeh, dat is een goede vraag. Dat klinkt toch wel lekker.
0: Ja, dat klinkt wel lekker.
3: Het is misschien net te gedragen. Ik weet het niet. Het kan. Het zou goed kunnen.
2: Oké.
3: Okay. Hij past sowieso goed onder alle filmpjes van doelpunten van het Nederlands elftal en zo. Maar goed, daar gaat het niet over. Van Dijk heeft nog gescoord. Maar het mag allemaal. Het is een heel klein doekje voor een hele grote wond die aan het bloeden is. Want het is 4-2 voor Aston Villa. De extra tijd zit er bijna op. Liverpool gaat verliezen van Villa. Villa op naar de Europa League finale met Champions League in de tas.
0: En zometeen het oog met Marcia Luijten.
2: Fijne avond.
0: Doeg.
4: NPO Radio 1.
5: In OVT. De actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Zijn er straks nog schapen op schapeneiland Texel?
6: Ik denk 8.000-9.000, dus het loopt gewoon hard terug op het eiland.
5: De fouten in het examenkatern Chinese geschiedenis?
7: Martial arts vechters die immuun waren voor kogels. China is een onderwerp op jullie examengeschiedenis.
5: En wie is Antony Gramsci, de filosoof die van links tot rechts gequote wordt?
8: You know, as Gramsci said, if the old is dying and the new is not yet born, you live in a time of monsters.
5: Dat en meer in OVT, zondag van 10 tot 12.
4: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
9: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
10: Oh, wat betekent dat voor mij?
9: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
10: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
9: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.

0: omgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen.
4: Van Green Choice krijg je positieve energie met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie. De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
6: Van ochtendzon tot lange avonden. Bij Casemin Tuinmeubelen vind je alles wat jouw buitenmoment nodig heeft. Bezoek onze stores op Tweede Pinksterdag.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: NPO Radio 1. 11 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die kooks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000 en dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar ook dezelfde rol in Irak. De Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een erepalm d'or voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verbaasd op het filmfestival van Cannes en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Night Coach. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen vervolgens droog, bij 1 graad of 4. Morgen start ook op de meeste plaatsen nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Steen, Evenhout, sterk. Mark.
0: Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van rul tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
10: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
11: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Mensenrelatie, Radboud Visser.
14: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
13: Jazeker.
15: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Toilette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 6 graden. Binnen zit Marcia Luiten.
2: Wat is de overeenkomst tussen bultrug Timmy en de hypotheekrenteaftrek? Nou, beide worden, al zijn ze op weg naar hun einde, nog voor veel geld opgelapt, weggesleept, gered om uiteindelijk, dat weet je, toch teloor te gaan. Allebei geen recht op een vredige dood. En van wat het allemaal kost, hadden zoveel mooie dingen kunnen worden gedaan. Goedenavond en welkom bij Het Oog op Vrijdag. Wij Nederlanders denken dat we heel geëmancipeerd zijn, maar volgens Lisa Loep klopt daar niks van en geloven wij massaal in de illusie van het fopfeminisme. Erik Smit, die eerder het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money oprichtte, komt nu met The Firewall, een journalistieke waakhond die de macht van Big Tech wil beteugelen. En we spreken June Janis, het grote toneeltalent dat zondag bij Internationaal Theater Amsterdam in première gaat met haar eerste solovoorstelling. Dat allemaal tot de klok van middernacht. Maar laten we beginnen met het nieuws.
3: Vrijdag 15 mei.
2: Het nieuws van de ernstig mishandelde kinderen in Stadskanaal houdt het dorp ook vandaag nog bezig. De burgemeester roept zijn inwoners op kalm te blijven.
4: Het recht in eigen handen nemen, dat helpt de kinderen niet.
2: Bij het huis van de moeders ging een steen door de ruit. Volgens deze buurtbewoner maken de mishandelingen veel los.
5: Ja, mensen weten niet goed hoe ze ermee om moeten gaan, denk ik.
2: De vermeende stenengooier is opgepakt. In de buurt kennen ze de ernst van de mishandelingen nog amper geloven.
6: Jongen, hoe verschrikkelijk. Als het allemaal echt gebeurt, ik kan me niet voorstellen dat het echt gebeurd is.
2: Er waren signalen van mishandelingen, maar de kinderen werden pas deze maand uit huis geplaatst. Dat is niet gek, zegt deze klinisch psycholoog.
7: De gedachte van de meeste hulpverleners is dat de ouders het beste met hun kinderen voor hebben. En dat ze daardoor gewoon niet op het idee komen dat dit aan de hand kan zijn.
2: Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum doet aangifte tegen Kamerlid Gidi Markesauer vanwege deze uitspraak.

0: over Palestijnen.
1: De Nederlandse overheid, die moet ze met geweld, misschien met nog meer geweld dan waar ze vandaan zijn gekomen, die moeten ze met geweld tegenhouden.
0: The Right Forum spreekt er schande van.
2: Een politicus die oproept tot geweld is volstrekt verwerpelijk, volstrekt onacceptabel.
0: De woorden vallen ook slecht bij asielminister Van den Brink.
3: Echt totaal onbegrijpelijk. Ik snap gewoon niet, juist in een tijd waarin we zoveel spanning in de samenleving zien, dat je als politicus deze woorden kiest.
0: Marcus Auer zei vandaag op Radio 1 dat hij bij zijn woorden blijft.
1: Ik zeg gewoon dat de overheid het recht heeft om geweld toe te passen bij het bewaken van onze landsgrenzen. Daar blijf ik bij staan, ja.
0: De manier waarop hij het zei had wel anders gekund.
1: In de vorm had ik mij beter, scherper en ook wat gepaster en charmanter moeten uitdrukken.
0: Premier Jette heeft zijn reis langs de Caribische eilanden afgerond. Sommige mensen hadden vragen bij zijn komst.
4: Wat is hij komen doen?
0: Nou, dat legt Jette zelf even uit.
5: Om ook te laten zien dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren.
0: Dat investeren valt bij deze vrouw in goede aarde.
4: Is hij plakken komen brengen? Geld? Dan is hij welkom.
0: Jette wil de relatie met de eilanden verbeteren en kondigde een jaarlijkse koninkrijksconferentie aan.
5: Waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
0: In Frankrijk is een crimineel netwerk opgerold dat frituursnacks illegaal bereidde en verkocht aan frietkotten in België.
6: De politie ontdekte in een garagebox een illegaal atelier waar honderden kilo's vlees lagen in onhygiënische omstandigheden.
0: Schandalig, zegt het Verbond van Frituuristen.
7: Zoiets maakt onze sector kapot in de zin van hoe is dat nu mogelijk dat iemand dat zou doen?
0: Er zijn 2 Belgen opgepakt. De snacks zijn niet in Nederland beland, dus we kunnen met een gerust hart naar deze snackbar van Waardenberg en de Jong.
8: Goedenavond.
9: Ga mij een patatje met.
8: 1 patatje met voor meneer.
9: En een kaassoufflésje.
8: Ja.
9: En zijn dat kipsatéetje.
8: Ja.
9: Nou, ga mij een kipsatéetje.
0: Dit is Nieuws Vandaag in de media. De Zaterdagkrant die is gelezen door Robert Baltus.
10: Nog geen 6 maanden na de beursgang klinken nu al de eerste geruchten over een overnamebod voor Magnum. Een aantal private equity firma's overweegt de vroegere ijsjesdivisie van Unilever in te lijven. Dat vinden analisten opmerkelijk en heel snel lees je in het Financiële Dagblad. Ze verwachten nog wel even de zomerverkoopcijfers van Magnum af, want dat is immers het belangrijkste seizoen voor de maker van Cornetto, Ben & Jerry's en Calippo.
0: Het is muisstil in de klas als Mila begint te praten. We lezen het in de Volkskrant. Ze is 15 jaar, haar lange blonde haren vallen over haar zwarte hoodie. Ze vertelt over haar ex-vriendje. Hij vond dat ik met te veel jongens praatte op Snap. Hij zei, je moet ze allemaal verwijderen. En dat heb ik toen gedaan, zegt ze zacht. Het is voor het eerst dat Mila zich in het gesprek mengt. Net als het groepje minutieus verzorgde meiden om haar heen, gestylde haren, dik aangezette wimpers, hield ze zich stil tijdens de eerdere discussie over flirten.
10: Maar als we een TikTok-filmpje laten zien over vriendschappen tussen jongens en meiden, dan wisselen ze blikken uit. Het fragment is afkomstig uit het televisieprogramma First Dates. Een man legt aan zijn vrouwelijke date uit dat hij absoluut niet wil dat zijn vriendin bevriend is met mannen. Andersom hoeft hij ook geen vrouwelijke vrienden, heel eerlijk. Wat moet ik met een vrouw bespreken als ik er niks mee wil doen? Het verhaal gaat allemaal verder in de Volkskrant en beschrijft hoe de manosfeer via TikTok de klas inkruipt, waar het ideaalbeeld van de dominantie van mannen en volgzame vrouwen mainstream is.
0: In het Nederlands Dagblad hoopvolle verhalen tussen Hemelvaart en Pinksteren.
10: Ik moet jullie wat vertellen, zei Rudolf Roest van 27 tegen zijn oudste broer en schoonzus op de laatste avond van hun jaarlijkse gezinsvakantie. Ze deelden een chalet op de christelijke camping. Mag ik raden, vroeg zijn broer, ben je homo? Ja, zei Ruud, en toen was het keihard janken natuurlijk. Al sinds hij 11 of 12 was, weet hij het allemaal, maar hij had het nooit eerder uitgesproken. Hij woont met zijn ouders op een woonboerderij in Kootwijkerbroek.
0: Naast hem op de bank zit zijn moeder, Dikkie Roest-Evers. Zij is 65. Ik vind het zo erg dat jij 10 jaar lang alleen met een geheim hebt rondgelopen, zegt Dikkie. Je wist toch dat je het kon zeggen? Ruud was met zijn ouders lid van de gereformeerde gemeente, net als een groot deel van de familie.
10: Toch vond hij niet zijn plek. Je wordt altijd maar tot een bepaalde hoogte geaccepteerd. Je mag er zijn, maar je huwelijk wordt niet ingezegend. Er lijkt in de kerk een plafond te zijn waar ik telkens tegen aanstoot. Juist in de kerk kwam je mensen tegen die hem diep kwetsten. Nooit ben ik afgewezen om mijn homo zijn door niet-christenen. Wel door christenen.
0: Je kind laten vallen om wie hij is, dat is nooit Gods bedoeling, zegt Dikkie. Je kind loslaten om wie hij lief heeft, dat doe je niet voor jezelf en niet voor God. Dat doe je omdat een ander dat wil. Sinds 4 maanden heeft Ruud een relatie. En binnenkort

0: So Easy to Fall in Love van de verrukkelijke Olivia Dean. In de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Tot nu toe zijn 65 mensen overleden. Vermoedelijk zijn 250 mensen besmet met het dodelijke virus. Kan deze uitbraak ingedamd worden? Amrish Baijou is veldepidemioloog en microbioloog verbonden aan Artsen zonder Grenzen. Goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, meneer Baijou, om welk gebied gaat het in Congo?
1: Ja, het gaat eigenlijk over het noordoostelijke gebied van de Congo. Wat aan, zeg maar aan de oostelijke kant, aan de westkant van Oeganda grenst. En aan het noorden met Zuid-Soedan.
0: Ja, dus het oorlog, heel onrustig oorlogsgebied, toch?
1: Dat klopt helemaal, inderdaad.
0: Ja, tussen 2018 en 2020 was er ook een grote uitbraak. Toen met bijna 2300 doden. Dreigt dit opnieuw?
1: Nou, wat vooral opvallend is aan deze uitbraak, en natuurlijk ook vaker gebeurd, is dat we vandaag is het eigenlijk aangekondigd dat deze uitbraak plaatsvindt. En dan praat je al over 65 doden en ja, inderdaad bijna meer dan 250 mensen, waarvan we eigenlijk toch wel denken dat ze echt ebola hebben. Dat betekent dus al dat deze uitbraak al lang gaande is, minimaal 2 à 3 weken al. In gebieden waar het heel onstabiel is, maar waar ook heel veel mobiliteit van mensen is. En dat brengt natuurlijk wel enigszins risico's met zich mee. Waaronder dat er momenteel dus ook een geval in Oeganda gevonden is. Iemand die helaas gisteren overleden is en inderdaad uit Congo heeft gereisd.
0: Ja, en is Artsen zonder Grenzen ook werkzaam in dit gebied?
1: Zeker, nou ja, in verschillende gebieden. De Congo is een heel groot gebied. En wij hebben er al sinds de jaren 80, 90 hebben we daar operaties eigenlijk al vrij sinds het begin. Op verschillende gebieden, met name gerelateerd natuurlijk door het conflict, maar je ziet natuurlijk met name vaker uitbraken, ook van ebola in de Congo.
0: Ja, het is super besmettelijk. Hè? Hoe groot is de kans nou dat het zich heel snel verder verspreidt?
1: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Wat we natuurlijk wel weten, een uitbraak als ebola, en wat het eigenlijk ook problematisch maakt in dit geval, is de stam van deze ebola-variant. Ja, daar hebben we eigenlijk niet echt vaccins tegen. Niks wat eigenlijk al op de markt is en ook geen behandelingen. Dus dat betekent dat je eigenlijk, zoals we weten van COVID, eigenlijk heel erg gebonden bent aan gedragswijzigingen, bron- en contactonderzoek, gevallen vinden en isoleren. En dat gaat natuurlijk best lastig in gebieden waar er veel conflict is, actief conflict ook. En waar mensen veel heen en weer bewegen. Ja, ook in eigenlijk settings die eigenlijk nog bijzonder grote steden zijn ook. Of waar veel mensen bij elkaar wonen.
0: Ja, en kunnen jullie als Artsen zonder Grenzen dan iets doen? Want u zegt vaccinatie, er is nog geen vaccin.
1: Nou ja, inderdaad. Dus met die klassieke aanpakken kunnen we veel doen. En daar staan we gelukkig natuurlijk nooit alleen in. Grote organisaties zijn erbij betrokken. Maar natuurlijk ook op nationaal niveau is er, omdat er zoveel uitbraken zijn geweest, ook in de Congo, heel veel kennis en expertise. Dus er kan veel gedaan worden. Maar de vraag is inderdaad hoeveel gevallen er zijn, waar ze precies zitten en hoe sterk het gebied zich uitbreidt. En dat blijkt natuurlijk nog een lastig vraagstuk.
0: Ja, en zijn er maatregelen die de overheid, ik weet daar is een hele zwakke overheid, maar zijn er maatregelen die de overheid desalniettemin zou moeten nemen?
1: Nou ja, wat overheden natuurlijk altijd doen, is eigenlijk zo snel mogelijk proberen dat bron- en contactonderzoek op te schalen. Er is vandaag een grote bijeenkomst bijeengesteld door het Afrikaanse Centrum voor Ziektecontrole en Preventie. Om ook juist met de overheid en internationale partners te kijken waar de versterking op het moment het hardste nodig is en hoe men het het beste kan aanpakken. Wat je ook ziet is natuurlijk dat de overheid natuurlijk gelijk berichten naar buiten doet, waarbij mensen met koorts worden aangemoedigd om naar een ziekenhuis te gaan om zich te laten testen. Ja. Dat is natuurlijk wel gezegd hebben dat je in een gebied werkt waar testen niet heel makkelijk voorhanden zijn. En dat voert natuurlijk een extra complexiteit toe.
0: Ja, maar u zegt mensen met koorts moeten laten testen. Is dat hoe je ebola herkent? Want dan zit je natuurlijk ook in het gebied van malaria.
1: Ja, zeker. De beginnende symptomen van ebola die zijn eigenlijk redelijk non-specifiek en kunnen ook vrij snel verward worden met andere ziektes die er gaande. Met name malaria inderdaad. En dan heb je het over koorts, moeheid, spierpijn, hoofdpijn. Ja, dat kennen we allemaal ook als we de griep krijgen. Het is pas wanneer ebola echt escaleert als ziekte binnen een patiënt dat er dan ook nog diarree bij komt. En dat mensen dan, wat we dan kennen van ebola, interne bloedingen en externe bloedingen krijgen.
0: Ja, en kan dit virus zich makkelijk verspreiden naar bijvoorbeeld Europa?
1: Nou, dat is niet het geval. Sowieso niet, omdat het natuurlijk momenteel plaatsvindt. En met name eigenlijk mensen reizen over de weg, over de grenzen heen. En ebola, als het gaat om Europa, hebben we een heel sterk gezondheidssysteem, wat natuurlijk ook snel gevallen zou kunnen detecteren en isoleren. Of in quarantaine zou kunnen plaatsen. Dus dat risico is er niet. Het gaat echt met name met het risico voor de directe buurlanden. En dat is ook precies waar de zorg op dit moment ligt.
0: Ja, nou, veel sterkte en veel dank voor deze uitleg. Amrish Bhajju, veldepidemioloog van Artsen zonder Grenzen. Fopfeminisme. Hoe Nederland zichzelf voor de gek houdt over de emancipatie van de vrouw. Ja, ik heb het hier in mijn hand. Zo heet het boek dat cabaretier en presentator Lisa Loep schreef. Ze deed hier 2 jaar onderzoek voor naar de ongelijkheid tussen man en vrouw in Nederland. En ontdekt een reeks mythes waardoor de gendergelijkheid behoorlijk achterblijft. Welkom Lisa.
2: Dankjewel.
0: Ja, je noemt het boek Fopfeminisme. Kun je ons uitleggen wie wordt er gefopt?
2: Nou, wij allemaal eigenlijk in Nederland. We denken dat we wereldkampioen emancipatie zijn. Als je kijkt naar cijfers die gemeten zijn, 75% van de Nederlanders noemt zichzelf geëmancipeerd. We hebben ook eigenlijk allerlei progressieve ideeën over mannen en vrouwen. 95% vindt zelfs financiële onafhankelijkheid voor vrouwen net zo belangrijk als voor mannen. Maar ja, als je dan kijkt naar de realiteit van alle dag, dan is de werkelijkheid toch wel heel anders dan die cijfers.
0: Dus ons zelfbeeld klopt helemaal niet?
2: Totaal niet, nee.
0: En als je dan kijkt naar de cijfers, dus als het gaat over onze houding, hè, ten aanzien van de positie van vrouwen, dan zijn we dus zeg maar heel progressief. Hoe staan we ervoor als het dan om de cijfers gaat?
2: Ja, als we kijken naar de realiteit, staan we wereldwijd op de 43ste plek qua gendergelijkheid. Dat wordt elk jaar. Er zijn verschillende instanties die dat meten, maar het World Economic Forum doet dat 1 keer per jaar. En vorig jaar zijn we van plek 28 naar 43 gezakt.
0: Ja, fors gezakt dus.
2: In 1 jaar tijd, 15 plaatsen. We staan zelfs lager dan Amerika, een plek lager. Maar ook bijvoorbeeld onze buurlanden, België, Duitsland doen het veel beter. Laat staan de Scandinavische landen natuurlijk. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld binnen Europa, staan we op de 26ste van de 27 plekken in totaal als het gaat om financiële gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
0: Dat is heel beroerd. En wat verklaart nou die daling van 15 plekken in een jaar tijd? Want ik denk, weet je wel, er is beleid, er worden allemaal quota, komen nog over te spreken, gemaakt. Waarom zakken we?
2: Nou, echt beleid is er niet, eigenlijk om mee te beginnen. Maar we zijn heel erg gezakt door politieke representatie. Die meting was natuurlijk ook ten tijde van kabinet Schoof nog. Nou, daar was gendergelijkheid al helemaal geen issue. In het nieuwe kabinet Jetten is het ook niet gelijk verdeeld tussen man en vrouw. En ook die financiële ongelijkheid, die weegt gewoon heel erg zwaar. Daarom doen wij het zo ontzettend slecht. Want we zijn wel heel hoog opgeleid als vrouwen. We staan ook qua gezondheidszorg ook weer hoog. Dus eigenlijk, dat vertekent het beeld zelfs nog een beetje. Ja. Dus op progressieve dingen, zoals opleiding, nou, gezondheidszorg is niet per se progressief of conservatief. Maar natuurlijk gewoon belangrijk dat dat voor iedereen toegankelijk is. Daar doen we het goed op. Maar dat vertaalt zich niet door naar een gelijke verdeling van macht, geld, en ja, gewoon de positie die je hebt als vrouw in de samenleving.
0: Ja, en je zegt ook ergens inderdaad, het gaat hier om de meerderheid van de Nederlanders.
2: Ja.
0: Dat vond ik ook zo'n inzichtelijke. Maar je zegt, de Nederlandse man is wel de minst geëmancipeerde man van Europa.
2: Nou ja, het interessante is, de metingen die gedaan worden, die zijn altijd gericht op vrouwen. Hoeveel uren per week werken vrouwen betaald? Als vrouwen kinderen krijgen, ook alsof ze dat in hun eentje doen. Meestal zijn er toch 2 mensen voor nodig om een kind te maken. Hoeveel uren daarna gaan ze stoppen met werken? Maar er wordt nooit gekeken hoeveel uren gaan mannen zorgen als ze een kind krijgen? Hoeveel uren gaan ze minder betaald werk doen? Dus die hele focus van de emancipatie is gericht op dat vrouwen zich moeten emanciperen. En de man blijft eigenlijk buiten schot. Dus mannen, kijk, in de afgelopen 50 jaar zijn vrouwen steeds meer betaald werk gaan doen. We werden ook aangespoord van een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Ga maar aan de slag, ga maar werken. Maar tegen mannen werd niet gezegd, een slimme man die zorgen moet ook, nou, ik ga niet eens rijden, die man die moet ook gewoon zorgen kunnen.
0: Ja.
2: Dus er is geen emancipatiebeleid voor mannen ontwikkeld in diezelfde tijd. Terwijl het natuurlijk 2 kanten van dezelfde medaille zijn.
0: Ja.
2: Die zorgtaken verdwijnen niet wanneer die vrouw meer gaat werken en die niet meer op zich neemt.
0: Ja.
2: Dus het gevolg is dat de man eigenlijk nog steeds grotendeels fulltime werkt. Alsof er thuis een huisvrouw is die het huishouden op zich neemt. Maar de vrouw is ook een soort kostwinner geworden. Alleen moet ze ook zelf tegelijkertijd die huisvrouw zijn die al die zorgtaken op zich neemt.
0: Ja, nou, dus je hebt dus inderdaad inkomen, financiële ongelijkheid. Maar je boek staat heerlijk strak helemaal van alle feiten. Mm-hmm. Kun je er nog een paar geven waar we dat uit afleiden? Dat we eigenlijk helemaal geen gendergelijkheid hebben?
2: Het feit dat vrouwen al sinds de jaren 90 hoger opgeleid zijn dan mannen, maar dat ze slechts... Dit cijfer is best wel moeilijk om terug te vinden, want het wordt niet heel specifiek gemeten, maar ongeveer 8% van de CEO's van grote bedrijven is vrouw. Dus 92% is man, terwijl mannen lager opgeleid zijn dan vrouwen. Dus als wij een meritocratie zouden zijn, wat we graag denken, iedereen kan alles worden wat hij wil. Behalve als vrouw kan je nog tot nu toe geen premier worden. Maar dan zou het natuurlijk nooit kunnen dat vanuit de populatie die lager opgeleid is, het merendeel van de topfuncties komt. Dat zie je ook in politieke macht. Wat ik zeg, er is nog nooit een vrouwelijke premier geweest. In het Nederlandse deel van het Koninkrijk, in de overzeese gebieden wel al meerdere. Ook als je kijkt bijvoorbeeld naar medische gelijkheid of ongelijkheid. Allerlei dingen. Vrouwen die krijgen vaker een psychische diagnose dan dat het lichamelijk is. Ze moeten langer wachten op pijnbestrijding. Noem maar op. Dus het zit in elk domein van het leven, die ongelijkheid.
0: Ja. En nu naar de verklaringen. Want je noemde er net al eentje. De mythe van de meritocratie. Ja. Je hebt een paar mythes. Kunnen we ze kort even langslopen?
2: De eerste is de mythe van het gidsland. Dus eigenlijk is dat gewoon het keurmerk dat we onszelf ooit gegeven hebben. Wij zijn een gidsland dat andere landen de weg leidt. Er was zelfs, het wordt voortdurend gezegd door de politiek, maar onlangs nog in een Kamerbrief uit 2025. Nederland is een land waar iedereen kan zijn wie die wil. En daar staan we wereldwijd ook bekend om. En we zijn zo gelijk. Terwijl, kijk even naar de cijfers, we zijn helemaal niet zo gelijk, maar we hebben het wel een soort exportproduct naar het buitenland toe. Dus omdat we denken dat we een gidsland zijn, gaan we ervan uit dat het wel goed zal zitten met die emancipatie.
0: Ja.
2: Nou, dan de mythe van de vrije keuze.
0: Ja.
2: Dat is misschien nog wel de hardnekkigste. Dus je zegt, wij zijn een gidsland waar iedereen kan worden wat hij wil als hij maar hard genoeg werkt door die meritocratie. Dus als er ongelijkheid is, dan moet dat wel het gevolg zijn van vrije keuzes die vrouwen kennelijk maken.
0: Want ze willen niet genoeg werken.
2: Ja, want het zijn allemaal part-time prinsesjes.
0: Precies.
2: Dat is de mythe, zeg maar. Kijk, niemand zal in Nederland een pistool tegen je hoofd houden of voor de rechter zeggen, deze vrouw mag niet fulltime werken. Dus theoretisch, filosofisch

0: zijn de keuzes vrij. Maar die keuze wordt niet in een vacuüm gemaakt. Als je kijkt weer naar de cijfers, 50% van de hetero-stellen wil betaald werk en zorgtaken 50-50 verdelen. Maar slechts 9% doet dit maar.
1: Of... waarom lukt het niet?
0: Ja, ik vind dat interessant. Vroeger dacht ik altijd niet, het lukt niet, maar men doet het niet. Toch ook een beetje dat vrije keuzeframe. Maar de hele maatschappij is toch nog ingericht op dat anderhalf verdienersmodel. Met een man met een voltijdbaan en een vrouw met een deeltijdbaan. Die minder verdient, die financieel afhankelijk is van die man. En die het grootste deel van de zorgtaken op zich neemt.
1: En zit die inrichting dan in de beschikbaarheid van goede en gratis kinderopvang?
0: Onder andere, maar ook belastingmaatregels. We hebben heel lang die marginale druk gehad, waarbij het tweede salaris opgeteld werd bij het eerste salaris, waardoor je automatisch in een hogere belastingschijf kwam.
1: En dus het niet meer loonde?
0: Nee. Nou, ook toeslagen zijn natuurlijk zo opgebouwd. Hoe meer je gaat werken, hoe minder toeslagen je krijgt. Ook het feit dat bijvoorbeeld vrouwen maanden zwangerschapsverlof krijgen en vaders of niet-barende partners 5 dagen volledig betaald en dan 5 weken tegen een gereduceerd tarief. Pas sinds een paar jaar. Dus alles duwt mannen en vrouwen die richting in. En dat is niet expliciet uitgesproken, maar de hele infrastructuur leidt daar gewoon nog toe.
1: Ja, en jij bent zelf ook een jonge werkende moeder.
0: Ja.
1: Loop jij daar ook tegenaan of heb je dat heel anders georganiseerd?
0: Nou, ik ben door ouders opgevoed die daadwerkelijk samen... die hadden samen een bedrijf en die deden het zorg voor mij echt 50-50. Dus ik ben gewoon gebrainwashed door hun. Ik dacht dat dat normaal was. Ja. En kijk, als dat jouw voorbeeld is, dan is het veel makkelijker om uit die structuren te breken. Want je weet dat het anders kan. En je weet ook hoeveel het oplevert om als vrouw te werken en voltijd te werken en als man te zorgen. We hebben van die nauwe hokjes bedacht voor mannen en vrouwen, waar eigenlijk niemand helemaal in lijkt te passen. Ja. Maar we durven dat niet los te laten.
1: Ja, dus jij bent daarin goed opgevoed.
0: Ja.
1: Zeg maar wie moet nou die maatschappelijke ongelijkheid gaan veranderen? Is dat de vrouw zelf toch? Is dat de man? Of is dat de politiek?
0: Nou, de politiek. Want we hopen nu al 50 jaar dat het vanzelf beter wordt, maar dat is niet zo. En toen ik onderzoek deed voor dit boek, kwam ik erachter dat we ook al 50 jaar staatssecretarissen van emancipatie hebben. Maar die hebben dus alleen een agenderende functie en niet uitvoerende macht. Ze mogen eigenlijk alleen zeggen dat het heel erg is, maar er worden vervolgens geen consequenties aan verbonden. En wat ik het meest shocking vind, is dat er nog nooit een target gesteld is of een doel van, dit zijn de cijfers, de loonkloof is nu 10,5%, binnen zoveel jaar moet die gehalveerd.
1: Maar toch wel zo'n target van zo'n groot percentage vrouwen moet nu in de Raad van Commissarissen
0: precies zitten. Ja, 30% in de
1: is
0: Raad.
1: Is dat geen succes?
0: Nou, het is ook een beetje fopfeminisme, vind ik. Want je gaat dus in de toplaag van het bedrijfsleven van de grootste bedrijven, voer je een kwotum in, wat verder eigenlijk geen consequenties heeft als het niet gehaald wordt. Toezichthouders, dus niet per se de mensen die van dag
1: niet
0: tot dag
1: de raad van bestuur.
0: Nee, en het is de mini-top. Dus hoe zit het in de rest van die bedrijven? Is daar een loonkloof? Krijgen vrouwen daar wel doorstroommogelijkheden die ze verder niet krijgen? En doordat we denken dat we dan op die mini-top van die 30% goed doen, kunnen we heel makkelijk weer onszelf foppen en zeggen, zie je wel, we doen er toch wat aan. We zijn toch geëmancipeerd?
1: Ja, en als we dit gaan inzien, moeten we dit dan te lijf gaan met positieve discriminatie?
0: Ja, zeker. Maar die term positieve discriminatie is wel problematisch. Want iedereen denkt meteen, discriminatie is fout, of het nou positief of negatief is. Er zitten ook heel veel interessante dingen in de taal die wij gebruiken voor genderongelijkheid. Zo hebben we het over de emancipatie van de vrouw in plaats van gendergelijkheid, wat andere landen zeggen. En ook, wij zeggen positieve discriminatie. Internationaal is de term affirmative action, die inhoudt dat je het speelveld gelijk gaat trekken. Er is een achterstand van een groep. En met concrete acties ga je dat gelijk maken.
1: Maar discriminatie voelt ook weer als iets negatiefs. Dus heel veel mensen zijn tegen discriminatie, dus ook tegen positieve discriminatie.
0: Ja, daar zou ik het dus ook niet zo noemen, maar een achterstand inhalen, zodat je op een gelijk startpunt begint. Want nu sta je met 2-0 achter als vrouw op heel veel fronten. En dan kan je wel zeggen, je moet wat harder werken en je moet geen part-time prinsesje zijn. Maar het is natuurlijk niet helemaal fair als dat startpunt niet gelijk is.
1: Ja, nou, jij bent heel vurig en je schrijft natuurlijk het boek enorm pleidooi. Maar we hoorden het net ook al in het overzicht van de kranten, de manosfeer. Dus die hele emancipatie of gendergelijkheid. Er is een jonge generatie die conservatiever aan het worden is. Ja. Hoe gaan we dat stoppen en bestrijden?
0: Ik vind dat heel moeilijk. Ik heb er niet een pasklaar antwoord, helaas. ik denk wel dat dit ook komt. Dat het is een vertaling, een extreme vertaling van een sentiment dat in de hele maatschappij zit. En dit is een enorme uitvergroting die ook iets heel media genieks heeft. Omdat het jonge mensen betreft, online, we vinden het een beetje ongrijpbaar. Maar als het verder niet in de samenleving ook zou spelen en dat er aanknopingspunten zouden zijn, zou het niet zo groot kunnen worden, die mannosfeer. Ja, ik denk toch, het belangrijkste wat je kan doen is het voorleven en goede mannelijke voorbeelden ook stellen van krachtige mannen, juist omdat ze kwetsbaar zijn, omdat ze zorgen. En in laten zien dat daar veel meer kracht in zit dan in die Andrew Tate onzinverhalen.
1: Oké, dankjewel, Lisa Loep. Het boek Fopfeminisme ligt in de winkel en komende zondag lanceert Lisa haar boek in 2 cabaretcolleges in De La Mar in Amsterdam. Succes.
0: Dankjewel.

0: Carole King was dat met A Quiet Place to Live. Big Tech wordt gezien als een van de grootste bedreigingen voor onze democratie. Hoog tijd om die invloed te begrenzen, vindt journalist Erik Smit, die eerder Follow the Money oprichtte. En dus wil hij met zijn nieuwe platform The Firewall de strijd aangaan tegen de groeiende impact van techreuzen op journalistiek en maatschappij. Erik Smit is hier. Welkom, Erik.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, Erik, wat moet ik me voorstellen bij de firewall? Want het is letterlijk een soort van brandmuur, of is het een waakhond, of is het een journalistiek platform?
1: Het is vooral een waakhond. Een platform wat veel verder gaat dan eigenlijk reguliere media. Namelijk met aangetoonde misstanden daadwerkelijk een ander instrument in onze democratische rechtsstaat aangrijpt. De rechtspraak. Om deze misstanden terecht te stellen. Dus je houdt daadwerkelijk de big tech je houdt ze ter verantwoording.
0: Dus dat is er nieuw aan. Dus ja. Je hebt, ik bedoel, Follow the Money is ook natuurlijk een journalistiek platform.
1: Zeker.
0: Maar je hebt daar niet de mogelijkheid om een zaak aan te spannen.
1: Klopt. En kijk, Follow the Money is in brede zin natuurlijk. Daar heb ik natuurlijk mijn hele leven aan belangrijkste deel van mijn journalistieke leven aan gewijd. En een breedheid van onderwerpen. En ongelooflijk belangrijk om die onderzoek te blijven maken.
0: Maar de firewall is wel nodig.
1: Spitst zich totaal toe op één onderwerp. Dus die big tech en dat gevaar wat zij vormen.
0: Ja.
1: Grofweg gezien in twee aspecten natuurlijk. Dat is eigenlijk de digitale infrastructuur. En anderzijds eigenlijk ons nieuws- en informatiesysteem. En daar spitst zich dat helemaal op toe. En we zien overal dat de big tech. We hebben dat natuurlijk de afgelopen decennia toegelaten. Dat ze zo groot zijn geworden. Ja. Zo overmachtig. Zoveel invloed hebben op onze regelgeving, monopolies hebben gevormd en inmiddels natuurlijk verantwoordelijk zijn eigenlijk voor een grote mate van het mis- en desinformatie van onze samenleving. Dat is eigenlijk waar onze democratie op rust. Hè. Als wij als burgers niet goed geïnformeerd worden, dan gaat eigenlijk kan van alles misgaan. Tot aan natuurlijk de rellen in Loosdrecht en angst zaaien, haat zaaien. Het begint natuurlijk met een aantal actoren, maar als het op grote schaal verspreid kan worden op een bepaalde manier, dan gaat het mis.
0: Ja.
1: Dan gaan wij paal en perk aan stellen.
0: Goed, nou, je zegt er zijn twee dingen die je natuurlijk uit elkaar kan trekken. Je hebt die digitale infrastructuur.
1: Ja.
0: He, dus het hele digitale wegennet. En je hebt het nieuws, de grootste publieke ruimte en de belangrijkste politieke ruimte. Dat is ook in handen van die Amerikaanse multinationals. He, je zegt die verspreiden dus ook nepnieuws. Wat staat er dan?
1: Ze faciliteren dat vooral. Ja.
0: Ze faciliteren dat. Juist faciliteren, want er zijn van die algoritmes. En die bepalen wat jij te zien krijgt.
1: Nou ja, kijk, we leven in een netwerkeconomie. Dus ze hebben natuurlijk eigenlijk gewoon dat wij burgers gratis eigenlijk die informatie aanleveren natuurlijk. En influencers en noem maar op. Ik hoorde net nog even de manosfeer langskomen. Er zijn natuurlijk allerlei complotten die via de nieuws, via de platforms verspreid worden. Wij, gewone reguliere media, kunnen dat niet zomaar doen. Wij worden verantwoordelijk gehouden. We hebben redacties. Worden feiten gecontroleerd. We kijken daarnaar. En wij zorgen dat op het moment dat we iets uitzenden of iets opschrijven, dat het op een degelijke manier naar onze luisteraars of onze lezers, dat het daar terecht komt.
0: Ja.
1: Social media is anything goes. Het wordt er maar doorheen gestuurd. En
0: eigenlijk geen filter meer.
1: Er is geen enkele filter meer. Dat weten we eigenlijk al jaren. Dat is helemaal normaal geworden.
0: Maar waarom is dat zo normaal geworden? Want voor de gewone journalistiek accepteren we dat niet. Vinden we het belangrijk dat het aan kwaliteitsnormen voldoet. Hoe verklaar je dat dat zo groot is kunnen worden? En dat het zo'n gevaar is.
1: Het heeft een heel belangrijke mate te maken met ons economisch systeem. We zijn natuurlijk de laatste decennia gewend geraakt aan het ruimte geven aan technologiebedrijven, laat ze maar innoveren. Het is goed dat zij er zijn. Geef ze de ruimte. Dat is met name in Amerika gebeurd, waardoor gewoon die bedrijven ook ongebreidelde omvangen aan hun monopolies hebben kunnen werken. En daarmee eigenlijk natuurlijk Europese bedrijven hebben kunnen wegconcurreren.
0: En daar wil je met firewall iets tegenover zetten.
1: Zo is het.
0: Maar je daagt eigenlijk daarmee de grootste multinationals ter wereld uit.
1: Het klopt, en dat is ook
0: dus
1: omdat
0: is
1: wij
0: David
1: een uitstekende.
0: Dat klinkt
1: heel gek, maar wij hebben in Europa fantastische wetten. Dat zijn, ik noem je de Digital Services Act, de Digital Markets Act. Nergens ter wereld is de wetgeving zo goed geëquipeerd als in Europa. Het zijn alleen jonge wetten. De Digital Services Act is eigenlijk pas sinds 2022.
0: Wordt niet echt gehandhaafd?
1: Die wordt eigenlijk amper gehandhaafd. Onze politici. Die hebben het op dit moment erg moeilijk. Die hebben te maken natuurlijk met een... we leven in een totaal nieuw tijdperk. De meneer die in het Witte Huis zit... die is geen partner meer van dit continent. Sterker nog, hij ontregelt dat. Hij is een antidemocraat, zou je kunnen zeggen. Dus we leven in een tijdperk dat... we ons op een hele andere manier moeten verhouden... ten opzichte van dat land waar al die bedrijven vandaan komen. En... dat heeft grote consequenties. Dat betekent dus dat wij opeens moeten gaan bedenken... van, hé, wacht eens even, we moeten die bedrijven... die daar vandaan komen ook op een andere manier benaderen. We moeten die wetten die wij hier hebben ook gaan handhaven. En dat gebeurt nu niet omdat die politici daartussenin hangen.
0: Maar waarom zitten die politici zo ertussenin? Want ze hebben in de eerste plaats natuurlijk... die mediabedrijven de ruimte gegeven. Ze zijn natuurlijk ongereguleerd, hebben ze die hele markt veroverd... met grote monopolies. En nu handhaven ze niet. Dus hoe verklaar je dat?
1: Het is geopolitiek. Het is ook we hebben enerzijds vanuit Europa ook de neiging om te zeggen van... regelgeving is slecht. We moeten bedrijven groter laten worden. We hebben het rapport Wenning onlangs gehad. Eind afgelopen jaar natuurlijk dat we een rapport van een belangrijk bestuurder... in onze industrie die daar zijn mening heeft over gevormd. En ja. We moeten gewoon eigenlijk Silicon Valley'tje na gaan doen. Terwijl wij... die Silicon Valley die bouwt niks op democratische waarden of normen. Wij moeten gaan denken dat
0: firewall,
1: we ons weerbaarder opstellen.
0: Ja, dus de firewall gaat... je gaat die grote bedrijven aanpakken. Je bent natuurlijk wel David tegen Goliath. Big Tech is toch super, super machtig. Hoe denk je kans te maken? En waar haal je het geld vandaan om te procederen?
1: Nou, het kan ook met hele kleine zaken beginnen. Hè. Je ziet in de Verenigde Staten ook dat je burgers die in opstand komen en die zeggen van ja, wat de algoritmes van dit van uw platform Meta zijn schadelijk voor mijn kind. Ik ga je tegen in bezwaar. Dat snijdt hout. Als je de advocaten vindt die daar bereid zijn om voor te procederen, dat kunnen wij. In Europa ook, dat kunnen wij in Nederland. We hebben een uitstekend rechtssysteem. Die wetten die wij hier hebben, als ze niet door politici niet hard genoeg achteraan lopen en onze toezichthouders te veel op hun handen zitten, dan is het zaak dat de burgers iets gaan doen.
0: Ja.
1: En burgers die kunnen zich verenigen, organiseren. Dat is wat wij aan het doen zijn.
0: Ja. En tot slot. Is het misschien niet te laat? Want kan het niet zijn dat we al zo zijn overgeleverd? Je begon met te zeggen, onze hele infrastructuur is in handen van die big tech. Kunnen we ze nog wel aanpakken?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik denk nogmaals dat die wetten, die zijn pas jong. En wij kunnen elk moment nog aangrijpen om deze big tech hier op ons grondgebied ter verantwoording te roepen. En dat gaan wij ook vanaf morgen echt doen.
0: Oké, mooi. Succes, Erik Smit. Dank voor je komst en succes morgen met de lancering van The Firewall.
1: Dankjewel.

0: alleen maar lijkt te dromen.
1: Spinvis is dat met Voor ik vergeet. Ze heeft gezien dat groots dromen vaak een privilege is voor de bovenklasse. En dat verschillen in afkomst kunnen leiden tot diep gewortelde kansenongelijkheid. En daar wilde ze een voorstelling over maken. Zondag gaat die droom in vervulling. Dan is de première van Het Incident van Internationaal Theater Amsterdam. De eerste solovoorstelling van actrice June Janes. Goedenavond, June.
2: Hallo, goedenavond.
1: Ja, ik begrijp dat je een hele korte repetitieperiode hebt gehad en vandaag ook nog de hele dag gerepeteerd. Leef je nog?
2: Ik hoop het wel, ja. Ik moet zelf ook even kijken of ik nog leef. Nee, ja, zeker. Ik leef nog. Ik ben net klaar eigenlijk. Ik heb net een doorloop gedaan.
1: Oh.
2: En ik rol net uit het incident.
1: Uit het incident. En ging het goed?
2: Ja, eigenlijk best wel. Het is best wel spannend altijd, omdat je dan voor de eerste keer met echt publiek gaat spelen. En dan ben je ook benieuwd of mensen reageren, of dat ze moeten lachen, of gechoqueerd zijn, of dat er iets gebeurt, dat het resoneert. Maar volgens mij is dat wel gelukt, denk ik. Dus ik ben benieuwd.
1: Het lijkt me ook zo spannend, omdat het je eerste solovoorstelling is. En ook nog eens een verhaal dat je zelf hebt gemaakt.
2: Ik heb het bedacht, het concept. Ik wilde heel graag iets maken over deze thematiek. En vervolgens heb ik samen met Xavier Brugge, de regisseur, een schrijfster gevraagd om het te laten, om eigenlijk vanuit het concept een tekst te schrijven.
1: Ja, concept en thematiek. Neem ons even mee, waar gaat het over?
2: Ja, het incident gaat eigenlijk over een jong meisje van 16 jaar, Guadalupe. En zij woont in Amsterdam-Noord en heeft een moeder die eigenlijk afwezig is. Die moet voor haar familie zorgen in Santo Domingo. En haar vader is helemaal afwezig, die is niet in haar leven. Dus ze staat er eigenlijk een klein beetje alleen voor. En haar moeder controleert haar wel. Maar zij moet voor haar zusje zorgen en voor zichzelf zorgen. En naar school gaan en eigenlijk ook gewoon vrienden hebben en feestjes vieren.
1: Een
2: normaal leven eigenlijk leiden, maar daar heeft ze eigenlijk geen ruimte voor.
1: Nee, en waarom vind jij dit stuk of dit verhaal eigenlijk belangrijk om te vertellen?
2: Ja, ik heb zelf je noemt dat een soort rugzakjesschool gezeten. Dat was eigenlijk een school voor mensen die voor kinderen die het moeilijk hadden met leren. Omdat dat kon dan komen door omdat ze afgeleid waren door of een thuissituatie, maar ook door bijvoorbeeld dyslexie of dyscalculie. Dat had ik, ja. En ik had van alles in dat rugzakje. Maar ik had een hele fijne thuissituatie, waardoor ik wist al heel snel, ik wil acteur worden of ik wil theater maken en films maken. En dat is mijn droom. Dus ik kon eigenlijk, school is voor mij heel, niet makkelijk, maar wel, ik kon een soort van de toekomst zien, waardoor het voor mij heel logisch werd om naar school te gaan. En ik zag heel veel vrienden of mensen bij mij op school die niet echt de ruimte hadden om te denken aan de toekomst, omdat je moet overleven.
1: Ja.
2: Omdat je het misschien thuis iets minder goed hebt. En daardoor heb je helemaal geen tijd om zelfs na te denken over wat je wil. En dan ben je eigenlijk juist de belangrijke jaren van het ontwikkelen als mens op een school, ben je eigenlijk aan het missen, omdat je eigenlijk alleen maar bezig bent met korte termijn gedachten in plaats van de lange aanloop van je leven. Dat zie je dan niet.
1: Dus je ziet de lange lijnen niet. En
2: nee.
1: Ik las ergens in een interview dat je hebt laten inspireren door de serie Klassen van Newman was dat volgens mij op tv. Op welke manier? In een personage of in die situaties van die kinderen?
2: Ik denk alle situaties wel bij elkaar. En sowieso Marjolein Moorman. Dat is voor mij echt de queen. Daarin,
1: zij was toen wethouder in Amsterdam.
2: Zij was toen wethouder, ja. Klopt, ja.
1: Ja.
2: En zij ik vond het gewoon zo mooi hoe zij het systeem beschreef. En dat ze echt een ontzettende grote fout zag. En dat ze niet los ging laten tot ze iets, tot ze eigenlijk ervoor kon zorgen dat er naar haar geluisterd werd. Dat we echt een groot probleem hebben in Nederland. In zowel de onderadvisering als in, dus dat kinderen al veel te vroeg eigenlijk onderadviseerd worden. Maar kijk, we doen alsof we allemaal gelijke kansen hebben in het onderwijs. Maar dat is niet zo, want het gaat eigenlijk eerder om waar kom je vandaan? Zien je ouders je? Zien ze waar de problemen zijn? Kunnen ze eigenlijk inschakelen op een moment dat er iets fout gaat tussen haakjes? En dan komen er bijlessen. En als je geld hebt, dan krijg je nog meer bijlessen. En dan heb je in één keer VWO. Ja. Terwijl op het moment dat jij dat niet hebt, of je ouders spreken de taal niet, of er is thuis heel veel gaande, dan sta je dus helemaal niet. Dat is helemaal geen gelijke situatie. Dan sta je al 5-0 achter. Hoe ga je dan als kind dat nog recht trekken? En dat is gewoon. Daarmee komen de klassenverschillen.
1: Ja.
2: We zijn niet gelijk, maar we doen in Nederland alsof we allemaal gelijk zijn. Maar dat, ja, begint daar.
1: Ja, je zei, je zat zelf op een school met een rugzakje, daar zat van alles in. Je had wel een fijne thuissituatie.
2: Ja.
1: Maar je had toch handicaps waar je mee speelde. Maar nu ben je een gevierd actrice. Je wordt geroemd als een groot talent. Iedereen wil met je werken. Hoe is je dat dan gelukt?
2: Ja, ik denk dus heel eerlijk ook dus juist je zelfvertrouwen krijgen van ouders die zeggen, hey, dit kan je, of ik zie dat je dit kan, ga zo door, of zullen we je op theaterles zetten. En,
1: ja.
2: En dat is een privilege. Dat is echt zo. Want als jij ouders hebt die dat niet zo zien, dan moet je het vanuit jezelf doen. Het zijn ook heel veel mensen die dat zelf doen, en dat is superkrachtig, maar niet iedereen heeft die zelfvertrouwen.
1: Ja, en wat hoop je nou dat mensen die komen kijken, ik kom zondag ook kijken trouwens.
2: Leuk!
1: Ja, heel erg. Wat hoop je dat de mensen die de voorstelling hebben gezien, wat hoop je dat die meenemen naar huis? Of dat ze misschien anders gaan zien of bekijken?
2: Ik hoop eigenlijk dat ze het personage Guadalupe gaan kunnen ontmoeten en toelaten. En dat ze zich afvragen of hetgene wat zij heeft gedaan, het incident wat er is gebeurd, of dat iets is wat Guadalupe is, wat Guadalupe heeft gedaan. Of dat het misschien iets groters is. Dat het misschien is het wel een soort systeemfout. Hm. En ik hoop dat ze zich dat gaan afvragen.
1: Ja. Hey, en als kind droomde jij al van theater. En nu speel je dan je eigen solovoorstelling. Je bent nog niet eens 30. Knijp je wel eens in je armen? Zo, en wat zou je dan tegen je jongere June willen zeggen?
2: Oh, wauw, wat een vraag. Ik knijp me elke dag in mijn armen. Echt, dat ik denk, hè, waarom, hoe kom ik hier nou weer terecht? Maar, ik zou denk ik zeggen, eigenlijk, zolang je dromen hebt, gewoon heb geduld. Dat ook. Een soort van niet ongeduldig zijn. Ik ben ook altijd heel ongeduldig. Ah, dat duurt te lang. Gaat nooit lukken. Terwijl volgens mij, als je gewoon door blijft gaan met dromen en doorzetten. En ook van de reis te genieten. En één keer beter. Dat is echt zo. Daar geloof ik 1000% in. Dat zou ik zeggen.
1: Oké, mooi. Dankjewel June Janes. En heel veel plezier en succes zondag bij de première.
3: Dankjewel. Het is 11:55.
1: Neandertalers hadden al een tandarts die met een stenen werktuig in een tand boorde. Het bewijs daarvoor hebben paleoantropologen gevonden in een grot in Rusland. Maar wat aten die Neandertalers dan, waardoor ze gaten in hun kiezen kregen? We vragen het aan Marcel Niekus, hij is systeemtijdarcheoloog en gespecialiseerd in Neandertalers. Goedenavond.
4: Goedenavond.
1: Ja, meneer Niekus, aten die Neandertalers 60.000 jaar geleden dan al snoep?
4: Nee, dat is niet het geval. Ze aten wel van allerlei, van vlees, paddenstoelen, knollen, zaden en vruchten, maar geen snoep. En je kunt je heel goed voorstellen dat ze hadden wel

0: dan je eigen solovoorstelling, je bent nog niet eens 30. Knijp je wel eens in je armen? Zo, en wat zou je dan tegen je jongere June willen zeggen?
1: Oh, wauw, wat een vraag. Ik knijp me elke dag in mijn armen. Echt, dat ik denk, hè, waarom, hoe kom ik hier nou weer terecht? Maar, ik zou denk ik zeggen, eigenlijk, zolang je dromen hebt, gewoon heb geduld. Dat ook. Een soort van niet ongeduldig zijn. Ik ben ook altijd heel ongeduldig. Dat duurt te lang. Gaat nooit lukken. Terwijl volgens mij, als je gewoon door blijft gaan met dromen en doorzetten. En ook van de reis te genieten. En één keer beter. Dat is echt zo. Daar geloof ik 1000% in. Dat zou ik zeggen.
0: Oké, mooi. Dankjewel June Jannes. En ja, heel veel plezier en succes zondag bij de première.
2: Dankjewel. Het is 11:55.
0: Neandertalers hadden al een tandarts die met een stenen werktuig in een tand boorde. Het bewijs daarvoor hebben paleoantropologen gevonden in een grot in Rusland. Maar wat aten die Neandertalers dan, waardoor ze gaten in hun kiezen kregen? We vragen het aan Marcel Niekus, hij is systeemtijdarcheoloog en gespecialiseerd in Neandertalers. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Ja, meneer Niekus, aten die Neandertalers 60.000 jaar geleden dan al snoep?
3: Nee, dat is niet het geval. Ze aten wel van allerlei, van vlees, paddenstoelen, knollen, zaden en vruchten, maar geen snoep. En je kunt je heel goed voorstellen dat ze hadden wel ongetwijfeld een wat slechtere mondhygiëne dan wij. En als je bijvoorbeeld als een scheurtje in de kies hadden, dan kunnen daar bacteriën indringen. En zo zal het gaatje ongetwijfeld zijn ontstaan.
0: Dus die gaatjes die kwamen meer doordat ze op iets hards beten en daardoor een scheur in een kies kregen?
3: Ja, bijvoorbeeld.
0: Oh ja. En zijn er al eerder gaatjes in de tanden van Neandertalers vastgesteld?
3: Ja, er zijn een paar voorbeelden van bekend. In ieder geval in gebieden waar botmateriaal bewaard blijft. Dat is lang niet overal. Maar bijvoorbeeld ook in Spanje hebben ze daar een voorbeeld van teruggevonden. Alleen niet met zo'n wortelkanaalbehandeling als in Siberië.
0: Een wortelkanaalbehandeling, ja.
3: Ja, zo noemen we dat. Ja,
0: nu is ontdekt dat er een tandarts was. Hadden ze dan ook dokters?
3: Nee, waarschijnlijk niet. Je moet je voorstellen, die Neandertalers leefden in kleine familiegroepen. En wanneer één van de groep gewond is geraakt of zo'n ontsteking had, dan zorgden de andere leden van de groep voor die persoon. He, want het overleven was van levensbelang voor Neandertalers. Ja, en ze zorgden dus voor elkaar. En zo moet je dat dit voorbeeld ook zien. En er zijn ook voorbeelden bekend van Neandertalers die beenbreuken hadden, maar die toch nog jaren geleefd hebben. En dan kun je je voorstellen dat groepsgenoten daarvoor hebben gezorgd. Dus ze waren hadden veel compassie voor elkaar.
0: Ja. Nou, het beeld van de Neandertaler is weer veranderd. Dank u wel, Marcel Niekus.
3: Ja.
0: Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit hier Elisabeth Steins. En voor nu een hele goede nacht.
4: NPO Radio 1 zit bovenop de sport.
5: Voetbal.
4: Zondag.
5: De laatste speelronde van de Eredivisie.
6: Alle 9 wedstrijden.
5: Tegelijkertijd.
4: Plaats Twente, Ajax of NEC zich voor de voorronde van de Champions League.
5: En wie moet de na-competitie spelen? Volendam of Telstar? Ze spelen tegen elkaar.
4: De laatste speelronde van de Eredivisie.
5: NOS langs de lijn.
4: Zondag 2 uur.
5: Wie luistert, weet meer. Ster.
7: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij.
10: al 300

0: Volgend jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Zeg, lukt het jou een boze klant blij te maken? Ga de uitdaging aan en test je gespreksvaardigheid. Hoe? Door in gesprek te gaan met de AI-acteur van Lo van Eck. Gratis, zo vaak je wilt, met feedback van Lo van Eck.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Je gespreksvaardigheid verbeteren? Oefen een gesprek op lovanek.nl.
3: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Welke rituelen heb jij? Een tentoonstelling over geloof, met schatten uit het Rijksmuseum. Nu te zien in Museum Gouda.
6: NPO Radio 1.
7: Middernacht, het begin van zaterdag 16 mei. Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt. Maar dus wel een stuk minder dan een jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
6: NPO Radio 1. VPRO.
3: Nooit meer slapen. Ellen Dekwiet.
8: Ja, goedenavond en welkom bij Nooit meer slapen. Afgelopen week verscheen Transgender Pioniers, een boek dat de lezer meeneemt naar het Berlijn van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw, waar een heel bijzondere instelling zat. Namelijk het revolutionaire Instituut für Sexualwissenschaft van de moedige arts Magnus Hirschfeld. Het was een toevluchtsoord waarin voorlichting werd gegeven over onder meer seks, geboortebeperking en homoseksualiteit, maar waar ook de eerste trans mensen een medische transitie ondergingen. We volgen Dora, een transvrouw van het platteland, en Gert, een Berlijnse jonge transman die hun eigen weg proberen te vinden, terwijl de donderwolken van de Tweede Wereldoorlog al opdoemen aan de horizon. Transgender Pioniers werd geschreven door Alex Bakker, schrijver, historicus en onderzoeker bij musea en herdenkingsinstellingen. Bakker is gespecialiseerd in de Tweede Wereldoorlog, in het bijzonder de geschiedenis van Joodse kinderen, concentratiekampen en verzet, en is tegenwoordig expert in de Nederlandse transgendergeschiedenis. En Alex Bakker werd geboren in 1968 in Assen. En hij zit helemaal tegenover mij. Welkom.
9: Ja, dankjewel.
8: Wat fijn dat je er bent.
9: Ja, dank. Vind ik ook.
8: Even nou alvast voor de luisteraar. Je bent een beetje hees en verkouden. Ja. Daar waarschuwde je al voor. Ja, het is toch een koude meimaand, hè? Mm-hmm.
9: Ja.
8: Dus mocht je in een hoestbui uitbarsten.
9: Als ik helemaal wegval, dan weet de luisteraar waarom.
8: Dan je zal het overleven. We zetten gewoon lekker een plaatje. En we zullen met kamillethee je stem gaan reanimeren.
9: Ja,
8: we zullen het gesprek afkrijgen. Ook al blijven we erin. Dat spreken we af bij deze.
9: Ja,
8: oké.
9: Okay. Ja,
8: allereerst, ik vind dat je een prachtig boek hebt geschreven.
9: Nou, dank je wel.
8: Het is voor de duidelijkheid voor de luisteraar, het is non-fictie. Het is een historisch overzicht. Tegelijkertijd kruip je helemaal in de huid van twee mensen die in de jaren 20 en 30 in Berlijn leefden en in transitie gingen. Het is ontroerend, het is heel knap. Maar ik denk, voor een helder gesprek moeten we eerst denk ik toch één term even uiteenzetten voor de luisteraar die het misschien niet weet. Wat versta jij onder de term trans?
9: Trans, ja, het is eigenlijk, tegenwoordig hoor je het steeds vaker als verkorte versie van transgender.
8: Ja.
9: Voorheen eigenlijk verkorte versie van transseksueel. Ja, het woord transgender staat tegenwoordig voor het hele brede scala van mensen die zich in enige vorm niet thuis voelen in het lichaam waarin ze geboren zijn. In het geslacht waarin ze geboren zijn, moet ik zeggen. En dat kan gaan van, nou, zeg, crossdressers of drag queens. Mensen die er meer spelende wijs iets mee doen.
8: Mm-hmm.
9: Tot mensen die daar heel ernstig onder lijden en doodongelukkig zijn. En zich echt volledig 100% tegenovergesteld voelen aan een meisje of jongen zijn.
8: Mm-hmm.
9: En die dus ook niets liever willen dan van geslacht veranderen.
8: Oké, dus eigenlijk is het een spectrum.
9: Het is een spectrumterm op dit moment. En het is op dit moment de term waarmee je dit verschijnsel aanduidt. Maar over 20 jaar gebruiken we vast weer een ander woord. Want zo gaat het nu eenmaal.
8: Zo gaat het altijd.
9: Ja. Ja.
8: Want het woord trans heeft ook de afgelopen 100 jaar... Ik begreep uit jouw boek dat de eerste trans mensen die beschreven werden in dit seksuele wetenschap als travestiet werden aangemerkt.
9: Ja, de term travestie, die begrijpen wij nu eigenlijk heel anders. En die is ook echt wel wat gedateerd. En ik merk ook wel dat sommige mensen daar ook een niet zo lekker gevoel bij hebben bij het woord travestiet. Dat, ik denk vooral dat het gewoon ouderwets klinkt en beetje schimmig misschien. Terwijl destijds, het woord is bedacht, echt bedacht zelf door Magnus Hirschfeld, de leider van dat instituut. En als je nou goed kijkt naar wat verstond hij daaronder, is het eigenlijk net zo breed zoals wij nu het woord transgender gebruiken.
8: Mm.
9: Maar dit is altijd heel lastig met taal, zeker met dit soort onderwerpen. De aanduidingen die veranderen en de gevoelswaarde verandert ook heel erg.
8: Ja.
9: Dus dat heb ik geprobeerd in het boek zo uit te leggen dat het in ieder geval de lezer niet in de weg zit. Dat was mijn grootste zorg.
8: Nee, en het is heel leuk, want je laat ook die hele evolutie van deze terminologie zien. Dus dat is sowieso al heel interessant. Wat ook heel interessant is, je noemt hem net al even, deze Magnus Hirschfeld, dat is toch wel een van de speelpunten van dit boek.
9: Ja.
8: Ik ken een aantal transpersonen en ik heb aan hen gevraagd van, ja, weten jullie eigenlijk wie Magnus Hirschfeld was? En zij hadden geen idee, terwijl hij, als ik jouw boek mag geloven, zo ongeveer de vader van de transwetenschappen is. Kan ik dat zo zeggen?
9: Ja, dat kun je wel zo zeggen. En ook van de transgenderzorg. Dus het daadwerkelijk helpen van mensen om een medische transitie te ondergaan.
8: Okay.
9: Maar het is breder dan dat. Hij heeft inderdaad voor de erkenning van het hele fenomeen, van dat het iets is wat mensen echt zo beleven. En wat waarachtig is ook. Ik denk dat hij daar wel de eerste in is geweest. De eerste arts. Om dat te zien. Om dat ook te willen zien.
8: Dat mensen die dus zichzelf echt in het verkeerde lichaam geboren weten, dat hij hen serieus nam.
9: Ja. En ook mensen die dus op die schaal van hoe ongelukkig ben je met je geboortegeslacht, iets minder extreem waren, maar wel in bepaalde vorm worstelen met man of vrouw zijn.
8: Ja.
9: Dat hele fenomeen werd eigenlijk tot aan Hirschfeld toch wel afgedaan als een rariteit of als een perversiteit. Dus als iets zondigs. Iets waar mensen zich aan overgaven, maar meer in de obscene hoek zat. Of het werd heel psychiatrisch geduid. Als een voorbeeld van een geestesstoornis.
8: Ach.
9: Daar hadden, in die zin was er ook al wel eerder over gepubliceerd door artsen, door wetenschappers.
8: Maar dus niet neutraal?
9: Nee, en zeker niet met een soort erkenning voor domweg het bestaan ervan. En voor de, simpel gezegd, voor het feit dat mensen niet gek waren of zondig.
8: Oké, dus ik kan eigenlijk stellen dat, zoals Freud het onderbewuste uitvond, om het maar zo te zeggen, of erkende. Ja. Zo heeft deze Magnus Hirschfeld trans als iets wat je gewoon bent. En niet als een gekte of
9: een
8: fetish of wat dan ook.
9: Dat vind ik sowieso al zijn grote verdiensten. Plus het feit wat hij daar vervolgens mee deed. En dus hij bleef geen wetenschapper in een ivoren toren. Integendeel, je zou hem nu ook echt wel activist noemen. En hij was ook gewoon arts. Dus hij was ook een behandelaar. Naast het feit dat hij het wetenschappelijk heel interessant vond en er ook theorieën over had. Die theorieën die houden echt geen stand meer of zo. Het is niet dat hij daarin nou helemaal spijker op de kop altijd sloeg. Maar goed, dat moet je ook weer in de tijd zien. Maar waar ik vooral in geïnteresseerd ben, en zo heb ik ook dit boek aangevlogen, is van wat heeft het in de praktijk betekend voor trans mensen?
8: Nou ja, en dus heel veel. Hij was echt een voorvechter van hun rechten. Voor de luisteraar die nu denkt van oké, we hebben een beetje een beeld van deze man. Geboren in 1868, overleden in 1935. Hij, als ik op de foto's die van hem zijn, zie ik een wat gezette, vriendelijk ogende man.
9: Ja.
8: Brilletje, een snor die een kwart van zijn gezicht zo ongeveer.
9: Ja.
8: Wat voor persoonlijkheid was hij?
9: Daar verschillen de berichten wel wat over. Er zijn wel getuigenissen dat het een zeer amabel mens was. En dat hij ook voor zijn zeer uiteenlopende patiënten een prettige dokter was. Er zijn ook wel berichten dat hij, hij was sowieso een workaholic. Hij had een ongelofelijke werkdrift. En ook wel een zekere ijdelheid had. En misschien ook wel wat arrogantie. Het is sowieso, in die tijd was een arts natuurlijk, per definitie stond hij echt wel wat hoger dan zijn patiënten.
8: Ja, ja.
9: He, dus dat moet je ook nooit vergeten. Dat daar echt wel een paternalistische houding in zat. Maar een idee van zijn karakter heb ik zelf eigenlijk niet zo. Daar heb ik ook niet heel erg me in verdiept, moet ik zeggen.
8: Nee.
9: Ik heb wel gelezen wat hij zelf heeft geschreven. Ook een soort van dagboek op het eind van zijn leven. Maar dan zit hij al in ballingschap en dan is eigenlijk alles ingestort. Dus dat is niet zo'n vrolijk.
8: Laten we eerst kijken naar hoe alles werd opgebouwd.
9: Ja, ja,
8: hè?
9: Ja, ja.
8: Dus hij was heel erg betrokken in ieder geval bij rechten van homoseksuele mensen. Hij was zelf homoseksueel.
9: Hij was zelf homoseksueel, maar dat was niet een. Dat was toch een soort geheim.
8: Oké, hij was niet uit de kast.
9: Nee, en daar had hij ook echt bewust een reden voor. Omdat hij vond, en dat vonden wel meer mensen destijds, dat het zijn hervormingsstrijd, zijn activisme zou ondermijnen. Als mensen zouden weten dat hij zelf ook homo was, dan kon hem worden verweten van ja, je doet dit alleen in je eigen belang. Plus dat hij ja, eigenlijk alle persoonlijke wilde scheiden van zijn politieke strijd. Dus het was zeker wel bekend, in de kringen was het natuurlijk wel bekend. Hij had ook een levenspartner die ook op het instituut werkte als een soort coördinator en een soort spin in het web. Maar hij zou zich zeg maar publiekelijk daar nooit over uitlaten, nee. Over zijn privéleven.
8: Nee. Het instituut voor de seksuele wetenschap begon in 1919 toen hij een enorme villa kocht,
9: ja,
8: in het centrum van Berlijn. Allereerst, hoe kwam hij aan het geld?
9: Hoe kwam hij aan het geld? Ja, er zat wel wat geld toch vanuit de familie nog.
8: Ja.
9: En ik weet het eerlijk gezegd niet precies hoor, hoe hij dit voor elkaar bokste.
8: Nee, maar
9: hij was wel vermogend. Hij werkte al wel jaren als arts en seksuoloog.
8: Hij was 51 toen hij dit
9: had. Ja, hij was niet een jonge beginner. Dus hij zou dat ook gewoon zelf hebben bijeengespaard door zijn werk als dokter.
8: Een villa die echt om de hoek lag van de Rijksdag,
9: ja,
8: dat was ook bewust.
9: Ik weet niet of het bewust was of hij specifiek dicht bij de Rijksdag wilde zitten. Ik denk wel dat hij het aantrekkelijk vond met dit nieuwe ambitieuze instituut om wel heel prominent aanwezig te zijn, ja.
8: Oh, yeah.
9: In het Berlijnse leven.
8: Want hij wilde echt hervormen.
9: Ja.
8: Hij wilde emancipatie van mensen die ja, met een andere seksuele geaardheid dan wat het zogenaamde norm was. Hij toverde deze villa dus om in een ja, instituut. Een instituut voor wetenschap, seksuele wetenschappen. Wat moet ik me voorstellen? Hoe zag het er van binnenuit? Was het één groot laboratorium? Of?
9: Nou nee, het was een tot verbazing van de patiënten. Dat lees je dan in de bronnen. Als ze daar binnenkwamen op een consult, zag het er eigenlijk uit als een heel fijn huiskamer inrichting. Oh. Ook alles behalve modern. Heerswad was wat dat betreft ook een ouderwetse man. Hield van de 19e eeuwse stijl van de dingen. Dus het modernisme wat inmiddels al best gevestigd was in Berlijn. Hè, denk aan de nou ja, later Bauhaus. Maar gewoon waar men toen wel naartoe ging naar eigen tijdsreformen. Dat was het helemaal niet. Dus,
8: Victoriaanse dus bloemetjesgordijnen.
9: Ja, ja. Biedermeier.
8: Ja, ja.
9: Dikke fluwelen gordijnen, tapijten, mooie, zware meubels. Overal hingen, dat zie je ook op de foto's. Echt elk leeg stukje muur was wel bedekt met een foto of een schilderij of een knipsel of een affiche of wat dan ook. Allemaal afbeeldingen, allemaal over seks, seksualiteit. Ook foto's van homoseksuele rolmodellen, denk Oscar Wilde, dat soort mensen, die waren heel populair in die jaren. Maar dus heel, heel rijk ingevuld. Ik bedoel niet letterlijk rijk, ik bedoel rijkelijk. En vol en druk. En weelderig. Weelderig is eigenlijk het woord wat het beste daarmee klopt.
8: En op de voorgevel stond natuurlijk dat dit het instituut was voor de sekswetenschappen.
9: Ja.
8: Hoe reageerden de omstanders en de buren daarop? Weet je daar iets van?
9: Eigenlijk niet. Er zijn ook geen bronnen van. En het is net te lang geleden om daar nog ooggetuigen van te vinden. Maar in het algemeen was Berlijn na de Eerste Wereldoorlog, de Weimar-tijd, sowieso een waanzinnig fascinerende tijd, omdat alles leek wel mogelijk te zijn. Dus ik stel me voor dat mensen daar nou niet meteen van achterover vielen.
8: Ja, wat ik heel interessant uit jouw boek vond, is dat jij op een gegeven moment zegt van de veteranen van de Eerste Wereldoorlog, de Duitse mannen die terugkeren, waren gedesillusioneerd in zowel vaderland, burgermoraal als kerk.
9: Ja.
8: Dus die hadden het even niet meer zo met die fatsoensnormen.
9: Nee.
8: En met al die enorme herstelbetalingen die Duitsland moest doen, ja, iedereen had zoiets van na ons de zondvloed.
9: Ja.
8: Dus ik kreeg uit jouw boek het idee dat daardoor ook een soort bloeitijd voor de LGBTQ plus gemeente. Klopt dat?
9: Ja, dat klopt wel. Dat zijn van die grappige paradoxen in de geschiedenis.
8: Ja, landen in puin, gaan feesten.
9: Ja. En nou ja, het is wel verklaarbaar. Het heeft ook te maken met de tijd dat het echt economisch helemaal misgaat. Dus in 1923 met die hyperinflatie.
8: Ja.
9: Die is echt onvoorstelbaar. Hè? Dat je echt, als je 's ochtends je loon kreeg uitbetaald in een loonzakje, dan moest je zo snel mogelijk naar de winkel rennen, want 's middags kon het al de helft minder waard zijn. Zeg maar.
8: Dit is niet de allergrootste beurscrash, maar een deel van Duitsland was bezet.
9: Ja.
8: En opeens moest je een kruiwagen met geld hebben om brood te kunnen kopen.
9: Het gaat echt gierend mis met wat betreft de geldontwaarding.
8: Ja.
9: En dat betekent een aantal dingen tegelijk. Ten eerste, concreet echt armoede, honger. Dus een heel groot deel van de bevolking is echt zijn bestaanszekerheid kwijt. En dan in zo'n grote stad als Berlijn is die druk natuurlijk nog groter. Plus dat een grote stad, ik denk elke echt grote stad, elke metropool, heeft vanzelf wel, biedt zeg maar ruimte voor dingen die misschien het daglicht niet zo goed verdragen in een kleinere stad of op platteland. Kortom, ruimte voor prostitutie. Dat is eigenlijk waar ik naartoe wilde, omdat in die hyperinflatietijd, waar mensen echt, moeten vechten om nog te kunnen eten bij elkaar te krijgen, is echt een behoorlijke toename van een aantal mensen dat aan sekswerk gaat doen. Zowel vrouwen als mannen. En nou, dat past wel een beetje in het Berlijn van die jaren, waar dus sowieso al wel veel mogelijk is en waar een soort grote stadsanonimiteit is. Maar ook, ja, veel mensen, een bepaalde vluchtigheid. Mensen kennen elkaar niet. Dus dat leent zich allemaal wel voor eigenlijk een bloeiende seksuele sfeer. Maar waar prostitutie, dus om het geld, met de problemen die daar weer bij horen, ook een groot deel van uitmaakt. En op het moment dat in Duitsland dus het geld niks meer waard is, is het voor buitenlanders, denk Amerikanen, Engelsen, Fransen, vast ook Nederlanders, een heel interessant land om eens op vakantie te gaan.
8: Ja.
9: Want je bent de koning te rijk. Met je normale loontje, wat in je eigen land niet veel waard is. Kun je in Berlijn even tekeer gaan, de duurste hotelkamer nemen, auto met chauffeur bestellen.
8: Sekstoerisme.
9: En op een gegeven moment spreekt dat zich natuurlijk ook wel wat rond. En ook wel onder de homoseksuele toeristen. Dat er in Berlijn echt wel heel veel kan.
8: Dus wat Thailand volgens de clichés nu is, was Berlijn,
9: Berlijn
8: 20. Ja.
9: In bepaalde kringen kreeg vrij snel die reputatie.
8: Ja.
9: Zeker voor Amerikanen, die ook nog te maken hadden met de drooglegging in eigen land.
8: Mm-hmm.
9: Was Berlijn een heerlijk paradijs om naartoe te gaan.
8: Ja.
9: En je volledig onder te dompelen in een soort hedonistisch feest.
8: Ja.
9: En daar hoorde dus seks in een soort ruwe, vrije vorm bij. En daar kun je natuurlijk verschillend moreel oordeel over hebben. Maar wat het wel doet, is dat het sowieso iets creëert van een bepaalde seksuele lossere moraal.
8: Ja, mensen kwamen niet alleen naar Berlijn om te feesten, maar ook om zichzelf te redden.
9: Ja.
8: Want twee van jouw hoofdpersonen uit dit boek, ze heten Dora Richter, een transvrouw van het platteland, en Gert Katter, als ik dat goed zeg, een transman uit de stad. Allereerst, waarom heb je ervoor gekozen om ook deze twee mensen heel erg in je boek naar voren te brengen? Je had kunnen volstaan met een algemene schets van de ontwikkeling van de transzorg in Berlijn, maar zij zijn echt een beetje de twee hoofdpersonen, hun reis. Waarom heb je daarvoor gekozen?
9: Ja, nou, heel erg bewust. Sterker nog, eigenlijk wou ik aanvankelijk misschien wel richting meer echt historische roman gaan.
8: Oké, maar het is non-fictie.
9: Daar ben ik van afgestapt, ja. Maar waarom ik dat wilde, was omdat ik zo graag het perspectief vanuit trans mensen zelf wilde invoelbaar wilde maken voor de lezer.
8: Mm.
9: Dat was eigenlijk voor mij echt een belangrijk doel. En dan zeker dus spelend in het verleden.
8: Ja.
9: En ik hoopte eigenlijk door dat te doen, ondertussen ook voldoende te kunnen vertellen over hoe het toen allemaal in elkaar stak en hoe het allemaal ging. Maar ik merkte dat dat niet werkte. Want in een romanvorm kun je niet alles kwijt wat je eigenlijk gewoon wil uitleggen. En uiteindelijk ben ik toch ook meer een historicus, denk ik, dan een romancier. Dat ik toch de drang heb om uit te leggen hoe de dingen zaten. De waar gebeurde verhalen, zeker met dit onderwerp, er valt nog zoveel over uit te leggen en duidelijk te maken, dat ik toch dacht, nee, bij een roman lukt me dat helemaal niet. En dat is ook eigenlijk niet per se wat ik wil, maar ik wil wel behouden dat ik zo de emoties en de belevingswereld van die mensen zelf.
8: En dat heb je echt prachtig gedaan. Dat heb je, om een voorbeeld te noemen, mijn lievelingspersonage uit dit non-fictiewerk, is Dora Richter. Wie was zij?
9: Zij was een transvrouw, zeggen wij dan nu.
8: Dus geboren als man.
9: Geboren als jongetje.
8: Ja.
9: In een gebied, Sudetenland.
8: Tsjechië?
9: Ja, officieel Tsjechoslowakije, maar ze wonen daar in een heel klein dorp. Op een middengebergte, een beetje een ruig gebied, waar weinig groeide. In het Erzgebergte heet dat. In een dorp met eigenlijk alleen maar Duitsers. Dus dat zijn de mensen die later allemaal weer gedwongen naar Duitsland moesten verhuizen. Een gebied wat door de rest van Duitsland, dan zeker door Berlijn, is toch wel werd beschouwd als redelijk, achterlijk, achtergebleven en echt platteland. Dus niet de meest gelukkige omgeving, denk ik dan, voor iemand om zo geboren te worden.
8: Ja.
9: En dat was ook wel zo. In haar jeugd voelde ze zich volstrekt buitengesloten door alles en iedereen. De jongens vonden haar natuurlijk een raar figuur. Maar met de meisjes ging het ook niet makkelijk. Terwijl ze niets liever wilde dan bij de meisjes horen.
8: Jurken dragen,
9: net als haar zussen. Eigenlijk heel klassiek trans verhaal.
8: Ja.
9: Wat je nog steeds moeiteloos één op één kunt herkennen. Dus eigenlijk typisch trans jeugd. Als ze wat ouder wordt, 16, 17, gaat ze uit huis en zoekt dan toch wel haar vrijheid. Zoekt haar vrijheid om in ieder geval in haar eigen tijd, na het werk, zich als vrouw te kleden. Gaat ook als vrouw uit naar feesten. En is altijd op zoek naar eigenlijk naar de liefde.
8: En viel ze op mannen of op vrouwen?
9: Op mannen. En dat is ook voor haar in haar eigen beleving volstrekt logisch. Zij voelt zich een heteroseksuele vrouw.
8: Ze was katholiek?
9: Ze was heel gelovig, ja. En dat verminderde ook niet in de loop van haar leven. Dat bleef ze. En verder wat wel karakteristiek was voor haar is dat ze heel erg, Duitsers noemen dat natuurna. Dus wij zouden zeggen een natuurmens.
8: Ja, ja.
9: Ja, en een familiemens. Ook al had ze een heel gespannen relatie met die familie door haar situatie, toch hield ze eigenlijk onvoorwaardelijk van hen. En zocht ook altijd weer hun nabijheid op. Maar goed, die natuur, of dat natuurmens zijn, ze hield enorm van bloemen. Ze liep ook altijd met bloemen rond, schijnt. En ze had altijd duiven om zich heen. Ze had altijd een lievelingsduif die ze het liefst de hele dag met zich meedroeg.
8: Een soort sneeuwwitje eigenlijk.
9: Ja, een heel. Maar alles bij elkaar denk ik toch ook wel iemand die eigenzinnig was, maar op een liefelijke manier. Niet op een trotse, verongelijkte manier of zo. Maar juist, ze zag ook altijd het goede in de mensen en was altijd op zoek naar liefde, contact. Ja.
8: Hoe kwam zij in Duitsland, in het instituut van Magnus Hirschfeld terecht?
9: Dat weten we eigenlijk vrij goed, omdat dat beschreven is in de bronnen. Ze zat dus daar in dat deel van Duitsland of Tsjechoslowakije en In die jaren, in 1923 was er een film. Een beetje een ingewikkeld verhaal waar die film over ging, maar het komt erop neer. Uiteindelijk ging het over geslachtelijke verschillen bij dieren en bij mensen.
8: En waar kon je die film zien?
9: In de bioscopen. Okay. Dat was toen vrij normaal.
8: Ja?
9: Je had voorlichtingsfilms over allerlei wetenschappelijke onderwerpen en mensen gingen daarheen. Maar deze film was heel populair. Ja, je had natuurlijk nog geen tv of internet, dus het was ook een soort kennisoverdracht. Zij heeft die film gezien en was daar enorm door geraakt, want zij herkende daarin zichzelf.
8: Want het ging impliciet of expliciet ook over trans mensen?
9: Ja, impliciet. Impliciet.
8: Okay.
9: Maar zij herkende wel het idee, er zitten beelden in die film van mensen die ofwel intersex waren of trans.
8: Dat, wat is intersex even voor de luisteraar?
9: Ja, het verschil tussen intersex en transgender is, bij intersexen zijn mensen, hebben zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken in hun lichaam.
8: Ah, ja.
9: Terwijl je bij trans zie je dat niet. Het lichaam is 100% mannelijk of vrouwelijk. Het zit alleen in de geest, is het anders, maar dat zie je niet.
8: Maar wacht even, hè. Dus we leven nu, anno 2020, in een tijd waarin sommige mensen moord en brand schreeuwen als er ook maar iets over trans op de publieke omroep is. En hier werd het gewoon lalala in de bioscoop getoond. Geen enkel probleem.
9: Nou ja, nee, ja, geen enkel probleem in die zin. Men vond het wel, het was wel sensationalistisch.
8: Ah.
9: Ja, dus bedoel, emancipatoire gezien zou ik niet zeggen keurige beeldvorming.
8: Nee,
9: daar ging het ook niet over. Maar het was allemaal zo ontzettend nieuw. En wat ik dan toch weer heel interessant en belangrijk vind, is dat trans mensen zelf pikken dan wel op wat zij eraan hebben.
8: Ja, en Dora dus ook.
9: En Dora ook.
8: Ja.
9: En bij die film hoorden we wel op de aftiteling ook van, werd het Instituut voor Seksualwissenschaft van Hirschfeld genoemd. En zij heeft toen geconcludeerd, als ik ergens ter wereld hulp kan krijgen, dan moet ik daar naartoe. En zij is daar ook naartoe vertrokken. Ook alles achtergelaten, zeg maar, van haar leven in het Erzgebergte. En naar het instituut gegaan met letterlijk een koffertje en verder eigenlijk niks. Geen geld, ze had helemaal geen geld. En heeft daar zich gemeld met het verhaal van, ik heb die film gezien en ik wil dat de dokter van mij ook een vrouw maakt. Nou, dat ging niet zo eenvoudig als zij.
8: Nee, want je beschrijft in je boek dat die mensen ook hele vragenlijsten moesten invullen.
9: Ja.
8: Waaronder de vraag, kan je fluiten?
9: Ja.
8: Waarom moet je, wat betekent dat? Waarom moest je kunnen fluiten?
9: Nou, die lijst is niet per se voor trans mensen, hoor. Dat voor iedereen die daar kwam.
8: Okay.
9: Er kwamen ook allerlei mensen die gewoon seksueel advies kregen over anticonceptie en allerlei geslachtsziekten en zo. Dus zeker niet alleen de seksuele minderheden. En iedereen kreeg die vragenlijst. Dat was een manier om wetenschap te bedrijven, om zoveel mogelijk antwoorden binnen te krijgen.
8: Wat zij kunnen fluiten,
9: maar dat fluiten
8: dan over?
9: Ja, is inderdaad, werd gezien als iets typisch mannelijks.
8: Oh.
9: Dus het was een soort test van hoe mannelijk bent u?
8: Oh.
9: En dan kon dat dus zowel een vrouw kon dan, dat kon op een vrouw staan of op een man. Maar dit, ja, een soort proefje, noem je dat? Een testje.
8: Een kleine.
9: Als u goed kunt fluiten, ja, dan heeft u toch wel mannelijke kenmerken.
8: Oké, dat is even stof voor nadenken.
9: Ja.
8: En voor degene die nu net inschakelt, denkt, nou, ik kan fantastisch fluiten. Blijf luisteren, want u zit bij Nooit Meer Slapen, waar ik vanavond historicus Alex Bakker spreek over zijn nieuwe boek Transgender Pioniers, over onder meer de eerste trans mensen die een medische transitie ondergingen in het Berlijn van de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. En Alex Bakker werd geboren in 1968... in Assen. Deze Dora, om nog heel veel op haar terug te komen, zij ging in transitie, in medische transitie. Wat ik heel bijzonder aan haar vind, de artsen waren aanvankelijk, Hirschfeld was aanvankelijk, ja, heel aarzelend om haar te opereren.
9: Ja, zeker. Hij vond operaties, zoals bijna alle artsen, een onzalig plan. Hij wilde dus mensen wel helpen, travestieten zoals hij het noemde. Hij wilde ze zeker helpen met allerlei vormen van helpen eigenlijk in het dagelijks leven. Om bijvoorbeeld wel vrouw te kunnen zijn. Alleen om letterlijk te gaan snijden in een gezond lichaam.
8: Ja.
9: die stap vond mij te ver gaan.
8: Hoe heeft Hora hem van ook kunnen overtuigen? Want zij heeft uiteindelijk die geslachtsveranderende operaties gehad. Hoe heeft zij hem kunnen overtuigen?
9: Ik denk wat voor haar in haar geval nogal meespeelde is. Zij werd ook, toen zij zich meldde bij het instituut, wilde ze haar onder observatie nemen en wilde ze haar ook een plek geven in het huis als keukenmeid. Dus eigenlijk meteen ook een baan en meteen onderdak. Dus zij was daar, zij woonde en leefde, of zij werkte en woonde in het instituut. En het is natuurlijk een beetje speculeren, maar ik ga ervan uit dat dat toch wel impact heeft gehad. Hirschfeld en de andere artsen zagen haar dus ook dagelijks. Zagen ook hoe zij opbloeide nu ze daar veilig 24 uur per dag vrouw kon zijn. Plus haar aanhoudende wens en haar hele duidelijke wens. Dat is tegenwoordig, heet dat dan in het jargon, agency. Trans mensen of anderen zelf hun koers bepalen en hun beslissingen nemen. En zij bij haar kun je dat echt wel zien. Dat zij door haar eigen conclusies te trekken op basis van die film, daarna ook heel duidelijk te zijn wat haar hulpvraag was. Want dat heeft ze letterlijk zo steeds benoemd. Yes. Ik wil van mijn geslachtsdelen af.
8: Ja, ze wilde een vagina hebben.
9: Ook. Ja. In eerste instantie wilde ze vooral af van testikels en de penis.
8: Ja.
9: En ook duidelijk maakt van dit is mijn laatste, jullie zijn mijn laatste kans, zeg maar, mijn laatste redding. Anders pleeg ik zelfmoord.
8: Zo.
9: En ik denk niet dat dat een soort bluffpoker was. Ik denk dat dat gewoon oprechte wanhoop was.
8: Ja.
9: In ieder geval hebben de artsen dat ook uiteindelijk wel echt serieus genomen. Van dit is een heel reëel gevaar.
8: Jij noemt het in je boek een noodoperatie. Eigenlijk levensreddend, omdat ze anders niet meer wilde leven.
9: Ja, zo noemden de artsen het toen.
8: Ah, ik vind dat een heel mooie term.
9: Nou ja, hij is vooral toen gebruikt door de artsen om zich, denk ik, te verdedigen ook naar de buitenwereld toe, naar de collega-artsen.
8: Waarom je in een gezond lichaam,
9: waarom je dit überhaupt doet, zeiden zij, dit doen wij als, dit is een noodoperatie, dus inderdaad een levensreddende operatie nodig is, anders verliezen we iemand.
8: Ja, en met haar liep het dus uiteindelijk goed af.
9: Ja.
8: Ze was heel gelukkig.
9: Ja.
8: Deze. Ik wil even naar iets anders, hè. Een stille hoofdpersoon in je boek is de stad Berlijn. En in het begin schreef je daar dit over. Berlijn is de barometer. Het toont me hoe ik eraan toe ben. Waarom was Berlijn de barometer voor jou?
9: Ja, waarom? Ik weet het niet. Het is het. Het is het. Het werd het. Ik voelde dat. Ik was er voor het eerst in 1995, dus dik 30 jaar geleden. Ik was meteen in de ban van Berlijn. Dat ik dacht, ja, waarom ben ik hier niet eerder geweest? Ik voel me hier thuis. Ja, waarom is zoiets? Ik weet het niet.
8: Mm-hmm.
9: Het is gewoon een gevoel. Maar doordat ik daar, denk ik, me zozeer thuis voelde, voelde ik ook wel een soort een soort confrontatie met mezelf. Van hoe sta ik er eigenlijk voor? Vandaar dat idee van barometer. Van hoe. En dat was niet zo best. En dat werd mij toen in Berlijn. Ik was er toen in 95, 4 weken, een zomer.
8: Toen was je dus 6, 27?
9: Ja. En Berlijn is een stad die niet de vrolijkste stad is. En ik vind ik nog steeds. Het heeft een soort melancholie ook wel, maar ook wel een ernst. En ja, iets waardoor je niet meer voor jezelf weg kunt lopen. Zo heb ik het in ieder geval toen zo ervaren.
8: En waar kon jij niet meer van weglopen?
9: Nou, ik had tot dat moment eigenlijk al mijn eigen gevoelens over eigenlijk een jongen willen zijn of een man willen zijn, en heel erg ongelukkig zijn met mijn lichaam, had ik heel erg vakkundig al sinds het de puberteit was begonnen heel erg onderdrukt.
8: Jij bent geboren als vrouw?
9: Ja.
8: Ja, oké. Ja.
9: En ja, wat ik zeg, dat ben, zodra dat in mijn puberteit eigenlijk vrij onhoudbaar werd, zag ik maar één oplossing en dat was die gevoelens negeren en begraven, verstoppen. En vooral doorgaan met mijn geest, zeg maar, om mijn hele wezen en identiteit te ontlenen aan het geestelijke. En dat ging me wel goed af.
8: Maar hoe bedoel je dat? Alleen maar studeren of alleen maar redelijk nadenken?
9: Ja, ik hield wel van leren en nadenken, maar het ging niet alleen om intellectuele dingen, maar gewoon dat je probeert te negeren dat je ook nog een lichaam hebt.
8: Oh ja.
9: Dus ik kon altijd wel goed in contact blijven met anderen. Dus het is niet dat ik mij opsloot in mijn kamer of zo. En ik deed ook wel allerlei dingen. Alleen voor mezelf, voor mijn eigen gevoel bestond ik echt alleen maar in mijn geest. En dat kun je best een tijdje volhouden. En als je gaat studeren is het ook nog wel handig. Want ja, daar is het toch wel. Gaat het veel over geestelijke zaken?
8: Ja, het is een vrij cerebrale aangelegenheid.
9: Ja, precies. Ja, dus, maar goed, toen ik dus die zomer 30 jaar geleden in Berlijn was, was ik al afgestudeerd. Dus dat zou ongetwijfeld ook mee te maken hebben gehad. Dat je toch een soort van, nou, hoe ga ik de rest van mijn leven verder?
8: Ja.
9: En alles kwam samen. De stad zelf speelde daar ook een rol in. Want die was ook bezig zichzelf helemaal opnieuw uit te vinden. En dat was nog de tijd dat Potsdamerplatz nog één lege vlakte was. En overal aan de horizon waren hijskranen. Iedereen die in die jaren in Berlijn is geweest, weet dat nog wel. Het was één grote bouwput.
8: Ja, er werd iets nieuws gemaakt.
9: Er werd een totaal nieuw Berlijn bedacht. Maar daardoor zat er ook dus een soort vrijheid wel in de stad. En een soort, ik weet niet, je voelde heel erg van de tijd is in beweging.
8: En jij dus ook. Want,
9: en ik dus ja. ook. En dat heeft me ongetwijfeld ergens ook nog wel getriggerd. Ja, dat idee van je kunt opnieuw gaan bouwen. Zoiets. Maar hoe dan ook was het een confrontatie. Met name toen ik weer thuis kwam. Want ik had me daar eigenlijk heel prettig gevoeld. En vrij en op mijn plek. Dat was het denk ik ook. Ik voelde me daar. Iets was in mij geraakt. Waardoor ik me op mijn plek voelde. En dan vakantie voorbij, weer thuis. En opeens dacht ik, dit is echt hopeloos. Ik kan zo niet verder. Dus dat was een bom die zeg maar toen in één keer ontplofte.
8: En wat heb je toen gedaan?
9: Nou, mijn hele ellendige gevoelens eigenlijk vooral. En ik zag namelijk, dat was een beetje het vervelende, ik zag de uitweg niet. En nu, zoveel jaar later, denk ik, waarom zag ik dat niet meteen?
8: Want er bestond al zorg voor
9: transmensen. Ja, en ik wist ook dat
8: het
9: bestond. Ik kende ook iemand en ik wist dat het in transitie gaan, het van geslacht veranderen, concreet een mogelijkheid was. En dat die in Nederland ook nog best heel erg goed was. En dat je naar een ziekenhuis kon.
8: Ja.
9: En dat dat verantwoorde zorg was en zo. Dus niet.
8: Maar jij ging niet?
9: Ik vond het op dat moment iets wat voor mij niet was weggelegd. En die gedachte is nu voor mij best lastig om terug te halen waarom ik dat in godsnaam vond. Maar daar was ik echt van overtuigd. Dat ik dat niet kon.
8: Dat je er niet genoeg toe deed? Of waar zit hem dat in?
9: Ik denk dat ik toen het te onvoorstelbaar vond om dat te doen. Ik denk dat anders dan nu was het ook wel heel erg buitengewoon. Dus ik wist wel, dit heeft enorm impact op iedereen om mij heen ook. En ik kende er dan één persoon. Maar kijk, nu is het alomtegenwoordig, zeg maar. Nu weten mensen dat het bestaat en je hebt duizenden voorbeelden. En als je ze niet hebt, kun je ze opzoeken op YouTube. Maar dat hadden wij toen helemaal niet.
8: Je was dus heel alleen eigenlijk.
9: Nou, daarin wel, ja.
8: Ja.
9: Maar ik heb mezelf gewoon de toegang tot dat idee eigenlijk ontzegd. Ik was daar heel streng in ook, naar mezelf toe. En waarom ik dat was, ja, dan wordt het echt een beetje psychologiseren van waar komt dat vandaan? En ja.
8: Maar tegenover mij zit nu gewoon een man. Dus ja, je hebt een knoop doorgehakt.
9: Ja, nee, zeker.
8: Waardoor? Wat trok je over de streep?
9: Nou, het heeft me ongeveer een jaar gekost, geloof ik, toen.
8: Ja.
9: Ik ben naar een psycholoog gegaan. Dat wel. Ik wist wel, ik moet iets doen. Want anders kan ik net zo goed meteen ermee ophouden. Dus
8: heb je over zelfdoding gedacht?
9: Nee, eigenlijk niet. Alleen, ik wist dat ik dat nooit zou doen namelijk. Maar zeg maar het gevoel van dit is uitzichtloos, dat was er wel. De wanhoop was er wel, omdat ik die uitweg dus helemaal niet zag. En langzaam ben ik dat gaan afbellen van waarom denk ik dat het niet kan en niet mag. En wat is dat en hoe voel ik me eigenlijk überhaupt hieronder. En ik denk achteraf gezien moest ik voor mezelf het recht geven om het te doen. En nou, het was heel goed dat ik naar een psycholoog ging. En dat ook niet een psycholoog was van het ziekenhuis al. Ik had de tijd nodig om dat met iemand te doen die die er zelf daar eigenlijk ook niet veel verstand van had. Maar dat gaf niet zo. Dat was toch een therapeutisch proces om dat dan te gaan uitzoeken. En het was een heel zwaar jaar. Maar op een gegeven moment was ik eruit. En toen dacht ik ook van, waarom heb ik dit niet eerder bedacht?
8: Ja, want dat hebben we altijd op onze juiste beslissingen, denk ik wel eens. Hè?
9: Ja.
8: Jij vertelt er zo mooi over in jouw memoire uit 2014, als ik me niet vergis. Ja. Klopt dat? Mijn valse verleden. Al vrij vroeg daarin, dan vertel je dat je nou net de eerste operatie hebt gehad. Dat je borsten zijn verwijderd. En daar moest ik echt een traantje bij wegpinken. Dan vraag je midden in de nacht, geloof ik, de verpleegkundige van mag ik het zien? En die zegt nou, het is nog zijn wonden, wil je dit al zien? En dan zie je het en dan moet je huilen.
9: Ja. Ja, en die broeder, die nachtverpleegkundige, die zei dat ook eigenlijk om mij te waarschuwen van ja, het ziet er echt nog helemaal niet uit, hè? Want het is echt allemaal geronnen bloed en zwarte plekken. Nou, zwart, maar gewoon zo van, het is echt een slagveld hoor. Dat wil je eigenlijk helemaal niet zien. Maar dat interesseert me echt helemaal niets. Dat het zeg maar zo gehavend uitzag. Want ik vond het het mooiste wat ik me kon voorstellen. Dat het gewoon weer klopte. Ondanks dus de wonden en dan weet ik veel. Dat interesseerde me helemaal niet.
8: Weet je wat ik me dan ook afvraag, hè? Op een gegeven moment is de transitie helemaal voltooid. En dan ben je opeens helemaal niet meer al die tijd kwijt met ongelukkig zijn. Je bespaart heel veel energie, denk ik maar. Hoe was het om van die dysforie af te zijn?
9: Ja, goede vraag, maar ook een lastige vraag. Het was niet zo simpel dat zeg maar dat hoop ongeluk dan in één keer zo wegvalt en dat je daarvoor in de plaats weer. Nee, hoe moet ik het zeggen? Nou, ik vond het eigenlijk zo ongelooflijk dat ik dat helemaal niet in één keer psychisch kon bolwerken. Dat geluk, zeg maar.
8: Keek je de hele dag ook in de spiegel?
9: Ik weet het niet meer. het is al lang geleden ook, hè? En ik ben ook best wel veel vergeten. Ik denk niet dat ik de hele tijd in de spiegel keek, omdat ik spiegels nog altijd ingewikkeld vond.
8: Oh ja, natuurlijk, ja.
9: Maar die platte borstkas wel. Dat weet ik wel, ja.
8: Ja.
9: Dat ik daar kon ik geen genoeg van krijgen. Ja. Ja.
8: Ik vraag hier ook extra naar, omdat trans zijn is zo enorm gepolariseerd geraakt. En ik heb soms het idee als ik. Twee van mijn nichtjes zijn transvrouw. Dus ik heb van nabij gezien wat een emotioneel proces dat is. Je doet het niet voor je lol. Wat zou jij zeggen tegen mensen die je tegenwoordig nogal vaak aan talkshowtafels ziet zitten en die zeggen, oh, de trans mensen, die moeten zich niet aanstellen, et cetera, et cetera?
9: Nou, ik heb wel een heel valse opmerking voor hun klaar.
8: Oh, doe.
9: En, nou, als het bijvoorbeeld, en dat is nogal eens het geval, een oudere mannen zijn, hoewel de vrouwen kunnen hier ook heel onverdraagzaam in zijn, maar goed, ik denk toch even aan een Jan Kuitenbrouwer of zo. Hoewel, ik weet niet of die nog steeds actief is, maar die heeft zich in het verleden altijd heel kritisch uitgelaten. Of Wierd Duk of weet ik veel wie. Ron Plasterk. Dat denk ik altijd van, dat ik wel tegen hun zou willen zeggen van, ik hoop, van als je, ik weet niet of je kinderen hebt of kleinkinderen, maar ik hoop niet dat een kind of kleinkind van jou ooit trans is. En dan bedoel ik dat niet voor jou, maar voor dat kind. Want die heeft dan een waardeloze vader of opa.
8: Zo, au. Ja. Ja.
9: En want daar komt het uiteindelijk op neer. Dat het gaat niet over politiek. Het gaat ook niet over genderideologie. Dat rare woord wat je wel eens hoort. Zo'n verzinsel. Het gaat gewoon om mensen en dit kan, dit komt bij een bepaald percentage van de bevolking voor. Het is er gewoon, het bestaat.
8: En het is onontkoombaar.
9: Het is onontkoombaar en daarom zeg ik van, nou, dan hoop ik dat jouw kleinkind, dat niet een kleinkind van jou trans is in het belang van het kleinkind.
8: De mannen die je net noemt, die plaatsen wij toch wel wat meer aan de rechterkant van het politieke spectrum. Ik heb ook het idee dat trans meer een soort linksthema is geworden. Maar moet rechts zich hier niet ook over ontfermen?
9: Ja, zeker, absoluut. Ja,
8: en waarom?
9: Nou ja, ik loop inmiddels al zo lang mee, 30 jaar.
8: Ja.
9: Plus dat ik als historicus dit onderwerp doe, zeg maar. En ik had deze hele shift eigenlijk helemaal niet zo aanzien komen.
8: Dat van de rechterkant er opeens over haat zou zijn.
9: Nou, überhaupt dat het een gepolariseerd onderwerp zou worden. Überhaupt dat het een onderwerp is wat zoveel aandacht krijgt, vind ik al raar. Want het gaat maar echt, nou, misschien 1% of 0,5% van de bevolking. Dus waarom hier zo'n schijnwerper op staat, vind ik al bedenkelijk. Mm-hmm. Dat het dus een debatonderwerp zou zijn, waar iedereen een mening over zou kunnen hebben, vind ik, nou, die zag ik eigenlijk niet eens aankomen zoveel jaar geleden. Want het was altijd gewoon een bestaand fenomeen, maar het ging natuurlijk niet heel veel mensen aan. En nu lijkt het alsof iedereen daar iets mee te maken heeft. Wat helemaal niet zo is, vind ik.
8: Wat zou je willen zeggen tegen die mensen uit het rechterspectrum bijvoorbeeld?
9: Ja, nou ja, over dat links. Kijk, ik ben zelf, ik ben links. Maar ik vind het eigenlijk heel jammer dat dit onderwerp ook gepolitiseerd is, inderdaad. Want dat zou niet zo moeten zijn. Het gaat over mensenrechten. Trans mensen heb je ook in allerlei soorten maten, zijn ook over het hele politieke spectrum, van links naar rechts. Er zijn ook trans mensen die PVV stemmen. Nou, misschien nu niet meer zoveel, omdat Geert Wilders wel eens wat rottige dingen zegt. Maar ik bedoel, alles bestaat. En ik vind het ook wel jammer als linkse partijen het heel erg gaan claimen als hun onderwerp of zo. Ik denk dat dat helemaal niet goed is.
8: Waarom niet?
9: Nou, omdat het iets is wat je moet dit eigenlijk sowieso niet politiseren. Het is niet iets van, jij hoort bij onze linkse club, kom er fijn bij en de rest sluiten we buiten. Dat staat helemaal nergens op. En qua rechtse partijen, of dan denk ik bijvoorbeeld even VVD, CDA, dus niet per se heel erg rechts, maar wel in die hoek, die in het verleden juist ook heel erg positief en sympathiserend stonden tegenover transrechten en transemancipatie, dat die met name ook moeten opletten van, laat dit onderwerp niet uit je vingers vallen. En draag gewoon zorg voor de mensen die het nodig hebben. En laat je geen, niet iets, een valse waarheid voor ogen draaien van mensen die er blijkbaar een soort belang bij hebben om eigenlijk toch wel weer een soort zondebokgedachte te herintroduceren.
8: Ja, precies, want dan wil ik tot slot even terug naar je boek. Hè. Het gaat, de ondertitel is Dora, Gert en Dr. Hilsveert in het roerige Berlijn 1919 tot 1933. 1933 was het jaar waarin de nazi's aan de macht kwamen. Ja, wat er toen gebeurde met het instituut is verdrietig.
9: Ja, het was een van de eerste adressen waar de nazi's, toen ze eenmaal echte macht hadden, naartoe gingen om te vernielen, om te plunderen en vooral om daarmee propaganda te bedrijven. Dat was echt een georchestreerde actie. En die verscheen dus ook de dag daarna in alle kranten als een soort bewijs van kijk, hè, wij zijn nu aan de macht en dit soort smerigheid, bovendien een groot deel van de artsen was Joods. Hirschfeld was al jaren kop van Jut onder de
8: nazi's. Hij was ook Joods natuurlijk.
9: Ook Joods. Ja. En het zat op meerdere fronten was er dus iets voor de nazi's om over te zeggen tegen de rest van de bevolking. Van kijk, nu is het daarmee schloes. En deze dingen die onze gezonde Arische volksgemeenschap bedreigen, die ruimen wij nu wel op.
8: Ik stond er versteld van toen ik in je boek las dat ze de nazi's in der tijd, in 1933, een buste van deze Magnus Hirschfeld als een soort van kop op een spies hadden gepreekt.
9: Ja.
8: Ik kreeg het idee dat de haat bijna even groot was tegen hen als tegen de Joodse gemeenschap, tegen de communisten.
9: Ja, zeker. Nou ja, bij Hirschfeld ging dat ook nog een beetje samen. Want die was inderdaad
8: combi,
9: Joods en
8: socialistisch,
9: geen communist, maar wel socialistisch. Ja. En hij was al jaren, wat ik zei, een soort vijand. Een soort aartsvijand van het nazi-denken.
8: Mm-hmm.
9: Maar met dat rondlopen met die kop, die buste op een spies inderdaad. Dat was ook niet zomaar op een moment. Dat was in de mars naar de boekverbrandingen toe. En dus die beruchte boekverbranding. Een groot deel van de boeken die daar in het vuur werden gegooid kwamen uit de bibliotheek van het instituut. En dat weten ook veel mensen niet. Want vaak wordt er gedacht de boekverbranding ging om de literatuur alleen maar. De schrijvers die niet meer gewenst waren.

0: onder de
1: Hij
0: nazi's.
1: Was ook Joods natuurlijk.
0: Ook Joods.
1: Ja.
0: En het zat, op meerdere fronten was er dus iets voor de nazi's om over te zeggen tegen de rest van de bevolking. Van kijk, nu is het daarmee schluss. En deze dingen die onze gezonde Arische volksgemeenschap bedreigen, die ruimen wij nu wel op.
1: Ik stond er versteld van toen ik in je boek las dat ze de nazi's in der tijd, in 1933, een buste van deze Magnus Hirschfeld als een soort van kop op een spies hadden gepreekt.
0: Ja.
1: Ik kreeg het idee dat de haat bijna even groot was tegen hen als tegen de Joodse gemeenschap, tegen de communisten.
0: Ja, zeker. Nou ja, bij Hirschfeld ging dat ook nog een beetje samen. Want die was inderdaad
1: combi,
0: Joods en nou
1: socialistisch.
0: Geen communist, maar wel socialistisch. Ja. En hij was al jaren, wat ik zei, een soort vijand. Een soort aartsvijand van het nazi-denken.
1: Mm-hmm.
0: Maar met dat rondlopen met die kop, die buste op een spies inderdaad. Dat was ook niet zomaar op een moment. Dat was in de mars naar de boekverbrandingen toe. En dus die beruchte boekverbranding. Een groot deel van de boeken die daar in het vuur werden gegooid kwamen uit de bibliotheek van het instituut. En dat weten ook veel mensen niet. Want vaak wordt er gedacht de boekverbranding ging om de literatuur alleen maar. Mm-hmm. De schrijvers die niet meer gewenst waren.
1: Maar dit was academische literatuur.
0: Het was ook echt maar de inboedel documenten, spullen, boeken uit het instituut. Die daar openbaar werden verbrand.
1: Ik kan me indenken dat je naar de huidige politieke ontwikkelingen alleen maar gewoon best wel depri kan kijken.
0: Ja, zeker. Vooral wat je terugziet zijn soort echo's, soort mechanismen. Ik ga niet beweren dat het hier of in Amerika zo erg wordt als in Nazi-Duitsland. Dat denk ik niet.
1: Nee?
0: Nee, dat denk ik. In Nederland zeker niet. Maar goed,
1: waarom denk je dat?
0: Wil je nooit dat soort.
1: Maar waarom denk je dat? Want we hebben afgelopen week nog een Kamerlid gehad dat tot geweld tegen minderheden aan het oproepen was.
0: Nou, ik bedoel meer dat we hier geen nazi-dictatuur of fascistische dictatuur in Nederland zie ik niet snel gebeuren.
1: Nee.
0: En een massavernietiging van een deel van de bevolking ook niet. En ook dat laatste zie ik in Amerika ook niet gebeuren. Als echt een georganiseerd plan van een staat. Fascistische dictatuur zie ik wel gebeuren in de VS. Of althans, dat komt er gevaarlijk dichtbij. Maar goed, historische vergelijking hoeft ook niet in 100% dezelfde vorm zich voor te doen. Je kunt ook alleen stilstaan bij mechanismen die hetzelfde lijken. En dat idee van een groepen uitlichten, een zondebok van maken en hun rechten ontnemen, wat in de VS ten opzichte van trans mensen absoluut gebeurt.
1: Ja, absoluut.
0: Dat doet me dan toch wel iets te veel aan denken. Ja.
1: Ja, dus houd die structuren en die herhalingen in de gaten om nooit meer in dezelfde fouten te vervallen.
0: Ja, ik denk dat inmiddels wel echt, dat iedereen dat wel duidelijk is nu. Maar je ziet, afgezien van dat duidelijk is, toch zie je solidariteit vaak snel wegvallen.
1: Ja.
0: En ook bijvoorbeeld wel in een soort uitwassen binnen de bredere queer community of de LGBT, die dan trans mensen een beetje laten vallen.
1: Ja, dus het advies voor vanavond, voor dit weekend. Houd elkaar vast.
0: Ja.
1: Laat elkaar niet vallen. Alex, je stem heeft het helemaal gehouden dit uur. Ik vond het heel fijn en interessant dat je er was. Het zit er alweer op.
0: Jammer.
1: Heel jammer. Grote dank voor je komst. En ja, lieve luisteraars, het boek dat Alex Bakker schreef, Transgender Pioneers, wil ik echt met heel mijn hart aanbevelen. Het is prachtig.
0: Dank je wel.
1: Dank voor je komst. En dank u ook voor het luisteren. Dit was Nooit Meer Slapen. Deze en alle andere afleveringen zijn ook terug te luisteren als podcast. En maandag zijn we er weer en dan gaat Femke van der Laan in gesprek met trompetist, zanger en componist Michael Varenkamp. Die onder andere Miles Davis Celebrating 100 Years bracht.

Een eerbetoon aan een van de meest invloedrijke artiesten uit de jazzgeschiedenis. En voor nu, dank u voor het luisteren en een hele mooie nacht gewenst.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In de video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1.
3: Avro Tros.
4: Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan, weet Rick?
5: Dat is een super moeilijke vraag. Als dit de teneur is, dan
4: ga je weg.
5: Dan ga ik falen. De laatste keer iets voor het eerst gedaan.
4: Ja.
5: Ik ben voor de eerste keer een filmdocumentaire aan te regisseren.
4: Oh.
5: Zonder dat ik daar enige kennis voor heb. En ja? Dan word ik elke dag iets meer op gewezen.
4: En hoe vind je zelf dat het gaat?
5: Ik heb zelf... Het varieert naar het moment dat je het mij vraagt. Ik vrees slecht, maar we gaan het wel ooit afwerken.
4: Oké. En jij, Cas?
6: Ja, ik weet waarom je het vraagt natuurlijk. Dus ik moet het goed weten. Maar deze podcastserie is toch mijn eerste podcastserie ook. Dat voelde wel als een grote stap eigenlijk. Ja.
4: En ben je tevreden over het resultaat? Of heb je dan nu dat je terugluistert dat je denkt van... ach, ik had dat beter kunnen doen?
6: Altijd kunnen dingen beter. Ja. Maar ik kan me er ook wel bij neerleggen dat dit wel... Ik ben er wel trots op die manier. Ja.
4: Nou, dat klinkt goed.
6: Ja.
0: Vink, de podcastgids van Nederland.
7: Met Misha Blok.
4: We kennen ze uit series, films en spannende boeken. Maar hoe is het echt om undercover agent te zijn? En hoe weet je nog wie jij zelf bent als je opgaat in een ander personage? En waar wringt het dan? Waar raken de emoties en gevoelens uit het echte leven verstrikt met de rol die je speelt? Podcastmakers Wederik de Bakker en Lieselot Marien maakten voor NPO Luister en NTR de zeer innovatieve podcast Alpha. En journalist en podcastmaker Cas Reinders besloot een jaar lang allemaal nieuwe dingen te gaan doen. En een van die dingen was een DNA-onderzoek naar zijn eigen afkomst. En zo ontdekte hij per toeval dat hij helemaal geen kind is van zijn vader. En hoe dat je hele leven overhoop kan gooien, dat hoor je in de NRC-podcast Koekoekskind, die hij samen met Kim Bos maakte. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, aflevering 347. Wederik en Cas, fijn dat jullie er zijn.
5: Dankjewel.
6: Dankjewel.
4: Wederik, jij maakt al langer audio,
5: ja.
4: Fictie, vooral fictie.
5: Nee, documentaire en fictie eigenlijk allebei.
4: Ja?
5: Ik heb gestudeerd aan het Ritz in Brussel, waar er zo'n kleine... Eigenlijk is dat een filmschool en er is zo'n kleine mini-opleiding met radiostudenten. En dat heb ik gevolgd. En daarvoor werkte ik even in een fabriek en heb ik 2 jaar experimentele film gedaan. Dat waren allemaal dingen die ik niet afgemaakt heb.
4: En wat voor werk deed je in die fabriek?
5: In Campina, in Sleidingen, stond ik op de blaasafdeling, waar plastic flessen in een ijzeren mal geblazen werden.
4: Maar heb je daar inspiratie op gedaan voor...
5: Nee.
4: Heb je daar nooit iets mee gedaan later? Ja, dat kan, hè?
5: Nee.
4: Zelfs niet met een geluid wat je daar ooit hebt opgenomen?
5: Het was echt superluid, dus ik moest daar altijd gehoorbeschermingen aan doen.
4: Ja.
5: En de mensen die dat niet deden, daar was het heel moeilijk praten mee.
4: Cas Reinders, journalist en podcastmaker. Je hebt eerder podcast gemaakt wel voor NRC.
5: Ja.
4: NRC Vandaag.
5: Klopt, ja.
4: Wat deed je voordat je podcast ging maken?
6: Toen heb ik van alles in de journalistiek gedaan. Ik deed social media. Ik heb ook bij Blendl gewerkt, waar we ook een soort podcast hadden wel. Maar dat is wat minder... het waren meer luisterverhalen.
4: Ja.
6: Dus ik heb allemaal dat soort dingen gedaan.
4: Heb je ook niet zo'n heel gek tussendoor baantje gehad? Zoals...
6: Ik heb wel heel lang in een Mongools restaurant gewerkt.
4: Oh.
6: Dat is wel mijn lievelingsbijbaantje. Het was een all-inclusive restaurant.
4: Ja.
6: En ik had dan een soort houten zwaarder waarmee ik op een bakplaat het eten van mensen maakte. Dat is wel... ik heb dat 5-6 jaar gedaan.
4: Oh, echt?
6: Maar omdat ik het wel... er komen allemaal mensen langs. Ik vond het wel een bijzondere plek, ja.
4: En wat is dan een typisch Mongools gerecht?
6: Dat is het grappige.
4: Wat zeg je, Frederik?
5: Is dat niet kushur?
6: Ja, het mooie was, ja. Er zijn er is waarschijnlijk heel lekker Mongools eten, maar dat was echt een soort vreedschuur.
4: Oh.
6: Waar gewoon allemaal lappen vlees lagen. Het ging meer om de bereiding. Die was volgens typisch Genghis Khan wijze, werd daar gebakken blijkbaar.
4: Door hem goedgekeurd. Ja.
6: daar ging het meer om. Dus dat het was de wijze, ja. Ik heb er wel van genoten, toch? Ja.
4: Ja. Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat iedere werkplek... is toch weer een ervaring waar je op een moment dat je niet zou kunnen verwachten... toch iets aan zou kunnen hebben.
6: Ik heb er heel veel van geleerd, denk ik, in omgaan met hele dronken mensen.
4: Oh ja.
6: Want je kon ook onbeperkt drinken, ja.
4: Jij bent hier voor je podcast Koekoekskind. En de eerste aflevering begint als volgt.
7: En ik voelde tijdens de terugrit naar huis... dat het raak was. Ik voelde het gewoon. En na een zwangerschapstest, ik was hartstikke zwanger. En daar kwam Cas.
6: Ja, en dat ben ik. Je hoort hier mijn moeder, die vertelt over het moment dat ze zwanger raakt van mij. Inmiddels 36 jaar geleden. Ze zijn al wat ouder. En zwanger worden van hun tweede kind, van mij dus, gaat niet vanzelf. Daarom zoeken ze hulp van een dokter. En zo belanden ze in een kliniek in Brabant. Mijn vaders beste zaadcellen gaan via een dun slangetje de baarmoeder van mijn moeder in. Tenminste, zo wordt het hen verteld. Maar ik heb ontdekt dat het verhaal van mijn verwekking heel anders in elkaar moet zitten. Dat ik niet ben wie ik dacht te zijn. En dat ik daarin niet alleen ben. Ik ben onderdeel van een groot schandaal dat zich heeft afgespeeld in Nederlandse vruchtbaarheidsklinieken.
8: Oh mijn god, al voor...
9: Wow.
8: Hè? Oh nee. Mijn hart. Thank you.
6: Mijn naam is Cas Reinders. Journalist, podcastmaker en kind van... Ja, van wie eigenlijk?
10: Mama, en wat het verder ook voor uitslag is, er verandert helemaal niks.
6: Mijn ontdekking brengt me op grote vragen. Over het verleden van de Nederlandse fertiliteitsindustrie.
9: Het was gewoon het Wilde Westen, hè, op DNA-gebied. Maar het was gewoon experimenteren tot de max... om te zorgen dat je iets kon bereiken.
6: Maar ook over hoe je wordt wie je bent.
11: Dus als ik mezelf op foto's zag, toen raakte ik ook een beetje zo in de war van... wat is nou mijn identiteit nog?
6: Ik kan die vragen niet alleen beantwoorden. Het is te veel, te groot en te persoonlijk. Maar mijn collega Kim Bos houdt zich al langer met dit onderwerp bezig... en kan het wel van een afstand bekijken.
12: Samen zijn we het afgelopen jaar gaan uitzoeken wat zich toen heeft afgespeeld.
4: Ja, zo begint Koekoekskind. Laten we even 3 stappen teruggaan.
6: Ja.
4: Want we begonnen deze aflevering met iets voor het eerst doen. En een van die dingen die je voor het eerst ging doen... was zo'n DNA-test.
6: Klopt.
4: Wat was de aanleiding dat je dat ging doen?
6: Nou ja, dus dat ik... Ik ging gewoon dingen doen omdat ik dacht... dat is grappig of dat is leuk en ik heb dat nooit gedaan. En ik was gewoon benieuwd of ik stiekem Italiaanse roots had. Dat was mijn droom eigenlijk, omdat ik zo graag naar Italië ga. Ik support een Italiaanse voetbalclub. Dus ik dacht, er moet wel iets zitten in mijn verleden.
4: Maar je hebt ook een jasje aan, hè? Van
6: ik heb ook een Italiaans jasje aan hier, inderdaad. Dus ik ga er ook wel nog steeds mee door. Ondanks dat uit de test bleek dat ik niet Italiaans ben.
4: Nee. Ja. En dan doe je met zo'n commerciële organisatie, hè? Ja. MyHeritage, geloof ik. En dan doe je wat wangslijmvlies. En dan krijg je de uitslag.
6: Klopt, dan krijg je een mailtje met een uitslag. En dan komt er een leuk deuntje. En dan zie je zo hoeveel procent Nederlands je bent. Dat was iets van 85% of zo. En dan zitten wat verdwaalde andere landen bij. Maar niks bijzonders helaas, wat ik hoopte. Maar wel, en daar had ik niet over nagedacht, dat er ook andere mensen die ooit zo'n DNA-test hebben gedaan, daar krijg je ook DNA-matches mee. En daar stond toen een halfzus van mij bij, waar ik nog nooit van had gehoord. Ja.
4: Wat was jouw eerste gedachte toen je dat zag?
6: Nou, dat moet niet kloppen. Wat weet MyHeritage van mijn familie? Dat kunnen ze niet weten. En toen, ja, ik heb toen wel wat opgezocht en bleek dat MyHeritage best veel weet van familiebanden. Ik heb toen heel lang nog gedacht dat mijn vader een keer was vreemd gegaan of zo, ja. En ik vond het te ingewikkeld om aan mijn ouders voor te leggen. Dus ik heb dat een paar jaar stilgelegd. Tot ik toch dacht, ja goed, stel we hebben echt een half zus, dan moeten we daar toch iets mee doen. Misschien, ja.
4: Want je hebt twee zussen.
6: Klopt, ja.
4: De volgende stap was, ja, je zussen toe.
6: Precies, dan dachten we, als zij nou ook die half zus hebben, dan weten we, oké, dan heeft MyHeritage toch niet één keer een foutje gemaakt. Ja, laten zij ook maar zo'n test doen dan. En dat was ook het moment dat ik ben gaan opnemen toen, ja. Want ik voelde wel, eigenlijk dacht ik dat ik iets ging maken over MyHeritage, over dat daar fouten gemaakt worden en wat dat zou betekenen. Dat zij zonder verder heel veel uitleg dit soort uitslagen bij mensen neerleggen. En dan ja, moet je maar kijken wat je ermee doet. Dus daarom dacht ik, ik neem dit op en ik kijk wat er gebeurt. Maar ik had niet verwacht dat er dan zoiets zou gebeuren eigenlijk. Ja.
4: Want wilde jouw zussen wel meteen meewerken?
6: Nou, niet van harte. Je hoort het ook een beetje in de opname. Mijn oudste zus, Julieke, die was een beetje geïrriteerd. Die zei, ik kan het even snel, want ik heb hier ook geen zin in. Ze deed het wel, maar ze hadden er niet heel veel zin in. Nee.
4: Want zij hebben vervolgens ook hun DNA opgestuurd.
6: Ja.
4: En dan gaan jullie samen afspreken om die resultaten te bekijken.
6: Ja. Toen zijn we dat samen gaan openen. En toen opende mijn oudste zus het als eerste. En toen stond daar dat ik een halfbroer van haar ben en dat mijn andere zus een halfzus van haar is. Terwijl, ja, vooraf dachten wij altijd wel, we weten één ding zeker, we zijn in ieder geval volle broer en zus nog. Daar gingen we in ieder geval vanuit.
4: Ja.
6: Dus dat was, dat was toen wel schrikken, ja. Ja.
4: Want jullie, misschien moeten we dat nog even vertellen. Ja. Jouw ouders, die hebben wel, zeg maar, hun eerste kind helemaal natuurlijk gekregen.
6: Ja.
4: En vanaf het tweede en derde kind met hulp.
6: Toen werden ze wat ouder en het ging wat moeilijker. Dus toen zijn ze naar een kliniek geweest voor mij en mijn jongste zusje. En dat zag je ook in MyHeritage, dat mijn oudste zus had wel in de een tand of zo aan mijn vaders kant.
4: Mm-hmm.
6: Alleen ik en mijn jongste zusje bleken allebei van een andere vader te zijn, toch? En dat zagen we toen voor het eerst in die uitslag, ja.
4: En dan, ja, hoe is dat dan? Dan zie je dat?
6: Ja.
4: Ik kan het me niet eens voorstellen. Ja, ik kan het me wel voorstellen. Ik ben door een soort gelijk iets gegaan. Maar hoe was dat bij jou?
6: Heel bizar. Onze eerste gedachte was ook, onze ouders hebben gelogen tegen ons. En moeten geweten hebben dat er een donor is gebruikt. Want toen merkten wij vrij snel, oké, dit moet van een donor zijn geweest in die kliniek. Toen zijn we ook nog een soort van, je wordt eerst boos op je ouders. Hoe ze hebben jullie ons hele leven kunnen doen alsof wij 100% voor jullie allebei zijn. En dat blijkt dan niet zo te zijn. Je zit met heel veel vragen. Alleen je durft ook niet, we wisten dit is wel een belangrijk zwaar thema voor onze ouders. Dus we durfden ook niet meteen op te bellen en dat te zeggen, we wilden het echt met z'n drieën wel tactisch aanpakken. Dus dat hebben we toen vrij snel gedaan. Ja.
4: Ja, want het verhaal wat jullie altijd te horen hebben gekregen is van, je oudste zus is gewoon natuurlijk verwekt. En vanaf jou en je jongere zus, dus is met hulp, maar wel
6: wel van mijn vader.
4: Van je vader.
6: En dat was ook nooit een groot thema. Het was gewoon, ze zijn in de kliniek geweest, maar het was niet een ding of zo waar we het vaak over hadden. Het was gewoon, En dat kon ook niet misgegaan zijn eigenlijk, dachten mijn ouders. Nee.
4: En dan komt toch het moment dat jullie naar je ouders toe moeten om deze uitslag te gaan delen en met ze in gesprek te gaan. Dat fragment ga ik even laten horen.
6: Eén voor één gaan we nog snel naar de wc. En in mijn hoofd oefen ik de woorden die ik straks wil gaan zeggen.
13: Nou, iedereen naar de wc geweest. Nou, vertel, wat is er aan de hand?
14: Hele gave dingen.
6: Daar gaan we.
14: We hebben dus eigenlijk voor de grap een keer zo'n DNA-test gedaan. Nu hadden zij het ook een beetje gedaan met Lolletje. Ja. Alleen toen stond er dat wij allemaal halfbroers en zussen zijn.
15: Oh, dat...
14: Dat we geen volle...
16: Wij halfzus, wij halfbroer, halfzus en dat, zij ook. Iedereen van elkaar is...
14: Dat wij geen volle familie zijn.
15: En die twee ook zo.
16: Ja.
17: En wat betekent
15: kan dat?
17: Wat betekent
15: en is dat een test die betrouwbaar is?
14: Zo'n DNA-test is normaal gesproken wel redelijk betrouwbaar.
15: Wat is dat, een commercieel bedrijf?
18: We nemen onze ouders mee in onze ontdekking. Ja. Vertellen dat ik die test eerst deed om te kijken of ik toevallig iets Italiaans heb. Dat ik familieleden bij de uitslag zag staan die ik helemaal niet kende. En dat we het er later met z'n drieën over gehad hebben tijdens een etentje.
16: Maar toen we een keer dus gingen eten met z'n drieën.
15: Toen de laatste keer bij jou in Amsterdam.
16: Ja, en toen hadden we het er nog over en eigenlijk is het best wel gek.
15: Ja.
16: En wat zou er dan uitkomen als wij ook die test zouden doen? Zou er dan ook uitkomen dat wij diezelfde halfjes hebben? En is dat misschien,
15: Jezus.
16: Ja, dat kan een keer gebeuren natuurlijk, maar...
18: We vertellen onze ouders wat we zagen toen ook mijn zussen een DNA-test hadden gedaan. Dat onze vader, Koos, alleen de biologische vader van Julieke is. Dat Simone en ik allebei een andere biologische vader hebben. We zien dat mijn vader in de war raakt.
17: Maar wat betekent dat dan even van...
18: En we horen hoe mijn moeder zich vastklampt aan wat ze dacht zeker te weten.
19: Ja, dat willen wij dus aan jullie vragen. Van wat zouden jullie hiervan?
15: Dat niks, maar dat betekent dat wij hebben dus dat zaad... Daar waren we zelf bij, ingeleverd aan de gynaecoloog, dokter Ruis. Een bekwaam gynaecoloog die in Boks in het Wiener ziekenhuis werkte. Die had een kliniek. Die hele wachtkamer zat vol.
19: Ja.
15: Iedere keer. Maar het was één keer gaan en de zaad van Koos... ik moest in die stoel, hij insemineerde met een slangetje. Dat zaad van Koos had...
14: Maar je weet dan zeker dat dat,
19: zeker dat
14: dat was?
19: Ja.
14: Of hoe zag je?
15: Was je niet bij, want hij moest in een kamertje ernaast... moest hij dat centrifugeren. Dus dat zaad moest hij zeggen... Ik moet het beste zaad eruit halen. Ja. Dus dat centrifugeerde hij de zaad. Kwam hij terug met een slangetje... En daar zat het zaad en dat bracht hij bij mij in. En het was meteen raak.
18: Mijn ouders hebben dus niet bewust voor een donor gekozen. Ik zie het ongeloof. Ze weten echt van niks.
17: Maar betekent dit nou dat zaad van mij, dat mogelijk...
19: Dat weten wij dus niet. Wij dachten van, er kunnen twee dingen gebeurd zijn. Of papa was bijvoorbeeld niet vruchtbaar en jullie hebben dat nooit aan ons verteld.
15: Jawel, hij was vruchtbaar. Het lag bij mij.
17: Nee, dat is echt, echt jongens.
19: Er is van alles door ons hoofd gegaan.
14: Nee, dat maakt niet uit.
19: Ja, het maakt niet uit.
17: Dus maar het is echt mijn zaad, echt.
19: Okay, 100%. Ja.
18: Maar uiteindelijk daalt het toch in.
15: Jezus Christus.
16: Yes. Nou, dus je kan je voorstellen hoe wij de afgelopen twee dagen
19: niet geslapen
16: dachten
19: hebben.
16: Van, weten jullie dit? Wat ik natuurlijk ook kan voorstellen van dat je dat gewoon niet... Dus daar waren we het allerbangste voor, dat jullie het niet zouden weten.
19: Ja.
17: Nee, dat weten wij niet.
19: Nee.
4: Ja, fragment uit de podcast Koekoekskind. Wat een bizarre situatie.
6: Klopt. Het blijft ook wel heel raar om terug te horen telkens, ja.
4: Ja.
6: En dat, dat iedereen dat nu hoort, ja. Dat is heel gek. Maar toch wel belangrijk, denk ik ook, ja.
4: Zeker. Je hoort heel mooi de verschillende fasen, hè? Ja. Van eerst van eigenlijk, maar is dat wel een betrouwbare test?
6: Ja.
4: Een beetje ongeloof en dan inderdaad de vraag en dan het indalen.
6: Ja.
4: Ja.
6: Klopt. En ik krijg nu ook best veel reacties van mensen die in soortgelijke situaties... een beetje diezelfde fases met hun ouders hebben doorlopen.
4: Mm-hmm.
6: Dus ik denk dat het wel, wel goed laat zien. Maar het blijft heel gek. Gewoon die hele periode, als ik daar aan terugdenk, dat is gewoon... het is zo bizar. Je kan het je gewoon niet voorstellen eigenlijk. En nog steeds eigenlijk nu, het is nu een jaar later. Het is een beetje het verjaart nooit, maar het wordt... Je gaat er beter mee om, maar het blijft af en toe komt er zo'n besef weer binnen van dit is natuurlijk wel echt gebeurd. Ja.
4: Wederik, je hebt geluisterd.
5: Zeker.
4: Ja. Wat vond jij?
5: Ik vind het heel bizar. Ik vind het heel mooi. Ik vind het ook heel dapper om dat op te nemen. Dat soort momenten. Ik besef mij nu ook omdat je dat zelf als ik iets gemonteerd heb, dat is dan een verhaal van iemand anders, maar om dat opnieuw te moeten luisteren, is voor mij zelfs al. Huh? Ik heb dat al 100.000 keer gehoord in de montage.
6: Hmm.
5: En dan hoor je dat opnieuw, terwijl je dat in dit soort momenten, in dit soort settings, maar ik kan me inbeelden dat voor jou nog veel vreemder moet zijn, omdat dat moment daar heel present is. En dat dat ook,
18: ja,
5: kan ik me voorstellen, interrelationeel gewoon een soort van,
18: ja,
5: iets veroorzaakt of iets moeilijker maakt of even iets, allee, of voor een beperkte periode in de tijd wel lastig maakt. En ik zag u luisteren en ik dacht van, oh,
18: ja.
4: Ja,
18: ik ben er inmiddels aan gewend, maar überhaupt tegen het monteren hikte ik al aan van, dit moet gaan terugluisteren, dan moet je wel een aflevering van gaan maken. En we hebben ook nog getwijfeld, moeten die tranen er überhaupt in? Ja. En ook wel altijd overleg met mijn ouders gehad natuurlijk, want ja, het is wel echt heftig, maar toch, het is ook wat het is, ja, mm-hmm, ja.
4: Heb je wel eens op het punt gestaan van, misschien moet ik dit helemaal niet delen?
18: Ja, zeker. Ik heb daar wel echt over getwijfeld, omdat ik het wel heel zwaar vond. Maar ik dacht ook, dit is wel de manier om dit verhaal een keer echt heel goed te vertellen. En dan scheelt het ook, ik maak het natuurlijk met Kim Bos, mijn collega, en die heeft me wel heel veel hierin kunnen steunen, gelukkig. Naast collega word je dan ook, ja, bijna een soort psycholoog werd ze, denk ik, voor mij in periodes.
4: Ja.
18: Maar ik dacht wel, ja, dit, ja, het is wel zo'n belangrijk moment wat ook veel zegt over die tijd en wat nu de gevolgen daarvan zijn, dat ik er toch, ik moet er bijna wel iets mee doen, ja. En ik had het natuurlijk gedaan, als mijn ouders het niet hadden gewild of zo, dan had ik het natuurlijk gestopt. Maar gelukkig zagen zij dat ook op die manier. Ja.
5: Ja. Ja, zeker ook omdat er heel veel mensen, allee, in Nederland zeker, maar ook in België zijn, die in een soortgelijke situatie zitten. En die, ik kan me dat ook voorstellen dat dat leuk is, of dat dat mooi is om te horen van, ah, wacht, maar ik ben daar niet, ik ben daar niet alleen. En er zijn andere mensen die op diezelfde manier een soort van verlieservaring doormaken.
18: Ja.
5: Maar verlies is misschien veel sterker geformuleerd, maar een ervaring krijgen waarin dat er wel iets duidelijk verandert in zo een gezinsdynamiek of een familiedynamiek.
18: Ja.
5: Ik denk dat dan. Mm-hmm. Ik snap heel erg waarom dat je dat wel gebruikt hebt.
18: Ja. Ja. Nou, gelukkig. Want soms vind ik wel echt spannend. Ik denk echt, wat moeten mensen denken dat ik dit deel ook, ja.
4: Ja?
18: Dat is toch wel zo. Het was wel een beetje een onzekerheid op het begin, ja. Dat ik dacht, het is zo. Ja, je geeft wel zo'n intiem moment bloot. Ja. Dat vond ik wel spannend. Maar tot nu toe krijg ik juist hele fijne reacties. Ook mijn ouders voor heel veel steun. En dat het juist het heel inzichtelijk maakt waar je doorheen gaat, ook als gezin. Ja. En dat het voor veel mensen, niet iedereen zal precies dezelfde situatie hebben meegemaakt, maar het is wel iets wat veel, wat toch herkenning oproept bij mensen. Ja.
4: Ja, wat bijzonder is, je hoort hier eigenlijk in dit fragment vijf mensen. En waarschijnlijk voor ieder van die vijf betekent dit nieuws wat anders.
18: Ja, ja.
4: En ook de verwerking ervan.
18: Klopt. Dat weten we op dat moment nog niet.
4: Nee.
18: Toen dachten we, dit gaan we samen doorstaan.
4: Want misschien moeten we even uitleggen. Vervolgens ga je nu ook googlen van, oh, die dokter Ruis. En dan komt al vrij snel boven van, oh,
18: ja,
4: er zijn meer gevallen bekend dat er dus iets is gesjoemeld.
18: Ja, dan staat er een nieuwsbericht dat hij zijn eigen zaad heeft gebruikt voor zwangerschappen.
4: Ja.
18: Dan denken we eerst nog, dan kunnen zowel ik, Simone, mijn zusje en ik, zouden nog van hem kunnen zijn. Is dan nog, ook nog de vraag. Dat blijkt later niet zo te zijn. Maar daar komen we dan wel achter. En dan, dan ben je eerst heel boos op die gynaecoloog natuurlijk. Maar uiteindelijk gaat iedereen wel ook weer, een heel eigen rol heeft hij in zijn verwerking, merk je. Ja.
4: Want wat was de reden dat hij dat zaad van andere mannen ook gebruikte?
18: Dat is een hele goede vraag. Ja, we hebben hem gesproken een aantal keer. Daar komt gewoon niet echt een. Hij zegt gewoon niet dat het bewust is. Wat lastig te geloven is, omdat ik denk, als het in 2 jaar tijd bij mij en mijn zusje per ongeluk gebeurt, is het wel heel toevallig dat het per ongeluk fout gaat. Dat zou ook een keer goed gegaan moeten zijn.
4: Ja.
18: Maar dat is natuurlijk het gekke. Je hoort heel veel van zo'n karbaat. Dat is een gynaecoloog die veel gesjoemeld heeft met zijn eigen zaad. Daar heeft hij meer dan 100 kinderen uit. Daar zie je een soort narcistisch motief, kan je daarachter zien. En deze arts heeft 3 kinderen van zijn eigen zaad. En ja, dus ook gesjoemeld met random donoren die toevallig aanwezig waren op dat moment. Ik vind dat motief heel moeilijk te achterhalen, ja.
4: Want je denkt op het eerste gezicht, oh, misschien gewoon puur commercieel, van dat hij dacht van, dan is de kans groter dat er een kind komt.
18: Ja, dat zou je kunnen denken, dat hij was alleen maar bezig met zwangerschappen en niet met dat daar ook kinderen uitkomen die natuurlijk later een soort verwantschapsvragen krijgen waar ze niks mee kunnen. Dat is wel een beetje het beeld wat ontstaat na het onderzoek wat Kim en ik zijn gaan doen. Dat artsen daar toen gewoon een stuk minder mee bezig waren. Ja.
4: Wat gebeurde er met jouw gevoel, van met jouw beeld van jezelf? Want dit gaat over je identiteit.
18: Ja, dat kreeg wel een flinke klap, moet ik zeggen. Ja. Ik heb er ook wel even van stilgelegen. Hoe zeg je dat? Ja. Je bent en die podcast aan het maken, en ik dacht eigenlijk, die podcast maak ik als een soort verwerking ook. En omdat ik heel graag wilde weten, wat is er nou precies gebeurd? Alleen dat kan niet zonder te kijken naar, wat zegt dit nou over je identiteit, merkte ik. Ik kwam gewoon op een punt. Er is gewoon, ik keek altijd maar naar mijn vader met het idee van, ik lijk op jou, ik heb dingen van jou. Dat is nog steeds zo natuurlijk, maar opeens was er een man die ik nog nooit had gezien, die geen rol speelt in mijn leven, waar ik ook dingen van heb en waar ik me af ging vragen, wie ben ik dan nu nog en waar ga ik naartoe? Dat vond ik wel heel ingewikkeld, ja. Ja.
4: En waarin verschilde, zeg maar, jouw manier van verwerken van dat van je zussen?
18: Ik stopte heel erg mijn kop in het zand en ik wilde eigenlijk niks weten van die donor. En mijn zusje ging juist meteen, we waren ingeschreven bij Fion, dus dan krijg je een soort, als de donor ook is ingeschreven, daar krijg je een match en dan kan je contact met hem leggen of je kan informatie krijgen. Ik wilde daar niks van weten en mijn zusje was meteen, die wilde weten wie is die man. Ze wilde hem ontmoeten en ze heeft best een band ook met hem opgebouwd in korte tijd. Terwijl ik vond dat echt te spannend. Ik wilde gewoon eigenlijk niks weten van die donor. Ik heb dat best lang afgehouden, toch? Ja. Ja.
4: En je vader?
18: Ik snap niet hoe die het doet. maar die was zo nuchter erin meteen. Die heeft een soort knop omgezet vrij snel. Hij heeft er ook wel over verteld dat hij was heel verdrietig en hij vond het ook wel moeilijk, maar het is ook, het is wat het is. En uiteindelijk is iedereen ook nog hetzelfde. Ja, iedereen is nog hetzelfde. Dat is een heel raar besef. Je bent natuurlijk niet veranderd in die zin. En je was er ook niet, ik was een heel ander persoon geweest als dit niet was gebeurd met die donor. Mijn ouders zijn natuurlijk ook gewoon blij met mij en mijn zusje. Dus hij heeft daar best snel bij gedacht, oké, iedereen is gezond. Ik ga gewoon hier. Dit is het en dit is nu, hoe ik ermee omgaan. En het is niet iets wat verdwijnt, maar wel iets waar je mee kan leven. Dus hij heeft daar wel, hij is daar best relaxed mee omgegaan. En dat gaf ons ook weer rust, omdat we dachten, onze vader, voor hem is er niks veranderd. Dan hoeven wij ook niet heel, heel, heel anders tegen hem te gaan doen.
4: Nee.
18: Dus dat is wel, dat was wel heel fijn, toch? Ja.
4: En dan twee vragen die je, denk ik, continu krijgt. Van, ga je nog verder zoeken naar andere halfbroers, halfzussen?
18: Nou, ik kreeg toevallig vanmiddag een berichtje van iemand. Die had de podcast gehoord en die vroeg zich af, zouden wij familie kunnen zijn?
4: Echt?
18: En die noemde ook, ik ken de naam van mijn donor. Dus ik zag ook meteen, dat is dezelfde naam. En dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk. Dat gebeurt natuurlijk ook door deze podcast. Ja. Is wel, dat is nu wel opeens in de buitenwereld. En ik vind dat wel spannend, maar ik ben stiekem ook wel, je bent toch benieuwd, wie zijn die mensen dan inderdaad? En ergens denk ik ook, het is allemaal in dezelfde regio. Ik weet, het zijn er minimaal 25. Dus het zou goed kunnen. Misschien heb ik ooit bij iemand op de middelbare school gezeten of zo. Ja, je gaat je toch allemaal dingen daarover afvragen. Dus dat is wel iets wat ik een beetje heb gedacht, na de podcast doe ik dat, want dit is een drukke periode. Dit vond ik ook wel ingewikkeld, maar het is wel iets wat, wat ik komende tijd waarschijnlijk wel ga onderzoeken, toch? Ja.
4: En de tweede vraag die je waarschijnlijk ook continu krijgt is, had je het liever niet geweten?
18: Ja, als ik kon kiezen dat ik mijn hele leven dit niet hoefde te weten, dan had ik dat liever gehad, denk ik. Ja, omdat het zo ingewikkeld is, toch? Ja. En ik had het prima, ik kon prima door met mijn leven. Nu krijg je allemaal.
4: Ging best lekker.
18: Ja. Ik moet zeggen, nu dit is gebeurd, ja, je kan natuurlijk niet meer terug. Dus het is ook, het heeft me ook heel veel geleerd over mezelf. En over hoe je omgaat met dit soort dingen. Het heeft me wel weer in die zin een rijker mens gemaakt, denk ik dan. Dus dat wel, maar het kostte wel veel kracht, moet ik zeggen. Ja.
4: Nee, ik zit erover na te denken ook van, het is best heftig dat je dit allemaal tegelijkertijd ook hebt gedaan. Ook en de podcast.
18: Klopt.
4: En zelf hier doorheen gaan.
18: Ja.
4: Toch? Want een soort van de gouden regel qua dingen maken is altijd vertel verhalen vanuit je litteken, niet vanuit je wond.
18: Ja.
4: Oftewel, laten eventjes een jaar overheen gaan.
18: Ja, dat klopt. Mensen zeiden ook maar heel vaak tegen mij, een podcast maken überhaupt is al een proces waarbij je een paar keer doodgaat.
4: Ja.
18: En dan ga je ook nog een persoonlijk proces door wat heel moeilijk is. Dus dat was niet heel handig.
4: Daar kun je nu ook niet meer terugdraaien.
18: Ik kan niet meer terug, nee. Maar het maakt het ook wel heel oprecht, denk ik. Alle dingen die ik meemaakte heb ik echt gedurende de podcast meegemaakt.
4: Ja.
18: Dus dat maakt het ook wel heel interessant. Maar het was voor mezelf geen fijne periode daardoor. Nee. Nee.
5: En vind je nu fijn om erover te praten nog? Of heb je
4: voordat we begonnen zei ik ben eigenlijk helemaal klaar mee.
18: Ik ben eigenlijk wel klaar mee, maar het grappige is dat het verhaal is ook een soort, ja, het is een verhaal geworden. En het gaat bijna niet meer over mezelf.
5: Ja.
18: En dat is, ik weet niet of dat goed is, maar het helpt wel in die zin. Ja, ik merk ook, mijn moeder wilde tegen niemand vertellen. Bijvoorbeeld zei ze vrij snel na die ontdekking. En nu door de podcast heeft ze moet ze er heel veel over vertellen ook.
4: Ja.
18: En dat het toch, het helpt toch in de verwerking om erover te praten en om die erkenning te krijgen van mensen. Dus ja, het is toch wel goed, ja.
4: Nou ja, voordeel is ook, je durft als je durft misschien ook meer vragen te stellen op het moment dat er een microfoon tussen zit, hè? Dat je meer als maker.
18: Klopt, ik heb heel andere gesprekken met mijn ouders gehad door die microfoon dan, dan als die microfoon niet is. Ja, ik ging dan opeens denken als een soort journalist bij mijn vader. Ja, dat is heel andere.
5: Toen gevoelswoorden dubbelen.
18: Ja.
5: Het was teleurgesteld.
18: Ja.
5: Was dat kwaad?
18: Ja. Dan ga je dat soort dingen doen, ja. Dus ik kom, terwijl als kind laat ik hem soms weggaan met dingen die hij zegt, omdat ik denk, het is nu te ongemakkelijk om hier op door te gaan. En dan, nu dacht ik, ja, ik moet hier wat mee, want nu ben ik journalist. dus dat heeft ook wel geholpen in de verwerking, ja. Ja.
4: Je hebt muziek meegenomen. Nou ja, Koekoek. Van Lisanne Dijkstra.
18: Klopt, ik heb het niet te zwaar gemaakt. Dus
4: nee.
18: Ik vond het een leuk liedje dat ik tegenkwam. Omdat die term koekoekskind kwam een beetje gedurende onze podcast. Kwam op ons pad. En we vonden dat een mooie term. En het nummer gaat eigenlijk helemaal niet over koekoekskinderen. Maar het is met een zachte G. Dat vind ik dan ook weer fijn, omdat het toch allemaal in Brabant afspeelt. En, en het is verder een best vrolijk liedje. Dat mag ik wel. Uiteindelijk zijn er ook mooie dingen dus gekomen uit. Als gezin zijn we best hechter geworden en zo. Dus ik wil het ook niet te zwaar maken in die zin. Dus dat is dit nummer. Ja.

0: Koekoek van Lisanne Dijkstra. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat iedere week met podcastmakers over hun projecten. En deze keer zijn dat Wederik de Bakker en Cas Reinders. Wederik.
1: Ja?
0: We gaan over jouw podcast praten.
1: Oké.
0: Okay. Ja, oké. Okay. Heel iets anders.
1: Ja.
0: Ja. Of heb je ergens een leuk bruggetje kunnen ontdekken?
1: Het gaat over identiteit.
2: Ja, ik ook wel.
1: Ja. Het gaat over identiteit.
0: Dingen zijn niet zo zoals je
1: zoals
0: denkt.
1: Er is een soort van reveal.
2: Ja.
1: Dus er zijn
2: eigenlijk best veel overeenkomsten.
0: Best veel overeenkomsten, ja. Ja, want de podcast is dus Alpha. Maak je voor NPO Luister en NTR. Samen met Lieselot Marianne.
1: Ja.
0: Voordat we naar het eerste fragment gaan luisteren, toch goed om even uit te leggen wat de vorm is van deze podcast. Want ik noemde het al zeer innovatief.
1: Het is een beetje moeilijk.
0: Ja, het is best ingewikkeld. Ja,
1: sorry.
0: Ja.
1: Maar wij vonden het een heel leuk experiment. Wat dat we doen, is we hebben met oud-undercoveragenten, dus mensen die werken voor de geheime dienst voor de Belgische politie, hebben we eerst heel lang geïnterviewd. Vervolgens hebben we die interviews in scenario's geschreven. En dan hebben we acteurs gezocht, samen met die undercoveragenten, en hebben we gevraagd, wil je je eigen leven regisseren eigenlijk?
0: Ja.
1: En dat hoor je allemaal in de podcast.
0: Kijk, en ik kan me voorstellen, als jij dit idee pitcht bij een publieke omroep, dat ze zeggen, oh mijn god, weet je niet hoeveel geld dat kost?
1: Ja, ja. Dat is bezorgdheid nummer 1. Nee. hoe dat gegaan is, dus in documentaire film bijvoorbeeld is al super vaak gedaan, maar in audio was dat nog nooit gedaan.
0: Nee.
1: En ik vind die hybride vorm tussen fictie en documentaire, waar je schrijft een scenario en dat wordt dan gespeeld en dan doet een acteur daar iets mee, die maakt dat iets groter of die maakt dat iets emotioneler dan dat werkelijk is. Dus die vorm vind ik wel gewoon heel interessant. Dat je een emotie terugkrijgt die je misschien zelf niet gevoeld hebt op dat moment, maar die andere mensen wel zouden voelen. Dat als er een motorrijder zich te pletter rijdt tegen uw auto, dat je iets hebt van, gadverdamme, dat is vervelend. Nu, op dit moment. En dat niet is van, oh, dat is heel erg, of, oh nee, wat maak ik nu mee? Dat doet mij heel veel pijn. Maar dat je het afblokt en dat er niets binnenkomt. Alsof dat er een scherm of een muur of iets tussen u staat. En dat als iemand dat dan plots wel super emotioneel vertelt en super emotioneel speelt, dat wel een soort van frictie veroorzaakt. En die frictie, als het dan gaat over een verhaal vertellen met personages die ontwikkelen, is die frictie wel super interessant.
0: Ja, ik vind het heel goed bedacht. Maar die fascinatie voor undercover agenten, waar komt die vandaan?
1: Ik heb eigenlijk niet echt een fascinatie voor undercover agenten, maar wel. Wat ik wel super interessant vind, is dat vraagstuk naar identiteit. En dat mensen en dat je iemand anders bent in een andere context. En dat je bijvoorbeeld in een ene vriendengroep een soort andere rol invult dan dat je bij je familie hebt. En dat je in sommige contexten als super chaotisch gepercipieerd wordt. En in andere contexten dat jij dan plots de minst chaotisch van allemaal bent die de voorbereiding doet. Dat soort van kleine identiteitsdingetjes vind ik eigenlijk heel leuk om te experimenteren. En in deze reeks is dat gewoon op de spits gedreven. Er zijn dat gewoon heel grote thema's. Als je plots een band moet opbouwen met iemand van wie dat jij weet dat een seriemoordenaar is, en dat je daar vriend van moet worden, of als je target, want zo heet dat dan, als je een undercoveragent bent, dan heb je plots een target, een persoon naar wie dat je toe moet werken. Of als je target een moslim-extremist

0: geweest is. En dat je plots daar aspecten van moet overnemen en op dezelfde manier beginnen denken, op dezelfde manier beginnen praten. Dat is wel interessant, omdat je moet kopiëren en gedrag kopiëren en op een andere manier dat teruggeven aan diezelfde persoon.
1: Ja, dus jullie hebben gesproken met undercoveragenten. Ja. Scènes uitgewerkt uit hun eigen leven. Vervolgens acteurs ingehuurd. Ja. Het laten naspelen en laten regisseren door die undercoveragent. Ja. Dan is stap 1 het benaderen van undercoveragenten. Van wil jij hier aan meewerken? Ja. Waren mensen meteen enthousiast?
0: Die mensen zijn gewoon om een verhaal te vertellen op spectaculaire manieren. Sommige daarvan hebben een boek geschreven. Ja. En dan gaat dat over het gooi- en smijtwerk. Van, toen stonden er met 4 mensen met een Kalashnikov op mij gericht. En ik heb niets gevoeld. Ik overdrijf het, maar dat is het soort verhalen. En veel van die undercoveragenten vonden het net heel interessant dat wij zeiden van we zijn niet super hard geïnteresseerd in zo dat soort van verhaal, maar we zijn wel geïnteresseerd in zo het psychologische aspect.
1: Ja.
0: En wat dat doet met u als mens. En ik denk dat de mensen die meegewerkt hebben, die waren daar, hebben dat gewoon ofwel aan de lijve ondervonden. Wat dat doet met een persoon om jarenlang een andere identiteit te hebben.
1: Want dit zijn ze nu ook niet meer. Het waren allemaal ex-undercoveragenten.
0: Ja. Sommigen waren langer gestopt dan anderen. Maar dat is te moeilijk. Ook omdat er zijn natuurlijk targets. Dus er zijn mensen die daar tegenover staan. Die ook een leven hebben. En die waar dat zaken nog uitgesproken zouden moeten worden bijvoorbeeld.
1: In de eerste aflevering horen we Jack.
0: Ja.
1: Want per aflevering 1 en de undercoveragent. Was Jack meteen enthousiast?
0: Jack was meteen enthousiast.
1: Okay.
0: Eigenlijk echt die... Ja, die vond die vorm ook superleuk. Die vond de hoofdacteur superleuk. Omdat er een soort van fysieke gelijkenis is tussen hem en Michael Pas. De acteur die hem speelt. Hij kende die acteur ook nog van vroeger in de kunstschool. Aha. Die had hij ooit tegengekomen in de kunstschool. En dus de eerste ontmoeting was zo... Ik heb die 25 jaar geleden ook al eens gezien. In de kunstschool in Antwerpen. En dan was de acteur zo... Ah ja. Dus dat is heel fijn.
1: Laten we even het begin luisteren van die eerste aflevering met Jack.
2: We hebben nu al verschillende keren gesproken met elkaar. Heb jij daar achteraf nog aan teruggedacht?
3: Ik denk er altijd wel aan terug. Aan de ontmoeting met jullie. Omdat je ook terugdenkt of dat je niet te veel hebt verteld over je eigen persoon. Of dat je geen techniek hebt prijsgegeven. De reden waarom dat ik ook hier bij jullie zit, is omdat jullie toch terecht te achterhalen wie de mens is achter de undercoveragent en ons niet zozeer bekijken als een nummer.
2: En als je terugdenkt aan alle mensen die je pad gekruist zijn toen dat je Jack was of hoe dat je toen ook noemde, is er één iemand die je dan in het bijzonder is bijgebleven?
3: Ja, toch wel. Ja.
4: Alpha. Een podcastreeks van Lieselot Mariën en Wederik de Bakker, waarin we undercoveragenten vragen om de film van hun eigen leven te regisseren. Aflevering 1. Hate the game, not the player.
5: Het is pikdonker buiten. Jack en zijn collega staan op de parking van de Versus, een discotheek in Hasselt in België. Een betonnen gebouw, verlicht door blauw en paars neonlicht. Portiers met een stierennek aan de deur, in het zwart gekleed. En ze roepen Jacks naam wanneer ze hem over de parking zien wandelen.
3: Die liet mij meteen binnen samen met mijn collega. En op het moment dat de deur open gaat, hoor je de muziek nog luider. De bas heeft een impact op je borst, dat je meteen in de flow komt van de mensen die aanwezig zijn.
5: Jack valt niet op in de massa van feestende mensen. Fitnessboys in spannende zwarte t-shirtjes, grieten met blonde extensions en obers die dienbladen vol champagne tot ver boven hun hoofd uittillen.
3: Voor het contact met Carolina was ik volledig in mijn rol. Ik had de ober tot mij geroepen en ik nieuwe fles champagne te brengen. Hij wees mij daar toen op dat mijn fles nog niet leeg was. En ik keek hem recht in de ogen en ik goot mijn fles champagne leeg in de champagne-emmer. En ik zei hem toen heel arrogant, nu is ze wel leeg, dus breng me maar een nieuwe.
1: Zo begint de podcast Alpha. Ja, je kunt wel horen dat jij hoorspelervaring hebt.
0: Dat was leuk. Ja, ik vind dat heel leuk om... fictie en documentaire lopen op dat vlak heel erg door elkaar.
1: Ja.
0: En het is gewoon ook heel leuk om heel veel audio toe te voegen.
1: Cas, je hebt geluisterd.
6: Zeker.
1: Ja, wat vond je? Weet je van tevoren een beetje wat je kon verwachten?
6: Nee, ik dacht dus op het begin, waar gaat dit heen?
1: Ja.
6: Dat vond ik echt even ingewikkeld.
1: Ja.
6: En ik wist ook niet... Ik heb even getwijfeld, wie zijn er acteurs? Het duurde even voordat ik doordrong wat ik hoorde. En toen dat kwartje eenmaal viel, dacht ik... ik ben heel jaloers op deze vertelvorm... dat jullie dit hebben neer kunnen zetten en bedenken. Dat vond ik echt heel vet. Ik kreeg een heel andere manier van een persoon leren kennen... als hij opeens regisseur wordt over zijn eigen verhaal natuurlijk. Ja. Dat vond ik wel een mooie... Ja, heel mooi.
1: Want de scène, die ze gaan regisseren, die kiezen jullie, hè?
0: Ja, dus het is voor een deel ook vals regisseren. Dat is een beetje, daar hebben we even over gedaan. Zijn ze regisseurs? Ja, in zoverre dat wij een keuze maken en die presenteren. En ik denk, bijna alle undercoveragenten waren daar het mee eens. Zo van, ja, we zouden dat deel van het verhaal gebruiken. Ah, ja, prima. Maar de implicatie kwam soms maar later, eens dat je dieper in dat proces gaat en dat je dan, bijvoorbeeld in dit geval, dat je dan begint te analyseren van, ah ja, maar die Carolina, wat betekende die dan? En je hebt daar een jaar mee berichten zitten sturen. Dat creëert ook iets ongemakkelijks of iets raars. Ik denk dat dan Jack, die je hoort, die een vlotte prater is en best grappig, dat hij dan ook daar een beetje de implicatie van begon te voelen. Van, ah ja, dat verhaal, ah ja, oké. Okay. En ze komen maar terug op dat punt.
1: Ja, want dat verhaal, eventjes in een notendop. We hoorden dus Jack in die uitgaansstand. Hij ontmoet Carolina.
0: Ja.
1: Ze flirten met elkaar, daar ontstaat iets. Ze hebben contact.
0: Een jaar lang sturen ze berichten contact. Aan elkaar en e-mails. Ja.
1: En dan pas komt Jack erachter van, hey, eigenlijk is zij betrokken in een drugszaak die ik dus moet gaan volgen.
0: Ja, wie had dat verwacht?
1: Ja.
0: Aan de grens tussen België en Nederland. Nee. En na een jaar ontdekt hij dat. En dan wordt er beslist die blindelings van... Die wordt erbij gelapt en dat slet af.
1: Ja.
0: Dus dat, alles wat dat daarvoor gebeurd is, dat jaar aan berichten sturen en e-mails. En dat betekent dan niets. En dat is ook goed, want dat is zijn job. Maar aan de andere kant denk je van... Ja, dat is best lang.
6: Ja,
1: hij heeft een band met haar opgebouwd.
0: Ja,
1: tweede fragment, dan horen we eigenlijk het begin van de eerste opnamedag. Dat ze dus die scène gaan draaien. En dan moet je even goed opletten wie dan inderdaad Jack is. En Jack wordt gespeeld door...
0: Michael Pas.
1: Michael, ja.
0: Ja.
1: En Carolina...
0: Door Eline van Gils, een Brabantse Nederlandse actrice.
1: Oké, dus opletten.
0: Sorry, ja.
7: Hallo.
8: Hallo.
7: Hallo.
8: Hey.
7: Hoi.
9: Je bent Eline.
7: Ik ben Eline. Hoi.
8: Ik ook zo, ik ben Jack.
7: Hoi Jack.
8: Jij speelt Carolina.
7: Ik speel Carolina, ja.
5: Toen we Jack vertelden dat we het verhaal van Carolina als basis voor ons script hadden gekozen, begreep hij het niet.
8: Is goed gecast.
7: Is dat zo?
8: Ja.
5: Van al zijn anekdotes, waarom juist deze?
8: Dat ik ineens de Nederlandse tongval hoor.
7: Ja, wel Nederlands.
8: En dan ook...
7: Brabant zelfs.
8: Van waar Brabant?
7: Breda.
8: Oké, okay, leuk, maar je kent ze niet, Carolina.
7: Nee.
8: Goed.
7: Dat zou wat zijn, hè? Als ik haar echt zou kennen.
9: Wat was het? Het zou kunnen.
7: Ja, het zou kunnen. Misschien heb ik haar wel eens gezien in de supermarkt.
8: Ja.
5: De plagerige toon van Eline en haar fysieke gelijkenis met de echte Carolina brengen Jack een tikkeltje van zijn stuk.
7: Ja?
5: Stiller dan anders neemt hij plaats in de regiestoel.
8: Dus hij heeft die fles besteld, hij heeft er glazen bij.
9: Ja.
8: Het eigenlijk is zijn vooral is gewoon een pakje fles en ik heb nu zo in de leger.
9: Ja, ja.
8: Moet je
9: kunt dus beschrijven wat je ziet?
3: We zijn nu de set aan het klaarzetten voor wat er zich afspeelde in de versus. Ik zie dat de tafel al klaar is. daar staat met champagne-emmer en de fles champagne en de glazen. En er wordt rook gespoten. En je ziet ook de dichten die veranderen van kleur. Van roze naar blauw, naar paars.
2: En is dat nu dicht hoe dat echt gebeurd is?
3: Ik denk niet dat je de realiteit altijd echt kunt neerzetten. Maar Carolina zet haar rol heel mooi neer. Zoals de echte Carolina in de versus was. En ook Jack is uitgekleed in hetzelfde wat dat ik toen aan had in de versus. Dus dat truitje heb ik al meer dan 10 jaar. Ja.
1: Ja, fragment uit Alpha. Ja, het is heel boeiend om dit te horen, toch?
6: Ja. Ik denk alleen maar, wat, je hebt zoveel werk moet erin zitten om dit alleen maar neer te zetten daar.
1: Want kunnen we het ook uiteindelijk zien?
6: Ja. Ja.
1: Jullie hebben het wel gefilmd, of niet?
0: Ja, ja, het is gefilmd. Er is één. Audio in deze vorm is duur, maar film in deze vorm is ook duur.
1: Ja.
0: Dus we hebben één aflevering, hebben een kortfilm van gemaakt. En dat is het verhaal van Evi. Dat is een vrouwelijke undercoveragent. Ik denk dat die een aflevering. Shit, ik vind
6: twee.
0: Ja, en aflevering 2, dank je.
1: Wil je nog meer weten van ons? Ja.
0: Die zit in aflevering 2 en daar hebben we de kortfilm van gemaakt en die staat op NPO Start.
1: Ah, want uiteindelijk het doel was om, denk ik, om die undercoveragenten naar hun eigen leven te laten kijken en dat er dan nieuwe dingen bij die agenten gebeuren. Dat ze dingen gaan inzien of anders naar die gebeurtenis gaan kijken. Is dat ook echt gebeurd?
0: Bij sommigen wel. En bij anderen merkten van, ah nee, die hebben dat gevoel niet.
1: De hele set opgebouwd.
0: Ah ja, nee, maar dat is natuurlijk wel bij die luisteraar. En voor de luisteraar is dat dezelfde ervaring. Omdat iemand die luistert dat wel heeft van, je hoort dan, oké. Mensen die die job doen, die zijn ofwel op een bepaalde manier gebouwd. Of op een bepaalde manier hebben gewoon bepaalde karaktereigenschappen of bepaalde persoonskenmerken die en goed maakt in die job. En misschien wat vreemd in een andere job, dat weet ik dat niet. Maar wel is het super geschikt voor die job.
1: Cas, heb jij nog vragen? Dingen die je opgehelderd wilt krijgen?
6: Nou ja, ik snap niet hoe Jack een jaar lang met iemand kan appen en dan niks kan voelen. Als dat ga jij niet oplossen voor mij. Maar dat
1: is een vraag voor Jack eigenlijk.
0: Ja. Ik zal hem doorgeven.
6: Ja. Dat vind ik heel knap, maar dat,
1: Er zit een hele mooie scène in die aflevering, dat Carolina op een gegeven moment echt hem heel strak aankijkt. Hè? Ja. En dan merk je toch van, hij reageert daar wel op.
0: Ja, en ik heb dat je die vorm zet en dat je een soort van fictionele realiteit creëert, waarin dat mensen gekleed zijn zoals die toen gekleed zijn, als die dan uit die rol stappen en het verhaal plots wou overnemen, dan merkte dat die reageren op een. Ja, dan komt er wel een reactie. En dan komt er geen excuus of dat soort dingen komt er niet. Maar er komt wel een reactie waarin dat je toch merkt dat. En dat hebben we ook gehoord van veel van de undercoveragenten, dat op een of andere manier iets is waar dat die dan achteraf wel mee aan de slag gaan.
1: Je hebt muziek meegenomen, The First Rebirth van Jones en Stevenson. Waarom moet je lachen?
0: Nee, ik weet niet wat voor muziek dat hij normaal gezien. Maar nou, The First Rebirth is echt gewoon een heel plat, hasselt, techno-achtig nummer.
1: Oh ja. Dan doen we het gewoon niet zo lang.
0: Het is super mooi, het is een prachtig melodieus.
6: Laat het mij maar horen. Ja.

The First Rebirth van Jones en Stevenson. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En ik praat met podcastmakers over de podcast die ze hebben gemaakt. Wederik de Bakker deze keer en Cas Reinders. En het is tijd voor mijn eigen tip. En deze week tip ik de gloednieuwe podcast Fanny en Armando's

0: Showbiz Revue.
1: Moederdag stond voor de deur. En dat hebben we geweten.
2: Er is een Mike de Boer renaissance gaande. We praten hierbij.
1: We hadden onze allereerste glamour shoot. En de stylist van de sterren nam ons flink te gazen.
2: En natuurlijk bespreken we het boek van Djuke Winia. Oftewel het zogenaamde horrorhulpje van Matthijs van Nieuwkerk.
1: Wat een naam. En er komt misschien wel een tv-serie naar aanleiding van het boek. De grote vraag is natuurlijk, wie gaat ons spelen? En wie gaat Matthijs eigenlijk spelen? Wat denk jij?
2: Peter Blok?
1: Daan Schuurmans.
2: Dit is Fanny en Armando's Showbiz.

0: Ja, Fanny, welkom bij de allereerste aflevering van Fanny en Armando Showbiz Revue.
1: Ja, een podcast waarin werkelijk alles de revue passeert op het gebied van showbiz, media en entertainment.
0: Groot of klein?
1: Highbrow of lowbrow?
0: Mijn naam is Armando Pesbrouwer.
1: En mijn naam is Fanny van der Rijt. Heel erg RTL Boulevard.
0: Heerlijk.
2: Fanny en Armando Showbiz Revue. Armando werkte lang bij Shownieuws. En Fanny kennen we van de Media Meiden. Dat is een populaire podcast hier in Nederland, weet ik. Ik denk niet dat je die kent.
3: Ik ken die niet.
2: Nee? Jij wel, gast?
4: Ik ken hem, ja.
2: Ja, je kent hem. Ze maakten die met Tamar Bot. En mensen denken dat ze misschien ruzie hebben. Hebben geen ruzie. Ze zijn alleen ieder hun eigen weg gegaan. Nu met deze nieuwe Showbiz podcast. En ze praten over de media.
3: Ik vond het leuk. Ik wist niet wie dat was. Ik hoorde allemaal namen en ik dacht van... Ik kan ook geen enkele naam reproduceren.
2: Nee.

0: Ja, Fanny, welkom bij de allereerste aflevering van Fanny en Armando Showbiz Revue.
1: Ja, een podcast waarin werkelijk alles de revue passeert op het gebied van showbiz, media en entertainment.
0: Groot of klein?
1: Highbrow of lowbrow?
0: Mijn naam is Armando Pesbrouwer.
1: En mijn naam is Fanny van der Rijt. Heel erg RTL Boulevard.
0: Heerlijk.
2: Fanny en Armando Showbiz Revue. Armando werkte lang bij Shownieuws en Fanny kennen we van de Media Meiden. Dat is een populaire podcast hier in Nederland, weet ik. Ik denk niet dat je die kent.
3: Ik ken die niet.
2: Nee? Jij wel, gast?
4: Ik ken hem, ja.
2: Ja, je kent hem. Ze maakten die met Tamar Bot en mensen denken dat ze misschien ruzie hebben. Hebben geen ruzie, ze zijn alleen ieder hun eigen weg gegaan. Nu met deze nieuwe Showbiz podcast. En ze praten over de media.
3: Ik vond het leuk, ik wist niet wie dat was. Nee. ik hoorde allemaal namen en ik dacht van... Ik kan ook geen enkele naam reproduceren. Nee.
2: was jij wel fan van de Media Meiden, Cas?
5: Dat niet per se, ik ken het concept.
2: Ja?
5: Ik was verder geen groot fan.
2: Maar ben jij een Media Meid?
5: Ben ik een mediameid? Ik ben wel, wel een beetje een mediameid.
2: Ja, zo noemen we dat, weet ik. Ja, weet ik. Kijk echt van, wat is
5: dit
2: nou?
5: Dit is even schrikken, ja.
3: Nee, ik schrik niet. Het is verwonderd. Het is kinderlijke verwondering in de ogen. Ja, een onbeschreven blad.
5: Ja. Nee, ja, als ik toch met mijn collega's in de journalistiek bij NRC... dan hebben we het wel veel over andere media dingen. Ja, dat moet ik wel bekennen.
2: Ja, Media Meiden was een hele leuke podcast... waarbij twee vrouwen die achter de schermen van de media... van talkshows met elkaar praten over... met een kwinkslag altijd van wie er nu weer iets had gedaan... en dus de gossip doornemen. Maar ook typisch van die mediatermen, zoals... vlak voordat je bij een talkshow opkomt... dan word je even opgefluft. Ken je dat? Nee? Jij was gisteren bij een talkshow, Cas.
5: Ja.
2: Jij bent opgeflust. Ja. Dus dan wordt er tegen je gezegd van... oh, Cas, wat fijn dat je er bent. En wat heb je een mooie huid. Je ziet er goed uit.
5: Klopt, dat hebben ze niet gezegd, maar dat zal aan mij gelegen hebben. Ja. Nee, maar je wordt enorm opgefluft. Ja, je bent echt... als een koning word je ontvangen.
2: Ja, en dan, dat zorgt er dan voor dat je daar gaat zitten aan die talkshowtafel... en dat je helemaal straalt.
3: Oh.
2: Ja, dat je gaat leveren. Dat is ook zo'n talkshowterm. Je moet wel leveren.
3: Die mensen zien er allemaal anders uit in het echt.
2: Ja.
3: Nou, dat is jammer.
5: Echt zo, ja. Dat is echt zo, ja. Ja. Ja.
2: Maar jij zit minder in die echte mediawereld.
3: Ik zit alleen thuis in een montagehok.
2: Oh, ja.
3: Een discotheek in Limburg na te bouwen. Dat is mijn bestaan.
2: Ja. Ja, precies. Maar heb je wel behoefte? Zou je liever ook wel meer in deze mediawereld willen zitten?
3: Maar ik weet dat niet. Sorry.
2: Ja, we moeten jou nog opfluffen. Dat gaat helemaal niet goed, weet ik.
3: Ik ga niet leveren, dat weet ik al. Nee, was het leveren.
2: Ja, leveren. Leveren, maar Cas, is het een podcast die je zou gaan luisteren?
5: Ik zet hem wel even op. Ja, als jij iets tipt, dan luister ik altijd natuurlijk.
2: Oké. Okay.
5: Ja.
2: Wederik, zou jij gaan luisteren? Of heb je zoiets van, ja, ik snap er helemaal niks van.
3: Ja, maar net daarom, omdat ik er echt... Ik ken er totaal niets van. Dus ik moet eigenlijk beginnen bij het oude werk. Ik moet beginnen bij Media Meiden.
2: Oh ja, precies. Ja, dan heb je nog heel veel te luisteren.
5: Ja.
2: Eventjes de toekomstplan heel kort. Cas, komt er een nieuwe podcast weer?
5: Dat
2: heb je nog iets
5: vraag.
2: Anders meegemaakt? Een nieuwe eerste keer?
5: Ik moet wel zeggen, door deze podcast krijg ik zoveel familieverhalen van andere mensen te horen. Die ook.
2: Oh ja, dan dus krijg je dat, hè?
5: Dat ik
2: bijna
5: denk, daar moet iets mee gedaan worden.
2: Ja.
5: Maar ik wil dat het niet meer over mezelf gaat.
2: Nee.
5: Dat hoofdstuk sluit ik straks af.
2: Ja, ja. En Wederik, wat is jouw volgende project?
3: Mijn volgende project is een project afwerken en dan word ik vader. En dan blijf ik in het huis.
2: Wat leuk.
5: Een interessant project. Ja.
3: Ja. Iedereen kijkt meewarig dan naar mij.
5: Als
3: ik een kind krijg. Dus dan, ja. Dus we zullen zien.
2: Nou, hartstikke goed.
3: Ik ga misschien serieus gefluft moeten worden met een slaapgebrek.
2: Oh, zeker, zeker. Heel fijn dat jullie mijn gast wilden zijn. Wederik de Bakker en Cas Reinders. En meer eerdere afleveringen van Vink terugluisteren. Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks meer...

0: En laat me weten, als je zelf iets hebt geluisterd wat je me wilt tippen, dat kan via Instagram, @MishaBlok. En dit is het.
1: Ik hoef geen dankjewel meer te zeggen.
0: Nee, je hoeft geen dankjewel.
2: Dag, geweldig.
0: Nee.
3: NPO Radio 1.
4: 2 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Zij kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De Omgevingsdienst wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Zuster Astrid, met spoed.
6: Nachtzuster, Astrid de Jong.
7: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van het programma dat alleen maar gemaakt kan worden door jou. Als je belt naar 0800-1121 en je vertelt wat je vraag is, dan luisteren er best wel wat mensen. En hopelijk belt er dan iemand met een antwoord ook naar 0800-1121. Mocht je het nou prettig vinden om even te mailen, mijn adres is nachtzuster@omroepmax.nl. En je kunt me ook vinden op X en op Facebook. Daar heet ik ook gewoon Nachtzuster. Als je een appje wil sturen, dan kan dat gratis via de NPO Luister app. En je kunt ook nog, als je wil komen chatten, kom je terecht in een zogenaamde chatbox met allemaal leuke mensen. Doe dat via radio1.nl/nachtzuster. Dus gewoon de site van Radio 1 en dan het programma Nachtzuster. Dan klik je op de chat en dan kom je binnen in dat groepje. Je kunt nog meekijken op NPO 1 Extra. En volgens mij heb ik dan alle manieren waarop je mee kunt doen aan dit programma weer gehad. Geef ik je nog 1 keer de snelste en de makkelijkste. 0800-1121.